0: door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abou Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayaz Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelde als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er vooral in het noorden enkele buien. Het koelt af naar zo'n 11 tot 15 graden. In het binnenland staat een matige zuidwestenwind. Aan de kust waait het flink door met windkracht 5 tot 6. Vanochtend schijnt in het oosten af en toe de zon, maar in het noordwesten komen stevige buien voor, soms met onweer. Ook vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met veel buien, vooral vroeg op de middag mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De noordwestenwind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond klaart het op met af en toe nog een bui. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het droog met weinig wind in het binnenland. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, vooral in het westen kans op een bui. De wind is zwak tot matig en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het binnenlands nieuws. De toezichthouders op de inlichtingendiensten hebben scherpe kritiek op het kabinetsvoorstel voor nieuwe bevoegdheden voor de AIVD en MIVD. De Commissie van Toezicht en de Toetsingscommissie vinden het voorstel niet in balans. Als de bevoegdheden groter worden, moeten ook de bescherming en het toezicht worden versterkt. En dat gebeurt volgens hen niet. De toezichthouders hebben vragen bij de noodzakelijkheid en proportionaliteit van onderdelen zoals het onderzoeken van tegenstanders, het verwerken van bulkgegevens en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Ook krijgt het nieuwe toezichthoudende college van toetsing en toezicht te weinig budget en mensen toegewezen. Volgens onderzoek van het Haagse instituut Klingendaal denkt de gemiddelde Nederlander veel strategischer over ontwikkelingssamenwerking dan het Haagse beleid van de laatste jaren suggereert, schrijft Trouw. Voor het onderzoek zijn ruim 4000 mensen uit alle lagen van de bevolking ondervraagd. Hoewel het enthousiasme langzaam afneemt, ziet de bevolking het nut van ontwikkelingssamenwerking wel degelijk in, zeker in deze onrustige wereld. Er is brede steun voor samenwerking met landen in het mondiale zuiden, als daarmee ook Nederlandse belangen worden gediend. Bijvoorbeeld bij het bezweren van geopolitieke crisis. Over het algemeen is er gematigd positieve steun onder de bevolking voor ontwikkelingssamenwerking. Een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van minstens 4 Filipijnse kinderen, van wie het jongste slachtoffer 3 jaar oud was. De Noordwest Ziekenhuisgroep, waar de man werkte, zegt geschrokken en ontzet te zijn en heeft via de media over de verdenkingen gehoord. De arts nam zelf ontslag. Het ziekenhuis wist alleen dat zijn vertrek verband hield met privéomstandigheden. Binnen het ziekenhuis zijn geen signalen bekend die met de verdenkingen te maken hebben. De man werd in mei opgepakt. Dinsdag was een eerste zitting in zijn zaak. In 8 jaar tijd kwamen meer dan 6000 artsen en verpleegkundigen van buiten de EU naar Nederland. Maar slechts 20% van de verpleegkundigen haalt de vereiste papieren, schrijft Trouw. Bij tandartsen lukt het ruim een derde om zich te registreren, bij overige artsen rond de 38%. Het traject voor internationale artsen is zwaar en duurt lang, zegt Paul Herfs van de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen. Eerst moeten ze een pittige taaltoets halen. Daarna volgt, na een lange wachttijd, een beroepsinhoudelijke toets. Financiënminister Eelco Heijnen mist donderdagavond het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen. Hij vertrekt om 7:00 s'avonds naar Dublin voor overleg met collega's uit andere landen. Vrijdag is Heijnen bij de Eurogroep en Ecofinraad in de Ierse hoofdstad. De APB vindt woensdag en donderdag plaats, een dag na Prinsjesdag. Premier Rob Jette voert tijdens het debat het woord namens het kabinet. Medewerkers van de luchtvaartsector mogen niet in de adviesraad van omwonenden van Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een ChristenUnie-amendement dat die keuze vastlegt. Vorig jaar nam de Kamer nog een PVV-motie aan om luchtvaartmedewerkers juist wel toe te laten. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Ginwis wil die aanpassing terugdraaien en hecht grote waarde aan de onafhankelijke positie van de Raad. Luchtvaartmedewerkers kunnen hun stem wel laten horen via organisaties die wel deel uitmaken van de Raad. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. Dat meldt de Iraanse Revolutionaire Garde. De aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval waarbij volgens de VS 5 Iraanse olietankers zijn vernietigd. Het Amerikaanse Centrale Commando zegt dat 5 Iraanse olietankers zijn vernietigd. Iran waarschuwt voor meer aanvallen en dreigt ook tankers in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Op het Iraanse eiland Karg in de Perzische Golf zijn explosies gehoord. Volgens Iraanse staatsmedia is een olietanker vlakbij het eiland geraakt door een Amerikaanse raket. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft bevestigd dat de VS achter de aanval zaten en zei dat deze een vergelding was voor Iraanse pogingen een marineschip aan te vallen. Het Amerikaanse Centrale Commando in de regio zei in een verklaring dat het leger 5 Iraanse olietankers had vernietigd. Iran waarschuwde dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd een door Republikeinen opgestelde kaart van kiesdistricten in Missouri te herstellen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Eerder bepaalde het Hoogste Hof in de staat dat een nieuwe kieskaart, die het kiesdistrict van een democratische afgevaardigde zou schrappen, alleen per referendum in november kan worden aangenomen.
4: De beslissing is een tegenslag voor president Donald Trump en de kansen van zijn partij om de krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te behouden. De Republikeinen in Missouri hadden de bestaande kieskaart veranderd als onderdeel van een door Trump gesteund initiatief om kiesdistricten zo te hertekenen dat Republikeinse kandidaten daarvan zouden profiteren.
6: Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio.
7: Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef dat de leider van de VAE anderhalve week voor de aanval belde met Netanyahu en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg felle kritiek van de oppositie, die hem verwijt tientallen waarschuwingen in de wind te hebben geslagen. Het artikel verscheen vlak voor de parlementsverkiezingen volgende maand. Bij de Hamas-aanval op 7 oktober vielen ruim 1200 doden in Israël, waarna een grote militaire operatie volgde die volgens de autoriteiten in Gaza aan meer dan 73.000 mensen het leven kostte.
8: Meer dan 46.000 Nooren hebben afgelopen week afscheid genomen van koning Harald. De koning lag sinds vorige week dinsdag opgebaard in de slotkapel van het paleis. Dagelijks stonden er lange rijen. Sommige mensen moesten urenlang wachten. In het weekend werden de openingstijden verruimd, zodat meer mensen langs de kist konden lopen. Woensdag vindt de uitvaart plaats.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
10: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
11: De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen.
12: Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari, flink opgelopen. Door de blokkade van de straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat.
13: Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen.
14: De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde 0,1% tot 1108,09 punten.
15: Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, maar na Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tiani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayase Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets. 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelt de als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Dit was het laatste sportnieuws.
18: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er vooral in het noorden enkele buien. Het wordt 11 tot 15 graden. In het binnenland waait een matige zuidwestenwind. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Vanochtend schijnt in het oosten af en toe de zon. In het westen komen stevige buien voor, plaatselijk met onweer. De wind is matig tot krachtig. Vanmiddag is het overwegend bewolkt met talrijke buien. Vooral in de eerste helft van de middag met kans op onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Aan de kust waait het flink door, windkracht 5 tot 6. Vanavond is er meer zon en valt er hooguit nog een enkele bui. De wind neemt in de loop van de avond af. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het westen is er meer bewolking en kan een bui vallen. Het wordt 18 tot 21 graden. De wind is zwak tot matig.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio. Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De toezichthouders op de inlichtingendiensten hebben scherpe kritiek op het kabinetsvoorstel voor nieuwe bevoegdheden voor de AIVD en MIVD. De Commissie van Toezicht en de Toetsingscommissie vinden het voorstel niet in balans. Als de bevoegdheden groter worden, moeten ook de bescherming en het toezicht worden versterkt. En dat gebeurt volgens hen niet. De toezichthouders hebben vragen bij de noodzakelijkheid en proportionaliteit van onderdelen zoals het onderzoeken van tegenstanders, het verwerken van bulkgegevens en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Ook krijgt het nieuwe toezichthoudende college van toetsing en toezicht te weinig budget en mensen toegewezen. Volgens onderzoek van het Haagse instituut Klingendaal denkt de gemiddelde Nederlander veel strategischer over ontwikkelingssamenwerking dan het Haagse beleid van de laatste jaren suggereert, schrijft Trouw. Voor het onderzoek zijn ruim 4000 mensen uit alle lagen van de bevolking ondervraagd. Hoewel het enthousiasme langzaam afneemt, ziet de bevolking het nut van ontwikkelingssamenwerking wel degelijk in, zeker in deze onrustige wereld. Er is brede steun voor samenwerking met landen in het mondiale zuiden, als daarmee ook Nederlandse belangen worden gediend. Bijvoorbeeld bij het bezweren van geopolitieke crisis. Over het algemeen is er gematigd positieve steun onder de bevolking voor ontwikkelingssamenwerking. Een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van minstens 4 Filipijnse kinderen, van wie het jongste slachtoffer 3 jaar oud was. De Noordwest Ziekenhuisgroep, waar de man werkte, zegt geschrokken en ontzet te zijn en heeft via de media over de verdenkingen gehoord. De arts nam zelf ontslag. Het ziekenhuis wist alleen dat zijn vertrek verband hield met privéomstandigheden. Binnen het ziekenhuis zijn geen signalen bekend die met de verdenkingen te maken hebben. De man werd in mei opgepakt. Dinsdag was een eerste zitting in zijn zaak. In 8 jaar tijd kwamen meer dan 6000 artsen en verpleegkundigen van buiten de EU naar Nederland. Maar slechts 20% van de verpleegkundigen haalt de vereiste papieren, schrijft Trouw. Bij tandartsen lukt het ruim een derde om zich te registreren, bij overige artsen rond de 38%. Het traject voor internationale artsen is zwaar en duurt lang, zegt Paul Herfs van de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen. Eerst moeten ze een pittige taaltoets halen. Daarna volgt, na een lange wachttijd, een beroepsinhoudelijke toets. Financiënminister Eelco Heijnen mist donderdagavond het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen. Hij vertrekt om 7 uur 's avonds naar Dublin voor overleg met collega's uit andere landen. Vrijdag is Heijnen bij de Eurogroep en Ecofinraad in de Ierse hoofdstad. De APB vindt woensdag en donderdag plaats, een dag na Prinsjesdag. Premier Rob Jetten voert tijdens het debat het woord namens het kabinet.
19: Medewerkers van de luchtvaartsector mogen niet in de adviesraad van omwonenden van Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een ChristenUnie-amendement dat die keuze vastlegt. Vorig jaar nam de Kamer nog een PVV-motie aan om luchtvaartmedewerkers juist wel toe te laten. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Ginwis wil die aanpassing terugdraaien en hecht grote waarde aan de onafhankelijke positie van de Raad. Luchtvaartmedewerkers kunnen hun stem wel laten horen via organisaties die wel deel uitmaken van de Raad.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. Dat meldt de Iraanse Revolutionaire Garde. Het zou gaan om vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse olietanker. Jordanië zegt 20 raketten te hebben gedetecteerd, waarvan 18 werden onderschept en 2 neerstorten zonder slachtoffers te maken. Iran waarschuwt voor meer aanvallen op tankers in Kuwait en Bahrein.
23: Op het Iraanse eiland Karg in de Perzische Golf zijn explosies gehoord. Volgens Iraanse staatsmedia is een olietanker vlakbij het eiland geraakt door een Amerikaanse raket. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft bevestigd dat de VS achter de aanval zaten en zei dat deze een vergelding was voor Iraanse pogingen een marineschip aan te vallen. Het Amerikaanse centrale commando in de regio zei in een verklaring dat het leger 5 Iraanse olietankers had vernietigd. Iran waarschuwde dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio.
24: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd een door Republikeinen opgestelde kaart van kiesdistricten in Missouri te herstellen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Eerder bepaalde het Hoogste Hof in de staat dat een nieuwe kieskaart, die het kiesdistrict van een democratische afgevaardigde zou schrappen, alleen per referendum in november kan worden aangenomen. De beslissing is een tegenslag voor president Donald Trump en de kansen van zijn partij om de krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te behouden. De Republikeinen in Missouri hadden de bestaande kieskaart veranderd als onderdeel van een door Trump gesteund initiatief om kiesdistricten zo te hertekenen dat Republikeinse kandidaten daarvan zouden profiteren.
25: Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio.
26: Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef dat de leider van de VAE anderhalve week voor de aanval belde met Netanyahu en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg felle kritiek van de oppositie, die hem verwijt tientallen waarschuwingen in de wind te hebben geslagen. Het artikel verscheen vlak voor de parlementsverkiezingen volgende maand. Bij de Hamas-aanval op 7 oktober vielen ruim 1200 doden in Israël, waarna een grote militaire operatie volgde die volgens de autoriteiten in Gaza aan meer dan 73.000 mensen het leven kostte.
27: Meer dan 46.000 Nooren hebben afgelopen week afscheid genomen van koning Harald. De koning lag sinds vorige week dinsdag opgebaard in de slotkapel van het paleis. Dagelijks stonden er lange rijen. Sommige mensen moesten urenlang wachten. In het weekend werden de openingstijden verruimd, zodat meer mensen langs de kist konden lopen. Woensdag vindt de uitvaart plaats.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
6: De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen.
5: Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog eind februari flink opgelopen. Door de blokkade van de Straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat.
27: Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen.
1: De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde 0,1% tot 1108,09 punten.
5: Grote Britse luchthavens hebben dinsdag te maken met verstoringen door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Vertrekkende vluchten op onder meer London Heathrow, Gatwick, Stansted en Manchester Airport lopen vertraging op. Het probleem zit in het vluchtverwerkingssysteem, meldt de luchtverkeersleiding. Technici werken aan een oplossing. Ook buiten het Verenigd Koninkrijk zijn vluchten getroffen, waaronder op de luchthaven van Dublin.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde.
8: Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tijani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayase Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets. 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelt de als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral in het noorden enkele buien voor. Het koelt af naar een graad of 11 tot 15. De wind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust windkracht 5 tot 6. Vanochtend schijnt in het oosten af en toe de zon. Maar in het noordwesten komen stevige buien voor, plaatselijk met onweer. De wind is matig tot krachtig, windkracht 6 aan zee en op het IJsselmeer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met talrijke buien, vooral in de eerste helft van de middag. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond klaart het deels op. Nog een enkele bui kan vallen. De wind neemt in de loop van de avond overal af. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft grotendeels droog en het wordt 18 tot lokaal 21 graden. De wind is zwak tot matig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie is ruim 3 maanden voor de jaarwisseling begonnen met een grote actie tegen illegaal vuurwerk, schrijft de Telegraaf. De eerste partijen zijn al in beslag genomen. Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, zegt dat vroeg ingrijpen nodig is om te voorkomen dat hulpverleners met oud en nieuw worden belaagd met zwaar vuurwerk. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod op 1 augustus staan betrokken politieteams op scherp.
19: Volgens Minderhout gaan de cijfers op de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie de komende tijd verder omhoog.
0: De toezichthouders op de inlichtingendiensten hebben scherpe kritiek op het kabinetsvoorstel voor nieuwe bevoegdheden voor de AIVD en MIVD. De Commissie van Toezicht en de Toetsingscommissie vinden het voorstel niet in balans. Als de bevoegdheden groter worden, moeten ook de bescherming en het toezicht worden versterkt. En dat gebeurt volgens hen niet. De toezichthouders hebben vragen bij de noodzakelijkheid en proportionaliteit van onderdelen zoals het onderzoeken van tegenstanders, het verwerken van bulkgegevens en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Ook krijgt het nieuwe toezichthoudende college van toetsing en toezicht te weinig budget en mensen toegewezen.
3: Volgens onderzoek van het Haagse instituut Klingendaal denkt de gemiddelde Nederlander veel strategischer over ontwikkelingssamenwerking dan het Haagse beleid van de laatste jaren suggereert, schrijft Trouw. Voor het onderzoek zijn ruim 4000 mensen uit alle lagen van de bevolking ondervraagd. Hoewel het enthousiasme langzaam afneemt, ziet de bevolking het nut van ontwikkelingssamenwerking wel degelijk in, zeker in deze onrustige wereld. Er is brede steun voor samenwerking met landen in het mondiale zuiden, als daarmee ook Nederlandse belangen worden gediend. Bijvoorbeeld bij het bezweren van geopolitieke crisis. Over het algemeen is er gematigd positieve steun onder de bevolking voor ontwikkelingssamenwerking.
4: Een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van minstens 4 Filipijnse kinderen, van wie het jongste slachtoffer 3 jaar oud was. De Noordwest Ziekenhuisgroep, waar de man werkte, zegt geschrokken en ontzet te zijn en heeft via de media over de verdenkingen gehoord. De arts nam zelf ontslag. Het ziekenhuis wist alleen dat zijn vertrek verband hield met privéomstandigheden. Binnen het ziekenhuis zijn geen signalen bekend die met de verdenkingen te maken hebben. De man werd in mei opgepakt. Dinsdag was een eerste zitting in zijn zaak.
14: In 8 jaar tijd kwamen meer dan 6000 artsen en verpleegkundigen van buiten de EU naar Nederland. Maar slechts 20% van de verpleegkundigen haalt de vereiste papieren, schrijft Trouw. Bij tandartsen lukt het ruim een derde om zich te registreren, bij overige artsen rond de 38%. Het traject voor internationale artsen is zwaar en duurt lang, zegt Paul Herfs van de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen. Eerst moeten ze een pittige taaltoets halen, daarna volgt, na een lange wachttijd, een beroepsinhoudelijke toets.
19: Medewerkers van de luchtvaartsector mogen niet in de adviesraad van omwonenden van Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een ChristenUnie-amendement dat die keuze vastlegt. Vorig jaar nam de Kamer nog een PVV-motie aan om luchtvaartmedewerkers juist wel toe te laten. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis wil die aanpassing terugdraaien en hecht grote waarde aan de onafhankelijke positie van de Raad. Luchtvaartmedewerkers kunnen hun stem wel laten horen via organisaties die wel deel uitmaken van de Raad.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump reageert op de verkiezingsoverwinning van de Alternatieve für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Trump noemt de radicaal-rechtse partij niet bij naam, maar spreekt over de populistische partij in Duitsland. Hij schrijft op Truth Social dat Duitsers de immigratieregels beu zijn. De AfD boekte zondag een ruime overwinning, wat tot geschokte reacties leidde. Trump eindigt zijn bericht met de letters MGGA.
27: Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. Dat meldt de Iraanse Revolutionaire Garde. Het zou gaan om vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraans

0: democratische afgevaardigden zou schrappen, alleen per referendum in november kan worden aangenomen. De beslissing is een tegenslag voor president Donald Trump en de kansen van zijn partij om de krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te behouden. De Republikeinen in Missouri hadden de bestaande kieskaart veranderd als onderdeel van een door Trump gesteund initiatief om kiesdistricten zo te hertekenen dat Republikeinse kandidaten daarvan zouden profiteren.
1: Op het Iraanse eiland Karg in de Perzische Golf zijn explosies gehoord. Volgens Iraanse staatsmedia is een olietanker vlakbij het eiland geraakt door een Amerikaanse raket. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft bevestigd dat de VS achter de aanval zaten en zei dat deze een vergelding was voor Iraanse pogingen een marineschip aan te vallen. Het Amerikaanse centrale commando in de regio zei in een verklaring dat het leger 5 Iraanse olietankers had vernietigd. Iran waarschuwde dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio.
2: Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef dat de leider van de VAE anderhalve week voor de aanval belde met Netanyahu en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg felle kritiek van de oppositie, die hem verwijt tientallen waarschuwingen in de wind te hebben geslagen. Het artikel verscheen vlak voor de parlementsverkiezingen volgende maand. Bij de Hamas-aanval op 7 oktober vielen ruim 1200 doden in Israël, waarna een grote militaire operatie volgde die volgens de autoriteiten in Gaza aan meer dan 73.000 mensen het leven kostte.
1: Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten voeren nieuwe maatregelen in tegen Canada in het handelsconflict tussen beide landen. Vanaf 29 september verbiedt Amerika de invoer van bepaalde Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten. Daarnaast komt er vanaf 15 september een extra heffing van 50% op producten als matrassen, motorboten en golfkarretjes. De VS en Canada zijn in conflict sinds onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukte. Beide landen legden elkaar al eerder importheffingen op.
4: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6%. En de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
2: De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn. Geen minimum.

0: minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen. Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari, flink opgelopen. Door de blokkade van de Straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat. Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde een 10% tot 1108,09 punten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, maar na Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tiani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayaz Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets. 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelde als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral in het noorden enkele buien voor. Het koelt af naar een graad of 11 tot 15. De wind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust windkracht 5 tot 6. Vanochtend schijnt in het oosten af en toe de zon. Maar in het noordwesten komen stevige buien voor, plaatselijk met onweer. De wind is matig tot krachtig, windkracht 6 aan zee en op het IJsselmeer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met talrijke buien, vooral in de eerste helft van de middag. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond klaart het deels op. Nog een enkele bui kan vallen. De wind neemt in de loop van de avond overal af. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft grotendeels droog en het wordt 18 tot lokaal 21 graden. De wind is zwak tot matig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie is ruim 3 maanden voor de jaarwisseling begonnen met een grote actie tegen illegaal vuurwerk, schrijft de Telegraaf. De eerste partijen zijn al in beslag genomen. Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, zegt dat vroeg ingrijpen nodig is om te voorkomen dat hulpverleners met oud en nieuw worden belaagd met zwaar vuurwerk. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod op 1 augustus staan betrokken politieteams op scherp. Volgens Minderhout gaan de cijfers op de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie de komende tijd verder omhoog. De toezichthouders op de inlichtingendiensten hebben scherpe kritiek op het kabinetsvoorstel voor nieuwe bevoegdheden voor de AIVD en MIVD. De Commissie van Toezicht en de Toetsingscommissie vinden het voorstel niet in balans. Als de bevoegdheden groter worden, moeten ook de bescherming en het toezicht worden versterkt. En dat gebeurt volgens hen niet. De toezichthouders hebben vragen bij de noodzakelijkheid en proportionaliteit van onderdelen zoals het onderzoeken van tegenstanders, het verwerken van bulkgegevens en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Ook krijgt het nieuwe toezichthoudende college van toetsing en toezicht te weinig budget en mensen toegewezen. Volgens onderzoek van het Haagse instituut Klingendaal denkt de gemiddelde Nederlander veel strategischer over ontwikkelingssamenwerking dan het Haagse beleid van de laatste jaren suggereert, schrijft Trouw. Voor het onderzoek zijn ruim 4000 mensen uit alle lagen van de bevolking ondervraagd. Hoewel het enthousiasme langzaam afneemt, ziet de bevolking het nut van ontwikkelingssamenwerking wel degelijk in, zeker in deze onrustige wereld. Er is brede steun voor samenwerking met landen in het mondiale zuiden, als daarmee ook Nederlandse belangen worden gediend. Bijvoorbeeld bij het bezweren van geopolitieke crisis. Over het algemeen is er gematigd positieve steun onder de bevolking voor ontwikkelingssamenwerking. Een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van minstens 4 Filipijnse kinderen, van wie het jongste slachtoffer 3 jaar oud was. De Noordwest Ziekenhuisgroep, waar de man werkte, zegt geschrokken en ontzet te zijn en heeft via de media over de verdenkingen gehoord. De arts nam zelf ontslag
4: Het ziekenhuis wist alleen dat zijn vertrek verband hield met privéomstandigheden. Binnen het ziekenhuis zijn geen signalen bekend die met de verdenkingen te maken hebben. De man werd in mei opgepakt. Dinsdag was een eerste zitting in zijn zaak. In 8 jaar tijd kwamen meer dan 6000 artsen en verpleegkundigen van buiten de EU naar Nederland. Maar slechts 20% van de verpleegkundigen haalt de vereiste papieren, schrijft Trouw. Bij tandartsen lukt het ruim een derde om zich te registreren, bij overige artsen rond de 38%. Het traject voor internationale artsen is zwaar en duurt lang, zegt Paul Herfs van de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen. Eerst moeten ze een pittige taaltoets halen. Daarna volgt, na een lange wachttijd, een beroepsinhoudelijke toets. Medewerkers van de luchtvaartsector mogen niet in de adviesraad van omwonenden van Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een ChristenUnie-amendement dat die keuze vastlegt. Vorig jaar nam de Kamer nog een PVV-motie aan om luchtvaartmedewerkers juist wel toe te laten. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Ginwis wil die aanpassing terugdraaien en hecht grote waarde aan de onafhankelijke positie van de Raad. Luchtvaartmedewerkers kunnen hun stem wel laten horen via organisaties die wel deel uitmaken van de Raad.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump reageert op de verkiezingsoverwinning van de Alternatieve für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Trump noemt de radicaal-rechtse partij niet bij naam, maar spreekt over de populistische partij in Duitsland. Hij schrijft op Truth Social dat Duitsers de immigratieregels beu zijn. De AfD boekte zondag een ruime overwinning, wat tot geschokte reacties leidde. Trump eindigt zijn bericht met de letters MGGA. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. Dat meldt de Iraanse Revolutionaire Garde. Het zou gaan om vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse olietanker. Jordanië zegt 20 raketten te hebben gedetecteerd, waarvan 18 werden onderschept en 2 neerstorten zonder slachtoffers te maken. Iran waarschuwt voor meer aanvallen op tankers in Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd een door Republikeinen opgestelde kaart van kiesdistricten in Missouri te herstellen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Eerder bepaalde het Hoogste Hof in de staat dat een nieuwe kieskaart, die het kiesdistrict van een democratische afgevaardigde zou schrappen, alleen per referendum in november kan worden aangenomen. De beslissing is een tegenslag voor president Donald Trump en de kansen van zijn partij om de krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te behouden. De Republikeinen in Missouri hadden de bestaande kieskaart veranderd als onderdeel van een door Trump gesteund initiatief om kiesdistricten zo te hertekenen dat Republikeinse kandidaten daarvan zouden profiteren.
7: Op het Iraanse eiland Karg in de Perzische Golf zijn explosies gehoord. Volgens Iraanse staatsmedia is een olietanker vlakbij het eiland geraakt door een Amerikaanse raket. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft bevestigd dat de VS achter de aanval zaten en zei dat deze een vergelding was voor Iraanse pogingen een marineschip aan te vallen. Het Amerikaanse centrale commando in de regio zei in een verklaring dat het leger 5 Iraanse olietankers had vernietigd. Iran waarschuwde dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio.
8: Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz
6: schreef dat de leider van de VAE anderhalve week voor de aanval belde met Netanyahu en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg felle kritiek van de oppositie, die hem verwijt tientallen waarschuwingen in de wind te hebben geslagen. Het artikel verscheen vlak voor de parlementsverkiezingen volgende maand. Bij de Hamas-aanval op 7 oktober vielen ruim 1200 doden in Israël, waarna een grote militaire operatie volgde die volgens de autoriteiten in Gaza aan meer dan 73.000 mensen het leven kostte.
9: Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten voeren nieuwe maatregelen in tegen Canada in het handelsconflict tussen beide landen. Vanaf 29 september verbiedt Amerika de invoer van bepaalde Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten. Daarnaast komt er vanaf 15 september een extra heffing van 50% op producten als matrassen, motorboten en golfkarretjes. De VS en Canada zijn in conflict sinds onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukte. Beide landen legden elkaar al eerder importheffingen op.
4: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
6: De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen. Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari, flink opgelopen. Door de blokkade van de straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat. Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen.
10: De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde 0,1% tot 1108,09 punten.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tijani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayaz Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelt de als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral in het noorden enkele buien voor. Het koelt af naar zo'n 11 tot 15 graden. In het binnenland waait een matige wind. Aan de kust is het vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend schijnt in het oosten af en toe de zon, maar in het noordwesten komen stevige buien voor met plaatselijk onweer. De wind is matig tot krachtig, vooral aan zee en op het IJsselmeer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met talrijke buien, in het begin van de middag soms nog met onweer. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. Vanavond neemt het buiengeweer af en klaart het af en toe op.
13: Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met in het westen kans op een enkele bui. Het wordt 18 tot lokaal 21 graden met weinig wind.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie is ruim 3 maanden voor de jaarwisseling begonnen met een grote actie tegen illegaal vuurwerk, schrijft de Telegraaf. De eerste partijen zijn al in beslag genomen. Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, zegt dat vroeg ingrijpen nodig is om te voorkomen dat hulpverleners met oud en nieuw worden belaagd met zwaar vuurwerk. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod op 1 augustus staan betrokken politieteams op scherp. Volgens Minderhout gaan de cijfers op de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie de komende tijd verder omhoog.
16: De toezichthouders op de inlichtingendiensten hebben scherpe kritiek op het kabinetsvoorstel voor nieuwe bevoegdheden voor de AIVD en MIVD. De Commissie van Toezicht en de Toetsingscommissie vinden het voorstel niet in balans. Als de bevoegdheden groter worden, moeten ook de bescherming en het toezicht worden versterkt. En dat gebeurt volgens hen niet. De toezichthouders hebben vragen bij de noodzakelijkheid en proportionaliteit van onderdelen zoals het onderzoeken van tegenstanders, het verwerken van bulkgegevens en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Ook krijgt het nieuwe toezichthoudende college van toetsing en toezicht te weinig budget en mensen toegewezen.
17: Volgens onderzoek van het Haagse instituut Klingendaal denkt de gemiddelde Nederlander veel strategischer over ontwikkelingssamenwerking dan het Haagse beleid van de laatste jaren suggereert, schrijft Trouw. Voor het onderzoek zijn ruim 4000 mensen uit alle lagen van de bevolking ondervraagd. Hoewel het enthousiasme langzaam afneemt, ziet de bevolking het nut van ontwikkelingssamenwerking wel degelijk in, zeker in deze onrustige wereld. Er is brede steun voor samenwerking met landen in het mondiale zuiden, als daarmee ook Nederlandse belangen worden gediend. Bijvoorbeeld bij het bezweren van geopolitieke crisis. Over het algemeen is er gematigd positieve steun onder de bevolking voor ontwikkelingssamenwerking.
18: Een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van minstens 4 Filipijnse kinderen, van wie het jongste slachtoffer 3 jaar oud was. De Noordwest Ziekenhuisgroep, waar de man werkte, zegt geschrokken en ontzet te zijn en heeft via de media over de verdenkingen gehoord. De arts nam zelf ontslag. Het ziekenhuis wist alleen dat zijn vertrek verband hield met privéomstandigheden. Binnen het ziekenhuis zijn geen signalen bekend die met de verdenkingen te maken hebben. De man werd in mei opgepakt. Dinsdag was een eerste zitting in zijn zaak.
19: In 8 jaar tijd kwamen meer dan 6000 artsen en verpleegkundigen van buiten de EU naar Nederland. Maar slechts 20% van de verpleegkundigen haalt de vereiste papieren, schrijft Trouw. Bij tandartsen lukt het ruim 1/3 om zich te registreren, bij overige artsen rond de 38%. Het traject voor internationale artsen is zwaar en duurt lang, zegt Paul Herfs van de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen. Eerst moeten ze een pittige taaltoets halen. Daarna volgt, na een lange wachttijd, een beroepsinhoudelijke toets.
20: Medewerkers van de luchtvaartsector mogen niet in de adviesraad van omwonenden van Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een ChristenUnie-amendement dat die keuze vastlegt. Vorig jaar nam de Kamer nog een PVV-motie aan om luchtvaartmedewerkers juist wel toe te laten. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis wil die aanpassing terugdraaien en hecht grote waarde aan de onafhankelijke positie van de Raad. Luchtvaartmedewerkers kunnen hun stem wel laten horen via organisaties die wel deel uitmaken van de Raad.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws.
22: De Amerikaanse president Donald Trump reageert op de verkiezingsoverwinning van de Alternatieve für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Trump noemt de radicaal-rechtse partij niet bij naam, maar spreekt over de populistische partij in Duitsland. Hij schrijft op Truth Social dat Duitsers de immigratieregels beu zijn. De AfD boekte zondag een ruime overwinning, wat tot geschokte reacties leidde. Trump eindigt zijn bericht met de letters MGGA.
23: Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. Dat meldt de Iraanse Revolutionaire Garde. Het zou gaan om vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse olietanker. Jordanië zegt 20 raketten te hebben gedetecteerd, waarvan 18 werden onderschept en 2 neerstorten zonder slachtoffers te maken. Iran waarschuwt voor meer aanvallen op tankers in Kuwait en Bahrein.
24: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd een door Republikeinen opgestelde kaart van kiesdistricten in Missouri te herstellen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Eerder bepaalde het Hoogste Hof in de staat dat een nieuwe kieskaart, die het kiesdistrict van een democratische afgevaardigde zou schrappen, alleen per referendum in november kan worden aangenomen. De beslissing is een tegenslag voor president Donald Trump en de kansen van zijn partij om de krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te behouden. De Republikeinen in Missouri hadden de bestaande kieskaart veranderd als onderdeel van een door Trump gesteund initiatief om kiesdistricten zo te hertekenen dat Republikeinse kandidaten daarvan zouden profiteren.
25: Op het Iraanse eiland Karg in de Perzische Golf zijn explosies gehoord. Volgens Iraanse staatsmedia is een olietanker vlakbij het eiland geraakt door een Amerikaanse raket. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft bevestigd dat de VS achter de aanval zaten en zei dat deze een vergelding was voor Iraanse pogingen een marineschip aan te vallen. Het Amerikaanse centrale commando in de regio zei in een verklaring dat het leger 5 Iraanse olietankers had vernietigd. Iran waarschuwde dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio.
26: Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef dat de leider van de VAE anderhalve week voor de aanval belde met Netanyahu en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg felle kritiek van de oppositie, die hem verwijt tientallen waarschuwingen in de wind te hebben geslagen. Het artikel verscheen vlak voor de parlementsverkiezingen volgende maand. Bij de Hamas-aanval op 7 oktober vielen ruim 1200 doden in Israël, waarna een grote militaire operatie volgde die volgens de autoriteiten in Gaza aan meer dan 73.000 mensen het leven kostte.
27: Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws.
30: De Verenigde Staten voeren nieuwe maatregelen in tegen Canada in het handelsconflict tussen beide landen.
1: Vanaf 29 september verbiedt Amerika de invoer van bepaalde Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten. Daarnaast komt er vanaf 15 september een extra heffing van 50% op producten als matrassen, motorboten en golfkarretjes. De VS en Canada zijn in conflict sinds onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukte. Beide landen legden elkaar al eerder importheffingen op.
2: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
4: De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen.
1: Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari, flink opgelopen. Door de blokkade van de Straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat.
2: Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen.
1: De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde 0,1% tot 1108,09 punten.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club.
3: Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma. Thuis tegen Jong FC Utrecht. Tijani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayaz Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets. 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelde als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral in het noorden enkele buien voor. Het koelt af naar zo'n 11 tot 15 graden. In het binnenland waait een matige wind. Aan de kust is het vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend schijnt in het oosten af en toe de zon, maar in het noordwesten komen stevige buien voor met plaatselijk onweer. De wind is matig tot krachtig, vooral aan zee en op het IJsselmeer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met talrijke buien. In het begin van de middag soms nog met onweer. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. Vanavond neemt het buiengeweer af en klaart het af en toe op. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met in het westen kans op een enkele bui. Het wordt 18 tot lokaal 21 graden, met weinig wind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie is ruim 3 maanden voor de jaarwisseling begonnen met een grote actie tegen illegaal vuurwerk, schrijft de Telegraaf. De eerste partijen zijn al in beslag genomen. Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, zegt dat vroeg ingrijpen nodig is om te voorkomen dat hulpverleners met oud en nieuw worden belaagd met zwaar vuurwerk. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod op 1 augustus staan betrokken politieteams op scherp. Volgens Minderhout gaan de cijfers op de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie de komende tijd verder omhoog.
11: De toezichthouders op de inlichtingendiensten hebben scherpe kritiek op het kabinetsvoorstel voor nieuwe bevoegdheden voor de AIVD en MIVD. De Commissie van Toezicht en de Toetsingscommissie vinden het voorstel niet in balans. Als de bevoegdheden groter worden, moeten ook de bescherming en het toezicht worden versterkt. En dat gebeurt volgens hen niet.
12: De toezichthouders hebben vragen bij de noodzakelijkheid en proportionaliteit van onderdelen zoals het onderzoeken van tegenstanders, het verwerken van bulkgegevens en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Ook krijgt het nieuwe toezichthoudende college van toetsing en toezicht te weinig budget en mensen toegewezen.
13: Volgens onderzoek van het Haagse instituut Klingendaal denkt de gemiddelde Nederlander veel strategischer over ontwikkelingssamenwerking dan het Haagse beleid van de laatste jaren suggereert, schrijft Trouw. Voor het onderzoek zijn ruim 4000 mensen uit alle lagen van de bevolking ondervraagd. Hoewel het enthousiasme langzaam afneemt, ziet de bevolking het nut van ontwikkelingssamenwerking wel degelijk in, zeker in deze onrustige wereld. Er is brede steun voor samenwerking met landen in het mondiale zuiden, als daarmee ook Nederlandse belangen worden gediend. Bijvoorbeeld bij het bezweren van geopolitieke crisis. Over het algemeen is er gematigd positieve steun onder de bevolking voor ontwikkelingssamenwerking.
12: Een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van minstens 4 Filipijnse kinderen, van wie het jongste slachtoffer 3 jaar oud was. De Noordwestziekenhuisgroep, waar de man werkte, zegt geschrokken en ontzet te zijn en heeft via de media over de verdenkingen gehoord. De arts nam zelf ontslag. Het ziekenhuis wist alleen dat zijn vertrek verband hield met privéomstandigheden. Binnen het ziekenhuis zijn geen signalen bekend die met de verdenkingen te maken hebben. De man werd in mei opgepakt. Dinsdag was een eerste zitting in zijn zaak.
13: In 8 jaar tijd kwamen meer dan 6000 artsen en verpleegkundigen van buiten de EU naar Nederland. Maar slechts 20% van de verpleegkundigen haalt de vereiste papieren, schrijft Trouw. Bij tandartsen lukt het ruim 1/3 om zich te registreren, bij overige artsen rond de 38%. Het traject voor internationale artsen is zwaar en duurt lang, zegt Paul Herfs van de Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen. Eerst moeten ze een pittige taaltoets halen. Daarna volgt, na een lange wachttijd, een beroepsinhoudelijke toets.
12: Medewerkers van de luchtvaartsector mogen niet in de adviesraad van omwonenden van Schiphol. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een ChristenUnie-amendement dat die keuze vastlegt. Vorig jaar nam de Kamer nog een PVV-motie aan om luchtvaartmedewerkers juist wel toe te laten. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis wil die aanpassing terugdraaien en hecht grote waarde aan de onafhankelijke positie van de Raad. Luchtvaartmedewerkers kunnen hun stem wel laten horen via organisaties die wel deel uitmaken van de Raad.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws.
14: De Amerikaanse president Donald Trump reageert op de verkiezingsoverwinning van de Alternatieve für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Trump noemt de radicaal-rechtse partij niet bij naam, maar spreekt over de populistische partij in Duitsland. Hij schrijft op Truth Social dat Duitsers de immigratieregels beu zijn. De AfD boekte zondag een ruime overwinning, wat tot geschokte reacties leidde. Trump eindigt zijn bericht met de letters MGGA.
15: Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. Dat meldt de Iraanse Revolutionaire Garde. Het zou gaan om vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse olietanker. Jordanië zegt 20 raketten te hebben gedetecteerd, waarvan 18 werden onderschept en 2 neerstorten zonder slachtoffers te maken. Iran waarschuwt voor meer aanvallen op tankers in Kuwait en Bahrein.
5: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd een door Republikeinen opgestelde kaart van kiesdistricten in Missouri te herstellen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Eerder bepaalde het Hoogste Hof in de staat dat een nieuwe kieskaart, die het kiesdistrict van een democratische afgevaardigde zou schrappen, alleen per referendum in november kan worden aangenomen. De beslissing is een tegenslag voor president Donald Trump en de kansen van zijn partij om de krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te behouden. De Republikeinen in Missouri hadden de bestaande kieskaart veranderd als onderdeel van een door Trump gesteund initiatief om kiesdistricten zo te hertekenen dat Republikeinse kandidaten daarvan zouden profiteren.
16: Op het Iraanse eiland Kargh in de Perzische Golf zijn explosies gehoord. Volgens Iraanse staatsmedia is een olietanker vlakbij het eiland geraakt door een Amerikaanse raket. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft bevestigd dat de VS achter de aanval zaten en zei dat deze een vergelding was voor Iraanse pogingen een marineschip aan te vallen. Het Amerikaanse Centrale Commando in de regio zei in een verklaring dat het leger 5 Iraanse olietankers had vernietigd. Iran waarschuwde dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio.
17: Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef dat de leider van de VAE anderhalve week voor de aanval belde met Netanyahu en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg felle kritiek van de oppositie, die hem verwijt tientallen waarschuwingen in de wind te hebben geslagen. Het artikel verscheen vlak voor de parlementsverkiezingen volgende maand. Bij de Hamas-aanval op 7 oktober vielen ruim 1200 doden in Israël, waarna een grote militaire operatie volgde die volgens de autoriteiten in Gaza aan meer dan 73.000 mensen het leven kostte.
16: Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws.
5: De Verenigde Staten voeren nieuwe maatregelen in tegen Canada in het handelsconflict tussen beide landen. Vanaf 29 september verbiedt Amerika de invoer van bepaalde Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten. Daarnaast komt er vanaf 15 september een extra heffing van 50% op producten als matrassen, motorboten en golfkarretjes. De VS en Canada zijn in conflict sinds onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukte. Beide landen legden elkaar al eerder importheffingen op.
19: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6%. En de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
28: De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken.
0: Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen.
2: Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteren.

0: olietankers door de belangrijke zeestraat. Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, maar door Iran-gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde 0,1% tot 1108,09 punten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tijani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayase Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelde als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het noorden.

0: er wat buien. De temperatuur zakt naar zo'n 15 graden, aan zee en landinwaarts plaatselijk tot 11 graden. In het binnenland staat een matige zuidwestenwind, aan de kust is het steviger. Vanochtend in het oosten af en toe zon, maar vooral in het noordwesten stevige buien met kans op onweer. De wind is krachtig aan zee en op het IJsselmeer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met veel buien, vooral in de eerste helft van de middag plaatselijk met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig tot krachtig. Vanavond een mix van wolken en zon, af en toe nog een bui. De wind neemt in de loop van de avond af.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: De politie houdt de grenzen met België en Duitsland scherp in de gaten sinds de invoering van het vuurwerkverbod. Dat zegt Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, tegen de Telegraaf. De politie weet welke personen en auto's actief zijn in de vuurwerkhandel en wisselt veel informatie uit met de Belgische politie. Ook de handel online wordt scherp in de gaten gehouden. Volgens Minderhout heeft de internationale vuurwerkhandel steeds meer de kenmerken van de internationale drugshandel.
5: Door een lek in een gasleiding is er in de nacht van dinsdag op woensdag gas gestroomd in het rioolstelsel onder de Rijksstraatweg ter hoogte van de Vissersweg in Elst. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. In diverse woningen werd een sterke gasgeur geroken, waarop enkele woningen uit voorzorg zijn ontruimd. De gasleiding is inmiddels afgesloten, maar het aanwezige gas moet nog uit het riool worden geventileerd. De Rijksstraatweg is tijdens deze werkzaamheden afgesloten, mogelijk tot in de ochtendspits.
4: De politie is ruim 3 maanden voor de jaarwisseling begonnen met een grote actie tegen illegaal vuurwerk, schrijft de Telegraaf. De eerste partijen zijn al in beslag genomen. Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, zegt dat vroeg ingrijpen nodig is om te voorkomen dat hulpverleners met oud en nieuw worden belaagd met zwaar vuurwerk. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod op 1 augustus staan betrokken politieteams op scherp. Volgens Minderhout gaan de cijfers op de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie de komende tijd verder omhoog.
6: De toezichthouders op de inlichtingendiensten hebben scherpe kritiek op het kabinetsvoorstel voor nieuwe bevoegdheden voor de AIVD en MIVD. De Commissie van Toezicht en de Toetsingscommissie vinden het voorstel niet in balans. Als de bevoegdheden groter worden, moeten ook de bescherming en het toezicht worden versterkt. En dat gebeurt volgens hen niet. De toezichthouders hebben vragen bij de noodzakelijkheid en proportionaliteit van onderdelen zoals het onderzoeken van tegenstanders, het verwerken van bulkgegevens en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Ook krijgt het nieuwe toezichthoudende college van toetsing en toezicht te weinig budget en mensen toegewezen.
4: Volgens onderzoek van het Haagse instituut Klingendaal denkt de gemiddelde Nederlander veel strategischer over ontwikkelingssamenwerking dan het Haagse beleid van de laatste jaren suggereert, schrijft Trouw. Voor het onderzoek zijn ruim 4000 mensen uit alle lagen van de bevolking ondervraagd. Hoewel het enthousiasme langzaam afneemt, ziet de bevolking het nut van ontwikkelingssamenwerking wel degelijk in, zeker in deze onrustige wereld. Er is brede steun voor samenwerking met landen in het mondiale zuiden, als daarmee ook Nederlandse belangen worden gediend. Bijvoorbeeld bij het bezweren van geopolitieke crisis. Over het algemeen is er gematigd positieve steun onder de bevolking voor ontwikkelingssamenwerking. Een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van minstens 4 Filipijnse kinderen, van wie het jongste slachtoffer 3 jaar oud was. De Noordwest Ziekenhuisgroep, waar de man werkte, zegt geschrokken en ontzet te zijn en heeft via de media over de verdenkingen gehoord. De arts nam zelf ontslag Het ziekenhuis wist alleen dat zijn vertrek verband hield met privéomstandigheden. Binnen het ziekenhuis zijn geen signalen bekend die met de verdenkingen te maken hebben. De man werd in mei opgepakt. Dinsdag was een eerste zitting in zijn zaak. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump reageert op de verkiezingsoverwinning van de Alternatieve für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Trump noemt de radicaal-rechtse partij niet bij naam, maar spreekt over de populistische partij in Duitsland. Hij schrijft op Truth Social dat Duitsers de immigratieregels beu zijn. De AfD boekte zondag een ruime overwinning, wat tot geschokte reacties leidde. Trump eindigt zijn bericht met de letters MGGA. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. Dat meldt de Iraanse Revolutionaire Garde. Het zou gaan om vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse olietanker. Jordanië zegt 20 raketten te hebben gedetecteerd, waarvan 18 werden onderschept en 2 neerstorten zonder slachtoffers te maken. Iran waarschuwt voor meer aanvallen op tankers in Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd een door Republikeinen opgestelde kaart van kiesdistricten in Missouri te herstellen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Eerder bepaalde het Hoogste Hof in de staat dat een nieuwe kieskaart, die het kiesdistrict van een democratische afgevaardigde zou schrappen, alleen per referendum in november kan worden aangenomen. De beslissing is een tegenslag voor president Donald Trump en de kansen van zijn partij om de krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te behouden. De Republikeinen in Missouri hadden de bestaande kieskaart veranderd als onderdeel van een door Trump gesteund initiatief om kiesdistricten zo te hertekenen dat Republikeinse kandidaten daarvan zouden profiteren. Op het Iraanse eiland Karg in de Perzische Golf zijn explosies gehoord. Volgens Iraanse staatsmedia is een olietanker vlakbij het eiland geraakt door een Amerikaanse raket. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft bevestigd dat de VS achter de aanval zaten en zei dat deze een vergelding was voor Iraanse pogingen een marineschip aan te vallen. Het Amerikaanse centrale commando in de regio zei in een verklaring dat het leger 5 Iraanse olietankers had vernietigd. Iran waarschuwde dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio. Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef dat de leider van de VAE anderhalve week voor de aanval belde met Netanyahu en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg felle kritiek van de oppositie, die hem verwijt tientallen waarschuwingen in de wind te hebben geslagen. Het artikel verscheen vlak voor de parlementsverkiezingen volgende maand. Bij de Hamas-aanval op 7 oktober vielen ruim 1200 doden in Israël, waarna een grote militaire operatie volgde die volgens de autoriteiten in Gaza aan meer dan 73.000 mensen het leven kostte. Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
8: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten voeren nieuwe maatregelen in tegen Canada in het handelsconflict tussen beide landen. Vanaf 29 september verbiedt Amerika de invoer van bepaalde Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten. Daarnaast komt er vanaf 15 september een extra heffing van 50% op producten als matrassen, motorboten en golfkarretjes. De VS en Canada zijn in conflict sinds onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukte. Beide landen legden elkaar al eerder importheffingen op.
10: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
11: De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen.
12: Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog eind februari flink opgelopen. Door de blokkade van de Straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat.
13: Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen.
14: De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde 0,1% tot 1108,09 punten.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in.
17: NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tijani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayaz Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets. 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelde als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Dit was het laatste sportnieuws.
18: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er vooral in het noorden enkele buien. Het wordt tussen de 11 en 15 graden. De wind is matig tot krachtig, vooral langs de kust. Vanochtend schijnt in het oosten af en toe de zon, maar in het noordwesten trekken stevige buien over met kans op onweer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met talrijke buien, vooral vroeg op de middag met mogelijk onweer. Het wordt zo'n 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond is er meer zon en slechts een enkele bui. De wind neemt geleidelijk af. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met in het westen kans op een enkele bui. Het wordt 18 tot 21 graden met weinig wind.
21: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie houdt de grenzen met België en Duitsland scherp in de gaten sinds de invoering van het vuurwerkverbod. Dat zegt Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, tegen de Telegraaf. De politie weet welke personen en auto's actief zijn in de vuurwerkhandel en wisselt veel informatie uit met de Belgische politie. Ook de handel online wordt scherp in de gaten gehouden. Volgens Minderhout heeft de internationale vuurwerkhandel steeds meer de kenmerken van de internationale drugshandel.
24: Door een lek in een gasleiding is er in de nacht van dinsdag op woensdag gas gestroomd in het rioolstelsel onder de Rijksstraatweg ter hoogte van de Vissersweg in Elst. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. In diverse woningen werd een sterke gasgeur geroken, waarop enkele woningen uit voorzorg zijn ontruimd. De gasleiding is inmiddels afgesloten, maar het aanwezige gas moet nog uit het riool worden geventileerd. De Rijksstraatweg is tijdens deze werkzaamheden afgesloten, mogelijk tot in de ochtendspits. De politie is ruim 3 maanden voor de jaarwisseling begonnen met een grote actie tegen illegaal vuurwerk, schrijft de Telegraaf. De eerste partijen zijn al in beslag genomen. Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, zegt dat vroeg ingrijpen nodig is om te voorkomen dat hulpverleners met oud en nieuw worden belaagd met zwaar vuurwerk. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod op 1 augustus staan betrokken politieteams op scherp. Volgens Minderhout gaan de cijfers op de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie de komende tijd verder omhoog. De toezichthouders op de inlichtingendiensten hebben scherpe kritiek op het kabinetsvoorstel voor nieuwe bevoegdheden voor de AIVD en MIVD. De Commissie van Toezicht en de Toetsingscommissie vinden het voorstel niet in balans. Als de bevoegdheden groter worden, moeten ook de bescherming en het toezicht worden versterkt. En dat gebeurt volgens hen niet. De toezichthouders hebben vragen bij de noodzakelijkheid en proportionaliteit van onderdelen zoals het onderzoeken van tegenstanders, het verwerken van bulkgegevens en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Ook krijgt het nieuwe toezichthoudende college van toetsing en toezicht te weinig budget en mensen toegewezen. Volgens onderzoek van het Haagse instituut Klingendaal denkt de gemiddelde Nederlander veel strategischer over ontwikkelingssamenwerking dan het Haagse beleid van de laatste jaren suggereert, schrijft Trouw. Voor het onderzoek zijn ruim 4000 mensen uit alle lagen van de bevolking ondervraagd. Hoewel het enthousiasme langzaam afneemt, ziet de bevolking het nut van ontwikkelingssamenwerking wel degelijk in, zeker in deze onrustige wereld. Er is brede steun voor samenwerking met landen in het mondiale zuiden, als daarmee ook Nederlandse belangen worden gediend. Bijvoorbeeld bij het bezweren van geopolitieke crisis. Over het algemeen is er gematigd positieve steun onder de bevolking voor ontwikkelingssamenwerking. Een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van minstens 4 Filipijnse kinderen, van wie het jongste slachtoffer 3 jaar oud was. De Noordwest Ziekenhuisgroep, waar de man werkte, zegt geschrokken en ontzet te zijn en heeft via de media over de verdenkingen gehoord. De arts nam zelf ontslag. Het ziekenhuis wist alleen dat zijn vertrek verband hield met privéomstandigheden. Binnen het ziekenhuis zijn geen signalen bekend die met de verdenkingen te maken hebben. De man werd in mei opgepakt. Dinsdag was een eerste zitting in zijn zaak.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump reageert op de verkiezingsoverwinning van de Alternatieve für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Trump noemt de radicaal-rechtse partij niet bij naam, maar spreekt over de populistische partij in Duitsland. Hij schrijft op Truth Social dat Duitsers de immigratieregels beu zijn. De AfD boekte zondag een ruime overwinning, wat tot geschokte reacties leidde. Trump eindigt zijn bericht met de letters MGGA. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. Dat meldt de Iraanse Revolutionaire Garde. Het zou gaan om vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse olietanker. Jordanië zegt 20 raketten te hebben gedetecteerd, waarvan 18 werden onderschept en 2 neerstorten zonder slachtoffers te maken. Iran waarschuwt voor meer aanvallen op tankers in Kuwait en Bahrein.
2: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd een door Republikeinen opgestelde kaart van kiesdistricten in Missouri te herstellen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Eerder bepaalde het Hoogste Hof in de staat dat een nieuwe kieskaart, die het kiesdistrict van een democratische afgevaardigde zou schrappen, alleen per referendum in november kan worden aangenomen. De beslissing is een tegenslag voor president Donald Trump en de kansen van zijn partij om de krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te behouden. De Republikeinen in Missouri hadden de bestaande kieskaart veranderd als onderdeel van een door Trump gesteund initiatief om kiesdistricten zo te hertekenen dat Republikeinse kandidaten daarvan zouden profiteren.
4: Op het Iraanse eiland Karg in de Perzische Golf zijn explosies gehoord. Volgens Iraanse staatsmedia is een olietanker vlakbij het eiland geraakt door een Amerikaanse raket. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft bevestigd dat de VS achter de aanval zaten en zei dat deze een vergelding was voor Iraanse pogingen een marineschip aan te vallen. Het Amerikaanse Centrale Commando in de regio zei in een verklaring dat het leger 5 Iraanse olietankers had vernietigd. Iran waarschuwde dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio.
5: Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef dat de leider van de VAE anderhalve week voor de aanval belde met Netanyahu en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg felle kritiek van de oppositie, die hem verwijt tientallen waarschuwingen in de wind te hebben geslagen. Het artikel verscheen vlak voor de parlementsverkiezingen volgende maand. Bij de Hamas-aanval op 7 oktober vielen ruim 1200 doden in Israël, waarna een grote militaire operatie volgde die volgens de autoriteiten in Gaza aan meer dan 73.000 mensen het leven kostte.
4: Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws.
26: De Verenigde Staten voeren nieuwe maatregelen in tegen Canada in het handelsconflict tussen beide landen. Vanaf 29 september verbiedt Amerika de invoer van bepaalde Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten. Daarnaast komt er vanaf 15 september een extra heffing van 50% op producten als matrassen, motorboten en golfkarretjes. De VS en Canada zijn in conflict sinds onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukte. Beide landen legden elkaar al eerder importheffingen op.
27: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6%. En de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
28: De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen.
8: Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari, flink opgelopen. Door de blokkade van de Straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat. Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen. De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten. Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde 0,1% tot 1108,09 punten.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tijani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayase Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal
11: en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelde als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er vooral in het noorden enkele buien. Het wordt tussen de 11 en 15 graden. De wind is matig tot krachtig, vooral langs de kust. Vanochtend schijnt in het oosten af en toe de zon, maar in het noordwesten trekken stevige buien over met kans op onweer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met talrijke buien, vooral vroeg op de middag met mogelijk onweer. Het wordt zo'n 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond is er meer zon en slechts een enkele bui. De wind neemt geleidelijk af. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met in het westen kans op een enkele bui. Het wordt 18 tot 21 graden met weinig wind.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
18: De politie houdt de grenzen met België en Duitsland scherp in de gaten sinds de invoering van het vuurwerkverbod. Dat zegt Co Minderhout, Nationaal Coördinator Vuurwerk bij de politie, tegen de Telegraaf. De politie weet welke personen en auto's actief zijn in de vuurwerkhandel en wisselt veel informatie uit met de Belgische politie. Ook de handel online wordt scherp in de gaten gehouden. Volgens Minderhout heeft de internationale vuurwerkhandel steeds meer de kenmerken van de internationale drugshandel.
19: Door een lek in een gasleiding is er in de nacht van dinsdag op woensdag gas gestroomd in het rioolstelsel onder de Rijksstraatweg ter hoogte van de Vissersweg in Elst. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. In diverse woningen werd een sterke gasgeur geroken, waarop enkele woningen uit voorzorg zijn ontruimd. De gasleiding is inmiddels afgesloten, maar het aanwezige gas moet nog uit het riool worden geventileerd. De Rijksstraatweg is tijdens deze werkzaamheden afgesloten, mogelijk tot in de ochtendspits.
29: De politie is ruim 3 maanden voor de jaarwisseling begonnen met een grote actie tegen illegaal vuurwerk, schrijft de Telegraaf. De eerste partijen zijn al in beslag genomen. Co Minderhout, Nationaal Coördinator Vuurwerk bij de politie, zegt dat vroeg ingrijpen nodig is om te voorkomen dat hulpverleners met oud en nieuw worden belaagd met zwaar vuurwerk. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod op 1 augustus staan betrokken politieteams op scherp. Volgens Minderhout gaan de cijfers op de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie de komende tijd verder omhoog.
30: De toezichthouders op de inlichtingendiensten hebben scherpe kritiek op het kabinetsvoorstel voor nieuwe bevoegdheden voor de AIVD en MIVD. De Commissie van Toezicht en de Toetsingscommissie vinden het voorstel niet in balans. Als de bevoegdheden groter worden, moeten ook de bescherming en het toezicht worden versterkt. En dat gebeurt volgens hen niet. De toezichthouders hebben vragen bij de noodzakelijkheid en proportionaliteit van onderdelen zoals het onderzoeken van tegenstanders, het verwerken van bulkgegevens en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Ook krijgt het nieuwe toezichthoudende college van toetsing en toezicht te weinig budget en mensen toegewezen. Volgens onderzoek van het Haagse instituut Klingendaal denkt de gemiddelde Nederlander veel strategischer over ontwikkelingssamenwerking dan het Haagse beleid van de laatste jaren suggereert, schrijft Trouw. Voor het onderzoek zijn ruim 4000 mensen uit alle lagen van de bevolking ondervraagd. Hoewel het enthousiasme langzaam afneemt, ziet de bevolking het nut van ontwikkelingssamenwerking wel degelijk in, zeker in deze onrustige wereld. Er is brede steun voor samenwerking met landen in het mondiale zuiden, als daarmee ook Nederlandse belangen worden gediend. Bijvoorbeeld bij het bezweren van geopolitieke crisis. Over het algemeen is er gematigd positieve steun onder de bevolking voor ontwikkelingssamenwerking. Een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van minstens 4 Filipijnse kinderen, van wie het jongste slachtoffer 3 jaar oud was. De Noordwest Ziekenhuisgroep, waar de man werkte, zegt geschrokken en ontzet te zijn en heeft via de media over de verdenkingen gehoord. De arts nam zelf ontslag. Het ziekenhuis wist alleen dat zijn vertrek verband hield met privéomstandigheden. Binnen het ziekenhuis zijn geen signalen bekend die met de verdenkingen te maken hebben. De man werd in mei opgepakt. Dinsdag was een eerste zitting in zijn zaak. Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump reageert op de verkiezingsoverwinning van de Alternatieve für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Trump noemt de radicaal-rechtse partij niet bij naam, maar spreekt over de populistische partij in Duitsland. Hij schrijft op Truth Social dat Duitsers de immigratieregels beu zijn. De AfD boekte zondag een ruime overwinning, wat tot geschokte reacties leidde. Trump eindigt zijn bericht met de letters MGGA. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. Dat meldt de Iraanse Revolutionaire Garde. Het zou gaan om vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse olietanker. Jordanië zegt 20 raketten te hebben gedetecteerd, waarvan 18 werden onderschept en 2 neerstorten zonder slachtoffers te maken. Iran waarschuwt voor meer aanvallen op tankers in Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd een door Republikeinen opgestelde kaart van kiesdistricten in Missouri te herstellen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Eerder bepaalde het Hoogste Hof in de staat dat een nieuwe kieskaart, die het kiesdistrict van een democratische afgevaardigde zou schrappen, alleen per referendum in november kan worden aangenomen. De beslissing is een tegenslag voor president Donald Trump en de kansen van zijn partij om de krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te behouden. De Republikeinen in Missouri hadden de bestaande kieskaart veranderd als onderdeel van een door Trump gesteund initiatief om kiesdistricten zo te hertekenen dat Republikeinse kandidaten daarvan zouden profiteren. Op het Iraanse eiland Karg in de Perzische Golf zijn explosies gehoord. Volgens Iraanse staatsmedia is een olietanker vlakbij het eiland geraakt door een Amerikaanse raket. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft bevestigd dat de VS achter de aanval zaten en zei dat deze een vergelding was voor Iraanse pogingen een marineschip aan te vallen. Het Amerikaanse centrale commando in de regio zei in een verklaring dat het leger 5 Iraanse olietankers had vernietigd. Iran waarschuwde dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio. Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 is gewaarschuwd door de Verenigde Arabische Emiraten. De krant Haaretz schreef dat de leider van de VAE anderhalve week voor de aanval belde met Netanyahu
30: en waarschuwde voor een grote operatie van Hamas-leider Yahya Sinwar. Netanyahu kreeg felle kritiek van de oppositie, die hem verwijt tientallen waarschuwingen in de wind te hebben geslagen. Het artikel verscheen vlak voor de parlementsverkiezingen volgende maand. Bij de Hamas-aanval op 7 oktober vielen ruim 1200 doden in Israël, waarna een grote militaire operatie volgde die volgens de autoriteiten in Gaza aan meer dan 73.000 mensen het leven kostte.
1: Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten voeren nieuwe maatregelen in tegen Canada in het handelsconflict tussen beide landen. Vanaf 29 september verbiedt Amerika de invoer van bepaalde Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten. Daarnaast komt er vanaf 15 september een extra heffing van 50% op producten als matrassen, motorboten en golfkarretjes. De VS en Canada zijn in conflict sinds onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukten. Beide landen legden elkaar al eerder importheffingen op.
30: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
25: De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen.
30: Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari, flink opgelopen. Door de blokkade van de straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat.
1: Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen.
30: De AEX-index in Amsterdam sloot dinsdag met een kleine winst op 1116,5 punten.
3: Shell steeg 17% door de verder oplopende olieprijzen, die nu richting de $100 per vat gaan. De prijsstijging komt door het escalerende geweld in het Midden-Oosten, maar door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uitvoerden op energiecentrales en steden in Saoedi-Arabië. ASML won 1,2% na het begin van de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven, waar plaats komt voor 20.000 extra werknemers. De midcap-index daalde een 10% tot 1108,09 punten.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tijani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayase Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelt de als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht enkele buien, vooral in het noorden. Het koelt af naar een graad of 11 tot 15. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanochtend in het oosten, af en toe zon, maar in het noordwesten stevige buien, plaatselijk met onweer. De wind komt uit het noordwesten en is krachtig aan zee en op het IJsselmeer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met talrijke buien, vooral in de eerste helft van de middag soms met onweer. Het wordt zo'n 18 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige tot krachtige wind. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af. Hier en daar nog een bui. De wind neemt in de loop van de avond wat af.
8: Morgen meer zon en minder wind, met slechts een enkele bui in het westen. Het wordt 18 tot plaatselijk 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je al...

0: Ook de handel online wordt scherp in de gaten gehouden. Volgens Minderhout heeft de internationale vuurwerkhandel steeds meer de kenmerken van de internationale drugshandel.
1: Door een lek in een gasleiding is er in de nacht van dinsdag op woensdag gas gestroomd in het rioolstelsel onder de Rijksstraatweg ter hoogte van de Vissersweg in Elst. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. In diverse woningen werd een sterke gasgeur geroken, waarop enkele woningen uit voorzorg zijn ontruimd. De gasleiding is inmiddels afgesloten, maar het aanwezige gas moet nog uit het riool worden geventileerd. De Rijksstraatweg is tijdens deze werkzaamheden afgesloten, mogelijk tot in de ochtendspits. De politie is ruim 3 maanden voor de jaarwisseling begonnen met een grote actie tegen illegaal vuurwerk, schrijft de Telegraaf. De eerste partijen zijn al in beslag genomen. Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, zegt dat vroeg ingrijpen nodig is om te voorkomen dat hulpverleners met oud en nieuw worden belaagd met zwaar vuurwerk. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod op 1 augustus staan betrokken politieteams op scherp. Volgens Minderhout gaan de cijfers op de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie de komende tijd verder omhoog.
2: De toezichthouders op de inlichtingendiensten hebben scherpe kritiek op het kabinetsvoorstel voor nieuwe bevoegdheden voor de AIVD en MIVD. De Commissie van Toezicht en de Toetsingscommissie vinden het voorstel niet in balans. Als de bevoegdheden groter worden, moeten ook de bescherming en het toezicht worden versterkt. En dat gebeurt volgens hen niet. De toezichthouders hebben vragen bij de noodzakelijkheid en proportionaliteit van onderdelen zoals het onderzoeken van tegenstanders, het verwerken van bulkgegevens en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Ook krijgt het nieuwe toezichthoudende college van toetsing en toezicht te weinig budget en mensen toegewezen.
1: Volgens onderzoek van het Haagse instituut Klingendaal denkt de gemiddelde Nederlander veel strategischer over ontwikkelingssamenwerking dan het Haagse beleid van de laatste jaren suggereert, schrijft Trouw. Voor het onderzoek zijn ruim 4000 mensen uit alle lagen van de bevolking ondervraagd. Hoewel het enthousiasme langzaam afneemt, ziet de bevolking het nut van ontwikkelingssamenwerking wel degelijk in, zeker in deze onrustige wereld. Er is brede steun voor samenwerking met landen in het mondiale zuiden, als daarmee ook Nederlandse belangen worden gediend. Bijvoorbeeld bij het bezweren van geopolitieke crisis. Over het algemeen is er gematigd positieve steun onder de bevolking voor ontwikkelingssamenwerking. Een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van minstens 4 Filipijnse kinderen, van wie het jongste slachtoffer 3 jaar oud was. De Noordwest Ziekenhuisgroep, waar de man werkte, zegt geschrokken en ontzet te zijn en heeft via de media over de verdenkingen gehoord. De arts nam zelf ontslag. Het ziekenhuis wist alleen dat zijn vertrek verband hield met privéomstandigheden. Binnen het ziekenhuis zijn geen signalen bekend die met de verdenkingen te maken hebben. De man werd in mei opgepakt. Dinsdag was een eerste zitting in zijn zaak.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air wilde de landing in Miami mogelijk afbreken, blijkt uit gegevens van de zwarte dozen. Dat meldt de Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid. Het 32 jaar oude toestel schoot zondag van de landingsbaan en raakte meerdere voertuigen. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Uit de vluchtgegevens blijkt dat de piloten enkele seconden na het eerste contact met de grond de remmen loslieten en de gashendels opendraaiden, wat wijst op een poging tot doorstarten.

0: De Amerikaanse president Donald Trump reageert op de verkiezingsoverwinning van de Alternatieve für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Trump noemt de radicaal-rechtse partij niet bij naam, maar spreekt over de populistische partij in Duitsland. Hij schrijft op Truth Social dat Duitsers de immigratieregels beu zijn. De AfD boekte zondag een ruime overwinning, wat tot geschokte reacties leidde. Trump eindigt zijn bericht met de letters MGGA. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. Dat meldt de Iraanse Revolutionaire Garde. Het zou gaan om vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse olietanker. Jordanië zegt 20 raketten te hebben gedetecteerd, waarvan 18 werden onderschept en 2 neerstorten zonder slachtoffers te maken. Iran waarschuwt voor meer aanvallen op tankers in Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd een door Republikeinen opgestelde kaart van kiesdistricten in Missouri te herstellen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Eerder bepaalde het Hoogste Hof in de staat dat een nieuwe kieskaart, die het kiesdistrict van een democratische afgevaardigde zou schrappen, alleen per referendum in november kan worden aangenomen. De beslissing is een tegenslag voor president Donald Trump en de kansen van zijn partij om de krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te behouden. De Republikeinen in Missouri hadden de bestaande kieskaart veranderd als onderdeel van een door Trump gesteund initiatief om kiesdistricten zo te hertekenen dat Republikeinse kandidaten daarvan zouden profiteren. Op het Iraanse eiland Kargh in de Perzische Golf zijn explosies gehoord. Volgens Iraanse staatsmedia is een olietanker vlakbij het eiland geraakt door een Amerikaanse raket. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft bevestigd dat de VS achter de aanval zaten en zei dat deze een vergelding was voor Iraanse pogingen een marineschip aan te vallen. Het Amerikaanse Centrale Commando in de regio zei in een verklaring dat het leger 5 Iraanse olietankers had vernietigd. Iran waarschuwde dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio. Iran claimt een Amerikaanse onderzeedrone in handen te hebben gekregen. De marine van de Revolutionaire Garde zegt het hypermoderne toestel vanochtend bij de ingang van de straat van Hormuz te hebben onderschept. Volgens Iraanse media kan de drone onder meer worden gebruikt om mijnen te detecteren en voor surveillance. De Verenigde Staten hebben niet officieel bevestigd dat zo'n drone verloren is gegaan. Maar een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een ouder model defect raakte in de regio. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De economische groei in de Amsterdamse regio stagneert na jaren van voorsprong op de rest van Nederland, schrijft Het Parool. Volgens de economische verkenningen 2026 van de metropoolregio Amsterdam groeide de economie in 2021 en 2022 nog met respectievelijk 7,5 en 6,9% door herstel na de coronacrisis. In 2024 was de groei 1,1%, in 2025 1,8% en voor 2026 en 2027 wordt maximaal 2% verwacht. De regio kampt met een gebrek aan ruimte, energie en arbeidskrachten. Bijna een kwart van het beschikbare land is inmiddels bebouwd. In Amsterdam zelfs meer dan 45%. De Verenigde Staten voeren nieuwe maatregelen in tegen Canada in het handelsconflict tussen beide landen. Vanaf 29 september verbiedt Amerika de invoer van bepaalde Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten. Daarnaast komt er vanaf 15 september een extra heffing van 50% op producten als matrassen, motorboten en golfkarretjes. De VS en Canada zijn in conflict sinds onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukte. Beide landen legden elkaar al eerder importheffingen op. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
2: De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen.
3: Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari, flink opgelopen. Door de blokkade van de Straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat.
4: Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tiani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayaz Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53ste minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door twee doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste twee sets, maar Tiafoe kwam terug en won de derde en vierde set. In de beslissende vijfde set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelde als elfde geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er vooral in het noorden enkele buien. De temperatuur zakt naar een graad of 11 tot 15. In het binnenland staat een matige zuidwestenwind. Aan de kust waait het vrij krachtig uit het westen. Vanochtend schijnt in het oosten af en toe de zon, maar in het noordwesten komen stevige buien voor, soms met onweer. De wind is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met talrijke buien, in de eerste helft van de middag plaatselijk met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond klaart het wat op en blijft het meestal droog. De wind neemt geleidelijk af. Morgen is het rustiger weer met afwisselend zon en wolken. In het westen kan een enkele bui vallen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws.
11: De politie houdt de grenzen met België en Duitsland scherp in de gaten sinds de invoering van het vuurwerkverbod. Dat zegt Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, tegen de Telegraaf. De politie weet welke personen en auto's actief zijn in de vuurwerkhandel en wisselt veel informatie uit met de Belgische politie. Ook de handel online wordt scherp in de gaten gehouden. Volgens Minderhout heeft de internationale vuurwerkhandel steeds meer de kenmerken van de internationale drugshandel.
12: Door een lek in een gasleiding is er in de nacht van dinsdag op woensdag gas gestroomd in het rioolstelsel onder de Rijksstraatweg ter hoogte van de Vissersweg in Elst. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. In diverse woningen werd een sterke gasgeur geroken, waarop enkele woningen uit voorzorg zijn ontruimd. De gasleiding is inmiddels afgesloten, maar het aanwezige gas moet nog uit het riool worden geventileerd. De Rijksstraatweg is tijdens deze werkzaamheden afgesloten, mogelijk tot in de ochtendspits.
13: De politie is ruim 3 maanden voor de jaarwisseling begonnen met een grote actie tegen illegaal vuurwerk, schrijft de Telegraaf. De eerste partijen zijn al in beslag genomen. Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, zegt dat vroeg ingrijpen nodig is om te voorkomen dat hulpverleners met oud en nieuw worden belaagd met zwaar vuurwerk. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod op 1 augustus staan betrokken politieteams op scherp. Volgens Minderhout gaan de cijfers op de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie de komende tijd verder omhoog.
14: De toezichthouders op de inlichtingendiensten hebben scherpe kritiek op het kabinetsvoorstel voor nieuwe bevoegdheden voor de AIVD en MIVD. De Commissie van Toezicht en de Toetsingscommissie vinden het voorstel niet in balans. Als de bevoegdheden groter worden, moeten ook de bescherming en het toezicht worden versterkt. En dat gebeurt volgens hen niet. De toezichthouders hebben vragen bij de noodzakelijkheid en proportionaliteit van onderdelen zoals het onderzoeken van tegenstanders, het verwerken van bulkgegevens en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Ook krijgt het nieuwe toezichthoudende college van toetsing en toezicht te weinig budget en mensen toegewezen.
15: Volgens onderzoek van het Haagse instituut Klingendaal denkt de gemiddelde Nederlander veel strategischer over ontwikkelingssamenwerking dan het Haagse beleid van de laatste jaren suggereert, schrijft Trouw. Voor het onderzoek zijn ruim 4000 mensen uit alle lagen van de bevolking ondervraagd. Hoewel het enthousiasme langzaam afneemt, ziet de bevolking het nut van ontwikkelingssamenwerking wel degelijk in, zeker in deze onrustige wereld. Er is brede steun voor samenwerking met landen in het mondiale zuiden, als daarmee ook Nederlandse belangen worden gediend. Bijvoorbeeld bij het bezweren van geopolitieke crisis. Over het algemeen is er gematigd positieve steun onder de bevolking voor ontwikkelingssamenwerking. Een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van minstens 4 Filipijnse kinderen, van wie het jongste slachtoffer 3 jaar oud was. De Noordwest Ziekenhuisgroep, waar de man werkte, zegt geschrokken en ontzet te zijn en heeft via de media over de verdenkingen gehoord. De arts nam zelf ontslag. Het ziekenhuis wist alleen dat zijn vertrek verband hield met privéomstandigheden. Binnen het ziekenhuis zijn geen signalen bekend die met de verdenkingen te maken hebben. De man werd in mei opgepakt. Dinsdag was een eerste zitting in zijn zaak. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse revolutionaire garde heeft 2 Amerikaanse vaartuigen en 8 olietankers aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat melden Iraanse staatsmedia. De garde zegt dat de schepen probeerden door een gebied te varen dat Iran als verboden en onveilig bestempelt. Iran noemt de aanval een reactie op een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers in de nacht van dinsdag op woensdag. Eerder vuurde Iran ook al ballistische raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarvan 18 van de 20 raketten werden onderschept. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air wilde de landing in Miami mogelijk afbreken, blijkt uit gegevens van de zwarte dozen. Dat meldt de Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid. Het 32 jaar oude toestel schoot zondag van de landingsbaan en raakte meerdere voertuigen. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Uit de vluchtgegevens blijkt dat de piloten enkele seconden na het eerste contact met de grond de remmen loslieten en de gashendels opendraaiden, wat wijst op een poging tot doorstarten. De Amerikaanse president Donald Trump reageert op de verkiezingsoverwinning van de Alternatieve für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Trump noemt de radicaal-rechtse partij niet bij naam, maar spreekt over de populistische partij in Duitsland. Hij schrijft op Truth Social dat Duitsers de immigratieregels beu zijn. De AfD boekte zondag een ruime overwinning, wat tot geschokte reacties leidde. Trump eindigt zijn bericht met de letters MGGA. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het zou gaan om vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse olietanker. Jordanië zegt 20 raketten te hebben gedetecteerd, waarvan 18 werden onderschept en 2 neerstorten zonder slachtoffers te maken. Iran waarschuwt voor meer aanvallen op tankers in Kuwait en Bahrein. Op het Iraanse eiland Kargh in de Perzische Golf zijn explosies gehoord. Volgens Iraanse staatsmedia is een olietanker vlakbij het eiland geraakt door een Amerikaanse raket.
16: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft bevestigd dat de VS achter de aanval zaten en zei dat deze een vergelding was voor Iraanse pogingen een marineschip aan te vallen. Het Amerikaanse Centrale Commando in de regio zei in een verklaring dat het leger 5 Iraanse olietankers had vernietigd. Iran waarschuwde dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio.
17: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd een door Republikeinen opgestelde kaart van kiesdistricten in Missouri te herstellen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Eerder bepaalde het Hoogste Hof in de staat dat een nieuwe kieskaart, die het kiesdistrict van een democratische afgevaardigde zou schrappen, alleen per referendum in november kan worden aangenomen. De beslissing is een tegenslag voor president Donald Trump en de kansen van zijn partij om de krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te behouden. De Republikeinen in Missouri hadden de bestaande kieskaart veranderd als onderdeel van een door Trump gesteund initiatief om kiesdistricten zo te hertekenen dat Republikeinse kandidaten daarvan zouden profiteren.
18: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws.
20: De economische groei in de Amsterdamse regio stagneert na jaren van voorsprong op de rest van Nederland, schrijft het Parool. Volgens de economische verkenningen 2026 van de metropoolregio Amsterdam groeide de economie in 2021 en 2022 nog met respectievelijk 7,5 en 6,9% door herstel na de coronacrisis. In 2024 was de groei 1,1%, in 2025 1,8% en voor 2026 en 2027 wordt maximaal 2% verwacht. De regio kampt met een gebrek aan ruimte, energie en arbeidskrachten. Bijna een kwart van het beschikbare land is inmiddels bebouwd. In Amsterdam zelfs meer dan 45%.
21: De Verenigde Staten voeren nieuwe maatregelen in tegen Canada in het handelsconflict tussen beide landen. Vanaf 29 september verbiedt Amerika de invoer van bepaalde Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten. Daarnaast komt er vanaf 15 september een extra heffing van 50% op producten als matrassen, motorboten en golfkarretjes. De VS en Canada zijn in conflict sinds onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukte. Beide landen legden elkaar al eerder importheffingen op.
22: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
23: De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen.
16: Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba,
0: Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari, flink opgelopen. Door de blokkade van de Straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat.
1: Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tiani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayaz Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelde als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er vooral in het noorden enkele buien. De temperatuur zakt naar een graad of 11 tot 15. In het binnenland staat een matige zuidwestenwind. Aan de kust waait het vrij krachtig uit het westen. Vanochtend schijnt in het oosten af en toe de zon, maar in het noordwesten komen stevige buien voor, soms met onweer. De wind is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met talrijke buien, in de eerste helft van de middag plaatselijk met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond klaart het wat op en blijft het meestal droog. De wind neemt geleidelijk af. Morgen is het rustiger weer met afwisselend zon en wolken. In het westen kan een enkele bui vallen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: De politie houdt de grenzen met België en Duitsland scherp in de gaten sinds de invoering van het vuurwerkverbod. Dat zegt Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, tegen de Telegraaf. De politie weet welke personen en auto's actief zijn in de vuurwerkhandel en wisselt veel informatie uit met de Belgische politie. Ook de handel online wordt scherp in de gaten gehouden. Volgens Minderhout heeft de internationale vuurwerkhandel steeds meer de kenmerken van de internationale drugshandel.
7: Door een lek in een gasleiding is er in de nacht van dinsdag op woensdag gas gestroomd in het rioolstelsel onder de Rijksstraatweg ter hoogte van de Vissersweg in Elst. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. In diverse woningen werd een sterke gasgeur geroken, waarop enkele woningen uit voorzorg zijn ontruimd. De gasleiding is inmiddels afgesloten, maar het aanwezige gas moet nog uit het riool worden geventileerd. De Rijksstraatweg is tijdens deze werkzaamheden afgesloten, mogelijk tot in de ochtendspits.
8: De politie is ruim 3 maanden voor de jaarwisseling begonnen met een grote actie tegen illegaal vuurwerk, schrijft de Telegraaf. De eerste partijen zijn al in beslag genomen. Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, zegt dat vroeg ingrijpen nodig is om te voorkomen dat hulpverleners met oud en nieuw worden belaagd met zwaar vuurwerk. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod op 1 augustus staan betrokken politieteams op scherp. Volgens Minderhout gaan de cijfers op de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie de komende tijd verder omhoog.
10: De toezichthouders op de inlichtingendiensten hebben scherpe kritiek op het kabinetsvoorstel voor nieuwe bevoegdheden voor de AIVD en MIVD. De Commissie van Toezicht en de Toetsingscommissie vinden het voorstel niet in balans. Als de bevoegdheden groter worden, moeten ook de bescherming en het toezicht worden versterkt. En dat gebeurt volgens hen niet. De toezichthouders hebben vragen bij de noodzakelijkheid en proportionaliteit van onderdelen zoals het onderzoeken van tegenstanders, het verwerken van bulkgegevens en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Ook krijgt het nieuwe toezichthoudende college van toetsing en toezicht te weinig budget en mensen toegewezen.
11: Volgens onderzoek van het Haagse instituut Klingendaal denkt de gemiddelde Nederlander veel strategischer over ontwikkelingssamenwerking dan het Haagse beleid van de laatste jaren suggereert, schrijft Trouw. Voor het onderzoek zijn ruim 4000 mensen uit alle lagen van de bevolking ondervraagd. Hoewel het enthousiasme langzaam afneemt, ziet de bevolking het nut van ontwikkelingssamenwerking wel degelijk in, zeker in deze onrustige wereld. Er is brede steun voor samenwerking met landen in het mondiale zuiden, als daarmee ook Nederlandse belangen worden gediend. Bijvoorbeeld bij het bezweren van geopolitieke crisis. Over het algemeen is er gematigd positieve steun onder de bevolking voor ontwikkelingssamenwerking.
27: Een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van minstens 4 Filipijnse kinderen, van wie het jongste slachtoffer 3 jaar oud was. De Noordwest Ziekenhuisgroep, waar de man werkte, zegt geschrokken en ontzet te zijn en heeft via de media over de verdenkingen gehoord. De arts nam zelf ontslag. Het ziekenhuis wist alleen dat zijn vertrek verband hield met privéomstandigheden. Binnen het ziekenhuis zijn geen signalen bekend die met de verdenkingen te maken hebben. De man werd in mei opgepakt. Dinsdag was een eerste zitting in zijn zaak.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse revolutionaire garde heeft 2 Amerikaanse vaartuigen en 8 olietankers aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat melden Iraanse staatsmedia. De garde zegt dat de schepen probeerden door een gebied te varen dat Iran als verboden en onveilig bestempelt. Iran noemt de aanval een reactie op een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers in de nacht van dinsdag op woensdag. Eerder vuurde Iran ook al ballistische raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarvan 18 van de 20 raketten werden onderschept.
14: Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air wilde de landing in Miami mogelijk afbreken, blijkt uit gegevens van de zwarte dozen. Dat meldt de Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid. Het 32 jaar oude toestel schoot zondag van de landingsbaan en raakte meerdere voertuigen. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Uit de vluchtgegevens blijkt dat de piloten enkele seconden na het eerste contact met de grond de remmen loslieten en de gashendels opendraaiden. Wat wijst op een poging tot doorstarten.
15: De Amerikaanse president Donald Trump reageert op de verkiezingsoverwinning van de Alternatieve für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Trump noemt de radicaal-rechtse partij niet bij naam, maar spreekt over de populistische partij in Duitsland. Hij schrijft op Truth Social dat Duitsers de immigratieregels beu zijn. De AfD boekte zondag een ruime overwinning, wat tot geschokte reacties leidde. Trump eindigt zijn bericht met de letters MGGA.
17: Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het zou gaan om vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse olietanker. Jordanië zegt 20 raketten te hebben gedetecteerd, waarvan 18 werden onderschept en 2 neerstorten zonder slachtoffers te maken. Iran waarschuwt voor meer aanvallen op tankers in Kuwait en Bahrein.
18: Op het Iraanse eiland Karg in de Perzische Golf zijn explosies gehoord. Volgens Iraanse staatsmedia is een olietanker vlakbij het eiland geraakt door een Amerikaanse raket. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft bevestigd dat de VS achter de aanval zaten en zei dat deze een vergelding was voor Iraanse pogingen een marineschip aan te vallen. Het Amerikaanse centrale commando in de regio zei in een verklaring dat het leger 5 Iraanse olietankers had vernietigd. Iran waarschuwde dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio.
19: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd een door Republikeinen opgestelde kaart van kiesdistricten in Missouri te herstellen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Eerder bepaalde het Hoogste Hof in de staat dat een nieuwe kieskaart, die het kiesdistrict van een democratische afgevaardigde zou schrappen, alleen per referendum in november kan worden aangenomen. De beslissing is een tegenslag voor president Donald Trump en de kansen van zijn partij om de krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te behouden. De Republikeinen in Missouri hadden de bestaande kieskaart veranderd als onderdeel van een door Trump gesteund initiatief om kiesdistricten zo te hertekenen dat Republikeinse kandidaten daarvan zouden profiteren.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
1: De economische groei in de Amsterdamse regio stagneert na jaren van voorsprong op de rest van Nederland, schrijft het Parool. Volgens de economische verkenningen 2026 van de metropoolregio Amsterdam groeide de economie in 2021 en 2022 nog met respectievelijk 7,5 en 6,9% door herstel na de coronacrisis. In 2024 was de groei 1,1%, in 2025 1,8% en voor 2026 en 2027 wordt maximaal 2% verwacht. De regio kampt met een gebrek aan ruimte, energie en arbeidskrachten. Bijna een kwart van het beschikbare land is inmiddels bebouwd. In Amsterdam zelfs meer dan 45%.
3: De Verenigde Staten voeren nieuwe maatregelen in tegen Canada in het handelsconflict tussen beide landen. Vanaf 29 september verbiedt Amerika de invoer van bepaalde Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten. Daarnaast komt er vanaf 15 september een extra heffing van 50% op producten als matrassen, motorboten en golfkarretjes. De VS en Canada zijn in conflict sinds onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukte. Beide landen legden elkaar al eerder importheffingen op.
16: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
20: De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen.
3: Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari, flink opgelopen. Door de blokkade van de Straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat.
16: Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tijani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayase Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelt de als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er vooral in het noorden enkele buien. Het koelt af naar zo'n 11 graden landinwaarts en 15 graden aan zee. Er waait een matige tot krachtige wind vanuit het zuidwesten. Vanochtend schijnt in het oosten af en toe de zon, maar in het noordwesten trekken stevige buien over, plaatselijk met onweer. De wind is matig tot krachtig. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met talrijke buien, vooral in de eerste helft van de middag. Het wordt ongeveer 18 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig door. Vanavond wordt het rustiger met wolken en zon. Hier en daar kan er nog een bui vallen en de wind neemt af. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 18 tot 21 graden en het blijft overwegend droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie houdt de grenzen met België en Duitsland scherp in de gaten sinds de invoering van het vuurwerkverbod. Dat zegt Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, tegen de Telegraaf. De politie weet welke personen en auto's actief zijn in de vuurwerkhandel en wisselt veel informatie uit met de Belgische politie. Ook de handel online wordt scherp in de gaten gehouden. Volgens Minderhout heeft de internationale vuurwerkhandel steeds meer de kenmerken van de internationale drugshandel.
23: Door een lek in een gasleiding
27: is er in de nacht van dinsdag op woensdag gas gestroomd in het rioolstelsel onder de Rijksstraatweg ter hoogte van de Vissersweg in Elst. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. In diverse woningen werd een sterke gasgeur geroken, waarop enkele woningen uit voorzorg zijn ontruimd. De gasleiding is inmiddels afgesloten, maar het aanwezige gas moet nog uit het riool worden geventileerd. De Rijksstraatweg is tijdens deze werkzaamheden afgesloten, mogelijk tot in de ochtendspits. De politie is ruim 3 maanden voor de jaarwisseling begonnen met een grote actie tegen illegaal vuurwerk, schrijft de Telegraaf. De eerste partijen zijn al in beslag genomen. Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, zegt dat vroeg ingrijpen nodig is om te voorkomen dat hulpverleners met oud en nieuw worden belaagd met zwaar vuurwerk. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod op 1 augustus staan betrokken politieteams op scherp. Volgens Minderhout gaan de cijfers op de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie de komende tijd verder omhoog. De toezichthouders op de inlichtingendiensten hebben scherpe kritiek op het kabinetsvoorstel voor nieuwe bevoegdheden voor de AIVD en MIVD. De Commissie van Toezicht en de Toetsingscommissie vinden het voorstel niet in balans. Als de bevoegdheden groter worden, moeten ook de bescherming en het toezicht worden versterkt. En dat gebeurt volgens hen niet. De toezichthouders hebben vragen bij de noodzakelijkheid en proportionaliteit van onderdelen zoals het onderzoeken van tegenstanders, het verwerken van bulkgegevens en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Ook krijgt het nieuwe toezichthoudende college van toetsing en toezicht te weinig budget en mensen toegewezen.
6: Volgens onderzoek van het Haagse instituut Klingendaal denkt de gemiddelde Nederlander veel strategischer over ontwikkelingssamenwerking dan het Haagse beleid van de laatste jaren suggereert, schrijft Trouw. Voor het onderzoek zijn ruim 4000 mensen uit alle lagen van de bevolking ondervraagd. Hoewel het enthousiasme langzaam afneemt, ziet de bevolking het nut van ontwikkelingssamenwerking wel degelijk in, zeker in deze onrustige wereld. Er is brede steun voor samenwerking met landen in het mondiale zuiden, als daarmee ook Nederlandse belangen worden gediend. Bijvoorbeeld bij het bezweren van geopolitieke crisis. Over het algemeen is er gematigd positieve steun onder de bevolking voor ontwikkelingssamenwerking.
27: Een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van minstens 4 Filipijnse kinderen, van wie het jongste slachtoffer 3 jaar oud was. De Noordwest Ziekenhuisgroep, waar de man werkte, zegt geschrokken en ontzet te zijn en heeft via de media over de verdenkingen gehoord. De arts nam zelf ontslag. Het ziekenhuis wist alleen dat zijn vertrek verband hield met privéomstandigheden. Binnen het ziekenhuis zijn geen signalen bekend die met de verdenkingen te maken hebben. De man werd in mei opgepakt. Dinsdag was een eerste zitting in zijn zaak.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse revolutionaire garde heeft 2 Amerikaanse vaartuigen en 8 olietankers aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat melden Iraanse staatsmedia. De garde zegt dat de schepen probeerden door een gebied te varen dat Iran als verboden en onveilig bestempelt. Iran noemt de aanval een reactie op een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers in de nacht van dinsdag op woensdag. Eerder vuurde Iran ook al ballistische raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarvan 18 van de 20 raketten werden onderschept.
23: Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air wilde de landing in Miami mogelijk afbreken, blijkt uit gegevens van de zwarte dozen. Dat meldt de Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid.
11: Het 32 jaar oude toestel schoot zondag van de landingsbaan en raakte meerdere voertuigen. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Uit de vluchtgegevens blijkt dat de piloten enkele seconden na het eerste contact met de grond de remmen loslieten en de gashendels opendraaiden, wat wijst op een poging tot doorstarten. De Amerikaanse president Donald Trump reageert op de verkiezingsoverwinning van de Alternatieve für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Trump noemt de radicaal-rechtse partij niet bij naam, maar

0: raketten te hebben gedetecteerd, waarvan 18 werden onderschept en 2 neerstortten zonder slachtoffers te maken. Iran waarschuwt voor meer aanvallen op tankers in Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd een door Republikeinen opgestelde kaart van kiesdistricten in Missouri te herstellen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Eerder bepaalde het hoogste hof in de staat dat een nieuwe kieskaart, die het kiesdistrict van een democratische afgevaardigde zou schrappen, alleen per referendum in november kan worden aangenomen. De beslissing is een tegenslag voor president Donald Trump en de kansen van zijn partij om de krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te behouden. De Republikeinen in Missouri hadden de bestaande kieskaart veranderd als onderdeel van een door Trump gesteund initiatief om kiesdistricten zo te hertekenen dat Republikeinse kandidaten daarvan zouden profiteren. Op het Iraanse eiland Karg in de Perzische Golf zijn explosies gehoord. Volgens Iraanse staatsmedia is een olietanker vlakbij het eiland geraakt door een Amerikaanse raket. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft bevestigd dat de VS achter de aanval zaten en zei dat deze een vergelding was voor Iraanse pogingen een marineschip aan te vallen. Het Amerikaanse centrale commando in de regio zei in een verklaring dat het leger 5 Iraanse olietankers had vernietigd. Iran waarschuwde dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
0: De economische groei in de Amsterdamse regio stagneert na jaren van voorsprong op de rest van Nederland, schrijft het Parool. Volgens de economische verkenningen 2026 van de metropoolregio Amsterdam groeide de economie in 2021 en 2022 nog met respectievelijk 7,5 en 6,9% door herstel na de coronacrisis. In 2024 was de groei 1,1%, in 2025 1,8% en voor 2026 en 2027 wordt maximaal 2% verwacht. De regio kampt met een gebrek aan ruimte, energie en arbeidskrachten. Bijna een kwart van het beschikbare land is inmiddels bebouwd. In Amsterdam zelfs meer dan 45%.
1: De Verenigde Staten voeren nieuwe maatregelen in tegen Canada in het handelsconflict tussen beide landen. Vanaf 29 september verbiedt Amerika de invoer van bepaalde Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten. Daarnaast komt er vanaf 15 september een extra heffing van 50% op producten als matrassen, motorboten en golfkarretjes. De VS en Canada zijn in conflict sinds onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukte. Beide landen legden elkaar al eerder importheffingen op.
0: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
1: De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn.

0: Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen. Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari, flink opgelopen. Door de blokkade van de Straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat. Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tijani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayaz Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelde als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vallen er vooral in het noorden enkele buien. Het koelt af naar zo'n 11 graden landinwaarts en 15 graden aan zee. Er waait een matige tot krachtige wind vanuit het zuidwesten. Vanochtend schijnt in het oosten af en toe de zon, maar in het noordwesten trekken stevige buien over, plaatselijk met onweer. De wind is matig tot krachtig. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met talrijke buien, vooral in de eerste helft van de middag. Het wordt ongeveer 18 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig door. Vanavond wordt het rustiger met wolken en zon. Hier en daar kan er nog een bui vallen en de wind neemt af. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 18 tot 21 graden en het blijft overwegend droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie houdt de grenzen met België en Duitsland scherp in de gaten sinds de invoering van het vuurwerkverbod. Dat zegt Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, tegen de Telegraaf. De politie weet welke personen en auto's actief zijn in de vuurwerkhandel en wisselt veel informatie uit met de Belgische politie. Ook de handel online wordt scherp in de gaten gehouden. Volgens Minderhout heeft de internationale vuurwerkhandel steeds meer de kenmerken van de internationale drugshandel. Door een lek in een gasleiding is er in de nacht van dinsdag op woensdag gas gestroomd in het rioolstelsel onder de Rijksstraatweg ter hoogte van de Vissersweg in Elst. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. In diverse woningen werd een sterke gasgeur geroken, waarop enkele woningen uit voorzorg zijn ontruimd. De gasleiding is inmiddels afgesloten, maar het aanwezige gas moet nog uit het riool worden geventileerd. De Rijksstraatweg is tijdens deze werkzaamheden afgesloten, mogelijk tot in de ochtendspits. De politie is ruim 3 maanden voor de jaarwisseling begonnen met een grote actie tegen illegaal vuurwerk, schrijft de Telegraaf. De eerste partijen zijn al in beslag genomen. Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, zegt dat vroeg ingrijpen nodig is om te voorkomen dat hulpverleners met oud en nieuw worden belaagd met zwaar vuurwerk. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod op 1 augustus staan betrokken politieteams op scherp. Volgens Minderhout gaan de cijfers op de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie de komende tijd verder omhoog. De toezichthouders op de inlichtingendiensten hebben scherpe kritiek op het kabinetsvoorstel voor nieuwe bevoegdheden voor de AIVD en MIVD. De Commissie van Toezicht en de Toetsingscommissie vinden het voorstel niet in balans. Als de bevoegdheden groter worden, moeten ook de bescherming en het toezicht worden versterkt. En dat gebeurt volgens hen niet. De toezichthouders hebben vragen bij de noodzakelijkheid en proportionaliteit van onderdelen zoals het onderzoeken van tegenstanders, het verwerken van bulkgegevens en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Ook krijgt het nieuwe toezichthoudende college van toetsing en toezicht te weinig budget en mensen toegewezen. Volgens onderzoek van het Haagse instituut Klingendaal denkt de gemiddelde Nederlander veel strategischer over ontwikkelingssamenwerking dan het Haagse beleid van de laatste jaren suggereert, schrijft Trouw. Voor het onderzoek zijn ruim 4000 mensen uit alle lagen van de bevolking ondervraagd. Hoewel het enthousiasme langzaam afneemt, ziet de bevolking het nut van ontwikkelingssamenwerking wel degelijk in, zeker in deze onrustige wereld. Er is brede steun voor samenwerking met landen in het mondiale zuiden, als daarmee ook Nederlandse belangen worden gediend. Bijvoorbeeld bij het bezweren van geopolitieke crisis. Over het algemeen is er gematigd positieve steun onder de bevolking voor ontwikkelingssamenwerking. Een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen
4: wordt verdacht van seksueel misbruik van minstens 4 Filipijnse kinderen, van wie het jongste slachtoffer 3 jaar oud was. De Noordwest Ziekenhuisgroep, waar de man werkte, zegt geschrokken en ontzet te zijn en heeft via de media over de verdenkingen gehoord. De arts nam zelf ontslag. Het ziekenhuis wist alleen dat zijn vertrek verband hield met privéomstandigheden. Binnen het ziekenhuis zijn geen signalen bekend die met de verdenkingen te maken hebben. De man werd in mei opgepakt. Dinsdag was een eerste zitting in zijn zaak.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse revolutionaire garde heeft 2 Amerikaanse vaartuigen en 8 olietankers aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat melden Iraanse staatsmedia. De garde zegt dat de schepen probeerden door een gebied te varen dat Iran als verboden en onveilig bestempelt. Iran noemt de aanval een reactie op een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers in de nacht van dinsdag op woensdag. Eerder vuurde Iran ook al ballistische raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarvan 18 van de 20 raketten werden onderschept. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air wilde de landing in Miami mogelijk afbreken, blijkt uit gegevens van de zwarte dozen. Dat meldt de Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid. Het 32 jaar oude toestel schoot zondag van de landingsbaan en raakte meerdere voertuigen. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Uit de vluchtgegevens blijkt dat de piloten enkele seconden na het eerste contact met de grond de remmen loslieten en de gashendels opendraaiden, wat wijst op een poging tot doorstarten. De Amerikaanse president Donald Trump reageert op de verkiezingsoverwinning van de Alternatieve für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Trump noemt de radicaal-rechtse partij niet bij naam, maar spreekt over de populistische partij in Duitsland. Hij schrijft op Truth Social dat Duitsers de immigratieregels beu zijn. De AfD boekte zondag een ruime overwinning, wat tot geschokte reacties leidde. Trump eindigt zijn bericht met de letters MGGA. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het zou gaan om vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse olietanker. Jordanië zegt 20 raketten te hebben gedetecteerd, waarvan 18 werden onderschept en 2 neerstorten zonder slachtoffers te maken. Iran waarschuwt voor meer aanvallen op tankers in Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd een door Republikeinen opgestelde kaart van kiesdistricten in Missouri te herstellen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Eerder bepaalde het Hoogste Hof in de staat dat een nieuwe kieskaart, die het kiesdistrict van een democratische afgevaardigde zou schrappen, alleen per referendum in november kan worden aangenomen. De beslissing is een tegenslag voor president Donald Trump en de kansen van zijn partij om de krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te behouden. De Republikeinen in Missouri hadden de bestaande kieskaart veranderd als onderdeel van een door Trump gesteund initiatief om kiesdistricten zo te hertekenen dat Republikeinse kandidaten daarvan zouden profiteren. Op het Iraanse eiland Kargh in de Perzische Golf zijn explosies gehoord. Volgens Iraanse staatsmedia is een olietanker vlakbij het eiland geraakt door een Amerikaanse raket. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft bevestigd dat de VS achter de aanval zaten en zei dat deze een vergelding was voor Iraanse pogingen een marineschip aan te vallen. Het Amerikaanse Centrale Commando in de regio zei in een verklaring dat het leger 5 Iraanse olietankers had vernietigd. Iran waarschuwde dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
4: De economische groei in de Amsterdamse regio stagneert na jaren van voorsprong op de rest van Nederland, schrijft het Parool. Volgens de economische verkenningen 2026 van de metropoolregio Amsterdam groeide de economie in 2021 en 2022 nog met respectievelijk 7,5 en 6,9% door herstel na de coronacrisis. In 2024 was de groei 1,1%. In 2025 1,8% en voor 2026 en 2027 wordt maximaal 2% verwacht. De regio kampt met een gebrek aan ruimte, energie en arbeidskrachten. Bijna een kwart van het beschikbare land is inmiddels bebouwd. In Amsterdam zelfs meer dan 45%.
5: De Verenigde Staten voeren nieuwe maatregelen in tegen Canada in het handelsconflict tussen beide landen. Vanaf 29 september verbiedt Amerika de invoer van bepaalde Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten. Daarnaast komt er vanaf 15 september een extra heffing van 50% op producten als matrassen, motorboten en golfkarretjes. De VS en Canada zijn in conflict sinds onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukten. Beide landen legden elkaar al eerder importheffingen op.
4: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6%. En de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
5: De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen.
4: Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari, flink opgelopen. Door de blokkade van de Straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat.
5: Passagiers op Schiphol hebben last van een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds dinsdagmiddag zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Ook lopen andere vluchten vertraging op. KLM kan momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert vluchten. De Britse luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich weer begint te herstellen.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tijani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayaz Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets. 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelt de als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt in het oosten af en toe de zon. Maar in het westen komen stevige buien voor, soms met onweer. De wind is matig tot krachtig, vooral aan zee en op het IJsselmeer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met talrijke buien, opnieuw met kans op onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De noordwestenwind is matig tot vrij krachtig. Vanavond een mix van wolken en zon, nog een enkele bui mogelijk. De wind neemt in de loop van de avond af. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het westen kans op een bui. Het wordt dan wat zachter, tussen de 18 en 21 graden.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Elst is in de nacht van dinsdag op woensdag gas in het riool gestroomd door een lek in een gasleiding onder de Rijkstraatweg ter hoogte van de Vissersweg. Diverse woningen werden uit voorzorg ontruimd nadat bewoners een sterke gasgeur roken. Het aanwezige gas werd uit het rioolstelsel geventileerd. Rond 3:15 woensdagochtend konden de bewoners terug naar huis. Stedin werkt aan het herstellen van de gas- en elektriciteitsaansluitingen. De N225 tussen Amerongen en Rhenen gaat binnen zeer korte tijd weer open.
10: De politie houdt de grenzen met België en Duitsland scherp in de gaten sinds de invoering van het vuurwerkverbod. Dat zegt Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, tegen de Telegraaf. De politie weet welke personen en auto's actief zijn in de vuurwerkhandel en wisselt veel informatie uit met de Belgische politie. Ook de handel online wordt scherp in de gaten gehouden. Volgens Minderhout heeft de internationale vuurwerkhandel steeds meer de kenmerken van de internationale drugshandel.
4: De politie is ruim 3 maanden voor de jaarwisseling begonnen met een grote actie tegen illegaal vuurwerk, schrijft de Telegraaf. De eerste partijen zijn al in beslag genomen. Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, zegt dat vroeg ingrijpen nodig is om te voorkomen dat hulpverleners met oud en nieuw worden belaagd met zwaar vuurwerk. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod op 1 augustus staan betrokken politieteams op scherp. Volgens Minderhout gaan de cijfers op de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie de komende tijd verder omhoog.
10: De toezichthouders op de inlichtingendiensten hebben scherpe kritiek op het kabinetsvoorstel voor nieuwe bevoegdheden voor de AIVD en MIVD. De Commissie van Toezicht en de Toetsingscommissie vinden het voorstel niet in balans. Als de bevoegdheden groter worden, moeten ook de bescherming en het toezicht worden versterkt. En dat gebeurt volgens hen niet. De toezichthouders hebben vragen bij de noodzakelijkheid en proportionaliteit van onderdelen zoals het onderzoeken van tegenstanders, het verwerken van bulkgegevens en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Ook krijgt het nieuwe toezichthoudende college van toetsing en toezicht te weinig budget en mensen toegewezen.
11: Volgens onderzoek van het Haagse instituut Klingendaal denkt de gemiddelde Nederlander veel strategischer over ontwikkelingssamenwerking dan het Haagse beleid van de laatste jaren suggereert, schrijft Trouw. Voor het onderzoek zijn ruim 4000 mensen uit alle lagen van de bevolking ondervraagd. Hoewel het enthousiasme langzaam afneemt, ziet de bevolking het nut van ontwikkelingssamenwerking wel degelijk in, zeker in deze onrustige wereld. Er is brede steun voor samenwerking met landen in het mondiale zuiden, als daarmee ook Nederlandse belangen worden gediend. Bijvoorbeeld bij het bezweren van geopolitieke crisis. Over het algemeen is er gematigd positieve steun onder de bevolking voor ontwikkelingssamenwerking.
4: Een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht van seksueel misbruik van minstens 4 Filipijnse kinderen, van wie het jongste slachtoffer 3 jaar oud was. De Noordwestziekenhuisgroep, waar de man werkte, zegt geschrokken en ontzet te zijn en heeft via de media over de verdenkingen gehoord. De arts nam zelf ontslag. Het ziekenhuis wist alleen dat zijn vertrek verband hield met privéomstandigheden. Binnen het ziekenhuis zijn geen signalen bekend die met de verdenkingen te maken hebben. De man werd in mei opgepakt. Dinsdag was een eerste zitting in zijn zaak. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse revolutionaire garde heeft 2 Amerikaanse vaartuigen en 8 olietankers aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat melden Iraanse staatsmedia. De garde zegt dat de schepen probeerden door een gebied te varen dat Iran als verboden en onveilig bestempelt. Iran noemt de aanval een reactie op een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers in de nacht van dinsdag op woensdag. Eerder vuurde Iran ook al ballistische raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarvan 18 van de 20 raketten werden onderschept.
13: Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air wilde de landing in Miami mogelijk afbreken,
5: blijkt uit gegevens van de zwarte dozen. Dat meldt de Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid. Het 32 jaar oude toestel schoot zondag van de landingsbaan en raakte meerdere voertuigen. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Uit de vluchtgegevens blijkt dat de piloten enkele seconden na het eerste contact met de grond de remmen loslieten en de gashendels opendraaiden, wat wijst op een poging tot doorstarten. De Amerikaanse president Donald Trump reageert op de verkiezingsoverwinning van de Alternatieve für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Trump noemt de radicaal-rechtse partij niet bij naam, maar spreekt over de populistische partij in Duitsland. Hij schrijft op Truth Social dat Duitsers de immigratieregels beu zijn. De AfD boekte zondag een ruime overwinning, wat tot geschokte reacties leidde. Trump eindigt zijn bericht met de letters MGGA. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. Dat meldt de Iraanse Revolutionaire Garde. Het zou gaan om vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse olietanker. Jordanië zegt 20 raketten te hebben gedetecteerd, waarvan 18 werden onderschept en 2 neerstorten zonder slachtoffers te maken. Iran waarschuwt voor meer aanvallen op tankers in Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd een door Republikeinen opgestelde kaart van kiesdistricten in Missouri te herstellen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Eerder bepaalde het Hoogste Hof in de staat dat een nieuwe kieskaart, die het kiesdistrict van een democratische afgevaardigde zou schrappen, alleen per referendum in november kan worden aangenomen. De beslissing is een tegenslag voor president Donald Trump en de kansen van zijn partij om de krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te behouden. De Republikeinen in Missouri hadden de bestaande kieskaart veranderd als onderdeel van een door Trump gesteund initiatief om kiesdistricten zo te hertekenen dat Republikeinse kandidaten daarvan zouden profiteren. Op het Iraanse eiland Karg in de Perzische Golf zijn explosies gehoord. Volgens Iraanse staatsmedia is een olietanker vlakbij het eiland geraakt door een Amerikaanse raket. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft bevestigd dat de VS achter de aanval zaten en zei dat deze een vergelding was voor Iraanse pogingen een marineschip aan te vallen. Het Amerikaanse centrale commando in de regio zei in een verklaring dat het leger 5 Iraanse olietankers had vernietigd. Iran waarschuwde dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De Britse luchtverkeersleiding waarschuwt dat het herstel van de technische storing van dinsdag tijd zal kosten. Woensdag zijn 177 vluchten geannuleerd, bijna allemaal op London Heathrow Airport. Dinsdag werden ongeveer 1300 vluchten in het Verenigd Koninkrijk geschrapt. De luchtverkeersleiding zegt dat de storing is opgelost en dat er zo hard mogelijk wordt gewerkt om de achterstand weg te werken. Ook op Schiphol werden dinsdag tientallen vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. De economische groei in de Amsterdamse regio stagneert na jaren van voorsprong op de rest van Nederland, schrijft Het Parool. Volgens de economische verkenningen 2026 van de metropoolregio Amsterdam groeide de economie in 2021 en 2022 nog met respectievelijk 7,5 en 6,9% door herstel na de coronacrisis. In 2024 was de groei 1,1%, in 2025 1,8% en voor 2026 en 2027 wordt maximaal 2% verwacht. De regio kampt met een gebrek aan ruimte, energie en arbeidskrachten. Bijna een kwart van het beschikbare land is inmiddels bebouwd. In Amsterdam zelfs meer dan 45%.
13: De Verenigde Staten voeren nieuwe maatregelen in tegen Canada in het handelsconflict tussen beide landen. Vanaf 29 september verbiedt Amerika de invoer van bepaalde Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten. Daarnaast komt er vanaf 15 september een extra heffing van 50% op producten als matrassen, motorboten en golfkarretjes. De VS en Canada zijn in conflict sinds onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukten. Beide landen legden elkaar al eerder importheffingen op.
14: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
15: De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen.
13: Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen door Houthi-rebellen uit Jemen. De rebellen zeggen faciliteiten van staatsolieconcern Saudi Aramco in Aba, Najran en Jazan te hebben geraakt met ballistische raketten en drones. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden ontstaan die nog worden geblust. De herhaalde aanvallen op Jazan, waar een grote raffinaderij staat, wakkeren de angst voor verdere verstoringen aan en leiden tot verder stijgende olieprijzen. De olieprijzen zijn sinds het begin van de oorlog eind februari flink opgelopen. Door de blokkade van de Straat van Hormuz varen veel minder olietankers door de belangrijke zeestraat.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tiani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit.
18: Ayase Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door twee doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste twee sets, maar Tiafoe kwam terug en won de derde en vierde set. In de beslissende vijfde set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelde als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt in het oosten af en toe de zon. Maar in het noordwesten komen stevige buien voor, plaatselijk met onweer. Landinwaarts waait een matige wind uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer is het krachtiger. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met talrijke buien. Vooral in de eerste helft van de middag opnieuw kans op onweer. De temperatuur komt uit op ongeveer 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond volgt een mix van wolken en zon, met nog een enkele bui. De wind neemt geleidelijk af. Morgen is het rustiger met zon en wolken en blijft het grotendeels droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM melden dat de uitstoot van broeikasgassen in het tweede kwartaal van dit jaar iets hoger lag dan een jaar eerder. In totaal werd 31,6 megaton aan broeikasgassen uitgestoten, tegen 31,4 megaton in dezelfde periode vorig jaar. De elektriciteitssector is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de stijging, doordat er meer steenkool en aardgas werd verbruikt. Alleen in de landbouw en de mobiliteitssector nam de uitstoot af. Het klimaatdoel voor 2030, een jaarlijkse uitstoot van maximaal 102 megaton, raakt daarmee verder uit zicht.
22: Ondanks alle goede voornemens blijft het aantal ingediende moties in de Tweede Kamer doorstijgen, schrijft Eén Vandaag. In het parlementaire jaar 2025-2026 dienden Kamerleden 7570 moties in, iets minder dan het jaar ervoor. Door verkiezingen en formatie waren er wel 20 vergaderdagen minder, waardoor het tempo per vergaderdag juist hoger lag. Over de hele onderzochte periode, tussen 2008 en 2026, steeg het aantal moties per vergaderdag met 119%. In bijna 20 jaar tijd is het aantal verzoeken aan de regering per vergaderdag verdubbeld, van 14 naar 30. In Elst is in de nacht van dinsdag op woensdag gas in het riool gestroomd door een lek in een gasleiding onder de Rijkstraatweg ter hoogte van de Vissersweg. Diverse woningen werden uit voorzorg ontruimd nadat bewoners een sterke gasgeur roken. Het aanwezige gas werd uit het rioolstelsel geventileerd. Rond 3:15 woensdagochtend konden de bewoners terug naar huis. Stedin werkt aan het herstellen van de gas- en elektriciteitsaansluitingen. De N225 tussen Amerongen en Rhenen gaat binnen zeer korte tijd weer open.
0: De politie houdt de grenzen met België en Duitsland scherp in de gaten sinds de invoering van het vuurwerkverbod. Dat zegt Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, tegen de Telegraaf. De politie weet welke personen en auto's actief zijn in de vuurwerkhandel en wisselt veel informatie uit met de Belgische politie. Ook de handel online wordt scherp in de gaten gehouden. Volgens Minderhout heeft de internationale vuurwerkhandel steeds meer de kenmerken van de internationale drugshandel.
22: De politie is ruim 3 maanden voor de jaarwisseling begonnen met een grote actie tegen illegaal vuurwerk, schrijft de Telegraaf. De eerste partijen zijn al in beslag genomen. Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, zegt dat vroeg ingrijpen nodig is om te voorkomen dat hulpverleners met oud en nieuw worden belaagd met zwaar vuurwerk. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod op 1 augustus staan betrokken politieteams op scherp. Volgens Minderhout gaan de cijfers op de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie de komende tijd verder omhoog.
1: De toezichthouders op de inlichtingendiensten hebben scherpe kritiek op het kabinetsvoorstel voor nieuwe bevoegdheden voor de AIVD en MIVD. De Commissie van Toezicht en de Toetsingscommissie vinden het voorstel niet in balans. Als de bevoegdheden groter worden, moeten ook de bescherming en het toezicht worden versterkt. En dat gebeurt volgens hen niet. De toezichthouders hebben vragen bij de noodzakelijkheid en proportionaliteit van onderdelen zoals het onderzoeken van tegenstanders, het verwerken van bulkgegevens en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Ook krijgt het nieuwe toezichthoudende college van toetsing en toezicht te weinig budget en mensen toegewezen.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse revolutionaire garde heeft 2 Amerikaanse vaartuigen en 8 olietankers aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat melden Iraanse staatsmedia. De garde zegt dat de schepen probeerden door een gebied te varen dat Iran als verboden en onveilig bestempelt. Iran noemt de aanval een reactie op een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers in de nacht van dinsdag op woensdag. Eerder vuurde Iran ook al ballistische raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarvan 18 van de 20 raketten werden onderschept.
24: Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air wilde de landing in Miami mogelijk afbreken, blijkt uit gegevens van de zwarte dozen. Dat meldt de Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid. Het 32 jaar oude toestel schoot zondag van de landingsbaan en raakte meerdere voertuigen. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Uit de vluchtgegevens blijkt dat de piloten enkele seconden na het eerste contact met de grond de remmen loslieten en de gashendels opendraaiden. Wat wijst op een poging tot doorstarten.
25: De Amerikaanse president Donald Trump reageert op de verkiezingsoverwinning van de Alternatieve für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Trump noemt de radicaal-rechtse partij niet bij naam, maar spreekt over de populistische partij in Duitsland. Hij schrijft op Truth Social dat Duitsers de immigratieregels beu zijn. De AfD boekte zondag een ruime overwinning, wat tot geschokte reacties leidde. Trump eindigt zijn bericht met de letters MGGA.
26: Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het zou gaan om vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse olietanker. Jordanië zegt 20 raketten te hebben gedetecteerd, waarvan 18 werden onderschept en 2 neerstorten zonder slachtoffers te maken. Iran waarschuwt voor meer aanvallen op tankers in Kuwait en Bahrein.
4: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd een door Republikeinen opgestelde kaart van kiesdistricten in Missouri te herstellen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Eerder bepaalde het Hoogste Hof in de staat dat een nieuwe kieskaart, die het kiesdistrict van een democratische afgevaardigde zou schrappen, alleen per referendum in november kan worden aangenomen. De beslissing is een tegenslag voor president Donald Trump en de kansen van zijn partij om de krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te behouden. De Republikeinen in Missouri hadden de bestaande kieskaart veranderd als onderdeel van een door Trump gesteund initiatief om kiesdistricten zo te hertekenen dat Republikeinse kandidaten daarvan zouden profiteren.
7: Op het Iraanse eiland Karg in de Perzische Golf zijn explosies gehoord. Volgens Iraanse staatsmedia is een olietanker vlakbij het eiland geraakt door een Amerikaanse raket. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft bevestigd dat de VS achter de aanval zaten en zei dat deze een vergelding was voor Iraanse pogingen een marineschip aan te vallen. Het Amerikaanse Centrale Commando in de regio zei in een verklaring dat het leger 5 Iraanse olietankers had vernietigd. Iran waarschuwde dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
9: De Nederlandse binnenvaart vervoerde in augustus de minste hoeveelheid goederen sinds 2022. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat er 21,8 miljoen ton aan goederen werd verplaatst. Bijna 19% minder dan een jaar eerder. De daling komt door de uitzonderlijke droogte van afgelopen zomer, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af door de lage waterstand van de Rijn. In het eerste halfjaar van 2026 nam het vervoerde gewicht nog toe, vooral bij brandstoffen zoals diesel en benzine.
7: De Britse luchtverkeersleiding waarschuwt dat het herstel van de technische storing van dinsdag tijd zal kosten. Woensdag zijn 177 vluchten geannuleerd, bijna allemaal op London Heathrow Airport. Dinsdag werden ongeveer 1300 vluchten in het Verenigd Koninkrijk geschrapt. De luchtverkeersleiding zegt dat de storing is opgelost en dat er zo hard mogelijk wordt gewerkt om de achterstand weg te werken. Ook op Schiphol werden dinsdag tientallen vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt.
10: De economische groei in de Amsterdamse regio stagneert na jaren van voorsprong op de rest van Nederland, schrijft Het Parool. Volgens de economische verkenningen 2026 van de metropoolregio Amsterdam groeide de economie in 2021 en 2022 nog met respectievelijk 7,5 en 6,9% door herstel na de coronacrisis. In 2024 was de groei 1,1%, in 2025 1,8% en voor 2026 en 2027 wordt maximaal 2% verwacht. De regio kampt met een gebrek aan ruimte, energie en arbeidskrachten. Bijna een kwart van het beschikbare land is inmiddels bebouwd. In Amsterdam zelfs meer dan 45%.
11: De Verenigde Staten voeren nieuwe maatregelen in tegen Canada in het handelsconflict tussen beide landen. Vanaf 29 september verbiedt Amerika de invoer van bepaalde Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten. Daarnaast komt er vanaf 15 september een extra heffing van 50% op producten als matrassen, motorboten en golfkarretjes. De VS en Canada zijn in conflict sinds onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukte. Beide landen legden elkaar al eerder importheffingen op.
14: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd
5: na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.

0: mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tijani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayase Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets. 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelde als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt in het oosten af en toe de zon. Maar in het noordwesten komen stevige buien voor, plaatselijk met onweer. Landinwaarts waait een matige wind uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer is het krachtiger. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met talrijke buien. Vooral in de eerste helft van de middag opnieuw kans op onweer. De temperatuur komt uit op ongeveer 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond volgt een mix van wolken en zon, met nog een enkele bui. De wind neemt geleidelijk af. Morgen is het rustiger met zon en wolken en blijft het grotendeels droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.

0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
1: Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM melden dat de uitstoot van broeikasgassen in het tweede kwartaal van dit jaar iets hoger lag dan een jaar eerder. In totaal werd 31,6 megaton aan broeikasgassen uitgestoten tegen 31,4 megaton in dezelfde periode vorig jaar. De elektriciteitssector is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de stijging, doordat er meer steenkool en aardgas werd verbruikt. Alleen in de landbouw en de mobiliteitssector nam de uitstoot af. Het klimaatdoel voor 2030, een jaarlijkse uitstoot van maximaal 102 megaton, raakt daarmee verder uit zicht.
2: Ondanks alle goede voornemens blijft het aantal ingediende moties in de Tweede Kamer doorstijgen, schrijft Eén Vandaag. In het parlementaire jaar 2025-2026 dienden Kamerleden 7570 moties in, iets minder dan het jaar ervoor. Door verkiezingen en formatie waren er wel 20 vergaderdagen minder, waardoor het tempo per vergaderdag juist hoger lag. Over de hele onderzochte periode, tussen 2008 en 2026, steeg het aantal moties per vergaderdag met 119%. In bijna 20 jaar tijd is het aantal verzoeken aan de regering per vergaderdag verdubbeld, van 14 naar 30. In Elst is in de nacht van dinsdag op woensdag gas in het riool gestroomd door een lek in een gasleiding onder de Rijksstraatweg ter hoogte van de Vissersweg. Diverse woningen werden uit voorzorg ontruimd nadat bewoners een sterke gasgeur roken. Het aanwezige gas werd uit het rioolstelsel geventileerd. Rond 3:15 woensdagochtend konden de bewoners terug naar huis. Stedin werkt aan het herstellen van de gas- en elektriciteitsaansluitingen. De N225 tussen Amerongen en Rhenen gaat binnen zeer korte tijd weer open.
3: De politie houdt de grenzen met België en Duitsland scherp in de gaten sinds de invoering van het vuurwerkverbod. Dat zegt Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, tegen de Telegraaf. De politie weet welke personen en auto's actief zijn in de vuurwerkhandel en wisselt veel informatie uit met de Belgische politie. Ook de handel online wordt scherp in de gaten gehouden. Volgens Minderhout heeft de internationale vuurwerkhandel steeds meer de kenmerken van de internationale drugshandel.
4: De politie is ruim 3 maanden voor de jaarwisseling begonnen met een grote actie tegen illegaal vuurwerk, schrijft de Telegraaf. De eerste partijen zijn al in beslag genomen. Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, zegt dat vroeg ingrijpen nodig is om te voorkomen dat hulpverleners met oud en nieuw worden belaagd met zwaar vuurwerk. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod op 1 augustus staan betrokken politieteams op scherp. Volgens Minderhout gaan de cijfers op de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie de komende tijd verder omhoog.
5: De toezichthouders op de inlichtingendiensten hebben scherpe kritiek op het kabinetsvoorstel voor nieuwe bevoegdheden voor de AIVD en MIVD. De Commissie van Toezicht en de Toetsingscommissie vinden het voorstel niet in balans. Als de bevoegdheden groter worden, moeten ook de bescherming en het toezicht worden versterkt. En dat gebeurt volgens hen niet. De toezichthouders hebben vragen bij de noodzakelijkheid en proportionaliteit van onderdelen zoals het onderzoeken van tegenstanders, het verwerken van bulkgegevens en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Ook krijgt het nieuwe toezichthoudende college van toetsing en toezicht te weinig budget en mensen toegewezen.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse revolutionaire garde heeft 2 Amerikaanse vaartuigen en 8 olietankers aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldde Iraanse staatsmedia. De garde zegt dat de schepen probeerden door een gebied te varen dat Iran als verboden en onveilig bestempelt. Iran noemt de aanval een reactie op een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers in de nacht van dinsdag op woensdag. Eerder vuurde Iran ook al ballistische raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarvan 18 van de 20 raketten werden onderschept. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air wilde de landing in Miami mogelijk afbreken, blijkt uit gegevens van de zwarte dozen. Dat meldt de Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid. Het 32 jaar oude toestel schoot zondag van de landingsbaan en raakte meerdere voertuigen. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Uit de vluchtgegevens blijkt dat de piloten enkele seconden na het eerste contact met de grond de remmen loslieten en de gashendels opendraaiden, wat wijst op een poging tot doorstarten. De Amerikaanse president Donald Trump reageert op de verkiezingsoverwinning van de Alternative für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Trump noemt de radicaal-rechtse partij niet bij naam, maar spreekt over de populistische partij in Duitsland. Hij schrijft op Truth Social dat Duitsers de immigratieregels beu zijn. De AfD boekte zondag een ruime overwinning, wat tot geschokte reacties leidde. Trump eindigt zijn bericht met de letters MGGA. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het zou gaan om vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse olietanker. Jordanië zegt 20 raketten te hebben gedetecteerd, waarvan 18 werden onderschept en 2 neerstorten zonder slachtoffers te maken. Iran waarschuwt voor meer aanvallen op tankers in Kuwait en Bahrein. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd een door Republikeinen opgestelde kaart van kiesdistricten in Missouri te herstellen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Eerder bepaalde het Hoogste Hof in de staat dat een nieuwe kieskaart, die het kiesdistrict van een democratische afgevaardigde zou schrappen, alleen per referendum in november kan worden aangenomen. De beslissing is een tegenslag voor president Donald Trump en de kansen van zijn partij om de krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te behouden. De Republikeinen in Missouri hadden de bestaande kieskaart veranderd als onderdeel van een door Trump gesteund initiatief om kiesdistricten zo te hertekenen dat Republikeinse kandidaten daarvan zouden profiteren. Op het Iraanse eiland Karg in de Perzische Golf zijn explosies gehoord. Volgens Iraanse staatsmedia is een olietanker vlakbij het eiland geraakt door een Amerikaanse raket. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft bevestigd dat de VS achter de aanval zaten en zei dat deze een vergelding was voor Iraanse pogingen een marineschip aan te vallen. Het Amerikaanse centrale commando in de regio zei in een verklaring dat het leger 5 Iraanse olietankers had vernietigd. Iran waarschuwde dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse binnenvaart vervoerde in augustus de minste hoeveelheid goederen sinds 2022. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat er 21,8 miljoen ton aan goederen werd verplaatst. Bijna 19% minder dan een jaar eerder. De daling komt door de uitzonderlijke droogte van afgelopen zomer, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af door de lage waterstand van de Rijn. In het eerste halfjaar van 2026 nam het vervoerde gewicht nog toe, vooral bij brandstoffen zoals diesel en benzine. De Britse luchtverkeersleiding waarschuwt dat het herstel van de technische storing van dinsdag tijd zal kosten. Woensdag zijn 177 vluchten geannuleerd, bijna allemaal op London Heathrow Airport. Dinsdag werden ongeveer 1300 vluchten in het Verenigd Koninkrijk geschrapt. De luchtverkeersleiding zegt dat de storing is opgelost en dat er zo hard mogelijk wordt gewerkt om de achterstand weg te werken. Ook op Schiphol werden dinsdag tientallen vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt.
7: De economische groei in de Amsterdamse regio stagneert na jaren van voorsprong op de rest van Nederland, schrijft Het Parool. Volgens de economische verkenningen 2026 van de metropoolregio Amsterdam groeide de economie in 2021 en 2022 nog met respectievelijk 7,5 en 6,9% door herstel na de coronacrisis. In 2024 was de groei 1,1%, in 2025 1,8% en voor 2026 en 2027 wordt maximaal 2% verwacht. De regio kampt met een gebrek aan ruimte, energie en arbeidskrachten. Bijna een kwart van het beschikbare land is inmiddels bebouwd. In Amsterdam zelfs meer dan 45%.
0: De Verenigde Staten voeren nieuwe maatregelen in tegen Canada in het handelsconflict tussen beide landen. Vanaf 29 september verbiedt Amerika de invoer van bepaalde Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten. Daarnaast komt er vanaf 15 september een extra heffing van 50% op producten als matrassen, motorboten en golfkarretjes. De VS en Canada zijn in conflict sinds onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukte. Beide landen legden elkaar al eerder importheffingen op.
8: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
9: De Ierse mediawaakhond onderzoekt of X de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht overtreedt. De toezichthouder kijkt of het platform doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's voor volwassenen in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken. Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie verplicht om te voorkomen dat kinderen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. Er zijn zorgen dat de systemen voor ouderlijk toezicht op X mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn. Steeds meer landen nemen maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1... waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tijani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney twee keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayaz Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelde als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag is het wisselvallig met hier en daar wat zon, maar vooral veel stevige buien. Plaatselijk kan het daarbij ook onweren. De temperatuur komt uit op ongeveer 18 graden. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond neemt de wind af en valt er nog maar een enkele bui. Morgen wordt het rustiger met meer zon en blijft het overwegend droog. Al kan er in het westen nog een enkele bui vallen. Het wordt dan 18 tot lokaal 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws.
16: Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM melden dat de uitstoot van broeikasgassen in het tweede kwartaal van dit jaar iets hoger lag dan een jaar eerder. In totaal werd 31,6 megaton aan broeikasgassen uitgestoten tegen 31,4 megaton in dezelfde periode vorig jaar. De elektriciteitssector is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de stijging, doordat er meer steenkool en aardgas werd verbruikt. Alleen in de landbouw en de mobiliteitssector nam de uitstoot af. Het klimaatdoel voor 2030, een jaarlijkse uitstoot van maximaal 102 megaton, raakt daarmee verder uit zicht.
17: Ondanks alle goede voornemens blijft het aantal ingediende moties in de Tweede Kamer doorstijgen, schrijft Eén Vandaag. In het parlementaire jaar 2025-2026 dienden Kamerleden 7570 moties in, iets minder dan het jaar ervoor. Door verkiezingen en formatie waren er wel 20 vergaderdagen minder, waardoor het tempo per vergaderdag juist hoger lag. Over de hele onderzochte periode, tussen 2008 en 2026, steeg het aantal moties per vergaderdag met 119%. In bijna 20 jaar tijd is het aantal verzoeken aan de regering per vergaderdag verdubbeld, van 14 naar 30.
2: In Elst is in de nacht van dinsdag op woensdag gas in het riool gestroomd door een lek in een gasleiding onder de Rijkstraatweg ter hoogte van de Vissersweg. Diverse woningen werden uit voorzorg ontruimd nadat bewoners een sterke gasgeur roken. Het aanwezige gas werd uit het rioolstelsel geventileerd. Rond 3:15 woensdagochtend konden de bewoners terug naar huis. Stedin werkt aan het herstellen van de gas- en elektriciteitsaansluitingen. De N225 tussen Amerongen en Rhenen gaat binnen zeer korte tijd weer open.
3: De politie houdt de grenzen met België en Duitsland scherp in de gaten sinds de invoering van het vuurwerkverbod. Dat zegt Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, tegen de Telegraaf. De politie weet welke personen en auto's actief zijn in de vuurwerkhandel en wisselt veel informatie uit met de Belgische politie. Ook de handel online wordt scherp in de gaten gehouden. Volgens Minderhout heeft de internationale vuurwerkhandel steeds meer de kenmerken van de internationale drugshandel.
4: De politie is ruim 3 maanden voor de jaarwisseling begonnen met een grote actie tegen illegaal vuurwerk, schrijft de Telegraaf. De eerste partijen zijn al in beslag genomen. Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, zegt dat vroeg ingrijpen nodig is om te voorkomen dat hulpverleners met oud en nieuw worden belaagd met zwaar vuurwerk. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod op 1 augustus staan betrokken politieteams op scherp. Volgens Minderhout gaan de cijfers op de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie de komende tijd verder omhoog.
5: De toezichthouders op de inlichtingendiensten hebben scherpe kritiek op het kabinetsvoorstel voor nieuwe bevoegdheden voor de AIVD en MIVD. De Commissie van Toezicht en de Toetsingscommissie vinden het voorstel niet in balans. Als de bevoegdheden groter worden, moeten ook de bescherming en het toezicht worden versterkt. En dat gebeurt volgens hen niet. De toezichthouders hebben vragen bij de noodzakelijkheid en proportionaliteit van onderdelen zoals het onderzoeken van tegenstanders, het verwerken van bulkgegevens en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Ook krijgt het nieuwe toezichthoudende college van toetsing en toezicht te weinig budget en mensen toegewezen.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De stijgende olieprijs raakt de levering van noodhulp, waarschuwt hulporganisatie CARE. Een steeds groter deel van het budget gaat naar vervoer, brandstof en inkoop, waardoor er minder geld overblijft voor directe hulp. De verstoring van de scheepvaart via de Straat van Hormuz wordt genoemd als oorzaak van de prijsstijging. In Somalië steeg de prijs van therapeutische melk voor ondervoede kinderen van $139 in 2024 naar $200 in 2026. CARE pleit voor veilige handelsroutes en flexibele financiering om te kunnen reageren op plotselinge prijsstijgingen. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft 2 Amerikaanse vaartuigen en 8 olietankers aangevallen rond de Straat van Hormuz. Dat melden Iraanse staatsmedia. De garde zegt dat de schepen probeerden door een gebied te varen dat Iran als verboden en onveilig bestempelt. Iran noemt de aanval een reactie op een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers in de nacht van dinsdag op woensdag. Eerder vuurde Iran ook al ballistische raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarvan 18 van de 20 raketten werden onderschept. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air wilde de landing in Miami mogelijk afbreken, blijkt uit gegevens van de zwarte dozen. Dat meldt de Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid. Het 32 jaar oude toestel schoot zondag van de landingsbaan en raakte meerdere voertuigen. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond.
18: Uit de vluchtgegevens blijkt dat de piloten enkele seconden na het eerste contact met de grond de remmen loslieten en de gashendels opendraaiden. Wat wijst op een poging tot doorstarten. De Amerikaanse president Donald Trump reageert op de verkiezingsoverwinning van de Alternatieve für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Trump noemt de radicaal-rechtse partij niet bij naam, maar spreekt over de populistische partij in Duitsland. Hij schrijft op Truth Social dat Duitsers de immigratieregels beu zijn. De AfD boekte zondag een ruime overwinning, wat tot geschokte reacties leidde. Trump eindigt zijn bericht met de letters MGGA. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. Dat meldt de Iraanse Revolutionaire Garde. Het zou gaan om vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse olietanker. Jordanië zegt 20 raketten te hebben gedetecteerd, waarvan 18 werden onderschept en 2 neerstortten zonder slachtoffers te maken. Iran waarschuwt voor meer aanvallen op tankers in Kuwait en Bahrein.
19: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd een door Republikeinen opgestelde kaart van kiesdistricten in Missouri te herstellen voor de tussentijdse verkiezingen in november. Eerder bepaalde het Hoogste Hof in de staat dat een nieuwe kieskaart, die het kiesdistrict van een democratische afgevaardigde zou schrappen, alleen per referendum in november kan worden aangenomen. De beslissing is een tegenslag voor president Donald Trump en de kansen van zijn partij om de krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te behouden. De Republikeinen in Missouri hadden de bestaande kieskaart veranderd als onderdeel van een door Trump gesteund initiatief om kiesdistricten zo te hertekenen dat Republikeinse kandidaten daarvan zouden profiteren.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. Nederlandse huishoudens hebben in juli 1,2% meer uitgegeven dan een jaar eerder. Het is de vijfde maand op rij dat de bestedingen stijgen. Consumenten kochten vooral meer duurzame goederen, zoals auto's, kleding en elektrische apparaten. Ook aan voedingsmiddelen en diensten, zoals vervoer, medische zorg en recreatie, werd meer besteed. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de groei in juni nog 1,7% was.
23: De Nederlandse binnenvaart vervoerde in augustus de minste hoeveelheid goederen sinds 2022. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat er 21,8 miljoen ton aan goederen werd verplaatst, bijna 19% minder dan een jaar eerder. De daling komt door de uitzonderlijke droogte van afgelopen zomer, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af door de lage waterstand van de Rijn. In het eerste halfjaar van 2026 nam het vervoerde gewicht nog toe, vooral bij brandstoffen zoals diesel en benzine.
24: De Britse luchtverkeersleiding waarschuwt dat het herstel van de technische storing van dinsdag tijd zal kosten. Woensdag zijn 177 vluchten geannuleerd, bijna allemaal op London Heathrow Airport. Dinsdag werden ongeveer 1300 vluchten in het Verenigd Koninkrijk geschrapt. De luchtverkeersleiding zegt dat de storing is opgelost en dat er zo hard mogelijk wordt gewerkt om de achterstand weg te werken. Ook op Schiphol werden dinsdag tientallen vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt.
25: De economische groei in de Amsterdamse regio stagneert na jaren van voorsprong op de rest van Nederland, schrijft Het Parool. Volgens de economische verkenningen 2026 van de metropoolregio Amsterdam groeide de economie in 2021 en 2022 nog met respectievelijk 7,5 en 6,9% door herstel na de coronacrisis. In 2024 was de groei 1,1%, in 2025 1,8% en voor 2026 en 2027 wordt maximaal 2% verwacht. De regio kampt met een gebrek aan ruimte, energie en arbeidskrachten.
0: Bijna een kwart van het beschikbare land is inmiddels bebouwd. In Amsterdam zelfs meer dan 45%.
1: De Verenigde Staten voeren nieuwe maatregelen in tegen Canada in het handelsconflict tussen beide landen. Vanaf 29 september verbiedt Amerika de invoer van bepaalde Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten. Daarnaast komt er vanaf 15 september een extra heffing van 50% op producten als matrassen, motorboten en golfkarretjes. De VS en Canada zijn in conflict sinds onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukte. Beide landen legden elkaar al eerder importheffingen op.
6: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tiani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayaz Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelde als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio, Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe zon. Maar vooral in het noordwesten en westen trekken stevige buien over, mogelijk met onweer. In het binnenland staat een matige zuidwestenwind. Aan zee en op het IJsselmeer waait het flink door uit noordwestelijke richting. Windkracht 6. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met veel buien, soms met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De noordwestenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer windkracht 5 tot 6. Vanavond klaart het wat op met af en toe een bui. De wind neemt in de loop van de avond af. Morgen is het rustiger met zon en wolken. En vooral in het westen kans op een enkele bui. Het wordt tussen de 18 en 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal is het woensdagochtend uitgestorven door de landelijke 24-uur-staking. Vanaf 2 uur vannacht tot donderdagochtend 2 uur rijden er in het hele land geen treinen. De NS-stations zijn leeg, op enkele NS-medewerkers na. Ook bij de taxistandplaatsen in Utrecht en bij bus- en tramhaltes in Amsterdam zijn geen reizigers te zien. De staking is gericht tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid.
15: Ondanks alle goede voornemens blijft het aantal ingediende moties in de Tweede Kamer doorstijgen, schrijft Eén Vandaag. In het parlementaire jaar 2025-2026 dienden Kamerleden 7570 moties in, iets minder dan het jaar ervoor. Door verkiezingen en formatie waren er wel 20 vergaderdagen minder, waardoor het tempo per vergaderdag juist hoger lag. Over de hele onderzochte periode, tussen 2008 en 2026, steeg het aantal moties per vergaderdag met 119%. In bijna 20 jaar tijd is het aantal verzoeken aan de regering per vergaderdag verdubbeld, van 14 naar 30.
16: Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM melden dat de uitstoot van broeikasgassen in het tweede kwartaal van dit jaar iets hoger lag dan een jaar eerder. In totaal werd 31,6 megaton aan broeikasgassen uitgestoten tegen 31,4 megaton in dezelfde periode vorig jaar. De elektriciteitssector is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de stijging, doordat er meer steenkool en aardgas werd verbruikt. Alleen in de landbouw en de mobiliteitssector nam de uitstoot af. Het klimaatdoel voor 2030, een jaarlijkse uitstoot van maximaal 102 megaton, raakt daarmee verder uit zicht.
26: In Elst is in de nacht van dinsdag op woensdag gas in het riool gestroomd door een lek in een gasleiding onder de Rijksstraatweg ter hoogte van de Vissersweg. Diverse woningen werden uit voorzorg ontruimd nadat bewoners een sterke gasgeur roken. Het aanwezige gas werd uit het rioolstelsel geventileerd. Rond 3:15 woensdagochtend konden de bewoners terug naar huis. Stedin werkt aan het herstellen van de gas- en elektriciteitsaansluitingen. De N225 tussen Amerongen en Rhenen gaat binnen zeer korte tijd weer open.
27: De politie houdt de grenzen met België en Duitsland scherp in de gaten sinds de invoering van het vuurwerkverbod. Dat zegt Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, tegen de Telegraaf. De politie weet welke personen en auto's actief zijn in de vuurwerkhandel en wisselt veel informatie uit met de Belgische politie. Ook de handel online wordt scherp in de gaten gehouden. Volgens Minderhout heeft de internationale vuurwerkhandel steeds meer de kenmerken van de internationale drugshandel.
28: De politie is ruim 3 maanden voor de jaarwisseling begonnen met een grote actie tegen illegaal vuurwerk,
27: schrijft de Telegraaf. De eerste partijen zijn al in beslag genomen. Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, zegt dat vroeg ingrijpen nodig is om te voorkomen dat hulpverleners met oud en nieuw worden belaagd met zwaar vuurwerk. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod op 1 augustus staan betrokken politieteams op scherp. Volgens Minderhout gaan de cijfers op de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie de komende tijd verder omhoog. Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Russische drones hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen. Bij de aanval op grensovergang Starokozhash zijn doden en gewonden gevallen onder burgers die daar aanwezig waren, melden Oekraïnse grenswachten. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekendgemaakt. De grensovergang is beschadigd en de werkzaamheden zijn opgeschort. De Moldavische autoriteiten zijn op de hoogte gesteld van de aanval. De stijgende olieprijs raakt de levering van noodhulp, waarschuwt hulporganisatie CARE. Een steeds groter deel van het budget gaat naar vervoer, brandstof en inkoop, waardoor er minder geld overblijft voor directe hulp. De verstoring van de scheepvaart via de Straat van Hormuz wordt genoemd als oorzaak van de prijsstijging. In Somalië steeg de prijs van therapeutische melk voor ondervoede kinderen van $139 in 2024 naar $200 in 2026. CARE pleit voor veilige handelsroutes en flexibele financiering om te kunnen reageren op plotselinge prijsstijgingen. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft 2 Amerikaanse vaartuigen en 8 olietankers aangevallen rond de Straat van Hormuz. Dat melden Iraanse staatsmedia. De garde zegt dat de schepen probeerden door een gebied te varen dat Iran als verboden en onveilig bestempelt. Iran noemt de aanval een reactie op een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers in de nacht van dinsdag op woensdag. Eerder vuurde Iran ook al ballistische raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarvan 18 van de 20 raketten werden onderschept. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air wilde de landing in Miami mogelijk afbreken, blijkt uit gegevens van de zwarte dozen. Dat meldt de Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid. Het 32 jaar oude toestel schoot zondag van de landingsbaan en raakte meerdere voertuigen. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Uit de vluchtgegevens blijkt dat de piloten enkele seconden na het eerste contact met de grond de remmen loslieten en de gashendels opendraaiden, wat wijst op een poging tot doorstarten. De Amerikaanse president Donald Trump reageert op de verkiezingsoverwinning van de Alternatieve für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Trump noemt de radicaal-rechtse partij niet bij naam, maar spreekt over de populistische partij in Duitsland. Hij schrijft op Truth Social dat Duitsers de immigratieregels beu zijn. De AfD boekte zondag een ruime overwinning, wat tot geschokte reacties leidde. Trump eindigt zijn bericht met de letters MGGA. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. Dat meldt de Iraanse Revolutionaire Garde. Het zou gaan om vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse olietanker. Jordanië zegt 20 raketten te hebben gedetecteerd, waarvan 18 werden onderschept en 2 neerstorten zonder slachtoffers te maken. Iran waarschuwt voor meer aanvallen op tankers in Kuwait en Bahrein. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws.
2: Nederlandse huishoudens hebben in juli 1,2% meer uitgegeven dan een jaar eerder, meldt het CBS. Het is de vijfde maand op rij dat de bestedingen stijgen. Consumenten kochten vooral meer duurzame goederen, zoals auto's, kleding en elektrische apparaten. Ook aan voedingsmiddelen en diensten, zoals vervoer, medische zorg en recreatie, werd meer besteed. De omstandigheden voor consumptie waren in augustus minder ongunstig dan in juli, doordat ondernemers positiever waren over werkgelegenheid en consumenten minder negatief over werkloosheid.
3: De Nederlandse binnenvaart vervoerde in augustus de minste hoeveelheid goederen sinds 2022. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat er 21,8 miljoen ton aan goederen werd verplaatst, bijna 19% minder dan een jaar eerder. De daling komt door de uitzonderlijke droogte van afgelopen zomer, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af door de lage waterstand van de Rijn. In het eerste halfjaar van 2026 nam het vervoerde gewicht nog toe, vooral bij brandstoffen zoals diesel en benzine.
4: De Britse luchtverkeersleiding waarschuwt dat het herstel van de technische storing van dinsdag tijd zal kosten. Woensdag zijn 177 vluchten geannuleerd, bijna allemaal op London Heathrow Airport. Dinsdag werden ongeveer 1300 vluchten in het Verenigd Koninkrijk geschrapt. De luchtverkeersleiding zegt dat de storing is opgelost en dat er zo hard mogelijk wordt gewerkt om de achterstand weg te werken. Ook op Schiphol werden dinsdag tientallen vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt.
5: De economische groei in de Amsterdamse regio stagneert na jaren van voorsprong op de rest van Nederland, schrijft Het Parool. Volgens de economische verkenningen 2026 van de metropoolregio Amsterdam groeide de economie in 2021 en 2022 nog met respectievelijk 7,5% en 6,9% door herstel na de coronacrisis. In 2024 was de groei 1,1%, in 2025 1,8% en voor 2026 en 2027 wordt maximaal 2% verwacht. De regio kampt met een gebrek aan ruimte, energie en arbeidskrachten. Bijna een kwart van het beschikbare land is inmiddels bebouwd. In Amsterdam zelfs meer dan 45%.
7: De Verenigde Staten voeren nieuwe maatregelen in tegen Canada in het handelsconflict tussen beide landen. Vanaf 29 september verbiedt Amerika de invoer van bepaalde Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten. Daarnaast komt er vanaf 15 september een extra heffing van 50% op producten als matrassen, motorboten en golfkarretjes. De VS en Canada zijn in conflict sinds onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukte. Beide landen legden elkaar al eerder importheffingen op.
14: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar.
0: Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tijani Reinders heeft dinsdagavond twee keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ahli. Bij rust stond het al 3-0 door twee doelpunten van Reinders en één van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney twee keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayaz Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door twee doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelde als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt hier en daar de zon. Maar vooral in het noordwesten trekken stevige buien over met kans op onweer. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met veel buien, soms onweerachtig. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af, met nog een enkele bui. De wind neemt af in de loop van de avond. Morgen is het rustiger weer met af en toe zon, al kunnen er in het westen enkele buien vallen. De middagtemperatuur loopt op naar 18 graden in het noordwesten tot 21 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS-stations zijn woensdagochtend leeg vanwege een landelijke 24-uur staking in het openbaar vervoer. Op Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal is het uitgestorven. Er zijn alleen enkele NS-medewerkers aanwezig. Vanaf 2 uur woensdagochtend tot donderdagochtend 2 uur rijden er in het hele land geen treinen. De staking is uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ook bussen, trams en ponten in Amsterdam liggen stil. Alleen luchthaven Schiphol blijft beperkt bereikbaar.
22: Ondanks alle goede voornemens blijft het aantal ingediende moties in de Tweede Kamer doorstijgen, schrijft Eén Vandaag. In het parlementaire jaar 2025-2026 dienden Kamerleden 7570 moties in, iets minder dan het jaar ervoor. Door verkiezingen en formatie waren er wel 20 vergaderdagen minder,
27: waardoor het tempo per vergaderdag juist hoger lag. Over de hele onderzochte periode, tussen 2008 en 2026, steeg het aantal moties per vergaderdag met 119%. In bijna 20 jaar tijd is het aantal verzoeken aan de regering per vergaderdag verdubbeld, van 14 naar 30.
8: Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM melden dat de uitstoot van broeikasgassen in het tweede kwartaal van dit jaar iets hoger lag.

0: In Elst is in de nacht van dinsdag op woensdag gas in het riool gestroomd door een lek in een gasleiding onder de Rijksstraatweg ter hoogte van de Vissersweg. Diverse woningen werden uit voorzorg ontruimd nadat bewoners een sterke gasgeur roken. Het aanwezige gas werd uit het rioolstelsel geventileerd. Rond 3:15 woensdagochtend konden de bewoners terug naar huis. Stedin werkt aan het herstellen van de gas- en elektriciteitsaansluitingen. De N225 tussen Amerongen en Rhenen gaat binnen zeer korte tijd weer open. De politie houdt de grenzen met België en Duitsland scherp in de gaten sinds de invoering van het vuurwerkverbod. Dat zegt Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, tegen de Telegraaf. De politie weet welke personen en auto's actief zijn in de vuurwerkhandel en wisselt veel informatie uit met de Belgische politie. Ook de handel online wordt scherp in de gaten gehouden. Volgens Minderhout heeft de internationale vuurwerkhandel steeds meer de kenmerken van de internationale drugshandel. De politie is ruim 3 maanden voor de jaarwisseling begonnen met een grote actie tegen illegaal vuurwerk, schrijft de Telegraaf. De eerste partijen zijn al in beslag genomen. Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, zegt dat vroeg ingrijpen nodig is om te voorkomen dat hulpverleners met oud en nieuw worden belaagd met zwaar vuurwerk. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod op 1 augustus staan betrokken politieteams op scherp. Volgens Minderhout gaan de cijfers op de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie de komende tijd verder omhoog.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Russische drones hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen. Bij de aanval op grensovergang Starokozhash zijn doden en gewonden gevallen, onder burgers die daar aanwezig waren, melden Oekraïnse grenswachten. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekendgemaakt. De grensovergang is beschadigd en de werkzaamheden zijn opgeschort. De Moldavische autoriteiten zijn op de hoogte gesteld van de aanval. De stijgende olieprijs raakt de levering van noodhulp, waarschuwt hulporganisatie CARE. Een steeds groter deel van het budget gaat naar vervoer, brandstof en inkoop, waardoor er minder geld overblijft voor directe hulp. De verstoring van de scheepvaart via de Straat van Hormuz wordt genoemd als oorzaak van de prijsstijging. In Somalië steeg de prijs van therapeutische melk voor ondervoede kinderen van $139 in 2024 naar $200 in 2026. CARE pleit voor veilige handelsroutes en flexibele financiering om te kunnen reageren op plotselinge prijsstijgingen. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft 2 Amerikaanse vaartuigen en 8 olietankers aangevallen rond de Straat van Hormuz. Dat meldde Iraanse staatsmedia. De garde zegt dat de schepen probeerden door een gebied te varen dat Iran als verboden en onveilig bestempelt. Iran noemt de aanval een reactie op een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers in de nacht van dinsdag op woensdag. Eerder vuurde Iran ook al ballistische raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarvan 18 van de 20 raketten werden onderschept. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air wilde de landing in Miami mogelijk afbreken, blijkt uit gegevens van de zwarte dozen. Dat meldt de Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid. Het 32 jaar oude toestel schoot zondag van de landingsbaan en raakte meerdere voertuigen. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Uit de vluchtgegevens blijkt dat de piloten enkele seconden na het eerste contact met de grond de remmen loslieten en de gashendels opendraaiden, wat wijst op een poging tot doorstarten. De Amerikaanse president Donald Trump reageert op de verkiezingen.

0: verkiezingsoverwinning van de Alternatieve für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Trump noemt de radicaal-rechtse partij niet bij naam, maar spreekt over de populistische partij in Duitsland. Hij schrijft op Truth Social dat Duitsers de immigratieregels beu zijn. De AfD boekte zondag een ruime overwinning, wat tot geschokte reacties leidde. Trump eindigt zijn bericht met de letters MGGA. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. Dat meldt de Iraanse Revolutionaire Garde. Het zou gaan om vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse olietanker. Jordanië zegt 20 raketten te hebben gedetecteerd, waarvan 18 werden onderschept en 2 neerstorten zonder slachtoffers te maken. Iran waarschuwt voor meer aanvallen op tankers in Kuwait en Bahrein. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Nederlandse huishoudens hebben in juli 1,2% meer uitgegeven dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het de 5e maand op rij is dat de bestedingen stijgen. Consumenten kochten vooral meer auto's, kleding en elektrische apparaten. Ook aan diensten zoals vervoer, medische zorg en recreatie werd meer gespendeerd. De omstandigheden voor consumptie waren in augustus minder ongunstig dan in juli. Onder meer doordat ondernemers positiever waren over de werkgelegenheid. De Nederlandse binnenvaart vervoerde in augustus de minste hoeveelheid goederen sinds 2022. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat er 21,8 miljoen ton aan goederen werd verplaatst, bijna 19% minder dan een jaar eerder. De daling komt door de uitzonderlijke droogte van afgelopen zomer, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af door de lage waterstand van de Rijn. In het eerste halfjaar van 2026 nam het vervoerde gewicht nog toe, vooral bij brandstoffen zoals diesel en benzine. De Britse luchtverkeersleiding waarschuwt dat het herstel van de technische storing van dinsdag tijd zal kosten. Woensdag zijn 177 vluchten geannuleerd, bijna allemaal op London Heathrow Airport. Dinsdag werden ongeveer 1300 vluchten in het Verenigd Koninkrijk geschrapt. De luchtverkeersleiding zegt dat de storing is opgelost en dat er zo hard mogelijk wordt gewerkt om de achterstand weg te werken. Ook op Schiphol werden dinsdag tientallen vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. De economische groei in de Amsterdamse regio stagneert na jaren van voorsprong op de rest van Nederland, schrijft Het Parool. Volgens de economische verkenningen 2026 van de metropoolregio Amsterdam groeide de economie in 2021 en 2022 nog met respectievelijk 7,5 en 6,9% door herstel na de coronacrisis. In 2024 was de groei 1,1%, in 2025 1,8% en voor 2026 en 2027 wordt maximaal 2% verwacht. De regio kampt met een gebrek aan ruimte, energie en arbeidskrachten. Bijna een kwart van het beschikbare land is inmiddels bebouwd. In Amsterdam zelfs meer dan 45%. De Verenigde Staten voeren nieuwe maatregelen in tegen Canada in het handelsconflict tussen beide landen. Vanaf 29 september verbiedt Amerika de invoer van bepaalde Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten. Daarnaast komt er vanaf 15 september een extra heffing van 50% op producten als matrassen, motorboten en golfkarretjes. De VS en Canada zijn in conflict sinds onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukte. Beide landen legden elkaar al eerder importheffingen op.
2: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op stijgende olieprijzen door aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en aanvallen op energiefaciliteiten. Saoedi-Arabië heeft verschillende energieinstallaties stilgelegd na aanvallen van door Iran gesteunde Houthi-rebellen. De Dow Jones-index sloot 1,2% lager. De S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Beleggers vrezen dat duurdere olie de inflatie verder aanwakkert en de Federal Reserve de rente moet verhogen.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tijani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayase Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets. 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelt de als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon. Vooral in het noordwesten stevige buien, mogelijk met onweer. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag overwegend bewolkt met veel buien, soms onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De noordwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af met nog een enkele bui. De wind neemt geleidelijk af. Morgen begint met zon en wolken. In de loop van de dag meer bewolking met in het westen kans op een bui. Het wordt 18 tot 21 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio. Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Arriva rijdt woensdag met veel minder bussen door de landelijke staking in het openbaar vervoer. Treinen van Arriva rijden de hele dag niet. In Twente en de Achterhoek rijden geen lijnbussen, alleen kleinere bussen en buurtbussen. In Noord-Brabant rijdt een kwart van de bussen en in Limburg ongeveer 30%. In de regio Rivierenland rijdt driekwart van de bussen wel. De staking is onderdeel van acties van vakbonden tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De NS-stations zijn woensdagochtend leeg vanwege een landelijke 24-uur staking in het openbaar vervoer. Op Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal is het uitgestorven. Er zijn alleen enkele NS-medewerkers aanwezig. Vanaf 2 uur woensdagochtend tot donderdagochtend 2 uur rijden er in het hele land geen treinen. De staking is uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ook bussen, trams en ponten in Amsterdam liggen stil. Alleen luchthaven Schiphol blijft beperkt bereikbaar.
8: Ondanks alle goede voornemens blijft het aantal ingediende moties in de Tweede Kamer doorstijgen, schrijft Eén Vandaag. In het parlementaire jaar 2025-2026 dienden Kamerleden 7570 moties in, iets minder dan het jaar ervoor. Door verkiezingen en formatie waren er wel 20 vergaderdagen minder, waardoor het tempo per vergaderdag juist hoger lag. Over de hele onderzochte periode, tussen 2008 en 2026, steeg het aantal moties per vergaderdag met 119%. In bijna 20 jaar tijd is het aantal verzoeken aan de regering per vergaderdag verdubbeld, van 14 naar 30. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM melden dat de uitstoot van broeikasgassen in het tweede kwartaal van dit jaar iets hoger lag dan een jaar eerder. In totaal werd 31,6 megaton aan broeikasgassen uitgestoten tegen 31,4 megaton in dezelfde periode vorig jaar. De elektriciteitssector is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de stijging, doordat er meer steenkool en aardgas werd verbruikt. Alleen in de landbouw en de mobiliteitssector nam de uitstoot af. Het klimaatdoel voor 2030, een jaarlijkse uitstoot van maximaal 102 megaton, raakt daarmee verder uit zicht. In Elst is in de nacht van dinsdag op woensdag gas in het riool gestroomd door een lek in een gasleiding onder de Rijksstraatweg ter hoogte van de Vissersweg. Diverse woningen werden uit voorzorg ontruimd nadat bewoners een sterke gasgeur roken. Het aanwezige gas werd uit het rioolstelsel geventileerd. Rond 3:15 woensdagochtend konden de bewoners terug naar huis. Stedin werkt aan het herstellen van de gas- en elektriciteitsaansluitingen. De N225 tussen Amerongen en Rhenen gaat binnen zeer korte tijd weer open. De politie houdt de grenzen met België en Duitsland scherp in de gaten sinds de invoering van het vuurwerkverbod. Dat zegt Co Minderhout, nationaal coördinator vuurwerk bij de politie, tegen de Telegraaf. De politie weet welke personen en auto's actief zijn in de vuurwerkhandel en wisselt veel informatie uit met de Belgische politie. Ook de handel online wordt scherp in de gaten gehouden. Volgens Minderhout heeft de internationale vuurwerkhandel steeds meer de kenmerken van de internationale drugshandel. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Russische drones hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen. Bij de aanval op grensovergang Starokozhash zijn doden en gewonden gevallen onder burgers die daar aanwezig waren, melden Oekraïnse grenswachten. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekendgemaakt. De grensovergang is beschadigd en de werkzaamheden zijn opgeschort. De Moldavische autoriteiten zijn op de hoogte gesteld van de aanval. De stijgende olieprijs raakt de levering van noodhulp, waarschuwt hulporganisatie CARE. Een steeds groter deel van het budget gaat naar vervoer, brandstof en inkoop, waardoor er minder geld overblijft voor directe hulp. De verstoring van de scheepvaart via de Straat van Hormuz wordt genoemd als oorzaak van de prijsstijging. In Somalië steeg de prijs van therapeutische melk voor ondervoede kinderen van $139 in 2024 naar $200 in 2026. CARE pleit voor veilige handelsroutes en flexibele financiering om te kunnen reageren op plotselinge prijsstijgingen. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft 2 Amerikaanse vaartuigen en 8 olietankers aangevallen rond de Straat van Hormuz. Dat melden Iraanse staatsmedia. De garde zegt dat de schepen probeerden door een gebied te varen dat Iran als verboden en onveilig bestempelt. Iran noemt de aanval een reactie op een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers in de nacht van dinsdag op woensdag. Eerder vuurde Iran ook al ballistische raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarvan 18 van de 20 raketten werden onderschept. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air wilde de landing in Miami mogelijk afbreken, blijkt uit gegevens van de zwarte dozen. Dat meldt de Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid. Het 32 jaar oude toestel schoot zondag van de landingsbaan en raakte meerdere voertuigen. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Uit de vluchtgegevens blijkt dat de piloten enkele seconden na het eerste contact met de grond de remmen loslieten en de gashendels opendraaiden, wat wijst op een poging tot doorstarten. De Amerikaanse president Donald Trump reageert op de verkiezingsoverwinning van de Alternatieve für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Trump noemt de radicaal-rechtse partij niet bij naam, maar spreekt over de populistische partij in Duitsland. Hij schrijft op Truth Social dat Duitsers de immigratieregels beu zijn. De AfD boekte zondag een ruime overwinning, wat tot geschokte reacties leidde. Trump eindigt zijn bericht met de letters MGGA. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. Dat meldt de Iraanse Revolutionaire Garde. Het zou gaan om vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse olietanker. Jordanië zegt 20 raketten te hebben gedetecteerd, waarvan 18 werden onderschept en 2 neerstorten zonder slachtoffers te maken. Iran waarschuwt voor meer aanvallen op tankers in Kuwait en Bahrein. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De olieprijzen stijgen verder door escalerende spanningen in het Midden-Oosten. Iran meldt aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Jordanië en op schepen en olietankers rond de Straat van Hormuz. De Verenigde Staten zeggen op hun beurt Iraanse doelen te hebben aangevallen, waaronder het eiland Karg in de Perzische Golf, waarbij ook tankers vernietigd zouden zijn. Een vat Brentolie kost nu bijna $100, het hoogste niveau sinds juli. Door de oorlog is de Straat van Hormuz vrijwel volledig geblokkeerd voor de scheepvaart. Nederlandse huishoudens hebben in juli 1,2% meer uitgegeven dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het de 5e maand op rij is dat de bestedingen stijgen. Consumenten kochten vooral meer auto's, kleding en elektrische apparaten. Ook aan diensten zoals vervoer, medische zorg en recreatie werd meer gespendeerd. De omstandigheden voor consumptie waren in augustus minder ongunstig dan in juli. Onder meer doordat ondernemers positiever waren over de werkgelegenheid.
10: De Nederlandse binnenvaart vervoerde in augustus de minste hoeveelheid goederen sinds 2022. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat er 21,8 miljoen ton aan goederen werd verplaatst, bijna 19% minder dan een jaar eerder. De daling komt door de uitzonderlijke droogte van afgelopen zomer, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af door de lage waterstand van de Rijn. In het eerste halfjaar van 2026 nam het vervoerde gewicht nog toe, vooral bij brandstoffen zoals diesel en benzine. De Britse luchtverkeersleiding waarschuwt dat het herstel van de technische storing van dinsdag tijd zal kosten. Woensdag zijn 177 vluchten geannuleerd, bijna allemaal op London Heathrow Airport. Dinsdag werden ongeveer 1300 vluchten in het Verenigd Koninkrijk geschrapt. De luchtverkeersleiding zegt dat de storing is opgelost en dat er zo hard mogelijk wordt gewerkt om de achterstand weg te werken. Ook op Schiphol werden dinsdag tientallen vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt.
11: De economische groei in de Amsterdamse regio stagneert na jaren van voorsprong op de rest van Nederland, schrijft Het Parool. Volgens de economische verkenningen 2026 van de metropoolregio Amsterdam groeide de economie in 2021 en 2022 nog met respectievelijk 7,5 en 6,9% door herstel na de coronacrisis. In 2024 was de groei 1,1%, in 2025 1,8% en voor 2026 en 2027 wordt maximaal 2% verwacht. De regio kampt met een gebrek aan ruimte, energie en arbeidskrachten. Bijna een kwart van het beschikbare land is inmiddels bebouwd. In Amsterdam zelfs meer dan 45%.
12: De Verenigde Staten voeren nieuwe maatregelen in tegen Canada in het handelsconflict tussen beide landen. Vanaf 29 september verbiedt Amerika de invoer van bepaalde Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten. Daarnaast komt er vanaf 15 september een extra heffing van 50% op producten als matrassen, motorboten en golfkarretjes. De VS en Canada zijn in conflict sinds onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukte. Beide landen legden elkaar al eerder importheffingen op.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Aston Villa is het Champions League seizoen begonnen met een overwinning bij Club Brugge. De Engelse club won dinsdagavond op de eerste speeldag met 3-2. Villa kwam vroeg op voorsprong via John McGinn, maar Club Brugge maakte gelijk door Hugo Vetlessen. Emiliano Buendia en Nicolas Jackson brachten Villa op 3-1, waarna Nicolo Tresoldi uit een strafschop de eindstand bepaalde. Ian Maatsen stond bij Aston Villa in de basis, Lamar Bogarde viel in. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tiani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayase Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League.
14: Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrot zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door twee doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste twee sets, maar Tiafoe kwam terug en won de derde en vierde set. In de beslissende vijfde set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelt de als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton.
15: Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe zon, maar in het westen trekken stevige buien over, mogelijk met onweer. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee en op het IJsselmeer krachtig uit noordelijke richting. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met veel buien, soms met onweer. Het wordt zo'n 18 graden. De noordwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond klaart het geleidelijk op en neemt de wind overal wat af. Vannacht blijft het grotendeels droog met minimaal 9 tot 15 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met in het westen kans op een enkele bui. De temperatuur loopt op naar 18 tot 21 graden.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. De ANWB ziet, ondanks de staking in het openbaar vervoer, een vrij gemiddelde spits voor een woensdagochtend. Rond 7:15 staat er ongeveer 300 kilometer file op de Nederlandse wegen. Hier en daar is het ietsje drukker, maar de files staan op dezelfde plekken als normaal. Een woordvoerder van de verkeersdienst zegt dat heel veel mensen hun dagplanning hebben aangepast en thuiswerken. Ze gaan in ieder geval niet massaal de weg op. De meeste bussen van Arriva rijden woensdag niet, als gevolg van de landelijke staking in het openbaar vervoer. Er rijden de hele dag geen treinen van Arriva. In Twente en de Achterhoek rijden geen lijnbussen, alleen kleinere bussen en buurtbussen. In Noord-Brabant rijdt een kwart van de bussen en in Limburg ongeveer 30%. In de regio Rivierenland rijdt driekwart van de bussen wel. De landelijke staking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De NS-stations zijn woensdagochtend leeg vanwege een landelijke 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Op Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal is het uitgestorven. Er zijn alleen enkele NS-medewerkers aanwezig. Vanaf 2:00 woensdagochtend tot donderdagochtend 2:00 rijden er in het hele land geen treinen. De staking is uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ook bussen, trams en ponten in Amsterdam liggen stil. Alleen luchthaven Schiphol blijft beperkt bereikbaar.
20: Ondanks alle goede voornemens blijft het aantal ingediende moties in de Tweede Kamer doorstijgen, schrijft Eén Vandaag. In het parlementaire jaar 2025-2026 dienden Kamerleden 7570 moties in, iets minder dan het jaar ervoor. Door verkiezingen en formatie waren er wel 20 vergaderdagen minder, waardoor het tempo per vergaderdag juist hoger lag. over de hele onderzochte periode, tussen 2008 en 2026, steeg het aantal moties per vergaderdag met 119%. In bijna 20 jaar tijd is het aantal verzoeken aan de regering per vergaderdag verdubbeld, van 14 naar 30.
8: Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM melden dat de uitstoot van broeikasgassen in het tweede kwartaal van dit jaar iets hoger lag dan een jaar eerder. In totaal werd 31,6 megaton aan broeikasgassen uitgestoten tegen 31,4 megaton in dezelfde periode vorig jaar. De elektriciteitssector is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de stijging, doordat er meer steenkool en aardgas werd verbruikt. Alleen in de landbouw en de mobiliteitssector nam de uitstoot af. Het klimaatdoel voor 2030, een jaarlijkse uitstoot van maximaal 102 megaton, raakt daarmee verder uit zicht. In Elst is in de nacht van dinsdag op woensdag gas in het riool gestroomd door een lek in een gasleiding onder de Rijksstraatweg ter hoogte van de Vissersweg. Diverse woningen werden uit voorzorg ontruimd nadat bewoners een sterke gasgeur roken. Het aanwezige gas werd uit het rioolstelsel geventileerd. Rond 3:15 woensdagochtend konden de bewoners terug naar huis. Stedin werkt aan het herstellen van de gas- en elektriciteitsaansluitingen. De N225 tussen Amerongen en Rhenen gaat binnen zeer korte tijd weer open. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. Russische drones hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen. Bij de aanval op grensovergang Starokozhash zijn doden en gewonden gevallen onder burgers die daar aanwezig waren, melden Oekraïnse grenswachten. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekendgemaakt. De grensovergang is beschadigd en de werkzaamheden zijn opgeschort. De Moldavische autoriteiten zijn op de hoogte gesteld van de aanval. De stijgende olieprijs raakt de levering van noodhulp, waarschuwt hulporganisatie CARE. Een steeds groter deel van het budget gaat naar vervoer, brandstof en inkoop, waardoor er minder geld overblijft voor directe hulp. De verstoring van de scheepvaart via de Straat van Hormuz wordt genoemd als oorzaak van de prijsstijging. In Somalië steeg de prijs van therapeutische melk voor ondervoede kinderen van $139 in 2024 naar $200 in 2026. CARE pleit voor veilige handelsroutes en flexibele financiering om te kunnen reageren op plotselinge prijsstijgingen. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft 2 Amerikaanse vaartuigen en 8 olietankers aangevallen rond de Straat van Hormuz. Dat meldde Iraanse staatsmedia. De garde zegt dat de schepen probeerden door een gebied te varen dat Iran als verboden en onveilig bestempelt. Iran noemt de aanval een reactie op een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers in de nacht van dinsdag op woensdag. Eerder vuurde Iran ook al ballistische raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarvan 18 van de 20 raketten werden onderschept. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air wilde de landing in Miami mogelijk afbreken, blijkt uit gegevens van de zwarte dozen. Dat meldt de Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid. Het 32 jaar oude toestel schoot zondag van de landingsbaan en raakte meerdere voertuigen. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Uit de vluchtgegevens blijkt dat de piloten enkele seconden na het eerste contact met de grond de remmen loslieten en de gashendels opendraaiden, wat wijst op een poging tot doorstarten. De Amerikaanse president Donald Trump reageert op de verkiezingsoverwinning van de Alternatieve für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt.
3: Trump noemt de radicaal-rechtse partij niet bij naam, maar spreekt over de populistische partij in Duitsland. Hij schrijft op Truth Social dat Duitsers de immigratieregels beu zijn. De AfD boekte zondag een ruime overwinning, wat tot geschokte reacties leidde. Trump eindigt zijn bericht met de letters MGGA. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. Dat meldt de Iraanse Revolutionaire Garde. Het zou gaan om vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse olietanker. Jordanië zegt 20 raketten te hebben gedetecteerd, waarvan 18 werden onderschept en 2 neerstorten zonder slachtoffers te maken. Iran waarschuwt voor meer aanvallen op tankers in Kuwait en Bahrein. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De huizenprijzen in Nederland blijven dit jaar en volgend jaar stijgen. Ondanks een afkoeling van de woningmarkt door meer aanbod. Dat verwachten economen van Rabobank. De koopwoningmarkt is opvallend robuust gebleven, met veel verkopen en stijgende prijzen. De prijsgroei zwakt wel af door extra aanbod van voormalige huurwoningen. Volgend jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,2%, in 2026 met 4,2%. De olieprijzen stijgen verder door escalerende spanningen in het Midden-Oosten. Iran meldt aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Jordanië en op schepen en olietankers rond de Straat van Hormuz. De Verenigde Staten zeggen op hun beurt Iraanse doelen te hebben aangevallen, waaronder het eiland Karg in de Perzische Golf, waarbij ook tankers vernietigd zouden zijn. Een vat Brentolie kost nu bijna $100, het hoogste niveau sinds juli. Door de oorlog is de Straat van Hormuz vrijwel volledig geblokkeerd voor de scheepvaart. Nederlandse huishoudens hebben in juli 1,2% meer uitgegeven dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het de vijfde maand op rij is dat de bestedingen stijgen. Consumenten kochten vooral meer auto's, kleding en elektrische apparaten. Ook aan diensten zoals vervoer, medische zorg en recreatie werd meer gespendeerd. De omstandigheden voor consumptie waren in augustus minder ongunstig dan in juli. Onder meer doordat ondernemers positiever waren over de werkgelegenheid. De Nederlandse binnenvaart vervoerde in augustus de minste hoeveelheid goederen sinds 2022. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat er 21,8 miljoen ton aan goederen werd verplaatst. Bijna 19% minder dan een jaar eerder. De daling komt door de uitzonderlijke droogte van afgelopen zomer, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af door de lage waterstand van de Rijn. In het eerste halfjaar van 2026 nam het vervoerde gewicht nog toe, vooral bij brandstoffen zoals diesel en benzine. De Britse luchtverkeersleiding waarschuwt dat het herstel van de technische storing van dinsdag tijd zal kosten. Woensdag zijn 177 vluchten geannuleerd, bijna allemaal op London Heathrow Airport. Dinsdag werden ongeveer 1300 vluchten in het Verenigd Koninkrijk geschrapt. De luchtverkeersleiding zegt dat de storing is opgelost en dat er zo hard mogelijk wordt gewerkt om de achterstand weg te werken. Ook op Schiphol werden dinsdag tientallen vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. De economische groei in de Amsterdamse regio stagneert na jaren van voorsprong op de rest van Nederland, schrijft Het Parool. Volgens de economische verkenningen 2026 van de metropoolregio Amsterdam groeide de economie in 2021 en 2022 nog met respectievelijk 7,5 en 6,9% door herstel na de coronacrisis. In 2024 was de groei 1,1%. In 2025 1,8% en voor 2026 en 2027 wordt maximaal 2% verwacht. De regio kampt met een gebrek aan ruimte, energie en arbeidskrachten.
0: Bijna een kwart van het beschikbare land is inmiddels bebouwd. In Amsterdam zelfs meer dan 45%.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tijani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten.
23: Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internazionale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayase Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland.
24: De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets. 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelde als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Jessica Pegula heeft voor het 3e jaar op rij de halve finales bereikt van de US Open. De Amerikaanse tennister versloeg in de kwartfinales haar landgenote Emma Navarro in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-3. Pegula treft in de halve finale titelverdedigster Arina Sabalenka. Sabalenka was in haar kwartfinale in 3 sets te sterk voor de Tsjechische Wimbledon-kampioene Linda Noskova. Pegula verloor vorig jaar in New York de halve finale van Sabalenka en het jaar daarvoor de halve finale van de nummer 1 van de wereld uit Belarus.
25: Dit was het laatste sportnieuws.
26: Je luistert naar Talk Radio.
27: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
28: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon, maar vooral in het noordwesten en westen komen stevige buien voor, mogelijk met onweer. De wind is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig uit noordwestelijke richting. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met veel buien, soms ook met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig tot vrij krachtig, langs de kust windkracht 5 tot 6. Vanavond wisselend bewolkt met af en toe zon en hooguit een enkele bui. De wind neemt in de loop van de avond wat af. Morgen begint met afwisseling van zon en wolken, in het westen wat meer bewolking en kans op een bui. Middag blijft het overwegend droog, met temperaturen tussen de 18 en lokaal 21 graden. De wind is zwak tot matig, aan zee iets krachtiger.
29: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
30: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
1: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De ANWB ziet, ondanks de staking in het openbaar vervoer, een vrij gemiddelde spits voor een woensdagochtend. Om 7:45 staat er ongeveer 300 kilometer file op de Nederlandse wegen. Een woordvoerder van de verkeersdienst denkt dat veel mensen hun dagplanning hebben aangepast en thuiswerken. Volgens hem staan er files op dezelfde plekken als normaal. Rijkswaterstaat meldt dat het ondanks de OV-staking op de meeste wegen goed doorrijdt en dat het met een spitspiek van 206 kilometer iets drukker is dan normaal op woensdag. In de omgeving van Zwaag in Noord-Holland is een NL-alert verstuurd vanwege een zeer grote brand in een woning aan de Paardenweide. Het is onduidelijk of daar nog mensen aanwezig waren toen de brand uitbrak. Er zijn meerdere woningen ontruimd. Voor de bewoners van de ontruimde woningen wordt een opvanglocatie geregeld. De meeste bussen van Arriva rijden woensdag niet als gevolg van de landelijke staking in het openbaar vervoer. Er rijden de hele dag geen treinen van Arriva. In Twente en de Achterhoek rijden geen lijnbussen, alleen kleinere bussen en buurtbussen. In Noord-Brabant rijdt een kwart van de bussen en in Limburg ongeveer 30%. In de regio Rivierenland rijdt driekwart van de bussen wel. De landelijke staking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. De NS-stations zijn woensdagochtend leeg vanwege een landelijke 24-uur staking in het openbaar vervoer. Op Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal is het uitgestorven. Er zijn alleen enkele NS-medewerkers aanwezig. Vanaf 2:00 woensdagochtend tot donderdagochtend 2:00 rijden er in het hele land geen treinen. De staking is uit protest tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ook bussen, trams en ponten in Amsterdam liggen stil. Alleen luchthaven Schiphol blijft beperkt bereikbaar.
8: Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM melden dat de uitstoot van broeikasgassen in het tweede kwartaal van dit jaar iets hoger lag dan een jaar eerder. In totaal werd 31,6 megaton aan broeikasgassen uitgestoten tegen 31,4 megaton in dezelfde periode vorig jaar. De elektriciteitssector is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de stijging, doordat er meer steenkool en aardgas werd verbruikt. Alleen in de landbouw en de mobiliteitssector nam de uitstoot af. Het klimaatdoel voor 2030, een jaarlijkse uitstoot van maximaal 102 megaton, raakt daarmee verder uit zicht. Ondanks alle goede voornemens blijft het aantal ingediende moties in de Tweede Kamer doorstijgen, schrijft Eén Vandaag. In het parlementaire jaar 2025-2026... dienden Kamerleden 7570 moties in, iets minder dan het jaar ervoor. Door verkiezingen en formatie waren er wel 20 vergaderdagen minder, waardoor het tempo per vergaderdag juist hoger lag. Over de hele onderzochte periode, tussen 2008 en 2026, steeg het aantal moties per vergaderdag met 119%. In bijna 20 jaar tijd is het aantal verzoeken aan de regering per vergaderdag verdubbeld, van 14 naar 30. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Russische drones hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen, meldt de Oekraïne-gouverneur Oleg Kiper. Het gaat om burgers die in de buurt van de grensovergang waren.
20: De aanval veroorzaakte een grote brand en beschadigde de grenspost. De grensovergang Starokozhach ligt ongeveer 70 kilometer van de havenstad Odessa. De stijgende olieprijs raakt de levering van noodhulp, waarschuwt hulporganisatie CARE. Een steeds groter deel van het budget gaat naar vervoer, brandstof en inkoop, waardoor er minder geld overblijft voor directe hulp. De verstoring van de scheepvaart via de Straat van Hormuz wordt genoemd als oorzaak van de prijsstijging. In Somalië steeg de prijs van therapeutische melk voor ondervoede kinderen van $139 in 2024 naar $200 in 2026. CARE pleit voor veilige handelsroutes en flexibele financiering om te kunnen reageren op plotselinge prijsstijgingen. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft 2 Amerikaanse vaartuigen en 8 olietankers aangevallen rond de Straat van Hormuz. Dat melden Iraanse staatsmedia. De garde zegt dat de schepen probeerden door een gebied te varen dat Iran als verboden en onveilig bestempelt. Iran noemt de aanval een reactie op een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers in de nacht van dinsdag op woensdag. Eerder vuurde Iran ook al ballistische raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarvan 18 van de 20 raketten werden onderschept. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air wilde de landing in Miami mogelijk afbreken, blijkt uit gegevens van de zwarte dozen. Dat meldt de Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid. Het 32 jaar oude toestel schoot zondag van de landingsbaan en raakte meerdere voertuigen. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Uit de vluchtgegevens blijkt dat de piloten enkele seconden na het eerste contact met de grond de remmen loslieten en de gashendels opendraaiden, wat wijst op een poging tot doorstarten. De Amerikaanse president Donald Trump reageert op de verkiezingsoverwinning van de Alternatieve für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Trump noemt de radicaal-rechtse partij niet bij naam, maar spreekt over de populistische partij in Duitsland. Hij schrijft op Truth Social dat Duitsers de immigratieregels beu zijn. De AfD boekte zondag een ruime overwinning, wat tot geschokte reacties leidde. Trump eindigt zijn bericht met de letters MGGA. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië aangevallen met ballistische raketten. Dat meldt de Iraanse Revolutionaire Garde. Het zou gaan om vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse olietanker. Jordanië zegt 20 raketten te hebben gedetecteerd, waarvan 18 werden onderschept en 2 neerstorten zonder slachtoffers te maken. Iran waarschuwt voor meer aanvallen op tankers in Kuwait en Bahrein. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. De olieprijzen stijgen verder door escalerend geweld in het Midden-Oosten. Iran zegt een Amerikaanse basis in Jordanië en schepen rond de Straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Staten melden op hun beurt aanvallen op Iraanse doelen, waaronder het eiland Karg in de Persische Golf. Een vat Brentolie kost nu bijna $100, het hoogste niveau sinds juli. De Nederlandse benzineprijs bereikt een nieuw record van ruim €2,72 per liter.
11: De huizenprijzen in Nederland blijven dit jaar en volgend jaar stijgen, ondanks een afkoeling van de woningmarkt door meer aanbod. Dat verwachten economen van Rabobank. De koopwoningmarkt is opvallend robuust gebleven, met veel verkopen en stijgende prijzen. De prijsgroei zwakt wel af door extra aanbod van voormalige huurwoningen. Volgend jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,2%, in 2026 met 4,2%. Nederlandse huishoudens hebben in juli 1,2% meer uitgegeven dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het de 5e maand op rij is dat de bestedingen stijgen. Consumenten kochten vooral meer auto's, kleding en elektrische apparaten.
2: Ook aan diensten zoals vervoer, medische zorg en recreatie werd meer gespendeerd. De omstandigheden voor consumptie waren in augustus minder ongunstig dan in juli. Onder meer doordat ondernemers positiever waren over de werkgelegenheid.
12: De Nederlandse binnenvaart vervoerde in augustus de minste hoeveelheid goederen sinds 2022. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat er 21,8 miljoen ton aan goederen werd verplaatst. Bijna 19% minder dan een jaar eerder. De daling komt door de uitzonderlijke

0: Prinsjesdag werden ongeveer 1300 vluchten in het Verenigd Koninkrijk geschrapt. De luchtverkeersleiding zegt dat de storing is opgelost en dat er zo hard mogelijk wordt gewerkt om de achterstand weg te werken. Ook op Schiphol werden dinsdag tientallen vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. De economische groei in de Amsterdamse regio stagneert na jaren van voorsprong op de rest van Nederland, schrijft Het Parool. Volgens de economische verkenningen 2026 van de metropoolregio Amsterdam groeide de economie in 2021 en 2022 nog met respectievelijk 7,5 en 6,9% door herstel na de coronacrisis. In 2024 was de groei 1,1%, in 2025 1,8% en voor 2026 en 2027 wordt maximaal 2% verwacht. De regio kampt met een gebrek aan ruimte, energie en arbeidskrachten. Bijna een kwart van het beschikbare land is inmiddels bebouwd. In Amsterdam zelfs meer dan 45%. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tijani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayase Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelde als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Jessica Pegula heeft voor het 3e jaar op rij de halve finales bereikt van de US Open. De Amerikaanse tennister versloeg in de kwartfinales haar landgenote Emma Navarro in 3 sets, 3-6, 6-4, 6-3. In de halve finale treft Pegula titelverdedigster Arina Sabalenka, die in 3 sets te sterk was voor de Tsjechische Wimbledon-kampioene Linda Noskova. Pegula verloor vorig jaar in New York de halve finale van Sabalenka en het jaar daarvoor de halve finale van de nummer 1 van de wereld uit Belarus. Pegula boekte tegen Navarro haar 50ste zege van het seizoen en is daarmee de eerste speelster die dit jaar die mijlpaal bereikt op de WTA-tour.
2: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.

0: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er her en der wat zon, maar vooral in het noordwesten komen stevige buien voor, mogelijk met onweer. In het binnenland waait een matige zuidwestenwind. Aan zee en op het IJsselmeer is de wind krachtig. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met veel buien, soms met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De noordwestenwind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond volgt een afwisseling van wolken en zon met hier en daar een bui. De wind neemt in de loop van de avond af. Vannacht blijft het grotendeels droog. Alleen in het noordoosten kan nog een lichte bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met in het westen kans op een enkele bui. Het wordt dan tussen de 18 en 21 graden.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de omgeving van Zwaag in Noord-Holland woedt een zeer grote brand in een woning aan de Paardenweide. Het is onduidelijk of er nog mensen in de woning aanwezig waren toen de brand uitbrak. Vanwege de brand zijn meerdere woningen ontruimd. Voor de bewoners van de ontruimde woningen wordt een opvanglocatie geregeld. In de omgeving is een NL-alert verstuurd. Het openbaar vervoer ligt vandaag stil door een landelijke 24-uur-staking. Vanaf 2 uur woensdagochtend tot 2 uur donderdagochtend rijden er in het hele land geen treinen. De NS-stations zijn uitgestorven. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. De staking is gericht tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De ANWB ziet, ondanks de staking in het openbaar vervoer, een vrij gemiddelde spits voor een woensdagochtend. Rond 7:45 staat er ongeveer 300 kilometer file op de Nederlandse wegen. Een woordvoerder van de verkeersdienst denkt dat veel mensen hun dagplanning hebben aangepast en thuiswerken. Volgens hem staan er files op dezelfde plekken als normaal. Rijkswaterstaat meldt dat het ondanks de OV-staking op de meeste wegen goed doorrijdt en dat het met een spitspiek van 206 kilometer iets drukker is dan normaal op woensdag. De meeste bussen van Arriva rijden woensdag niet als gevolg van de landelijke staking in het openbaar vervoer. Er rijden de hele dag geen treinen van Arriva. In Twente en de Achterhoek rijden geen lijnbussen, alleen kleinere bussen en buurtbussen. In Noord-Brabant rijdt 1/4 van de bussen en in Limburg ongeveer 30%. In de regio Rivierenland rijdt 3/4 van de bussen wel. De landelijke staking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM melden dat de uitstoot van broeikasgassen in het tweede kwartaal van dit jaar iets hoger lag dan een jaar eerder. In totaal werd 31,6 megaton aan broeikasgassen uitgestoten, tegen 31,4 megaton in dezelfde periode vorig jaar. De elektriciteitssector is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de stijging, doordat er meer steenkool en aardgas werd verbruikt. Alleen in de landbouw en de mobiliteitssector nam de uitstoot af. Het klimaatdoel voor 2030, een jaarlijkse uitstoot van maximaal 102 megaton, raakt daarmee verder uit zicht. Ondanks alle goede voornemens blijft het aantal ingediende moties in de Tweede Kamer doorstijgen, schrijft Eén Vandaag. In het parlementaire jaar 2025-2026 diende Kamerleden 7570 moties in, iets minder dan het jaar ervoor. Door verkiezingen en formatie waren er wel 20 vergaderdagen minder, waardoor het tempo per vergaderdag juist hoger lag. Over de hele onderzochte periode, tussen 2008 en 2026, steeg het aantal moties per vergaderdag met 119%. In bijna 20 jaar tijd is het aantal verzoeken aan de regering per vergaderdag verdubbeld, van 14 naar 30.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Rusland meldt sinds dinsdagavond bijna 600 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn onder meer Belgorod, Briansk, Kaluga, de Krim en de regio Krasnodar aangevallen. Bij een grootschalige aanval op de kuststad Novorossiysk zijn zeker 4 mensen omgekomen, onder wie een kind. De Oekraïnse dronecommandant Robert Brovdy bevestigt de aanval op Novorossiysk. Volgens hem zijn meerdere militaire vaartuigen geraakt, waarvan sommige verloren zijn gegaan. Russische drones hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen, meldt de Oekraïne-gouverneur Oleg Kieper. Het gaat om burgers die in de buurt van de grensovergang waren. De aanval veroorzaakte een grote brand en beschadigde de grenspost. De grensovergang Starokozhach ligt ongeveer 70 kilometer van de havenstad Odessa. De stijgende olieprijs raakt de levering van noodhulp, waarschuwt hulporganisatie CARE. Een steeds groter deel van het budget gaat naar vervoer, brandstof en inkoop, waardoor er minder geld overblijft voor directe hulp. De verstoring van de scheepvaart via de Straat van Hormuz wordt genoemd als oorzaak van de prijsstijging. In Somalië steeg de prijs van therapeutische melk voor ondervoede kinderen van $139 in 2024 naar $200 in 2026. CARE pleit voor veilige handelsroutes en flexibele financiering om te kunnen reageren op plotselinge prijsstijgingen. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft 2 Amerikaanse vaartuigen en 8 olietankers aangevallen rond de Straat van Hormuz. Dat melden Iraanse staatsmedia. De garde zegt dat de schepen probeerden door een gebied te varen dat Iran als verboden en onveilig bestempelt. Iran noemt de aanval een reactie op een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers in de nacht van dinsdag op woensdag. Eerder vuurde Iran ook al ballistische raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarvan 18 van de 20 raketten werden onderschept. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air wilde de landing in Miami mogelijk afbreken, blijkt uit gegevens van de zwarte dozen. Dat meldt de Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid. Het 32 jaar oude toestel schoot zondag van de landingsbaan en raakte meerdere voertuigen. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Uit de vluchtgegevens blijkt dat de piloten enkele seconden na het eerste contact met de grond de remmen loslieten en de gashendels opendraaiden, wat wijst op een poging tot doorstarten. De Amerikaanse president Donald Trump reageert op de verkiezingsoverwinning van de Alternatieve für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Trump noemt de radicaal-rechtse partij niet bij naam, maar spreekt over de populistische partij in Duitsland. Hij schrijft op Truth Social dat Duitsers de immigratieregels beu zijn. De AfD boekte zondag een ruime overwinning, wat tot geschokte reacties leidde. Trump eindigt zijn bericht met de letters MGGA. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De huizenprijzen in Nederland stijgen dit jaar en volgend jaar verder, verwachten economen van Rabobank. Voor volgend jaar wordt een prijsstijging van 3,2% voorzien. Voor 2026 zelfs 4,2%. De koopwoningmarkt blijft opvallend robuust, ondanks hogere rentes en economische onzekerheid. Wel zwakt de prijsgroei af door extra aanbod van voormalige huurwoningen, de zogenoemde uitpontgolf. De betaalbaarheid blijft een groot probleem. Een huishouden met een doorsnee inkomen komt nog altijd ongeveer 80.000 euro tekort voor een doorsnee koopwoning.
6: De olieprijzen stijgen verder door escalerend geweld in het Midden-Oosten. Iran zegt een Amerikaanse basis in Jordanië en schepen rond de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Staten melden op hun beurt aanvallen op Iraanse doelen, waaronder het eiland Karg in de Perzische Golf. Een vat Brentolie kost nu bijna $100, het hoogste niveau sinds juli. De Nederlandse benzineprijs bereikt een nieuw record van ruim €2,72 per liter.
5: Nederlandse huishoudens hebben in juli 1,2% meer uitgegeven dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het de vijfde maand op rij is dat de bestedingen stijgen. Consumenten kochten vooral meer auto's, kleding en elektrische apparaten. Ook aan diensten zoals vervoer, medische zorg en recreatie werd meer gespendeerd. De omstandigheden voor consumptie waren in augustus minder ongunstig dan in juli. Onder meer doordat ondernemers positiever waren over de werkgelegenheid.
6: De Nederlandse binnenvaart vervoerde in augustus de minste hoeveelheid goederen sinds 2022. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat er 21,8 miljoen ton aan goederen werd verplaatst, bijna 19% minder dan een jaar eerder. De daling komt door de uitzonderlijke droogte van afgelopen zomer, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af door de lage waterstand van de Rijn. In het eerste halfjaar van 2026 nam het vervoerde gewicht nog toe, vooral bij brandstoffen zoals diesel en benzine.
4: De Britse luchtverkeersleiding waarschuwt dat het herstel van de technische storing van dinsdag tijd zal kosten. Woensdag zijn 177 vluchten geannuleerd, bijna allemaal op London Heathrow Airport. Dinsdag werden ongeveer 1300 vluchten in het Verenigd Koninkrijk geschrapt. De luchtverkeersleiding zegt dat de storing is opgelost en dat er zo hard mogelijk wordt gewerkt om de achterstand weg te werken. Ook op Schiphol werden dinsdag tientallen vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt.
6: De economische groei in de Amsterdamse regio stagneert na jaren van voorsprong op de rest van Nederland, schrijft Het Parool. Volgens de economische verkenningen 2026 van de metropoolregio Amsterdam groeide de economie in 2021 en 2022 nog met respectievelijk 7,5% en 6,9% door herstel na de coronacrisis. In 2024 was de groei 1,1%, in 2025 1,8% en voor 2026 en 2027 wordt maximaal 2% verwacht. De regio kampt met een gebrek aan ruimte, energie en arbeidskrachten. Bijna een kwart van het beschikbare land is inmiddels bebouwd. In Amsterdam zelfs meer dan 45%.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tiani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayase Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door twee doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste twee sets, maar Tiafoe kwam terug en won de derde en vierde set. In de beslissende vijfde set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelde als elfde geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Jessica Pegula heeft voor het derde jaar op rij de halve finales bereikt van de US Open. De Amerikaanse tennister versloeg in de kwartfinales haar landgenote Emma Navarro in 3 sets, 3-6, 6-4, 6-3. In de halve finale treft Pegula titelverdedigster Arina Sabalenka, die in 3 sets te sterk was voor de Tsjechische Wimbledon-kampioene Linda Noskova. Pegula verloor vorig jaar in New York de halve finale van Sabalenka en het jaar daarvoor de halve finale van de nummer 1 van de wereld uit Belarus. Pegula boekte tegen Navarro haar 50ste zege van het seizoen en is daarmee de eerste speelster die dit jaar die mijlpaal bereikt op de WTA-tour. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt hier en daar de zon. Maar vooral in het noordwesten trekken stevige buien over, mogelijk met onweer. In het binnenland staat een matige wind uit het zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer komt de wind uit het noordwesten en is krachtig. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met veel buien, soms met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan de kust krachtig. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af en kan er nog een enkele bui vallen. De wind neemt af. Morgen is het droger met af en toe zon. In het westen meer bewolking en een enkele bui. Het wordt 18 tot 21 graden.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Enkele duizenden werknemers in het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd. Vakbonden FNV en CNV organiseren een landelijke staking tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Door de 24-uur staking rijden er de hele dag vrijwel geen treinen en op sommige plekken geen bussen, trams of metro's, waaronder in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Vervoerder Arriva probeert de dienstregeling normaal uit te voeren, maar ziet ook veel bussen uitvallen. De bonden willen dat de aangekondigde bezuinigingen helemaal van tafel gaan. In de omgeving van Zwaag in Noord-Holland woedt een zeer grote brand in een woning aan de Paardenweide. Het is onduidelijk of er nog mensen in de woning aanwezig waren toen de brand uitbrak. Vanwege de brand zijn meerdere woningen ontruimd. Voor de bewoners van de ontruimde woningen wordt een opvanglocatie geregeld. In de omgeving is een NL-alert verstuurd. Het openbaar vervoer ligt vandaag stil door een landelijke 24-uur staking. Vanaf 2 uur woensdagochtend tot 2 uur donderdagochtend rijden er in het hele land geen treinen.
4: De NS-stations zijn uitgestorven. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. De staking is gericht tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid.
10: De ANWB ziet, ondanks de staking in het openbaar vervoer, een vrij gemiddelde spits voor een woensdagochtend. Om 7:45 staat er ongeveer 300 kilometer file op de Nederlandse wegen. Een woordvoerder van de verkeersdienst denkt dat veel mensen hun dagplanning hebben aangepast en thuiswerken. Volgens hem staan er files op dezelfde plekken als normaal. Rijkswaterstaat meldt dat het ondanks de OV-staking op de meeste wegen goed doorrijdt en dat het met een spitspiek van 206 kilometer iets drukker is dan normaal op woensdag.
4: De meeste bussen van Arriva rijden woensdag niet als gevolg van de landelijke staking in het openbaar vervoer. Er rijden de hele dag geen treinen van Arriva. In Twente en de Achterhoek rijden geen lijnbussen, alleen kleinere bussen en buurtbussen. In Noord-Brabant rijdt 1/4 van de bussen en in Limburg ongeveer 30%. In de regio Rivierenland rijdt 3/4 van de bussen wel. De landelijke staking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid.
10: Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM melden dat de uitstoot van broeikasgassen in het tweede kwartaal van dit jaar iets hoger lag dan een jaar eerder. In totaal werd 31,6 megaton aan broeikasgassen uitgestoten, tegen 31,4 megaton in dezelfde periode vorig jaar. De elektriciteitssector is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de stijging, doordat er meer steenkool en aardgas werd verbruikt. Alleen in de landbouw en de mobiliteitssector nam de uitstoot af. Het klimaatdoel voor 2030, een jaarlijkse uitstoot van maximaal 102 megaton, raakt daarmee verder uit zicht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Rusland meldt sinds dinsdagavond bijna 600 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn onder meer Belgorod, Briansk, Kaluga, de Krim en de regio Krasnodar aangevallen. Bij een grootschalige aanval op de kuststad Novorossiysk zijn zeker 4 mensen omgekomen, onder wie een kind. De Oekraïense dronecommandant Robert Brovdy bevestigt de aanval op Novorossiysk. Volgens hem zijn meerdere militaire vaartuigen geraakt, waarvan sommige verloren zijn gegaan. Russische drones hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen, meldt de Oekraïne-gouverneur Oleg Kiper. Het gaat om burgers die in de buurt van de grensovergang waren. De aanval veroorzaakte een grote brand en beschadigde de grenspost. De grensovergang Starokozhach ligt ongeveer 70 kilometer van de havenstad Odessa.
13: De stijgende olieprijs raakt de levering van noodhulp, waarschuwt hulporganisatie CARE. Een steeds groter deel van het budget gaat naar vervoer, brandstof en inkoop, waardoor er minder geld overblijft voor directe hulp. De verstoring van de scheepvaart via de Straat van Hormuz wordt genoemd als oorzaak van de prijsstijging. In Somalië steeg de prijs van therapeutische melk voor ondervoede kinderen van $139 in 2024 naar $200 in 2026. CARE pleit voor veilige handelsroutes en flexibele financiering om te kunnen reageren op plotselinge prijsstijgingen.
14: De Iraanse Revolutionaire Garde heeft 2 Amerikaanse vaartuigen en 8 olietankers aangevallen rond de Straat van Hormuz. Dat melden Iraanse staatsmedia. De garde zegt dat de schepen probeerden door een gebied te varen dat Iran als verboden en onveilig bestempelt. Iran noemt de aanval een reactie op een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers in de nacht van dinsdag op woensdag.
4: Eerder vuurde Iran ook al ballistische raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarvan 18 van de 20 raketten werden onderschept. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air wilde de landing in Miami mogelijk afbreken, blijkt uit gegevens van de zwarte dozen. Dat meldt de Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid. Het 32 jaar oude toestel schoot zondag van de landingsbaan en raakte meerdere voertuigen. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Uit de vluchtgegevens blijkt dat de piloten enkele seconden na het eerste contact met de grond de remmen loslieten en de gashendels opendraaiden, wat wijst op een poging tot doorstarten. De Amerikaanse president Donald Trump reageert op de verkiezingsoverwinning van de Alternatieve für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Trump noemt de radicaal-rechtse partij niet bij naam, maar spreekt over de populistische partij in Duitsland. Hij schrijft op Truth Social dat Duitsers de immigratieregels beu zijn. De AfD boekte zondag een ruime overwinning, wat tot geschokte reacties leidde. Trump eindigt zijn bericht met de letters MGGA.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. De huizenprijzen in Nederland stijgen dit jaar en volgend jaar verder, verwachten economen van Rabobank. Voor volgend jaar wordt een prijsstijging van 3,2% voorzien. Voor 2026 zelfs 4,2%. De koopwoningmarkt blijft opvallend robuust, ondanks hogere rentes en economische onzekerheid. Wel zwakt de prijsgroei af door extra aanbod van voormalige huurwoningen, de zogenoemde uitpontgolf. De betaalbaarheid blijft een groot probleem. Een huishouden met een doorsnee inkomen komt nog altijd ongeveer 80.000 euro tekort voor een doorsnee koopwoning.
16: De olieprijzen stijgen verder door escalerend geweld in het Midden-Oosten. Iran zegt een Amerikaanse basis in Jordanië en schepen rond de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Staten melden op hun beurt aanvallen op Iraanse doelen, waaronder het eiland Karg in de Persische Golf. Een vat Brentolie kost nu bijna $100, het hoogste niveau sinds juli. De Nederlandse benzineprijs bereikt een nieuw record van ruim €2,72 per liter.
4: Nederlandse huishoudens hebben in juli 1,2% meer uitgegeven dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het de 5e maand op rij is dat de bestedingen stijgen. Consumenten kochten vooral meer auto's, kleding en elektrische apparaten. Ook aan diensten zoals vervoer, medische zorg en recreatie werd meer gespendeerd. De omstandigheden voor consumptie waren in augustus minder ongunstig dan in juli. Onder meer doordat ondernemers positiever waren over de werkgelegenheid.
16: De Nederlandse binnenvaart vervoerde in augustus de minste hoeveelheid goederen sinds 2022. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat er 21,8 miljoen ton aan goederen werd verplaatst. Bijna 19% minder dan een jaar eerder. De daling komt door de uitzonderlijke droogte van afgelopen zomer, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af door de lage waterstand van de Rijn. In het eerste halfjaar van 2026 nam het vervoerde gewicht nog toe, vooral bij brandstoffen zoals diesel en benzine.
4: De Britse luchtverkeersleiding waarschuwt dat het herstel van de technische storing van dinsdag tijd zal kosten. Woensdag zijn 177 vluchten geannuleerd, bijna allemaal op London Heathrow Airport. Dinsdag werden ongeveer 1300 vluchten in het Verenigd Koninkrijk geschrapt. De luchtverkeersleiding zegt dat de storing is opgelost en dat er zo hard mogelijk wordt gewerkt om de achterstand weg te werken. Ook op Schiphol werden dinsdag tientallen vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt.
12: De economische groei in de Amsterdamse regio stagneert na jaren van voorsprong op de rest van Nederland, schrijft Het Parool.
17: Volgens de economische verkenningen 2026 van de metropoolregio Amsterdam groeide de economie in 2021 en 2022 nog met respectievelijk 7,5 en 6,9% door herstel na de coronacrisis. In 2024 was de groei 1,1%, in 2025 1,8% en voor 2026 en 2027 wordt maximaal 2% verwacht. De regio kampt met een gebrek aan ruimte, energie en arbeidskrachten. Bijna een kwart van het beschikbare land is inmiddels bebouwd. In Amsterdam zelfs meer dan 45%.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tijani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayase Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelde als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Jessica Pegula heeft voor het 3e jaar op rij de halve finales bereikt van de US Open. De Amerikaanse tennister versloeg in de kwartfinales haar landgenote Emma Navarro in 3 sets, 3-6, 6-4, 6-3. In de halve finale treft Pegula titelverdedigster Arina Sabalenka, die in 3 sets te sterk was voor de Tsjechische Wimbledon-kampioene Linda Noskova. Pegula verloor vorig jaar in New York de halve finale van Sabalenka en het jaar daarvoor de halve finale van de nummer 1 van de wereld uit Belarus. Pegula boekte tegen Navarro haar 50ste zege van het seizoen en is daarmee de eerste speelster die dit jaar die mijlpaal bereikt op de WTA-tour. Dit was het laatste sportnieuws.
20: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon, maar vooral in het noordwesten stevige buien, mogelijk met onweer. De wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met veel buien en nog kans op onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De noordwestenwind is matig, aan de kust krachtig. Vanavond wisselend bewolkt met nog een enkele bui. De wind neemt geleidelijk af. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het westen meer bewolking met kans op een bui. Het wordt 18 tot lokaal 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
2: Kinderen uit Amsterdam-Noord zijn vanochtend met een sloep naar school gevaren vanwege de landelijke OV-staking. Fonds van de Kar van EcoBoats meerde 7:15 aan bij de pontsteiger in de Oude Houthaven met een handjevol leerlingen van basisschool De Zeeheld. Een collega van de Kar heeft kinderen op die school. Zo ontstond het idee voor een geïmproviseerde overtocht. De kinderen en enkele ouders zaten met paraplu's en regenjassen op de boot en stapten doorweekt van een plaatselijke bui op de steiger. De schipper voer daarna met de ouders terug naar Amsterdam-Noord en houdt het bij deze eenmalige actie.
5: Enkele duizenden werknemers in het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd. Vakbonden FNV en CNV organiseren een landelijke staking tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Door de 24-uur staking rijden er de hele dag vrijwel geen treinen en op sommige plekken geen bussen, trams of metro's, waaronder in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Vervoerder Arriva probeert de dienstregeling normaal uit te voeren, maar ziet ook veel bussen uitvallen. De bonden willen dat de aangekondigde bezuinigingen helemaal van tafel gaan.
23: In de omgeving van Zwaag in Noord-Holland woedt een zeer grote brand in een woning aan de Paardenweide. Het is onduidelijk of er nog mensen in de woning aanwezig waren toen de brand uitbrak. Vanwege de brand zijn meerdere woningen ontruimd. Voor de bewoners van de ontruimde woningen wordt een opvanglocatie geregeld. In de omgeving is een NL-alert verstuurd.
24: Het openbaar vervoer ligt vandaag stil door een landelijke 24-uur staking. Vanaf 2:00 woensdagochtend tot 2:00 donderdagochtend rijden er in het hele land geen treinen. De NS-stations zijn uitgestorven. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. De staking is gericht tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid.
25: De ANWB ziet, ondanks de staking in het openbaar vervoer, een vrij gemiddelde spits voor een woensdagochtend. Om 7:15 staat er ongeveer 300 kilometer file op de Nederlandse wegen. Een woordvoerder van de verkeersdienst denkt dat veel mensen hun dagplanning hebben aangepast en thuiswerken. Volgens hem staan er files op dezelfde plekken als normaal. Rijkswaterstaat meldt dat het ondanks de OV-staking op de meeste wegen goed doorrijdt en dat het met een spitspiek van 206 kilometer iets drukker is dan normaal op woensdag.
26: De meeste bussen van Arriva rijden woensdag niet als gevolg van de landelijke staking in het openbaar vervoer. Er rijden de hele dag geen treinen van Arriva. In Twente en de Achterhoek rijden geen lijnbussen, alleen kleinere bussen en buurtbussen. In Noord-Brabant rijdt 1/4 van de bussen en in Limburg ongeveer 30%. In de regio Rivierenland rijdt 3/4 van de bussen wel. De landelijke staking is onderdeel van een reeks acties van de vakbonden tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws.
29: Rusland meldt sinds dinsdagavond bijna 600 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn onder meer Belgorod, Bryansk, Kaluga, de Krim en de regio Krasnodar aangevallen. Bij een grootschalige aanval op de kuststad Novorossiysk zijn zeker 4 mensen omgekomen, onder wie een kind. De Oekraïense dronecommandant Robert Brovdy bevestigt de aanval op Novorossiysk. Volgens hem zijn meerdere militaire vaartuigen geraakt, waarvan sommige verloren zijn gegaan.
1: Russische drones hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië aangevallen. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen, meldt de Oekraïne-gouverneur Oleg Kieper. Het gaat om burgers die in de buurt van de grensovergang waren. De aanval veroorzaakte een grote brand en beschadigde de grenspost. De grensovergang Starokozhach ligt ongeveer 70 kilometer van de havenstad Odessa.
6: De stijgende olieprijs raakt de levering van noodhulp, waarschuwt hulporganisatie CARE. Een steeds groter deel van het budget gaat naar vervoer, brandstof en inkoop, waardoor er minder geld overblijft voor directe hulp. De verstoring van de scheepvaart via de Straat van Hormuz wordt genoemd als oorzaak van de prijsstijging. In Somalië steeg de prijs van therapeutische melk voor ondervoede kinderen van $139 in 2024 naar $200 in 2026. CARE pleit voor veilige handelsroutes en flexibele financiering om te kunnen reageren op plotselinge prijsstijgingen.
7: De Iraanse Revolutionaire Garde heeft 2 Amerikaanse vaartuigen en 8 olietankers aangevallen rond de Straat van Hormuz. Dat melden Iraanse staatsmedia. De garde zegt dat de schepen probeerden door een gebied te varen dat Iran als verboden en onveilig bestempelt. Iran noemt de aanval een reactie op een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers in de nacht van dinsdag op woensdag. Eerder vuurde Iran ook al ballistische raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarvan 18 van de 20 raketten werden onderschept.
8: Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air wilde de landing in Miami mogelijk afbreken, blijkt uit gegevens van de zwarte dozen. Dat meldt de Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid. Het 32 jaar oude toestel schoot zondag van de landingsbaan en raakte meerdere voertuigen. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Uit de vluchtgegevens blijkt dat de piloten enkele seconden na het eerste contact met de grond de remmen loslieten en de gashendels opendraaiden, wat wijst op een poging tot doorstarten.
9: De Amerikaanse president Donald Trump reageert op de verkiezingsoverwinning van de Alternatieve für Deutschland in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Trump noemt de radicaal-rechtse partij niet bij naam, maar spreekt over de populistische partij in Duitsland. Hij schrijft op Truth Social dat Duitsers de immigratieregels beu zijn. De AfD boekte zondag een ruime overwinning, wat tot geschokte reacties leidde. Trump eindigt zijn bericht met de letters MGGA.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. Het Spaanse Inditex, het moederbedrijf van Zara en andere kledingketens, heeft in de eerste jaarhelft meer omzet behaald. De omzet steeg met ruim 7,5% tot bijna 20 miljard euro. De netto-winst kwam uit op 3 miljard euro, een stijging van bijna 7%. Topman Oscar García Maceras spreekt van uitstekende resultaten, ondanks een complex wereldwijd klimaat. Begin augustus tot begin september liet de omzet opnieuw groei zien, met 9%.
14: De AEX-index op het Damrak is woensdagochtend met een klein verlies geopend. Beleggers verwerken de lagere slotstanden op Wall Street, waar de stemming werd gedrukt door stijgende olieprijzen. De prijs van een vat Brentolie nadert de $100. Hogere energieprijzen dreigen de inflatie verder aan te jagen en vergroten de kans op renteverhogingen door centrale banken. De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening 0,2% lager op 1113 punten.
4: De huizenprijzen in Nederland stijgen dit jaar en volgend jaar verder, verwachten economen van Rabobank. Voor volgend jaar wordt een prijsstijging van 3,2% voorzien. Voor 2026 zelfs 4,2%. De koopwoningmarkt blijft opvallend robuust, ondanks hogere rentes en economische onzekerheid. Wel zwakt de prijsgroei af door extra aanbod van voormalige huurwoningen, de zogenoemde uitpontgolf. De betaalbaarheid blijft een groot probleem. Een huishouden met een doorsnee inkomen komt nog altijd ongeveer 80.000 euro tekort voor een doorsnee koopwoning.
12: De olieprijzen stijgen verder door escalerend geweld in het Midden-Oosten. Iran zegt een Amerikaanse basis in Jordanië en schepen rond de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Staten melden op hun beurt aanvallen op Iraanse doelen, waaronder het eiland Karg in de Persische Golf. Een vat Brentolie kost nu bijna $100, het hoogste niveau sinds juli. De Nederlandse benzineprijs bereikt een nieuw record van ruim €2,72 per liter.
15: Nederlandse huishoudens hebben in juli 1,2% meer uitgegeven dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het de vijfde maand op rij is dat de bestedingen stijgen. Consumenten kochten vooral meer auto's, kleding en elektrische apparaten. Ook aan diensten zoals vervoer, medische zorg en recreatie werd meer gespendeerd. De omstandigheden voor consumptie waren in augustus minder ongunstig dan in juli. Onder meer doordat ondernemers positiever waren over de werkgelegenheid.
16: De Nederlandse binnenvaart vervoerde in augustus de minste hoeveelheid goederen sinds 2022. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat er 21,8 miljoen ton aan goederen werd verplaatst, bijna 19% minder dan een jaar eerder. De daling komt door de uitzonderlijke droogte van afgelopen zomer, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af door de lage waterstand van de Rijn. In het eerste halfjaar van 2026 nam het vervoerde gewicht nog toe, vooral bij brandstoffen zoals diesel en benzine.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tijani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayase Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets. 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set.
0: In de beslissende vijfde set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelde als elfde geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Jessica Pegula heeft voor het derde jaar op rij de halve finales bereikt van de US Open. De Amerikaanse tennister versloeg in de kwartfinales haar landgenote Emma Navarro in drie sets, 3-6, 6-4, 6-3. In de halve finale treft Pegula titelverdedigster Arina Sabalenka, die in drie sets te sterk was voor de Tsjechische Wimbledon-kampioene Linda Noskova. Pegula verloor vorig jaar in New York de halve finale van Sabalenka en het jaar daarvoor de halve finale van de nummer 1 van de wereld uit Belarus. Pegula boekte tegen Navarro haar 50ste zege van het seizoen en is daarmee de eerste speelster die dit jaar die mijlpaal bereikt op de WTA-tour. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er hier en daar wat zon. Maar vooral in het noordwesten komen stevige buien voor. Mogelijk met onweer. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met veel buien, soms met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af met nog een enkele bui. De wind neemt in de loop van de avond wat af. Vannacht blijft het grotendeels droog, met minima tussen 9 en 15 graden. Morgen zijn er meer opklaringen en blijft het overwegend droog, met in de middag zo'n 18 tot 21 graden.
20: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtszaak over een banga-lijst binnen een Utrecht studentenkoor gaat volgende week niet door. De zaak wordt overgedragen aan de rechtbank in Gelderland, omdat een van de vier aangeefsters familie is van iemand die bij de rechtbank Utrecht werkt. Op de lijst uit 2024 stonden namen, persoonsgegevens en foto's van studentes met seksuele en beledigende opmerkingen. De vier verdachten zijn lid van het Utrecht Studentenkoor. De rechtbank wil zo objectiviteit en neutraliteit waarborgen.
22: Kinderen uit Amsterdam-Noord zijn vanochtend met een sloep naar school gevaren vanwege de landelijke OV-staking. Schipper Fons van de Kar van EcoBoats voer rond 7:15 ochtends een handjevol leerlingen naar basisschool De Zeeheld bij de haven in de Oude Houthaven. Een andere schipper vervoerde 10 mensen van Noord naar Centraal Station voor €5 per persoon. Bij het station werden reizigers verrast door de staking, waaronder een Spaans stel met Eurostar-tickets naar Parijs, dat nu een dag langer in Amsterdam blijft.
23: Enkele duizenden werknemers in het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd. Vakbonden FNV en CNV organiseren een landelijke staking tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Door de 24-uur staking rijden er de hele dag vrijwel geen treinen en op sommige plekken geen bussen, trams of metro's, waaronder in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Vervoerder Arriva probeert de dienstregeling normaal uit te voeren, maar ziet ook veel bussen uitvallen. De bonden willen dat de aangekondigde bezuinigingen helemaal van tafel gaan.
24: In de omgeving van Zwaag in Noord-Holland woedt een zeer grote brand in een woning aan de Paardenweide. Het is onduidelijk of er nog mensen in de woning aanwezig waren toen de brand uitbrak. Vanwege de brand zijn meerdere woningen ontruimd. Voor de bewoners van de ontruimde woningen wordt een opvanglocatie geregeld. In de omgeving is een NL-alert verstuurd.
25: Het openbaar vervoer ligt vandaag stil door een landelijke 24-uur staking.
24: Vanaf 2 uur woensdagochtend tot 2 uur donderdagochtend rijden er in het hele land geen treinen. De NS-stations zijn uitgestorven. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. De staking is gericht tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De ANWB ziet, ondanks de staking in het openbaar vervoer, een vrij gemiddelde spits voor een woensdagochtend. Rond 7:45 staat er ongeveer 300 kilometer file op de Nederlandse.

0: minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De eerste mensen hebben zich woensdagochtend vroeg verzameld in Oslo om een laatste eer te bewijzen aan de overleden koning Harald. De rouwstoet trekt om 12 uur van het paleis door het centrum naar de Domkerk voor de uitvaart. Om het afgezette gebied binnen te komen, moeten toeschouwers langs een veiligheidscontrole. Langs de route hangen de Noorse vlaggen half stok. Steeds meer prominenten uit het buitenland zijn woensdagochtend gearriveerd, waaronder de Deense premier Mette Frederiksen en de Zweedse kroonprinses Victoria. Russische drones hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië getroffen. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen, meldt de Oekraïnse gouverneur Oleg Kieper. De slachtoffers zijn burgers die in de buurt van de grensovergang waren. President Volodymyr Zelensky meldt dat 16 mensen bij de grensovergang zijn geëvacueerd. Ook andere regio's in Oekraïne waren het doelwit van Russische aanvallen, waaronder de hoofdstad Kiev, waar een appartementengebouw werd getroffen. Rusland meldt sinds dinsdagavond bijna 600 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn onder meer Belgorod, Bryansk, Kaluga, de Krim en de regio Krasnodar aangevallen. Bij een grootschalige aanval op de kuststad Novorossiysk zijn zeker 4 mensen omgekomen, onder wie een kind. De Oekraïnse dronecommandant Robert Brovdy bevestigt de aanval op Novorossiysk. Volgens hem zijn meerdere militaire vaartuigen geraakt, waarvan sommige verloren zijn gegaan. De stijgende olieprijs raakt de levering van noodhulp, waarschuwt hulporganisatie CARE. Een steeds groter deel van het budget gaat naar vervoer, brandstof en inkoop, waardoor er minder geld overblijft voor directe hulp. De verstoring van de scheepvaart via de Straat van Hormuz wordt genoemd als oorzaak van de prijsstijging. In Somalië steeg de prijs van therapeutische melk voor ondervoede kinderen van $139 in 2024 naar $200 in 2026. CARE pleit voor veilige handelsroutes en flexibele financiering om te kunnen reageren op plotselinge prijsstijgingen. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft 2 Amerikaanse vaartuigen en 8 olietankers aangevallen rond de Straat van Hormuz. Dat melden Iraanse staatsmedia. De garde zegt dat de schepen probeerden door een gebied te varen dat Iran als verboden en onveilig bestempelt. Iran noemt de aanval een reactie op een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers in de nacht van dinsdag op woensdag. Eerder vuurde Iran ook al ballistische raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarvan 18 van de 20 raketten werden onderschept. Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air wilde de landing in Miami mogelijk afbreken, blijkt uit gegevens van de zwarte dozen. Dat meldt de Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid. Het 32 jaar oude toestel schoot zondag van de landingsbaan en raakte meerdere voertuigen. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Uit de vluchtgegevens blijkt dat de piloten enkele seconden na het eerste contact met de grond de remmen loslieten en de gashendels opendraaiden, wat wijst op een poging tot doorstarten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
1: Het Spaanse Inditex, het moederbedrijf van Zara en andere kledingketens, heeft in de eerste jaarhelft meer omzet behaald. De omzet steeg met ruim 7,5% tot bijna €20 miljard. De netto-winst kwam uit op €3 miljard, een stijging van bijna 7%. Topman Oscar García Maceiras spreekt van uitstekende resultaten, ondanks een complex wereldwijd klimaat. Begin augustus tot begin september liet de omzet opnieuw groei zien, met

0: 9%.
1: De AEX-index op het Damrak is woensdagochtend met een klein verlies geopend. Beleggers verwerken de lagere slotstanden op Wall Street, waar de stemming werd gedrukt door stijgende olieprijzen. De prijs van een vat Brentolie nadert de $100. Hogere energieprijzen dreigen de inflatie verder aan te jagen en vergroten de kans op renteverhogingen door centrale banken. De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening 0,2% lager op 1113 punten. De huizenprijzen in Nederland stijgen dit jaar en volgend jaar verder, verwachten economen van Rabobank. Voor volgend jaar wordt een prijsstijging van 3,2% voorzien. Voor 2026 zelfs 4,2%. De koopwoningmarkt blijft opvallend robuust, ondanks hogere rentes en economische onzekerheid. Wel zwakt de prijsgroei af door extra aanbod van voormalige huurwoningen, de zogenoemde uitpontgolf. De betaalbaarheid blijft een groot probleem. Een huishouden met een doorsnee inkomen komt nog altijd ongeveer €80.000 tekort voor een doorsnee koopwoning.
2: De olieprijzen stijgen verder door escalerend geweld in het Midden-Oosten. Iran zegt een Amerikaanse basis in Jordanië en schepen rond de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Staten melden op hun beurt aanvallen op Iraanse doelen, waaronder het eiland Karg in de Persische Golf. Een vat Brentolie kost nu bijna $100, het hoogste niveau sinds juli. De Nederlandse benzineprijs bereikt een nieuw record van ruim €2,72 per liter.
1: Nederlandse huishoudens hebben in juli 1,2% meer uitgegeven dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het de vijfde maand op rij is dat de bestedingen stijgen. Consumenten kochten vooral meer auto's, kleding en elektrische apparaten. Ook aan diensten zoals vervoer, medische zorg en recreatie werd meer gespendeerd. De omstandigheden voor consumptie waren in augustus minder ongunstig dan in juli. Onder meer doordat ondernemers positiever waren over de werkgelegenheid.
2: De Nederlandse binnenvaart vervoerde in augustus de minste hoeveelheid goederen sinds 2022. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat er 21,8 miljoen ton aan goederen werd verplaatst. Bijna 19% minder dan een jaar eerder. De daling komt door de uitzonderlijke droogte van afgelopen zomer, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af door de lage waterstand van de Rijn. In het eerste halfjaar van 2026 nam het vervoerde gewicht nog toe, vooral bij brandstoffen zoals diesel en benzine.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. NAC Breda heeft Rick Kruis aangesteld als nieuwe trainer. De 41-jarige Kruis volgt Karel Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Kruis werd in 2025 kampioen met FC Volendam in de eerste divisie, maar degradeerde afgelopen seizoen weer met die club. Vrijdag staat zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van NAC op het programma, thuis tegen Jong FC Utrecht. Tijani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayase Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de derde en vierde set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelde als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Jessica Pegula heeft voor het derde jaar op rij de halve finales bereikt van de US Open. De Amerikaanse tennister versloeg in de kwartfinales haar landgenote Emma Navarro in 3 sets, 3-6, 6-4, 6-3. In de halve finale treft Pegula titelverdedigster Arina Sabalenka, die in 3 sets te sterk was voor de Tsjechische Wimbledon-kampioene Linda Noskova. Pegula verloor vorig jaar in New York de halve finale van Sabalenka en het jaar daarvoor de halve finale van de nummer 1 van de wereld uit Belarus. Pegula boekte tegen Navarro haar 50ste zege van het seizoen en is daarmee de eerste speelster die dit jaar die mijlpaal bereikt op de WTA-tour. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe zon. Maar vooral in het noordwesten en westen komen stevige buien voor, mogelijk met onweer. De wind is matig uit het zuidwesten, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met veel buien, soms met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De noordwestenwind is matig, aan de kust krachtig. Vanavond wisselende bewolking en nog een enkele bui. De wind neemt af. Morgen zien we af en toe zon, met in het westen kans op een bui. Het wordt dan 18 tot lokaal 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Amsterdam-Noord zijn kinderen vanmorgen met een sloep over het IJ gevaren om tijdens de landelijke OV-staking toch op tijd op school te komen. Een schipper van Eco Boats meerde 7:45 aan bij de pontsteiger met leerlingen van basisschool De Zeeheld. Een andere schipper voer 10 mensen van Noord naar Centraal Station en vroeg €5 per persoon. Op het station werden reizigers verrast door de staking, zoals een Spaans stel met tickets voor de Eurostar naar Parijs. De enige manier om uit Amsterdam weg te komen was een vlucht van €400. De rechtszaak over een banga-lijst binnen een Utrecht studentenkoor gaat volgende week niet door. De zaak wordt overgedragen aan de rechtbank in Gelderland, omdat een van de 4 aangeefsters familie is van iemand die bij de rechtbank Utrecht werkt. Op de lijst uit 2024 stonden namen, persoonsgegevens en foto's van studentes met seksuele en beledigende opmerkingen. De 4 verdachten zijn lid van het Utrecht Studentenkoor. De rechtbank wil zo objectiviteit en neutraliteit waarborgen. Enkele duizenden werknemers in het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd. Vakbonden FNV en CNV organiseren een landelijke staking tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Door de 24-uur staking rijden er de hele dag vrijwel geen treinen en op sommige plekken geen bussen, trams of metro's, waaronder in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Vervoerder Arriva probeert de dienstregeling normaal uit te voeren, maar ziet ook veel bussen uitvallen. De bonden willen dat de aangekondigde bezuinigingen helemaal van tafel gaan. In de omgeving van Zwaag in Noord-Holland woedt een zeer grote brand in een woning aan de Paardenweide. Het is onduidelijk of er nog mensen in de woning aanwezig waren toen de brand uitbrak. Vanwege de brand zijn meerdere woningen ontruimd. Voor de bewoners van de ontruimde woningen wordt een opvanglocatie geregeld. In de omgeving is een NL-alert verstuurd. Het openbaar vervoer ligt vandaag stil door een landelijke 24-uur staking. Vanaf 2 uur woensdagochtend tot 2 uur donderdagochtend rijden er in het hele land geen treinen. De NS-stations zijn uitgestorven. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. De staking is gericht tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De ANWB ziet, ondanks de staking in het openbaar vervoer, een vrij gemiddelde spits voor een woensdagochtend. Om 7:45 staat er ongeveer 300 kilometer file op de Nederlandse wegen. Een woordvoerder van de verkeersdienst denkt dat veel mensen hun dagplanning hebben aangepast en thuiswerken. Volgens hem staan er files op dezelfde plekken als normaal. Rijkswaterstaat meldt dat het ondanks de OV-staking op de meeste wegen goed doorrijdt en dat het met een spitspiek van 206 kilometer iets drukker is dan normaal op woensdag.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De eerste mensen hebben zich woensdagochtend vroeg verzameld in Oslo om een laatste eer te bewijzen aan de overleden koning Harald. De rouwstoet trekt om 12:00 van het paleis door het centrum naar de Domkerk voor de uitvaart. Om het afgezette gebied binnen te komen, moeten toeschouwers langs een veiligheidscontrole. Langs de route hangen de Noorse vlaggen half stok. Steeds meer prominenten uit het buitenland zijn woensdagochtend gearriveerd, waaronder de Deense premier Mette Frederiksen en de Zweedse kroonprinses Victoria. Russische drones hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië getroffen. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen, meldt de Oekraïnse gouverneur Oleh Kiper. De slachtoffers zijn burgers die in de buurt van de grensovergang waren. President Volodymyr Zelensky meldt dat 16 mensen bij de grensovergang zijn geëvacueerd. Ook andere regio's in Oekraïne waren het doelwit van Russische aanvallen, waaronder de hoofdstad Kiev, waar een appartementengebouw werd getroffen. Rusland meldt sinds dinsdagavond bijna 600 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn onder meer Belgorod, Briansk, Kaluga, de Krim en de regio Krasnodar aangevallen. Bij een grootschalige aanval op de kuststad Novorossiysk zijn zeker 4 mensen omgekomen, onder wie een kind. De Oekraïnse dronecommandant Robert Brovdy bevestigt de aanval op Novorossiysk. Volgens hem zijn meerdere militaire vaartuigen geraakt, waarvan sommige verloren zijn gegaan. De stijgende olieprijs raakt de levering van noodhulp, waarschuwt hulporganisatie CARE. Een steeds groter deel van het budget gaat naar vervoer, brandstof en inkoop, waardoor er minder geld overblijft voor directe hulp. De verstoring van de scheepvaart via de Straat van Hormuz wordt genoemd als oorzaak van de prijsstijging. In Somalië steeg de prijs van therapeutische melk voor ondervoede kinderen van $139 in 2024 naar $200 in 2026. CARE pleit voor veilige handelsroutes en flexibele financiering om te kunnen reageren op plotselinge prijsstijgingen. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft 2 Amerikaanse vaartuigen en 8 olietankers aangevallen rond de Straat van Hormuz. Dat melden Iraanse staatsmedia. De garde zegt dat de schepen probeerden door een gebied te varen dat Iran als verboden en onveilig bestempelt. Iran noemt de aanval een reactie op een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers in de nacht van dinsdag op woensdag.
10: Eerder vuurde Iran ook al ballistische raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarvan 18 van de 20 raketten werden onderschept.
11: Een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air wilde de landing in Miami mogelijk afbreken, blijkt uit gegevens van de zwarte dozen. Dat meldt de Amerikaanse Onderzoeksraad voor Vervoersveiligheid. Het 32 jaar oude toestel schoot zondag van de landingsbaan en raakte meerdere voertuigen. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Uit de vluchtgegevens blijkt dat de piloten enkele seconden na het eerste contact met de grond de remmen loslieten en de gashendels opendraaiden, wat wijst op een poging tot doorstarten.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
14: De AEX-index op het Damrak is woensdag met een klein verlies begonnen. Beleggers verwerkten de lagere slotstand op Wall Street, waar de stemming werd gedrukt vanwege de stijgende olieprijzen door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De prijs van een vat Brentolie nadert de $100 per vat. Ook gas werd opnieuw duurder. De hogere energieprijzen dreigen de inflatie verder aan te jagen en vergroten de kans op renteverhogingen door de centrale banken.
15: Het Spaanse Inditex, het moederbedrijf van Zara en andere kledingketens, heeft in de eerste jaarhelft meer omzet behaald. De omzet steeg met ruim 7,5% tot bijna 20 miljard euro. De netto-winst kwam uit op 3 miljard euro, een stijging van bijna 7%. Topman Oscar García Maceras spreekt van uitstekende resultaten, ondanks een complex wereldwijd klimaat. Begin augustus tot begin september liet de omzet opnieuw groei zien, met 9%.
16: De huizenprijzen in Nederland stijgen dit jaar en volgend jaar verder, verwachten economen van Rabobank. Voor volgend jaar wordt een prijsstijging van 3,2% voorzien. Voor 2026 zelfs 4,2%. De koopwoningmarkt blijft opvallend robuust, ondanks hogere rentes en economische onzekerheid. Wel zwakt de prijsgroei af door extra aanbod van voormalige huurwoningen, de zogenoemde uitpontgolf. De betaalbaarheid blijft een groot probleem. Een huishouden met een doorsnee inkomen komt nog altijd ongeveer 80.000 euro tekort voor een doorsnee koopwoning.
17: De olieprijzen stijgen verder door escalerend geweld in het Midden-Oosten. Iran zegt een Amerikaanse basis in Jordanië en schepen rond de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Staten melden op hun beurt aanvallen op Iraanse doelen, waaronder het eiland Karg in de Persische Golf. Een vat Brentolie kost nu bijna $100, het hoogste niveau sinds juli. De Nederlandse benzineprijs bereikt een nieuw record van ruim €2,72 per liter.
18: Nederlandse huishoudens hebben in juli 1,2% meer uitgegeven dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het de 5e maand op rij is dat de bestedingen stijgen. Consumenten kochten vooral meer auto's, kleding en elektrische apparaten. Ook aan diensten zoals vervoer, medische zorg en recreatie werd meer gespendeerd. De omstandigheden voor consumptie waren in augustus minder ongunstig dan in juli. Onder meer doordat ondernemers positiever waren over de werkgelegenheid.
19: De Nederlandse binnenvaart vervoerde in augustus de minste hoeveelheid goederen sinds 2022. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat er 21,8 miljoen ton aan goederen werd verplaatst, bijna 19% minder dan een jaar eerder. De daling komt door de uitzonderlijke droogte van afgelopen zomer, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af door de lage waterstand van de Rijn. In het eerste halfjaar van 2026 nam het vervoerde gewicht nog toe, vooral bij brandstoffen zoals diesel en benzine.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Tijani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayase Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelde als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Jessica Pegula heeft voor het 3e jaar op rij de halve finales bereikt van de US Open. De Amerikaanse tennister versloeg in de kwartfinales haar landgenote Emma Navarro in 3 sets, 3-6, 6-4, 6-3. In de halve finale treft Pegula titelverdedigster Arina Sabalenka, die in 3 sets te sterk was voor de Tsjechische Wimbledon-kampioene Linda Noskova. Pegula verloor vorig jaar in New York de halve finale van Sabalenka en het jaar daarvoor de halve finale van de nummer 1 van de wereld uit Belarus. Pegula boekte tegen Navarro haar 50ste zege van het seizoen en is daarmee de eerste speelster die dit jaar die mijlpaal bereikt op de WTA-tour. Titelverdediger Carlos Alcaraz is uitgeschakeld op de US Open. De Amerikaan Ben Shelton won na 4,5 uur in 5 sets 5-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. De partij eindigde om iets na 3:30 s'nachts, de laatste eindtijd ooit op het toernooi in New York. Alcaraz won de eerste set, maar Shelton domineerde daarna en pakte de 2e en 3e set. Alcaraz herstelde zich en won de 4e set. In de 5e set had Alcaraz lang het overwicht, maar Shelton redde zich steeds en won uiteindelijk de super tiebreak. Dit was het laatste sportnieuws.
20: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er hier en daar zon, maar vooral in het westen komen stevige buien voor, mogelijk met onweer. In het binnenland waait een matige wind. Aan zee en op het IJsselmeer is het krachtiger. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met veel buien, soms met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond komt er meer zon tussen de wolken door en neemt de wind af. Vannacht blijft het grotendeels droog met in het binnenland temperaturen rond 9 graden, aan zee zo'n 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het westen kans op een enkele bui. Het wordt dan 18 tot 21 graden.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een woningbrand in het Noord-Hollandse Zwaag is woensdagmorgen een 78-jarige man naar de plaats om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:15 uit en werd al snel opgeschaald naar zeer grote brand. Meerdere naastgelegen woningen werden ontruimd en voor de bewoners is opvang geregeld. Een deel van het gebied zit zonder stroom. Netbeheerder Liander werkt aan een oplossing. De brand is inmiddels onder controle. In Amsterdam-Noord zijn kinderen vanmorgen met een sloep over het IJ gevaren om tijdens de landelijke OV-staking toch op tijd op school te komen. Een schipper van Ecoboats meerde 8:15 aan bij de pontsteiger met leerlingen van basisschool De Zeeheld. Een andere schipper voer 10 mensen van Noord naar Centraal Station en vroeg €5 per persoon. Op het station werden reizigers verrast door de staking, zoals een Spaans stel met tickets voor de Eurostar naar Parijs. De enige manier om uit Amsterdam weg te komen was een vlucht van €400. De rechtszaak over een bangalijst binnen een Utrecht studentenkoor gaat volgende week niet door. De zaak wordt overgedragen aan de rechtbank in Gelderland, omdat een van de 4 aangeefsters familie is van iemand die bij de rechtbank Utrecht werkt. Op de lijst uit 2024 stonden namen, persoonsgegevens en foto's van studentes met seksuele en beledigende opmerkingen. De 4 verdachten zijn lid van het Utrecht Studentenkoor. De rechtbank wil zo objectiviteit en neutraliteit waarborgen. Enkele duizenden werknemers in het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd. Vakbonden FNV en CNV organiseren een landelijke staking tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Door de 24-uur staking rijden er de hele dag vrijwel geen treinen en op sommige plekken geen bussen, trams of metro's, waaronder in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Vervoerder Arriva probeert de dienstregeling normaal uit te voeren, maar ziet ook veel bussen uitvallen. De bonden willen dat de aangekondigde bezuinigingen helemaal van tafel gaan. In de omgeving van Zwaag in Noord-Holland woedt een zeer grote brand in een woning aan de Paardenweide. Het is onduidelijk of er nog mensen in de woning aanwezig waren toen de brand uitbrak. Vanwege de brand zijn meerdere woningen ontruimd. Voor de bewoners van de ontruimde woningen wordt een opvanglocatie geregeld. In de omgeving is een NL-alert verstuurd. Het openbaar vervoer ligt vandaag stil door een landelijke 24-uur staking. Vanaf 2:00 woensdagochtend tot 2:00 donderdagochtend rijden er in het hele land geen treinen. De NS-stations zijn uitgestorven. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. De staking is gericht tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De eerste leider van Hongkong na de Britse koloniale periode is dinsdag overleden. Tung Chee Hwa werd 89 jaar en leidde de Chinese regio van 1997 tot 2005. Hij werd destijds geselecteerd door een door Beijing gesteunde commissie. Tijdens zijn ambtstermijn kreeg de regering te maken met een financiële crisis en de uitbraak van het SARS-virus. Tung zei bij zijn aantreden te geloven dat Hongkong een glorieuzere en succesvollere toekomst tegemoet ging. De eerste mensen hebben zich woensdagochtend vroeg verzameld in Oslo om een laatste eer te bewijzen aan de overleden koning Harald. De rouwstoet trekt om 12:00 van het paleis door het centrum naar de Domkerk voor de uitvaart. Om het afgezette gebied binnen te komen, moeten toeschouwers langs een veiligheidscontrole. Langs de route hangen de Noorse vlaggen half stok. Steeds meer prominenten uit het buitenland zijn woensdagochtend gearriveerd,
2: waaronder de Deense premier Mette Frederiksen en de Zweedse kroonprinses Victoria.
4: Russische drones hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië getroffen. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen, meldt de Oekraïnse gouverneur Oleg Kieper. De slachtoffers zijn burgers die in de buurt van de grensovergang waren. President Volodymyr Zelensky meldt dat 16 mensen bij de grensovergang zijn geëvacueerd. Ook andere regio's in Oekraïne waren het doelwit van Russische aanvallen, waaronder de hoofdstad Kiev, waar een appartementengebouw werd getroffen.
5: Rusland meldt sinds dinsdagavond bijna 600 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn onder meer Belgorod, Bryansk, Kaluga, de Krim en de regio Krasnodar aangevallen. Bij een grootschalige aanval op de kuststad Novorossiysk zijn zeker 4 mensen omgekomen, onder wie een kind. De Oekraïnse dronecommandant Robert Brovdy bevestigt de aanval op Novorossiysk. Volgens hem zijn meerdere militaire vaartuigen geraakt, waarvan sommige verloren zijn gegaan.
6: De stijgende olieprijs raakt de levering van noodhulp, waarschuwt hulporganisatie CARE. Een steeds groter deel van het budget gaat naar vervoer, brandstof en inkoop, waardoor er minder geld overblijft voor directe hulp. De verstoring van de scheepvaart via de Straat van Hormuz wordt genoemd als oorzaak van de prijsstijging. In Somalië steeg de prijs van therapeutische melk voor ondervoede kinderen van $139 in 2024 naar $200 in 2026. CARE pleit voor veilige handelsroutes en flexibele financiering om te kunnen reageren op plotselinge prijsstijgingen.
8: De Iraanse Revolutionaire Garde heeft 2 Amerikaanse vaartuigen en 8 olietankers aangevallen rond de Straat van Hormuz. Dat melden Iraanse staatsmedia. De garde zegt dat de schepen probeerden door een gebied te varen dat Iran als verboden en onveilig bestempelt. Iran noemt de aanval een reactie op een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers in de nacht van dinsdag op woensdag. Eerder vuurde Iran ook al ballistische raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarvan 18 van de 20 raketten werden onderschept.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. Het Spaanse Inditex, moederbedrijf van Zara en andere kledingketens, heeft in de eerste jaarhelft meer omzet behaald. De verkopen stegen met ruim 7,5% tot bijna 20 miljard euro. De netto-winst kwam uit op 3 miljard euro, ook bijna 7% meer dan een jaar eerder. Topman Oscar García Maceiras spreekt van uitstekende resultaten, ondanks een complex wereldwijd klimaat. Inditex heeft wereldwijd ruim 5.400 winkels en investeert flink in het herinrichten van bestaande vestigingen.
28: De AEX-index op het Damrak is woensdag met een klein verlies begonnen. Beleggers verwerkten de lagere slotstand op Wall Street, waar de stemming werd gedrukt vanwege de stijgende olieprijzen door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De prijs van een vat Brentolie nadert de $100 per vat. Ook gas werd opnieuw duurder. De hogere energieprijzen dreigen de inflatie verder aan te jagen en vergroten de kans op renteverhogingen door de centrale banken.
29: De huizenprijzen in Nederland stijgen dit jaar en volgend jaar verder, verwachten economen van Rabobank. Voor volgend jaar wordt een prijsstijging van 3,2% voorzien. Voor 2026 zelfs 4,2%. De koopwoningmarkt blijft opvallend robuust, ondanks hogere rentes en economische onzekerheid. Wel zwakt de prijsgroei af door extra aanbod van voormalige huurwoningen, de zogenoemde uitpontgolf. De betaalbaarheid blijft een groot probleem. Een huishouden met een doorsnee inkomen komt nog altijd ongeveer €80.000 tekort voor een doorsnee koopwoning.
30: De olieprijzen stijgen verder door escalerend geweld in het Midden-Oosten. Iran zegt een Amerikaanse basis in Jordanië en schepen rond de Straat van Hormuz te hebben aangevallen.
7: De Verenigde Staten melden op hun beurt aanvallen op Iraanse doelen, waaronder het eiland Karg in de Persische Golf. Een vat Brentolie kost nu bijna $100, het hoogste niveau sinds juli. De Nederlandse benzineprijs bereikt een nieuw record van ruim €2,72 per liter.
9: Nederlandse huishoudens hebben in juli 1,2% meer uitgegeven dan een jaar eerder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het de vijfde maand op rij is dat de bestedingen stijgen. Consumenten kochten vooral meer auto's, kleding en elektrische apparaten. Ook aan diensten zoals vervoer, medische zorg en recreatie werd meer gespendeerd. De omstandigheden voor consumptie waren in augustus minder ongunstig dan in juli. Onder meer doordat ondernemers positiever waren over de werkgelegenheid.
10: De Nederlandse binnenvaart vervoerde in augustus de minste hoeveelheid goederen sinds 2022. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat er 21,8 miljoen ton aan goederen werd verplaatst, bijna 19% minder dan een jaar eerder. De daling komt door de uitzonderlijke droogte van afgelopen zomer, waardoor schepen minder zwaar beladen konden worden. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af door de lage waterstand van de Rijn. In het eerste halfjaar van 2026 nam het vervoerde gewicht nog toe, vooral bij brandstoffen zoals diesel en benzine.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. Tijani Reinders heeft dinsdagavond 2 keer gescoord voor zijn club Al-Qadzia in de Saoedische competitie. De Oranje International hielp zijn ploeg aan een 3-2 overwinning op Al-Ali. Bij rust stond het al 3-0 door 2 doelpunten van Reinders en 1 van Mohamed Abu Al-Shamat. In de tweede helft scoorde de Engelse international Ivan Toney 2 keer voor de bezoekers. Na 6 wedstrijden staat Al-Qadzia tweede met 15 punten. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayaz Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets. 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelde als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Jessica Pegula heeft voor het 3e jaar op rij de halve finales bereikt van de US Open. De Amerikaanse tennister versloeg in de kwartfinales haar landgenote Emma Navarro in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-3. In de halve finale treft Pegula titelverdedigster Arina Sabalenka, die in 3 sets te sterk was voor de Tsjechische Wimbledon-kampioene Linda Noskova. Pegula verloor vorig jaar in New York de halve finale van Sabalenka en het jaar daarvoor de halve finale van de nummer 1 van de wereld uit Belarus. Pegula boekte tegen Navarro haar 50ste zege van het seizoen en is daarmee de eerste speelster die dit jaar die mijlpaal bereikt op de WTA-tour. Titelverdediger Carlos Alcaraz is uitgeschakeld op de US Open. De Amerikaan Ben Shelton versloeg de Spanjaard in 5 sets. 5-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. De partij duurde 4,5 uur en eindigde om iets na 3:30 's nachts, de laatste eindtijd ooit op het toernooi.
3: Shelton treft in de halve finale zijn landgenoot Francis Tiafoe. Alcaraz speelde zijn eerste toernooi na maandenlange afwezigheid door een polsblessure.
12: Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon, maar vooral in het noordwesten en westen stevige buien. Mogelijk met onweer. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtige wind. Windkracht 6. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met veel buien, soms met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond meer opklaringen en slechts hier en daar nog een bui. De wind neemt in de loop van de avond overal wat af. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het westen meer bewolking met kans op een enkele bui. Het wordt 18 tot lokaal 21 graden.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws.
20: In het Noord-Hollandse Zwaag is woensdagochtend een 78-jarige man uit de plaats om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur brak rond 6:20 uit en werd al snel opgeschaald naar zeer grote brand. Meerdere naastgelegen woningen werden ontruimd en voor de bewoners is een opvanglocatie geregeld. Een deel van het gebied zit zonder stroom. Netbeheerder Liander verwacht dat rond 11:15 op te lossen. De brand is inmiddels onder controle en het NL-alert is ingetrokken.
21: Friesland maakt het makkelijker voor inwoners om een provinciaal raadgevend referendum te organiseren. Het aantal handtekeningen dat nodig is gaat omlaag en de opkomstdrempel wordt verlaagd van 40% naar 30% van de kiesgerechtigden. Friezen kunnen alleen een referendum houden over besluiten die provinciale staten willen nemen, niet over internationale verdragen, landelijke wetgeving of provinciale belastingen. Het provinciebestuur heeft de plannen uitgewerkt na een voorstel van BBB, PVV en FVD in 2024. De Friese politiek bespreekt het voorstel dit najaar.
22: Het Nautilus College in Almere is woensdag weer open en de lessen gaan door. De school voor voortgezet speciaal onderwijs was dinsdag uit voorzorg gesloten vanwege een onveilige en risicovolle situatie. Het schoolbestuur Eduvier wil niets zeggen over de specifieke aanleiding. Na overleg met externe partijen zijn dinsdag maatregelen genomen om de veiligheid van leerlingen en medewerkers te waarborgen. Ook de gemeente en politie waren op de hoogte van de sluiting.
0: In Amsterdam-Noord zijn kinderen vanmorgen met een sloep over het IJ gevaren om tijdens de landelijke OV-staking toch op tijd op school te komen. Een schipper van EcoBoats meerde 7:45 aan bij de pontsteiger met leerlingen van basisschool De Zeeheld. Een andere schipper voer 10 mensen van Noord naar Centraal Station en vroeg €5 per persoon. Op het station werden reizigers verrast door de staking, zoals een Spaans stel met tickets voor de Eurostar naar Parijs. De enige manier om uit Amsterdam weg te komen was een vlucht van €400. De rechtszaak over een banga-lijst binnen een Utrecht studentenkoor gaat volgende week niet door. De zaak wordt overgedragen aan de rechtbank in Gelderland, omdat een van de 4 aangeefsters familie is van iemand die bij de rechtbank Utrecht werkt. Op de lijst uit 2024 stonden namen, persoonsgegevens en foto's van studenten met seksuele en beledigende opmerkingen. De 4 verdachten zijn lid van het Utrecht studentenkoor. De rechtbank wil zo objectiviteit en neutraliteit waarborgen.
31: Enkele duizenden werknemers in het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd.
1: Vakbonden FNV en CNV organiseren een landelijke staking tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Door de 24-uur staking rijden er de hele dag vrijwel geen treinen en op sommige plekken geen bussen, trams of metro's, waaronder in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Vervoerder Arriva probeert de dienstregeling normaal uit te voeren, maar ziet ook veel bussen uitvallen. De bonden willen dat de aangekondigde bezuinigingen helemaal van tafel gaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De eerste leider van Hongkong na de Britse koloniale periode is dinsdag overleden. Tung Chee-hwa werd 89 jaar en leidde de Chinese regio van 1997 tot 2005. Hij werd destijds geselecteerd door een door Beijing gesteunde commissie. Tijdens zijn ambtstermijn kreeg de regering te maken met een financiële crisis en de uitbraak van het SARS-virus. Tung zei bij zijn aantreden te geloven dat Hongkong een glorieuzere en succesvollere toekomst tegemoet ging.
5: De eerste mensen hebben zich woensdagochtend vroeg verzameld in Oslo om een laatste eer te bewijzen aan de overleden koning Harald. De rouwstoet trekt om 12 uur van het paleis door het centrum naar de Domkerk voor de uitvaart. Om het afgezette gebied binnen te komen, moeten toeschouwers langs een veiligheidscontrole. Langs de route hangen de Noorse vlaggen half stok. Steeds meer prominenten uit het buitenland zijn woensdagochtend gearriveerd, waaronder de Deense premier Mette Frederiksen en de Zweedse kroonprinses Victoria.
6: Russische drones hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië getroffen. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen, meldt de Oekraïnse gouverneur Oleg Kieper. De slachtoffers zijn burgers die in de buurt van de grensovergang waren. President Volodymyr Zelensky meldt dat 16 mensen bij de grensovergang zijn geëvacueerd. Ook andere regio's in Oekraïne waren het doelwit van Russische aanvallen, waaronder de hoofdstad Kiev, waar een appartementengebouw werd getroffen.
8: Rusland meldt sinds dinsdagavond bijna 600 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn onder meer Belgorod, Briansk, Kaluga, de Krim en de regio Krasnodar aangevallen. Bij een grootschalige aanval op de kuststad Novorossiysk zijn zeker 4 mensen omgekomen, onder wie een kind. De Oekraïnse dronecommandant Robert Brovdy bevestigt de aanval op Novorossiysk. Volgens hem zijn meerdere militaire vaartuigen geraakt, waarvan sommige verloren zijn gegaan.
23: De stijgende olieprijs raakt de levering van noodhulp, waarschuwt hulporganisatie CARE. Een steeds groter deel van het budget gaat naar vervoer, brandstof en inkoop, waardoor er minder geld overblijft voor directe hulp. De verstoring van de scheepvaart via de Straat van Hormuz wordt genoemd als oorzaak van de prijsstijging. In Somalië steeg de prijs van therapeutische melk voor ondervoede kinderen van $139 in 2024 naar $200 in 2026. CARE pleit voor veilige handelsroutes en flexibele financiering om te kunnen reageren op plotselinge prijsstijgingen.
24: De Iraanse Revolutionaire Garde heeft 2 Amerikaanse vaartuigen en 8 olietankers aangevallen rond de Straat van Hormuz. Dat melden Iraanse staatsmedia. De garde zegt dat de schepen probeerden door een gebied te varen dat Iran als verboden en onveilig bestempelt. Iran noemt de aanval een reactie op een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers in de nacht van dinsdag op woensdag. Eerder vuurde Iran ook al ballistische raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarvan 18 van de 20 raketten werden onderschept.
25: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Het hoofd van de Britse luchtverkeersleiding, NETS, sluit een cyberaanval uit als oorzaak van de storing die meer dan 1000 vluchten op Britse luchthavens heeft ontregeld. Dinsdag werden tientallen vluchten op Schiphol geschrapt vanwege het technische probleem. Het herstel duurt volgens NETS nog enige tijd, waardoor ook woensdag problemen opleveren. Op London Heathrow en Gatwick zijn extra medewerkers ingezet om de dienstverlening weer op te bouwen. Schiphol kan niet bevestigen of de annuleringen en vertragingen woensdag nog steeds door de storing komen.
7: Google investeert 13 miljard euro in nieuwe AI-datacenters en digitale infrastructuur in Finland. Het is de grootste Europese investering ooit door het Amerikaanse techbedrijf. De komende 2 jaar bouwt Google 3 nieuwe datacenters en breidt het een bestaand datacenter uit in de stad Hamina. Ook investeert het bedrijf in andere digitale infrastructuur en groene energieprojecten. Google-moeder Alphabet zei in juli dit jaar tot wel $205 miljard te willen investeren in AI.
9: Het Spaanse Inditex, moederbedrijf van Zara en andere kledingketens, heeft in de eerste jaarhelft meer omzet behaald. De verkopen stegen met ruim 7,5% tot bijna €20 miljard. De netto-winst kwam uit op €3 miljard, ook bijna 7% meer dan een jaar eerder. Topman Oscar García Maceiras spreekt van uitstekende resultaten, ondanks een complex wereldwijd klimaat. Inditex heeft wereldwijd ruim 5.400 winkels en investeert flink in het herinrichten van bestaande vestigingen.
10: De AEX-index op het Damrak is woensdag met een klein verlies begonnen. Beleggers verwerkten de lagere slotstand op Wall Street, waar de stemming werd gedrukt vanwege de stijgende olieprijzen door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De prijs van een vat Brentolie nadert de $100 per vat. Ook gas werd opnieuw duurder. De hogere energieprijzen dreigen de inflatie verder aan te jagen en vergroten de kans op renteverhogingen door de centrale banken.
11: De huizenprijzen in Nederland stijgen dit jaar en volgend jaar verder, verwachten economen van Rabobank. Voor volgend jaar wordt een prijsstijging van 3,2% voorzien. Voor 2026 zelfs 4,2%. De koopwoningmarkt blijft opvallend robuust, ondanks hogere rentes en economische onzekerheid. Wel zwakt de prijsgroei af door extra aanbod van voormalige huurwoningen, de zogenoemde uitpontgolf. De betaalbaarheid blijft een groot probleem. Een huishouden met een doorsnee inkomen komt nog altijd ongeveer €80.000 tekort voor een doorsnee koopwoning.
12: De olieprijzen stijgen verder door escalerend geweld in het Midden-Oosten. Iran zegt een Amerikaanse basis in Jordanië en schepen rond de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Staten melden op hun beurt aanvallen op Iraanse doelen, waaronder het eiland Karg in de Persische Golf. Een vat Brentolie kost nu bijna $100, het hoogste niveau sinds juli. De Nederlandse benzineprijs bereikt een nieuw record van ruim €2,72 per liter.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayase Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door 2 doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets: 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de derde en vierde set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelt de als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz

0: wereld uit Belarus. Pegula boekte tegen Navarro haar 50ste zege van het seizoen en is daarmee de eerste speelster die dit jaar die mijlpaal bereikt op de WTA-tour. Titelverdediger Carlos Alcaraz is uitgeschakeld op de US Open na een marathonpartij van 4,5 uur. De Amerikaan Ben Shelton versloeg de Spanjaard in 5 sets. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. De partij eindigde om iets na 3:30 s'nachts plaatselijke tijd. De laatste eindtijd ooit op het Grand Slam toernooi in New York. Shelton neemt het in de halve finale op tegen landgenoot Francis Tiafoe. Alcaraz speelde zijn eerste toernooi na maandenlange afwezigheid door een polsblessure. Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Royal Antwerp FC. De oud-international van Oranje kampt met gezondheidsproblemen. Overmars schrijft in een brief op de clubwebsite dat jarenlange vermoeidheid en stress afgelopen weekend tot een hoogtepunt zijn gekomen. Hij zegt het jachtige en stressvolle professionele leven niet meer aan te kunnen. Overmars was sinds maart 2022 in dienst bij de Belgische voetbalclub. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe zon, maar vooral in het noordwesten en westen komen stevige buien voor, mogelijk met onweer. Aan zee en op het IJsselmeer staat een krachtige wind. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met veel buien, soms met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De noordwestenwind is matig tot vrij krachtig, aan de kust krachtig. Vanavond wordt het rustiger met af en toe zon en hooguit een enkele bui. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het grotendeels droog met minimaal 9 tot 15 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met in het westen kans op een bui. Het wordt dan iets zachter, tussen de 18 en lokaal 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Friesland maakt het makkelijker voor inwoners om een provinciaal raadgevend referendum te organiseren. Het aantal handtekeningen dat nodig is voor een volksraadpleging gaat omlaag en de opkomstdrempel wordt verlaagd van 40% naar 30% van de kiesgerechtigden. Friezen kunnen alleen een referendum houden over besluiten die provinciale staten willen nemen, niet over internationale verdragen, landelijke wetgeving of provinciale belastingen. Voor het eerste verzoek zijn straks de steunverklaringen nodig van ongeveer 390 mensen. Nu zijn dat er nog circa 1700. De Friese politiek bespreekt het uitgewerkte voorstel dit najaar. De coronapandemie die uitbrak in het vroege voorjaar van 2020 overviel de zorgsector. Ziekenhuizen hadden wel geoefend op virusuitbraken, maar werden verrast door de snelheid waarmee het coronavirus om zich heen greep. Dat zei oud-zorgbestuurder Ernst Kuipers tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Kuipers erkent achteraf dat hij verzuimd heeft andere ziekenhuizen in de regio te waarschuwen, maar zegt dat iedereen in de zorg zelf verantwoordelijk is. De eerste coronabesmetting in Nederland kwam op 27 februari 2020 aan het licht. Net als andere medici die voor de enquêtecommissie verschenen, zei Kuipers dat het virus al weken eerder op vrij grote schaal moet zijn rondgegaan. Het Nautilus College in Almere is woensdag weer open en de lessen gaan door. De school voor voortgezet speciaal onderwijs was dinsdag uit voorzorg gesloten vanwege een onveilige en risicovolle situatie. Het schoolbestuur Eduvier wil niets zeggen over de specifieke aanleiding. Na overleg met externe partijen zijn dinsdag maatregelen genomen om de veiligheid van leerlingen en medewerkers te waarborgen. Ook de gemeente en politie waren op de hoogte van

0: de sluiting.
1: In het Noord-Hollandse Zwaag is woensdagochtend een 78-jarige man uit de plaats om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur brak rond 6:20 uit en werd al snel opgeschaald naar zeer grote brand. Meerdere naastgelegen woningen werden ontruimd en voor de bewoners is een opvanglocatie geregeld. Een deel van het gebied zit zonder stroom. Netbeheerder Liander verwacht dat rond 11:15 op te lossen. De brand is inmiddels onder controle en het NL Alert is ingetrokken. In Amsterdam-Noord zijn kinderen vanmorgen met een sloep over het IJ gevaren om tijdens de landelijke OV-staking toch op tijd op school te komen. Een schipper van EcoBoats meerde 8:15 aan bij de pontsteiger met leerlingen van basisschool De Zeeheld. Een andere schipper voer 10 mensen van Noord naar Centraal Station en vroeg €5 per persoon. Op het station werden reizigers verrast door de staking, zoals een Spaans stel met tickets voor de Eurostar naar Parijs. De enige manier om uit Amsterdam weg te komen was een vlucht van €400. De rechtszaak over een bangalijst binnen een Utrecht studentenkoor gaat volgende week niet door. De zaak wordt overgedragen aan de rechtbank in Gelderland, omdat een van de 4 aangeefsters familie is van iemand die bij de rechtbank Utrecht werkt. Op de lijst uit 2024 stonden namen, persoonsgegevens en foto's van studentes met seksuele en beledigende opmerkingen. De 4 verdachten zijn lid van het Utrecht Studentenkoor. De rechtbank wil zo objectiviteit en neutraliteit waarborgen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De eerste leider van Hongkong na de Britse koloniale periode is dinsdag overleden. Tung Chee-hwa werd 89 jaar en leidde de Chinese regio van 1997 tot 2005. Hij werd destijds geselecteerd door een door Beijing gesteunde commissie. Tijdens zijn ambtstermijn kreeg de regering te maken met een financiële crisis en de uitbraak van het SARS-virus. Tung zei bij zijn aantreden te geloven dat Hongkong een glorieuzere en succesvollere toekomst tegemoet ging. De eerste mensen hebben zich woensdagochtend vroeg verzameld in Oslo om een laatste eer te bewijzen aan de overleden koning Harald. De rouwstoet trekt om 12:00 van het paleis door het centrum naar de Domkerk voor de uitvaart. Om het afgezette gebied binnen te komen, moeten toeschouwers langs een veiligheidscontrole. Langs de route hangen de Noorse vlaggen half stok. Steeds meer prominenten uit het buitenland zijn woensdagochtend gearriveerd, waaronder de Deense premier Mette Frederiksen en de Zweedse kroonprinses Victoria. Russische drones hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië getroffen. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen, meldt de Oekraïnse gouverneur Oleg Kieper. De slachtoffers zijn burgers die in de buurt van de grensovergang waren. President Volodymyr Zelensky meldt dat 16 mensen bij de grensovergang zijn geëvacueerd. Ook andere regio's in Oekraïne waren het doelwit van Russische aanvallen, waaronder de hoofdstad Kiev, waar een appartementengebouw werd getroffen. Rusland meldt sinds dinsdagavond bijna 600 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn onder meer Belgorod, Briansk, Kaluga, de Krim en de regio Krasnodar aangevallen. Bij een grootschalige aanval op de kuststad Novorossiysk zijn zeker 4 mensen omgekomen, onder wie een kind. De Oekraïnse dronecommandant Robert Brovdy bevestigt de aanval op Novorossiysk. Volgens hem zijn meerdere militaire vaartuigen geraakt, waarvan sommige verloren zijn gegaan. De stijgende olieprijs raakt de levering van noodhulp, waarschuwt hulporganisatie CARE. Een steeds groter deel van het budget gaat naar vervoer, brandstof en inkoop, waardoor er minder geld overblijft voor directe hulp. De verstoring van de scheepvaart via de Straat van Hormuz wordt genoemd als oorzaak van de prijsstijging. In Somalië steeg de prijs van therapeutische melk voor ondervoede kinderen van $139 in 2024 naar $200 in 2026. CARE pleit voor veilige handelsroutes en flexibele financiering om te kunnen reageren op plotselinge prijsstijgingen. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft 2 Amerikaanse vaartuigen en 8 olietankers aangevallen rond de Straat van Hormuz. Dat melden Iraanse staatsmedia. De garde zegt dat de schepen probeerden door een gebied te varen dat Iran als verboden en onveilig bestempelt. Iran noemt de aanval een reactie op een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers in de nacht van dinsdag op woensdag. Eerder vuurde Iran ook al ballistische raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarvan 18 van de 20 raketten werden onderschept. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Google investeert €13 miljard in nieuwe AI-datacenters en digitale infrastructuur in Finland. Het is de grootste Europese investering ooit door het techbedrijf. De komende 2 jaar bouwt Google 3 nieuwe datacenters en breidt het een bestaand datacenter uit in de stad Hamina. Ook investeert het bedrijf in groene energieprojecten. Finland is geschikt voor datacenters door het koele klimaat en de beschikbaarheid van goedkope, duurzame energie. Het hoofd van de Britse luchtverkeersleiding, NATS, sluit een cyberaanval uit als oorzaak van de storing die meer dan 1000 vluchten op Britse luchthavens heeft ontregeld. Dinsdag werden tientallen vluchten op Schiphol geschrapt vanwege het technische probleem. Het herstel duurt volgens NATS nog enige tijd, waardoor ook woensdag problemen opleveren. Op London Heathrow en Gatwick zijn extra medewerkers ingezet om de dienstverlening weer op te bouwen. Schiphol kan niet bevestigen of de annuleringen en vertragingen woensdag nog steeds door de storing komen. Het Spaanse Inditex, moederbedrijf van Zara en andere kledingketens, heeft in de eerste jaarhelft meer omzet behaald. De verkopen stegen met ruim 7,5% tot bijna €20 miljard. De netto-winst kwam uit op €3 miljard, ook bijna 7% meer dan een jaar eerder. Topman Oscar García Maceiras spreekt van uitstekende resultaten, ondanks een complex wereldwijd klimaat. Inditex heeft wereldwijd ruim 5400 winkels en investeert flink in het herinrichten van bestaande vestigingen. De AEX-index op het Damrak is woensdag met een klein verlies begonnen. Beleggers verwerkten de lagere slotstand op Wall Street, waar de stemming werd gedrukt vanwege de stijgende olieprijzen door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De prijs van een vat Brentolie nadert de $100 per vat. Ook gas werd opnieuw duurder. De hogere energieprijzen dreigen de inflatie verder aan te jagen en vergroten de kans op renteverhogingen door de centrale banken. De huizenprijzen in Nederland stijgen dit jaar en volgend jaar verder, verwachten economen van Rabobank. Voor volgend jaar wordt een prijsstijging van 3,2% voorzien. Voor 2026 zelfs 4,2%. De koopwoningmarkt blijft opvallend robuust, ondanks hogere rentes en economische onzekerheid. Wel zwakt de prijsgroei af door extra aanbod van voormalige huurwoningen, de zogenoemde uitpontgolf. De betaalbaarheid blijft een groot probleem. Een huishouden met een doorsnee inkomen komt nog altijd ongeveer €80.000 tekort voor een doorsnee koopwoning. De olieprijzen stijgen verder door escalerend geweld in het Midden-Oosten. Iran zegt een Amerikaanse basis in Jordanië en schepen rond de Straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Staten melden op hun beurt aanvallen op Iraanse doelen, waaronder het eiland Karg in de Persische Golf. Een vat Brentolie kost nu bijna $100, het hoogste niveau sinds juli.
1: De Nederlandse benzineprijs bereikt een nieuw record van ruim €2,72 per liter. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws.
4: Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internazionale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayase Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door twee doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste twee sets, maar Tiafoe kwam terug en won de derde en vierde set. In de beslissende vijfde set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelde als elfde geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Jessica Pegula heeft voor het derde jaar op rij de halve finales bereikt van de US Open. De Amerikaanse tennister versloeg in de kwartfinales haar landgenote Emma Navarro in 3 sets, 3-6, 6-4, 6-3. In de halve finale treft Pegula titelverdedigster Arina Sabalenka, die in 3 sets te sterk was voor de Tsjechische Wimbledon-kampioene Linda Noskova. Pegula verloor vorig jaar in New York de halve finale van Sabalenka en het jaar daarvoor de halve finale van de nummer 1 van de wereld uit Belarus. Pegula boekte tegen Navarro haar 50ste zege van het seizoen en is daarmee de eerste speelster die dit jaar die mijlpaal bereikt op de WTA-tour. Titelverdediger Carlos Alcaraz is uitgeschakeld op de US Open na een marathonpartij van 4,5 uur. De Amerikaan Ben Shelton versloeg de Spanjaard in 5 sets. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. De partij eindigde om iets na 3:30 s'nachts plaatselijke tijd. De laatste eindtijd ooit op het Grand Slam toernooi in New York. Shelton neemt het in de halve finale op tegen landgenoot Francis Tiafoe. Alcaraz speelde zijn eerste toernooi na maandenlange afwezigheid door een polsblessure. Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van de Belgische voetbalclub Royal Antwerp. De 53-jarige oud-international kampt met gezondheidsproblemen. Overmars schrijft op de website van de club dat alle jarenlange vermoeidheid en stress afgelopen weekend tot een hoogtepunt zijn gekomen. Hij zegt dat artsen waarschuwen voor een slechte afloop als hij niet luistert naar zijn lichaam. Overmars trad in maart 2022 in dienst bij Antwerp nadat hij Ajax had verlaten wegens grensoverschrijdend gedrag.
5: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er her en der wat zon. Maar vooral in het noordwesten trekken stevige buien over, soms met onweer. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met veel buien, af en toe met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af en valt er plaatselijk nog een enkele bui. De wind neemt in de loop van de avond af. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe zon. In het westen kan een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 18 en 21 graden. met zwakke tot matige wind uit het zuidwesten.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een camping bij Krachenburg in de Noordoostpolder mag niet worden uitgebreid. De Raad van State heeft woensdag een eerder besluit van de gemeenteraad teruggedraaid. De stichting Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum test daar onbemande toestellen tot 750 kilo voor de strijdkrachten. Na uitbreiding zou de camping niet langer als dunbevolkt gebied gelden, waardoor testvluchten worden belemmerd. De Raad van State vindt dat de gemeente het belang van het testcentrum onvoldoende heeft meegewogen. Friesland maakt het makkelijker voor inwoners om een provinciaal raadgevend referendum te organiseren. Het aantal handtekeningen dat nodig is voor een volksraadpleging gaat omlaag en de opkomstdrempel wordt verlaagd van 40 naar 30% van de kiesgerechtigden. Friezen kunnen alleen een referendum houden over besluiten die provinciale staten willen nemen, niet over internationale verdragen, landelijke wetgeving of provinciale belastingen. Voor het eerste verzoek zijn straks de steunverklaringen nodig van ongeveer 390 mensen. Nu zijn dat er nog circa 1700. De Friese politiek bespreekt het uitgewerkte voorstel dit najaar. De coronapandemie die uitbrak in het vroege voorjaar van 2020 overviel de zorgsector. Ziekenhuizen hadden wel geoefend op virusuitbraken, maar werden verrast door de snelheid waarmee het coronavirus om zich heen greep. Dat zei oud-zorgbestuurder Ernst Kuipers tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Kuipers erkent achteraf dat hij verzuimd heeft andere ziekenhuizen in de regio te waarschuwen, maar zegt dat iedereen in de zorg zelf verantwoordelijk is. De eerste coronabesmetting in Nederland kwam op 27 februari 2020 aan het licht. Net als andere medici die voor de enquêtecommissie verschenen, zei Kuipers dat het virus al weken eerder op vrij grote schaal moet zijn rondgegaan. Het Nautilus College in Almere is woensdag weer open en de lessen gaan door. De school voor voortgezet speciaal onderwijs was dinsdag uit voorzorg gesloten vanwege een onveilige en risicovolle situatie. Het schoolbestuur Eduvier wil niets zeggen over de specifieke aanleiding. Na overleg met externe partijen zijn dinsdag maatregelen genomen om de veiligheid van leerlingen en medewerkers te waarborgen. Ook de gemeente en politie waren op de hoogte van de sluiting. In het Noord-Hollandse Zwaag is woensdagochtend een 78-jarige man uit de plaats om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur brak rond 6:20 uit en werd al snel opgeschaald naar zeer grote brand. Meerdere naastgelegen woningen werden ontruimd en voor de bewoners is een opvanglocatie geregeld. Een deel van het gebied zit zonder stroom. Netbeheerder Liander verwacht dat rond 11:15 op te lossen. De brand is inmiddels onder controle en het NL Alert is ingetrokken. In Amsterdam-Noord zijn kinderen vanmorgen met een sloep over het IJ gevaren om tijdens de landelijke OV-staking toch op tijd op school te komen. Een schipper van Eco Boats meerde 8:15 aan bij de pontsteiger met leerlingen van basisschool De Zeeheld. Een andere schipper voer 10 mensen van Noord naar Centraal Station en vroeg €5 per persoon. Op het station werden reizigers verrast door de staking, zoals een Spaans stel met tickets voor de Eurostar naar Parijs. De enige manier om uit Amsterdam weg te komen was een vlucht van €400. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlandsnieuws. In Oslo verzamelen zich sinds de vroege ochtend mensen om afscheid te nemen van de overleden koning Harald. Om 12 uur vertrekt de rouwstoet van het paleis naar de Domkerk, waar de uitvaartdienst plaatsvindt. Toeschouwers moeten door een veiligheidscontrole om het afgezette gebied binnen te komen. En bij de 10 ingangen staan al lange rijen. Parlementsvoorzitter Masud Karakani spreekt van een zware en droevige dag voor heel Noorwegen. Onder de aanwezigen zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix, prinses Amalia, de Britse prins William en de Oekraïense president Zelensky. De eerste leider van Hongkong na de Britse koloniale periode is dinsdag overleden. Tung Chee-hwa werd 89 jaar en leidde de Chinese regio van 1997 tot 2005. Hij werd destijds geselecteerd door een door Beijing gesteunde commissie. Tijdens zijn ambtstermijn kreeg de regering te maken met een financiële crisis en de uitbraak van het SARS-virus. Tung zei bij zijn aantreden te geloven dat Hongkong een glorieuzere en succesvollere toekomst tegemoet ging. Russische drones hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië getroffen. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen, meldt de Oekraïnse gouverneur Oleh Kiper. De slachtoffers zijn burgers die in de buurt van de grensovergang waren. President Volodymyr Zelensky meldt dat 16 mensen bij de grensovergang zijn geëvacueerd. Ook andere regio's in Oekraïne waren het doelwit van Russische aanvallen, waaronder de hoofdstad Kiev, waar een appartementengebouw werd getroffen. Rusland meldt sinds dinsdagavond bijna 600 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn onder meer Belgorod, Bryansk, Kaluga, de Krim en de regio Krasnodar aangevallen. Bij een grootschalige aanval op de kuststad Novorossiysk zijn zeker 4 mensen omgekomen, onder wie een kind. De Oekraïnse dronecommandant Robert Brovdy bevestigt de aanval op Novorossiysk. Volgens hem zijn meerdere militaire vaartuigen geraakt, waarvan sommige verloren zijn gegaan. De stijgende olieprijs raakt de levering van noodhulp, waarschuwt hulporganisatie CARE. Een steeds groter deel van het budget gaat naar vervoer, brandstof en inkoop, waardoor er minder geld overblijft voor directe hulp. De verstoring van de scheepvaart via de Straat van Hormuz wordt genoemd als oorzaak van de prijsstijging. In Somalië steeg de prijs van therapeutische melk voor ondervoede kinderen van $139 in 2024 naar $200 in 2026. CARE pleit voor veilige handelsroutes en flexibele financiering om te kunnen reageren op plotselinge prijsstijgingen. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft 2 Amerikaanse vaartuigen en 8 olietankers aangevallen rond de Straat van Hormuz. Dat meldde Iraanse staatsmedia. De garde zegt dat de schepen probeerden door een gebied te varen dat Iran als verboden en onveilig bestempelt. Iran noemt de aanval een reactie op een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers in de nacht van dinsdag op woensdag. Eerder vuurde Iran ook al ballistische raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarvan 18 van de 20 raketten werden onderschept. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Google investeert €13 miljard in nieuwe AI-datacenters en digitale infrastructuur in Finland. Het is de grootste Europese investering ooit door het techbedrijf. De komende 2 jaar bouwt Google 3 nieuwe datacenters en breidt het een bestaand datacenter uit in de stad Hamina. Ook investeert het bedrijf in groene energieprojecten. Finland is geschikt voor datacenters door het koele klimaat en de beschikbaarheid van goedkope, duurzame energie. Het hoofd van de Britse luchtverkeersleiding, NATS, sluit een cyberaanval uit als oorzaak van de storing die meer dan 1000 vluchten op Britse luchthavens heeft ontregeld.
1: Dinsdag werden tientallen vluchten op Schiphol geschrapt vanwege het technische probleem. Het herstel duurt volgens Nets nog enige tijd, waardoor ook woensdag problemen opleveren. Op London Heathrow en Gatwick zijn extra medewerkers ingezet om de dienstverlening weer op te bouwen. Schiphol kan niet bevestigen of de annuleringen en vertragingen woensdag nog steeds door de storing komen. Het Spaanse Inditex, moederbedrijf van Zara en andere kledingketens, heeft in de eerste jaarhelft meer omzet behaald. De verkopen stegen met ruim 7,5% tot bijna 20 miljard euro. De netto-winst kwam uit op 3 miljard euro, ook bijna 7% meer dan een jaar eerder. Topman Oscar García Maceiras spreekt van uitstekende resultaten, ondanks een complex wereldwijd klimaat. Inditex heeft wereldwijd ruim 5.400 winkels en investeert flink in het herinrichten van bestaande vestigingen. De AEX-index op het Damrak is woensdag met een klein verlies begonnen. Beleggers verwerkten de lagere slotstand op Wall Street, waar de stemming werd gedrukt vanwege de stijgende olieprijzen door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De prijs van een vat Brentolie nadert de $100 per vat. Ook gas werd opnieuw duurder. De hogere energieprijzen dreigen de inflatie verder aan te jagen en vergroten de kans op renteverhogingen door de centrale banken. De huizenprijzen in Nederland stijgen dit jaar en volgend jaar verder, verwachten economen van Rabobank. Voor volgend jaar wordt een prijsstijging van 3,2% voorzien. Voor 2026 zelfs 4,2%. De koopwoningmarkt blijft opvallend robuust, ondanks hogere rentes en economische onzekerheid. Wel zwakt de prijsgroei af door extra aanbod van voormalige huurwoningen, de zogenoemde uitpontgolf. De betaalbaarheid blijft een groot probleem. Een huishouden met een doorsnee inkomen komt nog altijd ongeveer 80.000 euro tekort voor een doorsnee koopwoning.
10: De olieprijzen stijgen verder door escalerend geweld in het Midden-Oosten. Iran zegt een Amerikaanse basis in Jordanië en schepen rond de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Staten melden op hun beurt aanvallen op Iraanse doelen, waaronder het eiland Karg in de Persische Golf. Een vat Brentolie kost nu bijna $100, het hoogste niveau sinds juli. De Nederlandse benzineprijs bereikt een nieuw record van ruim €2,72 per liter.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit.
13: Ayase Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door twee doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste twee sets, maar Tiafoe kwam terug en won de derde en vierde set. In de beslissende vijfde set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelde als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton.
12: Jessica Pegula heeft voor het derde jaar op rij de halve finales bereikt van de US Open. De Amerikaanse tennister versloeg in de kwartfinales haar landgenote Emma Navarro in 3 sets, 3-6, 6-4, 6-3. In de halve finale treft Pegula titelverdedigster Arina Sabalenka, die in 3 sets te sterk was voor de Tsjechische Wimbledon-kampioene Linda Noskova.
14: Pegula verloor vorig jaar in New York de halve finale van Sabalenka en het jaar daarvoor de halve finale van de nummer 1 van de wereld uit Belarus. Pegula boekte tegen Navarro haar 50ste zege van het seizoen en is daarmee de eerste speelster die dit jaar die mijlpaal bereikt op de WTA-tour. Titelverdediger Carlos Alcaraz is uitgeschakeld op de US Open na een marathonpartij van 4,5 uur. De Amerikaan Ben Shelton versloeg de Spanjaard in 5 sets. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. De partij eindigde om iets na 3:30 s'nachts plaatselijke tijd. De laatste eindtijd ooit op het Grand Slam toernooi in New York. Shelton neemt het in de halve finale op tegen landgenoot Francis Tiafoe. Alcaraz speelde zijn eerste toernooi na maandenlange afwezigheid door een polsblessure. Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van de Belgische voetbalclub Royal Antwerp. De 53-jarige oud-international kampt met gezondheidsproblemen. Overmars schrijft op de website van de club dat alle jarenlange vermoeidheid en stress afgelopen weekend tot een hoogtepunt zijn gekomen. Hij zegt dat artsen waarschuwen voor een slechte afloop als hij niet luistert naar zijn lichaam. Overmars trad in maart 2022 in dienst bij Antwerp nadat hij Ajax had verlaten wegens grensoverschrijdend gedrag. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er hier en daar zon. Maar vooral in het westen trekken stevige buien over, mogelijk met onweer. De wind is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt met veel buien. Af en toe onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De noordwestenwind is matig tot krachtig, vooral aan de kust. Vanavond wisselend bewolkt met nog een enkele bui. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten valt nog een lichte bui. Minimaal tussen 9 en 15 graden. Morgen meer zon en wolken. In het westen wat meer bewolking met kans op een bui. Het wordt dan tussen 18 en 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding moet bij een volgende pandemie meer bevoegdheden krijgen om patiënten over het land te verspreiden. Dat zegt oud-voorzitter Ernst Kuipers tijdens een coronaverhoor. Tijdens de coronacrisis gebeurde het verspreiden van patiënten op basis van solidariteit tussen ziekenhuizen. Kuipers vindt dat het beter geregeld moet worden, zodat de ziekenhuiszorg niet afhankelijk is van de goede wil van andere regio's. Bijna alle regio's in Nederland zijn tijdens corona wel een brandhaard geweest, waarna patiënten naar andere gebieden moesten worden vervoerd. Een camping bij Krachenburg in de Noordoostpolder mag niet worden uitgebreid. De Raad van State heeft woensdag een eerder besluit van de gemeenteraad teruggedraaid. De stichting Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum test daar onbemande toestellen tot 750 kilo voor de strijdkrachten. Na uitbreiding zou de camping niet langer als dunbevolkt gebied gelden, waardoor testvluchten worden belemmerd. De Raad van State vindt dat de gemeente het belang van het testcentrum onvoldoende heeft meegewogen.
18: De coronapandemie die uitbrak in het vroege voorjaar van 2020 overviel de zorgsector. Ziekenhuizen hadden wel geoefend op virusuitbraken, maar werden verrast door de snelheid waarmee het coronavirus om zich heen greep. Dat zei oud-zorgbestuurder Ernst Kuipers tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Kuipers erkent achteraf dat hij verzuimd heeft andere ziekenhuizen in de regio te waarschuwen, maar zegt dat iedereen in de zorg zelf verantwoordelijk is.
1: De eerste coronabesmetting in Nederland kwam op 27 februari 2020 aan het licht. Net als andere medici die voor de enquêtecommissie verschenen, zei Kuipers dat het virus al weken eerder op vrij grote schaal moet zijn rondgegaan. Friesland maakt het makkelijker voor inwoners om een provinciaal raadgevend referendum te organiseren. Het aantal handtekeningen dat nodig is voor een volksraadpleging gaat omlaag en de opkomstdrempel wordt verlaagd van 40% naar 30% van de kiesgerechtigden. Friezen kunnen alleen een referendum houden over besluiten die provinciale staten willen nemen, niet over internationale verdragen, landelijke wetgeving of provinciale belastingen. Voor het eerste verzoek zijn straks de steunverklaringen nodig van ongeveer 390 mensen. Nu zijn dat er nog circa 1700. De Friese politiek bespreekt het uitgewerkte voorstel dit najaar. Het Nautilus College in Almere is woensdag weer open en de lessen gaan door. De school voor voortgezet speciaal onderwijs was dinsdag uit voorzorg gesloten vanwege een onveilige en risicovolle situatie. Het schoolbestuur Eduvier wil niets zeggen over de specifieke aanleiding. Na overleg met externe partijen zijn dinsdag maatregelen genomen om de veiligheid van leerlingen en medewerkers te waarborgen. Ook de gemeente en politie waren op de hoogte van de sluiting. In het Noord-Hollandse Zwaag is woensdagochtend een 78-jarige man uit de plaats om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur brak rond 6:20 uit en werd al snel opgeschaald naar zeer grote brand. Meerdere naastgelegen woningen werden ontruimd en voor de bewoners is een opvanglocatie geregeld. Een deel van het gebied zit zonder stroom. Netbeheerder Liander verwacht dat rond 11:15 op te lossen. De brand is inmiddels onder controle en het NL Alert is ingetrokken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. De eerste postkoloniale leider van Hongkong is overleden. Tung Chee Hwa overleed dinsdag op 89-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn familie. Hij leidde de Chinese regio van 1997 tot 2005, nadat het Verenigd Koninkrijk Hongkong had teruggegeven aan China. Tijdens zijn ambtstermijn kreeg de regering te maken met een financiële crisis en de SARS-uitbraak. Zijn populariteit nam af nadat hij een omstreden veiligheidswet voorstelde, die later werd ingetrokken. Maar in 2024 kwam er alsnog een veiligheidswet.
21: Rusland heeft sinds dinsdagavond bijna 600 Oekraïnse drones neergehaald. Bij een grootschalige aanval op de kuststad Novorossiysk zijn zeker 4 mensen omgekomen, onder wie een kind. De Oekraïnse dronecommandant Robert Brovdy bevestigde woensdag dat bij de aanval op de havenstad meerdere militaire vaartuigen werden geraakt. President Zelensky noemde de aanvallen een reactie op de dagelijkse terroristische aanvallen van Rusland. Volgens Zelensky werden onder meer een terminal voor olieoverslag en oorlogsschepen met kruisraketten aan boord geraakt. In Oslo verzamelen zich sinds de vroege ochtend mensen om afscheid te nemen van de overleden koning Harald. Om 12:00 vertrekt de rouwstoet van het paleis naar de Domkerk, waar de uitvaartdienst plaatsvindt. Toeschouwers moeten door een veiligheidscontrole om het afgezette gebied binnen te komen. En bij de 10 ingangen staan al lange rijen. Parlementsvoorzitter Masoud Karakhani spreekt van een zware en droevige dag voor heel Noorwegen. Onder de aanwezigen zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix, prinses Amalia, de Britse prins William en de Oekraïense president Zelensky.
22: Russische drones hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië getroffen. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen,
21: meldt de Oekraïense gouverneur Oleg Kieper. De slachtoffers zijn burgers die in de buurt van de grensovergang waren. President Volodymyr Zelensky meldt dat 16 mensen bij de grensovergang zijn geëvacueerd. Ook andere regio's in Oekraïne waren het doelwit van Russische aanvallen, waaronder de hoofdstad Kiev, waar een appartementengebouw werd getroffen. De stijgende olieprijs raakt de levering van noodhulp, waarschuwt hulporganisatie CARE. Een steeds groter deel van het budget gaat naar vervoer, brandstof en inkoop, waardoor er minder geld overblijft voor directe hulp. De verstoring van de scheepvaart via de Straat van Hormuz wordt genoemd als oorzaak van de prijsstijging. In Somalië steeg de prijs van therapeutische melk voor ondervoede kinderen van $139 in 2024 naar $200 in 2026. CARE pleit voor veilige handelsroutes en flexibele financiering om te kunnen reageren op plotselinge prijsstijgingen. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft 2 Amerikaanse vaartuigen en 8 olietankers aangevallen rond de Straat van Hormuz. Dat melden Iraanse staatsmedia. De garde zegt dat de schepen probeerden door een gebied te varen dat Iran als verboden en onveilig bestempelt. Iran noemt de aanval een reactie op een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers in de nacht van dinsdag op woensdag. Eerder vuurde Iran ook al ballistische raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarvan 18 van de 20 raketten werden onderschept.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Google investeert 13 miljard euro in nieuwe AI-datacenters en digitale infrastructuur in Finland. Het is de grootste Europese investering ooit door het Amerikaanse techbedrijf. De komende 2 jaar bouwt Google 3 nieuwe datacenters en breidt het een bestaand datacenter uit in de stad Hamina. Ook investeert het bedrijf in groene energieprojecten. Finland is geschikt voor datacenters door het koele klimaat en de beschikbaarheid van goedkope, duurzame energie. In de bouwfase levert het project werk op voor ongeveer 37.000 mensen, na voltooiing voor 7.000.
0: Lufthansa gaat eind oktober weer vliegen naar Dubai. De Duitse luchtvaartmaatschappij was gestopt met de vluchten na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. Dochterbedrijf Eurowings maakte enkele weken geleden ook al bekend eind oktober weer directe vluchten naar Dubai aan te bieden. Lufthansa start de dienstregeling geleidelijk op en wil uiteindelijk 36 vluchten per week van en naar Dubai uitvoeren. KLM vliegt voorlopig tot en met 24 oktober niet naar Dubai en de Saoedische steden Riyadh en Dammam.
21: Het hoofd van de Britse luchtverkeersleiding, NATS, sluit een cyberaanval uit als oorzaak van de storing die meer dan 1000 vluchten op Britse luchthavens heeft ontregeld. Dinsdag werden tientallen vluchten op Schiphol geschrapt vanwege het technische probleem. Het herstel duurt volgens NATS nog enige tijd, waardoor ook woensdag problemen opleveren. Op London Heathrow en Gatwick zijn extra medewerkers ingezet om de dienstverlening weer op te bouwen. Schiphol kan niet bevestigen of de annuleringen en vertragingen woensdag nog steeds door de storing komen.
20: Het Spaanse Inditex, moederbedrijf van Zara en andere kledingketens, heeft in de eerste jaarhelft meer omzet behaald. De verkopen stegen met ruim 7,5% tot bijna 20 miljard euro. De netto-winst kwam uit op 3 miljard euro, ook bijna 7% meer dan een jaar eerder. Topman Oscar García Maceiras spreekt van uitstekende resultaten, ondanks een complex wereldwijd klimaat. Inditex heeft wereldwijd ruim 5.400 winkels en investeert flink in het herinrichten van bestaande vestigingen.
21: De AEX-index op het Damrak is woensdag met een klein verlies begonnen. Beleggers verwerkten de lagere slotstand op Wall Street, waar de stemming werd gedrukt vanwege de stijgende olieprijzen door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De prijs van een vat Brentolie nadert de $100 per vat. Ook gas werd opnieuw duurder. De hogere energieprijzen dreigen de inflatie verder aan te jagen en vergroten de kans op renteverhogingen door de centrale banken.
4: De huizenprijzen in Nederland stijgen dit jaar en volgend jaar verder, verwachten economen van Rabobank. Voor volgend jaar wordt een prijsstijging van 3,2% voorzien. Voor 2026 zelfs 4,2%. De koopwoningmarkt blijft opvallend robuust, ondanks hogere rentes en economische onzekerheid. Wel zwakt de prijsgroei af door extra aanbod van voormalige huurwoningen, de zogenoemde uitpontgolf. De betaalbaarheid blijft een groot probleem. Een huishouden met een doorsnee inkomen komt nog altijd ongeveer €80.000 tekort voor een doorsnee koopwoning.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internazionale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit.
23: Ayase Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door twee doelpunten van Erling Haaland.
24: De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste twee sets, maar Tiafoe kwam terug en won de derde en vierde set. In de beslissende vijfde set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelt de als elfde geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton.
25: Jessica Pegula heeft voor het derde jaar op rij de halve finales bereikt van de US Open. De Amerikaanse tennister versloeg in de kwartfinales haar landgenote Emma Navarro in 3 sets, 3-6, 6-4, 6-3. In de halve finale treft Pegula titelverdedigster Arina Sabalenka, die in 3 sets te sterk was voor de Tsjechische Wimbledon-kampioene Linda Noskova. Pegula verloor vorig jaar in New York de halve finale van Sabalenka en het jaar daarvoor de halve finale van de nummer 1 van de wereld uit Belarus. Pegula boekte tegen Navarro haar 50ste zege van het seizoen en is daarmee de eerste speelster die dit jaar die mijlpaal bereikt op de WTA-tour.
26: Titelverdediger Carlos Alcaraz is uitgeschakeld op de US Open na een marathonpartij van 4,5 uur. De Amerikaan Ben Shelton versloeg de Spanjaard in 5 sets. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. De partij eindigde om iets na 3:30 s'nachts plaatselijke tijd. De laatste eindtijd ooit op het Grand Slam toernooi in New York. Shelton neemt het in de halve finale op tegen landgenoot Francis Tiafoe. Alcaraz speelde zijn eerste toernooi na maandenlange afwezigheid door een polsblessure.
27: Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van de Belgische voetbalclub Royal Antwerp. De 53-jarige oud-international kampt met gezondheidsproblemen. Overmars schrijft op de website van de club dat alle jarenlange vermoeidheid en stress afgelopen weekend tot een hoogtepunt zijn gekomen. Hij zegt dat artsen waarschuwen voor een slechte afloop als hij niet luistert naar zijn lichaam. Overmars trad in maart 2022 in dienst bij Antwerp nadat hij Ajax had verlaten wegens grensoverschrijdend gedrag.
28: Dit was het laatste sportnieuws.
29: Je luistert naar Talk Radio.
30: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon. Vooral in het noordwesten stevige buien met kans op onweer. De wind is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig. Vanmiddag wordt het overwegend bewolkt met veel buien, soms met onweer. Het wordt zo'n 18 graden. De noordwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond een mix van wolken en zon met nog een enkele bui. De wind neemt later af. Morgen meer bewolking, in het westen kans op een bui. Het wordt 18 tot plaatselijk 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ernst Kuipers, oud-voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding, vindt dat het centrum bij een volgende pandemie meer bevoegdheden moet krijgen. Tijdens de coronacrisis werden patiënten op basis van solidariteit over het land verspreid en dat ging volgens Kuipers goed. Toch zou het beter zijn om dit beter te regelen, zodat de ziekenhuiszorg niet afhankelijk is van de goede wil van andere regio's. Kuipers zei tijdens een coronaverhoor dat bijna alle regio's in Nederland wel een keer een coronabrandhaard zijn geweest. Hij benadrukte dat het LCPS vanaf het begin onder hoge tijdsdruk werkte en direct operationeel moest zijn. De rekenmodellen van het RIVM waren niet bruikbaar voor het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Dat zegt Ernst Kuipers, voormalig voorzitter van het LCPS, tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. De RIVM-modellen gaven te brede bandbreedtes voor de IC-bezetting en de data waren incompleet en liepen vaak dagen achter op de werkelijkheid. Kuipers beschikte daarom over eigen modelleurs die preciezere voorspellingen konden maken. Hij kon niet verklaren waarom het kabinet en het Outbreak Management Team nooit gebruik maakten van de actuelere LCPS-modellen. Een camping bij Krachenburg in de Noordoostpolder mag niet worden uitgebreid. De Raad van State heeft woensdag een eerder besluit van de gemeenteraad teruggedraaid. De Stichting Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum test daar onbemande toestellen tot 750 kilo voor de strijdkrachten. Na uitbreiding zou de camping niet langer als dunbevolkt gebied gelden, waardoor testvluchten worden belemmerd. De Raad van State vindt dat de gemeente het belang van het testcentrum onvoldoende heeft meegewogen. Friesland maakt het makkelijker voor inwoners om een provinciaal raadgevend referendum te organiseren. Het aantal handtekeningen dat nodig is voor een volksraadpleging gaat omlaag en de opkomstdrempel wordt verlaagd van 40% naar 30% van de kiesgerechtigden. Friezen kunnen alleen een referendum houden over besluiten die provinciale staten willen nemen, niet over internationale verdragen, landelijke wetgeving of provinciale belastingen. Voor het eerste verzoek zijn straks de steunverklaringen nodig van ongeveer 390 mensen. Nu zijn dat er nog circa 1700. De Friese politiek bespreekt het uitgewerkte voorstel dit najaar. De coronapandemie die uitbrak in het vroege voorjaar van 2020 overviel de zorgsector. Ziekenhuizen hadden wel geoefend op virusuitbraken, maar werden verrast door de snelheid waarmee het coronavirus om zich heen greep. Dat zei oud-zorgbestuurder Ernst Kuipers tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Kuipers erkent achteraf dat hij verzuimd heeft andere ziekenhuizen in de regio te waarschuwen, maar zegt dat iedereen in de zorg zelf verantwoordelijk is. De eerste coronabesmetting in Nederland kwam op 27 februari 2020 aan het licht. Net als andere medici die voor de enquêtecommissie verschenen, zei Kuipers dat het virus al weken eerder op vrij grote schaal moet zijn rondgegaan. In het Noord-Hollandse Zwaag is woensdagochtend een 78-jarige man uit de plaats om het leven gekomen bij een woningbrand.
1: Het vuur brak rond 6:20 uit en werd al snel opgeschaald naar zeer grote brand. Meerdere naastgelegen woningen werden ontruimd en voor de bewoners is een opvanglocatie geregeld. Een deel van het gebied zit zonder stroom. Netbeheerder Liander verwacht dat rond 11:15 op te lossen. De brand is inmiddels onder controle en het NL Alert is ingetrokken. Dit was het Binnenlands Nieuws.

0: 1997 tot 2005, nadat het Verenigd Koninkrijk Hongkong had teruggegeven aan China. Tijdens zijn ambtstermijn kreeg de regering te maken met een financiële crisis en de SARS-uitbraak. Zijn populariteit nam af nadat hij een omstreden veiligheidswet voorstelde, die later werd ingetrokken. Maar in 2024 kwam er alsnog een veiligheidswet. Rusland heeft sinds dinsdagavond bijna 600 Oekraïnse drones neergehaald. Bij een grootschalige aanval op de kuststad Novorossiysk zijn zeker 4 mensen omgekomen, onder wie een kind. De Oekraïnse dronecommandant Robert Brovdy bevestigde woensdag dat bij de aanval op de havenstad meerdere militaire vaartuigen werden geraakt. President Zelensky noemde de aanvallen een reactie op de dagelijkse terroristische aanvallen van Rusland. Volgens Zelensky werden onder meer een terminal voor olieoverslag en oorlogsschepen met kruisraketten aan boord geraakt. In Oslo verzamelen zich sinds de vroege ochtend mensen om afscheid te nemen van de overleden koning Harald. Om 12 uur vertrekt de rouwstoet van het paleis naar de Domkerk, waar de uitvaartdienst plaatsvindt. Toeschouwers moeten door een veiligheidscontrole om het afgezette gebied binnen te komen. En bij de 10 ingangen staan al lange rijen. Parlementsvoorzitter Masud Karakani spreekt van een zware en droevige dag voor heel Noorwegen. Onder de aanwezigen zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix, prinses Amalia, de Britse prins William en de Oekraïense president Zelensky. Russische drones hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië getroffen. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen, meldt de Oekraïense gouverneur Oleh Kiper. De slachtoffers zijn burgers die in de buurt van de grensovergang waren. President Volodymyr Zelensky meldt dat 16 mensen bij de grensovergang zijn geëvacueerd. Ook andere regio's in Oekraïne waren het doelwit van Russische aanvallen, waaronder de hoofdstad Kiev, waar een appartementengebouw werd getroffen. De stijgende olieprijs raakt de levering van noodhulp, waarschuwt hulporganisatie CARE. Een steeds groter deel van het budget gaat naar vervoer, brandstof en inkoop, waardoor er minder geld overblijft voor directe hulp. De verstoring van de scheepvaart via de Straat van Hormuz wordt genoemd als oorzaak van de prijsstijging. In Somalië steeg de prijs van therapeutische melk voor ondervoede kinderen van $139 in 2024 naar $200 in 2026. CARE pleit voor veilige handelsroutes en flexibele financiering om te kunnen reageren op plotselinge prijsstijgingen. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft 2 Amerikaanse vaartuigen en 8 olietankers aangevallen rond de Straat van Hormuz. Dat melden Iraanse staatsmedia. De garde zegt dat de schepen probeerden door een gebied te varen dat Iran als verboden en onveilig bestempelt. Iran noemt de aanval een reactie op een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers in de nacht van dinsdag op woensdag. Eerder vuurde Iran ook al ballistische raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarvan 18 van de 20 raketten werden onderschept. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Google investeert 13 miljard euro in nieuwe AI-datacenters en digitale infrastructuur in Finland. Het is de grootste Europese investering ooit door het Amerikaanse techbedrijf. De komende 2 jaar bouwt Google 3 nieuwe datacenters en breidt het een bestaand datacenter uit in de stad Hamina. Ook investeert het bedrijf in groene energieprojecten. Finland is geschikt voor datacenters door het koele klimaat en de beschikbaarheid van goedkope, duurzame energie. In de bouwfase levert het project werk op voor ongeveer 37.000 mensen, na voltooiing voor 7.000. Lufthansa gaat eind oktober weer vliegen naar Dubai. De Duitse luchtvaartmaatschappij was gestopt met de vluchten na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. Dochterbedrijf Eurowings maakte enkele weken geleden ook

0: al bekend eind oktober weer directe vluchten naar Dubai aan te bieden. Lufthansa start de dienstregeling geleidelijk op en wil uiteindelijk 36 vluchten per week van en naar Dubai uitvoeren. KLM vliegt voorlopig tot en met 24 oktober niet naar Dubai en de Saoedische steden Riyadh en Dammam. Het hoofd van de Britse luchtverkeersleiding, NATS, sluit een cyberaanval uit als oorzaak van de storing die meer dan 1000 vluchten op Britse luchthavens heeft ontregeld. Dinsdag werden tientallen vluchten op Schiphol geschrapt vanwege het technische probleem. Het herstel duurt volgens NATS nog enige tijd, waardoor ook woensdag problemen opleveren. Op London Heathrow en Gatwick zijn extra medewerkers ingezet om de dienstverlening weer op te bouwen. Schiphol kan niet bevestigen of de annuleringen en vertragingen woensdag nog steeds door de storing komen. Het Spaanse Inditex, moederbedrijf van Zara en andere kledingketens, heeft in de eerste jaarhelft meer omzet behaald. De verkopen stegen met ruim 7,5% tot bijna 20 miljard euro. De netto-winst kwam uit op 3 miljard euro, ook bijna 7% meer dan een jaar eerder. Topman Oscar García Maceiras spreekt van uitstekende resultaten, ondanks een complex wereldwijd klimaat. Inditex heeft wereldwijd ruim 5400 winkels en investeert flink in het herinrichten van bestaande vestigingen. De AEX-index op het Damrak is woensdag met een klein verlies begonnen. Beleggers verwerkten de lagere slotstand op Wall Street, waar de stemming werd gedrukt vanwege de stijgende olieprijzen door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De prijs van een vat Brentolie nadert de $100 per vat. Ook gas werd opnieuw duurder. De hogere energieprijzen dreigen de inflatie verder aan te jagen en vergroten de kans op renteverhogingen door de centrale banken. De huizenprijzen in Nederland stijgen dit jaar en volgend jaar verder, verwachten economen van Rabobank. Voor volgend jaar wordt een prijsstijging van 3,2% voorzien. Voor 2026 zelfs 4,2%. De koopwoningmarkt blijft opvallend robuust, ondanks hogere rentes en economische onzekerheid. Wel zwakt de prijsgroei af door extra aanbod van voormalige huurwoningen, de zogenoemde uitpontgolf. De betaalbaarheid blijft een groot probleem. Een huishouden met een doorsnee inkomen komt nog altijd ongeveer 80.000 euro tekort voor een doorsnee koopwoning. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League met 2-1 gewonnen van Internationale. Kylian Mbappé opende vroeg de score na balverlies in de Italiaanse verdediging. Federico Valverde verdubbelde de voorsprong, ook na een fout van Inter. In het laatste kwartier maakte Carlos Augusto nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers. Een gelijkmaker bleef daarna uit. Ayase Ueda en Troy Parrott, vorig jaar nog actief voor Feyenoord en AZ, hebben allebei gescoord in de Champions League. Ueda opende in de 12e minuut de score voor zijn nieuwe club LOSC Lille. Parrott zette Real Betis in de 53e minuut op 3-2, de eindstand in het voordeel van Real Betis. Enkele minuten later kreeg Ethan Mbappé, de jongere broer van Kylian Mbappé, rood voor een elleboogstoot. Joey Veerman won met Borussia Dortmund met 3-2 van Villarreal en Manchester City versloeg FC Porto met 2-0 door twee doelpunten van Erling Haaland. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets: 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelt de als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Jessica Pegula heeft voor het 3e jaar op rij de halve finales bereikt van de US Open. De Amerikaanse tennister versloeg in de kwartfinales haar landgenote Emma Navarro in 3 sets: 3-6, 6-4, 6-3. In de halve finale treft Pegula titelverdedigster Arina Sabalenka, die in 3 sets te sterk was voor de Tsjechische Wimbledon-kampioene Linda Noskova. Pegula verloor vorig jaar in New York de halve finale van Sabalenka en het jaar daarvoor de halve finale van de nummer 1 van de wereld uit Belarus. Pegula boekte tegen Navarro haar 50ste zege van het seizoen en is daarmee de eerste speelster die dit jaar die mijlpaal bereikt op de WTA-tour. Titelverdediger Carlos Alcaraz is uitgeschakeld op de US Open na een marathonpartij van 4,5 uur. De Amerikaan Ben Shelton versloeg de Spanjaard in 5 sets. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. De partij eindigde om iets na 3:30 s'nachts plaatselijke tijd. De laatste eindtijd ooit op het Grand Slam toernooi in New York. Shelton neemt het in de halve finale op tegen landgenoot Francis Tiafoe. Alcaraz speelde zijn eerste toernooi na maandenlange afwezigheid door een polsblessure. Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van de Belgische voetbalclub Royal Antwerp. De 53-jarige oud-international kampt met gezondheidsproblemen. Overmars schrijft op de website van de club dat alle jarenlange vermoeidheid en stress afgelopen weekend tot een hoogtepunt zijn gekomen. Hij zegt dat artsen waarschuwen voor een slechte afloop als hij niet luistert naar zijn lichaam. Overmars trad in maart 2022 in dienst bij Antwerp nadat hij Ajax had verlaten wegens grensoverschrijdend gedrag. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het overwegend bewolkt met veel buien, af en toe met onweer. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. De noordwestenwind is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af, met plaatselijk nog een enkele bui. De wind neemt in de loop van de avond wat af. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten nog een lichte bui. Het koelt af naar 9 tot 15 graden. Morgen is er meer bewolking, vooral in het westen met kans op een enkele bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De mogelijkheid om ernstig zieke coronapatiënten te spreiden is er gedurende de gehele crisis altijd geweest. Waardoor de gevreesde code zwart in die zin is uitgebleven. Al scheelde het weinig, zegt voormalig zorgbestuurder Ernst Kuipers tegen de parlementaire enquêtecommissie. Begin april 2020 zat de zorg wel aan het randje van een crisissituatie waarin nergens meer IC-capaciteit zou zijn om ernstig zieke patiënten op te vangen. Kuipers noemt de lockdown, die het kabinet toen afkondigde, een zwaar en moedig besluit dat precies op het juiste moment kwam. Wel is er volgens hem sprake geweest van code zwart als je kijkt naar uitgestelde zorg en zorg die niet kon worden verleend zoals zorgverleners zouden willen. Kuipers wees ook op het stopzetten van bevolkingsonderzoeken naar kanker. Daardoor zijn ongetwijfeld diagnoses gemist of te laat gesteld, met verlies van gezonde levensjaren tot gevolg. De werkzaamheden aan de Maaslijn kunnen doorgaan. De Raad van State heeft de belangrijkste bezwaren van diverse omwonenden en bedrijven langs het spoor tussen Roermond en Nijmegen ongegrond verklaard. De bezwaarmakers uit Brabant en Limburg waren bezorgd over herrie en overlast door trillingen. Volgens de hoogste bestuursrechter is daar genoeg onderzoek naar gedaan en blijkt daaruit dat de normen niet worden overschreden. De Maaslijn wordt geëlektrificeerd en op delen komt er dubbel spoor. De rekenmodellen van het RIVM waren niet bruikbaar voor het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Dat zegt Ernst Kuipers, voormalig voorzitter van het LCPS, tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. De RIVM-modellen gaven te brede bandbreedtes voor de IC-bezetting en de data waren incompleet en liepen vaak dagen achter op de werkelijkheid. Kuipers beschikte daarom over eigen modelleurs die preciezere voorspellingen konden maken. Hij kon niet verklaren waarom het kabinet en het Outbreak Management Team nooit gebruik maakten van de actuelere LCPS-modellen. Ernst Kuipers, oud-voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding, vindt dat het centrum bij een volgende pandemie meer bevoegdheden moet krijgen. Tijdens de coronacrisis werden patiënten op basis van solidariteit over het land verspreid en dat ging volgens Kuipers goed. Toch zou het beter zijn om dit beter te regelen, zodat de ziekenhuiszorg niet afhankelijk is van de goede wil van andere regio's. Kuipers zei tijdens een coronaverhoor dat bijna alle regio's in Nederland wel een keer een coronabrandhaard zijn geweest. Hij benadrukte dat het LCPS vanaf het begin onder hoge tijdsdruk werkte en direct operationeel moest zijn. Een camping bij Krachenburg in de Noordoostpolder mag niet worden uitgebreid. De Raad van State heeft woensdag een eerder besluit van de gemeenteraad teruggedraaid. De Stichting Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum test daar onbemande toestellen tot 750 kilo voor de strijdkrachten. Na uitbreiding zou de camping niet langer als dun bevolkt gebied gelden, waardoor testvluchten worden belemmerd. De Raad van State vindt dat de gemeente het belang van het testcentrum onvoldoende heeft meegewogen. Friesland maakt het makkelijker voor inwoners om een provinciaal raadgevend referendum te organiseren. Het aantal handtekeningen dat nodig is voor een volksraadpleging gaat omlaag en de opkomstdrempel wordt verlaagd van 40% naar 30% van de kiesgerechtigden. Friezen kunnen alleen een referendum houden over besluiten die provinciale staten willen nemen, niet over internationale verdragen, landelijke wetgeving of provinciale belastingen. Voor het eerste verzoek zijn straks de steunverklaringen nodig van ongeveer 390 mensen. Nu zijn dat er nog circa 1700. De Friese politiek bespreekt het uitgewerkte voorstel dit najaar. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in het parlement hard uitgehaald naar alternatieven voor Duitsland. Het woord remigratie, dat de radicaal-rechtse partij gebruikt, is volgens Merz niets anders dan een synoniem voor etnische zuivering op basis van herkomst en huidskleur. Merz sprak de Bondsdag voor het eerst toe sinds de verkiezingsoverwinning van de AfD zondag in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Hij wees erop dat in Duitsland miljoenen mensen met een migratieachtergrond werken en dat onder meer verpleeghuizen, ziekenhuizen en de horeca zonder hen niet zouden functioneren. Merz stelde dat de AfD nooit een absolute meerderheid zal behalen.
5: Het Europese Hof van Justitie heeft woensdag bepaald dat de sancties tegen de Russische zakenman Roman Abramovic terecht zijn. Het Hof wijst het verzoek van Abramovic om de sancties op te heffen af. Volgens het arrest vormen de activiteiten van de oligarch een aanzienlijke bron van inkomsten voor de Russische regering. Abramovic is onder meer meerderheidsaandeelhouder van staalbedrijf Evraz en bezit aandelen in mijnbouwbedrijf Norilsk Nikkel. Het Hof bekrachtigt hiermee eerdere uitspraken van Europese rechters uit 2023 en 2025.
6: De eerste postkoloniale leider van Hongkong is overleden. Tung Chi-hwa overleed dinsdag op 89-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn familie. Hij leidde de Chinese regio van 1997 tot 2005, nadat het Verenigd Koninkrijk Hongkong had teruggegeven aan China.
5: Tijdens zijn ambtstermijn kreeg de regering te maken met een financiële crisis en de SARS-uitbraak. Zijn populariteit nam af nadat hij een omstreden veiligheidswet voorstelde, die later werd ingetrokken. Maar in 2024 kwam er alsnog een veiligheidswet.
7: Rusland heeft sinds dinsdagavond bijna 600 Oekraïnse drones neergehaald. Bij een grootschalige aanval op de kuststad Novorossiysk zijn zeker 4 mensen omgekomen, onder wie een kind. De Oekraïnse dronecommandant Robert Brovdy bevestigde woensdag dat bij de aanval op de havenstad meerdere militaire vaartuigen werden geraakt. President Zelensky noemde de aanvallen een reactie op de dagelijkse terroristische aanvallen van Rusland. Volgens Zelensky werden onder meer een terminal voor olieoverslag en oorlogsschepen met kruisraketten aan boord geraakt. In Oslo verzamelen zich sinds de vroege ochtend mensen om afscheid te nemen van de overleden koning Harald. Om 12 uur vertrekt de rouwstoet van het paleis naar de Domkerk, waar de uitvaartdienst plaatsvindt. Toeschouwers moeten door een veiligheidscontrole om het afgezette gebied binnen te komen. En bij de 10 ingangen staan al lange rijen. Parlementsvoorzitter Masud Karakani spreekt van een zware en droevige dag voor heel Noorwegen. Onder de aanwezigen zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix, prinses Amalia, de Britse prins William en de Oekraïense president Zelensky.
8: Russische drones hebben vannacht een grensovergang tussen Oekraïne en Moldavië getroffen. Daarbij zijn 2 doden en 3 gewonden gevallen, meldt de Oekraïense gouverneur Oleh Kiper. De slachtoffers zijn burgers die in de buurt van de grensovergang waren. President Volodymyr Zelensky meldt dat 16 mensen bij de grensovergang zijn geëvacueerd. Ook andere regio's in Oekraïne waren het doelwit van Russische aanvallen, waaronder de hoofdstad Kiev, waar een appartementengebouw werd getroffen.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Egypte gaat zijn eerste grootschalige datacenter voor kunstmatige intelligentie bouwen. Het project kost $1 miljard en maakt gebruik van technologie van het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia. De aankondiging komt terwijl de Verenigde Staten en China strijden om invloed in het Midden-Oosten en Afrika. De Chinese president Xi Jinping bezocht vorige week Egypte, waar het Chinese Huawei eerder een bod deed op een datacenter. Washington promootte daarop een concurrerend aanbod van Amerikaanse bedrijven zoals Nvidia.
9: Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelt dat Brussel terecht de overname van online reisbureau eTravelly door Booking Holdings heeft geblokkeerd. De Europese Commissie weigerde in 2023 toestemming voor de overname van €1,6 miljard. Volgens het Hof zou de dominante positie van Booking in de hotelmarkt versterkt worden en effectieve concurrentie in de weg staan. Booking is het niet eens met de uitspraak en bekijkt de mogelijkheid om in beroep te gaan.
10: De prijs van een vat Brentolie is weer gestegen tot boven de $100. Voor het eerst sinds eind juli. De prijs steeg woensdag met ruim 2%. Vergeleken met begin dit jaar is een vat Brentolie nu meer dan 60% duurder. Nederlandse automobilisten merken de stijging bij het tankstation, waar een liter benzine een recordprijs van €2,724 kost. Een liter diesel kost €2,701 en nadert het record van ruim €2,80 uit april.
11: Lufthansa gaat eind oktober weer vliegen naar Dubai. De Duitse luchtvaartmaatschappij was gestopt met de vluchten na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. Dochterbedrijf Eurowings maakte enkele weken geleden ook al bekend eind oktober weer directe vluchten naar Dubai aan te bieden. Lufthansa start de dienstregeling geleidelijk op en wil uiteindelijk 36 vluchten per week van en naar Dubai uitvoeren. KLM vliegt voorlopig tot en met 24 oktober niet naar Dubai en de Saoedische steden Riyadh en Dammam.
12: Google investeert 13 miljard euro in nieuwe AI-datacenters en digitale infrastructuur in Finland. Het is de grootste Europese investering ooit door het Amerikaanse techbedrijf. De komende 2 jaar bouwt Google 3 nieuwe datacenters en breidt het een bestaand datacenter uit in de stad Hamina. Ook investeert het bedrijf in groene energieprojecten. Finland is geschikt voor datacenters door het koele klimaat en de beschikbaarheid van goedkope, duurzame energie. In de bouwfase levert het project werk op voor ongeveer 37.000 mensen, na voltooiing voor 7.000.
13: Het hoofd van de Britse luchtverkeersleiding, NATS, sluit een cyberaanval uit als oorzaak van de storing die meer dan 1000 vluchten op Britse luchthavens heeft ontregeld. Dinsdag werden tientallen vluchten op Schiphol geschrapt vanwege het technische probleem. Het herstel duurt volgens NATS nog enige tijd, waardoor ook woensdag problemen opleveren. Op London Heathrow en Gatwick zijn extra medewerkers ingezet om de dienstverlening weer op te bouwen. Schiphol kan niet bevestigen of de annuleringen en vertragingen woensdag nog steeds door de storing komen.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets. 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelde als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Jessica Pegula heeft voor het 3e jaar op rij de halve finales bereikt van de US Open. De Amerikaanse tennister versloeg in de kwartfinales haar landgenote Emma Navarro in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-3. In de halve finale treft Pegula titelverdedigster Arina Sabalenka, die in 3 sets te sterk was voor de Tsjechische Wimbledon-kampioene Linda Noskova. Pegula verloor vorig jaar in New York de halve finale van Sabalenka en het jaar daarvoor de halve finale van de nummer 1 van de wereld uit Belarus. Pegula boekte tegen Navarro haar 50ste zege van het seizoen en is daarmee de eerste speelster die dit jaar die mijlpaal bereikt op de WTA-tour. Titelverdediger Carlos Alcaraz is uitgeschakeld op de US Open na een marathonpartij van 4,5 uur. De Amerikaan Ben Shelton versloeg de Spanjaard in 5 sets. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. De partij eindigde om iets na 3:30 s'nachts plaatselijke tijd. De laatste eindtijd ooit op het Grand Slam toernooi in New York. Shelton neemt het in de halve finale op tegen landgenoot Francis Tiafoe. Alcaraz speelde zijn eerste toernooi na maandenlange afwezigheid door een polsblessure. Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van de Belgische voetbalclub Royal Antwerp. De 53-jarige oud-international kampt met gezondheidsproblemen. Overmars schrijft op de website van de club dat alle jarenlange vermoeidheid en stress afgelopen weekend tot een hoogtepunt zijn gekomen. Hij zegt dat artsen waarschuwen voor een slechte afloop als hij niet luistert naar zijn lichaam. Overmars trad in maart 2022 in dienst bij Antwerp nadat hij Ajax had verlaten wegens grensoverschrijdend gedrag. Voorzitter Edgar Grospiron van het organisatiecomité van de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen staat op het punt zijn functie neer te leggen. De voormalig Olympisch kampioen freestyle skiën heeft het vertrouwen verloren van de Franse regering, de betrokken regio's en het Franse Olympisch Comité. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een anonieme bron. Grospiron werd in februari dit jaar aangesteld en koos in juni nog voor Tialf als locatie voor het langebaanschaatsen. Tijdens de afgelopen winterspelen in Milaan en Cortina vertrok algemeen directeur Cyril Linet al vanwege onoverbrugbare meningsverschillen met Grospiron. PSV kan voorlopig niet beschikken over verdediger Kilian Sildilia. De 24-jarige Fransman wordt binnenkort geopereerd en kan naar verwachting tegen het einde van het jaar terugkeren. Sildilia liep eind vorige maand een blessure op en ontbrak al in de wedstrijden tegen Ajax en FC Utrecht. PSV meldt niets over de aard van de kwetsuur. Donderdag speelt PSV zijn eerste wedstrijd in de Champions League, thuis tegen Shakhtar Donetsk. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het overwegend bewolkt met veel buien. En hier en daar kan het onweren. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af en valt er plaatselijk nog een bui. De wind neemt langzaam af. Vannacht blijft het vooral droog, met minima tussen 9 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgen meer zon en wolken. In het westen wat meer bewolking met kans op een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
18: De werkzaamheden aan de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen kunnen doorgaan. De Raad van State heeft de belangrijkste bezwaren van omwonenden en bedrijven uit Brabant en Limburg ongegrond verklaard. Zij waren bezorgd over geluidsoverlast en trillingen, maar volgens de rechter is daar voldoende onderzoek naar gedaan en worden de normen niet overschreden. De Maaslijn wordt geëlektrificeerd en krijgt op delen dubbel spoor. En treinen gaan op sommige plekken harder rijden. De provincies Limburg en Noord-Brabant moeten het plan wel op een aantal punten aanpassen, zoals het schrappen van 2 tijdelijke werkterreinen. De mogelijkheid om ernstig zieke coronapatiënten te spreiden is er gedurende de gehele crisis altijd geweest, waardoor de gevreesde code zwart in die zin is uitgebleven. Al scheelde het weinig, zegt voormalig zorgbestuurder Ernst Kuipers tegen de parlementaire enquêtecommissie. Begin april 2020 zat de zorg wel aan het randje van een crisissituatie waarin nergens meer IC-capaciteit zou zijn om ernstig zieke patiënten op te vangen. Kuipers noemt de lockdown, die het kabinet toen afkondigde, een zwaar en moedig besluit dat precies op het juiste moment kwam. Wel is er volgens hem sprake geweest van code zwart als je kijkt naar uitgestelde zorg en zorg die niet kon worden verleend zoals zorgverleners zouden willen. Kuipers wees ook op het stopzetten van bevolkingsonderzoeken naar kanker. Daardoor zijn ongetwijfeld diagnoses gemist of te laat gesteld, met verlies van gezonde levensjaren tot gevolg.
19: De rekenmodellen van het RIVM waren niet bruikbaar voor het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Dat zegt Ernst Kuipers, voormalig voorzitter van het LCPS, tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. De RIVM-modellen gaven te brede bandbreedtes voor de IC-bezetting en de data waren incompleet en liepen vaak dagen achter op de werkelijkheid. Kuipers beschikte daarom over eigen modelleurs die preciezere voorspellingen konden maken. Hij kon niet verklaren waarom het kabinet en het Outbreak Management Team nooit gebruik maakten van de actuelere LCPS-modellen.
18: Ernst Kuipers, oud-voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding, vindt dat het centrum bij een volgende pandemie meer bevoegdheden moet krijgen. Tijdens de coronacrisis werden patiënten op basis van solidariteit over het land verspreid en dat ging volgens Kuipers goed. Toch zou het beter zijn om dit beter te regelen, zodat de ziekenhuiszorg niet afhankelijk is van de goede wil van andere regio's. Kuipers zei tijdens een coronaverhoor dat bijna alle regio's in Nederland wel een keer een coronabrandhaard zijn geweest. Hij benadrukte dat het LCPS vanaf het begin onder hoge tijdsdruk werkte en direct operationeel moest zijn.
19: Een camping bij Krachenburg in de Noordoostpolder mag niet worden uitgebreid. De Raad van State heeft woensdag een eerder besluit van de gemeenteraad teruggedraaid. De Stichting Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum test daar onbemande toestellen tot 750 kilo voor de strijdkrachten. Na uitbreiding zou de camping niet langer als dunbevolkt gebied gelden, waardoor testvluchten worden belemmerd. De Raad van State vindt dat de gemeente het belang van het testcentrum onvoldoende heeft meegewogen. Friesland maakt het makkelijker voor inwoners om een provinciaal raadgevend referendum te organiseren. Het aantal handtekeningen dat nodig is voor een volksraadpleging gaat omlaag en de opkomstdrempel wordt verlaagd van 40% naar 30% van de kiesgerechtigden. Friezen kunnen alleen een referendum houden over besluiten die provinciale staten willen nemen, niet over internationale verdragen, landelijke wetgeving of provinciale belastingen. Voor het eerste verzoek zijn straks de steunverklaringen nodig van ongeveer 390 mensen. Nu zijn dat er nog circa 1700. De Friese politiek bespreekt het uitgewerkte voorstel dit najaar. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. Bij een waterkrachtcentrale in het Zuid-Zwitserse Piotta zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de Zwitserse omroep RSI zou er een explosie hebben plaatsgevonden. Daarbij zijn mensen onder het puin bedolven geraakt. Het is nog onduidelijk om hoeveel gewonden het precies gaat, maar er zijn er in ieder geval twee. Brandweer, politie, reddingswerkers en een helikopter zijn ter plaatse.
21: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in het parlement hard uitgehaald naar alternatieven voor Duitsland. Het woord remigratie, dat de radicaal-rechtse partij gebruikt, is volgens Merz niets anders dan een synoniem voor etnische zuivering op basis van herkomst en huidskleur. Merz sprak de Bondsdag voor het eerst toe sinds de verkiezingsoverwinning van de AfD zondag in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Hij wees erop dat in Duitsland miljoenen mensen met een migratieachtergrond werken en dat onder meer verpleeghuizen, ziekenhuizen en de horeca zonder hen niet zouden functioneren. Merz stelde dat de AfD nooit een absolute meerderheid zal behalen.
22: Het Europese Hof van Justitie heeft woensdag bepaald dat de sancties tegen de Russische zakenman Roman Abramovich terecht zijn. Het Hof wijst het verzoek van Abramovich om de sancties op te heffen af. Volgens het arrest vormen de activiteiten van de oligarch een aanzienlijke bron van inkomsten voor de Russische regering. Abramovich is onder meer meerderheidsaandeelhouder van staalbedrijf Evraz en bezit aandelen in mijnbouwbedrijf Norilsk Nikkel. Het Hof bekrachtigt hiermee eerdere uitspraken van Europese rechters uit 2023 en 2025.
23: De eerste postkoloniale leider van Hongkong is overleden. Tung Chi-hwa overleed dinsdag op 89-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn familie. Hij leidde de Chinese regio van 1997 tot 2005, nadat het Verenigd Koninkrijk Hongkong had teruggegeven aan China. Tijdens zijn ambtstermijn kreeg de regering te maken met een financiële crisis en de SARS-uitbraak. Zijn populariteit nam af nadat hij een omstreden veiligheidswet voorstelde, die later werd ingetrokken. Maar in 2024 kwam er alsnog een veiligheidswet.
24: Rusland heeft sinds dinsdagavond bijna 600 Oekraïense drones neergehaald. Bij een grootschalige aanval op de kuststad Novorossiysk zijn zeker 4 mensen omgekomen, onder wie een kind. De Oekraïense dronecommandant Robert Brovdy bevestigde woensdag dat bij de aanval op de havenstad meerdere militaire vaartuigen werden geraakt. President Zelensky noemde de aanvallen een reactie op de dagelijkse terroristische aanvallen van Rusland. Volgens Zelensky werden onder meer een terminal voor olieoverslag en oorlogsschepen met kruisraketten aan boord geraakt.
0: In Oslo verzamelen zich sinds de vroege ochtend mensen om afscheid te nemen van de overleden koning Harald. Om 12 uur vertrekt de rouwstoet van het paleis naar de Domkerk, waar de uitvaartdienst plaatsvindt. Toeschouwers moeten door een veiligheidscontrole om het afgezette gebied binnen te komen. En bij de 10 ingangen staan al lange rijen. Parlementsvoorzitter Masud Karakani spreekt van een zware en droevige dag voor heel Noorwegen. Onder de aanwezigen zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix, prinses Amalia, de Britse prins William en de Oekraïense president Zelensky.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Egypte gaat zijn eerste grootschalige datacenter voor kunstmatige intelligentie bouwen. Het project kost $1 miljard... en maakt gebruik van technologie van het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia. De aankondiging komt terwijl de Verenigde Staten en China strijden om invloed in het Midden-Oosten en Afrika. De Chinese president Xi Jinping bezocht vorige week Egypte, waar het Chinese Huawei eerder een bod deed op een datacenter. Washington promootte daarop een concurrerend aanbod van Amerikaanse bedrijven zoals Nvidia.
8: Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelt dat Brussel terecht de overname van online reisbureau eTravelly door Booking Holdings heeft geblokkeerd. De Europese Commissie weigerde in 2023 toestemming voor de overname van €1,6 miljard. Volgens het Hof zou de dominante positie van Booking in de hotelmarkt versterkt worden en effectieve concurrentie in de weg staan. Booking is het niet eens met de uitspraak en bekijkt de mogelijkheid om in beroep te gaan.
25: De prijs van een vat Brentolie is weer gestegen tot boven de $100. Voor het eerst sinds eind juli. De prijs steeg woensdag met ruim 2%. Vergeleken met begin dit jaar is een vat Brentolie nu meer dan 60% duurder. Nederlandse automobilisten merken de stijging bij het tankstation, waar een liter benzine een recordprijs van €2,724 kost. Een liter diesel kost €2,701 en nadert het record van ruim €2,80 uit april.
26: Lufthansa gaat eind oktober weer vliegen naar Dubai. De Duitse luchtvaartmaatschappij was gestopt met de vluchten na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. Dochterbedrijf Eurowings maakte enkele weken geleden ook al bekend eind oktober weer directe vluchten naar Dubai aan te bieden. Lufthansa start de dienstregeling geleidelijk op en wil uiteindelijk 36 vluchten per week van en naar Dubai uitvoeren. KLM vliegt voorlopig tot en met 24 oktober niet naar Dubai en de Saoedische steden Riyadh en Dammam.
27: Google investeert €13 miljard in nieuwe AI-datacenters en digitale infrastructuur in Finland. Het is de grootste Europese investering ooit door het Amerikaanse techbedrijf. De komende 2 jaar bouwt Google 3 nieuwe datacenters en breidt het een bestaand datacenter uit in de stad Hamina. Ook investeert het bedrijf in groene energieprojecten. Finland is geschikt voor datacenters door het koele klimaat en de beschikbaarheid van goedkope, duurzame energie. In de bouwfase levert het project werk op voor ongeveer 37.000 mensen, na voltooiing voor 7.000.
28: Het hoofd van de Britse luchtverkeersleiding, NETS, sluit een cyberaanval uit als oorzaak van de storing die meer dan 1000 vluchten op Britse luchthavens heeft ontregeld. Dinsdag werden tientallen vluchten op Schiphol geschrapt vanwege het technische probleem. Het herstel duurt volgens NETS nog enige tijd, waardoor ook woensdag problemen opleveren. Op London Heathrow en Gatwick zijn extra medewerkers ingezet om de dienstverlening weer op te bouwen. Schiphol kan niet bevestigen of de annuleringen en vertragingen woensdag nog steeds door de storing komen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Amerikaanse tennisser Francis Tiafoe heeft de halve finales van de US Open bereikt. Hij versloeg in de kwartfinale zijn landgenoot Alex Mickelson in 5 sets. 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6. Mickelson won de eerste 2 sets, maar Tiafoe kwam terug en won de 3e en 4e set. In de beslissende 5e set maakte Tiafoe het af in een tiebreak. In de halve finale speelde als 11e geplaatste Tiafoe tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Ben Shelton. Jessica Pegula heeft voor het 3e jaar op rij de halve finales bereikt van de US Open. De Amerikaanse tennister versloeg in de kwartfinales haar landgenote Emma Navarro in 3 sets, 3-6, 6-4, 6-3. In de halve finale treft Pegula titelverdedigster Arina Sabalenka, die in 3 sets te sterk was voor de Tsjechische Wimbledon-kampioene Linda Noskova. Pegula verloor vorig jaar in New York de halve finale van Sabalenka en het jaar daarvoor de halve finale van de nummer 1 van de wereld uit Belarus. Pegula boekte tegen Navarro haar 50ste zege van het seizoen en is daarmee de eerste speelster die dit jaar die mijlpaal bereikt op de WTA-tour. Titelverdediger Carlos Alcaraz is uitgeschakeld op de US Open na een marathonpartij van 4,5 uur. De Amerikaan Ben Shelton versloeg de Spanjaard in 5 sets. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. De partij eindigt om iets na 3:30 s'nachts plaatselijke tijd. De laatste eindtijd ooit op het Grand Slam toernooi in New York. Shelton neemt het in de halve finale op tegen landgenoot Francis Tiafoe. Alcaraz speelde zijn eerste toernooi na maandenlange afwezigheid door een polsblessure. Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van de Belgische voetbalclub Royal Antwerp. De 53-jarige oud-international kampt met gezondheidsproblemen. Overmars schrijft op de website van de club dat alle jarenlange vermoeidheid en stress afgelopen weekend tot een hoogtepunt zijn gekomen. Hij zegt dat artsen waarschuwen voor een slechte afloop als hij niet luistert naar zijn lichaam. Overmars trad in maart 2022 in dienst bij Antwerp nadat hij Ajax had verlaten wegens grensoverschrijdend gedrag. Voorzitter Edgar Grospiron van het organisatiecomité van de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen staat op het punt zijn functie neer te leggen. De voormalig Olympisch kampioen freestyle skiën heeft het vertrouwen verloren van de Franse regering, de betrokken regio's en het Franse Olympisch Comité. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een anonieme bron. Grospiron werd in februari dit jaar aangesteld en koos in juni nog voor Tialf als locatie voor het langebaanschaatsen. Tijdens de afgelopen winterspelen in Milaan en Cortina vertrok algemeen directeur Cyril Linet al vanwege onoverbrugbare meningsverschillen met Grospiron. PSV kan voorlopig niet beschikken over verdediger Kilian Sildilia. De 24-jarige Fransman wordt binnenkort geopereerd en kan naar verwachting tegen het einde van het jaar terugkeren. Sildilia liep eind vorige maand een blessure op en ontbrak al in de wedstrijden tegen Ajax en FC Utrecht. PSV meldt niets over de aard van de kwetsuur. Donderdag speelt PSV zijn eerste wedstrijd in de Champions League, thuis tegen Shakhtar Donetsk. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het overwegend bewolkt met veel buien, af en toe met onweer. Het wordt zo'n 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond wisselen wolken en zon elkaar af en valt er nog wel eens een bui. De wind neemt in de loop van de avond af. Vannacht blijft het grotendeels droog, alleen in het noordoosten kan nog een lichte bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het westen meer bewolking en kans op een bui. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws.
12: De gemeente Amsterdam raadt mensen aan om tot zaterdag 12 uur 's middags niet te zwemmen in de Amstel en de grachten. Door de overvloedige regenval is rioolwater in het water terechtgekomen. Bij zeer hevige buien kan het riool de hoeveelheid water niet altijd verwerken, waardoor overstorten plaatsvinden en de waterkwaliteit een paar dagen slecht kan zijn. Direct contact met het water vergroot het risico op gezondheidsklachten door ziekteverwekkers. Mensen die na het zwemmen maagklachten of diarree krijgen, moeten medische hulp inschakelen.
13: De werkzaamheden aan de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen kunnen doorgaan. De Raad van State heeft de belangrijkste bezwaren van omwonenden en bedrijven uit Brabant en Limburg ongegrond verklaard. Zij waren bezorgd over geluidsoverlast en trillingen, maar volgens de rechter is daar voldoende onderzoek naar gedaan en worden de normen niet overschreden. De Maaslijn wordt geëlektrificeerd en krijgt op delen dubbel spoor. En treinen gaan op sommige plekken harder rijden. De provincies Limburg en Noord-Brabant moeten het plan wel op een aantal punten aanpassen, zoals het schrappen van twee tijdelijke werkterreinen.
14: De mogelijkheid om ernstig zieke coronapatiënten te spreiden is er gedurende de gehele crisis altijd geweest, waardoor de gevreesde code zwart in die zin is uitgebleven. Al scheelde het weinig, zegt voormalig zorgbestuurder Ernst Kuipers tegen de parlementaire enquêtecommissie. Begin april 2020 zat de zorg wel aan het randje van een crisissituatie waarin nergens meer IC-capaciteit zou zijn om ernstig zieke patiënten op te vangen. Kuipers noemt de lockdown, die het kabinet toen afkondigde, een zwaar en moedig besluit dat precies op het juiste moment kwam. Wel is er volgens hem sprake geweest van code zwart als je kijkt naar uitgestelde zorg en zorg die niet kon worden verleend zoals zorgverleners zouden willen. Kuipers wees ook op het stopzetten van bevolkingsonderzoeken naar kanker. Daardoor zijn ongetwijfeld diagnoses gemist of te laat gesteld, met verlies van gezonde levensjaren tot gevolg.
15: De rekenmodellen van het RIVM waren niet bruikbaar voor het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Dat zegt Ernst Kuipers, voormalig voorzitter van het LCPS, tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. De RIVM-modellen gaven te brede bandbreedtes voor de IC-bezetting en de data waren incompleet en liepen vaak dagen achter op de werkelijkheid. Kuipers beschikte daarom over eigen modelleurs die preciezere voorspellingen konden maken. Hij kon niet verklaren waarom het kabinet en het Outbreak Management Team nooit gebruik maakten van de actuelere LCPS-modellen.
16: Ernst Kuipers, oud-voorzitter van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding, vindt dat het centrum bij een volgende pandemie meer bevoegdheden moet krijgen. Tijdens de coronacrisis werden patiënten op basis van solidariteit over het land verspreid en dat ging volgens Kuipers goed. Toch zou het beter zijn om dit beter te regelen, zodat de ziekenhuiszorg niet afhankelijk is van de goede wil van andere regio's. Kuipers zei tijdens een coronaverhoor dat bijna alle regio's in Nederland wel een keer een coronabrandhaard zijn geweest. Hij benadrukte dat het LCPS vanaf het begin onder hoge tijdsdruk werkte en direct operationeel moest zijn.
17: Een camping bij Krachenburg in de Noordoostpolder mag niet worden uitgebreid. De Raad van State heeft woensdag een eerder besluit van de gemeenteraad teruggedraaid. De Stichting Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum test daar onbemande toestellen tot 750 kilo voor de strijdkrachten. Na uitbreiding zou de camping niet langer als dun bevolkt gebied gelden, waardoor testvluchten worden belemmerd. De Raad van State vindt dat de gemeente het belang van het testcentrum onvoldoende heeft meegewogen.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd?
0: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in het parlement hard uitgehaald naar de radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland. Het woord remigratie, dat de AfD gebruikt, is volgens Merz niets anders dan een synoniem voor etnische zuivering op basis van herkomst en huidskleur. Merz sprak de Bondsdag voor het eerst toe sinds de verkiezingsoverwinning van de AfD zondag in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Hij wees erop dat miljoenen mensen met een migratieachtergrond in Duitsland werken, onder meer in verpleeghuizen, ziekenhuizen en de horeca. Merz benadrukte ook dat Duitsland Oekraïne zou blijven steunen en haalde uit naar de pro-Russische standpunten van de AfD.
5: De kist met het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is op weg naar de Domkerk in Oslo. Rond het middaguur vertrok de rouwstoet vanaf het paleis, onder begeleiding van saluutschoten en muziek. Langs de route hebben zich honderden mensen verzameld, in een ingetogen en ongewoon stille sfeer. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia lopen mee in de processie, samen met diverse andere buitenlandse royals en staatshoofden. Na de dienst gaat de rouwstoet in kleinere vorm verder naar Fort Akershus, waar Harald wordt bijgezet in de koninklijke crypte. Bij een waterkrachtcentrale in het Zuid-Zwitserse Piotta zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de Zwitserse omroep RSI zou er een explosie hebben plaatsgevonden. Daarbij zijn mensen onder het puin bedolven geraakt. Het is nog onduidelijk om hoeveel gewonden het precies gaat, maar er zijn er in ieder geval twee. Brandweer, politie, reddingswerkers en een helikopter zijn ter plaatse. Het Europese Hof van Justitie heeft woensdag bepaald dat de sancties tegen de Russische zakenman Roman Abramovich terecht zijn. Het Hof wijst het verzoek van Abramovich om de sancties op te heffen af. Volgens het arrest vormen de activiteiten van de oligarch een aanzienlijke bron van inkomsten voor de Russische regering. Abramovich is onder meer meerderheidsaandeelhouder van staalbedrijf Evraz en bezit aandelen in mijnbouwbedrijf Norilsk Nikkel. Het Hof bekrachtigt hiermee eerdere uitspraken van Europese rechters uit 2023 en 2025. De eerste postkoloniale leider van Hongkong is overleden. Tung Chee Hwa overleed dinsdag op 89-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn familie. Hij leidde de Chinese regio van 1997 tot 2005, nadat het Verenigd Koninkrijk Hongkong had teruggegeven aan China. Tijdens zijn ambtstermijn kreeg de regering te maken met een financiële crisis en de SARS-uitbraak. Zijn populariteit nam af nadat hij een omstreden veiligheidswet voorstelde, die later werd ingetrokken. Maar in 2024 kwam er alsnog een veiligheidswet.
19: Rusland heeft sinds dinsdagavond bijna 600 Oekraïnse drones neergehaald. Bij een grootschalige aanval op de kuststad Novorossiysk zijn zeker 4 mensen omgekomen, onder wie een kind. De Oekraïnse dronecommandant Robert Brovdy bevestigde woensdag dat bij de aanval op de havenstad meerdere militaire vaartuigen werden geraakt. President Zelensky noemde de aanvallen een reactie op de dagelijkse terroristische aanvallen van Rusland. Volgens Zelensky werden onder meer een terminal voor olieoverslag en oorlogsschepen met kruisraketten aan boord geraakt.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws.
23: Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft de oprichter van gamebedrijf Smilegate veroordeeld tot het betalen van omgerekend 1,6 miljard euro aan zijn vrouw. De miljardair moet 35% van zijn bedrijf overdragen. Smilegate is de studio achter populaire games zoals Crossfire en Lost Ark. Als het vonnis definitief wordt, is het de grootste echtscheidingsschikking in de geschiedenis van Zuid-Korea. Beide partijen kunnen nog in beroep gaan. Egypte gaat zijn eerste grootschalige datacenter voor kunstmatige intelligentie bouwen. Het project kost $1 miljard en maakt gebruik van technologie van het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia.

0: de in 2023 toestemming voor de overname van 1,6 miljard euro. Volgens het Hof zou de dominante positie van Booking in de hotelmarkt versterkt worden en effectieve concurrentie in de weg staan. Booking is het niet eens met de uitspraak en bekijkt de mogelijkheid om in beroep te gaan. De prijs van een vat Brentolie is weer gestegen tot boven de $100. Voor het eerst sinds eind juli. De prijs steeg woensdag met ruim 2%. Vergeleken met begin dit jaar is een vat Brentolie nu meer dan 60% duurder. Nederlandse automobilisten merken de stijging bij het tankstation, waar een liter benzine een recordprijs van €2,724 kost. Een liter diesel kost €2,701 en nadert het record van ruim €2,80 uit april. Google investeert 13 miljard euro in nieuwe AI-datacenters en digitale infrastructuur in Finland. Het is de grootste Europese investering ooit door het Amerikaanse techbedrijf. De komende 2 jaar bouwt Google 3 nieuwe datacenters en breidt het een bestaand datacenter uit in de stad Hamina. Ook investeert het bedrijf in groene energieprojecten. Finland is geschikt voor datacenters door het koele klimaat en de beschikbaarheid van goedkope, duurzame energie. In de bouwfase levert het project werk op voor ongeveer 37.000 mensen, na voltooiing voor 7.000. Lufthansa gaat eind oktober weer vliegen naar Dubai. De Duitse luchtvaartmaatschappij was gestopt met de vluchten na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. Dochterbedrijf Eurowings maakte enkele weken geleden ook al bekend eind oktober weer directe vluchten naar Dubai aan te bieden. Lufthansa start de dienstregeling geleidelijk op en wil uiteindelijk 36 vluchten per week van en naar Dubai uitvoeren. KLM vliegt voorlopig tot en met 24 oktober niet naar Dubai en de Saoedische steden Riyadh en Dammam. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Jessica Pegula heeft voor het 3e jaar op rij de halve finales bereikt van de US Open. De Amerikaanse tennister versloeg in de kwartfinales haar landgenote Emma Navarro in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-3. In de halve finale treft Pegula titelverdedigster Arina Sabalenka, die in 3 sets te sterk was voor de Tsjechische Wimbledon-kampioene Linda Noskova. Pegula verloor vorig jaar in New York de halve finale van Sabalenka en het jaar daarvoor de halve finale van de nummer 1 van de wereld uit Belarus. Pegula boekte tegen Navarro haar 50ste zege van het seizoen en is daarmee de eerste speelster die dit jaar die mijlpaal bereikt op de WTA-tour. Titelverdediger Carlos Alcaraz is uitgeschakeld op de US Open na een marathonpartij van 4,5 uur. De Amerikaan Ben Shelton versloeg de Spanjaard in 5 sets. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. De partij eindigt om iets na 3:30 s'nachts plaatselijke tijd. De laatste eindtijd ooit op het Grand Slam toernooi in New York. Shelton neemt het in de halve finale op tegen landgenoot Francis Tiafoe. Alcaraz speelde zijn eerste toernooi na maandenlange afwezigheid door een polsblessure. Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van de Belgische voetbalclub Royal Antwerp. De 53-jarige oud-international kampt met gezondheidsproblemen. Overmars schrijft op de website van de club dat alle jarenlange vermoeidheid en stress afgelopen weekend tot een hoogtepunt zijn gekomen. Hij zegt dat artsen waarschuwen voor een slechte afloop als hij niet luistert naar zijn lichaam. Overmars trad in maart 2022 in dienst bij Antwerp nadat hij Ajax had verlaten wegens grensoverschrijdend gedrag. PSV kan voorlopig niet beschikken over verdediger Kilian Sildilia. De 24-jarige Fransman wordt binnenkort geopereerd en kan naar verwachting tegen het einde van het jaar terugkeren. Sildilia liep eind vorige maand een blessure op en ontbrak al in de wedstrijden tegen Ajax en FC Utrecht. PSV meldt niets over de aard van de kwetsuur. Donderdag speelt PSV zijn eerste wedstrijd in de Champions League, thuis tegen Shakhtar Donetsk. Voorzitter Edgar Grospiron van het organisatiecomité van de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen staat op het punt zijn functie neer te leggen. De voormalig Olympisch kampioen freestyle skiën heeft het vertrouwen verloren van de Franse regering, de

0: betrokken regio's en het Franse Olympisch Comité. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een anonieme bron. Grospiron werd in februari dit jaar aangesteld en koos in juni nog voor Tialf als locatie voor het langebaanschaatsen. Tijdens de afgelopen winterspelen in Milaan en Cortina vertrok algemeen directeur Cyril Linet al vanwege onoverbrugbare meningsverschillen met Grospiron. De Italiaanse motorcoureur Nicolò Bulega stapt in 2027 over van het WK Superbike naar de MotoGP. De 26-jarige Italiaan heeft een contract getekend bij Pertamina Enduro VR46, het Ducati-team van negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi. Bulega won dit jaar 26 van de 27 races in het kampioenschap van de zware motoren, een record. Teambaas Alessio Salucci zegt dat Bulega met de juiste volwassenheid en ervaring klaar is voor dit nieuwe avontuur. Bulega noemt het verkrijgen van een plek in de MotoGP een droom en is enorm trots dat hij nu deze kans krijgt. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het overwegend bewolkt met veel buien, soms met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De noordwestenwind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond een mix van wolken en zon, met hier en daar een bui. De wind neemt in de loop van de avond af. Vannacht in het noordoosten mogelijk nog een lichte bui, elders droog. Minimumtemperaturen tussen 9 graden landinwaarts en 15 graden aan zee. Morgen zon en wolken, in het westen meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 18 tot 21 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: De Provinciale Staten van Groningen hebben een debat over de onteigening van een boerenbedrijf van de agenda gehaald. Coalitiepartij BBB had het onderwerp vorige week op de agenda gezet, maar leverde de beloofde informatie niet aan. Commissaris van de Koning René Paas meldde dat gedeputeerde staten het debat niet door willen laten gaan, omdat het om een individuele zaak gaat die nog onder de rechter ligt. Een meerderheid van de fracties stemde in met het afvoeren van het agendapunt. De kwestie ligt gevoelig binnen de BBB, omdat de helft van de 12-koppige fractie in april instemde met de onteigeningsprocedure en daar harde kritiek op kreeg van boeren. Voormalig ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers belde kort na zijn aantreden als minister van Volksgezondheid persoonlijk met oud-collega's bij ziekenhuizen in Berlijn, Parijs en Londen voor advies over de Omicron-variant. Dat vertelde hij tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hadden meer ervaring met Omicron en melden dat de variant tot aanzienlijk mildere klachten leidde dan voorgaande varianten. Kuipers gebruikte die informatie om zijn collega's in het nieuwe kabinet te overtuigen dat versoepelingen mogelijk waren. Hij benadrukte dat de pandemie inmiddels in een andere fase was beland en dat veel mensen al enige vorm van immuniteit hadden opgebouwd door vaccinatie of een doorgemaakte infectie, waardoor het mogelijk was om de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen zwaarder te laten wegen. Hij was er naar eigen zeggen van overtuigd dat het veilig kon.
6: De gemeente Amsterdam raadt mensen aan om tot zaterdag 12 uur 's middags niet te zwemmen in de Amstel en de grachten. Door de overvloedige regenval is rioolwater in het water terechtgekomen. Bij zeer hevige buien kan het riool de hoeveelheid water niet altijd verwerken, waardoor overstorten plaatsvinden en de waterkwaliteit een paar dagen slecht kan zijn. Direct contact met het water vergroot het risico op gezondheidsklachten door ziekteverwekkers.
5: Mensen die na het zwemmen maagklachten of diarree krijgen, moeten medische hulp inschakelen.
6: De werkzaamheden aan de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen kunnen doorgaan. De Raad van State heeft de belangrijkste bezwaren van omwonenden en bedrijven uit Brabant en Limburg ongegrond verklaard. Zij waren bezorgd over geluidsoverlast en trillingen, maar volgens de rechter is daar voldoende onderzoek naar gedaan en worden de normen niet overschreden. De Maaslijn wordt geëlektrificeerd en krijgt op delen dubbel spoor. En treinen gaan op sommige plekken harder rijden. De provincies Limburg en Noord-Brabant moeten het plan wel op een aantal punten aanpassen, zoals het schrappen van twee tijdelijke werkterreinen.
5: De mogelijkheid om ernstig zieke coronapatiënten te spreiden is er gedurende de gehele crisis altijd geweest, waardoor de gevreesde code zwart in die zin is uitgebleven. Al scheelde het weinig, zegt voormalig zorgbestuurder Ernst Kuipers tegen de parlementaire enquêtecommissie. Begin april 2020 zat de zorg wel aan het randje van een crisissituatie waarin nergens meer IC-capaciteit zou zijn om ernstig zieke patiënten op te vangen. Kuipers noemt de lockdown, die het kabinet toen afkondigde, een zwaar en moedig besluit dat precies op het juiste moment kwam. Wel is er volgens hem sprake geweest van code zwart als je kijkt naar uitgestelde zorg en zorg die niet kon worden verleend zoals zorgverleners zouden willen. Kuipers wees ook op het stopzetten van bevolkingsonderzoeken naar kanker. Daardoor zijn ongetwijfeld diagnoses gemist of te laat gesteld, met verlies van gezonde levensjaren tot gevolg.
6: De rekenmodellen van het RIVM waren niet bruikbaar voor het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Dat zegt Ernst Kuipers, voormalig voorzitter van het LCPS, tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. De RIVM-modellen gaven te brede bandbreedtes voor de IC-bezetting en de data waren incompleet en liepen vaak dagen achter op de werkelijkheid. Kuipers beschikte daarom over eigen modelleurs die preciezere voorspellingen konden maken. Hij kon niet verklaren waarom het kabinet en het Outbreak Management Team nooit gebruik maakten van de actuelere LCPS-modellen.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in het parlement hard uitgehaald naar de radicaal-rechtse partij Alternatieven für Deutschland. Het woord remigratie, dat de AfD gebruikt, is volgens Merz niets anders dan een synoniem voor etnische zuivering op basis van herkomst en huidskleur. Merz sprak de Bondsdag voor het eerst toe sinds de verkiezingsoverwinning van de AfD zondag in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Hij wees erop dat miljoenen mensen met een migratieachtergrond in Duitsland werken, onder meer in verpleeghuizen, ziekenhuizen en de horeca. Merz benadrukte ook dat Duitsland Oekraïne zou blijven steunen en haalde uit naar de pro-Russische standpunten van de AfD.
8: De kist met het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is op weg naar de Domkerk in Oslo. Rond het middaguur vertrok de rouwstoet vanaf het paleis, onder begeleiding van saluutschoten en muziek. Langs de route hebben zich honderden mensen verzameld in een ingetogen en ongewoon stille sfeer. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia lopen mee in de processie, samen met diverse andere buitenlandse royals en staatshoofden. Na de dienst gaat de rouwstoet in kleinere vorm verder naar Fort Akershus, waar Harald wordt bijgezet in de koninklijke crypte.
9: Bij een waterkrachtcentrale in het Zuid-Zwitserse Piotta zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de Zwitserse omroep RSI zou er een explosie hebben plaatsgevonden. Daarbij zijn mensen onder het puin bedolven geraakt.
5: Het is nog onduidelijk om hoeveel gewonden het precies gaat, maar er zijn er in ieder geval 2. Brandweer, politie, reddingswerkers en een helikopter zijn ter plaatse.
10: Het Europese Hof van Justitie heeft woensdag bepaald dat de sancties tegen de Russische zakenman Roman Abramovich terecht zijn. Het Hof wijst het verzoek van Abramovich om de sancties op te heffen af. Volgens het arrest vormen de activiteiten van de oligarch een aanzienlijke bron van inkomsten voor de Russische regering. Abramovich is onder meer meerderheidsaandeelhouder van staalbedrijf Evraz en bezit aandelen in mijnbouwbedrijf Norilsk Nikkel. Het Hof bekrachtigt hiermee eerdere uitspraken van Europese rechters uit 2023 en 2025.
11: De eerste postkoloniale leider van Hongkong is overleden. Tung Chi-hwa overleed dinsdag op 89-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn familie. Hij leidde de Chinese regio van 1997 tot 2005, nadat het Verenigd Koninkrijk Hongkong had teruggegeven aan China. Tijdens zijn ambtstermijn kreeg de regering te maken met een financiële crisis en de SARS-uitbraak. Zijn populariteit nam af nadat hij een omstreden veiligheidswet voorstelde die later werd ingetrokken. Maar in 2024 kwam er alsnog een veiligheidswet.
10: Rusland heeft sinds dinsdagavond bijna 600 Oekraïense drones neergehaald. Bij een grootschalige aanval op de kuststad Novorossiysk zijn zeker 4 mensen omgekomen, onder wie een kind. De Oekraïense dronecommandant Robert Brovdy bevestigde woensdag dat bij de aanval op de havenstad meerdere militaire vaartuigen werden geraakt. President Zelensky noemde de aanvallen een reactie op de dagelijkse terroristische aanvallen van Rusland. Volgens Zelensky werden onder meer een terminal voor olieoverslag en oorlogsschepen met kruisraketten aan boord geraakt.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Egypte gaat zijn eerste grootschalige datacenter voor kunstmatige intelligentie bouwen, met technologie van het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia. Het project kost $1 miljard en komt op een moment dat de Verenigde Staten en China strijden om invloed in het Midden-Oosten en Afrika. De Chinese president Xi Jinping bezocht vorige week Egypte, waar het Chinese Huawei een bod deed op een datacenter, wat Washington ertoe aanzette een Amerikaans tegenvoorstel te promoten. Het datacenter wordt gebouwd door Vodafone Business, Elsewedy Electric en Cassava Technologies, de belangrijkste partner van Nvidia in Afrika. De uitrol van AI-infrastructuur verloopt in Afrika trager dan elders, mede door zwakke elektriciteitsnetten, terwijl AI-datacenters tot 5 keer meer stroom verbruiken dan traditionele datacenters.
13: Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft de oprichter van gamebedrijf Smilegate veroordeeld tot het betalen van omgerekend €1,6 miljard aan zijn vrouw. De miljardair moet 35% van zijn bedrijf overdragen. Smilegate is de studio achter populaire games zoals Crossfire en Lost Ark. Als het vonnis definitief wordt, is het de grootste echtscheidingsschikking in de geschiedenis van Zuid-Korea. Beide partijen kunnen nog in beroep gaan.
10: Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelt dat Brussel terecht de overname van online reisbureau eTravelly door Booking Holdings heeft geblokkeerd. De Europese Commissie weigerde in 2023 toestemming voor de overname van €1,6 miljard. Volgens het Hof zou de dominante positie van Booking in de hotelmarkt versterkt worden en effectieve concurrentie in de weg staan. Booking is het niet eens met de uitspraak en bekijkt de mogelijkheid om in beroep te gaan.
14: De prijs van een vat Brentolie is weer gestegen tot boven de $100. Voor het eerst sinds eind juli. De prijs steeg woensdag met ruim 2%. Vergeleken met begin dit jaar is een vat Brentolie nu meer dan 60% duurder. Nederlandse automobilisten merken de stijging bij het tankstation,
15: waar een liter benzine een recordprijs van €2,724 kost. Een liter diesel kost €2,701 en nadert het record van ruim €2,80 uit april.
16: Google investeert €13 miljard in nieuwe AI-datacenters en digitale infrastructuur in Finland. Het is de grootste Europese investering ooit door het Amerikaanse techbedrijf. De komende 2 jaar bouwt Google 3 nieuwe datacenters en breidt het een bestaand datacenter uit in de stad Hamina. Ook investeert het bedrijf in groene energieprojecten. Finland is geschikt voor datacenters door het koele klimaat en de beschikbaarheid van goedkope, duurzame energie. In de bouwfase levert het project werk op voor ongeveer 37.000 mensen, na voltooiing voor 7.000.
17: Lufthansa gaat eind oktober weer vliegen naar Dubai. De Duitse luchtvaartmaatschappij was gestopt met de vluchten na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. Dochterbedrijf Eurowings maakte enkele weken geleden ook al bekend eind oktober weer directe vluchten naar Dubai aan te bieden. Lufthansa start de dienstregeling geleidelijk op en wil uiteindelijk 36 vluchten per week van en naar Dubai uitvoeren. KLM vliegt voorlopig tot en met 24 oktober niet naar Dubai en de Saoedische steden Riyadh en Dammam.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Jessica Pegula heeft voor het 3e jaar op rij de halve finales bereikt van de US Open. De Amerikaanse tennister versloeg in de kwartfinales haar landgenote Emma Navarro in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-3. In de halve finale treft Pegula titelverdedigster Arina Sabalenka, die in 3 sets te sterk was voor de Tsjechische Wimbledon-kampioene Linda Noskova. Pegula verloor vorig jaar in New York de halve finale van Sabalenka en het jaar daarvoor de halve finale van de nummer 1 van de wereld uit Belarus. Pegula boekte tegen Navarro haar 50ste zege van het seizoen en is daarmee de eerste speelster die dit jaar die mijlpaal bereikt op de WTA-tour. Titelverdediger Carlos Alcaraz is uitgeschakeld op de US Open na een marathonpartij van 4,5 uur. De Amerikaan Ben Shelton versloeg de Spanjaard in 5 sets. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. De partij eindigde om iets na 3:30 s'nachts plaatselijke tijd. De laatste eindtijd ooit op het Grand Slam toernooi in New York. Shelton neemt het in de halve finale op tegen landgenoot Francis Tiafoe. Alcaraz speelde zijn eerste toernooi na maandenlange afwezigheid door een polsblessure. Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van de Belgische voetbalclub Royal Antwerp. De 53-jarige oud-international kampt met gezondheidsproblemen. Overmars schrijft op de website van de club dat alle jarenlange vermoeidheid en stress afgelopen weekend tot een hoogtepunt zijn gekomen. Hij zegt dat artsen waarschuwen voor een slechte afloop als hij niet luistert naar zijn lichaam. Overmars trad in maart 2022 in dienst bij Antwerp nadat hij Ajax had verlaten wegens grensoverschrijdend gedrag. PSV kan voorlopig niet beschikken over verdediger Kilian Sildilia. De 24-jarige Fransman wordt binnenkort geopereerd en kan naar verwachting tegen het einde van het jaar terugkeren. Sildilia liep eind vorige maand een blessure op en ontbrak al in de wedstrijden tegen Ajax en FC Utrecht. PSV meldt niets over de aard van de kwetsuur. Donderdag speelt PSV zijn eerste wedstrijd in de Champions League, thuis tegen Shakhtar Donetsk. Voorzitter Edgar Grosbiron van het organisatiecomité van de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen staat op het punt zijn functie neer te leggen. De voormalig Olympisch kampioen freestyle skiën heeft het vertrouwen verloren van de Franse regering, de betrokken regio's en het Franse Olympisch Comité. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een anonieme bron. Grosbiron werd in februari dit jaar aangesteld en koos in juni nog voor Tialf als locatie voor het langebaanschaatsen. Tijdens de afgelopen winterspelen in Milaan en Cortina vertrok algemeen directeur Cyril Linet al vanwege onoverbrugbare meningsverschillen met Grosbiron. De Italiaanse motocoureur Nicolò Bulega stapt in 2027 over van het WK Superbike naar de MotoGP.
0: De 26-jarige Italiaan heeft een contract getekend bij Pertamina Enduro VR46, het Ducati-team van negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi. Bulega won dit jaar 26 van de 27 races in het kampioenschap van de zware motoren, een record. Teambaas Alessio Salucci zegt dat Bulega met de juiste volwassenheid en ervaring klaar is voor dit nieuwe avontuur. Bulega noemt het verkrijgen van een plek in de MotoGP een droom en is enorm trots dat hij nu deze kans krijgt. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het overwegend bewolkt met veel buien, af en toe met onweer. Het wordt zo'n 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond wisselend bewolkt met zon en nog een enkele bui. De wind neemt in de loop van de avond af. Vannacht blijft het vrijwel droog, alleen in het noordoosten nog een enkele lichte bui. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het westen meer bewolking met kans op een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. De werkzaamheden aan de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen kunnen doorgaan. De Raad van State heeft de belangrijkste bezwaren van omwonenden en bedrijven uit Brabant en Limburg ongegrond verklaard. Zij waren bezorgd over geluidsoverlast en trillingen, maar volgens de rechter is daar voldoende onderzoek naar gedaan en worden de normen niet overschreden. De Maaslijn wordt geëlektrificeerd en krijgt op delen dubbelspoor. En treinen gaan op een aantal locaties harder rijden. De Raad van State heeft wel enkele juridische gebreken hersteld, zoals het schrappen van een spoorverdubbeling bij het Limburgse dorp Smakt.
23: Voormalig zorgbestuurder en minister Ernst Kuipers is kritisch over de overheidscommunicatie tijdens de coronapandemie. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie dat de nadruk meerdere keren verkeerd lag. Bijvoorbeeld door te zeggen dat maatregelen werden genomen voor de zorg. Kuipers vindt dat het ministerie meer had moeten adviseren over vaccinaties en dat het minder dringend had gekund. Hij denkt niet dat de overheidscommunicatie heeft gezorgd voor verdeeldheid in de samenleving. Toen hij begin januari 2022 minister werd, wilde hij bij de coronapersconferenties meer praten over de sociale en maatschappelijke gevolgen van de maatregelen.
24: De Provinciale Staten van Groningen hebben een debat over de onteigening van een boerenbedrijf van de agenda gehaald. Coalitiepartij BBB had het onderwerp vorige week op de agenda gezet, maar leverde de beloofde informatie niet aan. Commissaris van de Koning René Paas meldde dat gedeputeerde staten het debat niet door willen laten gaan, omdat het om een individuele zaak gaat die nog onder de rechter ligt. Een meerderheid van de fracties stemde in met het afvoeren van het agendapunt. De kwestie ligt gevoelig binnen de BBB, omdat de helft van de 12-koppige fractie in april instemde met de onteigeningsprocedure en daar harde kritiek op kreeg van boeren.
22: Voormalig ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers belde kort na zijn aantreden als minister van Volksgezondheid persoonlijk met oud-collega's bij ziekenhuizen in Berlijn, Parijs en Londen voor advies over de Omicron-variant. Dat vertelde hij tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hadden meer ervaring met Omicron en melden dat de variant tot aanzienlijk mildere klachten leidde dan voorgaande varianten. Kuipers gebruikte die informatie om zijn collega's in het nieuwe kabinet te overtuigen dat versoepelingen mogelijk waren.
2: Hij benadrukte dat de pandemie inmiddels in een andere fase was beland en dat veel mensen al enige vorm van immuniteit hadden opgebouwd door vaccinatie of een doorgemaakte infectie, waardoor het mogelijk was om de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen zwaarder te laten wegen. Hij was er naar eigen zeggen van overtuigd dat het veilig kon.
4: De gemeente Amsterdam raadt mensen aan om tot zaterdag 12 uur 's middags niet te zwemmen in de Amstel en de grachten. Door de overvloedige regenval is rioolwater in het water terechtgekomen. Bij zeer hevige buien kan het riool de hoeveelheid water niet altijd verwerken, waardoor overstorten plaatsvinden en de waterkwaliteit een paar dagen slecht kan zijn. Direct contact met het water vergroot het risico op gezondheidsklachten door ziekteverwekkers. Mensen die na het zwemmen maagklachten of diarree krijgen, moeten medische hulp inschakelen.
2: De mogelijkheid om ernstig zieke coronapatiënten te spreiden is er gedurende de gehele crisis altijd geweest, waardoor de gevreesde code zwart in die zin is uitgebleven. Al scheelde het weinig, zegt voormalig zorgbestuurder Ernst Kuipers tegen de parlementaire enquêtecommissie. Begin april 2020 zat de zorg wel aan het randje van een crisissituatie waarin nergens meer IC-capaciteit zou zijn om ernstig zieke patiënten op te vangen. Kuipers noemt de lockdown, die het kabinet toen afkondigde, een zwaar en moedig besluit dat precies op het juiste moment kwam. Wel is er volgens hem sprake geweest van code zwart als je kijkt naar uitgestelde zorg en zorg die niet kon worden verleend zoals zorgverleners zouden willen. Kuipers wees ook op het stopzetten van bevolkingsonderzoeken naar kanker. Daardoor zijn ongetwijfeld diagnoses gemist of te laat gesteld, met verlies van gezonde levensjaren tot gevolg.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws.
25: De Amerikaanse strijdkrachten hebben ontkend dat Iran Amerikaanse oorlogsschepen heeft geraakt. De Iraanse revolutionaire garde meldde eerder twee marineschepen in de straat van Hormuz en een basis in Jordanië te hebben aangevallen. Het Amerikaanse Centrale Commando noemt die Iraanse beweringen volkomen onjuist. Iran zegt de aanvallen uit te voeren uit zelfverdediging, na een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de Amerikaanse acties leiden tot escalatie.
26: De rouwstoet voor de Noorse koning Harald is aangekomen bij de Domkerk in Oslo. De koninklijke familie werd welkom geheten door de bisschop van Oslo en de leider van de Noorse kerk. De kist met het lichaam van koning Harald werd vlak voor 13 uur de kerk binnengedragen door een regiment van de koninklijke garde. Tijdens de afscheidsdienst is ruimte voor muziek en gebed, waarbij de Zweedse kroonprinses Victoria een gebed voorleest. Ongeveer 53.000 Noren stonden langs de route van de rouwstoet in het centrum van Oslo.
27: De Servische president Aleksandar Vučić heeft het parlement ontbonden en vervroegde verkiezingen uitgeschreven voor 25 oktober. De verkiezingen waren oorspronkelijk gepland voor december 2027. Vučić komt daarmee tegemoet aan demonstranten die al maandenlang protesteren tegen de regering. De protesten ontstonden na de instorting van een dak bij een treinstation in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De Servische premier noemt verkiezingen een bewijs van de kracht van het democratische Servië.
28: Een olietanker onder Panamese vlag is voor de kust van Irak geraakt door een drone. Aan boord van de New Andros bevinden zich ongeveer 2 miljoen vaten Iraakse olie. Door de aanval ontstond brand, die inmiddels is geblust. Er vielen, voor zover bekend, geen gewonden, meldt de Iraakse havenautoriteit.
5: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in het parlement hard uitgehaald naar de radicaal-rechtse partij Alternatieven für Deutschland. Het woord remigratie, dat de AfD gebruikt, is volgens Merz niets anders dan een synoniem voor etnische zuivering op basis van herkomst en huidskleur. Merz sprak de Bondsdag voor het eerst toe sinds de verkiezingsoverwinning van de AfD zondag in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Hij wees erop dat miljoenen mensen met een migratieachtergrond in Duitsland werken, onder meer in verpleeghuizen, ziekenhuizen en de horeca. Merz benadrukte ook dat Duitsland Oekraïne zou blijven steunen en haalde uit naar de pro-Russische standpunten van de AfD.
9: De kist met het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is op weg naar de Domkerk in Oslo. Rond het middaguur vertrok de rouwstoet vanaf het paleis, onder begeleiding van saluutschoten en muziek. Langs de route hebben zich honderden mensen verzameld, in een ingetogen en ongewoon stille sfeer. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia lopen mee in de processie, samen met diverse andere buitenlandse royals en staatshoofden. Na de dienst gaat de rouwstoet in kleinere vorm verder naar Fort Akershus, waar Harald wordt bijgezet in de koninklijke crypte.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Ryanair heeft dinsdag 260 vluchten moeten annuleren door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Dat heeft tot een direct verlies van 2,5 tot 3 miljoen pond, zo'n 3 tot 3,5 miljoen euro geleid, zegt topman Michael O'Leary. Ongeveer 48.000 passagiers van Ryanair zijn geraakt door de storing. O'Leary verwacht ook woensdag nog tientallen vluchten te moeten annuleren, doordat bemanningen zich op verkeerde locaties bevinden. Het totale verlies voor de luchtvaartmaatschappij loopt volgens hem uiteindelijk op tot zo'n 6 miljoen pond.
13: Egypte gaat zijn eerste grootschalige datacenter voor kunstmatige intelligentie bouwen, met technologie van het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia. Het project kost $1 miljard en komt op een moment dat de Verenigde Staten en China strijden om invloed in het Midden-Oosten en Afrika. De Chinese president Xi Jinping bezocht vorige week Egypte, waar het Chinese Huawei een bod deed op een datacenter, wat Washington ertoe aanzette een Amerikaans tegenvoorstel te promoten. Het datacenter wordt gebouwd door Vodafone Business, Elsewedy Electric en Cassava Technologies, de belangrijkste partner van Nvidia in Afrika. De uitrol van AI-infrastructuur verloopt in Afrika trager dan elders, mede door zwakke elektriciteitsnetten, terwijl AI-datacenters tot 5 keer meer stroom verbruiken dan traditionele datacenters.
14: Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft de oprichter van gamebedrijf Smilegate veroordeeld tot het betalen van omgerekend 1,6 miljard euro aan zijn vrouw. De miljardair moet 35% van zijn bedrijf overdragen. Smilegate is de studio achter populaire games zoals Crossfire en Lost Ark. Als het vonnis definitief wordt, is het de grootste echtscheidingsschikking in de geschiedenis van Zuid-Korea. Beide partijen kunnen nog in beroep gaan.
15: Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelt dat Brussel terecht de overname van online reisbureau eTravelly door Booking Holdings heeft geblokkeerd. De Europese Commissie weigerde in 2023 toestemming voor de overname van 1,6 miljard euro. Volgens het Hof zou de dominante positie van Booking in de hotelmarkt versterkt worden en effectieve concurrentie in de weg staan. Booking is het niet eens met de uitspraak en bekijkt de mogelijkheid om in beroep te gaan.
16: De prijs van een vat Brentolie is weer gestegen tot boven de $100. Voor het eerst sinds eind juli. De prijs steeg woensdag met ruim 2%. Vergeleken met begin dit jaar is een vat Brentolie nu meer dan 60% duurder. Nederlandse automobilisten merken de stijging bij het tankstation, waar een liter benzine een recordprijs van €2,724 kost.
0: Een liter diesel kost €2,701 en nadert het record van ruim €2,80 uit april.
1: Google investeert €13 miljard in nieuwe AI-datacenters en digitale infrastructuur in Finland. Het is de grootste Europese investering ooit door het Amerikaanse techbedrijf. De komende 2 jaar bouwt Google 3 nieuwe datacenters en breidt het een bestaand datacenter uit in de stad Hamina. Ook investeert het bedrijf in groene energieprojecten. Finland is geschikt voor datacenters door het koele klimaat en de beschikbaarheid van goedkope, duurzame energie. In de bouwfase levert het project werk op voor ongeveer 37.000 mensen, na voltooiing voor 7.000.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Titelverdediger Carlos Alcaraz is uitgeschakeld op de US Open na een marathonpartij van 4,5 uur. De Amerikaan Ben Shelton versloeg de Spanjaard in 5 sets. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. De partij eindigt om iets na 3:30 s'nachts plaatselijke tijd. De laatste eindtijd ooit op het Grand Slam toernooi in New York. Shelton neemt het in de halve finale op tegen landgenoot Francis Tiafoe. Alcaraz speelde zijn eerste toernooi na maandenlange afwezigheid door een polsblessure. Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van de Belgische voetbalclub Royal Antwerp. De 53-jarige oud-international kampt met gezondheidsproblemen. Overmars schrijft op de website van de club dat alle jarenlange vermoeidheid en stress afgelopen weekend tot een hoogtepunt zijn gekomen. Hij zegt dat artsen waarschuwen voor een slechte afloop als hij niet luistert naar zijn lichaam. Overmars trad in maart 2022 in dienst bij Antwerp nadat hij Ajax had verlaten wegens grensoverschrijdend gedrag. Voorzitter Edgar Grospiron van het organisatiecomité van de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen staat op het punt zijn functie neer te leggen. De voormalig Olympisch kampioen freestyle skiën heeft het vertrouwen verloren van de Franse regering, de betrokken regio's en het Franse Olympisch Comité. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een anonieme bron. Grospiron werd in februari dit jaar aangesteld en koos in juni nog voor Tialf als locatie voor het langebaanschaatsen. Tijdens de afgelopen winterspelen in Milaan en Cortina vertrok algemeen directeur Cyril Linet al vanwege onoverbrugbare meningsverschillen met Grospiron. PSV kan voorlopig niet beschikken over verdediger Kilian Sildilia. De 24-jarige Fransman wordt binnenkort geopereerd en kan naar verwachting tegen het einde van het jaar terugkeren. Sildilia liep eind vorige maand een blessure op en ontbrak al in de wedstrijden tegen Ajax en FC Utrecht. PSV meldt niets over de aard van de kwetsuur. Donderdag speelt PSV zijn eerste wedstrijd in de Champions League, thuis tegen Shakhtar Donetsk. De Italiaanse motorcoureur Nicolò Bulega stapt in 2027 over van het WK Superbike naar de MotoGP. De 26-jarige Italiaan heeft een contract getekend bij Pertamina Enduro VR46, het Ducati-team van 9-voudig wereldkampioen Valentino Rossi. Bulega won dit jaar 26 van de 27 races in het kampioenschap van de zware motoren, een record. Teambaas Alessio Salucci zegt dat Bulega met de juiste volwassenheid en ervaring klaar is voor dit nieuwe avontuur. Bulega noemt het verkrijgen van een plek in de MotoGP een droom en is enorm trots dat hij nu deze kans krijgt. Ben Shelton heeft titelverdediger Carlos Alcaraz verslagen in de kwartfinale van de US Open. De 23-jarige Amerikaanse tennisser won om 3:30 s'nachts na een 5-setter die 4,5 uur duurde. Shelton noemde het zonder twijfel zijn leukste wedstrijd ooit. Hij bedankte het publiek dat tot diep in de nacht bleef en hem op de been hield. In de halve finale speelt Shelton tegen zijn landgenoot Francis Tiafoe.
18: Dit was het laatste sportnieuws.
19: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het overwegend bewolkt met veel buien, af en toe met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond meer afwisseling tussen wolken en zon. En nog kans op een enkele bui. De wind neemt in de loop van de avond af. Vannacht blijft het vrijwel droog. Alleen in het noordoosten mogelijk nog een lichte bui. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met in het westen kans op een bui. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het college van burgemeester en wethouders van Barneveld vraagt minister Van Essen van Landbouw om meer duidelijkheid over de stikstofplannen. De brief volgt op een bijeenkomst van honderden boeren bij het gemeentehuis op 17 augustus, waarbij burgemeester Van der Tak beloofde hun zorgen over te brengen. Boeren willen weten waar ze aan toe zijn met bestaande vergunningen, ontwikkelruimte en de voorwaarden om te kunnen blijven ondernemen. Het college benadrukt dat de agrarische sector onlosmakelijk verbonden is met Barneveld en dat de stikstofplannen gevolgen hebben voor werkgelegenheid en de vitaliteit van het buitengebied. Eerder stuurden 7 andere gemeenten vergelijkbare brieven naar de minister.
7: De werkzaamheden aan de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen kunnen doorgaan. De Raad van State heeft de belangrijkste bezwaren van omwonenden en bedrijven uit Brabant en Limburg ongegrond verklaard. Zij waren bezorgd over geluidsoverlast en trillingen, maar volgens de rechter is daar voldoende onderzoek naar gedaan en worden de normen niet overschreden. De Maaslijn wordt geëlektrificeerd en krijgt op delen dubbelspoor. En treinen gaan op een aantal locaties harder rijden. De Raad van State heeft wel enkele juridische gebreken hersteld, zoals het schrappen van een spoorverdubbeling bij het Limburgse dorp Smakt.
8: Voormalig zorgbestuurder en minister Ernst Kuipers is kritisch over de overheidscommunicatie tijdens de coronapandemie. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie dat de nadruk meerdere keren verkeerd lag. Bijvoorbeeld door te zeggen dat maatregelen werden genomen voor de zorg. Kuipers vindt dat het ministerie meer had moeten adviseren over vaccinaties en dat het minder dringend had gekund. Hij denkt niet dat de overheidscommunicatie heeft gezorgd voor verdeeldheid in de samenleving. Toen hij begin januari 2022 minister werd, wilde hij bij de coronapersconferenties meer praten over de sociale en maatschappelijke gevolgen van de maatregelen.
21: De Provinciale Staten van Groningen hebben een debat over de onteigening van een boerenbedrijf van de agenda gehaald. Coalitiepartij BBB had het onderwerp vorige week op de agenda gezet, maar leverde de beloofde informatie niet aan. Commissaris van de Koning René Paas meldde dat gedeputeerde staten het debat niet door willen laten gaan, omdat het om een individuele zaak gaat die nog onder de rechter ligt. Een meerderheid van de fracties stemde in met het afvoeren van het agendapunt. De kwestie ligt gevoelig binnen de BBB, omdat de helft van de 12-koppige fractie in april instemde met de onteigeningsprocedure en daar harde kritiek op kreeg van boeren.
8: Voormalig ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers belde kort na zijn aantreden als minister van Volksgezondheid persoonlijk met oud-collega's bij ziekenhuizen in Berlijn, Parijs en Londen voor advies over de Omicron-variant. Dat vertelde hij tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hadden meer ervaring met Omicron en meldde dat de variant tot aanzienlijk mildere klachten leidde dan voorgaande varianten. Kuipers gebruikte die informatie om zijn collega's in het nieuwe kabinet te overtuigen dat versoepelingen mogelijk waren. Hij benadrukte dat de pandemie inmiddels in een andere fase was beland en dat veel mensen al enige vorm van immuniteit hadden opgebouwd door vaccinatie of een doorgemaakte infectie,
5: waardoor het mogelijk was om de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen zwaarder te laten wegen. Hij was er naar eigen zeggen van overtuigd dat het veilig kon.
9: De gemeente Amsterdam raadt mensen aan om tot zaterdag 12 uur 's middags niet te zwemmen in de Amstel en de grachten. Door de overvloedige regenval is rioolwater in het water terechtgekomen. Bij zeer hevige buien kan het riool de hoeveelheid water niet altijd verwerken, waardoor overstorten plaatsvinden en de waterkwaliteit een paar dagen slecht kan zijn. Direct contact met het water vergroot het risico op gezondheidsklachten door ziekteverwekkers. Mensen die na het zwemmen maagklachten of diarree krijgen, moeten medische hulp inschakelen.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws.
25: De Amerikaanse strijdkrachten hebben ontkend dat Iran Amerikaanse oorlogsschepen heeft geraakt. De Iraanse revolutionaire garde meldde eerder twee marineschepen in de straat van Hormuz en een basis in Jordanië te hebben aangevallen. Het Amerikaanse centrale commando noemt die Iraanse beweringen volkomen onjuist. Iran zegt de aanvallen uit te voeren uit zelfverdediging, na een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de Amerikaanse acties leiden tot escalatie.
26: Een olietanker onder Panamese vlag is voor de kust van Irak geraakt door een drone. Aan boord van de New Andros bevinden zich ongeveer 2 miljoen vaten Iraakse olie. Door de aanval ontstond brand, die inmiddels is geblust. Er vielen, voor zover bekend, geen gewonden, meldt de Iraakse havenautoriteit.
27: De Servische president Aleksandar Vučić heeft het parlement ontbonden en vervroegde verkiezingen uitgeschreven voor 25 oktober. De verkiezingen waren oorspronkelijk gepland voor december 2027. Vučić komt daarmee tegemoet aan demonstranten die al maandenlang protesteren tegen de regering. De protesten ontstonden na de instorting van een dak bij een treinstation in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De Servische premier noemt verkiezingen een bewijs van de kracht van het democratische Servië.
28: De rouwstoet voor de Noorse koning Harald is aangekomen bij de Domkerk in Oslo. De koninklijke familie werd welkom geheten door de bisschop van Oslo en de leider van de Noorse kerk. De kist met het lichaam van koning Harald werd vlak voor 13 uur de kerk binnengedragen door een regiment van de koninklijke garde. Tijdens de afscheidsdienst is ruimte voor muziek en gebed, waarbij de Zweedse kroonprinses Victoria een gebed voorleest. Ongeveer 53.000 Nooren stonden langs de route van de rouwstoet in het centrum van Oslo.
29: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in het parlement hard uitgehaald naar de radicaal-rechtse partij Alternatieven für Deutschland. Het woord remigratie, dat de AfD gebruikt, is volgens Merz niets anders dan een synoniem voor etnische zuivering op basis van herkomst en huidskleur. Merz sprak de Bondsdag voor het eerst toe sinds de verkiezingsoverwinning van de AfD zondag in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Hij wees erop dat miljoenen mensen met een migratieachtergrond in Duitsland werken, onder meer in verpleeghuizen, ziekenhuizen en de horeca. Merz benadrukte ook dat Duitsland Oekraïne zou blijven steunen en haalde uit naar de pro-Russische standpunten van de AfD.
30: De kist met het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is op weg naar de Domkerk in Oslo. Rond het middaguur vertrok de rouwstoet vanaf het paleis, onder begeleiding van saluutschoten en muziek. Langs de route hebben zich honderden mensen verzameld, in een ingetogen en ongewoon stille sfeer. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia lopen mee in de processie, samen met diverse andere buitenlandse royals en staatshoofden.
0: Na de dienst gaat de rouwstoet in kleinere vorm verder naar Fort Akershus, waar Harald wordt bijgezet in de koninklijke crypte.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
11: UWV heeft de selectiecriteria voor het onderzoeken van mogelijke fouten bij WIA-uitkeringen verruimd. 13.000 mensen die eerder hoorden dat hun uitkering niet gecontroleerd hoefde te worden, krijgen nu alsnog een handmatige controle. Deze mensen worden in oktober geïnformeerd. UWV onderzoekt in totaal 73.000 WIA-uitkeringen waarin mogelijk dagloonfouten kunnen voorkomen. De aanpassing kwam er nadat medewerkers signaleerden dat mogelijk niet alle uitkeringen waarin een fout kan zitten in beeld waren.
12: De Europese Commissie wil dezelfde regels voor innovatieve bedrijven in de EU invoeren om hen te helpen verder door te groeien. Nu is regelgeving rondom bijvoorbeeld investeringen in start-ups nog te versplinterd en anders in elke lidstaat. Brussel wil onder meer dat de waarde van innovatieve bedrijven duidelijk is in de hele EU en wil het makkelijker maken voor overheden om te investeren in onderzoek en ontwikkeling in andere lidstaten. Ook wil de commissie het duidelijker maken waar en wanneer Europese bedrijven kunnen experimenteren met innovatieve ideeën in een zogeheten zandbak. De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog uitspreken over het plan.
13: De Europese Commissie wil dat overheden bij aanbestedingen kwaliteit meer laten meewegen en niet meer alleen op prijs selecteren. Kernpunt van de hervorming is de verschuiving van de focus van prijs naar kwaliteit. De gestelde kwaliteitscriteria moeten voor minimaal 30% meewegen. Bij arbeidsintensieve contracten, zoals wegenbouw of de zorg, geldt een minimum van 50%. Drie bestaande aanbestedingsrichtlijnen worden in de nieuwe wet vervangen door een verordening. De commissie stelt dat haar wetsvoorstel jaarlijks 649 miljoen euro aan administratieve kosten bespaart.
14: Ryanair heeft dinsdag 260 vluchten moeten annuleren door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Dat heeft tot een direct verlies van 2,5 tot 3 miljoen pond, zo'n 3 tot 3,5 miljoen euro geleid, zegt topman Michael O'Leary. Ongeveer 48.000 passagiers van Ryanair zijn geraakt door de storing. O'Leary verwacht ook woensdag nog tientallen vluchten te moeten annuleren, doordat bemanningen zich op verkeerde locaties bevinden. Het totale verlies voor de luchtvaartmaatschappij loopt volgens hem uiteindelijk op tot zo'n 6 miljoen pond.
15: Egypte gaat zijn eerste grootschalige datacenter voor kunstmatige intelligentie bouwen, met technologie van het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia. Het project kost $1 miljard en komt op een moment dat de Verenigde Staten en China strijden om invloed in het Midden-Oosten en Afrika. De Chinese president Xi Jinping bezocht vorige week Egypte, waar het Chinese Huawei een bod deed op een datacenter, wat Washington ertoe aanzette een Amerikaans tegenvoorstel te promoten. Het datacenter wordt gebouwd door Vodafone Business, Elsewedy Electric en Cassava Technologies, de belangrijkste partner van Nvidia in Afrika. De uitrol van AI-infrastructuur verloopt in Afrika trager dan elders, mede door zwakke elektriciteitsnetten, terwijl AI-datacenters tot 5 keer meer stroom verbruiken dan traditionele datacenters.
16: Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft de oprichter van gamebedrijf Smilegate veroordeeld tot het betalen van omgerekend 1,6 miljard euro aan zijn vrouw. De miljardair moet 35% van zijn bedrijf overdragen. Smilegate is de studio achter populaire games zoals Crossfire en Lost Ark. Als het vonnis definitief wordt, is het de grootste echtscheidingsschikking in de geschiedenis van Zuid-Korea. Beide partijen kunnen nog in beroep gaan.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van de Belgische voetbalclub Royal Antwerp.
2: De 53-jarige oud-international kampt met gezondheidsproblemen. Overmars schrijft op de website van de club dat alle jarenlange vermoeidheid en stress afgelopen weekend tot een hoogtepunt zijn gekomen. Hij zegt dat artsen waarschuwen voor een slechte afloop als hij niet luistert naar zijn lichaam. Overmars trad in maart 2022 in dienst bij Antwerp nadat hij Ajax had verlaten wegens grensoverschrijdend gedrag. PSV kan voorlopig niet beschikken over verdediger Kilian Sildilia. De 24-jarige Fransman wordt binnenkort geopereerd en kan naar verwachting tegen het einde van het jaar terugkeren. Sildilia liep eind vorige maand een blessure op en ontbrak al in de wedstrijden tegen Ajax en FC Utrecht. PSV meldt niets over de aard van de

0: nog voor Tialf als locatie voor het langebaanschaatsen. Tijdens de afgelopen winterspelen in Milaan en Cortina vertrok algemeen directeur Cyril Linet al vanwege onoverbrugbare meningsverschillen met Crosspiron. De Italiaanse motorcoureur Nicolò Bulega stapt in 2027 over van het WK Superbike naar de MotoGP. De 26-jarige Italiaan heeft een contract getekend bij Pertamina Enduro VR46, het Ducati-team van negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi. Bulega won dit jaar 26 van de 27 races in het kampioenschap van de zware motoren, een record. Teambaas Alessio Salucci zegt dat Bulega met de juiste volwassenheid en ervaring klaar is voor dit nieuwe avontuur. Bulega noemt het verkrijgen van een plek in de MotoGP een droom en is enorm trots dat hij nu deze kans krijgt. Peter Bos noemt de ophef over de botsing tussen Ruben van Bommel en Ajax-verdediger Aaron Bouwman lachwekkend. Van Bommel kreeg veel kritiek nadat Bouwman bij het duel een kneuzing aan zijn borstbeen en long opliep en een nacht in het ziekenhuis doorbracht. Bos zegt dat Van Bommel op de training prima functioneerde en vindt de commotie overdreven. Hij wijst erop dat een vergelijkbare actie bij FC Porto geen media-aandacht kreeg. Wel stelt de PSV-trainer voorop blij te zijn dat het goed gaat met Bouwman. Ben Shelton heeft na 4,5 uur tennissen Carlos Alcaraz verslagen in de kwartfinale van de US Open. De Amerikaan noemde het om 3:30 's nachts gewonnen duel zonder twijfel zijn leukste wedstrijd ooit. Shelton zei dat de supporters hem op de been hielden en had veel lof voor zijn Spaanse tegenstander. In de halve finale speelt hij tegen landgenoot Francis Tiafoe. Alcaraz verloor, maar was niet teleurgesteld en zei vooral trots te zijn op zijn eerste toernooi na maandenlange afwezigheid door een polsblessure. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met veel buien, af en toe met onweer. Het wordt rond de 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond klaart het wat op met af en toe zon en valt er plaatselijk nog een bui. De wind neemt in de loop van de avond wat af. Vannacht is het in het noordoosten nog kans op een lichte bui. Elders blijft het droog. De temperatuur zakt naar 9 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het westen meer bewolking en kans op een bui. Middagtemperatuur tussen de 18 graden in het noordwesten en 21 graden in Limburg.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en 2 weken voorwaardelijke celstraf. Ze blokkeerden op 25 april de snelweg bij Utrecht met 6 auto's. 3 op de hoofdrijbaan van de A12 en 3 op een afrit vanaf de A2. De rechtbank oordeelt dat het versperren van een snelweg ontoelaatbaar is, ook tijdens een demonstratie. De burgemeester had de actie vooraf verboden en een andere locatie aangeboden. Het Openbaar Ministerie had een maand voorwaardelijke celstraf geëist. Minister David van Weel blijft voorlopig oude politiegegevens bewaren die mogelijk relevant zijn voor onopgeloste zaken. Hij riskeert daarmee een dwangsom van de autoriteit persoonsgegevens. Het gaat om informatie die niet direct aan een cold case is gekoppeld, maar later van belang kan blijken. De autoriteit persoonsgegevens en de Raad van State vinden dat de politie niet jarenlang een hooiberg aan gegevens mag bewaren. Van Weel wil tijd kopen om te onderzoeken of het wettelijk mogelijk kan worden gemaakt. De landelijke OV-staking zorgt voor grote drukte bij taxibedrijven. Uber had dinsdagavond

0: avond al ruim 6 keer meer ritreserveringen dan normaal voor een woensdag. De Amsterdamse taxicentrale TCA kan geen garantie geven op beschikbare ritten en neemt alleen telefonisch boekingen aan. Bij de Haagse taxicentrale was het vooral in de vroege ochtend drukker dan gebruikelijk. Een collega was na 2,5 uur nog niet terug van Schiphol. De verkeersdienst van de ANWB meldt dat het rond het middaguur niet opvallend druk is bij Schiphol. Het college van burgemeester en wethouders van Barneveld vraagt minister Van Essen van Landbouw om meer duidelijkheid over de stikstofplannen. De brief volgt op een bijeenkomst van honderden boeren bij het gemeentehuis op 17 augustus, waarbij burgemeester Van der Tak beloofde hun zorgen over te brengen. Boeren willen weten waar ze aan toe zijn met bestaande vergunningen, ontwikkelruimte en de voorwaarden om te kunnen blijven ondernemen. Het college benadrukt dat de agrarische sector onlosmakelijk verbonden is met Barneveld en dat de stikstofplannen gevolgen hebben voor werkgelegenheid en de vitaliteit van het buitengebied. Eerder stuurden 7 andere gemeenten vergelijkbare brieven naar de minister. De werkzaamheden aan de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen kunnen doorgaan. De Raad van State heeft de belangrijkste bezwaren van omwonenden en bedrijven uit Brabant en Limburg ongegrond verklaard. Zij waren bezorgd over geluidsoverlast en trillingen, maar volgens de rechter is daar voldoende onderzoek naar gedaan en worden de normen niet overschreden. De Maaslijn wordt geëlektrificeerd en krijgt op delen dubbelspoor. En treinen gaan op een aantal locaties harder rijden. De Raad van State heeft wel enkele juridische gebreken hersteld, zoals het schrappen van een spoorverdubbeling bij het Limburgse dorp Smakt. Voormalig zorgbestuurder en minister Ernst Kuipers is kritisch over de overheidscommunicatie tijdens de coronapandemie. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie dat de nadruk meerdere keren verkeerd lag. Bijvoorbeeld door te zeggen dat maatregelen werden genomen voor de zorg. Kuipers vindt dat het ministerie meer had moeten adviseren over vaccinaties en dat het minder dringend had gekund. Hij denkt niet dat de overheidscommunicatie heeft gezorgd voor verdeeldheid in de samenleving. Toen hij begin januari 2022 minister werd, wilde hij bij de coronapersconferenties meer praten over de sociale en maatschappelijke gevolgen van de maatregelen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse strijdkrachten hebben ontkend dat Iran Amerikaanse oorlogsschepen heeft geraakt. De Iraanse revolutionaire garde meldde eerder 2 marineschepen in de straat van Hormuz en een basis in Jordanië te hebben aangevallen. Het Amerikaanse Centrale Commando noemt die Iraanse beweringen volkomen onjuist. Iran zegt de aanvallen uit te voeren uit zelfverdediging, na een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de Amerikaanse acties leiden tot escalatie. Een olietanker onder Panamese vlag is voor de kust van Irak geraakt door een drone. Aan boord van de New Andros bevinden zich ongeveer 2 miljoen vaten Iraakse olie. Door de aanval ontstond brand, die inmiddels is geblust. Er vielen, voor zover bekend, geen gewonden, meldt de Iraakse havenautoriteit. De Servische president Aleksandar Vučić heeft het parlement ontbonden en vervroegde verkiezingen uitgeschreven voor 25 oktober. De verkiezingen waren oorspronkelijk gepland voor december 2027. Vučić komt daarmee tegemoet aan demonstranten die al maandenlang protesteren tegen de regering. De protesten ontstonden na de instorting van een dak bij een treinstation in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De Servische premier noemt verkiezingen een bewijs van de kracht van het democratische Servië.
3: De rouwstoet voor de Noorse koning Harald is aangekomen bij de Domkerk in Oslo. De koninklijke familie werd welkom geheten door de bisschop van Oslo en de leider van de Noorse kerk. De kist met het lichaam van koning Harald werd vlak voor 13 uur de kerk binnengedragen door een regiment van de koninklijke garde. Tijdens de afscheidsdienst is ruimte voor muziek en gebed, waarbij de Zweedse kroonprinses Victoria een gebed voorleest. Ongeveer 53.000 Noren stonden langs de route van de rouwstoet in het centrum van Oslo. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in het parlement hard uitgehaald naar de radicaal-rechtse partij Alternatieven voor Deutschland. Het woord remigratie, dat de AfD gebruikt, is volgens Merz niets anders dan een synoniem voor etnische zuivering op basis van herkomst en huidskleur. Merz sprak de Bondsdag voor het eerst toe sinds de verkiezingsoverwinning van de AfD zondag in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Hij wees erop dat miljoenen mensen met een migratieachtergrond in Duitsland werken, onder meer in verpleeghuizen, ziekenhuizen en de horeca. Merz benadrukte ook dat Duitsland Oekraïne zou blijven steunen en haalde uit naar de pro-Russische standpunten van de AfD. De kist met het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is op weg naar de Domkerk in Oslo. Rond het middaguur vertrok de rouwstoet vanaf het paleis, onder begeleiding van saluutschoten en muziek. Langs de route hebben zich honderden mensen verzameld, in een ingetogen en ongewoon stille sfeer. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia lopen mee in de processie, samen met diverse andere buitenlandse royals en staatshoofden. Na de dienst gaat de rouwstoet in kleinere vorm verder naar Fort Akershus, waar Harald wordt bijgezet in de koninklijke crypte. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. UWV heeft de selectiecriteria voor het onderzoeken van mogelijke fouten bij WIA-uitkeringen verruimd. 13.000 mensen die eerder hoorden dat hun uitkering niet gecontroleerd hoefde te worden, krijgen nu alsnog een handmatige controle. Deze mensen worden in oktober geïnformeerd. UWV onderzoekt in totaal 73.000 WIA-uitkeringen waarin mogelijk dagloonfouten kunnen voorkomen. De aanpassing kwam er nadat medewerkers signaleerden dat mogelijk niet alle uitkeringen waarin een fout kan zitten in beeld waren. De Europese Commissie wil dat overheden bij aanbestedingen kwaliteit meer laten meewegen en niet meer alleen op prijs selecteren. Kernpunt van de hervorming is de verschuiving van de focus van prijs naar kwaliteit. De gestelde kwaliteitscriteria moeten voor minimaal 30% meewegen. Bij arbeidsintensieve contracten, zoals wegenbouw of de zorg, geldt een minimum van 50%. Drie bestaande aanbestedingsrichtlijnen worden in de nieuwe wet vervangen door een verordening. De commissie stelt dat haar wetsvoorstel jaarlijks 649 miljoen euro aan administratieve kosten bespaart. De Europese Commissie wil dezelfde regels voor innovatieve bedrijven in de EU invoeren om hen te helpen verder door te groeien. Nu is regelgeving rondom bijvoorbeeld investeringen in start-ups nog te versplinterd en anders in elke lidstaat. Brussel wil onder meer dat de waarde van innovatieve bedrijven duidelijk is in de hele EU en wil het makkelijker maken voor overheden om te investeren in onderzoek en ontwikkeling in andere lidstaten. Ook wil de commissie het duidelijker maken waar en wanneer Europese bedrijven kunnen experimenteren met innovatieve ideeën in een zogeheten zandbak. De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog uitspreken over het plan. Ryanair heeft dinsdag 260 vluchten moeten annuleren door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Dat heeft tot een direct verlies van 2,5 tot 3 miljoen pond, zo'n 3 tot 3,5 miljoen euro geleid, zegt topman Michael O'Leary. Ongeveer 48.000 passagiers van Ryanair zijn geraakt door de storing. O'Leary verwacht ook woensdag nog tientallen vluchten te moeten annuleren, doordat bemanningen zich op verkeerde locaties bevinden. Het totale verlies voor de luchtvaartmaatschappij loopt volgens hem uiteindelijk op tot zo'n 6 miljoen pond. Egypte gaat zijn eerste grootschalige datacenter voor kunstmatige intelligentie bouwen, met technologie van het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia. Het project kost $1 miljard en komt op een moment dat de Verenigde Staten en China strijden om invloed in het Midden-Oosten en Afrika. De Chinese president Xi Jinping bezocht vorige week Egypte, waar het Chinese Huawei een bod deed op een datacenter, wat Washington ertoe aanzette een Amerikaans tegenvoorstel te promoten. Het datacenter wordt gebouwd door Vodafone Business, Elsewedy Electric en Cassava Technologies, de belangrijkste partner van Nvidia in Afrika. De uitrol van AI-infrastructuur verloopt in Afrika trager dan elders, mede door zwakke elektriciteitsnetten, terwijl AI-datacenters tot 5 keer meer stroom verbruiken dan traditionele datacenters. Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft de oprichter van gamebedrijf Smilegate veroordeeld tot het betalen van omgerekend €1,6 miljard aan zijn vrouw. De miljardair moet 35% van zijn bedrijf overdragen. Smilegate is de studio achter populaire games zoals Crossfire en Lost Ark. Als het vonnis definitief wordt, is het de grootste echtscheidingsschikking in de geschiedenis van Zuid-Korea. Beide partijen kunnen nog in beroep gaan. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van de Belgische voetbalclub Royal Antwerp. De 53-jarige oud-international kampt met gezondheidsproblemen. Overmars schrijft op de website van de club dat alle jarenlange vermoeidheid en stress afgelopen weekend tot een hoogtepunt zijn gekomen. Hij zegt dat artsen waarschuwen voor een slechte afloop als hij niet luistert naar zijn lichaam. Overmars trad in maart 2022 in dienst bij Antwerp nadat hij Ajax had verlaten wegens grensoverschrijdend gedrag. PSV kan voorlopig niet beschikken over verdediger Kilian Sildilia. De 24-jarige Fransman wordt binnenkort geopereerd en kan naar verwachting tegen het einde van het jaar terugkeren. Sildilia liep eind vorige maand een blessure op en ontbrak al in de wedstrijden tegen Ajax en FC Utrecht. PSV meldt niets over de aard van de kwetsuur. Donderdag speelt PSV zijn eerste wedstrijd in de Champions League, thuis tegen Shakhtar Donetsk. Voorzitter Edgar Grospiron van het organisatiecomité van de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen staat op het punt zijn functie neer te leggen. De voormalig Olympisch kampioen freestyle skiën heeft het vertrouwen verloren van de Franse regering, de betrokken regio's en het Franse Olympisch Comité. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een anonieme bron. Grospiron werd in februari dit jaar aangesteld en koos in juni nog voor Tialf als locatie voor het langebaanschaatsen. Tijdens de afgelopen winterspelen in Milaan en Cortina vertrok algemeen directeur Cyril Linet al vanwege onoverbrugbare meningsverschillen met Grospiron. De Italiaanse motocoureur Nicolo Bulega stapt in 2027 over van het WK Superbike naar de MotoGP. De 26-jarige Italiaan heeft een contract getekend bij Pertamina Enduro VR46, het Ducati-team van negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi. Bulega won dit jaar 26 van de 27 races in het kampioenschap van de zware motoren, een record. Teambaas Alessio Salucci zegt dat Bulega met de juiste volwassenheid en ervaring klaar is voor dit nieuwe avontuur. Bulega noemt het verkrijgen van een plek in de MotoGP een droom en is enorm trots dat hij nu deze kans krijgt. Ben Shelton heeft na 4,5 uur tennissen Carlos Alcaraz verslagen in de kwartfinale van de US Open. De Amerikaan noemde het om 3:30 s'nachts gewonnen duel zonder twijfel zijn leukste wedstrijd ooit. Shelton zei dat de supporters hem op de been hielden en had veel lof voor zijn Spaanse tegenstander. In de halve finale speelt hij tegen landgenoot Francis Tiafoe. Alcaraz verloor, maar was niet teleurgesteld en zei vooral trots te zijn op zijn eerste toernooi na maandenlange afwezigheid door een polsblessure. Peter Bos noemt alle ophef rondom de actie van Ruben van Bommel tijdens de topper tegen Ajax lachwekkend.
4: De PSV-trainer heeft niet meer één op één met zijn aanvaller gesproken over de botsing met Aaron Bouwman. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en bracht de nacht door in het ziekenhuis. Bos zegt blij te zijn dat het goed gaat met Bouwman, maar vindt dat er te veel aandacht is voor de actie. PSV speelt donderdag om 15:45 thuis tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag half tot zwaar bewolkt met veel buien. Hier en daar met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond wisselend bewolkt met af en toe zon en plaatselijk een enkele bui. De wind neemt in de loop van de avond wat af. Vannacht in het noordoosten mogelijk nog een lichte bui. Verder blijft het droog. Minima tussen 9 graden landinwaarts en 15 graden aan zee. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het westen meer bewolking en kans op een bui. Maxima tussen 18 graden in het noordwesten en 21 graden in Limburg. Matige zuidwestenwind, aan zee af en toe vrij krachtig.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws.
0: Zorgbestuurder Ernst Kuipers zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat betere voorbereiding een hele hoop ellende had kunnen voorkomen. Met goede pandemische paraatheid waren tekorten aan medische hulpmiddelen, medicijnen en beademingsapparaten te vermijden geweest. Als minister van Volksgezondheid zette Kuipers concrete stappen voor betere samenwerking en signalering en trok daar 300 miljoen euro voor uit. Het kabinet Schoof schrapte dat bedrag. Het huidige kabinet trok er weer 177 miljoen euro voor uit. Door die tussenstappen is de ontwikkeling nog niet zo ver als bedacht en is het nu een work in progress.
11: Bij een woningbrand in het Noord-Hollandse Zwaag is woensdagmorgen een 78-jarige man uit die plaats om het leven gekomen. Het vuur ontstond rond 6:20 en werd al snel opgeschaald naar zeer grote brand. Meerdere naastgelegen woningen werden ontruimd. De veiligheidsregio meldt dat in de constructie van de woning asbest zit en laat door specialisten onderzoeken of dit is vrijgekomen. De brand is inmiddels onder controle.
12: De landelijke OV-staking leidt tot drukte bij taxibedrijven. Uber had dinsdagavond al ruim 6 keer meer ritreserveringen dan normaal voor een woensdag. De Amsterdamse taxicentrale TCA meldt op de website dat er geen garantie is op een beschikbare rit en rijdt uitsluitend tegen meterprijzen. Een medewerker van de Haagse taxicentrale zegt dat het vooral in de vroege ochtend drukker was dan normaal. Ook taxicentrale Schiphol heeft het druk door vertraging voor het wegverkeer richting de vertrekhal.
13: 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en 2 weken voorwaardelijke celstraf. Ze blokkeerden op 25 april de snelweg bij Utrecht met 6 auto's. 3 op de hoofdrijbaan van de A12 en 3 op een afrit vanaf de A2. De rechtbank oordeelt dat het versperren van een snelweg ontoelaatbaar is, ook tijdens een demonstratie. De burgemeester had de actie vooraf verboden en een andere locatie aangeboden. Het Openbaar Ministerie had 1 maand voorwaardelijke celstraf geëist.
14: Minister David van Weel blijft voorlopig oude politiegegevens bewaren die mogelijk relevant zijn voor onopgeloste zaken. Hij riskeert daarmee een dwangsom van de autoriteit persoonsgegevens.
15: Het gaat om informatie die niet direct aan een cold case is gekoppeld, maar later van belang kan blijken. De Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad van State vinden dat de politie niet jarenlang een hooiberg aan gegevens mag bewaren. Van Weel wil tijd kopen om te onderzoeken of het wettelijk mogelijk kan worden gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders van Barneveld vraagt minister Van Essen van Landbouw om meer duidelijkheid over de stikstofplannen. De brief volgt op een bijeenkomst van honderden boeren bij het gemeentehuis op 17 augustus, waarbij burgemeester Van der Tak beloofde hun zorgen over te brengen. Boeren willen weten waar ze aan toe zijn met bestaande vergunningen, ontwikkelruimte en de voorwaarden om te kunnen blijven ondernemen. Het college benadrukt dat de agrarische sector onlosmakelijk verbonden is met Barneveld en dat de stikstofplannen gevolgen hebben voor werkgelegenheid en de vitaliteit van het buitengebied. Eerder stuurden 7 andere gemeenten vergelijkbare brieven naar de minister. Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft tijdens de uitvaarddienst voor koning Harald gezegd diep dankbaar te zijn voor diens 35 jaar als vorst. Støre prees Harald omdat hij het koningschap menselijk maakte en zowel vreugde als verdriet met het Noorse volk deelde, zoals na de aanslagen in 2011. De premier noemde ook Haralds grote plichtsbesef. De koning zat tot een paar weken voor zijn dood vrijwel elke week de ministerraad voor. Met het heengaan van Harald eindigt volgens Støre een tijdperk, maar begint er ook een nieuw. Hij sloot af met de woorden: namens het Noorse volk bedankt voor alles. En riep vervolgens: leve de koning, tegen de nieuwe vorst Hakon. Een olietanker onder Panamese vlag is voor de kust van Irak geraakt door een drone. Aan boord van de New Andros bevinden zich ongeveer 2 miljoen vaten Iraakse olie. Door de aanval ontstond brand, die inmiddels is geblust. Er vielen, voor zover bekend, geen gewonden, meldt de Iraakse havenautoriteit. De rouwstoet voor de Noorse koning Harald is aangekomen bij de Domkerk in Oslo. De koninklijke familie werd welkom geheten door de bisschop van Oslo en de leider van de Noorse kerk. De kist met het lichaam van koning Harald werd vlak voor 13 uur de kerk binnengedragen door een regiment van de koninklijke garde. Tijdens de afscheidsdienst is ruimte voor muziek en gebed, waarbij de Zweedse kroonprinses Victoria een gebed voorleest. Ongeveer 53.000 Nooren stonden langs de route van de rouwstoet in het centrum van Oslo. De Servische president Aleksandar Vučić heeft het parlement ontbonden en vervroegde verkiezingen uitgeschreven voor 25 oktober. De verkiezingen waren oorspronkelijk gepland voor december 2027. Vučić komt daarmee tegemoet aan demonstranten die al maandenlang protesteren tegen de regering. De protesten ontstonden na de instorting van een dak bij een treinstation in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De Servische premier noemt verkiezingen een bewijs van de kracht van het democratische Servië.
18: De Amerikaanse strijdkrachten hebben ontkend dat Iran Amerikaanse oorlogsschepen heeft geraakt. De Iraanse revolutionaire garde meldde eerder 2 marineschepen in de straat van Hormuz en een basis in Jordanië te hebben aangevallen. Het Amerikaanse Centrale Commando noemt die Iraanse beweringen volkomen onjuist. Iran zegt de aanvallen uit te voeren uit zelfverdediging, na een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de Amerikaanse acties leiden tot escalatie.
17: De kist met het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is op weg naar de Domkerk in Oslo. Rond het middaguur vertrok de rouwstoet vanaf het paleis, onder begeleiding van saluutschoten en muziek.
19: Langs de route hebben zich honderden mensen verzameld in een ingetogen en ongewoon stille sfeer. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia lopen mee in de processie, samen met diverse andere buitenlandse royals en staatshoofden. Na de dienst gaat de rouwstoet in kleinere vorm verder naar Fort Akershus, waar Harald wordt bijgezet in de koninklijke crypte.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws.
19: UWV heeft de selectiecriteria voor het onderzoeken van mogelijke fouten bij WIA-uitkeringen verruimd. 13.000 mensen die eerder hoorden dat hun uitkering niet gecontroleerd hoefde te worden, krijgen nu alsnog een handmatige controle. Deze mensen worden in oktober geïnformeerd. UWV onderzoekt in totaal 73.000 WIA-uitkeringen waarin mogelijk dagloonfouten kunnen voorkomen. De aanpassing kwam er nadat medewerkers signaleerden dat mogelijk niet alle uitkeringen waarin een fout kan zitten in beeld waren.
12: De Europese Commissie wil dat overheden bij aanbestedingen kwaliteit meer laten meewegen en niet meer alleen op prijs selecteren. Kernpunt van de hervorming is de verschuiving van de focus van prijs naar kwaliteit. De gestelde kwaliteitscriteria moeten voor minimaal 30% meewegen. Bij arbeidsintensieve contracten, zoals wegenbouw of de zorg, geldt een minimum van 50%. Drie bestaande aanbestedingsrichtlijnen worden in de nieuwe wet vervangen door een verordening. De commissie stelt dat haar wetsvoorstel jaarlijks 649 miljoen euro aan administratieve kosten bespaart.
19: De Europese Commissie wil dezelfde regels voor innovatieve bedrijven in de EU invoeren, om hen te helpen verder door te groeien. Nu is regelgeving rondom bijvoorbeeld investeringen in start-ups nog te versplinterd en anders in elke lidstaat. Brussel wil onder meer dat de waarde van innovatieve bedrijven duidelijk is in de hele EU en wil het makkelijker maken voor overheden om te investeren in onderzoek en ontwikkeling in andere lidstaten. Ook wil de commissie het duidelijker maken waar en wanneer Europese bedrijven kunnen experimenteren met innovatieve ideeën in een zogeheten zandbak. De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog uitspreken over het plan.
17: Ryanair heeft dinsdag 260 vluchten moeten annuleren door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Dat heeft tot een direct verlies van 2,5 tot 3 miljoen pond, zo'n 3 tot 3,5 miljoen euro geleid, zegt topman Michael O'Leary. Ongeveer 48.000 passagiers van Ryanair zijn geraakt door de storing. O'Leary verwacht ook woensdag nog tientallen vluchten te moeten annuleren, doordat bemanningen zich op verkeerde locaties bevinden. Het totale verlies voor de luchtvaartmaatschappij loopt volgens hem uiteindelijk op tot zo'n 6 miljoen pond.
12: Egypte gaat zijn eerste grootschalige datacenter voor kunstmatige intelligentie bouwen, met technologie van het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia. Het project kost $1 miljard en komt op een moment dat de Verenigde Staten en China strijden om invloed in het Midden-Oosten en Afrika. De Chinese president Xi Jinping bezocht vorige week Egypte, waar het Chinese Huawei een bod deed op een datacenter, wat Washington ertoe aanzette een Amerikaans tegenvoorstel te promoten. Het datacenter wordt gebouwd door Vodafone Business, Elsewedy Electric en Cassava Technologies, de belangrijkste partner van Nvidia in Afrika. De uitrol van AI-infrastructuur verloopt in Afrika trager dan elders, mede door zwakke elektriciteitsnetten, terwijl AI-datacenters tot 5 keer meer stroom verbruiken dan traditionele datacenters.
19: Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft de oprichter van gamebedrijf Smilegate veroordeeld tot het betalen van omgerekend 1,6 miljard euro aan zijn vrouw. De miljardair moet 35% van zijn bedrijf overdragen. Smilegate is de studio achter populaire games zoals Crossfire en Lost Ark. Als het vonnis definitief wordt, is het de grootste echtscheidingsschikking in de geschiedenis van Zuid-Korea. Beide partijen kunnen nog in beroep gaan.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. PSV kan voorlopig niet beschikken over verdediger Kilian Sildilia. De 24-jarige Fransman wordt binnenkort geopereerd en kan naar verwachting tegen het einde van het jaar terugkeren. Sildilia liep eind vorige maand een blessure op en ontbrak al in de wedstrijden tegen Ajax en FC Utrecht. PSV meldt niets over de aard van de kwetsuur. Donderdag speelt PSV zijn eerste wedstrijd in de Champions League, thuis tegen Shakhtar Donetsk. Voorzitter Edgar Grospiron van het organisatiecomité van de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen staat op het punt zijn functie neer te leggen. De voormalig Olympisch kampioen freestyle skiën heeft het vertrouwen verloren van de Franse regering, de betrokken regio's en het Franse Olympisch Comité. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een anonieme bron. Grospiron werd in februari dit jaar aangesteld en koos in juni nog voor Tialf als locatie voor het langebaanschaatsen. Tijdens de afgelopen winterspelen in Milaan en Cortina vertrok algemeen directeur Cyril Linet al vanwege onoverbrugbare meningsverschillen met Grospiron. De Italiaanse motocoureur Nicolò Bulega stapt in 2027 over van het WK Superbike naar de MotoGP. De 26-jarige Italiaan heeft een contract getekend bij Pertamina Enduro VR46, het Ducati-team van negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi. Bulega won dit jaar 26 van de 27 races in het kampioenschap van de zware motoren, een record. Teambaas Alessio Salucci zegt dat Bulega met de juiste volwassenheid en ervaring klaar is voor dit nieuwe avontuur. Bulega noemt het verkrijgen van een plek in de MotoGP een droom en is enorm trots dat hij nu deze kans krijgt. Ben Shelton heeft na 4,5 uur tennissen Carlos Alcaraz verslagen in de kwartfinale van de US Open. De Amerikaan noemde het om 3:30 s'nachts gewonnen duel zonder twijfel zijn leukste wedstrijd ooit. Shelton zei dat de supporters hem op de been hielden en had veel lof voor zijn Spaanse tegenstander. In de halve finale speelt hij tegen landgenoot Francis Tiafoe. Alcaraz verloor, maar was niet teleurgesteld en zei vooral trots te zijn op zijn eerste toernooi na maandenlange afwezigheid door een polsblessure. Peter Bos noemt alle ophef rondom de actie van Ruben van Bommel tijdens de topper tegen Ajax lachwekkend. De PSV-trainer heeft niet meer één op één met zijn aanvaller gesproken over de botsing met Aaron Bouwman. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en bracht de nacht door in het ziekenhuis. Bos zegt blij te zijn dat het goed gaat met Bouwman, maar vindt dat het te veel aandacht is voor de actie. PSV speelt donderdag om 15:45 thuis tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. PSV speelt donderdag om 18:45 s'avonds in het Philipsstadion de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen tegen Shakhtar Donetsk. Aanvoerder Mauro Junior ontbreekt, omdat hij nog een schorsing uitzit van vorig seizoen. Ook Kilian Sildilia, Jerdy Schouten, Sam Lammers, Sami Ouassa en Mikkel Brohansen zijn er niet bij. Dennis Mann keert mogelijk terug, maar voor Alassane Plea komt de wedstrijd te vroeg vanwege een zeldzame blessure. Trainer Peter Bos waarschuwt dat Shakhtar vorig jaar de halve finale van de Conference League haalde en dat PSV aan de bak moet. Dit was het laatste sportnieuws.
22: Je luistert naar Talk Radio.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het 3:30 tot 5:00 bewolkt met veel buien, soms met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond een mix van wolken en zon met af en toe nog een bui. De wind neemt in de loop van de avond wat af. Vannacht blijft het op de meeste plekken droog. Alleen in het noordoosten misschien nog een lichte bui. De temperatuur daalt naar 9 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het westen meer bewolking en kans op een enkele bui. De middagtemperatuur loopt op tot 18 graden in het noordwesten en plaatselijk 21 graden in Limburg. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan zee af en toe vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Justitieminister David van Weel blijft voorlopig oude gegevens bewaren die relevant kunnen zijn voor onopgeloste zaken, ondanks het risico op een dwangsom van de autoriteit persoonsgegevens. Het gaat om informatie die niet direct aan een cold case is gekoppeld, maar later van belang kan blijken, zoals een verkeersboete in de buurt van een plaatsdelict. Tot nu toe zeggen de AP en de Raad van State dat de politie niet jarenlang een hooiberg aan gegevens mag bewaren in de hoop dat er een relevante speld in zit. Van Weel laat onderzoeken hoe vier omringende EU-landen dit geregeld hebben en gaat in gesprek met de nieuwe voorzitter van de AP. Een Kamermeerderheid vindt dat de minister de wet moet aanpassen om het bewaren van zulke gegevens mogelijk te maken.
3: Zes klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken voor het versperren van de snelweg op 25 april in Utrecht. De rechtbank oordeelde dat het blokkeren van een snelweg ontoelaatbaar is, ook in het kader van een demonstratie, omdat hierdoor gevaar ontstond voor andere weggebruikers. De activisten zetten 3 auto's dwars op de hoofdrijbaan van de A12 en 3 op een afrit vanaf de A2, zodat andere activisten in de berm de snelweg konden betreden. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden en een alternatieve locatie aangeboden. Het Openbaar Ministerie had eerder 120 uur werkstraf en voorwaardelijke celstraffen van 1 maand geëist.
4: De landelijke OV-staking leidt tot drukte bij taxibedrijven. Uber had dinsdagavond al ruim 6 keer meer ritreserveringen dan normaal voor een woensdag. De Amsterdamse taxicentrale TCA meldt op de website dat er geen garantie is op een beschikbare rit en rijdt uitsluitend tegen meterprijzen. Een medewerker van de Haagse taxicentrale zegt dat het vooral in de vroege ochtend drukker was dan normaal. Ook taxicentrale Schiphol heeft het druk door vertraging voor het wegverkeer richting de vertrekhal.
5: Bij een woningbrand in het Noord-Hollandse Zwaag is woensdagmorgen een 78-jarige man uit die plaats om het leven gekomen. Het vuur ontstond rond 5:40 en werd al snel opgeschaald naar zeer grote brand. Meerdere naastgelegen woningen werden ontruimd. De veiligheidsregio meldt dat in de constructie van de woning asbest zit en laat door specialisten onderzoeken of dit is vrijgekomen. De brand is inmiddels onder controle.
25: Zorgbestuurder Ernst Kuipers zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat betere voorbereiding een hele hoop ellende had kunnen voorkomen. Met goede pandemische paraatheid waren tekorten aan medische hulpmiddelen, medicijnen en beademingsapparaten te vermijden geweest. Als minister van Volksgezondheid zette Kuipers concrete stappen voor betere samenwerking en signalering en trok daar 300 miljoen euro voor uit. Het kabinet Schoof schrapte dat bedrag. Het huidige kabinet trok er weer 177 miljoen euro voor uit. Door die tussenstappen is de ontwikkeling nog niet zo ver als bedacht en is het nu een work in progress.
26: Het college van burgemeester en wethouders van Barneveld vraagt minister Van Essen van Landbouw om meer duidelijkheid over de stikstofplannen. De brief volgt op een bijeenkomst van honderden boeren bij het gemeentehuis op 17 augustus, waarbij burgemeester Van der Tak beloofde hun zorgen over te brengen. Boeren willen weten waar ze aan toe zijn met bestaande vergunningen, ontwikkelruimte en de voorwaarden om te kunnen blijven ondernemen. Het college benadrukt dat de agrarische sector onlosmakelijk verbonden is met Barneveld en dat de stikstofplannen gevolgen hebben voor werkgelegenheid en de vitaliteit van het buitengebied. Eerder stuurden 7 andere gemeenten vergelijkbare brieven naar de minister.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Bij een ernstig bedrijfsongeval in een waterkrachtcentrale in het Zuid-Zwitserse Piotta zijn meerdere mensen gewond geraakt. Twee van hen raakten ernstig gewond. Zwitserse media melden dat er mogelijk een explosie heeft plaatsgevonden, waardoor een bouwwerk instortte. Maar de autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. Het incident gebeurde in een gebouw van ruim 100 jaar oud, waar werkzaamheden gaande waren aan onder meer de elektrische installatie. Brandweer, politie, reddingswerkers en een helikopter zijn ingezet. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz aan wegens smaad na een artikel over de aanval van Hamas in oktober 2023. De krant schreef dat Netanyahu anderhalve week voor de aanval drie kwartier heeft getelefoneerd met de president van de Verenigde Arabische Emiraten, die hem zou hebben gewaarschuwd dat Hamas-leider Yahya Sinwar in de Gazastrook een grote operatie tegen Israël plande. Netanyahu ontkent dit en zegt dat hij in de weken voor de aanval geen contact had met Mohammed bin Zayed al Nahyan. Haaretz blijft achter het artikel staan.
8: De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft tijdens de uitvaarddienst voor koning Harald gezegd diep dankbaar te zijn voor diens 35 jaar als vorst. Støre prees Harald omdat hij het koningschap menselijk maakte en zowel vreugde als verdriet met het Noorse volk deelde, zoals na de aanslagen in 2011. De premier noemde ook Haralds grote plichtsbesef. De koning zat tot een paar weken voor zijn dood vrijwel elke week de ministerraad voor. Met het heengaan van Harald eindigt volgens Støre een tijdperk, maar begint er ook een nieuw. Hij sloot af met de woorden: namens het Noorse volk bedankt voor alles. En riep vervolgens: leve de koning, tegen de nieuwe vorst Hakom.
9: De Servische president Aleksandar Vučić heeft het parlement ontbonden en vervroeg de verkiezingen uitgeschreven voor 25 oktober. De verkiezingen waren oorspronkelijk gepland voor december 2027. Vučić komt daarmee tegemoet aan demonstranten die al maandenlang protesteren tegen de regering. De protesten ontstonden na de instorting van een dak bij een treinstation in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De Servische premier noemt verkiezingen een bewijs van de kracht van het democratische Servië.
10: De rouwstoet voor de Noorse koning Harald is aangekomen bij de Domkerk in Oslo. De koninklijke familie werd welkom geheten door de bisschop van Oslo en de leider van de Noorse kerk. De kist met het lichaam van koning Harald werd vlak voor 13 uur de kerk binnengedragen door een regiment van de koninklijke garde. Tijdens de afscheidsdienst is ruimte voor muziek en gebed, waarbij de Zweedse kroonprinses Victoria een gebed voorleest. Ongeveer 53.000 Nooren stonden langs de route van de rouwstoet in het centrum van Oslo.
11: Een olietanker onder Panamese vlag is voor de kust van Irak geraakt door een drone. Aan boord van de New Andros bevinden zich ongeveer 2 miljoen vaten Iraakse olie. Door de aanval ontstond brand, die inmiddels is geblust. Er vielen, voor zover bekend, geen gewonden, meldt de Iraakse havenautoriteit.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Uitkeringsinstantie UWV heeft de selectiecriteria voor het onderzoek naar mogelijke fouten bij WIA-uitkeringen verruimd. Daardoor krijgen 13.000 mensen die al hadden gehoord dat hun uitkering niet gecontroleerd hoefde te worden, nu alsnog een handmatige controle. Deze mensen worden in oktober geïnformeerd.
12: UWV kijkt in totaal naar 73.000 via-uitkeringen waarin mogelijk dagloonfouten kunnen voorkomen. Het UWV heeft jarenlang fouten gemaakt bij het vaststellen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, bleek uit onderzoek van de Rekenkamer.
13: De Europese Commissie wil dezelfde regels voor innovatieve bedrijven in de EU invoeren, om hen te helpen verder door te groeien. Nu is regelgeving rondom bijvoorbeeld investeringen in start-ups nog te versplinterd en anders in elke lidstaat. Brussel wil onder meer dat de waarde van innovatieve bedrijven duidelijk is in de hele EU en wil het makkelijker maken voor overheden om te investeren in onderzoek en ontwikkeling in andere lidstaten. Ook wil de Commissie het duidelijker maken waar en wanneer Europese bedrijven kunnen experimenteren met innovatieve ideeën in een zogeheten zandbak. De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog uitspreken over het plan.
14: De Europese Commissie wil dat overheden bij aanbestedingen kwaliteit meer laten meewegen en niet meer alleen op prijs selecteren. Kernpunt van de hervorming is de verschuiving van de focus van prijs naar kwaliteit. De gestelde kwaliteitscriteria moeten voor minimaal 30% meewegen. Bij arbeidsintensieve contracten, zoals wegenbouw of de zorg, geldt een minimum van 50%. Drie bestaande aanbestedingsrichtlijnen worden in de nieuwe wet vervangen door een verordening. De commissie stelt dat haar wetsvoorstel jaarlijks 649 miljoen euro aan administratieve kosten bespaart.
15: Ryanair heeft dinsdag 260 vluchten moeten annuleren door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Dat heeft tot een direct verlies van 2,5 tot 3 miljoen pond, zo'n 3 tot 3,5 miljoen euro geleid, zegt topman Michael O'Leary. Ongeveer 48.000 passagiers van Ryanair zijn geraakt door de storing. O'Leary verwacht ook woensdag nog tientallen vluchten te moeten annuleren, doordat bemanningen zich op verkeerde locaties bevinden. Het totale verlies voor de luchtvaartmaatschappij loopt volgens hem uiteindelijk op tot zo'n 6 miljoen pond.
16: Egypte gaat zijn eerste grootschalige datacenter voor kunstmatige intelligentie bouwen, met technologie van het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia. Het project kost $1 miljard en komt op een moment dat de Verenigde Staten en China strijden om invloed in het Midden-Oosten en Afrika. De Chinese president Xi Jinping bezocht vorige week Egypte, waar het Chinese Huawei een bod deed op een datacenter, wat Washington ertoe aanzette een Amerikaans tegenvoorstel te promoten. Het datacenter wordt gebouwd door Vodafone Business, Elsewedy Electric en Cassava Technologies, de belangrijkste partner van Nvidia in Afrika. De uitrol van AI-infrastructuur verloopt in Afrika trager dan elders, mede door zwakke elektriciteitsnetten, terwijl AI-datacenters tot 5 keer meer stroom verbruiken dan traditionele datacenters.
17: Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft de oprichter van gamebedrijf Smilegate veroordeeld tot het betalen van omgerekend 1,6 miljard euro aan zijn vrouw. De miljardair moet 35% van zijn bedrijf overdragen. Smilegate is de studio achter populaire games zoals Crossfire en Lost Ark. Als het vonnis definitief wordt, is het de grootste echtscheidingsschikking in de geschiedenis van Zuid-Korea. Beide partijen kunnen nog in beroep gaan.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. PSV kan voorlopig niet beschikken over verdediger Kilian Sildilia. De 24-jarige Fransman wordt binnenkort geopereerd en kan naar verwachting tegen het einde van het jaar terugkeren. Sildilia liep eind vorige maand een blessure op en ontbrak al in de wedstrijden tegen Ajax en FC Utrecht. PSV meldt niets over de aard van de kwetsuur. Donderdag speelt PSV zijn eerste wedstrijd in de Champions League, thuis tegen Shakhtar Donetsk. Voorzitter Edgar Grospiron van het organisatiecomité van de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen staat op het punt zijn functie neer te leggen. De voormalig Olympisch kampioen freestyle skiën heeft het vertrouwen verloren van de Franse regering, de betrokken regio's en het Franse Olympisch Comité. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een anonieme bron.
1: Grospiron werd in februari dit jaar aangesteld en koos in juni nog voor Tialf als locatie voor het langebaanschaatsen. Tijdens de afgelopen winterspelen in Milaan en Cortina vertrok algemeen directeur Cyril Linet al vanwege onoverbrugbare meningsverschillen met Grospiron. De Italiaanse motorcoureur Nicolò Bulega stapt in 2027 over van het WK Superbike naar de MotoGP. De 26-jarige Italiaan heeft een contract getekend bij Pertamina Enduro VR46, het Ducati-team van negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi. Bulega won dit jaar 26 van de 27 races in het kampioenschap van de zware motoren, een record. Teambaas Alessio Salucci zegt dat Bulega met de juiste volwassenheid en ervaring klaar is voor dit nieuwe avontuur. Bulega noemt het verkrijgen van een plek in de MotoGP een droom en is enorm trots dat hij nu deze kans krijgt. Ben Shelton heeft na 4,5 uur tennissen Carlos Alcaraz verslagen in de kwartfinale van de US Open. De Amerikaan noemde het om 3:30 s'nachts gewonnen duel zonder twijfel zijn leukste wedstrijd ooit. Shelton zei dat de supporters hem op de been hielden en had veel lof voor zijn Spaanse tegenstander. In de halve finale speelt hij tegen landgenoot Francis Tiafoe. Alcaraz verloor, maar was niet teleurgesteld en zei vooral trots te zijn op zijn eerste toernooi na maandenlange afwezigheid door een polsblessure. Peter Bos noemt alle ophef rondom de actie van Ruben van Bommel tijdens de topper tegen Ajax lachwekkend. De PSV-trainer heeft niet meer één op één met zijn aanvaller gesproken over de botsing met Aaron Bouwman. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en bracht de nacht door in het ziekenhuis. Bos zegt blij te zijn dat het goed gaat met Bouwman, maar vindt dat er te veel aandacht is voor de actie. PSV speelt donderdag om 15:45 thuis tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. PSV speelt donderdag om 18:45 s'avonds in het Philips Stadion de eerste Champions League wedstrijd van het seizoen tegen Shakhtar Donetsk. Aanvoerder Mauro Junior ontbreekt omdat hij nog een schorsing uitzit van vorig seizoen. Ook Kilian Sildilia, Jerdy Schouten, Sam Lammers, Sami Ouassa en Mikkel Brohansen zijn er niet bij. Dennis Mann keert mogelijk terug, maar voor Alassane Plea komt de wedstrijd te vroeg vanwege een zeldzame blessure. Trainer Peter Bos waarschuwt dat Shakhtar vorig jaar de halve finale van de Conference League haalde en dat PSV aan de bak moet. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag half tot zwaar bewolkt met flinke buien, hier en daar met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond meer zon tussen de wolken door en nog een enkele bui. De wind neemt in de loop van de avond wat af. Komende nacht in het noordoosten nog een lichte bui mogelijk, elders droog. Minima tussen 9 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgen afwisselend zon en wolken, in het westen kans op een enkele bui. Middagtemperatuur rond de 18 graden in het noordwesten tot 21 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws.
25: Amsterdamse hulpdiensten hebben woensdagmiddag na ruim een uur een intensieve zoektocht naar een persoon te water afgeschaald. Medische experts achten de kans klein dat de drenkeling nog in leven is. Woensdagmiddag sloeg iemand overboord van een plezierjacht in het Buitenij ter hoogte van de Zuiderzeeweg. Door de temperatuur van het water en de weersomstandigheden zijn de overlevingskansen zeer klein. Politie, duikers en sonarboten blijven actief om het slachtoffer uit het water te halen.
21: Bijna 5000 leden van vakbond FNV in het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd
25: uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. CNV meldt meer dan 2000 stakers en zegt dat 95% van de leden meedoet. Door de staking rijden er woensdag vrijwel geen treinen in het hele land en veel minder bussen. Openbaar vervoerbedrijven in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden de hele dag niet.

0: Een agent die op 4 mei dit jaar twee schoten loste op een verdachte in Rotterdam-Hoogvliet, wordt niet vervolgd. De agent handelde volledig volgens de geweldsinstructie, meldt het Openbaar Ministerie na een onderzoek van de Rijksrecherche. De verdachte had een vuurwapen bij zich en reageerde niet op meerdere waarschuwingen om zijn wapen te laten vallen. Toen agenten hem benaderden, maakte de verdachte bewegingen met zijn wapen, waarna een agent twee schoten loste. Eerst één op de benen en daarop één in de borst. De man raakte hierbij zwaar gewond. Het Openbaar Ministerie vindt dat er sprake was van een gevaarlijke situatie voor de agenten en de omstanders. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en 2 weken voorwaardelijke celstraf voor het blokkeren van de snelweg in Utrecht op 25 april. De activisten zetten 3 auto's dwars op de hoofdrijbaan van de A12 en 3 op een afrit vanaf de A2, zodat andere activisten de snelweg konden betreden. De rechtbank oordeelde dat het blokkeren van een snelweg ontoelaatbaar is, ook tijdens een demonstratie. Door de blokkade ontstond een verkeersinfarct en stond onder meer een ambulance met alarmsignalen enige tijd vast. Het Openbaar Ministerie had 120 uur werkstraf en een maand voorwaardelijke celstraf geëist. Justitieminister David van Weel blijft voorlopig oude gegevens bewaren die relevant kunnen zijn voor onopgeloste zaken, ondanks het risico op een dwangsom van de autoriteit persoonsgegevens. Het gaat om informatie die niet direct aan een cold case is gekoppeld, maar later van belang kan blijken, zoals een verkeersboete in de buurt van een plaatsdelict. Tot nu toe zeggen de AP en de Raad van State dat de politie niet jarenlang een hooiberg aan gegevens mag bewaren in de hoop dat er een relevante speld in zit. Van Weel laat onderzoeken hoe 4 omringende EU-landen dit geregeld hebben en gaat in gesprek met de nieuwe voorzitter van de AP. Een Kamermeerderheid vindt dat de minister de wet moet aanpassen om het bewaren van zulke gegevens mogelijk te maken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De afscheidsdienst voor koning Harald in de Domkerk in Oslo is afgelopen. De kist met het lichaam van de overleden koning werd de kerk uitgedragen, gevolgd door een flyover van 4 gevechtsvliegtuigen in Missing Man-formatie. De kist wordt nu in een rouwstoet naar Fort Akershus gebracht, waarbij koning Haakon wordt geflankeerd door de koningen Carl Gustaf en Frederik van Zweden en Denemarken. Eerder liepen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia mee in de stoet. Prinses Beatrix kwam per bus aan. In Fort Akershus vindt later vanmiddag nog een besloten afscheid plaats, waarna Harald wordt bijgezet in de koninklijke crypte. Een telefoongesprek tussen de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Amerikaanse president Donald Trump is tot nader order opgeschort. De twee zouden contact hebben rond de 25e jaardag van de aanslagen van 11 september 2001. Een reden voor het uitstel werd niet genoemd. Trump reageerde eerder op de verkiezingswinst van de radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland in Sachsen-Anhalt. Hij schreef op Truth Social dat de AfD-fracties in opmars zijn, terwijl Merz, CDU, grote verliezen leed.
3: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz aan na een artikel over de aanval van Hamas in oktober 2023. Daarin stond dat hij door de president van de Verenigde Arabische Emiraten was gewaarschuwd voor het geweld. Netanyahu ontkent dat hij in de weken voor de aanval contact had met Mohammed bin Zayed al Nahyan. Haaretz schreef dat de twee anderhalve week voor de aanval 3 kwartier hebben getelefoneerd en dat Netanyahu werd gewaarschuwd dat Hamas-leider Yahya Sinwar een grote operatie

0: evacuatie plande. De premier zou de waarschuwing niet hebben gedeeld met de veiligheidsdiensten. Bij een ernstig bedrijfsongeval in een waterkrachtcentrale in het Zuid-Zwitserse Piotta zijn meerdere mensen gewond geraakt. Twee van hen raakten ernstig gewond. Zwitserse media melden dat er mogelijk een explosie heeft plaatsgevonden, waardoor een bouwwerk instortte. Maar de autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. Het incident gebeurde in een gebouw van ruim 100 jaar oud, waar werkzaamheden gaande waren aan onder meer de elektrische installatie. Brandweer, politie, reddingswerkers en een helikopter zijn ingezet. De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft tijdens de uitvaartdienst voor koning Harald gezegd diep dankbaar te zijn voor diens 35 jaar als vorst. Støre prees Harald omdat hij het koningschap menselijk maakte en zowel vreugde als verdriet met het Noorse volk deelde, zoals na de aanslagen in 2011. De premier noemde ook Haralds grote plichtsbesef. De koning zat tot een paar weken voor zijn dood vrijwel elke week de ministerraad voor. Met het heengaan van Harald eindigt volgens Støre een tijdperk, maar begint er ook een nieuw. Hij sloot af met de woorden: namens het Noorse volk bedankt voor alles. En riep vervolgens: leve de koning, tegen de nieuwe vorst Hakon. De Amerikaanse strijdkrachten hebben ontkend dat Iran Amerikaanse oorlogsschepen heeft geraakt. De Iraanse revolutionaire garde meldde eerder twee marineschepen in de straat van Hormuz en een basis in Jordanië te hebben aangevallen. Het Amerikaanse centrale commando noemt die Iraanse beweringen volkomen onjuist. Iran zegt de aanvallen uit te voeren uit zelfverdediging, na een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de Amerikaanse acties leiden tot escalatie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Uitkeringsinstantie UWV heeft de selectiecriteria voor het onderzoek naar mogelijke fouten bij WIA-uitkeringen verruimd. Daardoor krijgen 13.000 mensen die al hadden gehoord dat een uitkering niet gecontroleerd hoefde te worden, nu alsnog een handmatige controle. Deze mensen worden in oktober geïnformeerd. UWV kijkt in totaal naar 73.000 WIA-uitkeringen waarin mogelijk dagloonfouten kunnen voorkomen. Het UWV heeft jarenlang fouten gemaakt bij het vaststellen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, bleek uit onderzoek van de Rekenkamer. De Europese Commissie wil dat overheden bij aanbestedingen kwaliteit meer laten meewegen en niet meer alleen op prijs selecteren. Kernpunt van de hervorming is de verschuiving van de focus van prijs naar kwaliteit. De gestelde kwaliteitscriteria moeten voor minimaal 30% meewegen. Bij arbeidsintensieve contracten, zoals wegenbouw of de zorg, geldt een minimum van 50%. 3 bestaande aanbestedingsrichtlijnen worden in de nieuwe wet vervangen door een verordening. De commissie stelt dat haar wetsvoorstel jaarlijks 649 miljoen euro aan administratieve kosten bespaart. De Europese Commissie wil dezelfde regels voor innovatieve bedrijven in de EU invoeren, om hen te helpen verder door te groeien. Nu is regelgeving rondom bijvoorbeeld investeringen in start-ups nog te versplinterd en anders in elke lidstaat. Brussel wil onder meer dat de waarde van innovatieve bedrijven duidelijk is in de hele EU en wil het makkelijker maken voor overheden om te investeren in onderzoek en ontwikkeling in andere lidstaten. Ook wil de commissie het duidelijker maken waar en wanneer Europese bedrijven kunnen experimenteren met innovatieve ideeën in een zogeheten zandbak. De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog uitspreken over het plan. Ryanair heeft dinsdag 260 vluchten moeten annuleren door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Dat heeft tot een direct verlies van 2,5 tot 3 miljoen pond, zo'n 3 tot 3,5 miljoen euro geleid, zegt topman Michael O'Leary. Ongeveer 48.000 passagiers van Ryanair zijn geraakt door de storing. O'Leary verwacht ook woensdag nog tientallen vluchten te moeten annuleren, doordat bemanningen zich op verkeerde locaties bevinden. Het totale verlies voor de luchtvaartmaatschappij loopt volgens hem uiteindelijk op tot zo'n 6 miljoen pond. Egypte gaat zijn eerste grootschalige datacenter voor kunstmatige intelligentie bouwen, met technologie van het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia. Het project kost $1 miljard en komt op een moment dat de Verenigde Staten en China strijden om invloed in het Midden-Oosten en Afrika. De Chinese president Xi Jinping bezocht vorige week Egypte, waar het Chinese Huawei een bod deed op een datacenter, wat Washington ertoe aanzette een Amerikaans tegenvoorstel te promoten. Het datacenter wordt gebouwd door Vodafone Business, Elsewedy Electric en Cassava Technologies, de belangrijkste partner van Nvidia in Afrika. De uitrol van AI-infrastructuur verloopt in Afrika trager dan elders, mede door zwakke elektriciteitsnetten, terwijl AI-datacenters tot 5 keer meer stroom verbruiken dan traditionele datacenters. Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft de oprichter van gamebedrijf Smilegate veroordeeld tot het betalen van omgerekend €1,6 miljard aan zijn vrouw. De miljardair moet 35% van zijn bedrijf overdragen. Smilegate is de studio achter populaire games zoals Crossfire en Lost Ark. Als het vonnis definitief wordt, is het de grootste echtscheidingsschikking in de geschiedenis van Zuid-Korea. Beide partijen kunnen nog in beroep gaan. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV kan voorlopig niet beschikken over verdediger Kilian Sildilia. De 24-jarige Fransman wordt binnenkort geopereerd en kan naar verwachting tegen het einde van het jaar terugkeren. Sildilia liep eind vorige maand een blessure op en ontbrak al in de wedstrijden tegen Ajax en FC Utrecht. PSV meldt niets over de aard van de kwetsuur. Donderdag speelt PSV zijn eerste wedstrijd in de Champions League, thuis tegen Shakhtar Donetsk. Voorzitter Edgar Grospiron van het organisatiecomité van de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen staat op het punt zijn functie neer te leggen. De voormalig Olympisch kampioen freestyle skiën heeft het vertrouwen verloren van de Franse regering, de betrokken regio's en het Franse Olympisch Comité. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een anonieme bron. Grospiron werd in februari dit jaar aangesteld en koos in juni nog voor Tialf als locatie voor het langebaanschaatsen. Tijdens de afgelopen winterspelen in Milaan en Cortina vertrok algemeen directeur Cyril Linet al vanwege onoverbrugbare meningsverschillen met Grospiron. De Italiaanse motocoureur Nicolò Bulega stapt in 2027 over van het WK Superbike naar de MotoGP. De 26-jarige Italiaan heeft een contract getekend bij Pertamina Enduro VR46, het Ducati-team van negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi. Bulega won dit jaar 26 van de 27 races in het kampioenschap van de zware motoren, een record. Teambaas Alessio Salucci zegt dat Bulega met de juiste volwassenheid en ervaring klaar is voor dit nieuwe avontuur. Bulega noemt het verkrijgen van een plek in de MotoGP een droom en is enorm trots dat hij nu deze kans krijgt. Ben Shelton heeft na 4,5 uur tennissen Carlos Alcaraz verslagen in de kwartfinale van de US Open. De Amerikaan noemde het om 3:30 s'nachts gewonnen duel zonder twijfel zijn leukste wedstrijd ooit. Shelton zei dat de supporters hem op de been hielden en had veel lof voor zijn Spaanse tegenstander. In de halve finale speelt hij tegen landgenoot Francis Tiafoe. Alcaraz verloor, maar was niet teleurgesteld en zei vooral trots te zijn op zijn eerste toernooi na maandenlange afwezigheid door een polsblessure. Peter Bos noemt alle ophef rondom de actie van Ruben van Bommel tijdens de topper tegen Ajax lachwekkend. De PSV-trainer heeft niet meer één op één met zijn aanvaller gesproken over de botsing met Aaron Bouwman. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en bracht de nacht door in het ziekenhuis. Bos zegt blij te zijn dat het goed gaat met Bouwman, maar vindt dat het te veel aandacht is voor de actie. PSV speelt donderdag om 15:45 thuis tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League.
2: PSV speelt donderdag om 18:45 s'avonds in het Philips Stadion de eerste Champions League wedstrijd van het seizoen tegen Shakhtar Donetsk. Aanvoerder Mauro Junior ontbreekt, omdat hij nog een schorsing uitzit van vorig seizoen. Ook Kilian Sildilia, Jerdy Schouten, Sam Lammers, Sami Ouassa en Mikkel Bro Hansen zijn er niet bij. Dennis Mann keert mogelijk terug, maar voor Alassane Plea komt de wedstrijd te vroeg vanwege een zeldzame blessure. Trainer Peter Bos waarschuwt dat Shakhtar vorig jaar de halve finale van de Conference League haalde en dat PSV aan de bak moet. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag half tot zwaar bewolkt met veel buien, af en toe met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond een mix van wolken en zon met hier en daar nog een bui. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht in het noordoosten nog een enkele lichte bui, verder droog. Minimaal 9 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het westen meer bewolking met kans op een bui. Het wordt 18 tot plaatselijk 21 graden in Limburg. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het binnenlands nieuws. Het rommelt binnen de provinciale politiek in Groningen. Een meerderheid van de partijen in provinciale staten voerde woensdag een onderwerp over de gedrongen onteigening van een boerenbedrijf van de agenda af. De grootste coalitiepartij BBB had de kwestie juist op de agenda gezet, omdat de partij vindt dat er nog een oplossing mogelijk is. Het gaat om grond van een boerenbedrijf in Westerkwartier, die volgens het college nodig is voor een waterberging en natuurgebied. BBB wil dat het punt eind deze maand alsnog wordt besproken tijdens de besluitvormende vergadering. Een arts heeft eind vorig jaar zorgvuldig en volgens de regels gehandeld bij het beëindigen van het leven van een jong kind. Dat heeft een speciale commissie bepaald die zulke gevallen controleert. Het ging om een kind dat na 26 weken zwangerschap was geboren en leed aan onder meer hersenbeschadiging en epilepsie. Het kind had last van bijwerkingen van medicijnen, sliep nauwelijks en kon niet goed slikken of praten. Toen de dreumes bijna 2 jaar oud was, vroegen de ouders om een einde te maken aan het leven. De Zuid-Hollandse gemeente Westland heeft na jaren van verzet een plan om invulling te geven aan de spreidingswet. Dat lukt door een samenwerking tot 2030 met buurgemeente Midden-Delfland. Midden-Delfland vangt 92 asielzoekers extra op en in ruil biedt Westland 19 extra statushouders onderdak en begeleiding. Westland wil maximaal 140 van de wettelijk 643 opgelegde asielzoekers opvangen. De gemeente zegt dat meer niet past naast de opvang van 7000 arbeidsmigranten en 2400 Oekraïners. Amsterdamse hulpdiensten hebben woensdagmiddag na ruim een uur een intensieve zoektocht naar een persoon te water afgeschaald. Medische experts achten de kans klein dat de drenkeling nog in leven is. Woensdagmiddag sloeg iemand overboord van een plezierjacht in het Buitenij ter hoogte van de Zuiderzeeweg. Door de temperatuur van het water en de weersomstandigheden zijn de overlevingskansen zeer klein. Politie, duikers en sonarboten blijven actief om het slachtoffer uit het water te halen. Een agent die op 4 mei dit jaar 2 schoten loste op een verdachte in Rotterdam-Hoogvliet, wordt niet vervolgd. De agent handelde volledig volgens de geweldsinstructie, meldt het Openbaar Ministerie na een onderzoek van de Rijksrecherche. De verdachte had een vuurwapen bij zich en reageerde niet op meerdere waarschuwingen om zijn wapen te laten vallen. Toen agenten hem benaderden, maakte de verdachte bewegingen met zijn wapen, waarna een agent twee schoten loste. Eerst één op de benen en daarop één in de borst. De man raakte hierbij zwaar gewond. Het Openbaar Ministerie vindt dat er sprake was van een gevaarlijke situatie voor de agenten en de omstanders. Bijna 5000 leden van vakbond FNV in het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. CNV meldt meer dan 2000 stakers en zegt dat 95% van de leden meedoet. Door de staking rijden er woensdag vrijwel geen treinen in het hele land en veel minder bussen. Openbaar vervoerbedrijven in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rijden de hele dag niet. De vakbonden willen dat alle bezuinigingen van tafel gaan.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De afscheidsdienst voor koning Harald in de Domkerk in Oslo is afgelopen. De kist met het lichaam van de overleden koning werd de kerk uitgedragen, gevolgd door een flyover van 4 gevechtsvliegtuigen in Missing Man-formatie. De kist wordt nu in een rouwstoet naar Fort Akershus gebracht, waarbij koning Haakon wordt geflankeerd door de koningen Carl Gustaf en Frederik van Zweden en Denemarken. Eerder liepen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia mee in de stoet. Prinses Beatrix kwam per bus aan. In Fort Akershus vindt later vanmiddag nog een besloten afscheid plaats, waarna Harald wordt bijgezet in de koninklijke crypte. Een telefoongesprek tussen de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Amerikaanse president Donald Trump is tot nader order opgeschort. De twee zouden contact hebben rond de 25e jaardag van de aanslagen van 11 september 2001. Een reden voor het uitstel werd niet genoemd. Trump reageerde eerder op de verkiezingswinst van de radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland in Sachsen-Anhalt. Hij schreef op Truth Social dat de AfD-fracties in opmars zijn, terwijl Merz, CDU, grote verliezen leed.
8: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz aan na een artikel over de aanval van Hamas in oktober 2023. Daarin stond dat hij door de president van de Verenigde Arabische Emiraten was gewaarschuwd voor het geweld. Netanyahu ontkent dat hij in de weken voor de aanval contact had met Mohammed bin Zayed al Nahyan. Haaretz schreef dat de twee anderhalve week voor de aanval 3 kwartier hebben getelefoneerd. En dat Netanyahu werd gewaarschuwd dat Hamas-leider Yahya Sinwar een grote operatie plande. De premier zou de waarschuwing niet hebben gedeeld met de veiligheidsdiensten. Bij een ernstig bedrijfsongeval in een waterkrachtcentrale in het Zuid-Zwitserse Piotta zijn meerdere mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten ernstig gewond. Zwitserse media melden dat er mogelijk een explosie heeft plaatsgevonden, waardoor een bouwwerk instortte. Maar de autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. Het incident gebeurde in een gebouw van ruim 100 jaar oud, waar werkzaamheden gaande waren aan onder meer de elektrische installatie. Brandweer, politie, reddingswerkers en een helikopter zijn ingezet.
7: De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft tijdens de uitvaarddienst voor koning Harald gezegd diep dankbaar te zijn voor diens 35 jaar als vorst. Støre prees Harald omdat hij het koningschap menselijk maakte en zowel vreugde als verdriet met het Noorse volk deelde, zoals na de aanslagen in 2011. De premier noemde ook Haralds grote plichtsbesef. De koning zat tot een paar weken voor zijn dood vrijwel elke week de ministerraad voor.
0: Met het heengaan van Harald eindigt volgens Steuren een tijdperk, maar begint er ook een nieuw. Hij sloot af met de woorden: namens het Noorse volk bedankt voor alles. En riep vervolgens: leve de koning, tegen de nieuwe vorst Hakon. De Amerikaanse strijdkrachten hebben ontkend dat Iran Amerikaanse oorlogsschepen heeft geraakt. De Iraanse revolutionaire garde meldde eerder 2 marineschepen in de straat van Hormuz en een basis in Jordanië te hebben aangevallen. Het Amerikaanse centrale commando noemt die Iraanse beweringen volkomen onjuist. Iran zegt de aanvallen uit te voeren uit zelfverdediging, na een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de Amerikaanse acties leiden tot escalatie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Uitkeringsinstantie UWV heeft de selectiecriteria voor het onderzoek naar mogelijke fouten bij WIA-uitkeringen verruimd. Daardoor krijgen 13.000 mensen die al hadden gehoord dat hun uitkering niet gecontroleerd hoefde te worden, nu alsnog een handmatige controle. Deze mensen worden in oktober geïnformeerd. UWV kijkt in totaal naar 73.000 WIA-uitkeringen waarin mogelijk dagloonfouten kunnen voorkomen. Het UWV heeft jarenlang fouten gemaakt bij het vaststellen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, bleek uit onderzoek van de Rekenkamer. De Europese Commissie wil dat overheden bij aanbestedingen kwaliteit meer laten meewegen en niet meer alleen op prijs selecteren. Kernpunt van de hervorming is de verschuiving van de focus van prijs naar kwaliteit. De gestelde kwaliteitscriteria moeten voor minimaal 30% meewegen. Bij arbeidsintensieve contracten, zoals wegenbouw of de zorg, geldt een minimum van 50%. 3 bestaande aanbestedingsrichtlijnen worden in de nieuwe wet vervangen door een verordening. De commissie stelt dat haar wetsvoorstel jaarlijks 649 miljoen euro aan administratieve kosten bespaart. De Europese Commissie wil dezelfde regels voor innovatieve bedrijven in de EU invoeren, om hen te helpen verder door te groeien. Nu is regelgeving rondom bijvoorbeeld investeringen in start-ups nog te versplinterd en anders in elke lidstaat. Brussel wil onder meer dat de waarde van innovatieve bedrijven duidelijk is in de hele EU en wil het makkelijker maken voor overheden om te investeren in onderzoek en ontwikkeling in andere lidstaten. Ook wil de commissie het duidelijker maken waar en wanneer Europese bedrijven kunnen experimenteren met innovatieve ideeën in een zogeheten zandbak. De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog uitspreken over het plan. Ryanair heeft dinsdag 260 vluchten moeten annuleren door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Dat heeft tot een direct verlies van 2,5 tot 3 miljoen pond, zo'n 3 tot 3,5 miljoen euro geleid, zegt topman Michael O'Leary. Ongeveer 48.000 passagiers van Ryanair zijn geraakt door de storing. O'Leary verwacht ook woensdag nog tientallen vluchten te moeten annuleren, doordat bemanningen zich op verkeerde locaties bevinden. Het totale verlies voor de luchtvaartmaatschappij loopt volgens hem uiteindelijk op tot zo'n 6 miljoen pond. Egypte gaat zijn eerste grootschalige datacenter voor kunstmatige intelligentie bouwen, met technologie van het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia. Het project kost $1 miljard en komt op een moment dat de Verenigde Staten en China strijden om invloed in het Midden-Oosten en Afrika. De Chinese president Xi Jinping bezocht vorige week Egypte, waar het Chinese Huawei een bod deed op een datacenter, wat Washington ertoe aanzette een Amerikaans tegenvoorstel te promoten. Het datacenter wordt gebouwd door Vodafone Business, Elsewedy Electric en Cassava Technologies, de belangrijkste partner van Nvidia in Afrika. De uitrol van AI-infrastructuur verloopt in Afrika trager dan elders, mede door zwakke elektriciteitsnetten, terwijl AI-datacenters tot 5 keer meer stroom verbruiken dan traditionele datacenters.
8: Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft de oprichter van gamebedrijf Smilegate veroordeeld tot het betalen van omgerekend 1,6 miljard euro aan zijn vrouw. De miljardair moet 35% van zijn bedrijf overdragen. Smilegate is de studio achter populaire games zoals Crossfire en Lost Ark. Als het vonnis definitief wordt, is het de grootste echtscheidingsschikking in de geschiedenis van Zuid-Korea. Beide partijen kunnen nog in beroep gaan. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Voorzitter Edgar Grospiron van het organisatiecomité van de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen staat op het punt zijn functie neer te leggen. De voormalig Olympisch kampioen freestyle skiën heeft het vertrouwen verloren van de Franse regering, de betrokken regio's en het Franse Olympisch Comité. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een anonieme bron. Grospiron werd in februari dit jaar aangesteld en koos in juni nog voor Tialf als locatie voor het langebaanschaatsen. Tijdens de afgelopen winterspelen in Milaan en Cortina vertrok algemeen directeur Cyril Linet al vanwege onoverbrugbare meningsverschillen met Grospiron. De Italiaanse motorcoureur Nicolò Bulega stapt in 2027 over van het WK Superbike naar de MotoGP. De 26-jarige Italiaan heeft een contract getekend bij Pertamina Enduro VR46, het Ducati-team van negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi. Bulega won dit jaar 26 van de 27 races in het kampioenschap van de zware motoren, een record. Teambaas Alessio Salucci zegt dat Bulega met de juiste volwassenheid en ervaring klaar is voor dit nieuwe avontuur. Bulega noemt het verkrijgen van een plek in de MotoGP een droom en is enorm trots dat hij nu deze kans krijgt.
10: Ben Shelton heeft na 4,5 uur tennissen Carlos Alcaraz verslagen in de kwartfinale van de US Open. De Amerikaan noemde het om 3:30 s'nachts gewonnen duel zonder twijfel zijn leukste wedstrijd ooit. Shelton zei dat de supporters hem op de been hielden en had veel lof voor zijn Spaanse tegenstander. In de halve finale speelt hij tegen landgenoot Francis Tiafoe. Alcaraz verloor, maar was niet teleurgesteld en zei vooral trots te zijn op zijn eerste toernooi na maandenlange afwezigheid door een polsblessure. Peter Bos noemt alle ophef rondom de actie van Ruben van Bommel tijdens de topper tegen Ajax lachwekkend. De PSV-trainer heeft niet meer één op één met zijn aanvaller gesproken over de botsing met Aaron Bouwman. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en bracht de nacht door in het ziekenhuis. Bos zegt blij te zijn dat het goed gaat met Bouwman, maar vindt dat er te veel aandacht is voor de actie. PSV speelt donderdag om 15:45 thuis tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. PSV speelt donderdag om 18:45 s'avonds in het Philips Stadion de eerste Champions League wedstrijd van het seizoen tegen Shakhtar Donetsk. Aanvoerder Mauro Junior ontbreekt, omdat hij nog een schorsing uitzit van vorig seizoen. Ook Kilian Sildilia, Jerdy Schouten, Sam Lammers, Sami Ouassa en Mikkel Bro Hansen zijn er niet bij. Dennis Mann keert mogelijk terug, maar voor Alassane Plea komt de wedstrijd te vroeg vanwege een zeldzame blessure. Trainer Peter Bos waarschuwt dat Shakhtar vorig jaar de halve finale van de Conference League haalde en dat PSV aan de bak moet. Lionel Messi staat op het punt eigenaar te worden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De Argentijnse voetballer is dichtbij een akkoord om alle aandelen over te nemen van een Colombiaanse investeringsgroep. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club bevestigt dat er een principeakkoord ligt, maar dat de laatste juridische procedures nog moeten worden afgerond. Messi kocht eerder dit jaar al de Spaanse vijfde klasser UE Cornellà. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag 3:30 tot 5:00 bewolkt met veel buien, soms met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig.
11: Vanavond meer opklaringen en nog maar een enkele bui. De wind neemt in de loop van de avond af. Vannacht in het noordoosten nog een enkele lichte bui. Verder droog. Het koelt af naar 15 graden aan zee tot plaatselijk 9 graden in het binnenland. Morgen een mix van zon en wolken. In het westen meer bewolking met kans op een bui. Middagtemperatuur 18 graden in het noordwesten, rond de 21 in Limburg. De wind draait naar het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan zee af en toe vrij krachtig.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een arts heeft eind vorig jaar zorgvuldig gehandeld bij het beëindigen van het leven van een jong kind. Dat oordeelt de beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen en kinderen. Het kind was na 26 weken zwangerschap geboren en had daardoor onder meer hersenbeschadiging en epilepsie. Aan het einde van het tweede levensjaar vroegen de ouders om levensbeëindiging omdat het lijden niet kon worden verzacht. De commissie concludeert dat er voor het kind geen redelijke andere oplossing was en dat het lijden uitzichtloos en onomkeerbaar was. De overzichtstentoonstelling van de Japanse kunstenaar Yayoi Kusama wordt de grootste tentoonstelling ooit voor het Stedelijk Museum in Amsterdam. De hele aanbouw is gevuld met haar werk en ook buiten is de kunstenares zichtbaar met gestippelde bomen op het museumplein en een bestikkerde gevel. Door de aandacht voor het overlijden van Kusama vorige maand zijn de eerste dagen en alle weekends in september al uitverkocht. De tentoonstelling opent op 11 september en is tot en met 17 januari te zien. Kusama werd wereldberoemd met haar stippen, pompoenen en spiegelruimtes, die allemaal ruim vertegenwoordigd zijn op de expositie.
14: Het rommelt binnen de provinciale politiek in Groningen. Een meerderheid van de partijen in Provinciale Staten voerde woensdag een onderwerp over de gedrongen onteigening van een boerenbedrijf van de agenda af. De grootste coalitiepartij BBB had de kwestie juist op de agenda gezet, omdat de partij vindt dat er nog een oplossing mogelijk is. Het gaat om grond van een boerenbedrijf in Westerkwartier, die volgens het college nodig is voor een waterberging en natuurgebied. BBB wil dat het punt eind deze maand alsnog wordt besproken tijdens de besluitvormende vergadering.
15: De Zuid-Hollandse gemeente Westland heeft na jaren van verzet een plan om invulling te geven aan de spreidingswet. Dat lukt door een samenwerking tot 2030 met buurgemeente Midden-Delfland. Midden-Delfland vangt 92 asielzoekers extra op en in ruil biedt Westland 19 extra statushouders onderdak en begeleiding. Westland wil maximaal 140 van de wettelijk 643 opgelegde asielzoekers opvangen. De gemeente zegt dat meer niet past naast de opvang van 7000 arbeidsmigranten en 2400 Oekraïners.
16: Amsterdamse hulpdiensten hebben woensdagmiddag na ruim een uur een intensieve zoektocht naar een persoon te water afgeschaald. Medische experts achten de kans klein dat de drenkeling nog in leven is. Woensdagmiddag sloeg iemand overboord van een plezierjacht in het Buitenij ter hoogte van de Zuiderzeeweg. Door de temperatuur van het water en de weersomstandigheden zijn de overlevingskansen zeer klein. Politie, duikers en sonarboten blijven actief om het slachtoffer uit het water te halen.
17: De marechaussee heeft tijdens een zoektocht naar bewijsmateriaal goed verborgen vuurwapens aangetroffen in de buurt van een basisschool in Overasselt. De wapens lagen niet op het terrein van de school. Specialisten zijn aanwezig voor verder onderzoek en het veiligstellen van de wapens. De politie doet sinds het geweld in het Gelderse dorp op 1 september onderzoek naar verdachten en bewijsmateriaal in de regio.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws. Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De afscheidsdienst voor koning Harald in de Domkerk in Oslo is afgelopen. De kist met het lichaam van de overleden koning werd de kerk uitgedragen, gevolgd door een flyover van 4 gevechtsvliegtuigen in Missing Man-formatie. De kist wordt nu in een rouwstoet naar Fort Akershus gebracht, waarbij koning Haakon wordt geflankeerd door de koningen Carl Gustaf en Frederik van Zweden en Denemarken. Eerder liepen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia mee in de stoet. Prinses Beatrix kwam per bus aan. In Fort Akershus vindt later vanmiddag nog een besloten afscheid plaats, waarna Harald wordt bijgezet in de koninklijke crypte.
19: Een telefoongesprek tussen de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Amerikaanse president Donald Trump is tot nader order opgeschort. De twee zouden contact hebben rond de 25e jaardag van de aanslagen van 11 september 2001. Een reden voor het uitstel werd niet genoemd. Trump reageerde eerder op de verkiezingswinst van de radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland in Sachsen-Anhalt. Hij schreef op Truth Social dat de AfD-fracties in opmars zijn, terwijl Merz, CDU, grote verliezen leed.
20: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz aan na een artikel over de aanval van Hamas in oktober 2023. Daarin stond dat hij door de president van de Verenigde Arabische Emiraten was gewaarschuwd voor het geweld. Netanyahu ontkent dat hij in de weken voor de aanval contact had met Mohammed bin Zayed al-Nahyan. Haaretz schreef dat de twee anderhalve week voor de aanval 3 kwartier hebben getelefoneerd. En dat Netanyahu werd gewaarschuwd dat Hamas-leider Yahya Sinwar een grote operatie plande. De premier zou de waarschuwing niet hebben gedeeld met de veiligheidsdiensten.
21: Bij een ernstig bedrijfsongeval in een waterkrachtcentrale in het Zuid-Zwitserse Piotta zijn meerdere mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten ernstig gewond. Zwitserse media melden dat er mogelijk een explosie heeft plaatsgevonden, waardoor een bouwwerk instortte. Maar de autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. Het incident gebeurde in een gebouw van ruim 100 jaar oud, waar werkzaamheden gaande waren aan onder meer de elektrische installatie. Brandweer, politie, reddingswerkers en een helikopter zijn ingezet.
22: De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft tijdens de uitvaarddienst voor koning Harald gezegd diep dankbaar te zijn voor diens 35 jaar als vorst. Støre prees Harald omdat hij het koningschap menselijk maakte en zowel vreugde als verdriet met het Noorse volk deelde, zoals na de aanslagen in 2011. De premier noemde ook Haralds grote plichtsbesef. De koning zat tot een paar weken voor zijn dood vrijwel elke week de ministerraad voor. Met het heengaan van Harald eindigt volgens Støre een tijdperk, maar begint er ook een nieuw. Hij sloot af met de woorden: namens het Noorse volk bedankt voor alles. En riep vervolgens: leve de koning tegen de nieuwe vorst Haakon.
23: De Amerikaanse strijdkrachten hebben ontkend dat Iran Amerikaanse oorlogsschepen heeft geraakt. De Iraanse revolutionaire garde meldde eerder 2 marineschepen in de straat van Hormuz en een basis in Jordanië te hebben aangevallen. Het Amerikaanse centrale commando noemt die Iraanse beweringen volkomen onjuist. Iran zegt de aanvallen uit te voeren uit zelfverdediging, na een Amerikaanse aanval op 5 Iraanse olietankers. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de Amerikaanse acties leiden tot escalatie.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
1: Uitkeringsinstantie UWV heeft de selectiecriteria voor het onderzoek naar mogelijke fouten bij WIA-uitkeringen verruimd. Daardoor krijgen 13.000 mensen die al hadden gehoord dat een uitkering niet gecontroleerd hoefde te worden, nu alsnog een handmatige controle. Deze mensen worden in oktober geïnformeerd. UWV kijkt in totaal naar 73.000 WIA-uitkeringen waarin mogelijk dagloonfouten kunnen voorkomen. Het UWV heeft jarenlang fouten gemaakt bij het vaststellen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, bleek uit onderzoek van de Rekenkamer.
2: De Europese Commissie wil dat overheden bij aanbestedingen kwaliteit meer laten meewegen en niet meer alleen op prijs selecteren. Kernpunt van de hervorming is de verschuiving van de focus van prijs naar kwaliteit. De gestelde kwaliteitscriteria moeten voor minimaal 30% meewegen. Bij arbeidsintensieve contracten, zoals wegenbouw of de zorg, geldt een minimum van 50%. Drie bestaande aanbestedingsrichtlijnen worden in de nieuwe wet vervangen door een verordening. De commissie stelt dat haar wetsvoorstel jaarlijks 649 miljoen euro aan administratieve kosten bespaart.
4: De Europese Commissie wil dezelfde regels voor innovatieve bedrijven in de EU invoeren, om hen te helpen verder door te groeien. Nu is regelgeving rondom bijvoorbeeld investeringen in start-ups nog te versplinterd en anders in elke lidstaat. Brussel wil onder meer dat de waarde van innovatieve bedrijven duidelijk is in de hele EU en wil het makkelijker maken voor overheden om te investeren in onderzoek en ontwikkeling in andere lidstaten. Ook wil de commissie het duidelijker maken waar en wanneer Europese bedrijven kunnen experimenteren met innovatieve ideeën in een zogeheten zandbak. De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog uitspreken over het plan.
9: Ryanair heeft dinsdag 260 vluchten moeten annuleren door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Dat heeft tot een direct verlies van 2,5 tot 3 miljoen pond, zo'n 3 tot 3,5 miljoen euro geleid, zegt topman Michael O'Leary. Ongeveer 48.000 passagiers van Ryanair zijn geraakt door de storing. O'Leary verwacht ook woensdag nog tientallen vluchten te moeten annuleren, doordat bemanningen zich op verkeerde locaties bevinden. Het totale verlies voor de luchtvaartmaatschappij loopt volgens hem uiteindelijk op tot zo'n 6 miljoen pond.
25: Egypte gaat zijn eerste grootschalige datacenter voor kunstmatige intelligentie bouwen, met technologie van het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia. Het project kost $1 miljard en komt op een moment dat de Verenigde Staten en China strijden om invloed in het Midden-Oosten en Afrika. De Chinese president Xi Jinping bezocht vorige week Egypte, waar het Chinese Huawei een bod deed op een datacenter, wat Washington ertoe aanzette een Amerikaans tegenvoorstel te promoten. Het datacenter wordt gebouwd door Vodafone Business, Elsewedy Electric en Cassava Technologies, de belangrijkste partner van Nvidia in Afrika. De uitrol van AI-infrastructuur verloopt in Afrika trager dan elders, mede door zwakke elektriciteitsnetten, terwijl AI-datacenters tot 5 keer meer stroom verbruiken dan traditionele datacenters.
26: Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft de oprichter van gamebedrijf Smilegate veroordeeld tot het betalen van omgerekend 1,6 miljard euro aan zijn vrouw. De miljardair moet 35% van zijn bedrijf overdragen. Smilegate is de studio achter populaire games zoals Crossfire en Lost Ark. Als het vonnis definitief wordt, is het de grootste echtscheidingsschikking in de geschiedenis van Zuid-Korea. Beide partijen kunnen nog in beroep gaan.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. Voorzitter Edgar Grospiron van het organisatiecomité van de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen staat op het punt zijn functie neer te leggen. De voormalig Olympisch kampioen freestyle skiën heeft het vertrouwen verloren van de Franse regering, de betrokken regio's en het Franse Olympisch Comité. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een anonieme bron. Grospiron werd in februari dit jaar aangesteld en koos in juni nog voor Tialf als locatie voor het langebaanschaatsen. Tijdens de afgelopen winterspelen in Milaan en Cortina vertrok algemeen directeur Cyril Linet al vanwege onoverbrugbare meningsverschillen met Crosspiron. De Italiaanse motorcoureur Nicolò Bulega stapt in 2027 over van het WK Superbike naar de MotoGP. De 26-jarige Italiaan heeft een contract getekend bij Pertamina Enduro VR46, het Ducati-team van negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi. Bulega won dit jaar 26 van de 27 races in het kampioenschap van de zware motoren, een record. Teambaas Alessio Salucci zegt dat Bulega met de juiste volwassenheid en ervaring klaar is voor dit nieuwe avontuur. Bulega noemt het verkrijgen van een plek in de MotoGP een droom en is enorm trots dat hij nu deze kans krijgt. Ben Shelton heeft na 4,5 uur tennissen Carlos Alcaraz verslagen in de kwartfinale van de US Open. De Amerikaan noemde het om 3:30 s'nachts gewonnen duel zonder twijfel zijn leukste wedstrijd ooit. Shelton zei dat de supporters hem op de been hielden en had veel lof voor zijn Spaanse tegenstander. In de halve finale speelt hij tegen landgenoot Francis Tiafoe. Alcaraz verloor, maar was niet teleurgesteld en zei vooral trots te zijn op zijn eerste toernooi na maandenlange afwezigheid door een polsblessure. Peter Bos noemt alle ophef rondom de actie van Ruben van Bommel tijdens de topper tegen Ajax lachwekkend. De PSV-trainer heeft niet meer één op één met zijn aanvaller gesproken over de botsing met Aaron Bouwman. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en bracht de nacht door in het ziekenhuis. Bos zegt blij te zijn dat het goed gaat met Bouwman, maar vindt dat het te veel aandacht is voor de actie. PSV speelt donderdag om 15:45 thuis tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. PSV speelt donderdag om 18:45 s'avonds in het Philips Stadion de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen tegen Shakhtar Donetsk. Aanvoerder Mauro Junior ontbreekt, omdat hij nog een schorsing uitzit van vorig seizoen. Ook Kilian Sildilia, Jerdy Schouten, Sam Lammers, Sami Ouassa en Mikkel Brohansen zijn er niet bij. Dennis Mann keert mogelijk terug, maar voor Alassane Plea komt de wedstrijd te vroeg vanwege een zeldzame blessure. Trainer Peter Bos waarschuwt dat Shakhtar vorig jaar de halve finale van de Conference League haalde en dat PSV aan de bak moet. Lionel Messi staat op het punt eigenaar te worden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De Argentijnse voetballer is dichtbij een akkoord om alle aandelen over te nemen van een Colombiaanse investeringsgroep. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club bevestigt dat er een principeakkoord ligt, maar dat de laatste juridische procedures nog moeten worden afgerond. Messi kocht eerder dit jaar al de Spaanse vijfde klasser UE Cornellà. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag 30:30 tot zwaar bewolkt met buien. In het oosten plaatselijk onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond wordt het geleidelijk droog en neemt de wind overal wat af. Komende nacht in het noordoosten nog een enkele lichte bui, elders droog. Minimaal 8 graden in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Middagtemperatuur tussen 18 graden in het noordwesten en plaatselijk 21 graden in Limburg. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig, aan zee af en toe vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws.
11: De provincie Zuid-Holland moet snel aan de slag met aanbevelingen uit de evaluatie van de chaotische overgang van het busvervoer rond Alphen aan de Rijn, Gouda, Katwijk en Leiden. Dat vindt een deel van Provinciale Staten.
7: In de evaluatie staat dat het verstandig is om busstallingen in provinciaal beheer te nemen en een nieuwe concessie in de zomer te laten beginnen in plaats van in de winter. Gedeputeerde Jeroen van Dijken zegt al aan voorstellen te werken, maar benadrukt dat de volgende concessiewisseling pas in 2033 is. Q-Bus nam eind 2024 het busvervoer in het noorden van Zuid-Holland over van Arriva. Mede door een personeelstekort en vertraagde oplevering van elektrische bussen verliepen de eerste maanden heel chaotisch. Een arts heeft eind vorig jaar zorgvuldig en volgens de regels gehandeld bij het beëindigen van het leven van een jong kind. Dat heeft de beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen en kinderen van 1 tot 12 jaar bepaald. Het gaat om een kind dat na 26 weken zwangerschap was geboren en leed aan hersenbeschadiging en een vorm van epilepsie. Toen het kind bijna 2 jaar oud was, vroegen de ouders om levensbeëindiging, omdat het lijden niet kon worden verzacht. De commissie oordeelt dat er voor het kind geen redelijke andere oplossing was en dat het lijden uitzichtloos en onomkeerbaar was. De landelijke OV-staking leidt tot drukte bij taxibedrijven. Bij Uber waren dinsdagavond al ruim 6 keer meer ritreserveringen gedaan dan normaal voor een woensdag. Taxicentrale TCA in Amsterdam meldt dat er geen garantie is op een beschikbare rit en rijdt alleen tegen meterprijzen. Ook bij Bolt is het aantal ritten ruim verdubbeld. De taxibedrijven zeggen dat chauffeurs de drukte goed aankunnen.
12: De gemeente Westland heeft na jaren van verzet een plan om invulling te geven aan de spreidingswet. Dat lukt door een samenwerking tot 2030 met buurgemeente Midden-Delfland. Midden-Delfland vangt 92 asielzoekers extra op en in ruil biedt Westland 19 extra statushouders onderdak en begeleiding. Westland wil maximaal 140 van de wettelijk 643 opgelegde asielzoekers opvangen. De gemeente zegt dat meer niet past naast de opvang van 7000 arbeidsmigranten en 2400 Oekraïners. De overzichtstentoonstelling van de Japanse kunstenaar Yayoi Kusama wordt de grootste tentoonstelling ooit voor het Stedelijk Museum in Amsterdam. De hele aanbouw is gevuld met haar werk en ook buiten is de kunstenares zichtbaar met gestippelde bomen op het museumplein en een bestikkerde gevel. Door de aandacht voor het overlijden van Kusama vorige maand zijn de eerste dagen en alle weekends in september al uitverkocht. De tentoonstelling opent op 11 september en is tot en met 17 januari te zien. Kusama werd wereldberoemd met haar stippen, pompoenen en spiegelruimtes, die allemaal ruim vertegenwoordigd zijn op de expositie.
13: Het rommelt binnen de provinciale politiek in Groningen. Een meerderheid van de partijen in Provinciale Staten voerde woensdag een onderwerp over de gedwongen onteigening van een boerenbedrijf van de agenda af. De grootste coalitiepartij BBB had de kwestie juist op de agenda gezet, omdat de partij vindt dat er nog een oplossing mogelijk is. Het gaat om grond van een boerenbedrijf in Westerkwartier, die volgens het college nodig is voor een waterberging en natuurgebied. BBB wil dat het punt eind deze maand alsnog wordt besproken tijdens de besluitvormende vergadering.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlandsnieuws. Iran breidt de beperkt toegankelijke zone uit tot in de Golf van Oman. Het land legt sancties op aan schepen die zonder toestemming door deze zone varen. Als Iran denkt dat een schip zonder Iraanse toestemming wil doorvaren richting de Straat van Hormuz,
27: werkt het niet mee aan verzekering of andere gerelateerde diensten. De zone begint ongeveer bij de Iraanse stad Gabahar en omvat een deel van de Golf van Oman en een ander deel van de Arabische Zee. Iran beperkt het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz sinds de oorlog met de VS uitbrak op 28 februari.
0: De afscheidsdienst voor koning Harald in de Domkerk in Oslo is afgelopen. De kist met het lichaam van de overleden koning werd de kerk uitgedragen, gevolgd door een flyover

0: Een telefoongesprek tussen de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Amerikaanse president Donald Trump is tot nader order opgeschort. De twee zouden contact hebben rond de 25e jaardag van de aanslagen van 11 september 2001. Een reden voor het uitstel werd niet genoemd. Trump reageerde eerder op de verkiezingswinst van de radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland in Sachsen-Anhalt. Hij schreef op Truth Social dat de AfD-fracties in opmars zijn, terwijl Merz, CDU, grote verliezen leed.
1: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz aan na een artikel over de aanval van Hamas in oktober 2023. Daarin stond dat hij door de president van de Verenigde Arabische Emiraten was gewaarschuwd voor het geweld. Netanyahu ontkent dat hij in de weken voor de aanval contact had met Mohammed bin Zayed al Nahyan. Haaretz schreef dat de twee anderhalve week voor de aanval drie kwartier hebben getelefoneerd. En dat Netanyahu werd gewaarschuwd dat Hamas-leider Yahya Sinwar een grote operatie plande. De premier zou de waarschuwing niet hebben gedeeld met de veiligheidsdiensten.
2: Bij een ernstig bedrijfsongeval in een waterkrachtcentrale in het Zuid-Zwitserse Piotta zijn meerdere mensen gewond geraakt. Twee van hen raakten ernstig gewond. Zwitserse media melden dat er mogelijk een explosie heeft plaatsgevonden, waardoor een bouwwerk instortte. Maar de autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. Het incident gebeurde in een gebouw van ruim 100 jaar oud, waar werkzaamheden gaande waren aan onder meer de elektrische installatie. Brandweer, politie, reddingswerkers en een helikopter zijn ingezet.
3: De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft tijdens de uitvaartdienst voor koning Harald gezegd diep dankbaar te zijn voor diens 35 jaar als vorst. Støre prees Harald omdat hij het koningschap menselijk maakte en zowel vreugde als verdriet met het Noorse volk deelde, zoals na de aanslagen in 2011. De premier noemde ook Haralds grote plichtsbesef. De koning zat tot een paar weken voor zijn dood vrijwel elke week de ministerraad voor. Met het heengaan van Harald eindigt volgens Støre een tijdperk, maar begint er ook een nieuw. Hij sloot af met de woorden: namens het Noorse volk bedankt voor alles. En riep vervolgens: leve de koning, tegen de nieuwe vorst Hakon.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Uitkeringsinstantie UWV heeft de selectiecriteria voor het onderzoek naar mogelijke fouten bij WIA-uitkeringen verruimd. Daardoor krijgen 13.000 mensen die al hadden gehoord dat een uitkering niet gecontroleerd hoefde te worden, nu alsnog een handmatige controle. Deze mensen worden in oktober geïnformeerd. UWV kijkt in totaal naar 73.000 WIA-uitkeringen waarin mogelijk dagloonfouten kunnen voorkomen. Het UWV heeft jarenlang fouten gemaakt bij het vaststellen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, bleek uit onderzoek van de Rekenkamer.
7: De Europese Commissie wil dat overheden bij aanbestedingen kwaliteit meer laten meewegen en niet meer alleen op prijs selecteren. Kernpunt van de hervorming is de verschuiving van de focus van prijs naar kwaliteit. De gestelde kwaliteitscriteria moeten voor minimaal 30% meewegen. Bij arbeidsintensieve contracten, zoals wegenbouw of de zorg, geldt een minimum van 50%. Drie bestaande aanbestedingsrichtlijnen worden in de nieuwe wet vervangen door een verordening. De commissie stelt dat haar wetsvoorstel jaarlijks 649 miljoen euro aan administratieve kosten bespaart.
8: De Europese Commissie wil dezelfde regels voor innovatieve bedrijven in de EU invoeren, om hen te helpen verder door te groeien. Nu is regelgeving rondom bijvoorbeeld investeringen in start-ups nog te versplinterd en anders in elke lidstaat. Brussel wil onder meer dat de waarde van innovatieve bedrijven duidelijk is in de hele EU en wil het makkelijker maken voor overheden om te investeren in onderzoek en ontwikkeling.

0: in andere lidstaten. Ook wil de commissie het duidelijker maken waar en wanneer Europese bedrijven kunnen experimenteren met innovatieve ideeën in een zogeheten zandbak. De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog uitspreken over het plan. Ryanair heeft dinsdag 260 vluchten moeten annuleren door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Dat heeft tot een direct verlies van 2,5 tot 3 miljoen pond, zo'n 3 tot 3,5 miljoen euro geleid, zegt topman Michael O'Leary. Ongeveer 48.000 passagiers van Ryanair zijn geraakt door de storing. O'Leary verwacht ook woensdag nog tientallen vluchten te moeten annuleren, doordat bemanningen zich op verkeerde locaties bevinden. Het totale verlies voor de luchtvaartmaatschappij loopt volgens hem uiteindelijk op tot zo'n 6 miljoen pond. Egypte gaat zijn eerste grootschalige datacenter voor kunstmatige intelligentie bouwen, met technologie van het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia. Het project kost $1 miljard en komt op een moment dat de Verenigde Staten en China strijden om invloed in het Midden-Oosten en Afrika. De Chinese president Xi Jinping bezocht vorige week Egypte, waar het Chinese Huawei een bod deed op een datacenter, wat Washington ertoe aanzette een Amerikaans tegenvoorstel te promoten. Het datacenter wordt gebouwd door Vodafone Business, Elsewedy Electric en Cassava Technologies, de belangrijkste partner van Nvidia in Afrika. De uitrol van AI-infrastructuur verloopt in Afrika trager dan elders, mede door zwakke elektriciteitsnetten, terwijl AI-datacenters tot 5 keer meer stroom verbruiken dan traditionele datacenters. Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft de oprichter van gamebedrijf Smilegate veroordeeld tot het betalen van omgerekend 1,6 miljard euro aan zijn vrouw. De miljardair moet 35% van zijn bedrijf overdragen. Smilegate is de studio achter populaire games zoals Crossfire en Lost Ark. Als het vonnis definitief wordt, is het de grootste echtscheidingsschikking in de geschiedenis van Zuid-Korea. Beide partijen kunnen nog in beroep gaan.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Voorzitter Edgar Grospiron van het organisatiecomité van de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen staat op het punt zijn functie neer te leggen. De voormalig Olympisch kampioen freestyle skiën heeft het vertrouwen verloren van de Franse regering, de betrokken regio's en het Franse Olympisch Comité. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een anonieme bron. Grospiron werd in februari dit jaar aangesteld en koos in juni nog voor Tialf als locatie voor het langebaanschaatsen. Tijdens de afgelopen winterspelen in Milaan en Cortina vertrok algemeen directeur Cyril Linet al vanwege onoverbrugbare meningsverschillen met Grospiron. De Italiaanse motorcoureur Nicolò Bulega stapt in 2027 over van het WK Superbike naar de MotoGP. De 26-jarige Italiaan heeft een contract getekend bij Pertamina Enduro VR46, het Ducati-team van negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi. Bulega won dit jaar 26 van de 27 races in het kampioenschap van de zware motoren, een record. Teambaas Alessio Salucci zegt dat Bulega met de juiste volwassenheid en ervaring klaar is voor dit nieuwe avontuur. Bulega noemt het verkrijgen van een plek in de MotoGP een droom en is enorm trots dat hij nu deze kans krijgt.
3: Ben Shelton heeft na 4,5 uur tennissen Carlos Alcaraz verslagen in de kwartfinale van de US Open. De Amerikaan noemde het om 3:30 s'nachts gewonnen duel zonder twijfel zijn leukste wedstrijd ooit. Shelton zei dat de supporters hem op de been hielden en had veel lof voor zijn Spaanse tegenstander. In de halve finale speelt hij tegen landgenoot Francis Tiafoe. Alcaraz verloor, maar was niet teleurgesteld en zei vooral trots te zijn op zijn eerste toernooi na maandenlange afwezigheid door een polsblessure. Peter Bos noemt alle ophef rondom de actie van Ruben van Bommel tijdens de topper tegen Ajax lachwekkend. De PSV-trainer heeft niet meer 1-op-1 met zijn aanvaller gesproken over de botsing met Aaron Bouwman. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en bracht de nacht door in het ziekenhuis. Bos zegt blij te zijn dat het goed gaat met Bouwman, maar vindt dat het te veel aandacht is voor de actie. PSV speelt donderdag om 15:45 thuis tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. PSV speelt donderdag om 18:45 s'avonds in het Philipsstadion de eerste Champions League wedstrijd van het seizoen tegen Shakhtar Donetsk. Aanvoerder Mauro Junior ontbreekt, omdat hij nog een schorsing uitzit van vorig seizoen. Ook Kilian Sildilia, Jerdy Schouten, Sam Lammers, Sami Ouassa en Mikkel Bro Hansen zijn er niet bij. Dennis Mann keert mogelijk terug, maar voor Alassane Plea komt de wedstrijd te vroeg vanwege een zeldzame blessure. Trainer Peter Bos waarschuwt dat Shakhtar vorig jaar de halve finale van de Conference League haalde en dat PSV aan de bak moet. Lionel Messi staat op het punt eigenaar te worden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De Argentijnse voetballer is dichtbij een akkoord om alle aandelen over te nemen van een Colombiaanse investeringsgroep. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club bevestigt dat er een principeakkoord ligt, maar dat de laatste juridische procedures nog moeten worden afgerond. Messi kocht eerder dit jaar al de Spaanse vijfde klasser UE Cornellà. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag half tot zwaar bewolkt met buien. In het oosten hier en daar onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond wordt het geleidelijk droog en neemt de wind overal wat af. Vannacht in het noordoosten nog een enkele lichte bui, verder droog. Het koelt af naar 15 graden aan zee, landinwaarts plaatselijk tot 8 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. De middag wordt het 18 graden in het noordwesten, in Limburg plaatselijk 21 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig, aan zee af en toe vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De werkzaamheden aan de Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk vorderen volgens Rijkswaterstaat. Afgelopen nacht zijn de funderingen van de pijlers voor een groot deel opgevuld met zand. Ook is er grind in het water gestort om het bodemprofiel van de Arkevaart te stabiliseren. De werkzaamheden bovenop de brug zijn klaar, waarbij een rioleringsbuis is vervangen en beschadigingen door regenwater aan het taluut zijn hersteld. De weg gaat uiterlijk donderdagavond weer open, na een afsluiting sinds maandag. De provincie Zuid-Holland moet snel aan de slag met de aanbevelingen uit de evaluatie van de chaotisch verlopen overgang van het busvervoer rond onder meer Alphen aan de Rijn, Gouda, Katwijk en Leiden. Een deel van Provinciale Staten pleit daarvoor. In de evaluatie staat onder meer dat het verstandig is om busstallingen in provinciaal beheer te nemen en om een nieuwe concessie in de zomer te laten beginnen in plaats van in de winter. Gedeputeerde Jeroen van Dijken zegt al aan voorstellen te werken, maar benadrukt dat de volgende concessiewisseling pas in 2033 is. Qbus nam eind 2024 het busvervoer in het noorden van Zuid-Holland over van Arriva. Maar de eerste maanden verliepen chaotisch door een personeelstekort en vertraagde oplevering van elektrische bussen. De provincie legde Qbus daarom 3,5 miljoen euro aan boetes op.
7: Fred H., de voormalige bassist van de Heideroosjes, is veroordeeld tot 18 maanden cel voor het bezit en verspreiden van kinderporno. 12 maanden daarvan zijn voorwaardelijk. Hij hoeft niet terug de cel in, omdat zijn celstraf even lang is als het voorarrest. De 52-jarige H. uit Zevenum krijgt ook een taakstraf van 180 uur opgelegd. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Een arts heeft eind vorig jaar zorgvuldig en volgens de regels gehandeld bij het beëindigen van het leven van een jong kind. Dat heeft de beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen en kinderen van 1 tot 12 jaar bepaald. Het gaat om een kind dat na 26 weken zwangerschap was geboren en leed aan hersenbeschadiging en een vorm van epilepsie. Toen het kind bijna 2 jaar oud was, vroegen de ouders om levensbeëindiging, omdat het lijden niet kon worden verzacht. De commissie oordeelt dat er voor het kind geen redelijke andere oplossing was en dat het lijden uitzichtloos en onomkeerbaar was.
8: De gemeente Westland heeft na jaren van verzet een plan om invulling te geven aan de spreidingswet. Dat lukt door een samenwerking tot 2030 met buurgemeente Midden-Delfland. Midden-Delfland vangt 92 asielzoekers extra op en in ruil biedt Westland 19 extra statushouders onderdak en begeleiding. Westland wil maximaal 140 van de wettelijk 643 opgelegde asielzoekers opvangen. De gemeente zegt dat meer niet past naast de opvang van 7000 arbeidsmigranten en 2400 Oekraïners.
7: De landelijke OV-staking leidt tot drukte bij taxibedrijven. Bij Uber waren dinsdagavond al ruim 6 keer meer ritreserveringen gedaan dan normaal voor een woensdag. Taxicentrale TCA in Amsterdam meldt dat er geen garantie is op een beschikbare rit en rijdt alleen tegen meterprijzen. Ook bij Bolt is het aantal ritten ruim verdubbeld. De taxibedrijven zeggen dat chauffeurs de drukte goed aankunnen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Israël is niet van plan om inwoners van Gaza gedwongen uit te zetten. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar tijdens de opening van de Israëlische ambassade in Ljubljana. Daarmee weerspreekt hij minister van Defensie Israël Katz. Die zei begin september dat plannen voor uitzetting door de VS zijn bevroren, maar niet van tafel zijn. Gazanen die uit eigen beweging willen verhuizen, zullen volgens Saar niet worden gehinderd door Israël. De kist van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij Fort Akershus in Oslo. De nieuwe koning Hakon begeleidde de stoet samen met koning Frederik van Denemarken en koning Carl Gustaf van Zweden. In de kapel vindt nog een besloten afscheid plaats voor familie, koninklijke gasten en hoogwaardigheidsbekleders. Daarna wordt Harald bijgezet in de crypte naast zijn grootvader koning Hakon en diens echtgenote koningin Maud. En naast zijn vader koning Olaf en kroonprinses Mertha. Volgens de politie waren er rond 14 uur, rond het einde van de uitvaartdienst in de Domkerk, ongeveer 163.000 mensen in Oslo. De dag verliep zonder incidenten.
9: Iran breidt de beperkt toegankelijke zone uit tot in de Golf van Oman. Het land legt sancties op aan schepen die zonder toestemming door deze zone varen. Als Iran denkt dat een schip zonder Iraanse toestemming wil doorvaren richting de Straat van Hormuz, werkt het niet mee aan verzekering of andere gerelateerde diensten. De zone begint ongeveer bij de Iraanse stad Gabahar en omvat een deel van de Golf van Oman en een ander deel van de Arabische Zee. Iran beperkt het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz sinds de oorlog met de VS uitbrak op 28 februari.
10: De afscheidsdienst voor koning Harald in de Domkerk in Oslo is afgelopen. De kist met het lichaam van de overleden koning werd de kerk uitgedragen, gevolgd door een flyover van 4 gevechtsvliegtuigen in Missing Man-formatie. De kist wordt nu in een rouwstoet naar Fort Akershus gebracht, waarbij koning Hakon wordt geflankeerd door de koningen Carl Gustaf en Frederik van Zweden en Denemarken. Eerder liepen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia mee in de stoet. Prinses Beatrix kwam per bus aan. In Fort Akershus vindt later vanmiddag nog een besloten afscheid plaats, waarna Harald wordt bijgezet in de koninklijke crypte.
7: Een telefoongesprek tussen de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Amerikaanse president Donald Trump is tot nader order opgeschort. De twee zouden contact hebben rond de 25e jaardag van de aanslagen van 11 september 2001. Een reden voor het uitstel werd niet genoemd. Trump reageerde eerder op de verkiezingswinst van de radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland in Sachsen-Anhalt. Hij schreef op Truth Social dat de AfD-fracties in opmars zijn, terwijl Merz, CDU, grote verliezen leed.
11: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz aan na een artikel over de aanval van Hamas in oktober 2023. Daarin stond dat hij door de president van de Verenigde Arabische Emiraten was gewaarschuwd voor het geweld. Netanyahu ontkent dat hij in de weken voor de aanval contact had met Mohammed bin Zayed al Nahyan. Haaretz schreef dat de twee anderhalve week voor de aanval 3 kwartier hebben getelefoneerd. En dat Netanyahu werd gewaarschuwd dat Hamas-leider Yahya Sinwar een grote operatie plande. De premier zou de waarschuwing niet hebben gedeeld met de veiligheidsdiensten.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De beurzen in New York zijn woensdag met verliezen geopend. Beleggers blijven voorzichtig door de stijgende olieprijzen als gevolg van het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. Brentolie kostte voor het eerst sinds juli weer meer dan $100 per vat. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,8% lager op 52.422 punten. Beleggers vrezen dat de Amerikaanse Centrale Bank de rente later deze maand verhoogt om de inflatie te bestrijden. Uitkeringsinstantie UWV heeft de selectiecriteria voor het onderzoek naar mogelijke fouten bij WIA-uitkeringen verruimd. Daardoor krijgen 13.000 mensen die al hadden gehoord dat een uitkering niet gecontroleerd hoefde te worden, nu alsnog een handmatige controle. Deze mensen worden in oktober geïnformeerd. UWV kijkt in totaal naar 73.000 WIA-uitkeringen waarin mogelijk dagloonfouten kunnen voorkomen. Het UWV heeft jarenlang fouten gemaakt bij het vaststellen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, bleek uit onderzoek van de Rekenkamer. De Europese Commissie wil dat overheden bij aanbestedingen kwaliteit meer laten meewegen en niet meer alleen op prijs selecteren. Kernpunt van de hervorming is de verschuiving van de focus van prijs naar kwaliteit. De gestelde kwaliteitscriteria moeten voor minimaal 30% meewegen. Bij arbeidsintensieve contracten, zoals wegenbouw of de zorg, geldt een minimum van 50%. 3 bestaande aanbestedingsrichtlijnen worden in de nieuwe wet vervangen door een verordening. De commissie stelt dat haar wetsvoorstel jaarlijks 649 miljoen euro aan administratieve kosten bespaart.
7: De Europese Commissie wil dezelfde regels voor innovatieve bedrijven in de EU invoeren, om hen te helpen verder door te groeien. Nu is regelgeving rondom bijvoorbeeld investeringen in start-ups nog te versplinterd en anders in elke lidstaat. Brussel wil onder meer dat de waarde van innovatieve bedrijven duidelijk is in de hele EU en wil het makkelijker maken voor overheden om te investeren in onderzoek en ontwikkeling in andere lidstaten. Ook wil de commissie het duidelijker maken waar en wanneer Europese bedrijven kunnen experimenteren met innovatieve ideeën in een zogeheten zandbak. De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog uitspreken over het plan.
11: Ryanair heeft dinsdag 260 vluchten moeten annuleren door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding.
12: Dat heeft tot een direct verlies van 2,5 tot 3 miljoen pond, zo'n 3 tot 3,5 miljoen euro geleid, zegt topman Michael O'Leary. Ongeveer 48.000 passagiers van Ryanair zijn geraakt door de storing. O'Leary verwacht ook woensdag nog tientallen vluchten te moeten annuleren, doordat bemanningen zich op verkeerde locaties bevinden. Het totale verlies voor de luchtvaartmaatschappij loopt volgens hem uiteindelijk op tot zo'n 6 miljoen pond.
13: Egypte gaat zijn eerste grootschalige datacenter voor kunstmatige intelligentie bouwen, met technologie van het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia. Het project kost $1 miljard en komt op een moment dat de Verenigde Staten en China strijden om invloed in het Midden-Oosten en Afrika. De Chinese president Xi Jinping bezocht vorige week Egypte, waar het Chinese Huawei een bod deed op een datacenter, wat Washington ertoe aanzette een Amerikaans tegenvoorstel te promoten. Het datacenter wordt gebouwd door Vodafone Business, Elsewedy Electric en Cassava Technologies, de belangrijkste partner van Nvidia in Afrika. De uitrol van AI-infrastructuur verloopt in Afrika trager dan elders, mede door zwakke elektriciteitsnetten, terwijl AI-datacenters tot 5 keer meer stroom verbruiken dan traditionele datacenters.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. De Italiaanse motorcoureur Nicolò Bulega stapt in 2027 over van het WK Superbike naar de MotoGP. De 26-jarige Italiaan heeft een contract getekend bij Pertamina Enduro VR46, het Ducati-team van 9-voudig wereldkampioen Valentino Rossi. Bulega won dit jaar 26 van de 27 races in het kampioenschap van de zware motoren, een record. Teambaas Alessio Salucci zegt dat Bulega met de juiste volwassenheid en ervaring klaar is voor dit nieuwe avontuur. Bulega noemt het verkrijgen van een plek in de MotoGP een droom en is enorm trots dat hij nu deze kans krijgt.
16: Ben Shelton heeft na 4,5 uur tennissen Carlos Alcaraz verslagen in de kwartfinale van de US Open. De Amerikaan noemde het om 3:30 s'nachts gewonnen duel zonder twijfel zijn leukste wedstrijd ooit. Shelton zei dat de supporters hem op de been hielden en had veel lof voor zijn Spaanse tegenstander. In de halve finale speelt hij tegen landgenoot Francis Tiafoe. Alcaraz verloor, maar was niet teleurgesteld en zei vooral trots te zijn op zijn eerste toernooi na maandenlange afwezigheid door een polsblessure.
17: Peter Bos noemt alle ophef rondom de actie van Ruben van Bommel tijdens de topper tegen Ajax lachwekkend. De PSV-trainer heeft niet meer één op één met zijn aanvaller gesproken over de botsing met Aaron Bouwman. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en bracht de nacht door in het ziekenhuis. Bos zegt blij te zijn dat het goed gaat met Bouwman, maar vindt dat er te veel aandacht is voor de actie. PSV speelt donderdag om 15:45 thuis tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. PSV speelt donderdag om 18:45 s'avonds in het Philipsstadion de eerste Champions League wedstrijd van het seizoen tegen Shakhtar Donetsk. Aanvoerder Mauro Junior ontbreekt omdat hij nog een schorsing uitzit van vorig seizoen. Ook Kilian Sildilia, Jerdy Schouten, Sam Lammers, Sami Ouassa en Mikkel Bro Hansen zijn er niet bij. Dennis Mann keert mogelijk terug, maar voor Alassane Plea komt de wedstrijd te vroeg vanwege een zeldzame blessure. Trainer Peter Bos waarschuwt dat Shakhtar vorig jaar de halve finale van de Conference League haalde en dat PSV aan de bak moet. Lionel Messi staat op het punt eigenaar te worden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De Argentijnse voetballer is dichtbij een akkoord om alle aandelen over te nemen van een Colombiaanse investeringsgroep. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club bevestigt dat er een principeakkoord ligt, maar dat de laatste juridische procedures nog moeten worden afgerond. Messi kocht eerder dit jaar al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornellà. Dick Advocaat blijft hoofdtrainer van het nationale elftal van Curaçao tot en met 31 juli 2027. De Curaçaose Voetbalbond kiest bewust voor continuïteit en stabiliteit rondom het nationale team. Onder leiding van Advocaat deed Curaçao deze zomer als kleinste land ooit mee aan het WK voetbal. Het eiland pakte tegen Ecuador het eerste WK-punt ooit.
18: Advocaat maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de komende wedstrijden in de CONCACAF Nations League. Dit was het laatste sportnieuws.
19: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met buien. In het oosten plaatselijk met onweer. Het wordt zo'n 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond wordt het geleidelijk droog en neemt de wind overal wat af. Vannacht valt er in het noordoosten nog een enkele lichte bui. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 8 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Middagtemperaturen liggen tussen de 18 graden in het noordwesten en plaatselijk 21 graden in Limburg. De wind is over het algemeen zwak tot matig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de eerste maanden van de wietproef bleef de illegale cannabismarkt een rol spelen. Onderzoekers zien nog geen grote verschillen tussen gemeenten die wel en niet meedoen aan het experiment. Cannabisgebruikers gaven in vragenlijsten aan dat ze buiten de coffeeshop inkopen doen vanwege de prijs of omdat ze dan meer in één keer kunnen kopen. Ministers Van Weel en Hermans stuurden woensdag het eerste rapport naar de Tweede Kamer en schrijven dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken. Eind 2028 neemt het kabinet een standpunt in over cannabis in Nederland. De werkzaamheden aan de Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk vorderen volgens Rijkswaterstaat. Afgelopen nacht zijn de funderingen van de pijlers voor een groot deel opgevuld met zand. Ook is er grind in het water gestort om het bodemprofiel van de Arkevaart te stabiliseren. De werkzaamheden bovenop de brug zijn klaar, waarbij een rioleringsbuis is vervangen en beschadigingen door regenwater aan het taluut zijn hersteld. De weg gaat uiterlijk donderdagavond weer open, na een afsluiting sinds maandag. De provincie Zuid-Holland moet snel aan de slag met de aanbevelingen uit de evaluatie van de chaotisch verlopen overgang van het busvervoer rond onder meer Alphen aan de Rijn, Gouda, Katwijk en Leiden. Een deel van Provinciale Staten pleit daarvoor. In de evaluatie staat onder meer dat het verstandig is om busstallingen in provinciaal beheer te nemen en om een nieuwe concessie in de zomer te laten beginnen in plaats van in de winter. Gedeputeerde Jeroen van Dijken zegt al aan voorstellen te werken, maar benadrukt dat de volgende concessiewisseling pas in 2033 is. Q-Bus nam eind 2024 het busvervoer in het noorden van Zuid-Holland over van Arriva. Maar de eerste maanden verliepen chaotisch door een personeelstekort en vertraagde oplevering van elektrische bussen. De provincie legde Q-Bus daarom 3,5 miljoen euro aan boetes op.
23: Fred H., de voormalige bassist van de Heideroosjes, is veroordeeld tot 18 maanden cel voor het bezit en verspreiden van kinderporno. 12 maanden daarvan zijn voorwaardelijk. Hij hoeft niet terug de cel in, omdat zijn celstraf even lang is als het voorarrest. De 52-jarige H. uit Zevenum krijgt ook een taakstraf van 180 uur opgelegd. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk.
24: De landelijke OV-staking leidt tot drukte bij taxibedrijven. Bij Uber waren dinsdagavond al ruim 6 keer meer ritreserveringen gedaan dan normaal voor een woensdag. Taxicentrale TCA in Amsterdam meldt dat er geen garantie is op een beschikbare rit en rijdt alleen tegen meterprijzen. Ook bij Bolt is het aantal ritten ruim verdubbeld. De taxibedrijven zeggen dat chauffeurs de drukte goed aankunnen.
0: Een arts heeft eind vorig jaar zorgvuldig en volgens de regels gehandeld bij het beëindigen van het leven van een jong kind. Dat heeft de beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen en kinderen van 1 tot 12 jaar bepaald. Het gaat om een kind dat na 26 weken zwangerschap was geboren en leed aan hersenbeschadiging en een vorm van epilepsie. Toen het kind bijna 2 jaar oud was, vroegen de ouders om levensbeëindiging omdat het lijden niet kon worden verzacht. De commissie oordeelt dat er voor het kind geen redelijke andere oplossing was en dat het lijden uitzichtloos en onomkeerbaar was.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Spanje krijgt ruim 114 miljoen euro van de Europese Commissie om de situatie in de exclave Ceuta te verbeteren. De exclave werd eind juli geconfronteerd met ongeveer 80.000 mensen die de grens van Marokko naar Ceuta overstaken. Het geld gaat naar betere grensbewaking, infrastructuur en extra mensen en materieel. Ook komen er faciliteiten voor de screening van migranten en ondersteuning bij terugkeer van illegalen. Daarnaast wordt de opvangcapaciteit vergroot, onder meer voor minderjarigen.
5: De Duitse defensieminister Boris Pistorius waarschuwt dat Rusland wapens en munitie opspaart voor latere conflicten. Rusland produceert veel meer dan het in de oorlog tegen Oekraïne gebruikt, zei Pistorius woensdag in het parlement in Berlijn. Van de 150 korte en middellange afstandsraketten die Rusland maandelijks produceert, worden er gemiddeld maar 80 ingezet in Oekraïne. Het Kremlin heeft straks 1,5 miljoen soldaten onder de wapenen, plus kanonnenvoer uit landen als Noord-Korea. Het recente bezoek van de Amerikaanse CIA-baas aan Moskou duidt daar volgens Pistorius ook op.
25: Israël is niet van plan om inwoners van Gaza gedwongen uit te zetten. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar tijdens de opening van de Israëlische ambassade in Ljubljana. Daarmee weerspreekt hij minister van Defensie Israël Katz. Die zei begin september dat plannen voor uitzetting door de VS zijn bevroren, maar niet van tafel zijn. Gazanen die uit eigen beweging willen verhuizen, zullen volgens Saar niet worden gehinderd door Israël.
26: De kist van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij Fort Akershus in Oslo. De nieuwe koning Hakon begeleidde de stoet samen met koning Frederik van Denemarken en koning Carl Gustaf van Zweden. In de kapel vindt nog een besloten afscheid plaats voor familie, koninklijke gasten en hoogwaardigheidsbekleders. Daarna wordt Harald bijgezet in de crypte naast zijn grootvader koning Hakon en diens echtgenote koningin Maud. En naast zijn vader koning Olaf en kroonprinses Mertha. Volgens de politie waren er rond 14 uur, rond het einde van de uitvaartdienst in de Domkerk, ongeveer 163.000 mensen in Oslo. De dag verliep zonder incidenten.
27: Iran breidt de beperkt toegankelijke zone uit tot in de Golf van Oman. Het land legt sancties op aan schepen die zonder toestemming door deze zone varen. Als Iran denkt dat een schip zonder Iraanse toestemming wil doorvaren richting de Straat van Hormuz, werkt het niet mee aan verzekering of andere gerelateerde diensten. De zone begint ongeveer bij de Iraanse stad Gabahar en omvat een deel van de Golf van Oman en een ander deel van de Arabische Zee. Iran beperkt het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz sinds de oorlog met de VS uitbrak op 28 februari.
28: De afscheidsdienst voor koning Harald in de Domkerk in Oslo is afgelopen. De kist met het lichaam van de overleden koning werd de kerk uitgedragen, gevolgd door een flyover van 4 gevechtsvliegtuigen in Missing Man-formatie.
27: De kist wordt nu in een rouwstoet naar Fort Akershus gebracht, waarbij koning Hakon wordt geflankeerd door de koningen Karl Gustav en Frederik van Zweden en Denemarken. Eerder liepen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia mee in de stoet. Prinses Beatrix kwam per bus aan. In Fort Akershus vindt later vanmiddag nog een besloten afscheid plaats, waarna Harald wordt bijgezet in de koninklijke crypte. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De beurzen in New York zijn woensdag met verliezen geopend. Beleggers blijven voorzichtig door de stijgende olieprijzen als gevolg van het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. Brentolie kostte voor het eerst sinds juli weer meer dan $100 per vat. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,8% lager op 52.422 punten. Beleggers vrezen dat de Amerikaanse Centrale Bank de rente later deze maand verhoogt om de inflatie te bestrijden. Uitkeringsinstantie UWV heeft de selectiecriteria voor het onderzoek naar mogelijke fouten bij WIA-uitkeringen verruimd. Daardoor krijgen 13.000 mensen die al hadden gehoord dat een uitkering niet gecontroleerd hoefde te worden, nu alsnog een handmatige controle. Deze mensen worden in oktober geïnformeerd. UWV kijkt in totaal naar 73.000 WIA-uitkeringen waarin mogelijk dagloonfouten kunnen voorkomen. Het UWV heeft jarenlang fouten gemaakt bij het vaststellen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, bleek uit onderzoek van de Rekenkamer. De Europese Commissie wil dat overheden bij aanbestedingen kwaliteit meer laten meewegen en niet meer alleen op prijs selecteren. Kernpunt van de hervorming is de verschuiving van de focus van prijs naar kwaliteit. De gestelde kwaliteitscriteria moeten voor minimaal 30% meewegen. Bij arbeidsintensieve contracten, zoals wegenbouw of de zorg, geldt een minimum van 50%. Drie bestaande aanbestedingsrichtlijnen worden in de nieuwe wet vervangen door een verordening. De commissie stelt dat haar wetsvoorstel jaarlijks 649 miljoen euro aan administratieve kosten bespaart. De Europese Commissie wil dezelfde regels voor innovatieve bedrijven in de EU invoeren, om hen te helpen verder door te groeien. Nu is regelgeving rondom bijvoorbeeld investeringen in start-ups nog te versplinterd en anders in elke lidstaat. Brussel wil onder meer dat de waarde van innovatieve bedrijven duidelijk is in de hele EU en wil het makkelijker maken voor overheden om te investeren in onderzoek en ontwikkeling in andere lidstaten. Ook wil de commissie het duidelijker maken waar en wanneer Europese bedrijven kunnen experimenteren met innovatieve ideeën in een zogeheten zandbak. De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog uitspreken over het plan.
8: Ryanair heeft dinsdag 260 vluchten moeten annuleren door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Dat heeft tot een direct verlies van 2,5 tot 3 miljoen pond, zo'n 3 tot 3,5 miljoen euro geleid, zegt topman Michael O'Leary. Ongeveer 48.000 passagiers van Ryanair zijn geraakt door de storing. O'Leary verwacht ook woensdag nog tientallen vluchten te moeten annuleren, doordat bemanningen zich op verkeerde locaties bevinden. Het totale verlies voor de luchtvaartmaatschappij loopt volgens hem uiteindelijk op tot zo'n 6 miljoen pond.
9: Egypte gaat zijn eerste grootschalige datacenter voor kunstmatige intelligentie bouwen, met technologie van het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia. Het project kost $1 miljard en komt op een moment dat de Verenigde Staten en China strijden om invloed in het Midden-Oosten en Afrika. De Chinese president Xi Jinping bezocht vorige week Egypte, waar het Chinese Huawei een bod deed op een datacenter, wat Washington ertoe aanzette een Amerikaans tegenvoorstel te promoten. Het datacenter wordt gebouwd door Vodafone Business, Elsewedy Electric en Cassava Technologies, de belangrijkste partner van Nvidia in Afrika. De uitrol van AI-infrastructuur verloopt in Afrika trager dan elders, mede door zwakke elektriciteitsnetten,
10: terwijl AI-datacenters tot 5 keer meer stroom verbruiken dan traditionele datacenters.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws.
13: De Italiaanse motorcoureur Nicolò Bulega stapt in 2027 over van het WK Superbike naar de MotoGP. De 26-jarige Italiaan heeft een contract getekend bij Pertamina Enduro VR46, het Ducati-team van 9-voudig wereldkampioen Valentino Rossi. Bulega won dit jaar 26 van de 27 races in het kampioenschap van de zware motoren, een record. Teambaas Alessio Salucci zegt dat Bulega met de juiste volwassenheid en ervaring klaar is voor dit nieuwe avontuur. Bulega noemt het verkrijgen van een plek in de MotoGP een droom en is enorm trots dat hij nu deze kans krijgt.
14: Ben Shelton heeft na 4,5 uur tennissen Carlos Alcaraz verslagen in de kwartfinale van de US Open. De Amerikaan noemde het om 3:30 s'nachts gewonnen duel zonder twijfel zijn leukste wedstrijd ooit. Shelton zei dat de supporters hem op de been hielden en had veel lof voor zijn Spaanse tegenstander. In de halve finale speelt hij tegen landgenoot Francis Tiafoe. Alcaraz verloor, maar was niet teleurgesteld en zei vooral trots te zijn op zijn eerste toernooi na maandenlange afwezigheid door een polsblessure.
15: Peter Bos noemt alle ophef rondom de actie van Ruben van Bommel tijdens de topper tegen Ajax lachwekkend. De PSV-trainer heeft niet meer één op één met zijn aanvaller gesproken over de botsing met Aaron Bouwman. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en bracht de nacht door in het ziekenhuis. Bos zegt blij te zijn dat het goed gaat met Bouwman, maar vindt dat er te veel aandacht is voor de actie. PSV speelt donderdag om 15:45 thuis tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League.
16: PSV speelt donderdag om 18:45 s'avonds in het Philips Stadion de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen tegen Shakhtar Donetsk. Aanvoerder Mauro Junior ontbreekt, omdat hij nog een schorsing uitzit van vorig seizoen. Ook Kilian Sildilia, Jerdy Schouten, Sam Lammers, Sami Ouassa en Mikkel Bro Hansen zijn er niet bij. Dennis Mann keert mogelijk terug, maar voor Alassane Plea komt de wedstrijd te vroeg vanwege een zeldzame blessure. Trainer Peter Bos waarschuwt dat Shakhtar vorig jaar de halve finale van de Conference League haalde en dat PSV aan de bak moet.
17: Lionel Messi staat op het punt eigenaar te worden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De Argentijnse voetballer is dichtbij een akkoord om alle aandelen over te nemen van een Colombiaanse investeringsgroep. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club bevestigt dat er een principeakkoord ligt, maar dat de laatste juridische procedures nog moeten worden afgerond. Messi kocht eerder dit jaar al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornellà.
18: Dick Advocaat blijft hoofdtrainer van het nationale elftal van Curaçao tot en met 31 juli 2027. De Curaçaose Voetbalbond kiest bewust voor continuïteit en stabiliteit rondom het nationale team. Onder leiding van Advocaat deed Curaçao deze zomer als kleinste land ooit mee aan het WK voetbal. Het eiland pakte tegen Ecuador het eerste WK-punt ooit. Advocaat maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de komende wedstrijden in de CONCACAF Nations League. Dit was het laatste sportnieuws.
29: Je luistert naar Talk Radio.
30: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
31: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag 3:30 tot zwaar bewolkt met buien. In het oosten plaatselijk met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind waait matig uit het noordwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond wordt het geleidelijk droog en neemt de wind af. Vannacht blijft het vrijwel droog. Alleen in het noordoosten mogelijk nog een enkele lichte bui. Minima tussen 8 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het grotendeels droog. Middagtemperaturen rond de 18 graden in het noordwesten. In Limburg kan het oplopen tot 21 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan zee soms vrij krachtig.
32: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de eerste maanden van de wietproef bleef de illegale cannabismarkt een rol spelen. Onderzoekers zien nog geen grote verschillen tussen gemeenten die wel en niet meedoen aan het experiment. Cannabisgebruikers gaven in vragenlijsten aan dat ze buiten de coffeeshop inkopen doen vanwege de prijs of omdat ze dan meer in één keer kunnen kopen. Ministers Van Weel en Hermans stuurden woensdag het eerste rapport naar de Tweede Kamer en schrijven dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken. Eind 2028 neemt het kabinet een standpunt in over cannabis in Nederland. De werkzaamheden aan de Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk vorderen volgens Rijkswaterstaat. Afgelopen nacht zijn de funderingen van de pijlers voor een groot deel opgevuld met zand. Ook is er grind in het water gestort om het bodemprofiel van de Arkervaart te stabiliseren. De werkzaamheden bovenop de brug zijn klaar, waarbij een rioleringsbuis is vervangen en beschadigingen door regenwater aan het taluut zijn hersteld. De weg gaat uiterlijk donderdagavond weer open, na een afsluiting sinds maandag. De provincie Zuid-Holland moet snel aan de slag met de aanbevelingen uit de evaluatie van de chaotisch verlopen overgang van het busvervoer rond onder meer Alphen aan de Rijn, Gouda, Katwijk en Leiden. Een deel van Provinciale Staten pleit daarvoor. In de evaluatie staat onder meer dat het verstandig is om busstallingen in provinciaal beheer te nemen en om een nieuwe concessie in de zomer te laten beginnen in plaats van in de winter. Gedeputeerde Jeroen van Dijken zegt al aan voorstellen te werken, maar benadrukt dat de volgende concessiewisseling pas in 2033 is. Q-Bus nam eind 2024 het busvervoer in het noorden van Zuid-Holland over van Arriva. Maar de eerste maanden verliepen chaotisch door een personeelstekort en vertraagde oplevering van elektrische bussen. De provincie legde Q-Bus daarom 3,5 miljoen euro aan boetes op.
3: Fred H., de voormalige bassist van de Heideroosjes, is veroordeeld tot 18 maanden cel voor het bezit en verspreiden van kinderporno. 12 maanden daarvan zijn voorwaardelijk. Hij hoeft niet terug de cel in, omdat zijn celstraf even lang is als het voorarrest. De 52-jarige H. uit Zevenum krijgt ook een taakstraf van 180 uur opgelegd. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De landelijke OV-staking leidt tot drukte bij taxibedrijven. Bij Uber waren dinsdagavond al ruim 6 keer meer ritreserveringen gedaan dan normaal voor een woensdag. Taxicentrale TCA in Amsterdam meldt dat er geen garantie is op een beschikbare rit en rijdt alleen tegen meterprijzen. Ook bij Bolt is het aantal ritten ruim verdubbeld. De taxibedrijven zeggen dat chauffeurs de drukte goed aankunnen. Een arts heeft eind vorig jaar zorgvuldig en volgens de regels gehandeld bij het beëindigen van het leven van een jong kind. Dat heeft de beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen en kinderen van 1 tot 12 jaar bepaald. Het gaat om een kind dat na 26 weken zwangerschap was geboren en leed aan hersenbeschadiging en een vorm van epilepsie. Toen het kind bijna 2 jaar oud was, vroegen de ouders om levensbeëindiging, omdat het lijden niet kon worden verzacht. De commissie oordeelt dat er voor het kind geen redelijke andere oplossing was en dat het lijden uitzichtloos en onomkeerbaar was.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws.
5: Spanje krijgt ruim 114 miljoen euro van de Europese Commissie om de situatie in de Spaanse exclave Ceuta te verbeteren. De exclave werd eind juli geconfronteerd met ongeveer 80.000 mensen die de grens van Marokko naar Ceuta overstaken. Het geld gaat naar grensbewaking, infrastructuur, opvang en de terugkeer van illegaal verblijvende personen. Frontex, Europol en het Europees Agentschap voor Asiel verlenen operationele steun. Eurocommissaris Magnus Brunner zegt dat degenen die geen recht hebben om te blijven, moeten worden teruggestuurd.
6: De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. De partij van Nigel Farage kwam vorige week onder vuur na een uitzending van Channel 4 News, waarin verslaggevers undercover afspraken maakten met leden die tegen de regels in zouden gaan. Labour en de Liberal Democrats deden aangifte bij de politie. Die stelt nu dat er mogelijk strafbare feiten hebben plaatsgevonden. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan en werkt mee aan het onderzoek.
19: De Duitse defensieminister Boris Pistorius waarschuwt dat Rusland wapens en munitie opspaart voor latere conflicten. Rusland produceert veel meer dan het in de oorlog tegen Oekraïne gebruikt, zei Pistorius woensdag in het parlement in Berlijn. Van de 150 korte en middellange afstandsraketten die Rusland maandelijks produceert, worden er gemiddeld maar 80 ingezet in Oekraïne. Het Kremlin heeft straks 1,5 miljoen soldaten onder de wapenen, plus kanonnenvoer uit landen als Noord-Korea. Het recente bezoek van de Amerikaanse CIA-baas aan Moskou duidt daar volgens Pistorius ook op.
20: Israël is niet van plan om inwoners van Gaza gedwongen uit te zetten. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar tijdens de opening van de Israëlische ambassade in Ljubljana. Daarmee weerspreekt hij minister van Defensie Israël Katz. Die zei begin september dat plannen voor uitzetting door de VS zijn bevroren, maar niet van tafel zijn. Gazanen die uit eigen beweging willen verhuizen, zullen volgens Saar niet worden gehinderd door Israël.
21: De kist van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij Fort Akershus in Oslo. De nieuwe koning Hakon begeleidde de stoet samen met koning Frederik van Denemarken en koning Carl Gustaf van Zweden. In de kapel vindt nog een besloten afscheid plaats voor familie, koninklijke gasten en hoogwaardigheidsbekleders. Daarna wordt Harald bijgezet in de crypte naast zijn grootvader koning Hakon en diens echtgenote koningin Maud. En naast zijn vader koning Olaf en kroonprinses Mertha. Volgens de politie waren er rond 14 uur, rond het einde van de uitvaartdienst in de Domkerk, ongeveer 163.000 mensen in Oslo. De dag verliep zonder incidenten.
22: Iran breidt de beperkt toegankelijke zone uit tot in de Golf van Oman. Het land legt sancties op aan schepen die zonder toestemming door deze zone varen. Als Iran denkt dat een schip zonder Iraanse toestemming wil doorvaren richting de Straat van Hormuz, werkt het niet mee aan verzekering of andere gerelateerde diensten. De zone begint ongeveer bij de Iraanse stad Gabahar en omvat een deel van de Golf van Oman en een ander deel van de Arabische Zee. Iran beperkt het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz sinds de oorlog met de VS uitbrak op 28 februari.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. De beurzen in New York zijn woensdag met verliezen geopend. Beleggers blijven voorzichtig door de stijgende olieprijzen als gevolg van het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. Brentolie kostte voor het eerst sinds juli weer meer dan $100 per vat. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,8% lager op 52.422 punten. Beleggers vrezen dat de Amerikaanse Centrale Bank de rente later deze maand verhoogt om de inflatie te bestrijden.
26: Uitkeringsinstantie UWV
1: heeft de selectiecriteria voor het onderzoek naar mogelijke fouten bij WIA-uitkeringen verruimd. Daardoor krijgen 13.000 mensen die al hadden gehoord dat een uitkering niet gecontroleerd hoefde te worden, nu alsnog een handmatige controle. Deze mensen worden in oktober geïnformeerd. UWV kijkt in totaal naar 73.000 WIA-uitkeringen waarin mogelijk dagloonfouten kunnen voorkomen. Het UWV heeft jarenlang fouten gemaakt bij het vaststellen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, bleek uit onderzoek van de Rekenkamer.
7: De Europese Commissie wil dat overheden bij

0: administratieve kosten bespaart. De Europese Commissie wil dezelfde regels voor innovatieve bedrijven in de EU invoeren, om hen te helpen verder door te groeien. Nu is regelgeving rondom bijvoorbeeld investeringen in start-ups nog te versplinterd en anders in elke lidstaat. Brussel wil onder meer dat de waarde van innovatieve bedrijven duidelijk is in de hele EU en wil het makkelijker maken voor overheden om te investeren in onderzoek en ontwikkeling in andere lidstaten. Ook wil de Commissie het duidelijker maken waar en wanneer Europese bedrijven kunnen experimenteren met innovatieve ideeën in een zogeheten zandbak. De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog uitspreken over het plan. Ryanair heeft dinsdag 260 vluchten moeten annuleren door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Dat heeft tot een direct verlies van 2,5 tot 3 miljoen pond, zo'n 3 tot 3,5 miljoen euro geleid, zegt topman Michael O'Leary. Ongeveer 48.000 passagiers van Ryanair zijn geraakt door de storing. O'Leary verwacht ook woensdag nog tientallen vluchten te moeten annuleren, doordat bemanningen zich op verkeerde locaties bevinden. Het totale verlies voor de luchtvaartmaatschappij loopt volgens hem uiteindelijk op tot zo'n 6 miljoen pond. Egypte gaat zijn eerste grootschalige datacenter voor kunstmatige intelligentie bouwen, met technologie van het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia. Het project kost $1 miljard en komt op een moment dat de Verenigde Staten en China strijden om invloed in het Midden-Oosten en Afrika. De Chinese president Xi Jinping bezocht vorige week Egypte, waar het Chinese Huawei een bod deed op een datacenter, wat Washington ertoe aanzette een Amerikaans tegenvoorstel te promoten. Het datacenter wordt gebouwd door Vodafone Business, Elsewedy Electric en Cassava Technologies, de belangrijkste partner van Nvidia in Afrika. De uitrol van AI-infrastructuur verloopt in Afrika trager dan elders, mede door zwakke elektriciteitsnetten, terwijl AI-datacenters tot 5 keer meer stroom verbruiken dan traditionele datacenters. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Italiaanse motorcoureur Nicolò Bulega stapt in 2027 over van het WK Superbike naar de MotoGP. De 26-jarige Italiaan heeft een contract getekend bij Pertamina Enduro VR46, het Ducati-team van 9-voudig wereldkampioen Valentino Rossi. Bulega won dit jaar 26 van de 27 races in het kampioenschap van de zware motoren, een record. Teambaas Alessio Salucci zegt dat Bulega met de juiste volwassenheid en ervaring klaar is voor dit nieuwe avontuur. Bulega noemt het verkrijgen van een plek in de MotoGP een droom en is enorm trots dat hij nu deze kans krijgt.
2: Ben Shelton heeft na 4,5 uur tennissen Carlos Alcaraz verslagen in de kwartfinale van de US Open. De Amerikaan noemde het om 3:30 s'nachts gewonnen duel zonder twijfel zijn leukste wedstrijd ooit. Shelton zei dat de supporters hem op de been hielden en had veel lof voor zijn Spaanse tegenstander. In de halve finale speelt hij tegen landgenoot Francis Tiafoe. Alcaraz verloor, maar was niet teleurgesteld en zei vooral trots te zijn op zijn eerste toernooi na maandenlange afwezigheid door een polsblessure. Peter Bos noemt alle ophef rondom de actie van Ruben van Bommel tijdens de topper tegen Ajax lachwekkend. De PSV-trainer heeft niet meer één op één met zijn aanvaller gesproken over de botsing met Aaron Bouwman. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en bracht de nacht door in het ziekenhuis. Bos zegt blij te zijn dat het goed gaat met Bouwman, maar vindt dat er te veel aandacht is voor de actie. PSV speelt donderdag om 15:45 thuis tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. PSV speelt donderdag om 18:45 s'avonds in het Philipsstadion de eerste Champions League wedstrijd van het seizoen tegen Shakhtar Donetsk. Aanvoerder Mauro Junior ontbreekt omdat hij nog een schorsing uitzit van vorig seizoen. Ook Kilian Sildilia, Jerdy Schouten, Sam Lammers, Sami Ouassa en Mikkel Bro Hansen zijn er niet bij. Dennis Mann keert mogelijk terug, maar voor Alassane Plea komt de wedstrijd te vroeg vanwege een zeldzame blessure. Trainer Peter Bos waarschuwt dat Shakhtar vorig jaar de halve finale van de Conference League haalde en dat PSV aan de bak moet.

0: Lionel Messi staat op het punt eigenaar te worden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De Argentijnse voetballer is dichtbij een akkoord om alle aandelen over te nemen van een Colombiaanse investeringsgroep. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club bevestigt dat er een principeakkoord ligt, maar dat de laatste juridische procedures nog moeten worden afgerond. Messi kocht eerder dit jaar al de Spaanse vijfde klasser UE Cornellà. Dick Advocaat blijft hoofdtrainer van het nationale elftal van Curaçao tot en met 31 juli 2027. De Curaçaose Voetbalbond kiest bewust voor continuïteit en stabiliteit rondom het nationale team. Onder leiding van Advocaat deed Curaçao deze zomer als kleinste land ooit mee aan het WK voetbal. Het eiland pakte tegen Ecuador het eerste WK-punt ooit. Advocaat maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de komende wedstrijden in de CONCACAF Nations League. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met buien, maar die nemen geleidelijk af. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond wordt het geleidelijk droog en neemt de wind af. Vannacht valt in het noordoosten nog een enkele lichte bui, elders blijft het droog. Minimaal 8 graden in het binnenland, rond 15 graden aan zee. Morgen wisselen zon en wolken af en blijft het vrijwel overal droog. Middag 18 tot plaatselijk 21 graden in Limburg, met zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere partijen in de Provinciale Staten van Utrecht twijfelen of de bouw van 25.000 woningen in de polder Rijnenburg door kan gaan. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt geen geld te hebben voor een tramlijn naar de nieuwe wijk. Het CDA stelt voor te beginnen met buslijnen en later over te stappen op een tram als het geld er is. De ChristenUnie vraagt zich af of de provincie zich niet moet heroriënteren op plannen die wel haalbaar zijn. Het Openbaar Ministerie eist 16 jaar cel tegen de 24-jarige William P. voor de moord op zijn vader. P. drong op 29 maart 2024 de woning van zijn 65-jarige vader in Amsterdam-Zuidoost binnen en doodde hem met een groot aantal messteken. Het OM laat de eis tot TBS vallen, maar wil wel een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel. P. heeft de moord bekend en stond ook terecht voor een overval op een tankstation in Diemen en wapenbezit. Oppositiepartijen hebben onder het huidige minderheidskabinet meer ruimte om de koers van het land te bepalen, zegt VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans. Hij pleit in de Binnenhoflezing voor een nieuwe balans tussen oppositie en coalitie. Jarenlang regelden coalitiepartijen alles dicht in het regeerakkoord, terwijl oppositiepartijen nauwelijks een rol konden spelen. Nu de coalitie geen meerderheid heeft, in zowel de Tweede als de Eerste Kamer, is dat anders. Dat is volgens Brekelmans voor iedereen wennen, ook voor media en kiezers. Een vrouw die begin dit jaar in Utrecht klappen en schoppen kreeg van een agent, wil dat die daarvoor alsnog wordt vervolgd. Het gaat om de vrouw die filmde dat de agent een andere vrouw schopte. Het Openbaar Ministerie oordeelde dat de agent rechtmatig handelde en zag af van een strafrechtelijk onderzoek. De vrouw dient nu een klacht in bij het gerechtshof tegen die beslissing. Haar advocaat zegt dat het filmen van een politieagent niet kan worden aangemerkt als belemmering van een aanhouding. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans vindt dat 5 dagen werken de norm moet zijn. Hij zegt in zijn Binnenhoflezing dat hij jongeren ziet die in hun eerste baan al parttime willen werken, maximaal 4 of zelfs 3 dagen per week. Volgens Brekelmans is dat niet genoeg om bedrijven te laten groeien, huizen te bouwen en de krijgsmacht uit te breiden. Hij pleit ervoor dat meer werken en overwerken beter gaan lonen. In de eerste maanden van de wietproef bleef de illegale cannabismarkt een rol spelen. Onderzoekers zien nog geen grote verschillen tussen gemeenten die wel en niet meedoen aan het experiment. Cannabisgebruikers gaven in vragenlijsten aan dat ze buiten de coffeeshop inkopen doen vanwege de prijs of omdat ze dan meer in één keer kunnen kopen. Ministers Van Weel en Hermans stuurden woensdag het eerste rapport naar de Tweede Kamer en schrijven dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken. Eind 2028 neemt het kabinet een standpunt in over cannabis in Nederland. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. De partij van Nigel Farage kwam vorige week onder vuur na een uitzending van Channel 4 News, waarin undercover-verslaggevers afspraken maakten met leden van Reform die tegen de regels in zouden gaan. Labour en de Liberal Democrats deden aangifte, waarna de politie vaststelde dat er mogelijk strafbare feiten hebben plaatsgevonden. In de uitzending is te zien hoe partijmedewerkers overleggen met een undercover-verslaggever over het omzeilen van regels die donaties uit het buitenland verbieden. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan en werkt mee aan het onderzoek, maar stuurde vrijdag wel 2 medewerkers weg die in de video namens de partij handelden.
6: Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en raakte 20 mensen gewond. De trein met 120 passagiers botste tegen een cementwagen en raakte daarna ontspoord. Het ongeluk gebeurde in de regio Mazovië, ongeveer 125 kilometer ten zuidwesten van Warschau. Door de botsing zijn 6 rijtuigen en de locomotief ontspoord. Hulpdiensten en officieren van justitie onderzoeken het ongeluk. Spanje krijgt ruim 114 miljoen euro van de Europese Commissie om de situatie in de Spaanse exclave Ceuta te verbeteren. De exclave werd eind juli geconfronteerd met ongeveer 80.000 mensen die de grens van Marokko naar Ceuta overstaken. Het geld gaat naar grensbewaking, infrastructuur, opvang en de terugkeer van illegaal verblijvende personen. Frontex, Europol en het Europees Agentschap voor Asiel verlenen operationele steun. Eurocommissaris Magnus Brunner zegt dat degenen die geen recht hebben om te blijven, moeten worden teruggestuurd.
7: De Duitse defensieminister Boris Pistorius waarschuwt dat Rusland wapens en munitie opspaart voor latere conflicten. Rusland produceert veel meer dan het in de oorlog tegen Oekraïne gebruikt, zei Pistorius woensdag in het parlement in Berlijn. Van de 150 korte en middellange afstandsraketten die Rusland maandelijks produceert, worden er gemiddeld maar 80 ingezet in Oekraïne. Het Kremlin heeft straks 1,5 miljoen soldaten onder de wapenen, plus kanonnenvoer uit landen als Noord-Korea. Het recente bezoek van de Amerikaanse CIA-baas aan Moskou duidt daar volgens Pistorius ook op.
8: Israël is niet van plan om inwoners van Gaza gedwongen uit te zetten. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar tijdens de opening van de Israëlische ambassade in Ljubljana. Daarmee weerspreekt hij minister van Defensie Israël Katz. Die zei begin september dat plannen voor uitzetting door de VS zijn bevroren, maar niet van tafel zijn. Gazanen die uit eigen beweging willen verhuizen, zullen volgens Saar niet worden gehinderd door Israël.
9: De kist van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij Fort Akershus in Oslo. De nieuwe koning Hakon begeleidde de stoet samen met koning Frederik van Denemarken en koning Carl Gustaf van Zweden. In de kapel vindt nog een besloten afscheid plaats voor familie, koninklijke gasten en hoogwaardigheidsbekleders. Daarna wordt Harald bijgezet in de crypte naast zijn grootvader koning Hakon en diens echtgenote koningin Maud. En naast zijn vader koning Olaf en kroonprinses Mertha. Volgens de politie waren er rond 14 uur, rond het einde van de uitvaartdienst in de Domkerk, ongeveer 163.000 mensen in Oslo. De dag verliep zonder incidenten.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Odido-topman Søren Abildgaard zegt heel blij te zijn dat zijn bedrijf geen losgeld heeft betaald aan cybercriminelen. Begin februari werden bij een cyberaanval persoonsgegevens van 6,2 miljoen Odido-klanten gestolen door hackersgroep Shiny Hunters. Die eiste losgeld, maar Odido weigerde te betalen. Daarop plaatste de groep de gestolen klantgegevens op het dark web. Abildgaard zei woensdag op een congres van branchevereniging NL Connect dat betalen een vals gevoel van veiligheid zou creëren. Op Britse luchthavens zijn woensdag 327 vluchten geschrapt. Een dag nadat een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding ruim 1700 vluchten platlegde. Ongeveer 5% van de geplande vluchten gaat niet door. Vooral omdat vliegtuigen en bemanningen door de storing niet op de juiste plek zijn. British Airways schrapt bijna 200 vluchten. De Britse luchtverkeersleiding zegt dat het herstel nog enige tijd gaat duren. Ook op Schiphol zijn woensdag vluchten naar het Verenigd Koninkrijk geannuleerd of vertraagd. De beurzen in New York zijn woensdag met verliezen geopend. Beleggers blijven voorzichtig door de stijgende olieprijzen als gevolg van het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. Brentolie kostte voor het eerst sinds juli weer meer dan $100 per vat. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,8% lager op 52.422 punten. Beleggers vrezen dat de Amerikaanse Centrale Bank de rente later deze maand verhoogt om de inflatie te bestrijden. Uitkeringsinstantie UWV heeft de selectiecriteria voor het onderzoek naar mogelijke fouten bij WIA-uitkeringen verruimd. Daardoor krijgen 13.000 mensen die al hadden gehoord dat een uitkering niet gecontroleerd hoefde te worden, nu alsnog een handmatige controle. Deze mensen worden in oktober geïnformeerd. UWV kijkt in totaal naar 73.000 WIA-uitkeringen waarin mogelijk dagloonfouten kunnen voorkomen. Het UWV heeft jarenlang fouten gemaakt bij het vaststellen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, bleek uit onderzoek van de Rekenkamer. De Europese Commissie wil dezelfde regels voor innovatieve bedrijven in de EU invoeren, om hen te helpen verder door te groeien. Nu is regelgeving rondom bijvoorbeeld investeringen in start-ups nog te versplinterd en anders in elke lidstaat. Brussel wil onder meer dat de waarde van innovatieve bedrijven duidelijk is in de hele EU en wil het makkelijker maken voor overheden om te investeren in onderzoek en ontwikkeling in andere lidstaten. Ook wil de commissie het duidelijker maken waar en wanneer Europese bedrijven kunnen experimenteren met innovatieve ideeën in een zogeheten zandbak. De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog uitspreken over het plan. De Europese Commissie wil dat overheden bij aanbestedingen kwaliteit meer laten meewegen en niet meer alleen op prijs selecteren. Kernpunt van de hervorming is de verschuiving van de focus van prijs naar kwaliteit. De gestelde kwaliteitscriteria moeten voor minimaal 30% meewegen. Bij arbeidsintensieve contracten, zoals wegenbouw of de zorg, geldt een minimum van 50%. Drie bestaande aanbestedingsrichtlijnen worden in de nieuwe wet vervangen door een verordening.
12: De commissie stelt dat haar wetsvoorstel jaarlijks 649 miljoen euro aan administratieve kosten bespaart.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. De Italiaanse motorcoureur Nicolò Bulega stapt in 2027 over van het WK Superbike naar de MotoGP. De 26-jarige Italiaan heeft een contract getekend bij Pertamina Enduro VR46, het Ducati-team van negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi. Bulega won dit jaar 26 van de 27 races in het kampioenschap van de zware motoren, een record. Teambaas Alessio Salucci zegt dat Bulega met de juiste volwassenheid en ervaring klaar is voor dit nieuwe avontuur. Bulega noemt het verkrijgen van een plek in de MotoGP een droom en is enorm trots dat hij nu deze kans krijgt.
15: Ben Shelton heeft na 4,5 uur tennissen Carlos Alcaraz verslagen in de kwartfinale van de US Open. De Amerikaan noemde het om 3:30 s'nachts gewonnen duel zonder twijfel zijn leukste wedstrijd ooit. Shelton zei dat de supporters hem op de been hielden en had veel lof voor zijn Spaanse tegenstander. In de halve finale speelt hij tegen landgenoot Francis Tiafoe. Alcaraz verloor, maar was niet teleurgesteld en zei vooral trots te zijn op zijn eerste toernooi na maandenlange afwezigheid door een polsblessure.
16: Peter Bos noemt alle ophef rondom de actie van Ruben van Bommel tijdens de topper tegen Ajax lachwekkend. De PSV-trainer heeft niet meer één op één met zijn aanvaller gesproken over de botsing met Aaron Bouwman. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en bracht de nacht door in het ziekenhuis. Bos zegt blij te zijn dat het goed gaat met Bouwman, maar vindt dat er te veel aandacht is voor de actie. PSV speelt donderdag om 15:45 thuis tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League.
17: PSV speelt donderdag om 18:45 s'avonds in het Philipsstadion de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen tegen Shakhtar Donetsk. Aanvoerder Mauro Junior ontbreekt, omdat hij nog een schorsing uitzit van vorig seizoen. Ook Kilian Sildilia, Jerdy Schouten, Sam Lammers, Sami Ouassa en Mikkel Bro Hansen zijn er niet bij. Dennis Mann keert mogelijk terug, maar voor Alassane Plea komt de wedstrijd te vroeg vanwege een zeldzame blessure. Trainer Peter Bos waarschuwt dat Shakhtar vorig jaar de halve finale van de Conference League haalde en dat PSV aan de bak moet.
18: Lionel Messi staat op het punt eigenaar te worden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De Argentijnse voetballer is dichtbij een akkoord om alle aandelen over te nemen van een Colombiaanse investeringsgroep. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club bevestigt dat er een principeakkoord ligt, maar dat de laatste juridische procedures nog moeten worden afgerond. Messi kocht eerder dit jaar al de Spaanse vijfde klasser UE Cornellà.
19: Dick Advocaat blijft hoofdtrainer van het nationale elftal van Curaçao tot en met 31 juli 2027. De Curaçaose Voetbalbond kiest bewust voor continuïteit en stabiliteit rondom het nationale team. Onder leiding van Advocaat deed Curaçao deze zomer als kleinste land ooit mee aan het WK voetbal. Het eiland pakte tegen Ecuador het eerste WK-punt ooit. Advocaat maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de komende wedstrijden in de CONCACAF Nations League. Dit was het laatste sportnieuws.
20: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met buien, maar die nemen geleidelijk af. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond wordt het geleidelijk droog en neemt de wind overal wat af. Vannacht blijft het grotendeels droog. Alleen in het noordoosten nog een enkele lichte bui. Het koelt af naar 15 graden aan zee tot plaatselijk 8 graden in het binnenland. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Middagtemperaturen tussen de 18 graden in het noordwesten en 21 graden in Limburg. De wind is zwak tot matig, aan zee af en toe vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bijna 170 bestuurders van alle 21 waterschappen hebben staatssecretaris Silvio Erkens opgeroepen zich uit te spreken tegen aanpassingen van Europese regels rond gewasbeschermingsmiddelen. Ze maken zich zorgen over voorstellen zoals een langere termijn om schadelijk bevonden middelen te mogen gebruiken. Nu is die termijn 1,5 jaar. Europa wil daar 3 jaar van maken. De waterschapsbestuurders van 12 politieke partijen vinden het onverantwoord dat aantoonbaar schadelijke middelen straks aanzienlijk langer gebruikt mogen worden. Ze benadrukken dat miljarden euro's worden geïnvesteerd in schoon water en roepen Erkens op tegen het Europese voorstel te kiezen.
1: Drenthe wordt tot de verkiezingen van de Provinciale Staten in maart 2027 bestuurd door een minderheidscoalitie van VVD, PvdA en CDA. Ook de partijloze Henk Emmens, voorheen BBB, blijft deel uitmaken van het College van Gedeputeerde Staten. Een meerderheid van Provinciale Staten heeft daarmee ingestemd. De drie partijen komen met 11 zetels niet met grote nieuwe plannen, maar willen Drenthe bestuurbaar houden. De omgevingsvisie Horizon van Drenthe wordt deze periode niet meer behandeld, omdat er onvoldoende draagvlak is.
2: De provincie Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de aanstaande herverdeling van het budget voor infrastructuurprojecten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle plannen voor wegen, spoorlijnen en bruggen te financieren. Minister Vincent Karremans en staatssecretaris Annette Bertram maken over enkele weken bekend welke projecten prioriteit krijgen. Gedeputeerde Jeroen van Dijken zegt dat beheer, onderhoud en vernieuwing van infrastructuur potentieel ter discussie staan. Zijn zorgen zijn na gesprekken met het ministerie nog niet minder geworden.
23: Het Openbaar Ministerie eist 16 jaar cel tegen de 24-jarige William P. voor de moord op zijn vader in Amsterdam-Zuidoost. P. drong op 29 maart 2024 de woning binnen en doodde zijn 65-jarige vader met een groot aantal messteken. Justitie laat de eis tot TBS vallen na een nieuw gedragskundig onderzoek, maar wil wel een gedragsbeïnvloedende maatregel opleggen. P. heeft de moord bekend en zegt jarenlang woede en verdriet te hebben weggestopt vanwege mishandeling en seksueel misbruik door zijn vader. De rechtbank doet uitspraak op 29 september.
2: VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans zegt dat oppositiepartijen onder het huidige minderheidskabinet meer ruimte hebben om de koers van het land te bepalen. Hij pleitte in de Binnenhoflezing voor een nieuwe balans tussen oppositie en coalitie. Volgens Brekelmans is dat voor iedereen wennen, omdat coalitiepartijen gewend zijn alles onderling te regelen en oppositiepartijen vooral gewend zijn de regering te bekritiseren. Oppositiepartijen stellen juist dat het aan de coalitie is hen tegemoet te komen. De toespraak komt ruim een week nadat coalitiepartijen D66, VVD en CDA er ternauwernood onderling uitkwamen over de begroting.
23: Meerdere partijen in Provinciale Staten van Utrecht betwijfelen of de bouw van 25.000 woningen in de polder Rijnenburg kan doorgaan zonder geld voor een tramlijn. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zei geen geld te hebben voor die verbinding. Het CDA stelde voor te beginnen met buslijnen en later over te stappen op een tram als het geld er is. Gedeputeerden willen vasthouden aan het huidige plan, inclusief tramlijn, en zeggen dat een wijk zonder goede openbaar vervoersverbinding kansloos is. De woningen zijn pas over vele jaren gereed, dus er is volgens hen nog tijd om financiering te regelen.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Bij een ongeluk in een waterkrachtcentrale in het Zwitserse Piotta zijn twee mensen om het leven gekomen. Er woedde brand in de centrale en vermoedelijk is er ook een explosie geweest. De twee slachtoffers waren bezig met werkzaamheden in het gebouw. Het gebouw liep zware schade op, al is de precieze ernst nog onduidelijk. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak van het ongeluk is. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. De partij van Nigel Farage kwam vorige week onder vuur na een uitzending van Channel 4 News, waarin undercover-verslaggevers afspraken maakten met leden van Reform die tegen de regels in zouden gaan. Labour en de Liberal Democrats deden aangifte, waarna de politie vaststelde dat er mogelijk strafbare feiten hebben plaatsgevonden. In de uitzending is te zien hoe partijmedewerkers overleggen met een undercover-verslaggever over het omzeilen van regels die donaties uit het buitenland verbieden. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan en werkt mee aan het onderzoek, maar stuurde vrijdag wel twee medewerkers weg die in de video namens de partij handelden. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en raakte 20 mensen gewond. De trein met 120 passagiers botste tegen een cementwagen en raakte daarna ontspoord. Het ongeluk gebeurde in de regio Mazovië, ongeveer 125 kilometer ten zuidwesten van Warschau. Door de botsing zijn 6 rijtuigen en de locomotief ontspoord. Hulpdiensten en officieren van justitie onderzoeken het ongeluk. Spanje krijgt ruim 114 miljoen euro van de Europese Commissie om de situatie in de Spaanse exclave Ceuta te verbeteren. De exclave werd eind juli geconfronteerd met ongeveer 80.000 mensen die de grens van Marokko naar Ceuta overstaken. Het geld gaat naar grensbewaking, infrastructuur, opvang en de terugkeer van illegaal verblijvende personen. Frontex, Europol en het Europees Agentschap voor Asiel verlenen operationele steun. Eurocommissaris Magnus Brunner zegt dat degenen die geen recht hebben om te blijven, moeten worden teruggestuurd. De Duitse defensieminister Boris Pistorius waarschuwt dat Rusland wapens en munitie opspaart voor latere conflicten. Rusland produceert veel meer dan het in de oorlog tegen Oekraïne gebruikt, zei Pistorius woensdag in het parlement in Berlijn. Van de 150 korte en middellange afstandsraketten die Rusland maandelijks produceert, worden er gemiddeld maar 80 ingezet in Oekraïne. Het Kremlin heeft straks 1,5 miljoen soldaten onder de wapenen, plus kanonnenvoer uit landen als Noord-Korea. Het recente bezoek van de Amerikaanse CIA-baas aan Moskou duidt daar volgens Pistorius ook op. Israël is niet van plan om inwoners van Gaza gedwongen uit te zetten. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar tijdens de opening van de Israëlische ambassade in Ljubljana. Daarmee weerspreekt hij minister van Defensie Israël Katz. Die zei begin september dat plannen voor uitzetting door de VS zijn bevroren, maar niet van tafel zijn. Gazanen die uit eigen beweging willen verhuizen, zullen volgens Saar niet worden gehinderd door Israël. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De topman van Odido is blij dat het telecombedrijf geen losgeld heeft betaald aan cybercriminelen na een datalek begin februari. Bij die cyberaanval kwamen persoonsgegevens van 6,2 miljoen klanten in handen van de hackersgroep Shiny Hunters. Toen Odido weigerde te betalen, plaatste de groep de gestolen gegevens op het dark web. Topman Søren Abildgaard zegt dat betalen een vals gevoel van veiligheid zou creëren en criminaliteit zou faciliteren.
6: De politie adviseert bedrijven doorgaans ook om geen losgeld te betalen aan hackers.
7: De Europese gasprijs is woensdagmiddag korte tijd boven de 80 euro per megawattuur uitgekomen. Het hoogste niveau sinds januari 2023. Door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran zijn naast olie ook aardgas en vloeibaar gemaakt aardgas duurder geworden. De straat van Hormuz blijft door aanhoudende gevechten zo goed als geblokkeerd. Ook het geweld tussen Saoedi-Arabië en Houthi-rebellen in Jemen laait op, wat tot meer zorgen over de wereldhandel leidt. De energierekening dreigt voor veel mensen hoger uit te vallen.
8: Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet geboekt en meer klanten naar zijn winkels getrokken. De omzet komt uit op ongeveer 6 miljard euro, 4% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland bleef de afgelopen maanden iets boven de 20%, waarmee een einde komt aan de daling van de afgelopen jaren. Topman Jesper Heuer zegt dat het vertrouwen in de toekomst terug is.
9: De Europese Rekenkamer concludeert dat het Brusselse plan Repower EU om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas tekortschiet. Van de 300 miljard euro die beschikbaar kwam uit het coronaherstelfonds hebben lidstaten tot nu toe aanspraak gemaakt op 54,3 miljard euro. Volgens de Rekenkamer zijn de investeringsbehoeften mogelijk te hoog ingeschat of lukt het Brussel niet om doelen om te zetten in concrete maatregelen. De import van Russische energie is door EU-sancties wel enorm gedaald, maar het blijft onduidelijk hoeveel olie via derde landen of met tankers uit de Russische schaduwvloot is binnengekomen. De Rekenkamer stelt dat het energieplan een nieuwe impuls nodig heeft om te werken.
24: Op Britse luchthavens zijn woensdag 327 vluchten geschrapt. Een dag nadat een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding ruim 1700 vluchten platlegde. Ongeveer 5% van de geplande vluchten gaat niet door. Vooral omdat vliegtuigen en bemanningen door de storing niet op de juiste plek zijn. British Airways schrapt bijna 200 vluchten. De Britse luchtverkeersleiding zegt dat het herstel nog enige tijd gaat duren. Ook op Schiphol zijn woensdag vluchten naar het Verenigd Koninkrijk geannuleerd of vertraagd.
25: De beurzen in New York zijn woensdag met verliezen geopend. Beleggers blijven voorzichtig door de stijgende olieprijzen als gevolg van het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. Brentolie kostte voor het eerst sinds juli weer meer dan $100 per vat. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,8% lager op 52.422 punten. Beleggers vrezen dat de Amerikaanse Centrale Bank de rente later deze maand verhoogt om de inflatie te bestrijden.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. Ben Shelton heeft na 4,5 uur tennissen Carlos Alcaraz verslagen in de kwartfinale van de US Open. De Amerikaan noemde het om 3:30 s'nachts gewonnen duel zonder twijfel zijn leukste wedstrijd ooit. Shelton zei dat de supporters hem op de been hielden en had veel lof voor zijn Spaanse tegenstander. In de halve finale speelt hij tegen landgenoot Francis Tiafoe. Alcaraz verloor, maar was niet teleurgesteld en zei vooral trots te zijn op zijn eerste toernooi na maandenlange afwezigheid door een polsblessure.
28: Peter Bos noemt alle ophef rondom de actie van Ruben van Bommel tijdens de topper tegen Ajax lachwekkend. De PSV-trainer heeft niet meer één op één met zijn aanvaller gesproken over de botsing met Aaron Bouwman. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en bracht de nacht door in het ziekenhuis. Bos zegt blij te zijn dat het goed gaat met Bouwman, maar vindt dat er te veel aandacht is voor de actie. PSV speelt donderdag om 15:45 thuis tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. PSV speelt donderdag om 18:45 s'avonds in het Philips Stadion de eerste Champions League wedstrijd van het seizoen tegen Shakhtar Donetsk. Aanvoerder Mauro Junior ontbreekt, omdat hij nog een schorsing uitzit van vorig seizoen. Ook Kilian Sildilia, Jerdy Schouten, Sam Lammers, Sami Ouassa en Mikkel Bro Hansen zijn er niet bij. Dennis Mann keert mogelijk terug, maar voor Alassane Plea komt de wedstrijd te vroeg vanwege een zeldzame blessure. Trainer Peter Bos waarschuwt dat Shakhtar vorig jaar de halve finale van de Conference League haalde en dat PSV aan de bak moet. Lionel Messi staat op het punt eigenaar te worden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De Argentijnse voetballer is dichtbij een akkoord om alle aandelen over te nemen van een Colombiaanse investeringsgroep. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club bevestigt dat er een principeakkoord ligt, maar dat de laatste juridische procedures nog moeten worden afgerond. Messi kocht eerder dit jaar al de Spaanse vijfde klasser UE Cornellà. Dick Advocaat blijft hoofdtrainer van het nationale elftal van Curaçao tot en met 31 juli 2027. De Curaçaose Voetbalbond kiest bewust voor continuïteit en stabiliteit rondom het nationale team. Onder leiding van Advocaat deed Curaçao deze zomer als kleinste land ooit mee aan het WK voetbal. Het eiland pakte tegen Ecuador het eerste WK-punt ooit. Advocaat maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de komende wedstrijden in de CONCACAF Nations League. Veel Feyenoord-supporters proberen vanavond het uitduel tegen Barcelona te zien vanaf tribunes die voor thuisfans zijn bedoeld. Ze dragen shirts van FC Barcelona om onopgemerkt binnen te komen. De club mocht bijna 3000 kaartjes voor het uitvak verdelen, maar er zijn veel meer fans naar de Spaanse stad gekomen. Barcelona heeft alle tickets op naam gezet en controleert bij de ingang of bezoekers het kaartje zelf hebben gekocht. Het vroege aanvangstijdstip van 6:45 en de regen houden veel Barcelona-fans thuis, waardoor Feyenoord-supporters makkelijker aan tickets kunnen komen. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag half tot zwaar bewolkt met buien, maar die worden geleidelijk minder. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond wordt het geleidelijk droog en neemt de wind overal wat af. Vannacht blijft het zo goed als droog. Alleen in het noordoosten misschien nog een lichte bui. Minimaal 8 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Middagtemperaturen tussen de 18 graden in het noordwesten en lokaal 21 graden in Limburg. De wind waait uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan zee af en toe vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de aanstaande herverdeling van het budget voor infrastructuurprojecten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle plannen voor wegen, spoorlijnen en bruggen te financieren. Minister Vincent Karremans en staatssecretaris Annette Bertram maken over enkele weken bekend welke projecten prioriteit krijgen. Gedeputeerde Jeroen van Dijken zegt dat beheer, onderhoud en vernieuwing van infrastructuur allemaal ter discussie staan. Koepelorganisaties van gemeenten, provincies, vervoerders, bouwers en ondernemers stuurden het kabinet en de Tweede Kamer vorige maand een brandbrief met de oproep om meer geld uit te trekken voor de Nederlandse infrastructuur.
15: Bijna 170 bestuurders van alle 21 waterschappen hebben staatssecretaris Silvio Erkens opgeroepen zich uit te spreken tegen aanpassingen van Europese regels rond gewasbeschermingsmiddelen. Ze maken zich zorgen over voorstellen zoals een langere termijn om schadelijk bevonden middelen te mogen gebruiken. Nu is die termijn 1,5 jaar. Europa wil daar 3 jaar van maken. De waterschapsbestuurders van 12 politieke partijen
0: vinden het onverantwoord dat aantoonbaar schadelijke middelen straks aanzienlijk langer gebruikt mogen worden. Ze benadrukken dat miljarden euro's worden geïnvesteerd in schoon water en roepen ergens op tegen het Europese voorstel te kiezen.
3: Drenthe wordt tot de verkiezingen van de Provinciale Staten in maart 2027 bestuurd door een minderheidscoalitie van VVD, PvdA en CDA. Ook de partijloze Henk Emmens, voorheen BBB, blijft deel uitmaken van het College van Gedeputeerde Staten. Een meerderheid van Provinciale Staten heeft daarmee ingestemd. De drie partijen komen met 11 zetels, niet met grote nieuwe plannen, maar willen Drenthe bestuurbaar houden. De omgevingsvisie Horizon van Drenthe wordt deze periode niet meer behandeld, omdat er onvoldoende draagvlak is.
16: Het Openbaar Ministerie eist 16 jaar cel tegen de 24-jarige William P. voor de moord op zijn vader in Amsterdam-Zuidoost. P. drong op 29 maart 2024 de woning binnen en doodde zijn 65-jarige vader met een groot aantal messteken. Justitie laat de eis tot TBS vallen na een nieuw gedragskundig onderzoek, maar wil wel een gedragsbeïnvloedende maatregel opleggen. P. heeft de moord bekend en zegt jarenlang woede en verdriet te hebben weggestopt vanwege mishandeling en seksueel misbruik door zijn vader. De rechtbank doet uitspraak op 29 september.
17: VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans zegt dat oppositiepartijen onder het huidige minderheidskabinet meer ruimte hebben om de koers van het land te bepalen. Hij pleitte in de Binnenhoflezing voor een nieuwe balans tussen oppositie en coalitie. Volgens Brekelmans is dat voor iedereen wennen, omdat coalitiepartijen gewend zijn alles onderling te regelen en oppositiepartijen vooral gewend zijn de regering te bekritiseren. Oppositiepartijen stellen juist dat het aan de coalitie is hen tegemoet te komen. De toespraak komt ruim een week nadat coalitiepartijen D66, VVD en CDA er ternauwernood onderling uitkwamen over de begroting.
18: Meerdere partijen in Provinciale Staten van Utrecht betwijfelen of de bouw van 25.000 woningen in de polder Rijnenburg kan doorgaan zonder geld voor een tramlijn. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zei geen geld te hebben voor die verbinding. Het CDA stelde voor te beginnen met buslijnen en later over te stappen op een tram als het geld er is. Gedeputeerden willen vasthouden aan het huidige plan, inclusief tramlijn, en zeggen dat een wijk zonder goede openbaar vervoersverbinding kansloos is. De woningen zijn pas over vele jaren gereed, dus er is volgens hen nog tijd om financiering te regelen.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. Bij een ongeluk in een waterkrachtcentrale in het Zwitserse Piotta zijn twee mensen om het leven gekomen. Er woedde brand in de centrale en vermoedelijk is er ook een explosie geweest. De twee slachtoffers waren bezig met werkzaamheden in het gebouw. Het gebouw liep zware schade op, al is de precieze ernst nog onduidelijk. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak van het ongeluk is.
22: De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. De partij van Nigel Farage kwam vorige week onder vuur na een uitzending van Channel 4 News, waarin undercover-verslaggevers afspraken maakten met leden van Reform die tegen de regels in zouden gaan. Labour en de Liberal Democrats deden aangifte, waarna de politie vaststelde dat er mogelijk strafbare feiten hebben plaatsgevonden. In de uitzending is te zien hoe partijmedewerkers overleggen met een undercover-verslaggever over het omzeilen van regels die donaties uit het buitenland verbieden.
1: Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan en werkt mee aan het onderzoek, maar stuurde vrijdag wel twee medewerkers weg die in de video namens de partij handelden.
2: Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en raakte 20 mensen gewond. De trein met 120 passagiers botste tegen een cementwagen en raakte daarna ontspoord. Het ongeluk gebeurde in de regio Mazovië, ongeveer 125 kilometer ten zuidwesten van Warschau. Door de botsing zijn 6 rijtuigen en de locomotief ontspoord. Hulpdiensten en officieren van justitie onderzoeken het ongeluk.
4: Spanje krijgt ruim 114 miljoen euro van de Europese Commissie om de situatie in de Spaanse exclave Ceuta te verbeteren. De exclave werd eind juli geconfronteerd met ongeveer 80.000 mensen die de grens van Marokko naar Ceuta overstaken. Het geld gaat naar grensbewaking, infrastructuur, opvang en de terugkeer van illegaal verblijvende personen. Frontex, Europol en het Europees Agentschap voor Asiel verlenen operationele steun. Eurocommissaris Magnus Brunner zegt dat degenen die geen recht hebben om te blijven, moeten worden teruggestuurd.
5: De Duitse defensieminister Boris Pistorius waarschuwt dat Rusland wapens en munitie opspaart voor latere conflicten. Rusland produceert veel meer dan het in de oorlog tegen Oekraïne gebruikt, zei Pistorius woensdag in het parlement in Berlijn. Van de 150 korte en middellange afstandsraketten die Rusland maandelijks produceert, worden er gemiddeld maar 80 ingezet in Oekraïne. Het Kremlin heeft straks 1,5 miljoen soldaten onder de wapenen, plus kanonnenvoer uit landen als Noord-Korea. Het recente bezoek van de Amerikaanse CIA-baas aan Moskou duidt daar volgens Pistorius ook op.
6: Israël is niet van plan om inwoners van Gaza gedwongen uit te zetten. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar tijdens de opening van de Israëlische ambassade in Ljubljana. Daarmee weerspreekt hij minister van Defensie Israël Katz. Die zei begin september dat plannen voor uitzetting door de VS zijn bevroren, maar niet van tafel zijn. Gazanen die uit eigen beweging willen verhuizen, zullen volgens Saar niet worden gehinderd door Israël.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Odido-topman Søren Abildgaard zegt heel blij te zijn dat zijn bedrijf geen losgeld heeft betaald aan de hackers die persoonlijke gegevens van 6,2 miljoen klanten stalen. Hij zei woensdag op een congres van branchevereniging NL Connect dat betalen een vals gevoel van veiligheid zou creëren en criminaliteit zou faciliteren. Begin februari werd Odido slachtoffer van een cyberaanval door de groep Shiny Hunters, die de gestolen data op het dark web plaatste nadat Odido weigerde te betalen. Abildgaard gaf toe dat de communicatie naar klanten beter had gekund. De politie kreeg na opsporing verzocht 20 tips binnen met zeer interessante informatie over de verdachte.
23: De Britse minister van Transport heeft een onderzoek gelast naar de storing die honderden vluchten in het Verenigd Koninkrijk heeft verstoord. Heidi Alexander wil dat de Nationale Luchtvaartautoriteit de oorzaak achterhaalt van de problemen met een systeem van de luchtverkeersleiding. Volgens de minister was het probleem te vermijden en zouden passagiers niet met dit soort verstoringen te maken moeten krijgen.
29: De Europese gasprijs is woensdagmiddag korte tijd boven de 80 euro per megawattuur uitgekomen, het hoogste niveau sinds januari 2023. Door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran zijn naast olie ook aardgas en vloeibaar gemaakt aardgas duurder geworden. De straat van Hormuz blijft door aanhoudende gevechten zo goed als geblokkeerd. Ook het geweld tussen Saoedi-Arabië en Houthi-rebellen in Jemen laait op, wat tot meer zorgen over de wereldhandel leidt. De energierekening dreigt voor veel mensen hoger uit te vallen.
30: De Europese Rekenkamer concludeert dat het Brusselse plan RePower EU om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas
10: tekortschiet. Van de 300 miljard euro die beschikbaar kwam uit het coronaherstelfonds, hebben lidstaten tot nu toe aanspraak gemaakt op 54,3 miljard euro. Volgens de Rekenkamer zijn de investeringsbehoeften mogelijk te hoog ingeschat of lukt het Brussel niet om doelen om te zetten in concrete maatregelen. De import van Russische energie is door EU-sancties wel enorm gedaald, maar het blijft onduidelijk hoeveel olie via derde landen of met tankers uit de Russische schaduwvloot is binnengekomen. De Rekenkamer stelt dat het energieplan een nieuwe impuls nodig heeft om te werken.
11: Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet geboekt en meer klanten naar zijn winkels getrokken. De omzet komt uit op ongeveer 6 miljard euro, 4% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland bleef de afgelopen maanden iets boven de 20%, waarmee een einde komt aan de daling van de afgelopen jaren. Topman Jesper Heuier zegt dat het vertrouwen in de toekomst terug is.
12: Op Britse luchthavens zijn woensdag 327 vluchten geschrapt. Een dag nadat een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding ruim 1700 vluchten platlegde. Ongeveer 5% van de geplande vluchten gaat niet door, vooral omdat vliegtuigen en bemanningen door de storing niet op de juiste plek zijn. British Airways schrapt bijna 200 vluchten. De Britse luchtverkeersleiding zegt dat het herstel nog enige tijd gaat duren. Ook op Schiphol zijn woensdag vluchten naar het Verenigd Koninkrijk geannuleerd of vertraagd.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Ben Shelton heeft na 4,5 uur tennissen Carlos Alcaraz verslagen in de kwartfinale van de US Open. De Amerikaan noemde het om 3:30 s'nachts gewonnen duel zonder twijfel zijn leukste wedstrijd ooit. Shelton zei dat de supporters hem op de been hielden en had veel lof voor zijn Spaanse tegenstander. In de halve finale speelt hij tegen landgenoot Francis Tiafoe. Alcaraz verloor, maar was niet teleurgesteld en zei vooral trots te zijn op zijn eerste toernooi na maandenlange afwezigheid door een polsblessure. Peter Bos noemt alle ophef rondom de actie van Ruben van Bommel tijdens de topper tegen Ajax lachwekkend. De PSV-trainer heeft niet meer één op één met zijn aanvaller gesproken over de botsing met Aaron Bouwman. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en bracht de nacht door in het ziekenhuis. Bos zegt blij te zijn dat het goed gaat met Bouwman, maar vindt dat het te veel aandacht is voor de actie. PSV speelt donderdag om 15:45 thuis tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. PSV speelt donderdag om 18:45 s'avonds in het Philipsstadion de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen tegen Shakhtar Donetsk. Aanvoerder Mauro Junior ontbreekt, omdat hij nog een schorsing uitzit van vorig seizoen. Ook Kilian Sildilia, Jerdy Schouten, Sam Lammers, Sami Ouassa en Mikkel Bro Hansen zijn er niet bij. Dennis Mann keert mogelijk terug, maar voor Alassane Plea komt de wedstrijd te vroeg vanwege een zeldzame blessure. Trainer Peter Bos waarschuwt dat Shakhtar vorig jaar de halve finale van de Conference League haalde en dat PSV aan de bak moet. Lionel Messi staat op het punt eigenaar te worden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De Argentijnse voetballer is dichtbij een akkoord om alle aandelen over te nemen van een Colombiaanse investeringsgroep. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club bevestigt dat er een principeakkoord ligt, maar dat de laatste juridische procedures nog moeten worden afgerond. Messi kocht eerder dit jaar al de Spaanse vijfde klasser UE Cornellà. Dick Advocaat blijft hoofdtrainer van het nationale elftal van Curaçao tot en met 31 juli 2027. De Curaçaose Voetbalbond kiest bewust voor continuïteit en stabiliteit rondom het nationale team. Onder leiding van Advocaat deed Curaçao deze zomer als kleinste land ooit mee aan het WK voetbal. Het eiland pakte tegen Ecuador het eerste WK-punt ooit. Advocaat maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de komende wedstrijden in de CONCACAF Nations League.
0: Veel Feyenoord-supporters proberen vanavond het uitduel tegen Barcelona te zien vanaf tribunes die voor thuisfans zijn bedoeld. Ze dragen shirts van FC Barcelona om onopgemerkt binnen te komen. De club mocht bijna 3000 kaartjes voor het uitvak verdelen, maar er zijn veel meer fans naar de Spaanse stad gekomen. Barcelona heeft alle tickets

0: ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt met buien, maar die nemen geleidelijk af. Het wordt zo'n 18 graden. De wind uit het noordwesten is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond wordt het geleidelijk droog en neemt de wind overal wat af. Vannacht kan er in het noordoosten nog een enkele lichte bui vallen. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 15 graden aan zee tot plaatselijk 8 graden landinwaarts. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Middagtemperaturen liggen tussen de 18 graden in het noordwesten en 21 graden in Limburg. De zuidwestenwind is zwak tot matig, aan zee af en toe vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Utrecht heeft de zaak tegen vier studenten die worden vervolgd voor het verspreiden van een bangalijst verplaatst naar de rechtbank in Gelderland. De reden is dat familie van een van de aangevers bij de rechtbank Utrecht werkt. De advocaten van de verdachten noemen het onbegrijpelijk dat dit zo kort voor de inhoudelijke behandeling naar buiten komt. Op de lijst uit 2024 stonden namen, persoonsgegevens en foto's van studentes met seksuele en beledigende opmerkingen. Er komt een nieuwe dagvaarding. De advocaten noemen de gang van zaken hoogst ongelukkig. Er zijn veel minder banen voor mensen met een beperking gerealiseerd dan bedoeld. Volgens de banenafspraak uit 2013 moesten er dit jaar 125.000 extra banen zijn. Maar de teller staat nu op 91.812. In 2025 kwamen er slechts 2.196 banen bij. Minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie spreekt van een teleurstelling en wil met werkgevers en gemeenten in gesprek. Hij werkt aan een nieuwe banenafspraak, omdat het huidige systeem werkgevers niet genoeg stimuleert. Regeringscommissaris Omgevingswet Karsten Graaf vindt het wetsvoorstel van Defensie, waardoor militairen makkelijker moeten kunnen oefenen, niet nodig. Met de wet op de defensiegereedheid kan het ministerie afwijken van regels die de krijgsmacht beperken, bijvoorbeeld bij het oefenen met drones en helikopters. De Graaf zegt dat dit makkelijk kan worden ingepast in de Omgevingswet die in 2024 van kracht werd. Als Defensie zijn eigen wet doorzet, wordt het volgens de hoogleraar uit Groningen complexer en ingewikkelder. De provincie Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de aanstaande herverdeling van het budget voor infrastructuurprojecten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle plannen voor wegen, spoorlijnen en bruggen te financieren. Minister Vincent Karremans en staatssecretaris Annette Bertram maken over enkele weken bekend welke projecten prioriteit krijgen. Gedeputeerde Jeroen van Dijken zegt dat beheer, onderhoud en vernieuwing van infrastructuur allemaal ter discussie staan. Koepelorganisaties van gemeenten, provincies, vervoerders, bouwers en ondernemers stuurden het kabinet en de Tweede Kamer vorige maand een brandbrief met de oproep om meer geld uit te trekken voor de Nederlandse infrastructuur. Bijna 170 bestuurders van alle 21 waterschappen hebben staatssecretaris Silvio Erkens opgeroepen zich uit te spreken tegen aanpassingen van Europese regels rond gewasbeschermingsmiddelen. Ze maken zich zorgen over voorstellen zoals een langere termijn om schadelijk bevonden middelen te mogen gebruiken. Nu is die termijn 1,5 jaar. Europa wil daar 3 jaar van maken. De waterschapsbestuurders van 12 politieke partijen vinden het onverantwoord dat aantoonbaar schadelijke middelen straks aanzienlijk langer gebruikt mogen worden. Ze benadrukken dat miljarden euro's worden geïnvesteerd in schoon water en roepen Erkens op

0: tegen het Europese voorstel te kiezen. Drenthe wordt tot de verkiezingen van de Provinciale Staten in maart 2027 bestuurd door een minderheidscoalitie van VVD, PvdA en CDA. Ook de partijloze Henk Emmens, voorheen BBB, blijft deel uitmaken van het College van Gedeputeerde Staten. Een meerderheid van Provinciale Staten heeft daarmee ingestemd. De drie partijen komen met 11 zetels, niet met grote nieuwe plannen, maar willen Drenthe bestuurbaar houden. De omgevingsvisie Horizon van Drenthe wordt deze periode niet meer behandeld, omdat er onvoldoende draagvlak is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Bij een ongeluk in een waterkrachtcentrale in het Zwitserse Piotta zijn twee mensen om het leven gekomen. Er woedde brand in de centrale en vermoedelijk is er ook een explosie geweest. De twee slachtoffers waren bezig met werkzaamheden in het gebouw. Het gebouw liep zware schade op, al is de precieze ernst nog onduidelijk. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak van het ongeluk is. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. De partij van Nigel Farage kwam vorige week onder vuur na een uitzending van Channel 4 News, waarin undercover-verslaggevers afspraken maakten met leden van Reform die tegen de regels in zouden gaan. Labour en de Liberal Democrats deden aangifte, waarna de politie vaststelde dat er mogelijk strafbare feiten hebben plaatsgevonden. In de uitzending is te zien hoe partijmedewerkers overleggen met een undercover-verslaggever over het omzeilen van regels die donaties uit het buitenland verbieden. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan en werkt mee aan het onderzoek, maar stuurde vrijdag wel twee medewerkers weg die in de video namens de partij handelden. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en raakte 20 mensen gewond. De trein met 120 passagiers botste tegen een cementwagen en raakte daarna ontspoord. Het ongeluk gebeurde in de regio Mazovië, ongeveer 125 kilometer ten zuidwesten van Warschau. Door de botsing zijn 6 rijtuigen en de locomotief ontspoord. Hulpdiensten en officieren van justitie onderzoeken het ongeluk. Spanje krijgt ruim 114 miljoen euro van de Europese Commissie om de situatie in de Spaanse exclave Ceuta te verbeteren. De exclave werd eind juli geconfronteerd met ongeveer 80.000 mensen die de grens van Marokko naar Ceuta overstaken. Het geld gaat naar grensbewaking, infrastructuur, opvang en de terugkeer van illegaal verblijvende personen. Frontex, Europol en het Europees Agentschap voor Asiel verlenen operationele steun. Eurocommissaris Magnus Brunner zegt dat degenen die geen recht hebben om te blijven, moeten worden teruggestuurd. De Duitse defensieminister Boris Pistorius waarschuwt dat Rusland wapens en munitie opspaart voor latere conflicten. Rusland produceert veel meer dan het in de oorlog tegen Oekraïne gebruikt, zei Pistorius woensdag in het parlement in Berlijn. Van de 150 korte en middellange afstandsraketten die Rusland maandelijks produceert, worden er gemiddeld maar 80 ingezet in Oekraïne. Het Kremlin heeft straks 1,5 miljoen soldaten onder de wapenen, plus kanonnenvoer uit landen als Noord-Korea. Het recente bezoek van de Amerikaanse CIA-baas aan Moskou duidt daar volgens Pistorius ook op. Israël is niet van plan om inwoners van Gaza gedwongen uit te zetten. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar tijdens de opening van de Israëlische ambassade in Ljubljana. Daarmee weerspreekt hij minister van Defensie Israël Katz. Die zei begin september dat plannen voor uitzetting door de VS zijn bevroren, maar niet van tafel zijn. Gazanen die uit eigen beweging willen verhuizen, zullen volgens Saar niet worden gehinderd door Israël. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken. De omzet kwam uit op 6 miljard euro, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland stabiliseerde zich net boven de 20% na jaren van daling. In België groeide de omzet met 28%, vooral door nieuwe winkels, en kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 2% uit. Odido-topman Søren Abildgaard zegt heel blij te zijn dat zijn bedrijf geen losgeld heeft betaald aan de hackers die persoonlijke gegevens van 6,2 miljoen klanten stalen. Hij zei woensdag op een congres van branchevereniging NL Connect dat betalen een vals gevoel van veiligheid zou creëren en criminaliteit zou faciliteren. Begin februari werd Odido slachtoffer van een cyberaanval door de groep Shiny Hunters, die de gestolen data op het dark web plaatste nadat Odido weigerde te betalen. Abildgaard gaf toe dat de communicatie naar klanten beter had gekund. De politie kreeg na opsporing verzocht 20 tips binnen met zeer interessante informatie over de verdachte. De Britse minister van Transport heeft een onderzoek gelast naar de storing die honderden vluchten in het Verenigd Koninkrijk heeft verstoord. Heidi Alexander wil dat de Nationale Luchtvaartautoriteit de oorzaak achterhaalt van de problemen met een systeem van de luchtverkeersleiding. Volgens de minister was het probleem te vermijden en zouden passagiers niet met dit soort verstoringen te maken moeten krijgen. De Europese gasprijs is woensdagmiddag korte tijd boven de 80 euro per megawattuur uitgekomen, het hoogste niveau sinds januari 2023. Door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran zijn naast olie ook aardgas en vloeibaar gemaakt aardgas duurder geworden. De straat van Hormuz blijft door aanhoudende gevechten zo goed als geblokkeerd. Ook het geweld tussen Saoedi-Arabië en Houthi-rebellen in Jemen laait op, wat tot meer zorgen over de wereldhandel leidt. De energierekening dreigt voor veel mensen hoger uit te vallen. De Europese Rekenkamer concludeert dat het Brusselse plan Repower EU om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas tekortschiet. Van de 300 miljard euro die beschikbaar kwam uit het coronaherstelfonds hebben lidstaten tot nu toe aanspraak gemaakt op 54,3 miljard euro. Volgens de Rekenkamer zijn de investeringsbehoeften mogelijk te hoog ingeschat of lukt het Brussel niet om doelen om te zetten in concrete maatregelen. De import van Russische energie is door EU-sancties wel enorm gedaald, maar het blijft onduidelijk hoeveel olie via derde landen of met tankers uit de Russische schaduwvloot is binnengekomen. De Rekenkamer stelt dat het energieplan een nieuwe impuls nodig heeft om te werken. Op Britse luchthavens zijn woensdag 327 vluchten geschrapt. Een dag nadat een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding ruim 1700 vluchten platlegde. Ongeveer 5% van de geplande vluchten gaat niet door, vooral omdat vliegtuigen en bemanningen door de storing niet op de juiste plek zijn. British Airways schrapt bijna 200 vluchten. De Britse luchtverkeersleiding zegt dat het herstel nog enige tijd gaat duren. Ook op Schiphol zijn woensdag vluchten naar het Verenigd Koninkrijk geannuleerd of vertraagd. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Peter Bos noemt alle ophef rondom de actie van Ruben van Bommel tijdens de topper tegen Ajax lachwekkend. De PSV-trainer heeft niet meer één op één met zijn aanvaller gesproken over de botsing met Aaron Bouwman. Bouwman liep daarbij een kneuzing aan zijn borstbeen en long op en bracht de nacht door in het ziekenhuis. Bos zegt blij te zijn dat het goed gaat met Bouwman, maar vindt dat er te veel aandacht is voor de actie. PSV speelt donderdag om 15:45 thuis tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League.
3: PSV speelt donderdag om 18:45 s'avonds in het Philipsstadion de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen tegen Shakhtar Donetsk. Aanvoerder Mauro Junior ontbreekt, omdat hij nog een schorsing uitzit van vorig seizoen. Ook Kilian Sildilia, Jerdy Schouten, Sam Lammers, Sami Ouassa en Mikkel Brohansen zijn er niet bij. Dennis Mann keert mogelijk terug, maar voor Alassane Plea komt de wedstrijd te vroeg vanwege een zeldzame blessure. Trainer Peter Bos waarschuwt dat Shakhtar vorig jaar de halve finale van de Conference League haalde en dat PSV aan de bak moet. Lionel Messi staat op het punt eigenaar te worden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De Argentijnse voetballer is dichtbij een akkoord om alle aandelen over te nemen van een Colombiaanse investeringsgroep. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club bevestigt dat er een principeakkoord ligt, maar dat de laatste juridische procedures nog moeten worden afgerond. Messi kocht eerder dit jaar al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornellà. Dick Advocaat blijft hoofdtrainer van het nationale elftal van Curaçao tot en met 31 juli 2027. De Curaçaose Voetbalbond kiest bewust voor continuïteit en stabiliteit rondom het nationale team. Onder leiding van Advocaat deed Curaçao deze zomer als kleinste land ooit mee aan het WK voetbal. Het eiland pakte tegen Ecuador het eerste WK-punt ooit. Advocaat maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de komende wedstrijden in de CONCACAF Nations League. Veel Feyenoord-supporters proberen vanavond het uitduel tegen Barcelona te zien vanaf tribunes die voor thuisfans zijn bedoeld. Ze dragen shirts van FC Barcelona om onopgemerkt binnen te komen. De club mocht bijna 3000 kaartjes voor het uitvak verdelen, maar er zijn veel meer fans naar de Spaanse stad gekomen. Barcelona heeft alle tickets op naam gezet en controleert bij de ingang of bezoekers het kaartje zelf hebben gekocht. Het vroege aanvangstijdstip van 18:45 en de regen houden veel Barcelona-fans thuis, waardoor Feyenoord-supporters makkelijker aan tickets kunnen komen. Feyenoord speelt vanavond om 18:45 uit tegen FC Barcelona. Trainer Giovanni van Bronckhorst zet Gavi Lopez in op de linkerflank, als vijfde verdediger of als linksbuiten. Anis Hajmoussa staat in de basis nadat hij uit de selectie werd gezet voor het uitduel met NEC, omdat hij twee keer te laat kwam uit onvrede over een mislukte transfer. De Algerijnse international vormt de aanval met Nacho Ferri. Op doel staat Tjark Ernst, met voor hem een defensie van Givairo Reed, Jeremia Sint-Juste, Tsuyoshi Watanabe en Mika Marmol. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het geleidelijk op de meeste plaatsen droog. De wind komt uit het westen en is matig, aan de kust vrij krachtig. In de loop van de avond neemt de wind overal wat af. Vannacht kan er in het noordoosten nog een enkele lichte bui vallen. Verder blijft het droog. De temperatuur zakt naar zo'n 15 graden aan zee. Landinwaarts kan het plaatselijk zakken tot 8 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. De middagtemperatuur komt uit op 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 graden in Limburg. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, aan zee af en toe vrij krachtig.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis heeft de Prinsjesprijs gewonnen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een politicus die zich inzet voor de parlementaire democratie. Eerste Kamervoorzitter Meili Vos overhandigde de prijs bij de opening van het Prinsjesfestival in Den Haag. De jury roemt Grinwis om zijn grondige dossierkennis, parlementair vakmanschap en constructieve manier van politiek bedrijven. Hij diende onder meer twee initiatiefwetten mede in om de bescherming van huurders te verbeteren.
2: De rechtszaak tegen 4 Utrechtse studenten die worden vervolgd voor het verspreiden van een banga-lijst is uitgesteld. De zaak wordt verplaatst van de rechtbank Utrecht naar de rechtbank in Gelderland, omdat familie van een aangever bij de rechtbank Utrecht werkt. De advocaten van de verdachte noemen het onbegrijpelijk dat de rechtbank hier zo kort voor de zitting achterkomt. Op de lijst uit 2024 stonden namen, persoonsgegevens en foto's van studentes met seksuele en beledigende opmerkingen. De 4 verdachten zijn alle lid van het Utrecht Studentenkoor. Regeringscommissaris Omgevingswet Karst de Graaf vindt het wetsvoorstel van Defensie, waardoor militairen makkelijker moeten kunnen oefenen, niet nodig. Met de wet op de defensiegereedheid kan het ministerie afwijken van regels die de krijgsmacht beperken, bijvoorbeeld bij het oefenen met drones en helikopters. De Graaf zegt dat dit makkelijk kan worden ingepast in de Omgevingswet die in 2024 van kracht werd. Als Defensie zijn eigen wet doorzet, wordt het volgens de hoogleraar uit Groningen complexer en ingewikkelder. Er zijn veel minder banen voor mensen met een beperking gerealiseerd dan bedoeld. Volgens de banenafspraak uit 2013 moesten er dit jaar 125.000 extra banen zijn. Maar de teller staat nu op 91.812. In 2025 kwamen er slechts 2.196 banen bij. Minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie spreekt van een teleurstelling en wil met werkgevers en gemeenten in gesprek. Hij werkt aan een nieuwe banenafspraak, omdat het huidige systeem werkgevers niet genoeg stimuleert. De provincie Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de aanstaande herverdeling van het budget voor infrastructuurprojecten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle plannen voor wegen, spoorlijnen en bruggen te financieren. Minister Vincent Karremans en staatssecretaris Annette Bertram maken over enkele weken bekend welke projecten prioriteit krijgen. Gedeputeerde Jeroen van Dijken zegt dat beheer, onderhoud en vernieuwing van infrastructuur allemaal ter discussie staan. Koepelorganisaties van gemeenten, provincies, vervoerders, bouwers en ondernemers stuurden het kabinet en de Tweede Kamer vorige maand een brandbrief met de oproep om meer geld uit te trekken voor de Nederlandse infrastructuur. Bijna 170 bestuurders van alle 21 waterschappen hebben staatssecretaris Silvio Erkens opgeroepen zich uit te spreken tegen aanpassingen van Europese regels rond gewasbeschermingsmiddelen. Ze maken zich zorgen over voorstellen zoals een langere termijn om schadelijk bevonden middelen te mogen gebruiken. Nu is die termijn 1,5 jaar. Europa wil daar 3 jaar van maken. De waterschapsbestuurders van 12 politieke partijen vinden het onverantwoord dat aantoonbaar schadelijke middelen straks aanzienlijk langer gebruikt mogen worden. Ze benadrukken dat miljarden euro's worden geïnvesteerd in schoon water en roepen Erkens op tegen het Europese voorstel te kiezen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Bij een ongeluk in een waterkrachtcentrale in het Zwitserse Piotta zijn 2 mensen om het leven gekomen. Er woedde brand in de centrale en vermoedelijk is er ook een explosie geweest. De 2 slachtoffers waren bezig met werkzaamheden in het gebouw. Het gebouw liep zware schade op, al is de precieze ernst nog onduidelijk. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak van het ongeluk is. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. De partij van Nigel Farage kwam vorige week onder vuur na een uitzending van Channel 4 News. waarin undercover-verslaggevers afspraken maakten met leden van Reform die tegen de regels in zouden gaan. Labour en de Liberal Democrats deden aangifte, waarna de politie vaststelde dat er mogelijk strafbare feiten hebben plaatsgevonden. In de uitzending is te zien hoe partijmedewerkers overleggen met een undercover-verslaggever over het omzeilen van regels die donaties uit het buitenland verbieden. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan en werkt mee aan het onderzoek, maar stuurde vrijdag wel twee medewerkers weg die in de video namens de partij handelden. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en raakte 20 mensen gewond. De trein met 120 passagiers botste tegen een cementwagen en raakte daarna ontspoord. Het ongeluk gebeurde in de regio Mazovië, ongeveer 125 kilometer ten zuidwesten van Warschau. Door de botsing zijn 6 rijtuigen en de locomotief ontspoord. Hulpdiensten en officieren van justitie onderzoeken het ongeluk. Spanje krijgt ruim 114 miljoen euro van de Europese Commissie om de situatie in de Spaanse exclave Ceuta te verbeteren. De exclave werd eind juli geconfronteerd met ongeveer 80.000 mensen die de grens van Marokko naar Ceuta overstaken. Het geld gaat naar grensbewaking, infrastructuur, opvang en de terugkeer van illegaal verblijvende personen. Frontex, Europol en het Europees Agentschap voor Asiel verlenen operationele steun. Eurocommissaris Magnus Brunner zegt dat degenen die geen recht hebben om te blijven, moeten worden teruggestuurd. De Duitse defensieminister Boris Pistorius waarschuwt dat Rusland wapens en munitie opspaart voor latere conflicten. Rusland produceert veel meer dan het in de oorlog tegen Oekraïne gebruikt, zei Pistorius woensdag in het parlement in Berlijn. Van de 150 korte en middellange afstandsraketten die Rusland maandelijks produceert, worden er gemiddeld maar 80 ingezet in Oekraïne. Het Kremlin heeft straks 1,5 miljoen soldaten onder de wapenen, plus kanonnenvoer uit landen als Noord-Korea. Het recente bezoek van de Amerikaanse CIA-baas aan Moskou duidt daar volgens Pistorius ook op. Israël is niet van plan om inwoners van Gaza gedwongen uit te zetten. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar tijdens de opening van de Israëlische ambassade in Ljubljana. Daarmee weerspreekt hij minister van Defensie Israël Katz. Die zei begin september dat plannen voor uitzetting door de VS zijn bevroren, maar niet van tafel zijn. Gazanen die uit eigen beweging willen verhuizen, zullen volgens Saar niet worden gehinderd door Israël. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
9: De Amsterdamse aandelenbeurs sloot woensdag met een fors verlies. Beleggers maken zich zorgen over oplopende energieprijzen en het effect daarvan op de inflatie. De AEX-index daalde 1,3% tot 1101,89 punten. Brentolie kostte na oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten meer dan $100 per vat. Ook gas werd duurder. Op de Nederlandse gasbeurs werd een megawattuur aardgas kortstondig verhandeld voor meer dan €80. Het hoogste niveau sinds januari 2023.
2: Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken. De omzet kwam uit op €6 miljard, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland stabiliseerde zich net boven de 20% na jaren van daling. In België groeide de omzet met 28%, vooral door nieuwe winkels, en kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 2% uit. De Britse minister van Transport heeft een onderzoek gelast naar de storing die honderden vluchten in het Verenigd Koninkrijk heeft verstoord. Heidi Alexander wil dat de Nationale Luchtvaartautoriteit de oorzaak achterhaalt van de problemen met een systeem van de luchtverkeersleiding. Volgens de minister was het probleem te vermijden en zouden passagiers niet met dit soort verstoringen te maken moeten krijgen. Odido-topman Søren Abildgaard zegt heel blij te zijn dat zijn bedrijf geen losgeld heeft betaald aan de hackers die persoonlijke gegevens van 6,2 miljoen klanten stalen. Hij zei woensdag op een congres van branchevereniging NL Connect dat betalen een vals gevoel van veiligheid zou creëren en criminaliteit zou faciliteren. Begin februari werd Odido slachtoffer van een cyberaanval door de groep Shiny Hunters, die de gestolen data op het dark web plaatste nadat Odido weigerde te betalen. Abildgaard gaf toe dat de communicatie naar klanten beter had gekund. De politie kreeg na opsporing verzocht 20 tips binnen met zeer interessante informatie over de verdachte. De Europese gasprijs is woensdagmiddag korte tijd boven de 80 euro per megawattuur uitgekomen, het hoogste niveau sinds januari 2023. Door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran zijn naast olie ook aardgas en vloeibaar gemaakt aardgas duurder geworden. De straat van Hormuz blijft door aanhoudende gevechten zo goed als geblokkeerd. Ook het geweld tussen Saoedi-Arabië en Houthi-rebellen in Jemen laait op, wat tot meer zorgen over de wereldhandel leidt. De energierekening dreigt voor veel mensen hoger uit te vallen. De Europese Rekenkamer concludeert dat het Brusselse plan Repower EU om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas tekortschiet. Van de 300 miljard euro die beschikbaar kwam uit het coronaherstelfonds hebben lidstaten tot nu toe aanspraak gemaakt op 54,3 miljard euro. Volgens de Rekenkamer zijn de investeringsbehoeften mogelijk te hoog ingeschat of lukt het Brussel niet om doelen om te zetten in concrete maatregelen. De import van Russische energie is door EU-sancties wel enorm gedaald, maar het blijft onduidelijk hoeveel olie via derde landen of met tankers uit de Russische schaduwvloot is binnengekomen. De Rekenkamer stelt dat het energieplan een nieuwe impuls nodig heeft om te werken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. PSV speelt donderdag om 18:45 s'avonds in het Philipsstadion de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen tegen Shakhtar Donetsk. Aanvoerder Mauro Junior ontbreekt, omdat hij nog een schorsing uitzit van vorig seizoen. Ook Kilian Sildilia, Jerdy Schouten, Sam Lammers, Sami Ouassa en Mikkel Bro Hansen zijn er niet bij. Dennis Mann keert mogelijk terug, maar voor Alassane Plea komt de wedstrijd te vroeg vanwege een zeldzame blessure. Trainer Peter Bos waarschuwt dat Shakhtar vorig jaar de halve finale van de Conference League haalde en dat PSV aan de bak moet. Lionel Messi staat op het punt eigenaar te worden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De Argentijnse voetballer is dichtbij een akkoord om alle aandelen over te nemen van een Colombiaanse investeringsgroep. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club bevestigt dat er een principeakkoord ligt, maar dat de laatste juridische procedures nog moeten worden afgerond. Messi kocht eerder dit jaar al de Spaanse vijfde klasser UE Cornellà. Dick Advocaat blijft hoofdtrainer van het nationale elftal van Curaçao tot en met 31 juli 2027. De Curaçaose Voetbalbond kiest bewust voor continuïteit en stabiliteit rondom het nationale team. Onder leiding van Advocaat deed Curaçao deze zomer als kleinste land ooit mee aan het WK voetbal. Het eiland pakte tegen Ecuador het eerste WK-punt ooit. Advocaat maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de komende wedstrijden in de CONCACAF Nations League. Veel Feyenoord-supporters proberen vanavond het uitduel tegen Barcelona te zien vanaf tribunes die voor thuisfans zijn bedoeld. Ze dragen shirts van FC Barcelona om onopgemerkt binnen te komen. De club mocht bijna 3000 kaartjes voor het uitvak verdelen, maar er zijn veel meer fans naar de Spaanse stad gekomen. Barcelona heeft alle tickets op naam gezet en controleert bij de ingang of bezoekers het kaartje zelf hebben gekocht. Het vroege aanvangstijdstip van 18:45 en de regen houden veel Barcelona-fans thuis, waardoor Feyenoord-supporters makkelijker aan tickets kunnen komen. Wielrenner Matthew Brennan heeft de 17e etappe van de Vuelta gewonnen. De 21-jarige Brit van Visma Lease Bike was in Sevilla opnieuw de sterkste in een massasprint en boekte zijn 5e ritzege in deze editie. De Belg Jordi Meeuws werd 2e, de Deen Magnus Kort 3e. In de vlakke rit over 185 kilometer gingen twee renners vroeg in de aanval en kregen een voorsprong van ruim 5 minuten, maar ze werden op enkele kilometers van de finish ingerekend. In het algemeen klassement verandert niets. Enric Mas behoudt de rode leiderstrui, Felix Gall volgt op ruim 2 minuten en Primoz Roglic staat 3e. Feyenoord begint vanavond om 6:15 aan de uitwedstrijd tegen FC Barcelona. Gavi Lopez krijgt een rol op de linkerflank, mogelijk als 5e verdediger of als linksbuiten. Anis Hajmoussa en Nacho Ferri zijn de aanvallers. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft Hajmoussa weer in genade aangenomen nadat hij hem uit de selectie zette voor het duel met NEC, omdat de Algerijn 2 keer te laat kwam uit onvrede over een mislukte transfer. Barcelona-trainer Hansi Flick neemt het duel serieus en laat spelers als Lamine Yamal, Pedri en Dani Olmo starten. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het op de meeste plekken droog. De wind uit het westen neemt in de loop van de avond af, maar aan de noordkust waait het eerst nog krachtig. Vannacht kan er in het noordoosten nog een lichte bui vallen. Verder blijft het droog. Het wordt tussen de 8 en 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. De middagtemperatuur komt uit tussen de 18 graden in het noordwesten en 21 graden in Limburg. De wind is zwak tot matig, aan zee af en toe vrij krachtig uit het zuidwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans heeft woensdag uitgehaald naar vakbonden. Hij vindt dat ze in gesprek moeten gaan met het kabinet. Brekelmans noemt het chantage als vakbonden eerst volledig hun zin willen krijgen voordat ze aan tafel komen. Volgens hem hebben vakbonden andere belangen en gebruiken ze de situatie om hun organisatie die in puin ligt weer op te bouwen. Het kabinet heeft meerdere keren een uitgestoken hand gegeven. Dus stakingen zijn volgens Brekelmans niet nodig. Het fonds Nijbegun stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de organisatie van het WK wielrennen in 2032 in Noord-Nederland. Het geld komt uit het herstelprogramma. Dat is ingesteld vanwege de aardbevingsschade in Groningen. De internationale wielerbond UCI beslist op 23 september of het evenement naar deze regio komt. Het parcours zou door alle gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe moeten lopen. Volgens Jacob Klompien van Nijbegun biedt het WK economische kansen en zet het de regio internationaal op de kaart.
2: Justitieminister David van Weel blijft voorlopig oude politiegegevens bewaren die relevant kunnen zijn voor onopgeloste zaken, ondanks het risico op een dwangsom van de autoriteit persoonsgegevens. Het gaat om informatie die niet direct aan een cold case is gekoppeld, maar later van belang kan blijken, zoals een verkeersboete in de buurt van een plaatsdelict. De autoriteit persoonsgegevens en de Raad van State vinden dat de politie niet jarenlang een hooiberg aan gegevens mag bewaren in de hoop een relevante spel te vinden. Van Weel wil de wet aanpassen om het bewaren mogelijk te maken en laat onderzoeken hoe 4 omringende EU-landen dit regelen. De minister vraagt de Tweede Kamer om steun voor zijn besluit de gegevens te blijven bewaren totdat er een juridisch houdbare oplossing is. De rechtszaak tegen 4 Utrechtse studenten die worden vervolgd voor het verspreiden van een banga-lijst is uitgesteld. De zaak wordt verplaatst van de rechtbank Utrecht naar de rechtbank in Gelderland, omdat familie van een aangever bij de rechtbank Utrecht werkt. De advocaten van de verdachte noemen het onbegrijpelijk dat de rechtbank hier zo kort voor de zitting achterkomt. Op de lijst uit 2024 stonden namen, persoonsgegevens en foto's van studentes met seksuele en beledigende opmerkingen. De 4 verdachten zijn alle lid van het Utrecht Studentenkoor.
9: ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis heeft de Prinsjesprijs gewonnen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een politicus die zich inzet voor de parlementaire democratie. Eerste Kamervoorzitter Meili Vos overhandigde de prijs bij de opening van het Prinsjesfestival in Den Haag. De jury roemt Grinwis om zijn grondige dossierkennis, parlementair vakmanschap en constructieve manier van politiek bedrijven. Hij diende onder meer 2 initiatiefwetten mede in om de bescherming van huurders te verbeteren. Regeringscommissaris Omgevingswet Karsten Graaf vindt het wetsvoorstel van Defensie, waardoor militairen makkelijker moeten kunnen oefenen, niet nodig. Met de wet op de defensiegereedheid kan het ministerie afwijken van regels die de krijgsmacht beperken, bijvoorbeeld bij het oefenen met drones en helikopters. De Graaf zegt dat dit makkelijk kan worden ingepast in de Omgevingswet die in 2024 van kracht werd. Als Defensie zijn eigen wet doorzet, wordt het volgens de hoogleraar uit Groningen complexer en ingewikkelder. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het regime in Iran bijna omvergeworpen is. Tijdens een bezoek aan Israëlische troepen op de bezette Golanhoogte in Syrië zei hij dat het hele land op instorten staat. Netanyahu bezocht samen met defensieminister Israël Katz militairen die een veiligheidszone bezetten. Die zone was eerder een buffergebied waar VN-troepen patrouilleerden tussen Syrië en het sinds 1974 door Israël bezette gebied. Israël nam de bufferzone in tijdens de val van de Syrische dictator Bashar al-Assad eind 2024 en is niet van plan zijn troepen terug te trekken. Bij een ongeluk in een waterkrachtcentrale in het Zwitserse Piotta zijn 2 mensen om het leven gekomen. Er woedde brand in de centrale en vermoedelijk is er ook een explosie geweest. De 2 slachtoffers waren bezig met werkzaamheden in het gebouw. Het gebouw liep zware schade op, al is de precieze ernst nog onduidelijk. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak van het ongeluk is. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. De partij van Nigel Farage kwam vorige week onder vuur na een uitzending van Channel 4 News, waarin undercover-verslaggevers afspraken maakten met leden van Reform die tegen de regels in zouden gaan. Labour en de Liberal Democrats deden aangifte, waarna de politie vaststelde dat er mogelijk strafbare feiten hebben plaatsgevonden. In de uitzending is te zien hoe partijmedewerkers overleggen met een undercover-verslaggever over het omzeilen van regels die donaties uit het buitenland verbieden. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan en werkt mee aan het onderzoek, maar stuurde vrijdag wel 2 medewerkers weg die in de video namens de partij handelden. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en raakte 20 mensen gewond. De trein met 120 passagiers botste tegen een cementwagen en raakte daarna ontspoord. Het ongeluk gebeurde in de regio Mazovië, ongeveer 125 kilometer ten zuidwesten van Warschau. Door de botsing zijn 6 rijtuigen en de locomotief ontspoord. Hulpdiensten en officieren van justitie onderzoeken het ongeluk. Spanje krijgt ruim 114 miljoen euro van de Europese Commissie om de situatie in de Spaanse exclave Ceuta te verbeteren. De exclave werd eind juli geconfronteerd met ongeveer 80.000 mensen die de grens van Marokko naar Ceuta overstaken. Het geld gaat naar grensbewaking, infrastructuur, opvang en de terugkeer van illegaal verblijvende personen. Frontex, Europol en het Europees Agentschap voor Asiel verlenen operationele steun. Eurocommissaris Magnus Brunner zegt dat degenen die geen recht hebben om te blijven, moeten worden teruggestuurd. De Duitse defensieminister Boris Pistorius waarschuwt dat Rusland wapens en munitie opspaart voor latere conflicten. Rusland produceert veel meer dan het in de oorlog tegen Oekraïne gebruikt, zei Pistorius woensdag in het parlement in Berlijn. Van de 150 korte en middellange afstandsraketten die Rusland maandelijks produceert, worden er gemiddeld maar 80 ingezet in Oekraïne. Het Kremlin heeft straks 1,5 miljoen soldaten onder de wapenen, plus kanonnenvoer uit landen als Noord-Korea. Het recente bezoek van de Amerikaanse CIA-baas aan Moskou duidt daar volgens Pistorius ook op. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een fors verlies gesloten. Beleggers maken zich zorgen over oplopende energieprijzen en het effect daarvan op de inflatie. De AEX-index daalde 1,3% tot 1101,89. De olieprijzen stijgen door spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, waarbij de Straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is. Ook aanvallen van Houthi-rebellen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië drijven de prijzen op. Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken. De omzet kwam uit op 6 miljard euro, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland stabiliseerde zich net boven de 20% na jaren van daling. In België groeide de omzet met 28%, vooral door nieuwe winkels. En kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 2% uit. De Britse minister van Transport heeft een onderzoek gelast naar de storing die honderden vluchten in het Verenigd Koninkrijk heeft verstoord. Heidi Alexander wil dat de Nationale Luchtvaartautoriteit de oorzaak achterhaalt van de problemen met een systeem van de luchtverkeersleiding. Volgens de minister was het probleem te vermijden en zouden passagiers niet met dit soort verstoringen te maken moeten krijgen. Odido-topman Søren Abildgaard zegt heel blij te zijn dat zijn bedrijf geen losgeld heeft betaald aan de hackers die persoonlijke gegevens van 6,2 miljoen klanten stalen. Hij zei woensdag op een congres van branchevereniging NL Connect dat betalen een vals gevoel van veiligheid zou creëren en criminaliteit zou faciliteren. Begin februari werd Odido slachtoffer van een cyberaanval door de groep Shiny Hunters, die de gestolen data op het dark web plaatste nadat Odido weigerde te betalen. Abildgaard gaf toe dat de communicatie naar klanten beter had gekund. De politie kreeg na opsporing verzocht 20 tips binnen met zeer interessante informatie over de verdachte. De Europese gasprijs is woensdagmiddag korte tijd boven de 80 euro per megawattuur uitgekomen, het hoogste niveau sinds januari 2023. Door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran zijn naast olie ook aardgas en vloeibaar gemaakt aardgas duurder geworden. De Straat van Hormuz blijft door aanhoudende gevechten zo goed als geblokkeerd. Ook het geweld tussen Saoedi-Arabië en Houthi-rebellen in Jemen laait op, wat tot meer zorgen over de wereldhandel leidt. De energierekening dreigt voor veel mensen hoger uit te vallen. De Europese Rekenkamer concludeert dat het Brusselse plan Repower EU om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas tekortschiet. Van de 300 miljard euro die beschikbaar kwam uit het coronaherstelfonds, hebben lidstaten tot nu toe aanspraak gemaakt op 54,3 miljard euro. Volgens de Rekenkamer zijn de investeringsbehoeften mogelijk te hoog ingeschat of lukt het Brussel niet om doelen om te zetten in concrete maatregelen. De import van Russische energie is door EU-sancties wel enorm gedaald, maar het blijft onduidelijk hoeveel olie via derde landen of met tankers uit de Russische schaduwvloot is binnengekomen. De Rekenkamer stelt dat het energieplan een nieuwe impuls nodig heeft om te werken.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. PSV speelt donderdag om 18:45 s'avonds in het Philipsstadion de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen tegen Shakhtar Donetsk. Aanvoerder Mauro Junior ontbreekt, omdat hij nog een schorsing uitzit van vorig seizoen. Ook Kilian Sildilia, Jerdy Schouten, Sam Lammers, Sami Ouassa en Mikkel Bro Hansen zijn er niet bij. Dennis Mann keert mogelijk terug, maar voor Alassane Plea komt de wedstrijd te vroeg vanwege een zeldzame blessure. Trainer Peter Bos waarschuwt dat Shakhtar vorig jaar de halve finale van de Conference League haalde en dat PSV aan de bak moet. Lionel Messi staat op het punt eigenaar te worden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De Argentijnse voetballer is dichtbij een akkoord om alle aandelen over te nemen van een Colombiaanse investeringsgroep. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club bevestigt dat er een principeakkoord ligt, maar dat de laatste juridische procedures nog moeten worden afgerond. Messi kocht eerder dit jaar al de Spaanse vijfde klasser UE Cornellà. Dick Advocaat blijft hoofdtrainer van het nationale elftal van Curaçao tot en met 31 juli 2027. De Curaçaose Voetbalbond kiest bewust voor continuïteit en stabiliteit rondom het nationale team. Onder leiding van Advocaat deed Curaçao deze zomer als kleinste land ooit mee aan het WK voetbal. Het eiland pakte tegen Ecuador het eerste WK-punt ooit. Advocaat maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de komende wedstrijden in de CONCACAF Nations League. Veel Feyenoord-supporters proberen vanavond het uitduel tegen Barcelona te zien vanaf tribunes die voor thuisfans zijn bedoeld. Ze dragen shirts van FC Barcelona om onopgemerkt binnen te komen. De club mocht bijna 3000 kaartjes voor het uitvak verdelen, maar er zijn veel meer fans naar de Spaanse stad gekomen. Barcelona heeft alle tickets op naam gezet en controleert bij de ingang of bezoekers het kaartje zelf hebben gekocht. Het vroege aanvangstijdstip van 18:45 en de regen houden veel Barcelona-fans thuis, waardoor Feyenoord-supporters makkelijker aan tickets kunnen komen. Feyenoord begint vanavond om 18:45 aan de uitwedstrijd tegen FC Barcelona. Gavi Lopez krijgt een rol op de linkerflank, mogelijk als vijfde verdediger of als linksbuiten. Anis Hajmoussa en Nacho Ferri zijn de aanvallers. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft Hajmoussa weer in genade aangenomen nadat hij hem uit de selectie zette voor het duel met NEC, omdat de Algerijn twee keer te laat kwam uit onvrede over een mislukte transfer. Barcelona-trainer Hansi Flick neemt het duel serieus en laat spelers als Lamine Yamal, Pedri en Dani Olmo starten. Wielrenner Matthew Brennan heeft de 17e etappe van de Vuelta gewonnen. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike was in Sevilla opnieuw de sterkste in een massasprint en boekte zijn vijfde ritzege in deze editie. De Belg Jordi Meus werd tweede, de Deen Magnus Kort derde. In de vlakke rit over 185 kilometer gingen twee renners vroeg in de aanval en kregen een voorsprong van ruim 5 minuten, maar ze werden op enkele kilometers van de finish ingerekend. In het algemeen klassement verandert niets. Enric Mas behoudt de rode leiderstrui, Felix Gal volgt op ruim 2 minuten en Primoz Roglic staat derde.
13: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen geleidelijk droog. De wind uit het westen is matig, aan de kust iets krachtiger.
7: In de loop van de avond neemt de wind overal wat af. Vannacht nog een enkele lichte bui in het noordoosten. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Middagtemperaturen tussen de 18 graden in het noordwesten en 21 graden in Limburg. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, aan zee iets krachtiger. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Regeringscommissaris Omgevingswet Karst de Graaf noemt het wetsvoorstel van Defensie voor makkelijker oefenen met militairen overbodig. Hij zei woensdag in de Tweede Kamer dat de plannen zonder problemen kunnen worden ingepast in de Omgevingswet. Die wet bundelt sinds 2024 alle regels voor de fysieke leefomgeving van alle ministeries. De Graaf waarschuwt dat een aparte defensiewet de regelgeving complexer maakt en de inspraak en rechtsbescherming beperkt. Hij vraagt de Kamer om de defensiewet zo snel mogelijk in de Omgevingswet te integreren.
16: De politiebonden maken zich zorgen over de inzet van onervaren agenten zonder begeleiding van een ervaren collega, meldt het AD. Vorige week dinsdag werden twee jonge agenten naar een melding in Overasselt gestuurd, waar ze direct onder vuur kwamen te liggen. Eén van hen raakte zwaar gewond. Later arriverende collega's voorkwamen dat ze overleden. Woordvoerder Mark Brink van de Nederlandse Politiebond herkent het beeld dat net afgestudeerde agenten niet altijd worden begeleid door ervaren collega's. Hij benadrukt dat zelfs agenten met 20 jaar ervaring zo'n gebeurtenis indrukwekkend vinden.
17: VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans heeft woensdag uitgehaald naar vakbonden. Hij vindt dat ze in gesprek moeten gaan met het kabinet. Brekelmans noemt het chantage als vakbonden eerst volledig hun zin willen krijgen voordat ze aan tafel komen. Volgens hem hebben vakbonden andere belangen en gebruiken ze de situatie om hun organisatie die in puin ligt weer op te bouwen. Het kabinet heeft meerdere keren een uitgestoken hand gegeven, dus stakingen zijn volgens Brekelmans niet nodig.
18: Justitieminister David van Weel blijft voorlopig oude politiegegevens bewaren die relevant kunnen zijn voor onopgeloste zaken, ondanks het risico op een dwangsom van de autoriteit persoonsgegevens. Het gaat om informatie die niet direct aan een cold case is gekoppeld, maar later van belang kan blijken, zoals een verkeersboete in de buurt van een plaatsdelict. De autoriteit persoonsgegevens en de Raad van State vinden dat de politie niet jarenlang een hooiberg aan gegevens mag bewaren in de hoop een relevante spel te vinden. Van Weel wil de wet aanpassen om het bewaren mogelijk te maken en laat onderzoeken hoe vier omringende EU-landen dit regelen. De minister vraagt de Tweede Kamer om steun voor zijn besluit de gegevens te blijven bewaren totdat er een juridisch houdbare oplossing is.
19: Het fonds Nijbegun stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de organisatie van het WK wielrennen in 2032 in Noord-Nederland. Het geld komt uit het herstelprogramma dat is ingesteld vanwege de aardbevingsschade in Groningen. De internationale wielerbond UCI beslist op 23 september of het evenement naar deze regio komt. Het parcours zou door alle gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe moeten lopen. Volgens Jacob Klompien van Nijbegun biedt het WK economische kansen en zet het de regio internationaal op de kaart.
20: De rechtszaak tegen vier Utrechtse studenten die worden vervolgd voor het verspreiden van een bangalijst is uitgesteld. De zaak wordt verplaatst van de rechtbank Utrecht naar de rechtbank in Gelderland, omdat familie van een aangever bij de rechtbank Utrecht werkt. De advocaten van de verdachten noemen het onbegrijpelijk dat de rechtbank hier zo kort voor de zitting achterkomt.
0: Op de lijst uit 2024 stonden namen, persoonsgegevens en foto's van studenten met seksuele en beledigende opmerkingen. De vier verdachten zijn alle lid van het Utrecht Studentenkoor.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten.

0: was eerder een buffergebied waar VN-troepen patrouilleerden tussen Syrië en het sinds 1974 door Israël bezette gebied. Israël nam de bufferzone in tijdens de val van de Syrische dictator Bashar al-Assad eind 2024 en is niet van plan zijn troepen terug te trekken. Bij een ongeluk in een waterkrachtcentrale in het Zwitserse Piotta zijn twee mensen om het leven gekomen. Er woedde brand in de centrale en vermoedelijk is er ook een explosie geweest. De twee slachtoffers waren bezig met werkzaamheden in het gebouw. Het gebouw liep zware schade op, al is de precieze ernst nog onduidelijk. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak van het ongeluk is. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. De partij van Nigel Farage kwam vorige week onder vuur na een uitzending van Channel 4 News, waarin undercover-verslaggevers afspraken maakten met leden van Reform die tegen de regels in zouden gaan. Labour en de Liberal Democrats deden aangifte, waarna de politie vaststelde dat er mogelijk strafbare feiten hebben plaatsgevonden. In de uitzending is te zien hoe partijmedewerkers overleggen met een undercover-verslaggever over het omzeilen van regels die donaties uit het buitenland verbieden. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan en werkt mee aan het onderzoek, maar stuurde vrijdag wel twee medewerkers weg die in de video namens de partij handelden. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en raakte 20 mensen gewond. De trein met 120 passagiers botste tegen een cementwagen en raakte daarna ontspoord. Het ongeluk gebeurde in de regio Mazovië, ongeveer 125 kilometer ten zuidwesten van Warschau. Door de botsing zijn 6 rijtuigen en de locomotief ontspoord. Hulpdiensten en officieren van justitie onderzoeken het ongeluk. Spanje krijgt ruim 114 miljoen euro van de Europese Commissie om de situatie in de Spaanse exclave Ceuta te verbeteren. De exclave werd eind juli geconfronteerd met ongeveer 80.000 mensen die de grens van Marokko naar Ceuta overstaken. Het geld gaat naar grensbewaking, infrastructuur, opvang en de terugkeer van illegaal verblijvende personen. Frontex, Europol en het Europees Agentschap voor Asiel verlenen operationele steun. Eurocommissaris Magnus Brunner zegt dat degenen die geen recht hebben om te blijven, moeten worden teruggestuurd. De Duitse defensieminister Boris Pistorius waarschuwt dat Rusland wapens en munitie opspaart voor latere conflicten. Rusland produceert veel meer dan het in de oorlog tegen Oekraïne gebruikt, zei Pistorius woensdag in het parlement in Berlijn. Van de 150 korte en middellange afstandsraketten die Rusland maandelijks produceert, worden er gemiddeld maar 80 ingezet in Oekraïne. Het Kremlin heeft straks 1,5 miljoen soldaten onder de wapenen, plus kanonnenvoer uit landen als Noord-Korea. Het recente bezoek van de Amerikaanse CIA-baas aan Moskou duidt daar volgens Pistorius ook op. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een fors verlies gesloten. Beleggers maken zich zorgen over oplopende energieprijzen en het effect daarvan op de inflatie. De AEX-index daalde 1,3% tot 1101,89. De olieprijzen stijgen door spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, waarbij de Straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is. Ook aanvallen van Houthi-rebellen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië drijven de prijzen op. Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken. De omzet kwam uit op 6 miljard euro, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland stabiliseerde zich net boven de 20% na jaren van daling. In België groeide de omzet met 28%, vooral door nieuwe winkels. En kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 2% uit.

0: De Britse minister van Transport heeft een onderzoek gelast naar de storing die honderden vluchten in het Verenigd Koninkrijk heeft verstoord. Heidi Alexander wil dat de Nationale Luchtvaartautoriteit de oorzaak achterhaalt van de problemen met een systeem van de luchtverkeersleiding. Volgens de minister was het probleem te vermijden en zouden passagiers niet met dit soort verstoringen te maken moeten krijgen. Odido-topman Søren Abildgaard zegt heel blij te zijn dat zijn bedrijf geen losgeld heeft betaald aan de hackers die persoonlijke gegevens van 6,2 miljoen klanten stalen. Hij zei woensdag op een congres van branchevereniging NL Connect dat betalen een vals gevoel van veiligheid zou creëren en criminaliteit zou faciliteren. Begin februari werd Odido slachtoffer van een cyberaanval door de groep Shiny Hunters, die de gestolen data op het dark web plaatste nadat Odido weigerde te betalen. Abildgaard gaf toe dat de communicatie naar klanten beter had gekund. De politie kreeg na opsporing verzocht 20 tips binnen met zeer interessante informatie over de verdachte. De Europese gasprijs is woensdagmiddag korte tijd boven de 80 euro per megawattuur uitgekomen, het hoogste niveau sinds januari 2023. Door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran zijn naast olie ook aardgas en vloeibaar gemaakt aardgas duurder geworden. De straat van Hormuz blijft door aanhoudende gevechten zo goed als geblokkeerd. Ook het geweld tussen Saoedi-Arabië en Houthi-rebellen in Jemen laait op, wat tot meer zorgen over de wereldhandel leidt. De energierekening dreigt voor veel mensen hoger uit te vallen. De Europese Rekenkamer concludeert dat het Brusselse plan Repower EU om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas tekortschiet. Van de 300 miljard euro die beschikbaar kwam uit het coronaherstelfonds hebben lidstaten tot nu toe aanspraak gemaakt op 54,3 miljard euro. Volgens de Rekenkamer zijn de investeringsbehoeften mogelijk te hoog ingeschat of lukt het Brussel niet om doelen om te zetten in concrete maatregelen. De import van Russische energie is door EU-sancties wel enorm gedaald, maar het blijft onduidelijk hoeveel olie via derde landen of met tankers uit de Russische schaduwvloot is binnengekomen. De Rekenkamer stelt dat het energieplan een nieuwe impuls nodig heeft om te werken. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV speelt donderdag om 18:45 s'avonds in het Philipsstadion de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen tegen Shakhtar Donetsk. Aanvoerder Mauro Junior ontbreekt, omdat hij nog een schorsing uitzit van vorig seizoen. Ook Kilian Sildilia, Jerdy Schouten, Sam Lammers, Sami Ouassa en Mikkel Brohansen zijn er niet bij. Dennis Mann keert mogelijk terug, maar voor Alassane Plea komt de wedstrijd te vroeg vanwege een zeldzame blessure. Trainer Peter Bos waarschuwt dat Shakhtar vorig jaar de halve finale van de Conference League haalde en dat PSV aan de bak moet. Lionel Messi staat op het punt eigenaar te worden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De Argentijnse voetballer is dichtbij een akkoord om alle aandelen over te nemen van een Colombiaanse investeringsgroep. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club bevestigt dat er een principeakkoord ligt, maar dat de laatste juridische procedures nog moeten worden afgerond. Messi kocht eerder dit jaar al de Spaanse vijfde klasser UE Cornellà. Dick Advocaat blijft hoofdtrainer van het nationale elftal van Curaçao tot en met 31 juli 2027. De Curaçaose Voetbalbond kiest bewust voor continuïteit en stabiliteit rondom het nationale team. Onder leiding van Advocaat deed Curaçao deze zomer als kleinste land ooit mee aan het WK voetbal. Het eiland pakte tegen Ecuador het eerste WK-punt ooit. Advocaat maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de komende wedstrijden in de CONCACAF Nations League. Veel Feyenoord-supporters proberen vanavond het uitduel tegen Barcelona te zien vanaf tribunes die voor thuisfans zijn bedoeld. Ze dragen shirts van FC Barcelona om onopgemerkt binnen te komen. De club mocht bijna 3000 kaartjes voor het uitvak verdelen, maar er zijn veel meer fans naar de Spaanse stad gekomen. Barcelona heeft alle tickets op naam gezet en controleert bij de ingang of bezoekers het kaartje zelf hebben gekocht. Het vroege aanvangstijdstip van 7:15 en de regen houden veel Barcelona-fans thuis, waardoor Feyenoord-supporters makkelijker aan tickets kunnen komen. Feyenoord begint vanavond om 7:15 aan de uitwedstrijd tegen FC Barcelona. Gavi López krijgt een rol op de linkerflank, mogelijk als vijfde verdediger of als linksbuiten. Anis Hajmoussa en Nacho Ferri zijn de aanvallers. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft Hajmoussa weer in genade aangenomen nadat hij hem uit de selectie zette voor het duel met NEC, omdat de Algerijn 2 keer te laat kwam uit onvrede over een mislukte transfer. Barcelona-trainer Hansi Flick neemt het duel serieus en laat spelers als Lamine Yamal, Pedri en Dani Olmo starten. Wielrenner Matthew Brennan heeft de 17e etappe van de Vuelta gewonnen. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike was in Sevilla opnieuw de sterkste in een massasprint en boekte zijn 5e ritzege in deze editie. De Belg Jordi Meeuws werd 2e, de Deen Magnus Kort 3e. In de vlakke rit over 185 kilometer gingen 2 renners vroeg in de aanval en kregen een voorsprong van ruim 5 minuten, maar ze werden op enkele kilometers van de finish ingerekend. In het algemeen klassement verandert niets. Enric Mas behoudt de rode leiderstrui, Felix Gal volgt op ruim 2 minuten en Primoz Roglic staat 3e. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen geleidelijk droog. De wind uit het westen is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Aan de noordkust waait het eerst nog krachtig, maar dat neemt in de loop van de avond af. Vanavond valt het kwik terug naar 8 tot 15 graden. Vannacht blijft het grotendeels droog, al kan er in het noordoosten nog een enkele lichte bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog, met middagtemperaturen tussen de 18 graden in het noordwesten en lokaal 21 graden in Limburg. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig, aan zee iets krachtiger. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Regeringscommissaris Omgevingswet Karst de Graaf noemt het wetsvoorstel van Defensie voor makkelijker oefenen met militairen overbodig. Hij zei woensdag in de Tweede Kamer dat de plannen zonder problemen kunnen worden ingepast in de Omgevingswet. Die wet bundelt sinds 2024 alle regels voor de fysieke leefomgeving van alle ministeries. De Graaf waarschuwt dat een aparte defensiewet de regelgeving complexer maakt en de inspraak en rechtsbescherming beperkt. Hij vraagt de Kamer om de defensiewet zo snel mogelijk in de Omgevingswet te integreren. De politiebonden maken zich zorgen over de inzet van onervaren agenten zonder begeleiding van een ervaren collega, meldt het AD. Vorige week dinsdag werden 2 jonge agenten naar een melding in Overasselt gestuurd, waar ze direct onder vuur kwamen te liggen. 1 van hen raakte zwaar gewond. Later arriverende collega's voorkwamen dat ze overleden. Woordvoerder Mark Brink van de Nederlandse Politiebond herkent het beeld dat net afgestudeerde agenten niet altijd worden begeleid door ervaren collega's. Hij benadrukt dat zelfs agenten met 20 jaar ervaring zo'n gebeurtenis indrukwekkend vinden. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans heeft woensdag uitgehaald naar vakbonden. Hij vindt dat ze in gesprek moeten gaan met het kabinet. Brekelmans noemt het chantage als vakbonden eerst volledig hun zin willen krijgen voordat ze aan tafel komen. Volgens hem hebben vakbonden andere belangen en gebruiken ze de situatie om hun organisatie die in puin ligt weer op te bouwen. Het kabinet heeft meerdere keren een uitgestoken hand gegeven. Dus stakingen zijn volgens Brekelmans niet nodig.
4: Justitieminister David van Weel blijft voorlopig oude politiegegevens bewaren die relevant kunnen zijn voor onopgeloste zaken. Ondanks het risico op een dwangsom van de autoriteit persoonsgegevens. Het gaat om informatie die niet direct aan een cold case is gekoppeld, maar later van belang kan blijken. Zoals een verkeersboete in de buurt van een plaatsdelict. De autoriteit persoonsgegevens en de Raad van State vinden dat de politie niet jarenlang een hooiberg aan gegevens mag bewaren in de hoop een relevante speld te vinden. Van Weel wil de wet aanpassen om het bewaren mogelijk te maken en laat onderzoeken hoe 4 omringende EU-landen dit regelen. De minister vraagt de Tweede Kamer om steun voor zijn besluit de gegevens te blijven bewaren totdat er een juridisch houdbare oplossing is.
5: Het fonds Nijbegun stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de organisatie van het WK wielrennen in 2032 in Noord-Nederland. Het geld komt uit het herstelprogramma dat is ingesteld vanwege de aardbevingsschade in Groningen. De internationale wielerbond UCI beslist op 23 september of het evenement naar deze regio komt. Het parcours zou door alle gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe moeten lopen. Volgens Jacob Klompien van Nijbegun biedt het WK economische kansen en zet het de regio internationaal op de kaart.
6: De rechtszaak tegen 4 Utrechtse studenten die worden vervolgd voor het verspreiden van een bangalijst is uitgesteld. De zaak wordt verplaatst van de rechtbank Utrecht naar de rechtbank in Gelderland, omdat familie van een aangever bij de rechtbank Utrecht werkt. De advocaten van de verdachte noemen het onbegrijpelijk dat de rechtbank hier zo kort voor de zitting achterkomt. Op de lijst uit 2024 stonden namen, persoonsgegevens en foto's van studenten met seksuele en beledigende opmerkingen. De 4 verdachten zijn alle lid van het Utrecht Studentenkoor. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Andrew en Tristan Tate blijven vastzitten in Miami. De Britten hebben om een uitlevering gevraagd. De broers worden in Groot-Brittannië verdacht van verkrachting, mishandeling en mensenhandel tussen 2010 en 2017. De rechter vindt dat ze een gevaar vormen en een vluchtrisico zijn. Het kan maanden duren voor duidelijk is of ze worden uitgeleverd.
8: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het regime in Iran bijna omvergeworpen is. Tijdens een bezoek aan Israëlische troepen op de bezette Golanhoogte in Syrië zei hij dat het hele land op instorten staat. Netanyahu bezocht samen met defensieminister Israël Katz militairen die een veiligheidszone bezetten. Die zone was eerder een buffergebied waar VN-troepen patrouilleerden tussen Syrië en het sinds 1974 door Israël bezette gebied. Israël nam de bufferzone in tijdens de val van de Syrische dictator Bashar al-Assad eind 2024 en is niet van plan zijn troepen terug te trekken.
9: Bij een ongeluk in een waterkrachtcentrale in het Zwitserse Piotta zijn 2 mensen om het leven gekomen. Er woedde brand in de centrale en vermoedelijk is er ook een explosie geweest. De 2 slachtoffers waren bezig met werkzaamheden in het gebouw. Het gebouw liep zware schade op, al is de precieze ernst nog onduidelijk. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak van het ongeluk is.
10: De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. De partij van Nigel Farage kwam vorige week onder vuur na een uitzending van Channel 4 News, waarin undercover-verslaggevers afspraken maakten met leden van Reform die tegen de regels in zouden gaan. Labour en de Liberal Democrats deden aangifte,
4: waarna de politie vaststelde dat er mogelijk strafbare feiten hebben plaatsgevonden. In de uitzending is te zien hoe partijmedewerkers overleggen met een undercover-verslaggever over het omzeilen van regels die donaties uit het buitenland verbieden. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan en werkt mee aan het onderzoek, maar stuurde vrijdag wel twee medewerkers weg die in de video namens de partij handelden.
11: Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en raakte 20 mensen gewond. De trein met 120 passagiers botste tegen een cementwagen en raakte daarna ontspoord. Het ongeluk gebeurde in de regio Mazovië, ongeveer 125 kilometer ten zuidwesten van Warschau. Door de botsing zijn 6 rijtuigen en de locomotief ontspoord. Hulpdiensten en officieren van justitie onderzoeken het ongeluk.
12: Spanje krijgt ruim 114 miljoen euro van de Europese Commissie om de situatie in de Spaanse exclave Ceuta te verbeteren. De exclave werd eind juli geconfronteerd met ongeveer 80.000 mensen die de grens van Marokko naar Ceuta overstaken. Het geld gaat naar grensbewaking, infrastructuur, opvang en de terugkeer van illegaal verblijvende personen. Frontex, Europol en het Europees Agentschap voor Asiel verlenen operationele steun. Eurocommissaris Magnus Brunner zegt dat degenen die geen recht hebben om te blijven, moeten worden teruggestuurd.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een fors verlies gesloten. Beleggers maken zich zorgen over oplopende energieprijzen en het effect daarvan op de inflatie. De AEX-index daalde 1,3% tot 1101,89. De olieprijzen stijgen door spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, waarbij de Straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is. Ook aanvallen van Houthi-rebellen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië drijven de prijzen op.
16: Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken. De omzet kwam uit op 6 miljard euro, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland stabiliseerde zich net boven de 20% na jaren van daling. In België groeide de omzet met 28%, vooral door nieuwe winkels. En kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 2% uit.
17: De Britse minister van Transport heeft een onderzoek gelast naar de storing die honderden vluchten in het Verenigd Koninkrijk heeft verstoord. Heidi Alexander wil dat de Nationale Luchtvaartautoriteit de oorzaak achterhaalt van de problemen met een systeem van de luchtverkeersleiding. Volgens de minister was het probleem te vermijden en zouden passagiers niet met dit soort verstoringen te maken moeten krijgen.
18: Odido-topman Søren Abildgaard zegt heel blij te zijn dat zijn bedrijf geen losgeld heeft betaald aan de hackers die persoonlijke gegevens van 6,2 miljoen klanten stalen. Hij zei woensdag op een congres van branchevereniging NL Connect dat betalen een vals gevoel van veiligheid zou creëren en criminaliteit zou faciliteren. Begin februari werd Odido slachtoffer van een cyberaanval door de groep Shiny Hunters, die de gestolen data op het dark web plaatste nadat Odido weigerde te betalen. Abildgaard gaf toe dat de communicatie naar klanten beter had gekund. De politie kreeg na opsporing verzocht 20 tips binnen met zeer interessante informatie over de verdachte.
19: De Europese gasprijs is woensdagmiddag korte tijd boven de 80 euro per megawattuur uitgekomen, het hoogste niveau sinds januari 2023. Door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran zijn naast olie ook aardgas en vloeibaar gemaakt aardgas duurder geworden. De Straat van Hormuz blijft door aanhoudende gevechten zo goed als geblokkeerd. Ook het geweld tussen Saoedi-Arabië en Houthi-rebellen in Jemen laait op, wat tot meer zorgen over de wereldhandel leidt. De energierekening dreigt voor veel mensen hoger uit te vallen.
20: De Europese Rekenkamer concludeert dat het Brusselse plan Repower EU om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas tekortschiet. Van de 300 miljard euro die beschikbaar kwam uit het coronaherstelfonds hebben lidstaten tot nu toe aanspraak gemaakt op 54,3 miljard euro. Volgens de Rekenkamer zijn de investeringsbehoeften mogelijk te hoog ingeschat of lukt het Brussel niet om doelen om te zetten in concrete maatregelen. De import van Russische energie is door EU-sancties wel enorm gedaald, maar het blijft onduidelijk hoeveel olie via derde landen of met tankers uit de Russische schaduwvloot is binnengekomen. De Rekenkamer stelt dat het energieplan een nieuwe impuls nodig heeft om te werken.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. PSV speelt donderdag om 18:45 in het Philipsstadion de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen tegen Shakhtar Donetsk. Aanvoerder Mauro Junior ontbreekt, omdat hij nog een schorsing uitzit van vorig seizoen. Ook Kilian Sildilia, Jerdy Schouten, Sam Lammers, Sami Ouassa en Mikkel Bro Hansen zijn er niet bij. Dennis Mann keert mogelijk terug, maar voor Alassane Plea komt de wedstrijd te vroeg vanwege een zeldzame blessure. Trainer Peter Bos waarschuwt dat Shakhtar vorig jaar de halve finale van de Conference League haalde en dat PSV aan de bak moet. Lionel Messi staat op het punt eigenaar te worden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De Argentijnse voetballer is dichtbij een akkoord om alle aandelen over te nemen van een Colombiaanse investeringsgroep. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club bevestigt dat er een principeakkoord ligt, maar dat de laatste juridische procedures nog moeten worden afgerond. Messi kocht eerder dit jaar al de Spaanse vijfde klasser UE Cornellà. Dick Advocaat blijft hoofdtrainer van het nationale elftal van Curaçao tot en met 31 juli 2027. De Curaçaose Voetbalbond kiest bewust voor continuïteit en stabiliteit rondom het nationale team. Onder leiding van Advocaat deed Curaçao deze zomer als kleinste land ooit mee aan het WK voetbal. Het eiland pakte tegen Ecuador het eerste WK-punt ooit. Advocaat maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de komende wedstrijden in de CONCACAF Nations League. Veel Feyenoord-supporters proberen vanavond het uitduel tegen Barcelona te zien vanaf tribunes die voor thuisfans zijn bedoeld. Ze dragen shirts van FC Barcelona om onopgemerkt binnen te komen. De club mocht bijna 3000 kaartjes voor het uitvak verdelen, maar er zijn veel meer fans naar de Spaanse stad gekomen. Barcelona heeft alle tickets op naam gezet en controleert bij de ingang of bezoekers het kaartje zelf hebben gekocht. Het vroege aanvangstijdstip van 18:45 en de regen houden veel Barcelona-fans thuis, waardoor Feyenoord-supporters makkelijker aan tickets kunnen komen. Feyenoord begint vanavond om 18:45 aan de uitwedstrijd tegen FC Barcelona. Gavi Lopez krijgt een rol op de linkerflank, mogelijk als vijfde verdediger of als linksbuiten. Anis Hajmoussa en Nacho Ferri zijn de aanvallers. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft Hajmoussa weer in genade aangenomen nadat hij hem uit de selectie zette voor het duel met NEC, omdat de Algerijn twee keer te laat kwam uit onvrede over een mislukte transfer. Barcelona-trainer Hansi Flick neemt het duel serieus en laat spelers als Lamine Yamal, Pedri en Dani Olmo starten. Wielrenner Matthew Brennan heeft de 17e etappe van de Vuelta gewonnen. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike was in Sevilla opnieuw de sterkste in een massasprint en boekte zijn vijfde ritzege in deze editie. De Belg Jordi Meus werd tweede, de Deen Magnus Kort derde. In de vlakke rit over 185 kilometer gingen twee renners vroeg in de aanval en kregen een voorsprong van ruim 5 minuten, maar ze werden op enkele kilometers van de finish ingerekend. In het algemeen klassement verandert niets. Enric Mas behoudt de rode leiderstrui, Felix Gal volgt op ruim 2 minuten en Primoz Roglic staat derde. Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
0: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen geleidelijk droog. De wind uit het westen is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Aan de noordkust waait het eerst nog krachtig, maar dat neemt in de loop van de avond af. Vanavond valt het kwik terug naar 8 tot 15 graden. Vannacht blijft het grotendeels droog, al kan er in het noordoosten nog een enkele lichte bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog, met middagtemperaturen tussen de 18 graden in het noordwesten en lokaal 21 graden in Limburg. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig, aan zee iets krachtiger. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Regeringscommissaris Omgevingswet Karst de Graaf noemt het wetsvoorstel van Defensie voor makkelijker oefenen met militairen overbodig. Hij zei woensdag in de Tweede Kamer dat de plannen zonder problemen kunnen worden ingepast in de Omgevingswet. Die wet bundelt sinds 2024 alle regels voor de fysieke leefomgeving van alle ministeries. De Graaf waarschuwt dat een aparte defensiewet de regelgeving complexer maakt en de inspraak en rechtsbescherming beperkt. Hij vraagt de Kamer om de defensiewet zo snel mogelijk in de Omgevingswet te integreren.
6: De politiebonden maken zich zorgen over de inzet van onervaren agenten zonder begeleiding van een ervaren collega, meldt het AD. Vorige week dinsdag werden twee jonge agenten naar een melding in Overasselt gestuurd, waar ze direct onder vuur kwamen te liggen. Eén van hen raakte zwaar gewond. Later arriverende collega's voorkwamen dat ze overleden. Woordvoerder Mark Brink van de Nederlandse Politiebond herkent het beeld dat net afgestudeerde agenten niet altijd worden begeleid door ervaren collega's. Hij benadrukt dat zelfs agenten met 20 jaar ervaring zo'n gebeurtenis indrukwekkend vinden.
25: VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans heeft woensdag uitgehaald naar vakbonden. Hij vindt dat ze in gesprek moeten gaan met het kabinet. Brekelmans noemt het chantage als vakbonden eerst volledig hun zin willen krijgen voordat ze aan tafel komen. Volgens hem hebben vakbonden andere belangen en gebruiken ze de situatie om hun organisatie die in puin ligt weer op te bouwen. Het kabinet heeft meerdere keren een uitgestoken hand gegeven, dus stakingen zijn volgens Brekelmans niet nodig.
26: Justitieminister David van Weel blijft voorlopig oude politiegegevens bewaren die relevant kunnen zijn voor onopgeloste zaken, ondanks het risico op een dwangsom van de autoriteit persoonsgegevens. Het gaat om informatie die niet direct aan een cold case is gekoppeld, maar later van belang kan blijken, zoals een verkeersboete in de buurt van een plaatsdelict. De autoriteit persoonsgegevens en de Raad van State vinden dat de politie niet jarenlang een hooiberg aan gegevens mag bewaren in de hoop een relevante speld te vinden. Van Weel wil de wet aanpassen om het bewaren mogelijk te maken en laat onderzoeken hoe vier omringende EU-landen dit regelen. De minister vraagt de Tweede Kamer om steun voor zijn besluit de gegevens te blijven bewaren totdat er een juridisch houdbare oplossing is.
27: Het fonds Nijbegun stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de organisatie van het WK wielrennen in 2032 in Noord-Nederland. Het geld komt uit het herstelprogramma dat is ingesteld vanwege de aardbevingsschade in Groningen. De Internationale Wielerbond UCI beslist op 23 september of het evenement naar deze regio komt. Het parcours zou door alle gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe moeten lopen. Volgens Jacob Klompien van Nijbegun biedt het WK economische kansen en zet het de regio internationaal op de kaart.
28: De rechtszaak tegen vier Utrechtse studenten die worden vervolgd voor het verspreiden van een bangalijst is uitgesteld.
25: De zaak wordt verplaatst van de rechtbank Utrecht naar de rechtbank in Gelderland, omdat familie van een aangever bij de rechtbank Utrecht werkt. De advocaten van de verdachte noemen het onbegrijpelijk dat de rechtbank hier zo kort voor de zitting achterkomt. Op de lijst uit 2024 stonden namen, persoonsgegevens en foto's van studentes met seksuele en beledigende opmerkingen. De vier verdachten zijn alle lid van het Utrecht Studentenkoor. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Andrew en Tristan Tate blijven vastzitten in Miami. De Britten hebben om een uitlevering gevraagd. De broers worden in Groot-Brittannië verdacht van verkrachting, mishandeling en mensenhandel tussen 2010 en 2017. De rechter vindt dat ze een gevaar vormen en een vluchtrisico zijn. Het kan maanden duren voor duidelijk is of ze worden uitgeleverd.
8: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het regime in Iran bijna omvergeworpen is. Tijdens een bezoek aan Israëlische troepen op de bezette Golanhoogte in Syrië zei hij dat het hele land op instorten staat. Netanyahu bezocht samen met defensieminister Israël Katz militairen die een veiligheidszone bezetten. Die zone was eerder een buffergebied waar VN-troepen patrouilleerden tussen Syrië en het sinds 1974 door Israël bezette gebied. Israël nam de bufferzone in tijdens de val van de Syrische dictator Bashar al-Assad eind 2024 en is niet van plan zijn troepen terug te trekken.
9: Bij een ongeluk in een waterkrachtcentrale in het Zwitserse Piotta zijn twee mensen om het leven gekomen. Er woedde brand in de centrale en vermoedelijk is er ook een explosie geweest. De twee slachtoffers waren bezig met werkzaamheden in het gebouw. Het gebouw liep zware schade op, al is de precieze ernst nog onduidelijk. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak van het ongeluk is.
10: De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. De partij van Nigel Farage kwam vorige week onder vuur na een uitzending van Channel 4 News, waarin undercover-verslaggevers afspraken maakten met leden van Reform die tegen de regels in zouden gaan. Labour en de Liberal Democrats deden aangifte, waarna de politie vaststelde dat er mogelijk strafbare feiten hebben plaatsgevonden. In de uitzending is te zien hoe partijmedewerkers overleggen met een undercover-verslaggever over het omzeilen van regels die donaties uit het buitenland verbieden. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan en werkt mee aan het onderzoek, maar stuurde vrijdag wel twee medewerkers weg die in de video namens de partij handelden.
11: Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en raakte 20 mensen gewond. De trein met 120 passagiers botste tegen een cementwagen en raakte daarna ontspoord. Het ongeluk gebeurde in de regio Mazovië, ongeveer 125 kilometer ten zuidwesten van Warschau. Door de botsing zijn 6 rijtuigen en de locomotief ontspoord. Hulpdiensten en officieren van justitie onderzoeken het ongeluk.
12: Spanje krijgt ruim 114 miljoen euro van de Europese Commissie om de situatie in de Spaanse exclave Ceuta te verbeteren. De exclave werd eind juli geconfronteerd met ongeveer 80.000 mensen die de grens van Marokko naar Ceuta overstaken. Het geld gaat naar grensbewaking, infrastructuur, opvang en de terugkeer van illegaal verblijvende personen. Frontex, Europol en het Europees Agentschap voor Asiel verlenen operationele steun. Eurocommissaris Magnus Brunner zegt dat degenen die geen recht hebben om te blijven, moeten worden teruggestuurd.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio.
14: Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een fors verlies gesloten. Beleggers maken zich zorgen over oplopende energieprijzen en het effect daarvan op de inflatie. De AEX-index daalde 1,3% tot 1101,89. De olieprijzen stijgen door spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, waarbij de Straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is. Ook aanvallen van Houthi-rebellen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië drijven de prijzen op.
17: Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken. De omzet kwam uit op 6 miljard euro, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland stabiliseerde zich net boven de 20% na jaren van daling. In België groeide de omzet met 28%, vooral door nieuwe winkels. En kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 2% uit.
18: De Britse minister van Transport heeft een onderzoek gelast naar de storing die honderden vluchten in het Verenigd Koninkrijk heeft verstoord. Heidi Alexander wil dat de Nationale Luchtvaartautoriteit de oorzaak achterhaalt van de problemen met een systeem van de luchtverkeersleiding. Volgens de minister was het probleem te vermijden en zouden passagiers niet met dit soort verstoringen te maken moeten krijgen.
19: Odido-topman Søren Abildgaard zegt heel blij te zijn dat zijn bedrijf geen losgeld heeft betaald aan de hackers die persoonlijke gegevens van 6,2 miljoen klanten stalen. Hij zei woensdag op een congres van branchevereniging NL Connect dat betalen een vals gevoel van veiligheid zou creëren en criminaliteit zou faciliteren. Begin februari werd Odido slachtoffer van een cyberaanval door de groep Shiny Hunters, die de gestolen data op het dark web plaatste nadat Odido weigerde te betalen. Abildgaard gaf toe dat de communicatie naar klanten beter had gekund. De politie kreeg na opsporing verzocht 20 tips binnen met zeer interessante informatie over de verdachte.
20: De Europese gasprijs is woensdagmiddag korte tijd boven de 80 euro per megawattuur uitgekomen, het hoogste niveau sinds januari 2023. Door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran zijn naast olie ook aardgas en vloeibaar gemaakt aardgas duurder geworden. De Straat van Hormuz blijft door aanhoudende gevechten zo goed als geblokkeerd. Ook het geweld tussen Saoedi-Arabië en Houthi-rebellen in Jemen laait op, wat tot meer zorgen over de wereldhandel leidt. De energierekening dreigt voor veel mensen hoger uit te vallen.
21: De Europese Rekenkamer concludeert dat het Brusselse plan Repower EU om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas tekortschiet. Van de 300 miljard euro die beschikbaar kwam uit het coronaherstelfonds hebben lidstaten tot nu toe aanspraak gemaakt op 54,3 miljard euro. Volgens de Rekenkamer zijn de investeringsbehoeften mogelijk te hoog ingeschat of lukt het Brussel niet om doelen om te zetten in concrete maatregelen. De import van Russische energie is door EU-sancties wel enorm gedaald, maar het blijft onduidelijk hoeveel olie via derde landen of met tankers uit de Russische schaduwvloot is binnengekomen. De Rekenkamer stelt dat het energieplan een nieuwe impuls nodig heeft om te werken.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. PSV speelt donderdag om 18:45 s'avonds in het Philipsstadion de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen tegen Shakhtar Donetsk. Aanvoerder Mauro Junior ontbreekt, omdat hij nog een schorsing uitzit van vorig seizoen. Ook Kilian Sildilia, Jerdy Schouten, Sam Lammers, Sami Ouassa en Mikkel Bro Hansen zijn er niet bij. Dennis Mann keert mogelijk terug, maar voor Alassane Plea komt de wedstrijd te vroeg vanwege een zeldzame blessure. Trainer Peter Bos waarschuwt dat Shakhtar vorig jaar de halve finale van de Conference League haalde en dat PSV aan de bak moet. Lionel Messi staat op het punt eigenaar te worden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De Argentijnse voetballer is dichtbij een akkoord om alle aandelen over te nemen van een Colombiaanse investeringsgroep. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club bevestigt dat er een principeakkoord ligt, maar dat de laatste juridische procedures nog moeten worden afgerond. Messi kocht eerder dit jaar al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornellà. Dick Advocaat blijft hoofdtrainer van het nationale elftal van Curaçao tot en met 31 juli 2027. De Curaçaose Voetbalbond kiest bewust voor continuïteit en stabiliteit rondom het nationale team. Onder leiding van Advocaat deed Curaçao deze zomer als kleinste land ooit mee aan het WK voetbal. Het eiland pakte tegen Ecuador het eerste WK-punt ooit. Advocaat maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de komende wedstrijden in de CONCACAF Nations League. Veel Feyenoord-supporters proberen vanavond het uitduel tegen Barcelona te zien vanaf tribunes die voor thuisfans zijn bedoeld. Ze dragen shirts van FC Barcelona om onopgemerkt binnen te komen. De club mocht bijna 3000 kaartjes voor het uitvak verdelen, maar er zijn veel meer fans naar de Spaanse stad gekomen. Barcelona heeft alle tickets op naam gezet en controleert bij de ingang of bezoekers het kaartje zelf hebben gekocht. Het vroege aanvangstijdstip van 6:45 en de regen houden veel Barcelona-fans thuis, waardoor Feyenoord-supporters makkelijker aan tickets kunnen komen. Feyenoord begint vanavond om 6:45 aan de uitwedstrijd tegen FC Barcelona. Gavi Lopez krijgt een rol op de linkerflank, mogelijk als vijfde verdediger of als linksbuiten. Anis Hajmoussa en Nacho Ferri zijn de aanvallers. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft Hajmoussa weer in genade aangenomen nadat hij hem uit de selectie zette voor het duel met NEC, omdat de Algerijn twee keer te laat kwam uit onvrede over een mislukte transfer. Barcelona-trainer Hansi Flick neemt het duel serieus en laat spelers als Lamine Yamal, Pedri en Dani Olmo starten. Wielrenner Matthew Brennan heeft de 17e etappe van de Vuelta gewonnen. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike was in Sevilla opnieuw de sterkste in een massasprint en boekte zijn vijfde ritzege in deze editie. De Belg Jordi Meeuws werd tweede, de Deen Magnus Kort derde. In de vlakke rit over 185 kilometer gingen twee renners vroeg in de aanval en kregen een voorsprong van ruim 5 minuten, maar ze werden op enkele kilometers van de finish ingerekend. In het algemeen klassement verandert niets. Enric Mas behoudt de rode leiderstrui, Felix Gall volgt op ruim 2 minuten en Primoz Roglic staat derde. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
29: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen geleidelijk droog. De wind waait uit het westen en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Aan de noordkust eerst nog krachtig, maar dat neemt in de loop van de avond af. Vannacht kan er in het noordoosten nog een enkele lichte bui vallen. Elders blijft het droog. Het wordt tussen de 8 en 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 graden in Limburg. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politiebonden maken zich zorgen over de inzet van onervaren agenten zonder begeleiding van een ervaren collega, meldt het AD. Vorige week dinsdag werden twee jonge agenten naar een melding in Overasselt gestuurd, waar ze direct onder vuur kwamen te liggen. Eén van hen raakte zwaar gewond. Later arriverende collega's voorkwamen dat ze overleden. Woordvoerder Mark Brink van de Nederlandse Politiebond herkent het beeld dat net afgestudeerde agenten niet altijd worden begeleid door ervaren collega's. Hij benadrukt dat zelfs agenten met 20 jaar ervaring zo'n gebeurtenis indrukwekkend vinden.
5: Regeringscommissaris Omgevingswet Karst de Graaf noemt het wetsvoorstel van Defensie voor makkelijker oefenen met militairen overbodig. Hij zei woensdag in de Tweede Kamer dat de plannen zonder problemen kunnen worden ingepast in de Omgevingswet. Die wet bundelt sinds 2024 alle regels voor de fysieke leefomgeving van alle ministeries. De Graaf waarschuwt dat een aparte defensiewet de regelgeving complexer maakt en de inspraak en rechtsbescherming beperkt. Hij vraagt de Kamer om de defensiewet zo snel mogelijk in de Omgevingswet te integreren. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans heeft woensdag uitgehaald naar vakbonden. Hij vindt dat ze in gesprek moeten gaan met het kabinet. Brekelmans noemt het chantage als vakbonden eerst volledig hun zin willen krijgen voordat ze aan tafel komen. Volgens hem hebben vakbonden andere belangen en gebruiken ze de situatie om hun organisatie die in puin ligt weer op te bouwen. Het kabinet heeft meerdere keren een uitgestoken hand gegeven, dus stakingen zijn volgens Brekelmans niet nodig. Het fonds Nijbegun stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de organisatie van het WK wielrennen in 2032 in Noord-Nederland. Het geld komt uit het herstelprogramma, dat is ingesteld vanwege de aardbevingsschade in Groningen. De Internationale Wielerbond UCI beslist op 23 september of het evenement naar deze regio komt. Het parcours zou door alle gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe moeten lopen. Volgens Jacob Klompien van Nijbegun biedt het WK economische kansen en zet het de regio internationaal op de kaart.
6: Justitieminister David van Weel blijft voorlopig oude politiegegevens bewaren die relevant kunnen zijn voor onopgeloste zaken, ondanks het risico op een dwangsom van de autoriteit persoonsgegevens. Het gaat om informatie die niet direct aan een cold case is gekoppeld, maar later van belang kan blijken, zoals een verkeersboete in de buurt van een plaatsdelict. De autoriteit persoonsgegevens en de Raad van State vinden dat de politie niet jarenlang een hooiberg aan gegevens mag bewaren in de hoop een relevante speld te vinden. Van Weel wil de wet aanpassen om het bewaren mogelijk te maken en laat onderzoeken hoe 4 omringende EU-landen dit regelen. De minister vraagt de Tweede Kamer om steun voor zijn besluit de gegevens te blijven bewaren totdat er een juridisch houdbare oplossing is.
7: De rechtszaak tegen 4 Utrechtse studenten die worden vervolgd voor het verspreiden van een banga-lijst is uitgesteld. De zaak wordt verplaatst van de rechtbank Utrecht naar de rechtbank in Gelderland, omdat familie van een aangever bij de rechtbank Utrecht werkt. De advocaten van de verdachte noemen het onbegrijpelijk dat de rechtbank hier zo kort voor de zitting achterkomt. Op de lijst uit 2024 stonden namen, persoonsgegevens en foto's van studenten met seksuele en beledigende opmerkingen. De 4 verdachten zijn alle lid van het Utrecht Studentenkoor.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Het Internationaal Atoomenergieagentschap stapt naar de Veiligheidsraad van de VN met klachten over Iran. De Raad van Gouverneurs van het agentschap vindt dat Iran moet meewerken aan inspecties. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de VS kwamen met het voorstel om het hoofd van de IAEA naar de Veiligheidsraad te sturen. Rusland, China en Niger stemden tegen de resolutie. De IAEA kan sinds juni 2025 geen inspecties meer doen in Iran.
25: Andrew en Tristan Tate blijven vastzitten in Miami. De Britten hebben om een uitlevering gevraagd. De broers worden in Groot-Brittannië verdacht van verkrachting, mishandeling en mensenhandel tussen 2010 en 2017. De rechter vindt dat ze een gevaar vormen en een vluchtrisico zijn. Het kan maanden duren voor duidelijk is of ze worden uitgeleverd.
4: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het regime in Iran bijna omvergeworpen is. Tijdens een bezoek aan Israëlische troepen op de bezette Golanhoogte in Syrië zei hij dat het hele land op instorten staat. Netanyahu bezocht samen met defensieminister Israël Katz militairen die een veiligheidszone bezetten. Die zone was eerder een buffergebied waar VN-troepen patrouilleerden tussen Syrië en het sinds 1974 door Israël bezette gebied. Israël nam de bufferzone in tijdens de val van de Syrische dictator Bashar al-Assad eind 2024 en is niet van plan zijn troepen terug te trekken.
9: Bij een ongeluk in een waterkrachtcentrale in het Zwitserse Piotta zijn twee mensen om het leven gekomen. Er woedde brand in de centrale en vermoedelijk is er ook een explosie geweest. De twee slachtoffers waren bezig met werkzaamheden in het gebouw. Het gebouw liep zware schade op, al is de precieze ernst nog onduidelijk. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak van het ongeluk is.
10: De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. De partij van Nigel Farage kwam vorige week onder vuur na een uitzending van Channel 4 News, waarin undercover-verslaggevers afspraken maakten met leden van Reform die tegen de regels in zouden gaan. Labour en de Liberal Democrats deden aangifte, waarna de politie vaststelde dat er mogelijk strafbare feiten hebben plaatsgevonden. In de uitzending is te zien hoe partijmedewerkers overleggen met een undercover-verslaggever over het omzeilen van regels die donaties uit het buitenland verbieden. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan en werkt mee aan het onderzoek, maar stuurde vrijdag wel twee medewerkers weg die in de video namens de partij handelden.
11: Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en raakte 20 mensen gewond. De trein met 120 passagiers botste tegen een cementwagen en raakte daarna ontspoord. Het ongeluk gebeurde in de regio Mazovië, ongeveer 125 kilometer ten zuidwesten van Warschau. Door de botsing zijn 6 rijtuigen en de locomotief ontspoord. Hulpdiensten en officieren van justitie onderzoeken het ongeluk.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. Het Belgische mobiliteitsconcern Dieteren meldt dat kleinere aandeelhouders van Belron verschillende opties onderzoeken, waaronder een beursgang. Belron is het bedrijf achter autoruithersteller Carglass. Dieteren heeft zelf iets meer dan de helft van de aandelen in Belron en blijft aandeelhouder. Minderheidsaandeelhouders hebben nog geen definitieve beslissing genomen. Belron heeft naast Carglass ook merken als Safelight en Autoglass en is met 32.000 medewerkers actief in 42 landen.
26: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een fors verlies gesloten. Beleggers maken zich zorgen over oplopende energieprijzen en het effect daarvan op de inflatie. De AEX-index daalde 1,3% tot 1101,89. De olieprijzen stijgen door spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, waarbij de Straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is. Ook aanvallen van Houthi-rebellen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië drijven de prijzen op.
27: Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken. De omzet kwam uit op 6 miljard euro, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland stabiliseerde zich net boven de 20% na jaren van daling. In België groeide de omzet met 28%, vooral door nieuwe winkels, en kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 2% uit.
28: De Britse minister van Transport heeft een onderzoek gelast naar de storing die honderden vluchten in het Verenigd Koninkrijk heeft verstoord.
0: Heidi Alexander wil dat de Nationale Luchtvaartautoriteit de oorzaak achterhaalt van de problemen met een systeem van de luchtverkeersleiding. Volgens de minister was het probleem te vermijden en zouden passagiers niet met dit soort verstoringen te maken moeten krijgen. Odido-topman Søren Abildgaard zegt heel blij te zijn dat zijn bedrijf geen losgeld heeft betaald aan de hackers die persoonlijke gegevens van 6,2 miljoen klanten

0: De Europese gasprijs is woensdagmiddag korte tijd boven de 80 euro per megawattuur uitgekomen. Het hoogste niveau sinds januari 2023. Door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran zijn naast olie ook aardgas en vloeibaar gemaakt aardgas duurder geworden. De straat van Hormuz blijft door aanhoudende gevechten zo goed als geblokkeerd. Ook het geweld tussen Saoedi-Arabië en Houthi-rebellen in Jemen laait op, wat tot meer zorgen over de wereldhandel leidt. De energierekening dreigt voor veel mensen hoger uit te vallen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV speelt donderdag om 18:45 s'avonds in het Philipsstadion de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen tegen Shakhtar Donetsk. Aanvoerder Mauro Junior ontbreekt, omdat hij nog een schorsing uitzit van vorig seizoen. Ook Kilian Sildilia, Jerdy Schouten, Sam Lammers, Sami Ouassa en Mikkel Bro Hansen zijn er niet bij. Dennis Mann keert mogelijk terug, maar voor Alassane Plea komt de wedstrijd te vroeg vanwege een zeldzame blessure. Trainer Peter Bos waarschuwt dat Shakhtar vorig jaar de halve finale van de Conference League haalde en dat PSV aan de bak moet. Lionel Messi staat op het punt eigenaar te worden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De Argentijnse voetballer is dichtbij een akkoord om alle aandelen over te nemen van een Colombiaanse investeringsgroep. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club bevestigt dat er een principeakkoord ligt, maar dat de laatste juridische procedures nog moeten worden afgerond. Messi kocht eerder dit jaar al de Spaanse vijfde klasser UE Cornellà. Dick Advocaat blijft hoofdtrainer van het nationale elftal van Curaçao tot en met 31 juli 2027. De Curaçaose Voetbalbond kiest bewust voor continuïteit en stabiliteit rondom het nationale team. Onder leiding van Advocaat deed Curaçao deze zomer als kleinste land ooit mee aan het WK voetbal. Het eiland pakte tegen Ecuador het eerste WK-punt ooit. Advocaat maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de komende wedstrijden in de CONCACAF Nations League. Veel Feyenoord-supporters proberen vanavond het uitduel tegen Barcelona te zien vanaf tribunes die voor thuisfans zijn bedoeld. Ze dragen shirts van FC Barcelona om onopgemerkt binnen te komen. De club mocht bijna 3000 kaartjes voor het uitvak verdelen, maar er zijn veel meer fans naar de Spaanse stad gekomen. Barcelona heeft alle tickets op naam gezet en controleert bij de ingang of bezoekers het kaartje zelf hebben gekocht. Het vroege aanvangstijdstip van 18:45 en de regen houden veel Barcelona-fans thuis, waardoor Feyenoord-supporters makkelijker aan tickets kunnen komen. Feyenoord begint vanavond om 18:45 aan de uitwedstrijd tegen FC Barcelona. Gavi Lopez krijgt een rol op de linkerflank, mogelijk als vijfde verdediger of als linksbuiten. Anis Hajmoussa en Nacho Ferri zijn de aanvallers. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft Hajmoussa weer in genade aangenomen nadat hij hem uit de selectie zette voor het duel met NEC, omdat de Algerijn twee keer te laat kwam uit onvrede over een mislukte transfer. Barcelona-trainer Hansi Flick neemt het duel serieus en laat spelers als Lamine Yamal, Pedri en Dani Olmo starten. Wielrenner Matthew Brennan heeft de 17e etappe van de Vuelta gewonnen. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike was in Sevilla opnieuw de sterkste in een massasprint en boekte zijn vijfde ritzege in deze editie. De Belg Jordi Meus werd tweede, de Deen Magnus Kort derde. In de vlakke rit over 185 kilometer gingen twee renners vroeg in de aanval en kregen een voorsprong van ruim 5 minuten, maar ze werden op enkele kilometers van de finish ingerekend. In het algemeen klassement verandert niets. Enric Mas behoudt de rode leiderstrui, Felix Gall volgt op ruim 2 minuten en Primoz Roglic staat derde. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen geleidelijk droog. De wind uit het westen...

0: is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Aan de noordkust eerst nog krachtig, maar later in de avond neemt de wind overal wat af. Vannacht in het noordoosten nog een enkele lichte bui, verder droog. Het koelt af naar 15 graden aan zee en plaatselijk 8 graden in het binnenland. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Middagtemperaturen tussen 18 graden in het noordwesten en zo'n 21 graden in Limburg. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Hardenbergenbrug op de A28 bij Nijkerk gaat vanavond rond middernacht weer open. De brug is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden die eerder klaar zijn dan verwacht. Rijkswaterstaat ontdekte dat er zand en grind was weggespoeld rond de pijlers van de brug. Minister Karremans zegt dat de Nederlandse infrastructuur verouderd is en dat er de komende jaren flink geïnvesteerd moet worden in onderhoud en vervanging. Volgens hem worden er nog meer dan 100 andere verouderde bruggen extra gemonitord.
3: De politiebonden maken zich zorgen over de inzet van onervaren agenten zonder begeleiding van een ervaren collega, meldt het AD. Vorige week dinsdag werden twee jonge agenten naar een melding in Overasselt gestuurd, waar ze direct onder vuur kwamen te liggen. Eén van hen raakte zwaar gewond. Later arriverende collega's voorkwamen dat ze overleden. Woordvoerder Mark Brink van de Nederlandse Politiebond herkent het beeld dat net afgestudeerde agenten niet altijd worden begeleid door ervaren collega's. Hij benadrukt dat zelfs agenten met 20 jaar ervaring zo'n gebeurtenis indrukwekkend vinden. Regeringscommissaris Omgevingswet Karst de Graaf noemt het wetsvoorstel van Defensie voor makkelijker oefenen met militairen overbodig. Hij zei woensdag in de Tweede Kamer dat de plannen zonder problemen kunnen worden ingepast in de Omgevingswet. Die wet bundelt sinds 2024 alle regels voor de fysieke leefomgeving van alle ministeries. De Graaf waarschuwt dat een aparte Defensiewet de regelgeving complexer maakt en de inspraak en rechtsbescherming beperkt. Hij vraagt de Kamer om de Defensiewet zo snel mogelijk in de Omgevingswet te integreren. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans heeft woensdag uitgehaald naar vakbonden. Hij vindt dat ze in gesprek moeten gaan met het kabinet. Brekelmans noemt het chantage als vakbonden eerst volledig hun zin willen krijgen voordat ze aan tafel komen. Volgens hem hebben vakbonden andere belangen en gebruiken ze de situatie om hun organisatie die in puin ligt weer op te bouwen. Het kabinet heeft meerdere keren een uitgestoken hand gegeven, dus stakingen zijn volgens Brekelmans niet nodig.
4: Justitieminister David van Weel blijft voorlopig oude politiegegevens bewaren die relevant kunnen zijn voor onopgeloste zaken, ondanks het risico op een dwangsom van de autoriteit persoonsgegevens. Het gaat om informatie die niet direct aan een cold case is gekoppeld, maar later van belang kan blijken, zoals een verkeersboete in de buurt van een plaatsdelict. De autoriteit persoonsgegevens en de Raad van State vinden dat de politie niet jarenlang een hooiberg aan gegevens mag bewaren in de hoop een relevante speld te vinden. Van Weel wil de wet aanpassen om het bewaren mogelijk te maken en laat onderzoeken hoe vier omringende EU-landen dit regelen. De minister vraagt de Tweede Kamer om steun voor zijn besluit de gegevens te blijven bewaren totdat er een juridisch houdbare oplossing is.
3: Het Fonds Nijbegun stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de organisatie van het WK wielrennen in 2032 in Noord-Nederland. Het geld komt uit het herstelprogramma dat is ingesteld vanwege de aardbevingsschade in Groningen. De internationale wielerbond UCI beslist op 23 september of het evenement naar deze regio komt. Het parcours zou door alle gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe moeten lopen. Volgens Jacob Klompien van Nijbegun biedt het WK economische kansen en zet het de regio internationaal op de kaart. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws.
5: De Britse politie heeft een man gearresteerd die ervan wordt verdacht met de Russische inlichtingendiensten te hebben samengewerkt. De 31-jarige Joshua Cammage, met de Britse nationaliteit, is aangeklaagd voor onder meer de voorbereiding van een sabotageactie. Volgens de aanklagers kreeg hij instructies van een lid van het vrijwilligerskorps van de GRU, de Russische militaire inlichtingendienst. De contraterrorismepolitie pakte Cammage vrijdag op in zijn huis in Swindon, een stad in het zuiden van Engeland. Hij wordt donderdag voorgeleid in Londen. Het Internationaal Atoomenergieagentschap stapt naar de Veiligheidsraad van de VN met klachten over Iran. De Raad van Gouverneurs van het agentschap vindt dat Iran moet meewerken aan inspecties. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de VS kwamen met het voorstel om het hoofd van de IAEA naar de Veiligheidsraad te sturen. Rusland, China en Niger stemden tegen de resolutie. De IAEA kan sinds juni 2025 geen inspecties meer doen in Iran.
6: Andrew en Tristan Tate blijven vastzitten in Miami. De Britten hebben om een uitlevering gevraagd. De broers worden in Groot-Brittannië verdacht van verkrachting, mishandeling en mensenhandel tussen 2010 en 2017. De rechter vindt dat ze een gevaar vormen en een vluchtrisico zijn. Het kan maanden duren voor duidelijk is of ze worden uitgeleverd.
5: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het regime in Iran bijna omvergeworpen is. Tijdens een bezoek aan Israëlische troepen op de bezette Golanhoogte in Syrië zei hij dat het hele land op instorten staat. Netanyahu bezocht samen met defensieminister Israël Katz militairen die een veiligheidszone bezetten. Die zone was eerder een buffergebied waar VN-troepen patrouilleerden tussen Syrië en het sinds 1974 door Israël bezette gebied. Israël nam de bufferzone in tijdens de val van de Syrische dictator Bashar al-Assad eind 2024 en is niet van plan zijn troepen terug te trekken.
7: Bij een ongeluk in een waterkrachtcentrale in het Zwitserse Piotta zijn twee mensen om het leven gekomen. Er woedde brand in de centrale en vermoedelijk is er ook een explosie geweest. De twee slachtoffers waren bezig met werkzaamheden in het gebouw. Het gebouw liep zware schade op, al is de precieze ernst nog onduidelijk. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak van het ongeluk is.
8: Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en raakte 20 mensen gewond. De trein met 120 passagiers botste tegen een cementwagen en raakte daarna ontspoord. Het ongeluk gebeurde in de regio Mazovië, ongeveer 125 kilometer ten zuidwesten van Warschau. Door de botsing zijn 6 rijtuigen en de locomotief ontspoord. Hulpdiensten en officieren van justitie onderzoeken het ongeluk.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Vakbonden noemen de stakingsdag in het openbaar vervoer geslaagd. Duizenden leden legden het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. FNV meldt dat 6.000 leden meededen. CNV spreekt van ruim 2.000 stakers. De bonden willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan. Vorige week deed het kabinet een handreiking naar de bonden en de linkse oppositiepartij PRO. Het Belgische mobiliteitsconcern Dieteren
9: meldt dat kleinere aandeelhouders van Belron verschillende opties onderzoeken, waaronder een beursgang. Belron is het bedrijf achter autoruithersteller Carglass. Dieteren heeft zelf iets meer dan de helft van de aandelen in Belron en blijft aandeelhouder. Minderheidsaandeelhouders hebben nog geen definitieve beslissing genomen. Belron heeft naast Carglass ook merken als Safelite en Autoglass en is met 32.000 medewerkers actief in 42 landen.
10: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een fors verlies gesloten. Beleggers maken zich zorgen over oplopende energieprijzen en het effect daarvan op de inflatie. De AEX-index daalde 1,3% tot 1101,89. De olieprijzen stijgen door spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, waarbij de Straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is. Ook aanvallen van Houthi-rebellen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië drijven de prijzen op.
11: Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken. De omzet kwam uit op 6 miljard euro, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland stabiliseerde zich net boven de 20% na jaren van daling. In België groeide de omzet met 28%, vooral door nieuwe winkels, en kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 2% uit.
12: Odido-topman Søren Abildgaard zegt heel blij te zijn dat zijn bedrijf geen losgeld heeft betaald aan de hackers die persoonlijke gegevens van 6,2 miljoen klanten stalen. Hij zei woensdag op een congres van branchevereniging NL Connect dat betalen een vals gevoel van veiligheid zou creëren en criminaliteit zou faciliteren. Begin februari werd Odido slachtoffer van een cyberaanval door de groep Shiny Hunters, die de gestolen data op het dark web plaatste nadat Odido weigerde te betalen. Abildgaard gaf toe dat de communicatie naar klanten beter had gekund. De politie kreeg na opsporing verzocht 20 tips binnen met zeer interessante informatie over de verdachte.
13: De Britse minister van Transport heeft een onderzoek gelast naar de storing die honderden vluchten in het Verenigd Koninkrijk heeft verstoord. Heidi Alexander wil dat de Nationale Luchtvaartautoriteit de oorzaak achterhaalt van de problemen met een systeem van de luchtverkeersleiding. Volgens de minister was het probleem te vermijden en zouden passagiers niet met dit soort verstoringen te maken moeten krijgen.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. PSV speelt donderdag om 18:45 s'avonds in het Philipsstadion de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen tegen Shakhtar Donetsk. Aanvoerder Mauro Junior ontbreekt, omdat hij nog een schorsing uitzit van vorig seizoen. Ook Kilian Sildilia, Jerdy Schouten, Sam Lammers, Sami Ouassa en Mikkel Bro Hansen zijn er niet bij. Dennis Mann keert mogelijk terug, maar voor Alassane Plea komt de wedstrijd te vroeg vanwege een zeldzame blessure. Trainer Peter Bos waarschuwt dat Shakhtar vorig jaar de halve finale van de Conference League haalde en dat PSV aan de bak moet. Lionel Messi staat op het punt eigenaar te worden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De Argentijnse voetballer is dichtbij een akkoord om alle aandelen over te nemen van een Colombiaanse investeringsgroep. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club bevestigt dat er een principeakkoord ligt, maar dat de laatste juridische procedures nog moeten worden afgerond. Messi kocht eerder dit jaar al de Spaanse vijfde klasser UE Cornellà. Dick Advocaat blijft hoofdtrainer van het nationale elftal van Curaçao tot en met 31 juli 2027. De Curaçaose Voetbalbond kiest bewust voor continuïteit en stabiliteit rondom het nationale team. Onder leiding van Advocaat deed Curaçao deze zomer als kleinste land ooit mee aan het WK voetbal. Het eiland pakte tegen Ecuador het eerste WK-punt ooit. Advocaat maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de komende wedstrijden in de CONCACAF Nations League. Veel Feyenoord-supporters proberen vanavond het uitduel tegen Barcelona te zien vanaf tribunes die voor thuisfans zijn bedoeld. Ze dragen shirts van FC Barcelona om onopgemerkt binnen te komen. De club mocht bijna 3000 kaartjes voor het uitvak verdelen, maar er zijn veel meer fans naar de Spaanse stad gekomen.
16: Barcelona heeft alle tickets op naam gezet en controleert bij de ingang of bezoekers het kaartje zelf hebben gekocht. Het vroege aanvangstijdstip van 6:15 en de regen houden veel Barcelona-fans thuis, waardoor Feyenoord-supporters makkelijker aan tickets kunnen komen. Feyenoord begint vanavond om 6:15 aan de uitwedstrijd tegen FC Barcelona. Gavi López krijgt een rol op de linkerflank, mogelijk als vijfde verdediger of als linksbuiten. Anis Hajmoussa en Nacho Ferri zijn de aanvallers. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft Hajmoussa weer in genade aangenomen nadat hij hem uit de selectie zette voor het duel met NEC, omdat de Algerijn twee keer te laat kwam uit onvrede over een mislukte transfer. Barcelona-trainer Hansi Flick neemt het duel serieus en laat spelers als Lamine Yamal, Pedri en Dani Olmo starten. Wielrenner Matthew Brennan heeft de 17e etappe van de Vuelta gewonnen. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike was in Sevilla opnieuw de sterkste in een massasprint en boekte zijn vijfde ritzege in deze editie. De Belg Jordi Meeuws werd tweede, de Deen Magnus Kort derde. In de vlakke rit over 185 kilometer gingen twee renners vroeg in de aanval en kregen een voorsprong van ruim 5 minuten, maar ze werden op enkele kilometers van de finish ingerekend. In het algemeen klassement verandert niets. Enric Mas behoudt de rode leiderstrui, Felix Gal volgt op ruim 2 minuten en Primoz Roglic staat derde. Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen geleidelijk droog. De wind uit het westen is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Aan de noordkust eerst nog krachtig, maar later in de avond neemt de wind overal wat af. Vannacht in het noordoosten nog een enkele lichte bui, verder droog. Het koelt af naar 15 graden aan zee en plaatselijk 8 graden in het binnenland. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Middagtemperaturen tussen 18 graden in het noordwesten en zo'n 21 graden in Limburg. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Hardenbergenbrug op de A28 bij Nijkerk gaat vanavond rond middernacht weer open. De brug is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden die eerder klaar zijn dan verwacht. Rijkswaterstaat ontdekte dat er zand en grind was weggespoeld rond de pijlers van de brug. Minister Karremans zegt dat de Nederlandse infrastructuur verouderd is en dat er de komende jaren flink geïnvesteerd moet worden in onderhoud en vervanging. Volgens hem worden er nog meer dan 100 andere verouderde bruggen extra gemonitord.
21: De politiebonden maken zich zorgen over de inzet van onervaren agenten zonder begeleiding van een ervaren collega, meldt het AD. Vorige week dinsdag werden twee jonge agenten naar een melding in Overasselt gestuurd, waar ze direct onder vuur kwamen te liggen. Eén van hen raakte zwaar gewond. Later arriverende collega's voorkwamen dat ze overleden. Woordvoerder Mark Brink van de Nederlandse Politiebond herkent het beeld dat net afgestudeerde agenten niet altijd worden begeleid door ervaren collega's. Hij benadrukt dat zelfs agenten met 20 jaar ervaring zo'n gebeurtenis indrukwekkend vinden.
22: Regeringscommissaris Omgevingswet Kars de Graaf noemt het wetsvoorstel van Defensie voor makkelijker oefenen met militairen overbodig. Hij zei woensdag in de Tweede Kamer dat de plannen zonder problemen kunnen worden ingepast in de Omgevingswet. Die wet bundelt sinds 2024 alle regels voor de fysieke leefomgeving van alle ministeries. De Graaf waarschuwt dat een aparte defensiewet de regelgeving complexer maakt
0: en de inspraak en rechtsbescherming beperkt. Hij vraagt de Kamer om de Defensiewet zo snel mogelijk in de Omgevingswet te integreren.
2: VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans heeft woensdag uitgehaald naar vakbonden. Hij vindt dat ze in gesprek moeten gaan met het kabinet. Brekelmans noemt het chantage als vakbonden eerst volledig hun zin willen krijgen voordat ze aan tafel komen. Volgens hem hebben vakbonden andere belangen en gebruiken ze de situatie om hun organisatie die in puin ligt weer op te bouwen. Het kabinet heeft meerdere keren een uitgestoken hand gegeven, dus stakingen zijn volgens Brekelmans niet nodig.
4: Justitieminister David van Weel blijft voorlopig oude politiegegevens bewaren die relevant kunnen zijn voor onopgeloste zaken, ondanks het risico op een dwangsom van de autoriteit persoonsgegevens. Het gaat om informatie die niet direct aan een cold case is gekoppeld, maar later van belang kan blijken, zoals een verkeersboete in de buurt van een plaatsdelict. De autoriteit persoonsgegevens en de Raad van State vinden dat de politie niet jarenlang een hooiberg aan gegevens mag bewaren in de hoop een relevante speld te vinden. Van Weel wil de wet aanpassen om het bewaren mogelijk te maken en laat onderzoeken hoe 4 omringende EU-landen dit regelen. De minister vraagt de Tweede Kamer om steun voor zijn besluit de gegevens te blijven bewaren totdat er een juridisch houdbare oplossing is.
23: Het fonds Nijbegun stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de organisatie van het WK wielrennen in 2032 in Noord-Nederland. Het geld komt uit het herstelprogramma dat is ingesteld vanwege de aardbevingsschade in Groningen. De internationale wielerbond UCI beslist op 23 september of het evenement naar deze regio komt. Het parcours zou door alle gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe moeten lopen. Volgens Jacob Klompien van Nijbegun biedt het WK economische kansen en zet het de regio internationaal op de kaart.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws.
26: De Britse politie heeft een man gearresteerd die ervan wordt verdacht met de Russische inlichtingendiensten te hebben samengewerkt. De 31-jarige Joshua Cammage, met de Britse nationaliteit, is aangeklaagd voor onder meer de voorbereiding van een sabotageactie. Volgens de aanklagers kreeg hij instructies van een lid van het vrijwilligerskorps van de GRU, de Russische Militaire Inlichtingendienst. De contra-terrorisme-politie pakte Cammage vrijdag op in zijn huis in Swindon, een stad in het zuiden van Engeland. Hij wordt donderdag voorgeleid in Londen.
27: Het Internationaal Atoomenergieagentschap stapt naar de Veiligheidsraad van de VN met klachten over Iran. De Raad van Gouverneurs van het agentschap vindt dat Iran moet meewerken aan inspecties. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de VS kwamen met het voorstel om het hoofd van de IAEA naar de Veiligheidsraad te sturen. Rusland, China en Niger stemden tegen de resolutie. De IAEA kan sinds juni 2025 geen inspecties meer doen in Iran.
28: Andrew en Tristan Tate blijven vastzitten in Miami. De Britten hebben om een uitlevering gevraagd. De broers worden in Groot-Brittannië verdacht van verkrachting, mishandeling en mensenhandel tussen 2010 en 2017. De rechter vindt dat ze een gevaar vormen en een vluchtrisico zijn. Het kan maanden duren voor duidelijk is of ze worden uitgeleverd.
29: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het regime in Iran bijna omvergeworpen is. Tijdens een bezoek aan Israëlische troepen op de bezette Golanhoogte in Syrië zei hij dat het hele land op instorten staat. Netanyahu bezocht samen met defensieminister Israël Katz militairen die een veiligheidszone bezetten.
3: Die zone was eerder een buffergebied waar VN-troepen patrouilleerden tussen Syrië en het sinds 1974 door Israël bezette gebied. Israël nam de bufferzone in tijdens de val van de Syrische dictator Bashar al-Assad eind 2024 en is niet van plan zijn troepen terug te trekken.
5: Bij een ongeluk in een waterkrachtcentrale in het Zwitserse Piotta zijn twee mensen om het leven gekomen. Er woedde brand in de centrale en vermoedelijk is er ook een explosie geweest. De twee slachtoffers waren bezig met werkzaamheden in het gebouw. Het gebouw liep zware schade op, al is de precieze ernst nog onduidelijk. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak van het ongeluk is. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en raakte 20 mensen gewond. De trein met 120 passagiers botste tegen een cementwagen en raakte daarna ontspoord. Het ongeluk gebeurde in de regio Mazovië, ongeveer 125 kilometer ten zuidwesten van Warschau. Door de botsing zijn 6 rijtuigen en de locomotief ontspoord. Hulpdiensten en officieren van justitie onderzoeken het ongeluk.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Vakbonden noemen de stakingsdag in het openbaar vervoer geslaagd. Duizenden leden legden het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. FNV meldt dat 6.000 leden meededen. CNV spreekt van ruim 2.000 stakers. De bonden willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan. Vorige week deed het kabinet een handreiking naar de bonden en de linkse oppositiepartij PRO.
8: Het Belgische mobiliteitsconcern Dieteren meldt dat kleinere aandeelhouders van Belron verschillende opties onderzoeken, waaronder een beursgang. Belron is het bedrijf achter autoruithersteller Carglass. Dieteren heeft zelf iets meer dan de helft van de aandelen in Belron en blijft aandeelhouder. Minderheidsaandeelhouders hebben nog geen definitieve beslissing genomen. Belron heeft naast Carglass ook merken als Safelight en Autoglass en is met 32.000 medewerkers actief in 42 landen.
5: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een fors verlies gesloten. Beleggers maken zich zorgen over oplopende energieprijzen en het effect daarvan op de inflatie. De AEX-index daalde 1,3% tot 1101,89. De olieprijzen stijgen door spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, waarbij de Straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is. Ook aanvallen van Houthi-rebellen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië drijven de prijzen op.
8: Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken. De omzet kwam uit op 6 miljard euro, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland stabiliseerde zich net boven de 20% na jaren van daling. In België groeide de omzet met 28%, vooral door nieuwe winkels. En kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 2% uit.
5: Odido-topman Søren Abildgaard zegt heel blij te zijn dat zijn bedrijf geen losgeld heeft betaald aan de hackers die persoonlijke gegevens van 6,2 miljoen klanten stalen. Hij zei woensdag op een congres van branchevereniging NL Connect dat betalen een vals gevoel van veiligheid zou creëren en criminaliteit zou faciliteren. Begin februari werd Odido slachtoffer van een cyberaanval door de groep Shiny Hunters, die de gestolen data op het dark web plaatste nadat Odido weigerde te betalen. Abildgaard gaf toe dat de communicatie naar klanten beter had gekund. De politie kreeg na opsporing verzocht 20 tips binnen met zeer interessante informatie over de verdachte.
6: De Britse minister van Transport heeft een onderzoek gelast naar de storing die honderden vluchten in het Verenigd Koninkrijk heeft verstoord. Heidi Alexander wil dat de Nationale Luchtvaartautoriteit de oorzaak achterhaalt van de problemen met een systeem van de luchtverkeersleiding.
9: Volgens de minister was het probleem te vermijden en zouden passagiers niet met dit soort verstoringen te maken moeten krijgen.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. PSV speelt donderdag om 18:45 s'avonds in het Philipsstadion de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen tegen Shakhtar Donetsk. Aanvoerder Mauro Junior ontbreekt, omdat hij nog een schorsing uitzit van vorig seizoen. Ook Kilian Sildilia, Jerdy Schouten, Sam Lammers, Sami Ouassa en Mikkel Brohansen zijn er niet bij. Dennis Mann keert mogelijk terug, maar voor Alassane Plea komt de wedstrijd te vroeg vanwege een zeldzame blessure. Trainer Peter Bos waarschuwt dat Shakhtar vorig jaar de halve finale van de Conference League haalde en dat PSV aan de bak moet. Lionel Messi staat op het punt eigenaar te worden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De Argentijnse voetballer is dichtbij een akkoord om alle aandelen over te nemen van een Colombiaanse investeringsgroep. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club bevestigt dat er een principeakkoord ligt, maar dat de laatste juridische procedures nog moeten worden afgerond. Messi kocht eerder dit jaar al de Spaanse vijfdeklasser UE Cornellà. Dick Advocaat blijft hoofdtrainer van het nationale elftal van Curaçao tot en met 31 juli 2027. De Curaçaose Voetbalbond kiest bewust voor continuïteit en stabiliteit rondom het nationale team. Onder leiding van Advocaat deed Curaçao deze zomer als kleinste land ooit mee aan het WK voetbal. Het eiland pakte tegen Ecuador het eerste WK-punt ooit. Advocaat maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de komende wedstrijden in de CONCACAF Nations League. Veel Feyenoord-supporters proberen vanavond het uitduel tegen Barcelona te zien vanaf tribunes die voor thuisfans zijn bedoeld. Ze dragen shirts van FC Barcelona om onopgemerkt binnen te komen. De club mocht bijna 3000 kaartjes voor het uitvak verdelen, maar er zijn veel meer fans naar de Spaanse stad gekomen. Barcelona heeft alle tickets op naam gezet en controleert bij de ingang of bezoekers het kaartje zelf hebben gekocht. Het vroege aanvangstijdstip van 18:45 en de regen houden veel Barcelona-fans thuis, waardoor Feyenoord-supporters makkelijker aan tickets kunnen komen. Feyenoord begint vanavond om 18:45 aan de uitwedstrijd tegen FC Barcelona. Gavi Lopez krijgt een rol op de linkerflank, mogelijk als vijfde verdediger of als linksbuiten. Anis Hajmoussa en Nacho Ferri zijn de aanvallers. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft Hajmoussa weer in genade aangenomen nadat hij hem uit de selectie zette voor het duel met NEC, omdat de Algerijn twee keer te laat kwam uit onvrede over een mislukte transfer. Barcelona-trainer Hansi Flick neemt het duel serieus en laat spelers als Lamine Yamal, Pedri en Dani Olmo starten. Wielrenner Matthew Brennan heeft de 17e etappe van de Vuelta gewonnen. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike was in Sevilla opnieuw de sterkste in een massasprint en boekte zijn vijfde ritzege in deze editie. De Belg Jordi Meus werd tweede, de Deen Magnus Kort derde. In de vlakke rit over 185 kilometer gingen twee renners vroeg in de aanval en kregen een voorsprong van ruim 5 minuten, maar ze werden op enkele kilometers van de finish ingerekend. In het algemeen klassement verandert niets. Enric Mas behoudt de rode leiderstrui, Felix Gal volgt op ruim 2 minuten en Primoz Roglic staat derde. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog en neemt de wind geleidelijk af. Aan de noordkust waait het eerst nog krachtig, maar dat gaat in de loop van de avond liggen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog, alleen in het noordoosten misschien nog een kleine bui. Het koelt af naar 8 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgen zien we zon en wolken. Het blijft bijna overal droog met middagtemperaturen tussen de 18 en 21 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee iets krachtiger. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Hardenbergenbrug over de A28 bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht om 12 uur weer open. De brug is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Nadat Rijkswaterstaat constateerde dat er zand en grind was weggespoeld rond de pijlers. De werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Minister Karremans zegt dat de Nederlandse infrastructuur verouderd is en dat er de komende jaren flink geïnvesteerd moet worden in onderhoud en vervanging. Er zijn nog meer dan 100 andere verouderde bruggen die extra gemonitord worden. Regeringscommissaris Omgevingswet Kars de Graaf noemt het wetsvoorstel van Defensie voor makkelijker oefenen met militairen overbodig. Hij zei woensdag in de Tweede Kamer dat de plannen zonder problemen kunnen worden ingepast in de Omgevingswet. Die wet bundelt sinds 2024 alle regels voor de fysieke leefomgeving van alle ministeries. De Graaf waarschuwt dat een aparte Defensiewet de regelgeving complexer maakt en de inspraak en rechtsbescherming beperkt. Hij vraagt de Kamer om de Defensiewet zo snel mogelijk in de Omgevingswet te integreren.
15: De politiebonden maken zich zorgen over de inzet van onervaren agenten zonder begeleiding van een ervaren collega, meldt het AD. Vorige week dinsdag werden twee jonge agenten naar een melding in Overasselt gestuurd, waar ze direct onder vuur kwamen te liggen. Een van hen raakte zwaar gewond. Later arriverende collega's voorkwamen dat ze overleden. Woordvoerder Mark Brink van de Nederlandse Politiebond herkent het beeld dat net afgestudeerde agenten niet altijd worden begeleid door ervaren collega's. Hij benadrukt dat zelfs agenten met 20 jaar ervaring zo'n gebeurtenis indrukwekkend vinden.
16: VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans heeft woensdag uitgehaald naar vakbonden. Hij vindt dat ze in gesprek moeten gaan met het kabinet. Brekelmans noemt het chantage als vakbonden eerst volledig hun zin willen krijgen voordat ze aan tafel komen. Volgens hem hebben vakbonden andere belangen en gebruiken ze de situatie om hun organisatie die in puin ligt weer op te bouwen. Het kabinet heeft meerdere keren een uitgestoken hand gegeven, dus stakingen zijn volgens Brekelmans niet nodig.
17: Het fonds Nijbegun stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor de organisatie van het WK wielrennen in 2032 in Noord-Nederland. Het geld komt uit het herstelprogramma dat is ingesteld vanwege de aardbevingsschade in Groningen. De Internationale Wielerbond UCI beslist op 23 september of het evenement naar deze regio komt. Het parcours zou door alle gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe moeten lopen. Volgens Jacob Klompien van Nijbegun biedt het WK economische kansen en zet het de regio internationaal op de kaart.
18: Justitieminister David van Weel blijft voorlopig oude politiegegevens bewaren die relevant kunnen zijn voor onopgeloste zaken, ondanks het risico op een dwangsom van de autoriteit persoonsgegevens. Het gaat om informatie die niet direct aan een cold case is gekoppeld, maar later van belang kan blijken, zoals een verkeersboete in de buurt van een plaatsdelict. De autoriteit persoonsgegevens en de Raad van State vinden dat de politie niet jarenlang een hooiberg aan gegevens mag bewaren in de hoop een relevante speld te vinden. Van Weel wil de wet aanpassen om het bewaren mogelijk te maken en laat onderzoeken hoe vier omringende EU-landen dit regelen. De minister vraagt de Tweede Kamer om steun voor zijn besluit de gegevens te blijven bewaren totdat er een juridisch houdbare oplossing is.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd.
1: Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
4: Het vliegtuig van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is dinsdag vlak na het opstijgen in Moldavië bijna geraakt door een drone. Dat meldt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky ontving in Oslo. Het luchtruim van Moldavië wordt regelmatig geschonden door drones uit de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het is niet bekend wat voor drone het was of waar de drone vandaan kwam. Zelensky vloog naar Noorwegen voor de uitvaart van de Noorse koning Harald en had ook gesprekken over militaire samenwerking en steun.
2: Het Internationaal Atoomenergieagentschap stapt naar de Veiligheidsraad van de VN met klachten over Iran. De Raad van Gouverneurs van het agentschap vindt dat Iran moet meewerken aan inspecties. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten kwamen met het voorstel. Rusland, China en Niger stemden tegen de resolutie. Iran spreekt van een politieke resolutie en zegt dat de situatie alleen is gecreëerd vanwege agressie door de VS en Israël. Het agentschap kan sinds juni 2025 geen inspecties meer doen in Iran.
20: De Britse politie heeft een man gearresteerd die ervan wordt verdacht met de Russische inlichtingendiensten te hebben samengewerkt. De 31-jarige Joshua Cammage, met de Britse nationaliteit, is aangeklaagd voor onder meer de voorbereiding van een sabotageactie. Volgens de aanklagers kreeg hij instructies van een lid van het vrijwilligerskorps van de GRU, de Russische militaire inlichtingendienst. De contra-terrorismepolitie pakte Cammage vrijdag op in zijn huis in Swindon, een stad in het zuiden van Engeland. Hij wordt donderdag voorgeleid in Londen.
2: Andrew en Tristan Tate blijven vastzitten in Miami. De Britten hebben om een uitlevering gevraagd. De broers worden in Groot-Brittannië verdacht van verkrachting, mishandeling en mensenhandel tussen 2010 en 2017. De rechter vindt dat ze een gevaar vormen en een vluchtrisico zijn. Het kan maanden duren voor duidelijk is of ze worden uitgeleverd.
20: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het regime in Iran bijna omvergeworpen is. Tijdens een bezoek aan Israëlische troepen op de bezette Golanhoogte in Syrië zei hij dat het hele land op instorten staat. Netanyahu bezocht samen met defensieminister Israël Katz militairen die een veiligheidszone bezetten. Die zone was eerder een buffergebied waar VN-troepen patrouilleerden tussen Syrië en het sinds 1974 door Israël bezette gebied. Israël nam de bufferzone in tijdens de val van de Syrische dictator Bashar al-Assad eind 2024 en is niet van plan zijn troepen terug te trekken.
2: Bij een ongeluk in een waterkrachtcentrale in het Zwitserse Piotta zijn twee mensen om het leven gekomen. Er woedde brand in de centrale en vermoedelijk is er ook een explosie geweest. De twee slachtoffers waren bezig met werkzaamheden in het gebouw. Het gebouw liep zware schade op, al is de precieze ernst nog onduidelijk. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak van het ongeluk is.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws.
23: Duizenden vakbondsleden in het openbaar vervoer hebben vandaag gestaakt uit protest tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. FNV meldt dat 6.000 leden meededen. CNV spreekt van ruim 2.000 stakers. De vakbonden willen dat het kabinet alle bezuinigingen op uitkeringen en arbeidsongeschiktheid van tafel haalt. Vorige week deed de coalitie van D66, CDA en VVD een handreiking naar de bonden en de linkse oppositiepartij PRO. Maar de bonden eisen dat iedere vorm van bezuinigen op het sociale vangnet wordt geschrapt. Door de staking was het rustig bij stations en haltes. Vervoerders melden dat reizigers goed op de hoogte waren.
21: Het Belgische mobiliteitsconcern Dieteren meldt dat kleinere aandeelhouders van Belron verschillende opties onderzoeken, waaronder een beursgang. Belron is het bedrijf achter autoruitersteller Carglass.
1: Dieteren heeft zelf iets meer dan de helft van de aandelen in Belron en blijft aandeelhouder. Minderheidsaandeelhouders hebben nog geen definitieve beslissing genomen. Belron heeft naast Carglass ook merken als Safelite en Autoglass en is met 32.000 medewerkers actief in 42 landen.
3: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een fors verlies gesloten. Beleggers maken zich zorgen over oplopende energieprijzen en het effect daarvan op de inflatie. De AEX-index daalde 1,3% tot 1101,89. De olieprijzen stijgen door spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, waarbij de Straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is. Ook aanvallen van Houthi-rebellen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië drijven de prijzen op.
7: Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken. De omzet kwam uit op 6 miljard euro, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland stabiliseerde zich net boven de 20% na jaren van daling. In België groeide de omzet met 28%, vooral door nieuwe winkels. En kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 2% uit.
8: Odido-topman Søren Abildgaard zegt heel blij te zijn dat zijn bedrijf geen losgeld heeft betaald aan de hackers die persoonlijke gegevens van 6,2 miljoen klanten stalen. Hij zei woensdag op een congres van branchevereniging NL Connect dat betalen een vals gevoel van veiligheid zou creëren en criminaliteit zou faciliteren. Begin februari werd Odido slachtoffer van een cyberaanval door de groep Shiny Hunters, die de gestolen data op het dark web plaatste nadat Odido weigerde te betalen. Abildgaard gaf toe dat de communicatie naar klanten beter had gekund. De politie kreeg na opsporing verzocht 20 tips binnen met zeer interessante informatie over de verdachte.
24: De Britse minister van Transport heeft een onderzoek gelast naar de storing die honderden vluchten in het Verenigd Koninkrijk heeft verstoord. Heidi Alexander wil dat de Nationale Luchtvaartautoriteit de oorzaak achterhaalt van de problemen met een systeem van de luchtverkeersleiding. Volgens de minister was het probleem te vermijden en zouden passagiers niet met dit soort verstoringen te maken moeten krijgen.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi staat op het punt eigenaar te worden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De Argentijnse voetballer is dichtbij een akkoord om alle aandelen over te nemen van een Colombiaanse investeringsgroep. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club bevestigt dat er een principeakkoord ligt, maar dat de laatste juridische procedures nog moeten worden afgerond. Messi kocht eerder dit jaar al de Spaanse vijfde klasser UE Cornellà. Dick Advocaat blijft hoofdtrainer van het nationale elftal van Curaçao tot en met 31 juli 2027. De Curaçaose Voetbalbond kiest bewust voor continuïteit en stabiliteit rondom het nationale team. Onder leiding van Advocaat deed Curaçao deze zomer als kleinste land ooit mee aan het WK voetbal. Het eiland pakte tegen Ecuador het eerste WK-punt ooit. Advocaat maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de komende wedstrijden in de CONCACAF Nations League. Veel Feyenoord-supporters proberen vanavond het uitduel tegen Barcelona te zien vanaf tribunes die voor thuisfans zijn bedoeld. Ze dragen shirts van FC Barcelona om onopgemerkt binnen te komen. De club mocht bijna 3000 kaartjes voor het uitvak verdelen, maar er zijn veel meer fans naar de Spaanse stad gekomen. Barcelona heeft alle tickets op naam gezet en controleert bij de ingang of bezoekers het kaartje zelf hebben gekocht. Het vroege aanvangstijdstip van 6:45 en de regen houden veel Barcelona-fans thuis, waardoor Feyenoord-supporters makkelijker aan tickets kunnen komen.
27: Wielrenner Matthew Brennan heeft de 17e etappe van de Vuelta gewonnen. De 21-jarige Brit van Visma Lease Bike was in Sevilla opnieuw de sterkste in een massasprint en boekte zijn vijfde ritzege in deze editie. De Belg Jordi Meus werd tweede, de Deen Magnus Kort derde. In de vlakke rit over 185 kilometer gingen twee renners vroeg in de aanval en kregen een voorsprong van ruim 5 minuten, maar ze werden op enkele kilometers van de finish ingerekend. In het algemeen klassement verandert niets. Enric Mas behoudt de rode leiderstrui, Felix Gall volgt op ruim 2 minuten en Primoz Roglic staat derde. Feyenoord begint vanavond om 6:15 aan de uitwedstrijd tegen FC Barcelona. Gavi Lopez krijgt een rol op de linkerflank, mogelijk als vijfde verdediger of als linksbuiten. Anis Hajmoussa en Nacho Ferri zijn de aanvallers. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft Hajmoussa weer in genade aangenomen nadat hij hem uit de selectie zette voor het duel met NEC, omdat de Algerijn 2 keer te laat kwam uit onvrede over een mislukte transfer. Barcelona-trainer Hansi Flick neemt het duel serieus en laat spelers als Lamine Yamal, Pedri en Dani Olmo starten. Elena Rybakina heeft voor het eerst de halve finales van de US Open bereikt. De 27-jarige tennister uit Kazachstan versloeg de Chinese Zheng Qinwen in 3 sets, 3-6, 6-1, 6-4. Door het bereiken van de halve finales wordt Rybakina de nieuwe nummer 1 van de wereld, ook als Arina Sabalenka voor de 3e keer op rij de titel wint in New York. Zheng was afgezakt naar de 121ste plaats van de wereldranglijst en moest kwalificatie spelen, maar versloeg eerder dit toernooi nog 6-voudig Grand Slam-winnares Iga Swiatek. Rybakina benutte na 2:15 haar eerste matchpoint. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog en neemt de wind geleidelijk af. Aan de noordkust waait het eerst nog krachtig, maar dat gaat in de loop van de avond liggen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog, alleen in het noordoosten misschien nog een kleine bui. Het koelt af naar 8 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgen zien we zon en wolken. Het blijft bijna overal droog met middagtemperaturen tussen de 18 en 21 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee iets krachtiger. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Hardenbergenbrug over de A28 bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht om 12 uur weer open. De brug is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Nadat Rijkswaterstaat constateerde dat er zand en grind was weggespoeld rond de pijlers. De werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Minister Karremans zegt dat de Nederlandse infrastructuur verouderd is en dat er de komende jaren flink geïnvesteerd moet worden in onderhoud en vervanging. Er zijn nog meer dan 100 andere verouderde bruggen die extra gemonitord worden. Regeringscommissaris Omgevingswet Karst de Graaf noemt het wetsvoorstel van Defensie voor makkelijker oefenen met militairen overbodig. Hij zei woensdag in de Tweede Kamer dat de plannen zonder problemen kunnen worden ingepast in de Omgevingswet. Die wet bundelt sinds 2024 alle regels voor de fysieke leefomgeving van alle ministeries. De Graaf waarschuwt dat een aparte defensiewet de regelgeving complexer maakt en de inspraak en rechtsbescherming beperkt. Hij vraagt de Kamer om de defensiewet zo snel mogelijk in de omgevingswet te integreren.
12: De politiebonden maken zich zorgen over de inzet van onervaren agenten zonder begeleiding van een ervaren collega, meldt het AD. Vorige week dinsdag werden 2 jonge agenten naar een melding in Overasselt gestuurd, waar ze direct onder vuur kwamen te liggen. 1 van hen raakte zwaar gewond. Later arriverende collega's voorkwamen dat ze overleden. Woordvoerder Mark Brink van de Nederlandse Politiebond herkent het beeld dat net afgestudeerde agenten niet altijd worden begeleid door ervaren collega's. Hij benadrukt dat zelfs agenten met 20 jaar ervaring zo'n gebeurtenis indrukwekkend vinden.
0: VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans heeft woensdag uitgehaald naar vakbonden. Hij vindt dat ze in gesprek moeten gaan met het kabinet. Brekelmans noemt het chantage als vakbonden eerst volledig hun zin willen krijgen voordat ze aan tafel komen. Volgens hem hebben vakbonden andere belangen en gebruiken ze de situatie om hun organisatie die in puin ligt weer op te bouwen. Het kabinet heeft meerdere keren een uitgestoken hand gegeven,

0: Volgens Jacob Klompien van Nijbegun biedt het WK economische kansen en zet het de regio internationaal op de kaart.
1: Justitieminister David van Weel blijft voorlopig oude politiegegevens bewaren die relevant kunnen zijn voor onopgeloste zaken, ondanks het risico op een dwangsom van de autoriteit persoonsgegevens. Het gaat om informatie die niet direct aan een cold case is gekoppeld, maar later van belang kan blijken, zoals een verkeersboete in de buurt van een plaatsdelict. De autoriteit persoonsgegevens en de Raad van State vinden dat de politie niet jarenlang een hooiberg aan gegevens mag bewaren in de hoop een relevante speld te vinden. Van Weel wil de wet aanpassen om het bewaren mogelijk te maken en laat onderzoeken hoe 4 omringende EU-landen dit regelen. De minister vraagt de Tweede Kamer om steun voor zijn besluit de gegevens te blijven bewaren totdat er een juridisch houdbare oplossing is.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het vliegtuig van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is dinsdag vlak na het opstijgen in Moldavië bijna geraakt door een drone. Dat meldt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky ontving in Oslo. Het luchtruim van Moldavië wordt regelmatig geschonden door drones uit de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het is niet bekend wat voor drone het was of waar de drone vandaan kwam. Zelensky vloog naar Noorwegen voor de uitvaart van de Noorse koning Harald en had ook gesprekken over militaire samenwerking en steun.
1: Het Internationaal Atoomenergieagentschap stapt naar de Veiligheidsraad van de VN met klachten over Iran. De Raad van Gouverneurs van het agentschap vindt dat Iran moet meewerken aan inspecties. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten kwamen met het voorstel. Rusland, China en Niger stemden tegen de resolutie. Iran spreekt van een politieke resolutie en zegt dat de situatie alleen is gecreëerd vanwege agressie door de VS en Israël. Het agentschap kan sinds juni 2025 geen inspecties meer doen in Iran.
2: De Britse politie heeft een man gearresteerd die ervan wordt verdacht met de Russische inlichtingendiensten te hebben samengewerkt. De 31-jarige Joshua Cammage, met de Britse nationaliteit, is aangeklaagd voor onder meer de voorbereiding van een sabotageactie. Volgens de aanklagers kreeg hij instructies van een lid van het vrijwilligerskorps van de GRU, de Russische militaire inlichtingendienst. De contra-terrorisme-politie pakte Cammage vrijdag op in zijn huis in Swindon, een stad in het zuiden van Engeland. Hij wordt donderdag voorgeleid in Londen. Andrew en Tristan Tate blijven vastzitten in Miami. De Britten hebben om een uitlevering gevraagd. De broers worden in Groot-Brittannië verdacht van verkrachting, mishandeling en mensenhandel tussen 2010 en 2017. De rechter vindt dat ze een gevaar vormen en een vluchtrisico zijn. Het kan maanden duren voor duidelijk is of ze worden uitgeleverd. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het regime in Iran bijna omvergeworpen is. Tijdens een bezoek aan Israëlische troepen op de bezette Golanhoogte in Syrië zei hij dat het hele land op instorten staat. Netanyahu bezocht samen met defensieminister Israël Katz militairen die een veiligheidszone bezetten. Die zone was eerder een buffergebied waar VN-troepen patrouilleerden tussen Syrië en het sinds 1974 door Israël bezette gebied. Israël nam de bufferzone in tijdens de val van de Syrische dictator Bashar al-Assad eind 2024 en is niet van plan zijn troepen terug te trekken.
1: Bij een ongeluk in een waterkrachtcentrale in het Zwitserse Piotta zijn 2 mensen om het leven gekomen. Er woedde brand in de centrale en vermoedelijk is er ook een explosie geweest. De 2 slachtoffers waren bezig met werkzaamheden in het gebouw. Het gebouw liep zware

0: schade op, al is de precieze ernst nog onduidelijk. De politie onderzoekt nog wat de oorzaak van het ongeluk is. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: Duizenden vakbondsleden in het openbaar vervoer hebben vandaag gestaakt uit protest tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. FNV meldt dat 6.000 leden meededen. CNV spreekt van ruim 2.000 stakers. De vakbonden willen dat het kabinet alle bezuinigingen op uitkeringen en arbeidsongeschiktheid van tafel haalt. Vorige week deed de coalitie van D66, CDA en VVD een handreiking naar de bonden en de linkse oppositiepartij PRO. Maar de bonden eisen dat iedere vorm van bezuinigen op het sociale vangnet wordt geschrapt. Door de staking was het rustig bij stations en haltes. Vervoerders melden dat reizigers goed op de hoogte waren.
2: Het Belgische mobiliteitsconcern Dieteren meldt dat kleinere aandeelhouders van Belron verschillende opties onderzoeken, waaronder een beursgang. Belron is het bedrijf achter autoruithersteller Carglass. Dieteren heeft zelf iets meer dan de helft van de aandelen in Belron en blijft aandeelhouder. Minderheidsaandeelhouders hebben nog geen definitieve beslissing genomen. Belron heeft naast Carglass ook merken als Safelite en Autoglass en is met 32.000 medewerkers actief in 42 landen.
3: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een fors verlies gesloten. Beleggers maken zich zorgen over oplopende energieprijzen en het effect daarvan op de inflatie. De AEX-index daalde 1,3% tot 1101,89. De olieprijzen stijgen door spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, waarbij de Straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is. Ook aanvallen van Houthi-rebellen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië drijven de prijzen op.
2: Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken. De omzet kwam uit op 6 miljard euro, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland stabiliseerde zich net boven de 20% na jaren van daling. In België groeide de omzet met 28%, vooral door nieuwe winkels, en kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 2% uit.
4: Odido-topman Søren Abildgaard zegt heel blij te zijn dat zijn bedrijf geen losgeld heeft betaald aan de hackers die persoonlijke gegevens van 6,2 miljoen klanten stalen. Hij zei woensdag op een congres van branchevereniging NL Connect dat betalen een vals gevoel van veiligheid zou creëren en criminaliteit zou faciliteren. Begin februari werd Odido slachtoffer van een cyberaanval door de groep Shiny Hunters, die de gestolen data op het dark web plaatste nadat Odido weigerde te betalen. Abildgaard gaf toe dat de communicatie naar klanten beter had gekund. De politie kreeg na opsporing verzocht 20 tips binnen met zeer interessante informatie over de verdachte.
5: De Britse minister van Transport heeft een onderzoek gelast naar de storing die honderden vluchten in het Verenigd Koninkrijk heeft verstoord. Heidi Alexander wil dat de Nationale Luchtvaartautoriteit de oorzaak achterhaalt van de problemen met een systeem van de luchtverkeersleiding. Volgens de minister was het probleem te vermijden en zouden passagiers niet met dit soort verstoringen te maken moeten krijgen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi staat op het punt eigenaar te worden van de Spaanse voetbalclub Eldense. De Argentijnse voetballer is dichtbij een akkoord om alle aandelen over te nemen van een Colombiaanse investeringsgroep. Eldense komt uit in de Segunda División, het tweede niveau van het Spaanse voetbal. De club bevestigt dat er een principeakkoord ligt, maar dat de laatste juridische procedures nog moeten worden afgerond. Messi kocht eerder dit jaar al de Spaanse vijfde klasser UE Cornellà. Dick Advocaat blijft hoofdtrainer van het nationale elftal van Curaçao tot en met 31 juli 2027. De Curaçaose Voetbalbond kiest bewust voor continuïteit en stabiliteit rondom het nationale team. Onder leiding van advocaat deed Curaçao deze zomer als kleinste land ooit mee aan het WK voetbal. Het eiland pakte tegen Ecuador het eerste WK-punt ooit. Advocaat maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de komende wedstrijden in de CONCACAF Nations League. Veel Feyenoord-supporters proberen vanavond het uitduel tegen Barcelona te zien vanaf tribunes die voor thuisfans zijn bedoeld. Ze dragen shirts van FC Barcelona om onopgemerkt binnen te komen. De club mocht bijna 3000 kaartjes voor het uitvak verdelen, maar er zijn veel meer fans naar de Spaanse stad gekomen. Barcelona heeft alle tickets op naam gezet en controleert bij de ingang of bezoekers het kaartje zelf hebben gekocht. Het vroege aanvangstijdstip van 6:15 en de regen houden veel Barcelona-fans thuis, waardoor Feyenoord-supporters makkelijker aan tickets kunnen komen. Wielrenner Matthew Brennan heeft de 17e etappe van de Vuelta gewonnen. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike was in Sevilla opnieuw de sterkste in een massasprint en boekte zijn 5e ritzege in deze editie. De Belg Jordi Meus werd 2e, de Deen Magnus Kort 3e. In de vlakke rit over 185 kilometer gingen twee renners vroeg in de aanval en kregen een voorsprong van ruim 5 minuten, maar ze werden op enkele kilometers van de finish ingerekend. In het algemeen klassement verandert niets. Enric Mas behoudt de rode leiderstrui, Felix Gall volgt op ruim 2 minuten en Primoz Roglic staat 3e. Feyenoord begint vanavond om 6:45 aan de uitwedstrijd tegen FC Barcelona. Gavi Lopez krijgt een rol op de linkerflank, mogelijk als 5e verdediger of als linksbuiten. Anis Hajmoussa en Nacho Ferri zijn de aanvallers. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft Hajmoussa weer in genade aangenomen nadat hij hem uit de selectie zette voor het duel met NEC, omdat de Algerijn 2 keer te laat kwam uit onvrede over een mislukte transfer. Barcelona-trainer Hansi Flick neemt het duel serieus en laat spelers als Lamine Yamal, Pedri en Dani Olmo starten. Elena Rybakina heeft voor het eerst de halve finales van de US Open bereikt. De 27-jarige tennister uit Kazachstan versloeg de Chinese Zheng Qinwen in 3 sets, 3-6, 6-1, 6-4. Door het bereiken van de halve finales wordt Rybakina de nieuwe nummer 1 van de wereld, ook als Arina Sabalenka voor de 3e keer op rij de titel wint in New York. Zheng was afgezakt naar de 121ste plaats van de wereldranglijst en moest kwalificatie spelen, maar versloeg eerder dit toernooi nog 6-voudig Grand Slam-winnares Iga Swiatek. Rybakina benutte na 2:15 haar eerste matchpoint. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen geleidelijk droog. De wind waait uit het westen en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Aan de noordkust eerst nog krachtig, maar neemt in de loop van de avond af. Vannacht kan er in het noordoosten nog een enkele lichte bui vallen. Verder blijft het droog. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan zee en plaatselijk 8 graden in het binnenland. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Middagtemperaturen tussen de 18 graden in het noordwesten en 21 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
10: Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van XR Justice Now, die dinsdag het vragenuur verstoorden. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd. Van Kampen liet de publieke tribune ontruimen. Tegelijkertijd werd het glas bij de hoofdingang van het Kamergebouw beklad. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel kijken of de strafmaat voor het verstoren van een vergadering nog wel volstaat. De Hardenbergenbrug over de A28 bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht om 12 uur weer open. De brug is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Nadat Rijkswaterstaat constateerde dat er zand en grind was weggespoeld rond de pijlers. De werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Minister Karremans zegt dat de Nederlandse infrastructuur verouderd is en dat er de komende jaren flink geïnvesteerd moet worden in onderhoud en vervanging. Er zijn nog meer dan 100 andere verouderde bruggen die extra gemonitord worden. Regeringscommissaris Omgevingswet Kars de Graaf noemt het wetsvoorstel van Defensie voor makkelijker oefenen met militairen overbodig. Hij zei woensdag in de Tweede Kamer dat de plannen zonder problemen kunnen worden ingepast in de Omgevingswet. Die wet bundelt sinds 2024 alle regels voor de fysieke leefomgeving van alle ministeries. De Graaf waarschuwt dat een aparte Defensiewet de regelgeving complexer maakt en de inspraak en rechtsbescherming beperkt. Hij vraagt de Kamer om de Defensiewet zo snel mogelijk in de Omgevingswet te integreren.
11: De politiebonden maken zich zorgen over de inzet van onervaren agenten zonder begeleiding van een ervaren collega, meldt het AD. Vorige week dinsdag werden twee jonge agenten naar een melding in Overasselt gestuurd, waar ze direct onder vuur kwamen te liggen. Eén van hen raakte zwaar gewond. Later arriverende collega's voorkwamen dat ze overleden. Woordvoerder Mark Brink van de Nederlandse Politiebond herkent het beeld dat net afgestudeerde agenten niet altijd worden begeleid door ervaren collega's. Hij benadrukt dat zelfs agenten met 20 jaar ervaring zo'n gebeurtenis indrukwekkend vinden.
10: VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans heeft woensdag uitgehaald naar vakbonden. Hij vindt dat ze in gesprek moeten gaan met het kabinet. Brekelmans noemt het chantage als vakbonden eerst volledig hun zin willen krijgen voordat ze aan tafel komen. Volgens hem hebben vakbonden andere belangen en gebruiken ze de situatie om hun organisatie die in puin ligt weer op te bouwen. Het kabinet heeft meerdere keren een uitgestoken hand gegeven, dus stakingen zijn volgens Brekelmans niet nodig.
11: Justitieminister David van Weel blijft voorlopig oude politiegegevens bewaren die relevant kunnen zijn voor onopgeloste zaken, ondanks het risico op een dwangsom van de autoriteit persoonsgegevens. Het gaat om informatie die niet direct aan een cold case is gekoppeld, maar later van belang kan blijken, zoals een verkeersboete in de buurt van een plaatsdelict. De autoriteit persoonsgegevens en de Raad van State vinden dat de politie niet jarenlang een hooiberg aan gegevens mag bewaren in de hoop een relevante speld te vinden. Van Weel wil de wet aanpassen om het bewaren mogelijk te maken en laat onderzoeken hoe vier omringende EU-landen dit regelen. De minister vraagt de Tweede Kamer om steun voor zijn besluit de gegevens te blijven bewaren totdat er een juridisch houdbare oplossing is.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. In de Noord-Oekraïnse stad Sumy zijn 3 mensen omgekomen bij een drone-aanval op een winkelcentrum. 2 anderen raakten gewond. De regionale gouverneur meldt dat reddingswerkers bezig zijn het puin te ruimen. Sumy ligt dicht bij de Russische grens en wordt vaak aangevallen. Ook elders in Oekraïne vielen woensdag slachtoffers. In Kiev kwam iemand om bij een aanval op een woongebouw en in Mykolaiv vielen 2 doden toen de haven werd beschoten.
11: Het vliegtuig van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky is dinsdag vlak na het opstijgen in Moldavië bijna geraakt door een drone. Dat meldt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky ontving in Oslo. Het luchtruim van Moldavië wordt regelmatig geschonden door drones uit de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.
10: Het is niet bekend wat voor drone het was of waar de drone vandaan kwam. Zelensky vloog naar Noorwegen voor de uitvaart van de Noorse koning Harald en had ook gesprekken over militaire samenwerking en steun.
13: Het Internationaal Atoomenergieagentschap stapt naar de Veiligheidsraad van de VN met klachten over Iran. De Raad van Gouverneurs van het agentschap vindt dat Iran moet meewerken aan inspecties. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten kwamen met het voorstel. Rusland, China en Niger stemden tegen de resolutie. Iran spreekt van een politieke resolutie en zegt dat de situatie alleen is gecreëerd vanwege agressie door de VS en Israël. Het agentschap kan sinds juni 2025 geen inspecties meer doen in Iran.
14: De Britse politie heeft een man gearresteerd die ervan wordt verdacht met de Russische inlichtingendiensten te hebben samengewerkt. De 31-jarige Joshua Kimmage, met de Britse nationaliteit, is aangeklaagd voor onder meer de voorbereiding van een sabotageactie. Volgens de aanklagers kreeg hij instructies van een lid van het vrijwilligerskorps van de GRU, de Russische militaire inlichtingendienst. De contraterrorismepolitie pakte Kimmage vrijdag op in zijn huis in Swindon, een stad in het zuiden van Engeland. Hij wordt donderdag voorgeleid in Londen.
15: Andrew en Tristan Tate blijven vastzitten in Miami. De Britten hebben om een uitlevering gevraagd. De broers worden in Groot-Brittannië verdacht van verkrachting, mishandeling en mensenhandel tussen 2010 en 2017. De rechter vindt dat ze een gevaar vormen en een vluchtrisico zijn. Het kan maanden duren voor duidelijk is of ze worden uitgeleverd.
16: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het regime in Iran bijna omvergeworpen is. Tijdens een bezoek aan Israëlische troepen op de bezette Golanhoogte in Syrië zei hij dat het hele land op instorten staat. Netanyahu bezocht samen met defensieminister Israël Katz militairen die een veiligheidszone bezetten. Die zone was eerder een buffergebied waar VN-troepen patrouilleerden tussen Syrië en het sinds 1974 door Israël bezette gebied. Israël nam de bufferzone in tijdens de val van de Syrische dictator Bashar al-Assad eind 2024 en is niet van plan zijn troepen terug te trekken.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. Apple heeft woensdag zijn eerste opvouwbare iPhone gepresenteerd. De iPhone Duo. Het toestel kost vanaf $1,999, omgerekend ongeveer €1,718. Het is de eerste grote productlancering onder de nieuwe topman John Ternus, die op 1 september Tim Cook opvolgde. Concurrenten als Samsung, Huawei en Xiaomi verkopen al jaren opvouwbare telefoons, maar die vormen nog altijd maar een klein deel van de smartphone-markt.
20: Duizenden vakbondsleden in het openbaar vervoer hebben vandaag gestaakt uit protest tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. FNV meldt dat 6000 leden meededen. CNV spreekt van ruim 2000 stakers. De vakbonden willen dat het kabinet alle bezuinigingen op uitkeringen en arbeidsongeschiktheid van tafel haalt. Vorige week deed de coalitie van D66, CDA en VVD een handreiking naar de bonden en de linkse oppositiepartij PRO. Maar de bonden eisen dat iedere vorm van bezuinigen op het sociale vangnet wordt geschrapt. Door de staking was het rustig bij stations en haltes. Vervoerders melden dat reizigers goed op de hoogte waren.
21: Het Belgische mobiliteitsconcern Dieteren meldt dat kleinere aandeelhouders van Belron verschillende opties onderzoeken, waaronder een beursgang. Belron is het bedrijf achter autoruithersteller Carglass. Dieteren heeft zelf iets meer dan de helft van de aandelen in Belron en blijft aandeelhouder. Minderheidsaandeelhouders hebben nog geen definitieve beslissing genomen. Belron heeft naast Carglass ook merken als Safelite en Autoglass en is met 32.000 medewerkers actief in 42 landen.
0: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een fors verlies gesloten. Beleggers maken zich zorgen over oplopende energieprijzen en het effect daarvan op de inflatie. De AEX-index daalde 1,3% tot 1101,89. De olieprijzen stijgen door spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, waarbij de Straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is. Ook aanvallen van Houthi-rebellen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië drijven de prijzen op.
3: Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken. De omzet kwam uit op 6 miljard euro, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland stabiliseerde zich net boven de 20% na jaren van daling. In België groeide de omzet met 28%, vooral door nieuwe winkels, en kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 2% uit.
22: Odido-topman Søren Abildgaard zegt heel blij te zijn dat zijn bedrijf geen losgeld heeft betaald aan de hackers die persoonlijke gegevens van 6,2 miljoen klanten stalen. Hij zei woensdag op een congres van branchevereniging NL Connect dat betalen een vals gevoel van veiligheid zou creëren en criminaliteit zou faciliteren. Begin februari werd Odido slachtoffer van een cyberaanval door de groep Shiny Hunters, die de gestolen data op het dark web plaatste nadat Odido weigerde te betalen. Abildgaard gaf toe dat de communicatie naar klanten beter had gekund. De politie kreeg na opsporing verzocht 20 tips binnen met zeer interessante informatie over de verdachte.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord begint vanavond om 18:45 aan de uitwedstrijd tegen FC Barcelona. Gavi Lopez krijgt een rol op de linkerflank, mogelijk als vijfde verdediger of als linksbuiten. Anis Hajmoussa en Nacho Ferri zijn de aanvallers. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft Hajmoussa weer in genade aangenomen nadat hij hem uit de selectie zette voor het duel met NEC, omdat de Algerijn twee keer te laat kwam uit onvrede over een mislukte transfer. Barcelona-trainer Hansi Flick neemt het duel serieus en laat spelers als Lamine Yamal, Pedri en Dani Olmo starten. Elena Rybakina heeft voor het eerst de halve finales van de US Open bereikt. De 27-jarige tennister uit Kazachstan versloeg de Chinese Zheng Qinwen in 3 sets, 3-6, 6-1, 6-4. Door het bereiken van de halve finales wordt Rybakina de nieuwe nummer 1 van de wereld, ook als Arina Sabalenka voor de derde keer op rij de titel wint in New York. Zheng was afgezakt naar de 121ste plaats van de wereldranglijst en moest kwalificatie spelen, maar versloeg eerder dit toernooi nog zesvoudig Grand Slam-winnares Iga Swiatek. Rybakina benutte na 2 uur en 15 minuten haar eerste matchpoint. Feyenoord heeft de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League verloren met 5-1. Rafinha opende al in de derde minuut de score, waarna Karim Adeyemi er 2-0 van maakte. In de tweede helft maakte Rafinha ook de 3-0. Lamine Yamal verzilverde een vrije trap voor 4-0, waarna invaller Sam Stein de eer redde voor Feyenoord. Gabriel Jesus bepaalde de eindstand op 5-1. Feyenoord kon zich in Camp Nou niet meten met FC Barcelona en verloor kansloos met 5-1. De thuisploeg liet vooral voor rust het spel domineren en gunde Feyenoord nauwelijks ruimte. Rafinha en Karim Adeyemi zorgden in de eerste helft voor een 2-0 voorsprong. Anis Hajmoussa was de gevaarlijkste aanvaller van Feyenoord, maar kon niet scoren. In de tweede helft maakten Rafinha, Lamine Yamal en Gabriel Jesus de doelpunten voor Barcelona, terwijl Sam Stein de eer redde voor de bezoekers. FC Twente heeft thuis met 1-0 gewonnen van Telstar. Sondre Urjasäter maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Door de zege staat Twente na 5 wedstrijden op 10 punten, evenveel als Excelsior en Fortuna Sittard. Telstar heeft 4 punten. Keeper Ronald Koeman van Telstar stopte in de tweede helft nog een strafschop van Wout Weghorst. VfB Stuttgart heeft de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. De Duitse club versloeg het Noorse Viking FK met 3-1. Ermedin Demirovic was 3 keer trefzeker voor Stuttgart. Ramon Hendricks viel in de tweede helft in bij Stuttgart. PSV speelt in het hoofdtoernooi tegen zowel Stuttgart als Viking. Feyenoord treft alleen de Noorse club. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen geleidelijk droog. De wind waait uit het westen en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Aan de noordkust eerst nog krachtig, maar neemt in de loop van de avond af. Vannacht kan er in het noordoosten nog een enkele lichte bui vallen. Verder blijft het droog. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan zee en plaatselijk 8 graden in het binnenland. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Middagtemperaturen tussen de 18 graden in het noordwesten en 21 graden in Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van XR Justice Now, die dinsdag het vragenuur verstoorden. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd. Van Kampen liet de publieke tribune ontruimen. Tegelijkertijd werd het glas bij de hoofdingang van het Kamergebouw beklad. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel kijken of de strafmaat voor het verstoren van een vergadering nog wel volstaat. De Hardenbergenbrug over de A28 bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht om 12 uur weer open. De brug is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden, nadat Rijkswaterstaat constateerde dat er zand en grind was weggespoeld rond de pijlers. De werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Minister Karremans zegt dat de Nederlandse infrastructuur verouderd is en dat er de komende jaren flink geïnvesteerd moet worden in onderhoud en vervanging. Er zijn nog meer dan 100 andere verouderde bruggen die extra gemonitord worden.
25: Regeringscommissaris Omgevingswet Karst de Graaf noemt het wetsvoorstel van Defensie voor makkelijker oefenen met militairen overbodig. Hij zei woensdag in de Tweede Kamer dat de plannen zonder problemen kunnen worden ingepast in de Omgevingswet. Die wet bundelt sinds 2024 alle regels voor de fysieke leefomgeving van alle ministeries. De Graaf waarschuwt dat een aparte defensiewet de regelgeving complexer maakt en de inspraak en rechtsbescherming beperkt. Hij vraagt de Kamer om de Defensiewet zo snel mogelijk in de Omgevingswet te integreren.
26: De politiebonden maken zich zorgen over de inzet van onervaren agenten zonder begeleiding van een ervaren collega, meldt het AD. Vorige week dinsdag werden twee jonge agenten naar een melding in Overasselt gestuurd, waar ze direct onder vuur kwamen te liggen. Eén van hen raakte zwaar gewond. Later arriverende collega's voorkwamen dat ze overleden. Woordvoerder Mark Brink van de Nederlandse Politiebond herkent het beeld dat net afgestudeerde agenten niet altijd worden begeleid door ervaren collega's. Hij benadrukt dat zelfs agenten met 20 jaar ervaring zo'n gebeurtenis indrukwekkend vinden.
27: VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans heeft woensdag uitgehaald naar vakbonden. Hij vindt dat ze in gesprek moeten gaan met het kabinet. Brekelmans noemt het chantage als vakbonden eerst volledig hun zin willen krijgen voordat ze aan tafel komen. Volgens hem hebben vakbonden andere belangen en gebruiken ze de situatie om hun organisatie die in puin ligt weer op te bouwen. Het kabinet heeft meerdere keren een uitgestoken hand gegeven, dus stakingen zijn volgens Brekelmans niet nodig.
28: Justitieminister David van Weel blijft voorlopig oude politiegegevens bewaren die relevant kunnen zijn voor onopgeloste zaken.
27: ondanks het risico op een dwangsom van de autoriteit persoonsgegevens. Het gaat om informatie die niet direct aan een cold case is gekoppeld, maar later van belang kan blijken, zoals een verkeersboete in de buurt van een plaatsdelict. De autoriteit persoonsgegevens en de Raad van State vinden dat de politie niet jarenlang een hooiberg aan gegevens mag bewaren in de hoop een relevante spel te vinden. Van Weel wil de wet aanpassen om het bewaren mogelijk te maken en laat onderzoeken hoe 4 omringende EU-landen dit regelen. De minister vraagt de Tweede Kamer om steun voor zijn besluit de gegevens te blijven bewaren totdat er een juridisch houdbare oplossing is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. In de Noord-Oekraïnse stad Sumy zijn 3 mensen omgekomen bij een drone-aanval op een winkelcentrum. 2 anderen raakten gewond. De regionale gouverneur meldt dat reddingswerkers bezig zijn het puin te ruimen. Sumy ligt dicht bij de Russische grens en wordt vaak aangevallen. Ook elders in Oekraïne vielen woensdag slachtoffers. In Kiev kwam iemand om bij een aanval op een woongebouw en in Mykolaiv vielen 2 doden toen de haven werd beschoten.
10: Het vliegtuig van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky is dinsdag vlak na het opstijgen in Moldavië bijna geraakt door een drone. Dat meldt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky ontving in Oslo. Het luchtruim van Moldavië wordt regelmatig geschonden door drones uit de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het is niet bekend wat voor drone het was of waar de drone vandaan kwam. Zelensky vloog naar Noorwegen voor de uitvaart van de Noorse koning Harald en had ook gesprekken over militaire samenwerking en steun.
11: Het Internationaal Atoomenergieagentschap stapt naar de Veiligheidsraad van de VN met klachten over Iran. De Raad van Gouverneurs van het agentschap vindt dat Iran moet meewerken aan inspecties. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten kwamen met het voorstel. Rusland, China en Niger stemden tegen de resolutie. Iran spreekt van een politieke resolutie en zegt dat de situatie alleen is gecreëerd vanwege agressie door de VS en Israël. Het agentschap kan sinds juni 2025 geen inspecties meer doen in Iran.
12: De Britse politie heeft een man gearresteerd die ervan wordt verdacht met de Russische inlichtingendiensten te hebben samengewerkt. De 31-jarige Joshua Cammage, met de Britse nationaliteit, is aangeklaagd voor onder meer de voorbereiding van een sabotageactie. Volgens de aanklagers kreeg hij instructies van een lid van het vrijwilligerskorps van de GRU, de Russische militaire inlichtingendienst. De contra-terrorismepolitie pakte Cammage vrijdag op in zijn huis in Swindon, een stad in het zuiden van Engeland. Hij wordt donderdag voorgeleid in Londen.
13: Andrew en Tristan Tate blijven vastzitten in Miami. De Britten hebben om een uitlevering gevraagd. De broers worden in Groot-Brittannië verdacht van verkrachting, mishandeling en mensenhandel tussen 2010 en 2017. De rechter vindt dat ze een gevaar vormen en een vluchtrisico zijn. Het kan maanden duren voor duidelijk is of ze worden uitgeleverd.
14: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat het regime in Iran bijna omvergeworpen is. Tijdens een bezoek aan Israëlische troepen op de bezette Golanhoogte in Syrië zei hij dat het hele land op instorten staat. Netanyahu bezocht samen met defensieminister Israël Katz militairen die een veiligheidszone bezetten. Die zone was eerder een buffergebied waar VN-troepen patrouilleerden tussen Syrië en het sinds 1974 door Israël bezette gebied. Israël nam de bufferzone in tijdens de val van de Syrische dictator Bashar al-Assad eind 2024 en is niet van plan zijn troepen terug te trekken.
0: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. Apple heeft woensdag zijn eerste opvouwbare iPhone gepresenteerd. De iPhone Duo. Het toestel kost vanaf $1,999. Omgerekend ongeveer €1,718. Het is de eerste grote productlancering onder de nieuwe topman John Ternus, die op 1 september Tim Cook opvolgde. Concurrenten als Samsung, Huawei en Xiaomi verkopen al jaren opvouwbare telefoons, maar die vormen nog altijd maar een klein deel van de smartphone-markt.
16: Duizenden vakbondsleden in het openbaar vervoer hebben vandaag gestaakt uit protest tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. FNV meldt dat 6000 leden meededen. CNV spreekt van ruim 2000 stakers. De vakbonden willen dat het kabinet alle bezuinigingen op uitkeringen en arbeidsongeschiktheid van tafel haalt. Vorige week deed de coalitie van D66, CDA en VVD een handreiking naar de bonden en de linkse oppositiepartij PRO. Maar de bonden eisen dat iedere vorm van bezuinigen op het sociale vangnet wordt geschrapt. Door de staking was het rustig bij stations en haltes. Vervoerders melden dat reizigers goed op de hoogte waren.
17: Het Belgische mobiliteitsconcern Dieteren meldt dat kleinere aandeelhouders van Belron verschillende opties onderzoeken, waaronder een beursgang. Belron is het bedrijf achter autoruithersteller Carglass. Dieteren heeft zelf iets meer dan de helft van de aandelen in Belron en blijft aandeelhouder. Minderheidsaandeelhouders hebben nog geen definitieve beslissing genomen. Belron heeft naast Carglass ook merken als Safelight en Autoglass en is met 32.000 medewerkers actief in 42 landen.
18: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een fors verlies gesloten. Beleggers maken zich zorgen over oplopende energieprijzen en het effect daarvan op de inflatie. De AEX-index daalde 1,3% tot 1101,89. De olieprijzen stijgen door spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, waarbij de Straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is. Ook aanvallen van Houthi-rebellen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië drijven de prijzen op.
19: Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken. De omzet kwam uit op €6 miljard, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland stabiliseerde zich net boven de 20% na jaren van daling. In België groeide de omzet met 28%, vooral door nieuwe winkels. En kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 2% uit.
20: Odido-topman Søren Abildgaard zegt heel blij te zijn dat zijn bedrijf geen losgeld heeft betaald aan de hackers die persoonlijke gegevens van 6,2 miljoen klanten stalen. Hij zei woensdag op een congres van branchevereniging NL Connect dat betalen een vals gevoel van veiligheid zou creëren en criminaliteit zou faciliteren. Begin februari werd Odido slachtoffer van een cyberaanval door de groep Shiny Hunters, die de gestolen data op het dark web plaatste nadat Odido weigerde te betalen. Abildgaard gaf toe dat de communicatie naar klanten beter had gekund. De politie kreeg na opsporing verzocht 20 tips binnen met zeer interessante informatie over de verdachte.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord begint vanavond om 6:45 aan de uitwedstrijd tegen FC Barcelona. Gavi Lopez krijgt een rol op de linkerflank, mogelijk als vijfde verdediger of als linksbuiten. Anis Hajmoussa en Nacho Ferri zijn de aanvallers. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft Hajmoussa weer in genade aangenomen nadat hij hem uit de selectie zette voor het duel met NEC, omdat de Algerijn twee keer te laat kwam uit onvrede over een mislukte transfer. Barcelona-trainer Hansi Flick neemt het duel serieus en laat spelers als Lamine Yamal, Pedri en Dani Olmo starten.
30: Elena Rybakina heeft voor het eerst de halve finales van de US Open bereikt.
29: De 27-jarige tennister uit Kazachstan versloeg de Chinese Zhengqin Wen in 3 sets, 3-6, 6-1, 6-4. Door het bereiken van de halve finales wordt Rybakina de nieuwe nummer 1 van de wereld, ook als Arina Sabalenka voor de 3e keer op rij de titel wint in New York. Zheng was afgezakt naar de 121ste plaats van de wereldranglijst en moest kwalificatie spelen, maar versloeg eerder dit toernooi nog zesvoudig Grand Slam-winnares Iga Swiatek. Rybakina benutte na 2 uur en 15 minuten haar eerste matchpoint. Feyenoord heeft de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League verloren met 5-1. Rafinha opende al in de 3e minuut de score, waarna Karim Adeyemi er 2-0 van maakte. In de 2e helft maakte Rafinha ook de 3-0. Lamine Yamal verzilverde een vrije trap voor 4-0, waarna invaller Sam Stein de eer redde voor Feyenoord. Gabriel Jesus bepaalde de eindstand op 5-1. Feyenoord kon zich in Camp Nou niet meten met FC Barcelona en verloor kansloos met 5-1. De thuisploeg liet vooral voor rust het spel domineren en gunde Feyenoord nauwelijks ruimte. Rafinha en Karim Adeyemi zorgden in de eerste helft voor een 2-0 voorsprong. Anis Hajmoussa was de gevaarlijkste aanvaller van Feyenoord, maar kon niet scoren. In de 2e helft maakten Rafinha, Lamine Yamal en Gabriel Jesus de doelpunten voor Barcelona, terwijl Sam Stein de eer redde voor de bezoekers. FC Twente heeft thuis met 1-0 gewonnen van Telstar. Sondre Urjasäter maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Door de zege staat Twente na 5 wedstrijden op 10 punten, evenveel als Excelsior en Fortuna Sittard. Telstar heeft 4 punten. Keeper Ronald Koeman van Telstar stopte in de 2e helft nog een strafschop van Wout Weghorst. VfB Stuttgart heeft de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. De Duitse club versloeg het Noorse Viking FK met 3-1. Ermedin Demirovic was 3 keer trefzeker voor Stuttgart. Ramon Hendricks viel in de 2e helft in bij Stuttgart. PSV speelt in het hoofdtoernooi tegen zowel Stuttgart als Viking. Feyenoord treft alleen de Noorse club. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen geleidelijk droog. De wind uit het westen is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig en neemt in de loop van de avond wat af. Vannacht blijft het vrijwel droog, alleen in het noordoosten mogelijk nog een lichte bui. Het koelt af tot 15 graden aan zee en plaatselijk 8 graden in het binnenland. Morgen verwachten we zon en wolken en blijft het vrijwel overal droog. Middagtemperaturen liggen rond de 18 graden in het noordwesten tot 21 graden in Limburg. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, aan zee af en toe vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van XR Justice Now, die dinsdag het vragenuur verstoorden. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd. Van Kampen liet de publieke tribune ontruimen. Tegelijkertijd werd het glas bij de hoofdingang van het Kamergebouw beklad. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel kijken of de strafmaat voor het verstoren van een vergadering nog wel volstaat. De Hardenbergenbrug over de A28 bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht om 12 uur weer open. De brug is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden, nadat Rijkswaterstaat constateerde dat er zand en grind was weggespoeld rond de pijlers. De werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Minister Karremans zegt dat de Nederlandse infrastructuur verouderd is en dat er de komende jaren flink geïnvesteerd moet worden in onderhoud en vervanging.
1: Er zijn nog meer dan 100 andere verouderde bruggen die extra gemonitord worden.
9: Regeringscommissaris Omgevingswet Karst de Graaf noemt het wetsvoorstel van Defensie voor makkelijker oefenen met militairen overbodig. Hij zei woensdag in de Tweede Kamer dat de plannen zonder problemen kunnen worden ingepast in de Omgevingswet. Die wet bundelt sinds 2024 alle regels voor de fysieke leefomgeving van alle ministeries. De Graaf waarschuwt dat een aparte defensiewet de regelgeving complexer maakt en de inspraak en rechtsbescherming beperkt. Hij vraagt de Kamer om de defensiewet zo snel mogelijk in de Omgevingswet te integreren.
10: De politiebonden maken zich zorgen over de inzet van onervaren agenten zonder begeleiding van een ervaren collega, meldt het AD. Vorige week dinsdag werden twee jonge agenten naar een melding in Overasselt gestuurd, waar ze direct onder vuur kwamen te liggen. Eén van hen raakte zwaar gewond. Later arriverende collega's voorkwamen dat ze overleden. Woordvoerder Mark Brink van de Nederlandse Politiebond herkent het beeld dat net afgestudeerde agenten niet altijd worden begeleid door ervaren collega's. Hij benadrukt dat zelfs agenten met 20 jaar ervaring zo'n gebeurtenis indrukwekkend vinden.
22: VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans heeft woensdag uitgehaald naar vakbonden. Hij vindt dat ze in gesprek moeten gaan met het kabinet. Brekelmans noemt het chantage als vakbonden eerst volledig hun zin willen krijgen voordat ze aan tafel komen. Volgens hem hebben vakbonden andere belangen en gebruiken ze de situatie om hun organisatie die in puin ligt weer op te bouwen. Het kabinet heeft meerdere keren een uitgestoken hand gegeven, dus stakingen zijn volgens Brekelmans niet nodig.
23: Justitieminister David van Weel blijft voorlopig oude politiegegevens bewaren die relevant kunnen zijn voor onopgeloste zaken, ondanks het risico op een dwangsom van de autoriteit persoonsgegevens. Het gaat om informatie die niet direct aan een cold case is gekoppeld, maar later van belang kan blijken, zoals een verkeersboete in de buurt van een plaatsdelict. De autoriteit persoonsgegevens en de Raad van State vinden dat de politie niet jarenlang een hooiberg aan gegevens mag bewaren in de hoop een relevante speld te vinden. Van Weel wil de wet aanpassen om het bewaren mogelijk te maken en laat onderzoeken hoe vier omringende EU-landen dit regelen. De minister vraagt de Tweede Kamer om steun voor zijn besluit de gegevens te blijven bewaren totdat er een juridisch houdbare oplossing is.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. President Trump zegt dat Iran met zijn aanvallen de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in november probeert te beïnvloeden. Hij voorspelt dat de oorlog na die verkiezingen direct zal eindigen, omdat Iran het dan niet meer vol kan houden. De oorlog begon eind februari, toen de Verenigde Staten samen met Israël Iran aanvielen. De laatste weken vallen de VS en Iran elkaars doelen weer veelvuldig aan. Ook is de straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, nog altijd zo goed als afgesloten. In de Noord-Oekraïnse stad Sumy zijn 3 mensen omgekomen bij een drone-aanval op een winkelcentrum. 2 anderen raakten gewond. De regionale gouverneur meldt dat reddingswerkers bezig zijn het puin te ruimen. Sumy ligt dicht bij de Russische grens en wordt vaak aangevallen. Ook elders in Oekraïne vielen woensdag slachtoffers. In Kiev kwam iemand om bij een aanval op een woongebouw en in Mykolaiv vielen 2 doden toen de haven werd beschoten.
27: Het vliegtuig van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky is dinsdag vlak na het opstijgen in Moldavië bijna geraakt door een drone. Dat meldt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky ontving in Oslo.
23: Het luchtruim van Moldavië wordt regelmatig geschonden door drones uit de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het is niet bekend wat voor drone het was of waar de drone vandaan kwam. Zelensky vloog naar Noorwegen voor de uitvaart van de Noorse koning Harald en had ook gesprekken over militaire samenwerking en steun.
0: Het Internationaal Atoomenergieagentschap stapt naar de Veiligheidsraad van de VN met klachten over Iran. De Raad van Gouverneurs van het agentschap vindt dat Iran moet meewerken aan inspecties. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten kwamen met het voorstel. Rusland, China en Niger stemden tegen de resolutie. Iran spreekt van een politieke resolutie en zegt dat de situatie alleen is gecreëerd vanwege agressie door de VS en Israël. Het agentschap kan sinds juni 2025 geen inspecties meer doen in Iran.
3: De Britse politie heeft een man gearresteerd die ervan wordt verdacht met de Russische inlichtingendiensten te hebben samengewerkt. De 31-jarige Joshua Cammage, met de Britse nationaliteit, is aangeklaagd voor onder meer de voorbereiding van een sabotageactie. Volgens de aanklagers kreeg hij instructies van een lid van het vrijwilligerskorps van de GRU, de Russische militaire inlichtingendienst. De contraterrorismepolitie pakte Cammage vrijdag op in zijn huis in Swindon, een stad in het zuiden van Engeland. Hij wordt donderdag voorgeleid in Londen.
11: Andrew en Tristan Tate blijven vastzitten in Miami. De Britten hebben om een uitlevering gevraagd. De broers worden in Groot-Brittannië verdacht van verkrachting, mishandeling en mensenhandel tussen 2010 en 2017. De rechter vindt dat ze een gevaar vormen en een vluchtrisico zijn. Het kan maanden duren voor duidelijk is of ze worden uitgeleverd.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. Apple heeft woensdag zijn eerste opvouwbare iPhone gepresenteerd, de iPhone Duo. Het toestel kost omgerekend zo'n €1718 en is de grootste aanpassing aan het iPhone-ontwerp sinds de introductie van de smartphone. Concurrenten als Samsung, Huawei en Xiaomi verkopen al jaren vouwbare telefoons, maar die zijn goed voor slechts enkele procenten van de smartphone-markt. Apple benadrukt dat het scherm van de Duo in opengevouwen stand een minder zichtbare kreuk heeft in het midden. Het bedrijf presenteerde ook nieuwe smartwatches, AirPods en iPhone Pro-modellen tijdens het eerste evenement onder topman John Turnus.
15: Duizenden vakbondsleden in het openbaar vervoer hebben vandaag gestaakt uit protest tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. FNV meldt dat 6000 leden meededen. CNV spreekt van ruim 2000 stakers. De vakbonden willen dat het kabinet alle bezuinigingen op uitkeringen en arbeidsongeschiktheid van tafel haalt. Vorige week deed de coalitie van D66, CDA en VVD een handreiking naar de bonden en de linkse oppositiepartij PRO. Maar de bonden eisen dat iedere vorm van bezuinigen op het sociale vangnet wordt geschrapt. Door de staking was het rustig bij stations en haltes. Vervoerders melden dat reizigers goed op de hoogte waren.
16: Het Belgische mobiliteitsconcern Dieteren meldt dat kleinere aandeelhouders van Belron verschillende opties onderzoeken, waaronder een beursgang. Belron is het bedrijf achter autoruithersteller Carglass. Dieteren heeft zelf iets meer dan de helft van de aandelen in Belron en blijft aandeelhouder. Minderheidsaandeelhouders hebben nog geen definitieve beslissing genomen. Belron heeft naast Carglass ook merken als Safelight en Autoglass en is met 32.000 medewerkers actief in 42 landen.
17: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een fors verlies gesloten. Beleggers maken zich zorgen over oplopende energieprijzen en het effect daarvan op de inflatie. De AEX-index daalde 1,3% tot 1101,89. De olieprijzen stijgen door spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, waarbij de Straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is. Ook aanvallen van Houthi-rebellen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië drijven de prijzen op.
2: Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken. De omzet kwam uit op 6 miljard euro, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met

0: Er was het probleem te vermijden en zouden passagiers niet met dit soort verstoringen te maken moeten krijgen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord begint vanavond om 6:45 aan de uitwedstrijd tegen FC Barcelona. Gavi Lopez krijgt een rol op de linkerflank, mogelijk als vijfde verdediger of als linksbuiten. Anis Hajmoussa en Nacho Ferri zijn de aanvallers. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft Hajmoussa weer in genade aangenomen nadat hij hem uit de selectie zette voor het duel met NEC, omdat de Algerijn twee keer te laat kwam uit onvrede over een mislukte transfer. Barcelona-trainer Hansi Flick neemt het duel serieus en laat spelers als Lamine Yamal, Pedri en Dani Olmo starten. Elena Rybakina heeft voor het eerst de halve finales van de US Open bereikt. De 27-jarige tennister uit Kazachstan versloeg de Chinese Zheng Qinwen in 3 sets, 3-6, 6-1, 6-4. Door het bereiken van de halve finales wordt Rybakina de nieuwe nummer 1 van de wereld, ook als Arina Sabalenka voor de 3e keer op rij de titel wint in New York. Zheng was afgezakt naar de 121ste plaats van de wereldranglijst en moest kwalificatie spelen, maar versloeg eerder dit toernooi nog 6-voudig Grand Slam-winnares Iga Swiatek. Rybakina benutte na 2 uur en 15 minuten haar eerste matchpoint. FC Twente heeft thuis met 1-0 gewonnen van Telstar. Sondre Urjasäter maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. Door de zege staat Twente na 5 wedstrijden op 10 punten, evenveel als Excelsior en Fortuna Sittard. Telstar heeft 4 punten. Keeper Ronald Koeman van Telstar stopte in de tweede helft nog een strafschop van Wout Weghorst. VfB Stuttgart heeft de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. De Duitse club versloeg het Noorse Viking FK met 3-1. Ermedin Demirovic was 3 keer trefzeker voor Stuttgart. Ramon Hendricks viel in de tweede helft in bij Stuttgart. PSV speelt in het hoofdtoernooi tegen zowel Stuttgart als Viking. Feyenoord treft alleen de Noorse club. Feyenoord heeft de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League verloren met 5-1. Rafinha opende al in de 3e minuut de score, waarna Karim Adeyemi er 2-0 van maakte. In de tweede helft maakte Rafinha ook de 3-0. Lamine Yamal verzilverde een vrije trap voor 4-0, waarna invaller Sam Stein de eer redde voor Feyenoord. Gabriel Jesus bepaalde de eindstand op 5-1. Feyenoord kon zich in Camp Nou niet meten met FC Barcelona en verloor kansloos met 5-1. De thuisploeg liet vooral voor rust het spel domineren en gunde Feyenoord nauwelijks ruimte. Rafinha en Karim Adeyemi zorgden in de eerste helft voor een 2-0 voorsprong. Anis Hajmoussa was de gevaarlijkste aanvaller van Feyenoord, maar kon niet scoren. In de tweede helft maakten Rafinha, Lamine Yamal en Gabriel Jesus de doelpunten voor Barcelona, terwijl Sam Stein de eer redde voor de bezoekers. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. De wind uit het westen is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Aan de noordkust eerst nog krachtig, maar later in de avond neemt de wind overal wat af. Vannacht blijft het vrijwel droog. Alleen in het noordoosten mogelijk nog een lichte bui. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Middagtemperaturen tussen de 18 graden in het noordwesten en 21 graden in Limburg. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Aan zee af en toe vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bijna 170 bestuurders van alle 21 waterschappen hebben staatssecretaris Silvio Erkens opgeroepen

0: zich uit te spreken tegen aanpassingen van Europese regels voor gewasbeschermingsmiddelen. De bestuurders van 12 politieke partijen maken zich zorgen over voorstellen die het langer mogelijk maken om schadelijk bevonden middelen te gebruiken. Nu is die termijn 1,5 jaar. Europa wil daar 3 jaar van maken. De waterschapsbestuurders zeggen dat dit onverantwoord is voor de waterkwaliteit en de volksgezondheid. Erkens laat weten dat hij inzet op een verbeterd voorstel in Brussel. Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van XR Justice Now, die dinsdag het vragenuur verstoorden. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd. Van Kampen liet de publieke tribune ontruimen. Tegelijkertijd werd het glas bij de hoofdingang van het Kamergebouw beklad. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel kijken of de strafmaat voor het verstoren van een vergadering nog wel volstaat. De Hardenbergenbrug over de A28 bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht om 12 uur weer open. De brug is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden, nadat Rijkswaterstaat constateerde dat er zand en grind was weggespoeld rond de pijlers. De werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Minister Karremans zegt dat de Nederlandse infrastructuur verouderd is en dat er de komende jaren flink geïnvesteerd moet worden in onderhoud en vervanging. Er zijn nog meer dan 100 andere verouderde bruggen die extra gemonitord worden. Regeringscommissaris Omgevingswet Kars de Graaf noemt het wetsvoorstel van Defensie voor makkelijker oefenen met militairen overbodig. Hij zei woensdag in de Tweede Kamer dat de plannen zonder problemen kunnen worden ingepast in de Omgevingswet. Die wet bundelt sinds 2024 alle regels voor de fysieke leefomgeving van alle ministeries. De Graaf waarschuwt dat een aparte defensiewet de regelgeving complexer maakt en de inspraak en rechtsbescherming beperkt. Hij vraagt de Kamer om de defensiewet zo snel mogelijk in de omgevingswet te integreren.
1: De politiebonden maken zich zorgen over de inzet van onervaren agenten zonder begeleiding van een ervaren collega, meldt het AD. Vorige week dinsdag werden 2 jonge agenten naar een melding in Overasselt gestuurd, waar ze direct onder vuur kwamen te liggen. 1 van hen raakte zwaar gewond. Later arriverende collega's voorkwamen dat ze overleden. Woordvoerder Mark Brink van de Nederlandse Politiebond herkent het beeld dat net afgestudeerde agenten niet altijd worden begeleid door ervaren collega's. Hij benadrukt dat zelfs agenten met 20 jaar ervaring zo'n gebeurtenis indrukwekkend vinden.
2: VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans heeft woensdag uitgehaald naar vakbonden. Hij vindt dat ze in gesprek moeten gaan met het kabinet. Brekelmans noemt het chantage als vakbonden eerst volledig hun zin willen krijgen voordat ze aan tafel komen. Volgens hem hebben vakbonden andere belangen en gebruiken ze de situatie om hun organisatie die in puin ligt weer op te bouwen. Het kabinet heeft meerdere keren een uitgestoken hand gegeven, dus stakingen zijn volgens Brekelmans niet nodig.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. President Trump zegt dat Iran met zijn aanvallen de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in november probeert te beïnvloeden. Hij voorspelt dat de oorlog na die verkiezingen direct zal eindigen, omdat Iran het dan niet meer vol kan houden. De oorlog begon eind februari, toen de Verenigde Staten samen met Israël Iran aanvielen. De laatste weken vallen de VS en Iran elkaars doelen weer veelvuldig aan. Ook is de straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, nog altijd zo goed als afgesloten.
1: In de Noord-Oekraïnse stad Sumy zijn 3 mensen omgekomen bij een drone-aanval op een winkelcentrum. 2 anderen raakten gewond. De regionale gouverneur meldt dat reddingswerkers bezig zijn het puin te ruimen. Sumy ligt dicht bij de Russische grens en wordt vaak aangevallen. Ook elders in Oekraïne vielen woensdag slachtoffers. In Kiev kwam iemand om bij een aanval op een woongebouw en in Mykolaiv vielen 2 doden toen de haven werd beschoten. Het vliegtuig van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky is dinsdag vlak na het opstijgen in Moldavië bijna geraakt door een drone. Dat meldt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky ontving in Oslo. Het luchtruim van Moldavië wordt regelmatig geschonden door drones uit de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het is niet bekend wat voor drone het was of waar de drone vandaan kwam. Zelensky vloog naar Noorwegen voor de uitvaart van de Noorse koning Harald en had ook gesprekken over militaire samenwerking en steun.
5: Het Internationaal Atoomenergieagentschap stapt naar de Veiligheidsraad van de VN met klachten over Iran. De Raad van Gouverneurs van het agentschap vindt dat Iran moet meewerken aan inspecties. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten kwamen met het voorstel. Rusland, China en Niger stemden tegen de resolutie. Iran spreekt van een politieke resolutie en zegt dat de situatie alleen is gecreëerd vanwege agressie door de VS en Israël. Het agentschap kan sinds juni 2025 geen inspecties meer doen in Iran.
1: De Britse politie heeft een man gearresteerd die ervan wordt verdacht met de Russische inlichtingendiensten te hebben samengewerkt. De 31-jarige Joshua Cammage, met de Britse nationaliteit, is aangeklaagd voor onder meer de voorbereiding van een sabotageactie. Volgens de aanklagers kreeg hij instructies van een lid van het vrijwilligerskorps van de GRU, de Russische militaire inlichtingendienst. De contra-terrorismepolitie pakte Cammage vrijdag op in zijn huis in Swindon, een stad in het zuiden van Engeland. Hij wordt donderdag voorgeleid in Londen.
5: Andrew en Tristan Tate blijven vastzitten in Miami. De Britten hebben om een uitlevering gevraagd. De broers worden in Groot-Brittannië verdacht van verkrachting, mishandeling en mensenhandel tussen 2010 en 2017. De rechter vindt dat ze een gevaar vormen en een vluchtrisico zijn. Het kan maanden duren voor duidelijk is of ze worden uitgeleverd.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Apple heeft woensdag zijn eerste opvouwbare iPhone gepresenteerd. De iPhone Duo. Het toestel kost omgerekend zo'n 1718 euro en is daarmee de grootste verandering aan het iPhone-ontwerp sinds de introductie van de smartphone. Apple benadrukt dat het scherm in opengevouwen stand een minder zichtbare kreuk heeft dan bij concurrenten. Het was de eerste grote productpresentatie onder leiding van topman John Ternus, die op 1 september Tim Cook opvolgde. De prijzen van de nieuwe gewone iPhones zijn $100 hoger dan vorig jaar, door de gestegen kosten van geheugenchips. Duizenden vakbondsleden in het openbaar vervoer hebben vandaag gestaakt uit protest tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. FNV meldt dat 6.000 leden meededen. CNV spreekt van ruim 2.000 stakers. De vakbonden willen dat het kabinet alle bezuinigingen op uitkeringen en arbeidsongeschiktheid van tafel haalt. Vorige week deed de coalitie van D66, CDA en VVD een handreiking naar de bonden en de linkse oppositiepartij PRO. Maar de bonden eisen dat iedere vorm van bezuinigen op het sociale vangnet wordt geschrapt. Door de staking was het rustig bij stations en haltes. Vervoerders melden dat reizigers goed op de hoogte waren. Het Belgische mobiliteitsconcern Dieteren meldt dat kleinere aandeelhouders van Belron verschillende opties onderzoeken, waaronder een beursgang. Belron is het bedrijf achter autoruithersteller Carglass. Dieteren heeft zelf iets meer dan de helft van de aandelen in Belron en blijft aandeelhouder. Minderheidsaandeelhouders hebben nog geen definitieve beslissing genomen. Belron heeft naast Carglass ook merken als Safelite en Autoglass en is met 32.000 medewerkers actief in 42 landen.
5: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een fors verlies gesloten. Beleggers maken zich zorgen over oplopende energieprijzen en het effect daarvan op de inflatie. De AEX-index daalde 1,3% tot 1101,89. De olieprijzen stijgen door spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, waarbij de Straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is. Ook aanvallen van Houthi-rebellen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië drijven de prijzen op. Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken. De omzet kwam uit op 6 miljard euro, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland stabiliseerde zich net boven de 20% na jaren van daling. In België groeide de omzet met 28%, vooral door nieuwe winkels, en kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 2% uit. De Britse minister van Transport heeft een onderzoek gelast naar de storing die honderden vluchten in het Verenigd Koninkrijk heeft verstoord. Heidi Alexander wil dat de Nationale Luchtvaartautoriteit de oorzaak achterhaalt van de problemen met een systeem van de luchtverkeersleiding. Volgens de minister was het probleem te vermijden en zouden passagiers niet met dit soort verstoringen te maken moeten krijgen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord kon zich in Camp Nou niet meten met FC Barcelona en verloor kansloos met 5-1. De thuisploeg liet vooral voor rust het spel domineren en gunde Feyenoord nauwelijks ruimte. Rafinha en Karim Adeyemi zorgden in de eerste helft voor een 2-0 voorsprong. Anis Hajmoussa was de gevaarlijkste aanvaller van Feyenoord, maar kon niet scoren. In de tweede helft maakten Rafinha, Lamine Yamal en Gabriel Jesus de doelpunten voor Barcelona, terwijl Sam Stein de eer redde voor de bezoekers.
7: VfB Stuttgart heeft de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. De Duitse club versloeg het Noorse Viking FK met 3-1. Ermedin Demirovic was 3 keer trefzeker voor Stuttgart. Ramon Hendricks viel in de tweede helft in bij Stuttgart. PSV speelt in het hoofdtoernooi tegen zowel Stuttgart als Viking. Feyenoord treft alleen de Noorse club. Feyenoord heeft de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League verloren met 5-1. Rafinha opende al in de 3e minuut de score, waarna Karim Adeyemi er 2-0 van maakte. In de tweede helft maakte Rafinha ook de 3-0. Lamine Yamal verzilverde een vrije trap voor 4-0, waarna invaller Sam Stein de eer redde voor Feyenoord. Gabriel Jesus bepaalde de eindstand op 5-1. Luciano Valente wil na de nederlaag van Feyenoord tegen FC Barcelona vooral vasthouden aan de positieve punten. De aanvoerder zegt dat zijn ploeg lef heeft getoond en proberen te voetballen waar het kon. Hij baalt enorm van de 5 tegentreffers, maar heeft ook genoten van de bijzondere avond. Valente erkent dat hij zelf ook nog veel dingen beter kan doen, fysiek en aan de bal. Feyenoord moet de wedstrijd meenemen naar de uitwedstrijd bij PEC Zwolle, waar zondag overtuigend gewonnen moet worden. Givay Zegiel is niet verrast over het krachtverschil tussen Feyenoord en FC Barcelona. De 22-jarige middenvelder zegt dat Barcelona op het veld er net zo uitzag als op televisie, waar hij vaak van geniet. Zegiel liet zich ook zien met een mooie actie, waarbij hij de bal over een tegenstander lepelde. Hij had zichzelf voorgenomen om te voetballen alsof hij op een pleintje speelde. Zegiel vindt dat Feyenoord veel kan leren van de wedstrijd, vooral over de snelheid waarmee Barcelona druk zet. Trainer Hansi Flick complimenteert Feyenoord na de zege van FC Barcelona. Hij zegt dat de bezoekers uit Rotterdam echt durfden te voetballen en thuis horen in de Champions League. Barcelona is na 4 speelronden de enige club zonder puntenverlies in La Liga, met een doelsaldo van 17-2. Flick zegt dat de laatste training voor het duel met Valencia de beste was die hij ooit heeft gezien. Ook niet toen hij trainer van Bayern München was. Hij benadrukt dat het seizoen pas net is begonnen en dat de prijzen in april en mei worden verdeeld.
8: Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. De wind uit het westen is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Aan de noordkust eerst nog krachtig, maar later in de avond neemt de wind overal wat af. Vannacht blijft het vrijwel droog. Alleen in het noordoosten mogelijk nog een lichte bui. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Middagtemperaturen tussen de 18 graden in het noordwesten en 21 graden in Limburg. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Aan zee af en toe vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bijna 170 bestuurders van alle 21 waterschappen hebben staatssecretaris Silvio Erkens opgeroepen zich uit te spreken tegen aanpassingen van Europese regels voor gewasbeschermingsmiddelen. De bestuurders van 12 politieke partijen maken zich zorgen over voorstellen die het langer mogelijk maken om schadelijk bevonden middelen te gebruiken. Nu is die termijn 1,5 jaar. Europa wil daar 3 jaar van maken. De waterschapsbestuurders zeggen dat dit onverantwoord is voor de waterkwaliteit en de volksgezondheid. Erkens laat weten dat hij inzet op een verbeterd voorstel in Brussel.
14: Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van XR Justice Now, die dinsdag het vragenuur verstoorden. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd. Van Kampen liet de publieke tribune ontruimen. Tegelijkertijd werd het glas bij de hoofdingang van het Kamergebouw beklad. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel kijken of de strafmaat voor het verstoren van een vergadering nog wel volstaat.
15: De Hardenbergenbrug over de A28 bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht om 12 uur weer open. De brug is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden, nadat Rijkswaterstaat constateerde dat er zand en grind was weggespoeld rond de pijlers. De werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Minister Karremans zegt dat de Nederlandse infrastructuur verouderd is en dat er de komende jaren flink geïnvesteerd moet worden in onderhoud en vervanging. Er zijn nog meer dan 100 andere verouderde bruggen die extra gemonitord worden.
16: Regeringscommissaris Omgevingswet Kars de Graaf noemt het wetsvoorstel van Defensie voor makkelijker oefenen met militairen overbodig. Hij zei woensdag in de Tweede Kamer dat de plannen zonder problemen kunnen worden ingepast in de Omgevingswet. Die wet bundelt sinds 2024 alle regels voor de fysieke leefomgeving van alle ministeries. De Graaf waarschuwt dat een aparte defensiewet de regelgeving complexer maakt en de inspraak en rechtsbescherming beperkt. Hij vraagt de Kamer om de defensiewet zo snel mogelijk in de omgevingswet te integreren.
17: De politiebonden maken zich zorgen over de inzet van onervaren agenten zonder begeleiding van een ervaren collega, meldt het AD. Vorige week dinsdag werden 2 jonge agenten naar een melding in Overasselt gestuurd, waar ze direct onder vuur kwamen te liggen. 1 van hen raakte zwaar gewond. Later arriverende collega's voorkwamen dat ze overleden. Woordvoerder Mark Brink van de Nederlandse Politiebond herkent het beeld dat net afgestudeerde agenten niet altijd worden begeleid door ervaren collega's. Hij benadrukt dat zelfs agenten met 20 jaar ervaring zo'n gebeurtenis indrukwekkend vinden.
18: VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans heeft woensdag uitgehaald naar vakbonden.
2: Hij vindt dat ze in gesprek moeten gaan met het kabinet. Brekelmans noemt het chantage als vakbonden eerst volledig hun zin willen krijgen voordat ze aan tafel komen. Volgens hem hebben vakbonden andere belangen en gebruiken ze de situatie om hun organisatie die in puin ligt weer op te bouwen. Het kabinet heeft meerdere keren een uitgestoken hand gegeven, dus stakingen zijn volgens Brekelmans niet nodig.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. President Trump zegt dat Iran met zijn aanvallen de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in november probeert te beïnvloeden. Hij voorspelt dat de oorlog na die verkiezingen direct zal eindigen, omdat Iran het dan niet meer vol kan houden. De oorlog begon eind februari, toen de Verenigde Staten samen met Israël Iran aanvielen. De laatste weken vallen de VS en Iran elkaars doelen weer veelvuldig aan. Ook is de straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, nog altijd zo goed als afgesloten. In de Noord-Oekraïnse stad Sumy zijn 3 mensen omgekomen bij een drone-aanval op een winkelcentrum. 2 anderen raakten gewond. De regionale gouverneur meldt dat reddingswerkers bezig zijn het puin te ruimen. Sumy ligt dicht bij de Russische grens en wordt vaak aangevallen. Ook elders in Oekraïne vielen woensdag slachtoffers. In Kiev kwam iemand om bij een aanval op een woongebouw en in Mykolaiv vielen 2 doden toen de haven werd beschoten. Het vliegtuig van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky is dinsdag vlak na het opstijgen in Moldavië bijna geraakt door een drone. Dat meldt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky ontving in Oslo. Het luchtruim van Moldavië wordt regelmatig geschonden door drones uit de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het is niet bekend wat voor drone het was of waar de drone vandaan kwam. Zelensky vloog naar Noorwegen voor de uitvaart van de Noorse koning Harald en had ook gesprekken over militaire samenwerking en steun. Het Internationaal Atoomenergieagentschap stapt naar de Veiligheidsraad van de VN met klachten over Iran. De Raad van Gouverneurs van het agentschap vindt dat Iran moet meewerken aan inspecties. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten kwamen met het voorstel. Rusland, China en Niger stemden tegen de resolutie. Iran spreekt van een politieke resolutie en zegt dat de situatie alleen is gecreëerd vanwege agressie door de VS en Israël. Het agentschap kan sinds juni 2025 geen inspecties meer doen in Iran.
19: De Britse politie heeft een man gearresteerd die ervan wordt verdacht met de Russische inlichtingendiensten te hebben samengewerkt. De 31-jarige Joshua Cammage, met de Britse nationaliteit, is aangeklaagd voor onder meer de voorbereiding van een sabotageactie. Volgens de aanklagers kreeg hij instructies van een lid van het vrijwilligerskorps van de GRU, de Russische militaire inlichtingendienst. De contra-terrorisme-politie pakte Cammage vrijdag op in zijn huis in Swindon, een stad in het zuiden van Engeland. Hij wordt donderdag voorgeleid in Londen.
5: Andrew en Tristan Tate blijven vastzitten in Miami. De Britten hebben om een uitlevering gevraagd. De broers worden in Groot-Brittannië verdacht van verkrachting, mishandeling en mensenhandel tussen 2010 en 2017. De rechter vindt dat ze een gevaar vormen en een vluchtrisico zijn. Het kan maanden duren voor duidelijk is of ze worden uitgeleverd.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Apple heeft woensdag zijn eerste opvouwbare iPhone gepresenteerd. De iPhone Duo.
20: Het toestel kost omgerekend zo'n 1718 euro en is daarmee de grootste verandering aan het iPhone-ontwerp sinds de introductie van de smartphone. Apple benadrukt dat het scherm in opengevouwen stand een minder zichtbare kreuk heeft dan bij concurrenten. Het was de eerste grote productpresentatie onder leiding van topman John Turnus, die op 1 september Tim Cook opvolgde. De prijzen van de nieuwe gewone iPhones zijn $100 hoger dan vorig jaar, door de gestegen kosten van geheugenchips.
21: Duizenden vakbondsleden in het openbaar vervoer hebben vandaag gestaakt uit protest tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. FNV meldt dat 6000 leden meededen. CNV spreekt van ruim 2000 stakers. De vakbonden willen dat het kabinet alle bezuinigingen op uitkeringen en arbeidsongeschiktheid van tafel haalt. Vorige week deed de coalitie van D66, CDA en VVD een handreiking naar de bonden en de linkse oppositiepartij PRO. Maar de bonden eisen dat iedere vorm van bezuinigen op het sociale vangnet wordt geschrapt. Door de staking was het rustig bij stations en haltes. Vervoerders melden dat reizigers goed op de hoogte waren.
22: Het Belgische mobiliteitsconcern Dieteren meldt dat kleinere aandeelhouders van Belron verschillende opties onderzoeken, waaronder een beursgang. Belron is het bedrijf achter autoruithersteller Carglass. Dieteren heeft zelf iets meer dan de helft van de aandelen in Belron en blijft aandeelhouder. Minderheidsaandeelhouders hebben nog geen definitieve beslissing genomen. Belron heeft naast Carglass ook merken als Safelite en Autoglass en is met 32.000 medewerkers actief in 42 landen.
23: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een fors verlies gesloten. Beleggers maken zich zorgen over oplopende energieprijzen en het effect daarvan op de inflatie. De AEX-index daalde 1,3% tot 1101,89. De olieprijzen stijgen door spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, waarbij de Straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is. Ook aanvallen van Houthi-rebellen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië drijven de prijzen op.
24: Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken. De omzet kwam uit op 6 miljard euro, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland stabiliseerde zich net boven de 20% na jaren van daling. In België groeide de omzet met 28%, vooral door nieuwe winkels, en kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 2% uit.
25: De Britse minister van Transport heeft een onderzoek gelast naar de storing die honderden vluchten in het Verenigd Koninkrijk heeft verstoord. Heidi Alexander wil dat de Nationale Luchtvaartautoriteit de oorzaak achterhaalt van de problemen met een systeem van de luchtverkeersleiding. Volgens de minister was het probleem te vermijden en zouden passagiers niet met dit soort verstoringen te maken moeten krijgen.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord kon zich in Camp Nou niet meten met FC Barcelona en verloor kansloos met 5-1. De thuisploeg liet vooral voor rust het spel domineren en gunde Feyenoord nauwelijks ruimte. Rafinha en Karim Adeyemi zorgden in de eerste helft voor een 2-0 voorsprong. Anis Hajmoussa was de gevaarlijkste aanvaller van Feyenoord, maar kon niet scoren. In de tweede helft maakten Rafinha, Lamine Yamal en Gabriel Jesus de doelpunten voor Barcelona, terwijl Sam Stein de eer redde voor de bezoekers.
28: VfB Stuttgart heeft de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. De Duitse club versloeg het Noorse Viking FK met 3-1. Ermedin Demirovic was 3 keer trefzeker voor Stuttgart. Ramon Hendricks viel in de tweede helft in bij Stuttgart. PSV speelt in het hoofdtoernooi tegen zowel Stuttgart als Viking. Feyenoord treft alleen de Noorse club. Feyenoord heeft de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League verloren met 5-1. Rafinha opende al in de derde minuut de score, waarna Karim Adeyemi er 2-0 van maakte. In de tweede helft maakte Rafinha ook de 3-0. Lamine Yamal verzilverde een vrije trap voor 4-0, waarna invaller Sam Stein de eer redde voor Feyenoord. Gabriel Jesus bepaalde de eindstand op 5-1. Luciano Valente wil na de nederlaag van Feyenoord tegen FC Barcelona vooral vasthouden aan de positieve punten. De aanvoerder zegt dat zijn ploeg lef heeft getoond en probeerde te voetballen waar het kon. Hij baalt enorm van de 5 tegentreffers, maar heeft ook genoten van de bijzondere avond. Valente erkent dat hij zelf ook nog veel dingen beter kan doen, fysiek en aan de bal. Feyenoord moet de wedstrijd meenemen naar de uitwedstrijd bij PEC Zwolle, waar zondag overtuigend gewonnen moet worden. Givaj Zegiel is niet verrast over het krachtverschil tussen Feyenoord en FC Barcelona. De 22-jarige middenvelder zegt dat Barcelona op het veld er net zo uitzag als op televisie, waar hij vaak van geniet. Zegiel liet zich ook zien met een mooie actie, waarbij hij de bal over een tegenstander lepelde. Hij had zichzelf voorgenomen om te voetballen alsof hij op een pleintje speelde. Zegiel vindt dat Feyenoord veel kan leren van de wedstrijd, vooral over de snelheid waarmee Barcelona druk zet. Trainer Hansi Flick complimenteert Feyenoord na de zege van FC Barcelona. Hij zegt dat de bezoekers uit Rotterdam echt durfden te voetballen en thuishoren in de Champions League. Barcelona is na 4 speelronden de enige club zonder puntenverlies in La Liga, met een doelsaldo van 17-2. Flick zegt dat de laatste training voor het duel met Valencia de beste was die hij ooit heeft gezien. Ook niet toen hij trainer van Bayern München was. Hij benadrukt dat het seizoen pas net is begonnen en dat de prijzen in april en mei worden verdeeld. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. De wind uit het westen is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Aan de noordkust waait het eerst nog krachtig, maar in de loop van de avond neemt de wind overal wat af. Vannacht valt er in het noordoosten misschien nog een lichte bui. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 15 graden aan zee, tot plaatselijk 8 graden in het binnenland. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. De middagtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noordwesten en 21 graden in Limburg. De wind is zwak tot matig, aan zee af en toe vrij krachtig.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws.
9: Bijna 170 bestuurders van alle 21 waterschappen hebben staatssecretaris Silvio Erkens opgeroepen zich uit te spreken tegen aanpassingen van Europese regels voor gewasbeschermingsmiddelen. De bestuurders van 12 politieke partijen maken zich zorgen over voorstellen die het langer mogelijk maken om schadelijk bevonden middelen te gebruiken. Nu is die termijn 1,5 jaar. Europa wil daar 3 jaar van maken. De waterschapsbestuurders zeggen dat dit onverantwoord is voor de waterkwaliteit en de volksgezondheid. Erkens laat weten dat hij inzet op een verbeterd voorstel in Brussel.
10: Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van XR Justice Now, die dinsdag het vragenuur verstoorden. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd. Van Kampen liet de publieke tribune ontruimen. Tegelijkertijd werd het glas bij de hoofdingang van het Kamergebouw beklad. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel kijken of de strafmaat voor het verstoren van een vergadering nog wel volstaat.
11: De Hardenbergenbrug over de A28 bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht om 12 uur weer open. De brug is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Nadat Rijkswaterstaat constateerde dat er zand en grind was weggespoeld rond de pijlers. De werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Minister Karremans zegt dat de Nederlandse infrastructuur verouderd is en dat er de komende jaren flink geïnvesteerd moet worden in onderhoud en vervanging. Er zijn nog meer dan 100 andere verouderde bruggen die extra gemonitord worden.
2: Regeringscommissaris Omgevingswet Kars de Graaf noemt het wetsvoorstel van Defensie voor makkelijker oefenen met militairen overbodig. Hij zei woensdag in de Tweede Kamer dat de plannen zonder problemen kunnen worden ingepast in de Omgevingswet. Die wet bundelt sinds 2024 alle regels voor de fysieke leefomgeving van alle ministeries. De Graaf waarschuwt dat een aparte defensiewet de regelgeving complexer maakt en de inspraak en rechtsbescherming beperkt. Hij vraagt de Kamer om de defensiewet zo snel mogelijk in de Omgevingswet te integreren.
3: De politiebonden maken zich zorgen over de inzet van onervaren agenten zonder begeleiding van een ervaren collega, meldt het AD. Vorige week dinsdag werden twee jonge agenten naar een melding in Overasselt gestuurd, waar ze direct onder vuur kwamen te liggen. Eén van hen raakte zwaar gewond. Later arriverende collega's voorkwamen dat ze overleden. Woordvoerder Mark Brink van de Nederlandse Politiebond herkent het beeld dat net afgestudeerde agenten niet altijd worden begeleid door ervaren collega's. Hij benadrukt dat zelfs agenten met 20 jaar ervaring zo'n gebeurtenis indrukwekkend vinden.
12: VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans heeft woensdag uitgehaald naar vakbonden. Hij vindt dat ze in gesprek moeten gaan met het kabinet. Brekelmans noemt het chantage als vakbonden eerst volledig hun zin willen krijgen voordat ze aan tafel komen. Volgens hem hebben vakbonden andere belangen en gebruiken ze de situatie om hun organisatie die in puin ligt weer op te bouwen. Het kabinet heeft meerdere keren een uitgestoken hand gegeven, dus stakingen zijn volgens Brekelmans niet nodig.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis hebben voor de tweede dag op rij meerdere steden in Saoedi-Arabië aangevallen met ballistische raketten en drones. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldt dat onder meer Abha, Khamis Mushait en Jazan zijn bestookt. Een dag eerder raakten bij soortgelijke aanvallen 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië heeft de afgelopen twee dagen grote luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Jemen. Daarnaast zijn jemenitische regeringstroepen een nieuw offensief begonnen om gebied van de Houthis te veroveren.
16: President Trump zegt dat Iran met zijn aanvallen de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in november probeert te beïnvloeden. Hij voorspelt dat de oorlog na die verkiezingen direct zal eindigen, omdat Iran het dan niet meer vol kan houden. De oorlog begon eind februari, toen de Verenigde Staten samen met Israël Iran aanvielen. De laatste weken vallen de VS en Iran elkaars doelen weer veelvuldig aan. Ook is de straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, nog altijd zo goed als afgesloten.
17: In de Noord-Oekraïnse stad Sumy zijn 3 mensen omgekomen bij een drone-aanval op een winkelcentrum. 2 anderen raakten gewond. De regionale gouverneur meldt dat reddingswerkers bezig zijn het puin te ruimen. Sumy ligt dicht bij de Russische grens en wordt vaak aangevallen. Ook elders in Oekraïne vielen woensdag slachtoffers. In Kiev kwam iemand om bij een aanval op een woongebouw en in Mykolaiv vielen 2 doden toen de haven werd beschoten.
19: Het vliegtuig van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky is dinsdag vlak na het opstijgen in Moldavië bijna geraakt door een drone. Dat meldt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky ontving in Oslo. Het luchtruim van Moldavië wordt regelmatig geschonden door drones uit de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het is niet bekend wat voor drone het was of waar de drone vandaan kwam. Zelensky vloog naar Noorwegen voor de uitvaart van de Noorse koning Harald en had ook gesprekken over militaire samenwerking en steun.
5: Het Internationaal Atoomenergieagentschap stapt naar de Veiligheidsraad van de VN met klachten over Iran. De Raad van Gouverneurs van het agentschap vindt dat Iran moet meewerken aan inspecties. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten kwamen met het voorstel. Rusland, China en Niger stemden tegen de resolutie. Iran spreekt van een politieke resolutie en zegt dat de situatie alleen is gecreëerd vanwege agressie door de VS en Israël. Het agentschap kan sinds juni 2025 geen inspecties meer doen in Iran.
18: De Britse politie heeft een man gearresteerd die ervan wordt verdacht met de Russische inlichtingendiensten te hebben samengewerkt. De 31-jarige Joshua Cammage, met de Britse nationaliteit, is aangeklaagd voor onder meer de voorbereiding van een sabotageactie. Volgens de aanklagers kreeg hij instructies van een lid van het vrijwilligerskorps van de GRU, de Russische militaire inlichtingendienst. De contraterrorismepolitie pakte Cammage vrijdag op in zijn huis in Swindon, een stad in het zuiden van Engeland. Hij wordt donderdag voorgeleid in Londen.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers maken zich zorgen over de oplaaiende gevechten tussen Iran en de Verenigde Staten en stijgende energieprijzen. De prijs voor een vat Brentolie kwam voor het eerst sinds juli boven de $100 uit. De Dow Jones-index zakte 0,8%. De S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,6%. De vrees is dat duurdere energie en brandstoffen zich vertalen in een langere periode van hoge inflatie.
23: Apple heeft woensdag zijn eerste opvouwbare iPhone gepresenteerd, de iPhone Duo. Het toestel kost omgerekend zo'n €1.718 en is daarmee de grootste verandering aan het iPhone-ontwerp sinds de introductie van de smartphone. Apple benadrukt dat het scherm in opengevouwen stand een minder zichtbare kreuk heeft dan bij concurrenten. Het was de eerste grote productpresentatie onder leiding van topman John Ternus, die op 1 september Tim Cook opvolgde. De prijzen van de nieuwe gewone iPhones zijn $100 hoger dan vorig jaar, door de gestegen kosten van geheugenchips.
24: Duizenden vakbondsleden in het openbaar vervoer hebben vandaag gestaakt uit protest tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. FNV meldt dat 6.000 leden meededen. CNV spreekt van ruim 2.000 stakers. De vakbonden willen dat het kabinet alle bezuinigingen op uitkeringen en arbeidsongeschiktheid van tafel haalt. Vorige week deed de coalitie van D66, CDA en VVD een handreiking naar de bonden en de linkse oppositiepartij PRO. Maar de bonden eisen dat iedere vorm van bezuinigen op het sociale vangnet wordt geschrapt. Door de staking was het rustig bij stations en haltes. Vervoerders melden dat reizigers goed op de hoogte waren.
25: Het Belgische mobiliteitsconcern Dieteren meldt dat kleinere aandeelhouders van Belron verschillende opties onderzoeken, waaronder een beursgang. Belron is het bedrijf achter autoruithersteller Carglass. Dieteren heeft zelf iets meer dan de helft van de aandelen in Belron en blijft aandeelhouder. Minderheidsaandeelhouders hebben nog geen definitieve beslissing genomen. Belron heeft naast Carglass ook merken als Safelite en Autoglass en is met 32.000 medewerkers actief in 42 landen.
26: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een fors verlies gesloten. Beleggers maken zich zorgen over oplopende energieprijzen en het effect daarvan op de inflatie. De AEX-index daalde 1,3% tot 1101,89. De olieprijzen stijgen door spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, waarbij de Straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is. Ook aanvallen van Houthi-rebellen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië drijven de prijzen op.
29: Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken.
0: De omzet kwam uit op 6 miljard euro, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland stabiliseerde zich net boven de 20% na jaren van daling. In België groeide de omzet met 28%, vooral door nieuwe winkels, en kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 2% uit.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord kon zich in Camp Nou niet meten met FC Barcelona en verloor kansloos met 5-1. De thuisploeg liet vooral voor rust het spel domineren en gunde Feyenoord nauwelijks ruimte. Rafinha en Karim Adeyemi zorgden in de eerste helft voor een 2-0 voorsprong. Anis Hajmoussa was de gevaarlijkste aanvaller van Feyenoord, maar kon niet scoren. In de tweede helft maakten Rafinha, Lamine Yamal en Gabriel Jesus de doelpunten voor Barcelona, terwijl Sam Stein de eer redde voor de bezoekers.
6: VfB Stuttgart heeft de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. De Duitse club versloeg het Noorse Viking FK met 3-1. Ermedin Demirovic was 3 keer trefzeker voor Stuttgart. Ramon Hendricks viel in de tweede helft in bij Stuttgart. PSV speelt in het hoofdtoernooi tegen zowel Stuttgart als Viking. Feyenoord treft alleen de Noorse club. Luciano Valente wil na de nederlaag van Feyenoord tegen FC Barcelona vooral vasthouden aan de positieve punten. De aanvoerder zegt dat zijn ploeg lef heeft getoond en probeerde te voetballen waar het kon. Hij baalt enorm van de 5 tegentreffers, maar heeft ook genoten van de bijzondere avond. Valente erkent dat hij zelf ook nog veel dingen beter kan doen, fysiek en aan de bal. Feyenoord moet de wedstrijd meenemen naar de uitwedstrijd bij PEC Zwolle, waar zondag overtuigend gewonnen moet worden. Givaj Zegiel is niet verrast over het krachtverschil tussen Feyenoord en FC Barcelona. De 22-jarige middenvelder zegt dat Barcelona op het veld er net zo uitzag als op televisie, waar hij vaak van geniet. Zegiel liet zich ook zien met een mooie actie, waarbij hij de bal over een tegenstander lepelde. Hij had zichzelf voorgenomen om te voetballen alsof hij op een pleintje speelde. Zegiel vindt dat Feyenoord veel kan leren van de wedstrijd, vooral over de snelheid waarmee Barcelona druk zet. Trainer Hansi Flick complimenteert Feyenoord na de zege van FC Barcelona. Hij zegt dat de bezoekers uit Rotterdam echt durfden te voetballen en thuishoren in de Champions League. Barcelona is na 4 speelronden de enige club zonder puntenverlies in La Liga, met een doelsaldo van 17-2. Flick zegt dat de laatste training voor het duel met Valencia de beste was die hij ooit heeft gezien, ook niet toen hij trainer van Bayern München was. Hij benadrukt dat het seizoen pas net is begonnen en dat de prijzen in april en mei worden verdeeld.
7: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst noemt de 5-1-nederlaag tegen FC Barcelona in de Champions League geen verrassing. Hij denkt dat zijn ploeg tegen de beste ploeg van dit moment in de wereld heeft gespeeld. Feyenoord probeerde zijn eigen spel te spelen en liep niet alleen achteruit, wat Barcelona-trainer Hansi Flick ook erkende. Voor 18 spelers uit de selectie was dit de eerste wedstrijd in de Champions League. Van Bronckhorst verloor in 1997 zelf ook met 5-1 van Juventus in de Champions League, maar leerde daarvan en speelde later bij Barcelona. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. De wind uit het westen is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Aan de noordkust waait het eerst nog krachtig, maar in de loop van de avond neemt de wind overal wat af. Vannacht valt er in het noordoosten misschien nog een lichte bui. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 15 graden aan zee, tot plaatselijk 8 graden in het binnenland. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. De middagtemperatuur ligt tussen 18 graden in het noordwesten en 21 graden in Limburg. De wind is zwak tot matig, aan zee af en toe vrij krachtig.
27: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
28: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
2: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bijna 170 bestuurders van alle 21 waterschappen hebben staatssecretaris Silvio Erkens opgeroepen zich uit te spreken tegen aanpassingen van Europese regels voor gewasbeschermingsmiddelen. De bestuurders van 12 politieke partijen maken zich zorgen over voorstellen die het langer mogelijk maken om schadelijk bevonden middelen te gebruiken. Nu is die termijn 1,5 jaar. Europa wil daar 3 jaar van maken. De waterschapsbestuurders zeggen dat dit onverantwoord is voor de waterkwaliteit en de volksgezondheid. Erkens laat weten dat hij inzet op een verbeterd voorstel in Brussel. Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van XR Justice Now, die dinsdag het vragenuur verstoorden. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd. Van Kampen liet de publieke tribune ontruimen. Tegelijkertijd werd het glas bij de hoofdingang van het Kamergebouw beklad. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel kijken of de strafmaat voor het verstoren van een vergadering nog wel volstaat. De Hardenbergenbrug over de A28 bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht om 12 uur weer open. De brug is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden, nadat Rijkswaterstaat constateerde dat er zand en grind was weggespoeld rond de pijlers. De werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Minister Karremans zegt dat de Nederlandse infrastructuur verouderd is en dat er de komende jaren flink geïnvesteerd moet worden in onderhoud en vervanging. Er zijn nog meer dan 100 andere verouderde bruggen die extra gemonitord worden. Regeringscommissaris Omgevingswet Karst de Graaf noemt het wetsvoorstel van Defensie voor makkelijker oefenen met militairen overbodig. Hij zei woensdag in de Tweede Kamer dat de plannen zonder problemen kunnen worden ingepast in de Omgevingswet. Die wet bundelt sinds 2024 alle regels voor de fysieke leefomgeving van alle ministeries. De Graaf waarschuwt dat een aparte Defensiewet de regelgeving complexer maakt en de inspraak en rechtsbescherming beperkt. Hij vraagt de Kamer om de Defensiewet zo snel mogelijk in de Omgevingswet te integreren.
11: De politiebonden maken zich zorgen over de inzet van onervaren agenten zonder begeleiding van een ervaren collega, meldt het AD. Vorige week dinsdag werden 2 jonge agenten naar een melding in Overasselt gestuurd, waar ze direct onder vuur kwamen te liggen. 1 van hen raakte zwaar gewond. Later arriverende collega's voorkwamen dat ze overleden. Woordvoerder Mark Brink van de Nederlandse Politiebond herkent het beeld dat net afgestudeerde agenten niet altijd worden begeleid door ervaren collega's. Hij benadrukt dat zelfs agenten met 20 jaar ervaring zo'n gebeurtenis indrukwekkend vinden.
3: VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans heeft woensdag uitgehaald naar vakbonden. Hij vindt dat ze in gesprek moeten gaan met het kabinet. Brekelmans noemt het chantage als vakbonden eerst volledig hun zin willen krijgen voordat ze aan tafel komen. Volgens hem hebben vakbonden andere belangen en gebruiken ze de situatie om hun organisatie die in puin ligt weer op te bouwen. Het kabinet heeft meerdere keren een uitgestoken hand gegeven, dus stakingen zijn volgens Brekelmans niet nodig.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis hebben voor de 2e dag op rij meerdere steden in Saoedi-Arabië aangevallen met ballistische raketten en drones. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldt dat onder meer Abha, Khamis Mushaid en Jazan zijn bestookt.
5: Een dag eerder raakten bij soortgelijke aanvallen 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië heeft de afgelopen 2 dagen grote luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Jemen. Daarnaast zijn jemenitische regeringstroepen een nieuw offensief begonnen om gebied van de Houthis te veroveren.

0: In de Noord-Oekraïnse stad Sumy zijn 3 mensen omgekomen bij een drone-aanval op een winkelcentrum. 2 anderen raakten gewond. De regionale gouverneur meldt dat reddingswerkers bezig zijn het puin te ruimen. Sumy ligt dicht bij de Russische grens en wordt vaak aangevallen. Ook elders in Oekraïne vielen woensdag slachtoffers. In Kiev kwam iemand om bij een aanval op een woongebouw en in Mykolaiv vielen 2 doden toen de haven werd beschoten. Het vliegtuig van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky is dinsdag vlak na het opstijgen in Moldavië bijna geraakt door een drone. Dat meldt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky ontving in Oslo. Het luchtruim van Moldavië wordt regelmatig geschonden door drones uit de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het is niet bekend wat voor drone het was of waar de drone vandaan kwam. Zelensky vloog naar Noorwegen voor de uitvaart van de Noorse koning Harald en had ook gesprekken over militaire samenwerking en steun. Het Internationaal Atoomenergieagentschap stapt naar de Veiligheidsraad van de VN met klachten over Iran. De Raad van Gouverneurs van het agentschap vindt dat Iran moet meewerken aan inspecties. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten kwamen met het voorstel. Rusland, China en Niger stemden tegen de resolutie. Iran spreekt van een politieke resolutie en zegt dat de situatie alleen is gecreëerd vanwege agressie door de VS en Israël. Het agentschap kan sinds juni 2025 geen inspecties meer doen in Iran.
1: De Britse politie heeft een man gearresteerd die ervan wordt verdacht met de Russische inlichtingendiensten te hebben samengewerkt. De 31-jarige Joshua Cammage, met de Britse nationaliteit, is aangeklaagd voor onder meer de voorbereiding van een sabotageactie. Volgens de aanklagers kreeg hij instructies van een lid van het vrijwilligerskorps van de GRU, de Russische militaire inlichtingendienst. De contra-terrorisme-politie pakte Cammage vrijdag op in zijn huis in Swindon, een stad in het zuiden van Engeland. Hij wordt donderdag voorgeleid in Londen.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers maken zich zorgen over de oplaaiende gevechten tussen Iran en de Verenigde Staten en stijgende energieprijzen. De prijs voor een vat Brentolie kwam voor het eerst sinds juli boven de $100 uit. De Dow Jones-index zakte 0,8%. De S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,6%. De vrees is dat duurdere energie en brandstoffen zich vertalen in een langere periode van hoge inflatie.
1: Apple heeft woensdag zijn eerste opvouwbare iPhone gepresenteerd, de iPhone Duo. Het toestel kost omgerekend zo'n €1.718 en is daarmee de grootste verandering aan het iPhone-ontwerp sinds de introductie van de smartphone. Apple benadrukt dat het scherm in opengevouwen stand een minder zichtbare kreuk heeft dan bij concurrenten. Het was de eerste grote productpresentatie onder leiding van topman John Ternus, die op 1 september Tim Cook opvolgde. De prijzen van de nieuwe gewone iPhones zijn $100 hoger dan vorig jaar, door de gestegen kosten van geheugenchips.
5: Duizenden vakbondsleden in het openbaar vervoer hebben vandaag gestaakt uit protest tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. FNV meldt dat 6.000 leden meededen. CNV spreekt van ruim 2.000 stakers. De vakbonden willen dat het kabinet alle bezuinigingen op uitkeringen en arbeidsongeschiktheid van tafel haalt. Vorige week deed de coalitie van D66, CDA en VVD een handreiking naar de bonden en de linkse oppositiepartij PRO. Maar de bonden eisen dat iedere vorm van bezuinigen op het sociale vangnet wordt geschrapt. Door de staking was het rustig bij stations en haltes. Vervoerders melden dat reizigers goed op de hoogte waren.
6: Het Belgische mobiliteitsconcern Dieteren meldt dat kleinere aandeelhouders van Belron verschillende opties

0: opties onderzoeken, waaronder een beursgang. Belron is het bedrijf achter autoruithersteller CarGlass. Dieteren heeft zelf iets meer dan de helft van de aandelen in Belron en blijft aandeelhouder. Minderheidsaandeelhouders hebben nog geen definitieve beslissing genomen. Belron heeft naast CarGlass ook merken als Safelight en Autoglass en is met 32.000 medewerkers actief in 42 landen. De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een fors verlies gesloten. Beleggers maken zich zorgen over oplopende energieprijzen en het effect daarvan op de inflatie. De AEX-index daalde 1,3% tot 1101,89. De olieprijzen stijgen door spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, waarbij de Straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is. Ook aanvallen van Houthi-rebellen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië drijven de prijzen op. Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken. De omzet kwam uit op 6 miljard euro, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland stabiliseerde zich net boven de 20% na jaren van daling. In België groeide de omzet met 28%, vooral door nieuwe winkels, en kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 2% uit. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord kon zich in Camp Nou niet meten met FC Barcelona en verloor kansloos met 5-1. De thuisploeg liet vooral voor rust het spel domineren en gunde Feyenoord nauwelijks ruimte. Rafinha en Karim Adeyemi zorgden in de eerste helft voor een 2-0 voorsprong. Anis Hajmoussa was de gevaarlijkste aanvaller van Feyenoord, maar kon niet scoren. In de tweede helft maakten Rafinha, Lamine Yamal en Gabriel Jesus de doelpunten voor Barcelona, terwijl Sam Stein de eer redde voor de bezoekers.
2: VfB Stuttgart heeft de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. De Duitse club versloeg het Noorse Viking FK met 3-1. Ermedin Demirovic was 3 keer trefzeker voor Stuttgart. Ramon Hendricks viel in de tweede helft in bij Stuttgart. PSV speelt in het hoofdtoernooi tegen zowel Stuttgart als Viking. Feyenoord treft alleen de Noorse club. Luciano Valente wil na de nederlaag van Feyenoord tegen FC Barcelona vooral vasthouden aan de positieve punten. De aanvoerder zegt dat zijn ploeg lef heeft getoond en probeerde te voetballen waar het kon. Hij baalt enorm van de 5 tegentreffers, maar heeft ook genoten van de bijzondere avond. Valente erkent dat hij zelf ook nog veel dingen beter kan doen, fysiek en aan de bal. Feyenoord moet de wedstrijd meenemen naar de uitwedstrijd bij PEC Zwolle, waar zondag overtuigend gewonnen moet worden. Givay Zegiel is niet verrast over het krachtverschil tussen Feyenoord en FC Barcelona. De 22-jarige middenvelder zegt dat Barcelona op het veld er net zo uitzag als op televisie, waar hij vaak van geniet. Zegiel liet zich ook zien met een mooie actie, waarbij hij de bal over een tegenstander lepelde. Hij had zichzelf voorgenomen om te voetballen alsof hij op een pleintje speelde. Zegiel vindt dat Feyenoord veel kan leren van de wedstrijd, vooral over de snelheid waarmee Barcelona druk zet. Trainer Hansi Flick complimenteert Feyenoord na de zege van FC Barcelona. Hij zegt dat de bezoekers uit Rotterdam echt durfden te voetballen en thuishoren in de Champions League. Barcelona is na 4 speelronden de enige club zonder puntenverlies in La Liga, met een doelsaldo van 17-2. Flick zegt dat de laatste training voor het duel met Valencia de beste was die hij ooit heeft gezien, ook niet toen hij trainer van Bayern München was. Hij benadrukt dat het seizoen pas net is begonnen en dat de prijzen in april en mei worden verdeeld.
3: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst noemt de 5-1-nederlaag tegen FC Barcelona in de Champions League geen verrassing. Hij denkt dat zijn ploeg tegen de beste ploeg van dit moment in de wereld heeft gespeeld. Feyenoord probeerde zijn eigen spel te spelen en liep niet alleen achteruit, wat Barcelona-trainer Hansi Flick ook erkende. Voor 18 spelers uit de selectie was dit de eerste wedstrijd in de Champions League. Van Bronckhorst verloor in 1997 zelf ook met 5-1 van Juventus in de Champions League, maar leerde daarvan en speelde later bij Barcelona.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen geleidelijk droog. De wind neemt in de loop van de avond af. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het noordoosten is nog een enkele lichte bui mogelijk. De temperatuur daalt naar zo'n 8 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het meest droog. In het noordwesten is een enkele bui mogelijk. De middag wordt zo'n 18 tot 21 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee soms wat krachtiger. Ook morgenavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws.
9: Het verkeer op de A28 kan weer richting Utrecht rijden over de Hardenbergenbrug bij Nijkerk. Rijkswaterstaat heeft de herstelwerkzaamheden aan die kant van de brug afgerond. De rijrichting naar Zwolle is nog dicht. Daar wordt nog gewerkt aan het afbouwen van de verkeersmaatregelen. Maandag ontdekte Rijkswaterstaat dat er met spoed onderhoud nodig was, omdat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. De veiligheid van de brug kon daardoor niet worden gegarandeerd.
10: Bijna 170 bestuurders van alle 21 waterschappen hebben staatssecretaris Silvio Erkens opgeroepen zich uit te spreken tegen aanpassingen van Europese regels voor gewasbeschermingsmiddelen. De bestuurders van 12 politieke partijen maken zich zorgen over voorstellen die het langer mogelijk maken om schadelijk bevonden middelen te gebruiken. Nu is die termijn 1,5 jaar. Europa wil daar 3 jaar van maken. De waterschapsbestuurders zeggen dat dit onverantwoord is voor de waterkwaliteit en de volksgezondheid. Erkens laat weten dat hij inzet op een verbeterd voorstel in Brussel.
11: Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van XR Justice Now, die dinsdag het vragenuur verstoorden. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd. Van Kampen liet de publieke tribune ontruimen. Tegelijkertijd werd het glas bij de hoofdingang van het Kamergebouw beklad. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel kijken of de strafmaat voor het verstoren van een vergadering nog wel volstaat. De Hardenbergenbrug over de A28 bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht om 12 uur weer open. De brug is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden, nadat Rijkswaterstaat constateerde dat er zand en grind was weggespoeld rond de pijlers. De werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Minister Karremans zegt dat de Nederlandse infrastructuur verouderd is en dat er de komende jaren flink geïnvesteerd moet worden in onderhoud en vervanging. Er zijn nog meer dan 100 andere verouderde bruggen die extra gemonitord worden.
12: Regeringscommissaris Omgevingswet Kars de Graaf noemt het wetsvoorstel van Defensie voor makkelijker oefenen met militairen overbodig. Hij zei woensdag in de Tweede Kamer dat de plannen zonder problemen kunnen worden ingepast in de Omgevingswet. Die wet bundelt sinds 2024 alle regels voor de fysieke leefomgeving van alle ministeries. De Graaf waarschuwt dat een aparte defensiewet de regelgeving complexer maakt en de inspraak en rechtsbescherming beperkt. Hij vraagt de Kamer om de defensiewet zo snel mogelijk in de omgevingswet te integreren.
13: De politiebonden maken zich zorgen over de inzet van onervaren agenten zonder begeleiding van een ervaren collega, meldt het AD. Vorige week dinsdag werden 2 jonge agenten naar een melding in Overasselt gestuurd, waar ze direct onder vuur kwamen te liggen. 1 van hen raakte zwaar gewond. Later arriverende collega's voorkwamen dat ze overleden.
14: Woordvoerder Mark Brink van de Nederlandse Politiebond herkent het beeld dat net afgestudeerde agenten niet altijd worden begeleid door ervaren collega's. Hij benadrukt dat zelfs agenten met 20 jaar ervaring zo'n gebeurtenis indrukwekkend vinden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse Veiligheidsdienst heeft een dag voor de massale instroom van migranten in de exclave Ceuta gewaarschuwd voor een dergelijk incident. De grensdivisie van de politie meldde op 29 juli dat migrantengroepen een massale binnenkomst organiseerden voor die nacht. Een dag later begon de toestroom van naar schatting 80.000 migranten. Premier Pedro Sanchez had eerder in het parlement gezegd dat er geen signalen waren geweest. De regering maakte dinsdag de inlichtingen openbaar na kritiek van de oppositie. De Houthis hebben voor de tweede dag op rij meerdere steden in Saoedi-Arabië aangevallen met ballistische raketten en drones. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldt dat onder meer Abha, Khamis Mushaid en Jazan zijn bestookt. Een dag eerder raakten bij soortgelijke aanvallen 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië heeft de afgelopen twee dagen grote luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Jemen. Daarnaast zijn jemenitische regeringstroepen een nieuw offensief begonnen om gebied van de Houthis te veroveren. President Trump zegt dat Iran met zijn aanvallen de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in november probeert te beïnvloeden. Hij voorspelt dat de oorlog na die verkiezingen direct zal eindigen, omdat Iran het dan niet meer vol kan houden. De oorlog begon eind februari, toen de Verenigde Staten samen met Israël Iran aanvielen. De laatste weken vallen de VS en Iran elkaars doelen weer veelvuldig aan. Ook is de straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, nog altijd zo goed als afgesloten. In de Noord-Oekraïnse stad Sumy zijn 3 mensen omgekomen bij een drone-aanval op een winkelcentrum. 2 anderen raakten gewond. De regionale gouverneur meldt dat reddingswerkers bezig zijn het puin te ruimen. Sumy ligt dicht bij de Russische grens en wordt vaak aangevallen. Ook elders in Oekraïne vielen woensdag slachtoffers. In Kiev kwam iemand om bij een aanval op een woongebouw en in Mykolaiv vielen 2 doden toen de haven werd beschoten. Het vliegtuig van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky is dinsdag vlak na het opstijgen in Moldavië bijna geraakt door een drone. Dat meldt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky ontving in Oslo. Het luchtruim van Moldavië wordt regelmatig geschonden door drones uit de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het is niet bekend wat voor drone het was of waar de drone vandaan kwam. Zelensky vloog naar Noorwegen voor de uitvaart van de Noorse koning Harald en had ook gesprekken over militaire samenwerking en steun. Het Internationaal Atoomenergieagentschap stapt naar de Veiligheidsraad van de VN met klachten over Iran. De Raad van Gouverneurs van het agentschap vindt dat Iran moet meewerken aan inspecties. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten kwamen met het voorstel. Rusland, China en Niger stemden tegen de resolutie. Iran spreekt van een politieke resolutie en zegt dat de situatie alleen is gecreëerd vanwege agressie door de VS en Israël. Het agentschap kan sinds juni 2025 geen inspecties meer doen in Iran.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten.
18: Beleggers maken zich zorgen over de oplaaiende gevechten tussen Iran en de Verenigde Staten en stijgende energieprijzen. De prijs voor een vat Brentolie kwam voor het eerst sinds juli boven de $100 uit. De Dow Jones-index zakte 0,8%. De S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,6%. De vrees is dat duurdere energie en brandstoffen zich vertalen in een langere periode van hoge inflatie.
19: Apple heeft woensdag zijn eerste opvouwbare iPhone gepresenteerd, de iPhone Duo. Het toestel kost omgerekend zo'n €1718 en is daarmee de grootste verandering aan het iPhone-ontwerp sinds de introductie van de smartphone. Apple benadrukt dat het scherm in opengevouwen stand een minder zichtbare kreuk heeft dan bij concurrenten. Het was de eerste grote productpresentatie onder leiding van topman John Ternus, die op 1 september Tim Cook opvolgde. De prijzen van de nieuwe gewone iPhones zijn $100 hoger dan vorig jaar, door de gestegen kosten van geheugenchips.
20: Duizenden vakbondsleden in het openbaar vervoer hebben vandaag gestaakt uit protest tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. FNV meldt dat 6000 leden meededen. CNV spreekt van ruim 2000 stakers. De vakbonden willen dat het kabinet alle bezuinigingen op uitkeringen en arbeidsongeschiktheid van tafel haalt. Vorige week deed de coalitie van D66, CDA en VVD een handreiking naar de bonden en de linkse oppositiepartij PRO. Maar de bonden eisen dat iedere vorm van bezuinigen op het sociale vangnet wordt geschrapt. Door de staking was het rustig bij stations en haltes. Vervoerders melden dat reizigers goed op de hoogte waren.
21: Het Belgische mobiliteitsconcern Dieteren meldt dat kleinere aandeelhouders van Belron verschillende opties onderzoeken, waaronder een beursgang. Belron is het bedrijf achter autoruithersteller Carglass. Dieteren heeft zelf iets meer dan de helft van de aandelen in Belron en blijft aandeelhouder. Minderheidsaandeelhouders hebben nog geen definitieve beslissing genomen. Belron heeft naast Carglass ook merken als Safelight en Autoglass en is met 32.000 medewerkers actief in 42 landen.
22: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een fors verlies gesloten. Beleggers maken zich zorgen over oplopende energieprijzen en het effect daarvan op de inflatie. De AEX-index daalde 1,3% tot 1101,89. De olieprijzen stijgen door spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, waarbij de Straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is. Ook aanvallen van Houthi-rebellen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië drijven de prijzen op.
23: Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken. De omzet kwam uit op €6 miljard, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland stabiliseerde zich net boven de 20% na jaren van daling. In België groeide de omzet met 28%, vooral door nieuwe winkels. En kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 2% uit.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Luciano Valente wil na de nederlaag van Feyenoord tegen FC Barcelona vooral vasthouden aan de positieve punten. De aanvoerder zegt dat zijn ploeg lef heeft getoond en proberen te voetballen waar het kon. Hij baalt enorm van de 5 tegentreffers, maar heeft ook genoten van de bijzondere avond. Valente erkent dat hij zelf ook nog veel dingen beter kan doen, fysiek en aan de bal. Feyenoord moet de wedstrijd meenemen naar de uitwedstrijd bij PEC Zwolle, waar zondag overtuigend gewonnen moet worden. Givaj Zegiel is niet verrast over het krachtverschil tussen Feyenoord en FC Barcelona. De 22-jarige middenvelder zegt dat Barcelona op het veld er net zo uitzag als op televisie, waar hij vaak van geniet. Zegiel liet zich ook zien met een mooie actie, waarbij hij de bal over een tegenstander lepelde. Hij had zichzelf voorgenomen om te voetballen alsof hij op een pleintje speelde. Zegiel vindt dat Feyenoord veel kan leren van de wedstrijd, vooral over de snelheid waarmee Barcelona druk zet. Trainer Hansi Flick complimenteert Feyenoord na de zege van FC Barcelona. Hij zegt dat de bezoekers uit Rotterdam echt durfden te voetballen en thuishoren in de Champions League. Barcelona is na 4 speelronden de enige club zonder puntenverlies in La Liga, met een doelsaldo van 17-2. Flick zegt dat de laatste training voor het duel met Valencia de beste was die hij ooit heeft gezien. Ook niet toen hij trainer van Bayern München was. Hij benadrukt dat het seizoen pas net is begonnen en dat de prijzen in april en mei worden verdeeld. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst noemt de 5-1 nederlaag tegen FC Barcelona in de Champions League geen verrassing. Hij denkt dat zijn ploeg tegen de beste ploeg van dit moment in de wereld heeft gespeeld. Feyenoord probeerde zijn eigen spel te spelen en liep niet alleen achteruit, wat Barcelona-trainer Hansi Flick ook erkende. Voor 18 spelers uit de selectie was dit de eerste wedstrijd in de Champions League. Van Bronckhorst verloor in 1997 zelf ook met 5-1 van Juventus in de Champions League, maar leerde daarvan en speelde later bij Barcelona. Coco Gauff heeft zich geplaatst voor de halve finales van de US Open. De Amerikaanse nummer 4 van de plaatsingslijst versloeg de Russin Mira Andreeva in 3 sets. 3-6, 7-6, 6-3. Gauff verloor de eerste set, maar won daarna een spannende tiebreak waarin ze 2 matchpoints van Andreeva wegsloeg. In de beslissende set maakte de Russin veel meer fouten en kwam Gauff op voorsprong. Gauff neemt het nu op tegen Elena Rybakina, die eerder op de dag won van de Chinese Zheng Qin Wen. Paris Saint-Germain is het hoofdtoernooi van de Champions League begonnen met een ruime zege. De club uit Parijs won thuis met 6-1 van Slovan Bratislava. Ousmane Dembele opende de score en maakte ook de 2-0. Ferran Torres scoorde 3 keer, waaronder de 3-0 vlak voor rust. Sulaiman Kamara maakte nog een fraaie treffer voor Slovan, waarna Fabian Ruiz de eindstand bepaalde op 6-1. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen geleidelijk droog. De wind neemt in de loop van de avond af. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. Alleen in het noordoosten is nog een enkele lichte bui mogelijk. De temperatuur daalt naar zo'n 8 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het meest droog. In het noordwesten is een enkele bui mogelijk. De middag wordt zo'n 18 tot 21 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan zee soms wat krachtiger. Ook morgenavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Het verkeer op de A28 kan weer richting Utrecht rijden over de Hardenbergenbrug bij Nijkerk. Rijkswaterstaat heeft de herstelwerkzaamheden aan die kant van de brug afgerond. De rijrichting naar Zwolle is nog dicht. Daar wordt nog gewerkt aan het afbouwen van de verkeersmaatregelen. Maandag ontdekte Rijkswaterstaat dat er met spoed onderhoud nodig was, omdat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. De veiligheid van de brug kon daardoor niet worden gegarandeerd.
26: Bijna 170 bestuurders van alle 21 waterschappen hebben staatssecretaris Silvio Erkens opgeroepen zich uit te spreken tegen aanpassingen van Europese regels voor gewasbeschermingsmiddelen. De bestuurders van 12 politieke partijen maken zich zorgen over voorstellen die het langer mogelijk maken om schadelijk bevonden middelen te gebruiken. Nu is die termijn 1,5 jaar. Europa wil daar 3 jaar van maken. De waterschapsbestuurders zeggen dat dit onverantwoord is voor de waterkwaliteit en de volksgezondheid. Erkens laat weten dat hij inzet op een verbeterd voorstel in Brussel.
6: Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van XR Justice Now, die dinsdag het vragenuur verstoorden. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd. Van Kampen liet de publieke tribune ontruimen. Tegelijkertijd werd het glas bij de hoofdingang van het Kamergebouw beklad. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel kijken of de strafmaat voor het verstoren van een vergadering nog wel volstaat. De Hardenbergen brug over de A28 bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht om 12 uur weer open. De brug is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Nadat Rijkswaterstaat constateerde dat er zand en grind was weggespoeld rond de pijlers. De werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Minister Karremans zegt dat de Nederlandse infrastructuur verouderd is en dat er de komende jaren flink geïnvesteerd moet worden in onderhoud en vervanging. Er zijn nog meer dan 100 andere verouderde bruggen die extra gemonitord worden.
7: Regeringscommissaris Omgevingswet Kars de Graaf noemt het wetsvoorstel van Defensie voor makkelijker oefenen met militairen overbodig. Hij zei woensdag in de Tweede Kamer dat de plannen zonder problemen kunnen worden ingepast in de Omgevingswet. Die wet bundelt sinds 2024 alle regels voor de fysieke leefomgeving van alle ministeries. De Graaf waarschuwt dat een aparte Defensiewet de regelgeving complexer maakt en de inspraak en rechtsbescherming beperkt. Hij vraagt de Kamer om de Defensiewet zo snel mogelijk in de Omgevingswet te integreren.
8: De politiebonden maken zich zorgen over de inzet van onervaren agenten zonder begeleiding van een ervaren collega, meldt het AD. Vorige week dinsdag werden twee jonge agenten naar een melding in Overasselt gestuurd, waar ze direct onder vuur kwamen te liggen. Eén van hen raakte zwaar gewond. Later arriverende collega's voorkwamen dat ze overleden. Woordvoerder Mark Brink van de Nederlandse Politiebond herkent het beeld dat net afgestudeerde agenten niet altijd worden begeleid door ervaren collega's. Hij benadrukt dat zelfs agenten met 20 jaar ervaring zo'n gebeurtenis indrukwekkend vinden.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse Veiligheidsdienst heeft een dag voor de massale instroom van migranten in de exclave Ceuta gewaarschuwd voor een dergelijk incident. De grensdivisie van de politie meldde op 29 juli dat migrantengroepen een massale binnenkomst organiseerden voor die nacht. Een dag later begon de toestroom van naar schatting 80.000 migranten. Premier Pedro Sanchez had eerder in het parlement gezegd dat er geen signalen waren geweest. De regering maakte dinsdag de inlichtingen openbaar na kritiek van de oppositie. De Houthis hebben voor de tweede dag op rij meerdere steden in Saoedi-Arabië aangevallen met ballistische raketten en drones. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldt dat onder meer Abha, Khamis Mushaid en Jazan zijn bestookt. Een dag eerder raakten bij soortgelijke aanvallen 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië heeft de afgelopen twee dagen grote luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Jemen. Daarnaast zijn jemenitische regeringstroepen een nieuw offensief begonnen om gebied van de Houthis te veroveren.
12: President Trump zegt dat Iran met zijn aanvallen de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in november probeert te beïnvloeden. Hij voorspelt dat de oorlog na die verkiezingen direct zal eindigen, omdat Iran het dan niet meer vol kan houden. De oorlog begon eind februari, toen de Verenigde Staten samen met Israël Iran aanvielen. De laatste weken vallen de VS en Iran elkaars doelen weer veelvuldig aan. Ook is de straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, nog altijd zo goed als afgesloten.
13: In de Noord-Oekraïnse stad Sumy zijn 3 mensen omgekomen bij een drone-aanval op een winkelcentrum. 2 anderen raakten gewond. De regionale gouverneur meldt dat reddingswerkers bezig zijn het puin te ruimen. Sumy ligt dicht bij de Russische grens en wordt vaak aangevallen. Ook elders in Oekraïne vielen woensdag slachtoffers. In Kiev kwam iemand om bij een aanval op een woongebouw en in Mykolaiv vielen 2 doden toen de haven werd beschoten.
14: Het vliegtuig van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky is dinsdag vlak na het opstijgen in Moldavië bijna geraakt door een drone. Dat meldt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky ontving in Oslo. Het luchtruim van Moldavië wordt regelmatig geschonden door drones uit de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het is niet bekend wat voor drone het was of waar de drone vandaan kwam. Zelensky vloog naar Noorwegen voor de uitvaart van de Noorse koning Harald en had ook gesprekken over militaire samenwerking en steun.
15: Het Internationaal Atoomenergieagentschap stapt naar de Veiligheidsraad van de VN met klachten over Iran. De Raad van Gouverneurs van het agentschap vindt dat Iran moet meewerken aan inspecties. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten kwamen met het voorstel. Rusland, China en Niger stemden tegen de resolutie. Iran spreekt van een politieke resolutie en zegt dat de situatie alleen is gecreëerd vanwege agressie door de VS en Israël. Het agentschap kan sinds juni 2025 geen inspecties meer doen in Iran.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers maken zich zorgen over de oplaaiende gevechten tussen Iran en de Verenigde Staten en stijgende energieprijzen. De prijs voor een vat Brentolie kwam voor het eerst sinds juli boven de $100 uit. De Dow Jones-index zakte 0,8%. De S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,6%. De vrees is dat duurdere energie en brandstoffen zich vertalen in een langere periode van hoge inflatie.
19: Apple heeft woensdag zijn eerste opvouwbare iPhone gepresenteerd, de iPhone Duo. Het toestel kost omgerekend zo'n €1.718 en is daarmee de grootste verandering aan het iPhone-ontwerp sinds de introductie van de smartphone. Apple benadrukt dat het scherm in opengevouwen stand een minder zichtbare kreuk heeft dan bij concurrenten. Het was de eerste grote productpresentatie onder leiding van topman John Ternus, die op 1 september Tim Cook opvolgde. De prijzen van de nieuwe gewone iPhones zijn $100 hoger dan vorig jaar, door de gestegen kosten van geheugenchips.
27: Duizenden vakbondsleden in het openbaar vervoer hebben vandaag gestaakt uit protest tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. FNV meldt dat 6.000 leden meededen. CNV spreekt van ruim 2.000 stakers. De vakbonden willen dat het kabinet alle bezuinigingen op uitkeringen en arbeidsongeschiktheid van tafel haalt. Vorige week deed de coalitie van D66, CDA en VVD een handreiking naar de bonden en de linkse oppositiepartij PRO. Maar de bonden eisen dat iedere vorm van bezuinigen op het sociale vangnet wordt geschrapt. Door de staking was het rustig bij stations en haltes. Vervoerders melden dat reizigers goed op de hoogte waren.
28: Het Belgische mobiliteitsconcern D'Iteren meldt dat kleinere aandeelhouders van Belron verschillende opties onderzoeken, waaronder een beursgang. Belron is het bedrijf achter autoruithersteller Carglass. D'Iteren heeft zelf iets meer dan de helft van de aandelen in Belron en blijft aandeelhouder. Minderheidsaandeelhouders hebben nog geen definitieve beslissing genomen. Belron heeft naast Carglass ook merken als Safelite en Autoglass en is met 32.000 medewerkers actief in 42 landen.
29: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een fors verlies gesloten.
0: Beleggers maken zich zorgen over oplopende energieprijzen en het effect daarvan op de inflatie. De AEX-index daalde 1,3% tot 1101,89. De olieprijzen stijgen door spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, waarbij de Straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is. Ook aanvallen van Houthi-rebellen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië drijven de prijzen op.
1: Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken. De omzet kwam uit op 6 miljard euro, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland stabiliseerde zich net boven de 20% na jaren van daling. In België groeide de omzet met 28%, vooral door nieuwe winkels, en kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 2% uit.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Luciano Valente wil na de nederlaag van Feyenoord tegen FC Barcelona vooral vasthouden aan de positieve punten. De aanvoerder zegt dat zijn ploeg lef heeft getoond en probeerde te voetballen waar het kon. Hij baalt enorm van de 5 tegentreffers, maar heeft ook genoten van de bijzondere avond. Valente erkent dat hij zelf ook nog veel dingen beter kan doen, fysiek en aan de bal. Feyenoord moet de wedstrijd meenemen naar de uitwedstrijd bij PEC Zwolle, waar zondag overtuigend gewonnen moet worden. Givaj Zegiel is niet verrast over het krachtverschil tussen Feyenoord en FC Barcelona. De 22-jarige middenvelder zegt dat Barcelona op het veld er net zo uitzag als op televisie, waar hij vaak van geniet. Zegiel liet zich ook zien met een mooie actie, waarbij hij de bal over een tegenstander lepelde. Hij had zichzelf voorgenomen om te voetballen alsof hij op een pleintje speelde. Zegiel vindt dat Feyenoord veel kan leren van de wedstrijd, vooral over de snelheid waarmee Barcelona druk zet. Trainer Hansi Flick complimenteert Feyenoord na de zege van FC Barcelona. Hij zegt dat de bezoekers uit Rotterdam echt durfden te voetballen en thuishoren in de Champions League. Barcelona is na 4 speelronden de enige club zonder puntenverlies in La Liga, met een doelsaldo van 17-2. Flick zegt dat de laatste training voor het duel met Valencia de beste was die hij ooit heeft gezien, ook niet toen hij trainer van Bayern München was. Hij benadrukt dat het seizoen pas net is begonnen en dat de prijzen in april en mei worden verdeeld.
21: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst noemt de 5-1-nederlaag tegen FC Barcelona in de Champions League geen verrassing. Hij denkt dat zijn ploeg tegen de beste ploeg van dit moment in de wereld heeft gespeeld. Feyenoord probeerde zijn eigen spel te spelen en liep niet alleen achteruit, wat Barcelona-trainer Hansi Flick ook erkende. Voor 18 spelers uit de selectie was dit de eerste wedstrijd in de Champions League. Van Bronckhorst verloor in 1997 zelf ook met 5-1 van Juventus in de Champions League, maar leerde daarvan en speelde later bij Barcelona. Coco Gauff heeft zich geplaatst voor de halve finales van de US Open. De Amerikaanse nummer 4 van de plaatsingslijst versloeg de Russin Mira Andreeva in 3 sets. 3-6, 7-6, 6-3. Gauff verloor de eerste set, maar won daarna een spannende tiebreak waarin ze 2 matchpoints van Andreeva wegsloeg. In de beslissende set maakte de Russin veel meer fouten en kwam Gauff op voorsprong. Gauff neemt het nu op tegen Elena Rybakina, die eerder op de dag won van de Chinese Zheng Qin Wen. Paris Saint-Germain is het hoofdtoernooi van de Champions League begonnen met een ruime zege. De club uit Parijs won thuis met 6-1 van Slovan Bratislava. Ousmane Dembele opende de score en maakte ook de 2-0. Ferran Torres scoorde 3 keer, waaronder de 3-0 vlak voor rust. Sulaiman Kamara maakte nog een fraaie treffer voor Slovan, waarna Fabian Ruiz de eindstand bepaalde op 6-1. Dit was het laatste sportnieuws.
22: Je luistert naar Talk Radio.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen geleidelijk droog.
3: De wind uit het westen is matig, aan de kust vrij krachtig en neemt in de loop van de avond wat af. Vannacht blijft het op een enkele lichte bui in het noordoosten naar vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan zee en plaatselijk 8 graden in het binnenland. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het rustig weer. Alleen in het noordwesten kans op een lichte bui. De middagtemperatuur loopt op naar 18 tot plaatselijk 21 graden in Limburg bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Het rommelt binnen de provinciale politiek in Groningen. Een meerderheid van de partijen in provinciale staten voerde woensdag een onderwerp over de gedwongen onteigening van een boerenbedrijf van de agenda af. De grootste coalitiepartij, BBB, had de kwestie vorige week juist op de agenda gezet, omdat de partij vindt dat er nog een oplossing mogelijk is. Het gaat om grond van een boerenbedrijf in Westerkwartier die volgens het college nodig is voor een waterberging en natuurrealisatie. BBB wil dat het punt nu op de besluitvormende vergadering van Provinciale Staten eind deze maand aan de orde komt. Het verkeer kan beide kanten van de Hardenbergerbrug weer gebruiken, meldt Rijkswaterstaat. Sinds maandag was Rijkswaterstaat bezig met herstelwerkzaamheden aan de brug bij Nijkerk, waar de A28 overheen loopt. De wegbeheerder constateerde toen dat het niet veilig was om nog over dat stuk van de snelweg te rijden, omdat zand en grind rond de pijlers van de brug waren weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft de pijlers weer opgevuld met zand.
7: Het verkeer op de A28 kan weer richting Utrecht rijden over de Hardenbergenbrug bij Nijkerk. Rijkswaterstaat heeft de herstelwerkzaamheden aan die kant van de brug afgerond. De rijrichting naar Zwolle is nog dicht. Daar wordt nog gewerkt aan het afbouwen van de verkeersmaatregelen. Maandag ontdekte Rijkswaterstaat dat er met spoed onderhoud nodig was, omdat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. De veiligheid van de brug kon daardoor niet worden gegarandeerd.
8: Bijna 170 bestuurders van alle 21 waterschappen hebben staatssecretaris Silvio Erkens opgeroepen zich uit te spreken tegen aanpassingen van Europese regels voor gewasbeschermingsmiddelen. De bestuurders van 12 politieke partijen maken zich zorgen over voorstellen die het langer mogelijk maken om schadelijk bevonden middelen te gebruiken. Nu is die termijn 1,5 jaar. Europa wil daar 3 jaar van maken. De waterschapsbestuurders zeggen dat dit onverantwoord is voor de waterkwaliteit en de volksgezondheid. Erkens laat weten dat hij inzet op een verbeterd voorstel in Brussel.
24: Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van XR Justice Now, die dinsdag het vragenuur verstoorden. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd. Van Kampen liet de publieke tribune ontruimen. Tegelijkertijd werd het glas bij de hoofdingang van het Kamergebouw beklad. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel kijken of de strafmaat voor het verstoren van een vergadering nog wel volstaat.
8: De Hardenbergenbrug over de A28 bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht om 12 uur weer open. De brug is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden, nadat Rijkswaterstaat constateerde dat er zand en grind was weggespoeld rond de pijlers. De werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Minister Karremans zegt dat de Nederlandse infrastructuur verouderd is en dat er de komende jaren flink geïnvesteerd moet worden in onderhoud en vervanging. Er zijn nog meer dan 100 andere verouderde bruggen die extra gemonitord worden.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten.
9: Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse Veiligheidsdienst heeft een dag voor de massale instroom van migranten in de exclave Ceuta gewaarschuwd voor een dergelijk incident. De grensdivisie van de politie meldde op 29 juli dat migrantengroepen een massale binnenkomst organiseerden voor die nacht. Een dag later begon de toestroom van naar schatting 80.000 migranten. Premier Pedro Sanchez had eerder in het parlement gezegd dat er geen signalen waren geweest. De regering maakte dinsdag de inlichtingen openbaar na kritiek van de oppositie.
11: De Houthis hebben voor de tweede dag op rij meerdere steden in Saoedi-Arabië aangevallen met ballistische raketten en drones. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldt dat onder meer Abha, Khamis Mushaid en Jazan zijn bestookt. Een dag eerder raakten bij soortgelijke aanvallen 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië heeft de afgelopen twee dagen grote luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Jemen. Daarnaast zijn jemenitische regeringstroepen een nieuw offensief begonnen om gebied van de Houthis te veroveren.
12: President Trump zegt dat Iran met zijn aanvallen de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in november probeert te beïnvloeden. Hij voorspelt dat de oorlog na die verkiezingen direct zal eindigen, omdat Iran het dan niet meer vol kan houden. De oorlog begon eind februari, toen de Verenigde Staten samen met Israël Iran aanvielen. De laatste weken vallen de VS en Iran elkaars doelen weer veelvuldig aan. Ook is de straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, nog altijd zo goed als afgesloten.
13: In de Noord-Oekraïnse stad Sumy zijn 3 mensen omgekomen bij een drone-aanval op een winkelcentrum. 2 anderen raakten gewond. De regionale gouverneur meldt dat reddingswerkers bezig zijn het puin te ruimen. Sumy ligt dicht bij de Russische grens en wordt vaak aangevallen. Ook elders in Oekraïne vielen woensdag slachtoffers. In Kiev kwam iemand om bij een aanval op een woongebouw en in Mykolaiv vielen 2 doden toen de haven werd beschoten.
14: Het vliegtuig van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky is dinsdag vlak na het opstijgen in Moldavië bijna geraakt door een drone. Dat meldt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky ontving in Oslo. Het luchtruim van Moldavië wordt regelmatig geschonden door drones uit de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het is niet bekend wat voor drone het was of waar de drone vandaan kwam. Zelensky vloog naar Noorwegen voor de uitvaart van de Noorse koning Harald en had ook gesprekken over militaire samenwerking en steun.
15: Het Internationaal Atoomenergieagentschap stapt naar de Veiligheidsraad van de VN met klachten over Iran. De Raad van Gouverneurs van het agentschap vindt dat Iran moet meewerken aan inspecties. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten kwamen met het voorstel. Rusland, China en Niger stemden tegen de resolutie. Iran spreekt van een politieke resolutie en zegt dat de situatie alleen is gecreëerd vanwege agressie door de VS en Israël. Het agentschap kan sinds juni 2025 geen inspecties meer doen in Iran.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers maken zich zorgen over de oplaaiende gevechten tussen Iran en de Verenigde Staten en stijgende energieprijzen. De prijs voor een vat Brentolie kwam voor het eerst sinds juli boven de $100 uit. De Dow Jones-index zakte 0,8%. De S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,6%. De vrees is dat duurdere energie en brandstoffen zich vertalen in een langere periode van hoge inflatie.
0: Apple heeft woensdag zijn eerste opvouwbare iPhone gepresenteerd, de iPhone Duo. Het toestel kost omgerekend zo'n €1718 en is daarmee de grootste verandering aan het iPhone-ontwerp sinds de introductie van de smartphone. Apple benadrukt dat het scherm in opengevouwen stand een minder zichtbare kreuk heeft dan bij concurrenten. Het was de eerste grote productpresentatie onder leiding van topman John Ternus, die op 1 september Tim Cook opvolgde. De prijzen van de nieuwe gewone iPhones zijn $100 hoger dan vorig jaar, door de gestegen kosten van geheugenchips.
1: Duizenden vakbondsleden in het openbaar vervoer hebben vandaag gestaakt uit protest tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. FNV meldt dat 6000 leden meededen. CNV spreekt van ruim 2000 stakers. De vakbonden willen dat het kabinet alle bezuinigingen op uitkeringen en arbeidsongeschiktheid van tafel haalt. Vorige week deed de coalitie van D66, CDA en VVD een handreiking naar de bonden en de linkse oppositiepartij PRO. Maar de bonden eisen dat iedere vorm van bezuinigen op het sociale vangnet wordt geschrapt. Door de staking was het rustig bij stations en haltes. Vervoerders melden dat reizigers goed op de hoogte waren.
2: Het Belgische mobiliteitsconcern Dieteren meldt dat kleinere aandeelhouders van Belron verschillende opties onderzoeken, waaronder een beursgang. Belron is het bedrijf achter autoruithersteller Carglass. Dieteren heeft zelf iets meer dan de helft van de aandelen in Belron en blijft aandeelhouder. Minderheidsaandeelhouders hebben nog geen definitieve beslissing genomen. Belron heeft naast Carglass ook merken als Safelite en Autoglass en is met 32.000 medewerkers actief in 42 landen.
18: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een fors verlies gesloten. Beleggers maken zich zorgen over oplopende energieprijzen en het effect daarvan op de inflatie. De AEX-index daalde 1,3% tot 1101,89. De olieprijzen stijgen door spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, waarbij de Straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is. Ook aanvallen van Houthi-rebellen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië drijven de prijzen op.
19: Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken. De omzet kwam uit op €6 miljard, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland stabiliseerde zich net boven de 20% na jaren van daling. In België groeide de omzet met 28%, vooral door nieuwe winkels, en kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 2% uit.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Trainer Hansi Flick complimenteert Feyenoord na de zege van FC Barcelona. Hij zegt dat de bezoekers uit Rotterdam echt durfden te voetballen en thuis horen in de Champions League. Barcelona is na 4 speelronden de enige club zonder puntenverlies in La Liga, met een doelsaldo van 17-2. Flick zegt dat de laatste training voor het duel met Valencia de beste was die hij ooit heeft gezien, ook niet toen hij trainer van Bayern München was. Hij benadrukt dat het seizoen pas net is begonnen en dat de prijzen in april en mei worden verdeeld. Givay Zegiel is niet verrast over het krachtverschil tussen Feyenoord en FC Barcelona. De 22-jarige middenvelder zegt dat Barcelona op het veld er net zo uitzag als op televisie, waar hij vaak van geniet. Zegiel liet zich ook zien met een mooie actie, waarbij hij de bal over een tegenstander lepelde. Hij had zichzelf voorgenomen om te voetballen alsof hij op een pleintje speelde. Zegiel vindt dat Feyenoord veel kan leren van de wedstrijd, vooral over de snelheid waarmee Barcelona druk zet.
22: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst noemt de 5-1-nederlaag tegen FC Barcelona in de Champions League geen verrassing. Hij denkt dat zijn ploeg tegen de beste ploeg van dit moment in de wereld heeft gespeeld. Feyenoord probeerde zijn eigen spel te spelen en liep niet alleen achteruit, wat Barcelona-trainer Hansi Flick ook erkende. Voor 18 spelers uit de selectie was dit de eerste wedstrijd in de Champions League. Van Bronckhorst verloor in 1997 zelf ook met 5-1 van Juventus in de Champions League, maar leerde daarvan en speelde later bij Barcelona.
3: Coco Gauff heeft zich geplaatst voor de halve finales van de US Open. De Amerikaanse nummer 4 van de plaatsingslijst versloeg de Russin Mira Andreeva in 3 sets. 3-6, 7-6, 6-3. Gauff verloor de eerste set, maar won daarna een spannende tiebreak waarin ze 2 matchpoints van Andreeva wegsloeg. In de beslissende set maakte de Russin veel meer fouten en kwam Gauff op voorsprong. Gauff neemt het nu op tegen Elena Rybakina, die eerder op de dag won van de Chinese Zheng Qinwen.

0: Anfield wonnen de Engelsen met 2-1. Marcos Llorente bracht Atletico in de eerste helft op voorsprong. Dominic Szoboszlai maakte nog voor rust gelijk. In de tweede helft zette Alexis McAllister Liverpool op 2-1. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen geleidelijk droog. De wind uit het westen is matig, aan de kust vrij krachtig en neemt in de loop van de avond wat af. Vannacht blijft het op een enkele lichte bui in het noordoosten naar vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan zee en plaatselijk 8 graden in het binnenland. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het rustig weer. Alleen in het noordwesten kans op een lichte bui. De middagtemperatuur loopt op naar 18 tot plaatselijk 21 graden in Limburg bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Het rommelt binnen de provinciale politiek in Groningen. Een meerderheid van de partijen in Provinciale Staten voerde woensdag een onderwerp over de gedwongen onteigening van een boerenbedrijf van de agenda af. De grootste coalitiepartij, BBB, had de kwestie vorige week juist op de agenda gezet, omdat de partij vindt dat er nog een oplossing mogelijk is. Het gaat om grond van een boerenbedrijf in Westerkwartier die volgens het college nodig is voor een waterberging en natuurrealisatie. BBB wil dat het punt nu op de besluitvormende vergadering van Provinciale Staten eind deze maand aan de orde komt. Het verkeer kan beide kanten van de Hardenbergerbrug weer gebruiken, meldt Rijkswaterstaat. Sinds maandag was Rijkswaterstaat bezig met herstelwerkzaamheden aan de brug bij Nijkerk, waar de A28 overheen loopt. De wegbeheerder constateerde toen dat het niet veilig was om nog over dat stuk van de snelweg te rijden, omdat zand en grind rond de pijlers van de brug waren weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft de pijlers weer opgevuld met zand. Het verkeer op de A28 kan weer richting Utrecht rijden over de Hardenbergerbrug bij Nijkerk. Rijkswaterstaat heeft de herstelwerkzaamheden aan die kant van de brug afgerond. De rijrichting naar Zwolle is nog dicht. Daar wordt nog gewerkt aan het afbouwen van de verkeersmaatregelen. Maandag ontdekte Rijkswaterstaat dat er met spoed onderhoud nodig was, omdat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. De veiligheid van de brug kon daardoor niet worden gegarandeerd. Bijna 170 bestuurders van alle 21 waterschappen hebben staatssecretaris Silvio Erkens opgeroepen zich uit te spreken tegen aanpassingen van Europese regels voor gewasbeschermingsmiddelen. De bestuurders van 12 politieke partijen maken zich zorgen over voorstellen die het langer mogelijk maken om schadelijk bevonden middelen te gebruiken. Nu is die termijn 1,5 jaar. Europa wil daar 3 jaar van maken. De waterschapsbestuurders zeggen dat dit onverantwoord is voor de waterkwaliteit en de volksgezondheid. Erkens laat weten dat hij inzet op een verbeterd voorstel in Brussel. Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van XR Justice Now, die dinsdag het vragenuur verstoorden. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd. Van Kampen liet de publieke tribune ontruimen. Tegelijkertijd werd het glas bij de hoofdingang van het Kamergebouw beklad. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel kijken of de strafmaat voor het verstoren van een vergadering nog wel volstaat. De Hardenbergerbrug over de A28 bij Nijkerk gaat naar verwachting vannacht om 12 uur weer open. De brug is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden.

0: nadat Rijkswaterstaat constateerde dat er zand en grind was weggespoeld rond de pijlers. De werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Minister Karremans zegt dat de Nederlandse infrastructuur verouderd is en dat er de komende jaren flink geïnvesteerd moet worden in onderhoud en vervanging. Er zijn nog meer dan 100 andere verouderde bruggen die extra gemonitord worden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse Veiligheidsdienst heeft een dag voor de massale instroom van migranten in de exclave Ceuta gewaarschuwd voor een dergelijk incident. De grensdivisie van de politie meldde op 29 juli dat migrantengroepen een massale binnenkomst organiseerden voor die nacht. Een dag later begon de toestroom van naar schatting 80.000 migranten. Premier Pedro Sanchez had eerder in het parlement gezegd dat er geen signalen waren geweest. De regering maakte dinsdag de inlichtingen openbaar na kritiek van de oppositie. De Houthis hebben voor de tweede dag op rij meerdere steden in Saoedi-Arabië aangevallen met ballistische raketten en drones. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldt dat onder meer Abha, Khamis Mushaid en Jazan zijn bestookt. Een dag eerder raakten bij soortgelijke aanvallen 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië heeft de afgelopen twee dagen grote luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Jemen. Daarnaast zijn jemenitische regeringstroepen een nieuw offensief begonnen om gebied van de Houthis te veroveren. President Trump zegt dat Iran met zijn aanvallen de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in november probeert te beïnvloeden. Hij voorspelt dat de oorlog na die verkiezingen direct zal eindigen, omdat Iran het dan niet meer vol kan houden. De oorlog begon eind februari, toen de Verenigde Staten samen met Israël Iran aanvielen. De laatste weken vallen de VS en Iran elkaars doelen weer veelvuldig aan. Ook is de straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, nog altijd zo goed als afgesloten. In de Noord-Oekraïnse stad Sumy zijn 3 mensen omgekomen bij een drone-aanval op een winkelcentrum. 2 anderen raakten gewond. De regionale gouverneur meldt dat reddingswerkers bezig zijn het puin te ruimen. Sumy ligt dicht bij de Russische grens en wordt vaak aangevallen. Ook elders in Oekraïne vielen woensdag slachtoffers. In Kiev kwam iemand om bij een aanval op een woongebouw en in Mykolaiv vielen 2 doden toen de haven werd beschoten. Het vliegtuig van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky is dinsdag vlak na het opstijgen in Moldavië bijna geraakt door een drone. Dat meldt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky ontving in Oslo. Het luchtruim van Moldavië wordt regelmatig geschonden door drones uit de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het is niet bekend wat voor drone het was of waar de drone vandaan kwam. Zelensky vloog naar Noorwegen voor de uitvaart van de Noorse koning Harald en had ook gesprekken over militaire samenwerking en steun. Het Internationaal Atoomenergieagentschap stapt naar de Veiligheidsraad van de VN met klachten over Iran. De Raad van Gouverneurs van het agentschap vindt dat Iran moet meewerken aan inspecties. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten kwamen met het voorstel. Rusland, China en Niger stemden tegen de resolutie. Iran spreekt van een politieke resolutie en zegt dat de situatie alleen is gecreëerd vanwege agressie door de VS en Israël. Het agentschap kan sinds juni 2025 geen inspecties meer doen in Iran. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers maken zich zorgen over de oplaaiende gevechten tussen Iran en de Verenigde Staten en stijgende energieprijzen. De prijs voor een vat Brentolie kwam voor het eerst sinds juli boven de $100 uit. De Dow Jones-index zakte 0,8%. De S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,6%. De vrees is dat duurdere energie en brandstoffen zich vertalen in een langere periode van hoge inflatie. Apple heeft woensdag zijn eerste opvouwbare iPhone gepresenteerd, de iPhone Duo. Het toestel kost omgerekend zo'n €1718 en is daarmee de grootste verandering aan het iPhone-ontwerp sinds de introductie van de smartphone. Apple benadrukt dat het scherm in opengevouwen stand een minder zichtbare kreuk heeft dan bij concurrenten. Het was de eerste grote productpresentatie onder leiding van topman John Ternus, die op 1 september Tim Cook opvolgde. De prijzen van de nieuwe gewone iPhones zijn $100 hoger dan vorig jaar, door de gestegen kosten van geheugenchips. Duizenden vakbondsleden in het openbaar vervoer hebben vandaag gestaakt uit protest tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. FNV meldt dat 6000 leden meededen. CNV spreekt van ruim 2000 stakers. De vakbonden willen dat het kabinet alle bezuinigingen op uitkeringen en arbeidsongeschiktheid van tafel haalt. Vorige week deed de coalitie van D66, CDA en VVD een handreiking naar de bonden en de linkse oppositiepartij PRO. Maar de bonden eisen dat iedere vorm van bezuinigen op het sociale vangnet wordt geschrapt. Door de staking was het rustig bij stations en haltes. Vervoerders melden dat reizigers goed op de hoogte waren. Het Belgische mobiliteitsconcern Dieteren meldt dat kleinere aandeelhouders van Belron verschillende opties onderzoeken, waaronder een beursgang. Belron is het bedrijf achter autoruithersteller Carglass. Dieteren heeft zelf iets meer dan de helft van de aandelen in Belron en blijft aandeelhouder. Minderheidsaandeelhouders hebben nog geen definitieve beslissing genomen. Belron heeft naast Carglass ook merken als Safelite en Autoglass en is met 32.000 medewerkers actief in 42 landen. De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een fors verlies gesloten. Beleggers maken zich zorgen over oplopende energieprijzen en het effect daarvan op de inflatie. De AEX-index daalde 1,3% tot 1101,89. De olieprijzen stijgen door spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, waarbij de Straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is. Ook aanvallen van Houthi-rebellen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië drijven de prijzen op. Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken. De omzet kwam uit op €6 miljard, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland stabiliseerde zich net boven de 20% na jaren van daling. In België groeide de omzet met 28%, vooral door nieuwe winkels, en kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 2% uit. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Trainer Hansi Flick complimenteert Feyenoord na de zege van FC Barcelona. Hij zegt dat de bezoekers uit Rotterdam echt durfden te voetballen en thuis horen in de Champions League. Barcelona is na 4 speelronden de enige club zonder puntenverlies in La Liga, met een doelsaldo van 17-2. Flick zegt dat de laatste training voor het duel met Valencia de beste was die hij ooit heeft gezien, ook niet toen hij trainer van Bayern München was. Hij benadrukt dat het seizoen pas net is begonnen en dat de prijzen in april en mei worden verdeeld. Givay Zegiel is niet verrast over het krachtverschil tussen Feyenoord en FC Barcelona. De 22-jarige middenvelder zegt dat Barcelona op het veld er net zo uitzag als op televisie, waar hij vaak van geniet. Zegiel liet zich ook zien met een mooie actie, waarbij hij de bal over een tegenstander lepelde. Hij had zichzelf voorgenomen om te voetballen alsof hij op een pleintje speelde. Zegiel vindt dat Feyenoord veel kan leren van de wedstrijd, vooral over de snelheid waarmee Barcelona druk zet.
3: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst noemt de 5-1-nederlaag tegen FC Barcelona in de Champions League geen verrassing. Hij denkt dat zijn ploeg tegen de beste ploeg van dit moment in de wereld heeft gespeeld. Feyenoord probeerde zijn eigen spel te spelen en liep niet alleen achteruit, wat Barcelona-trainer Hansi Flick ook erkende. Voor 18 spelers uit de selectie was dit de eerste wedstrijd in de Champions League. Van Bronckhorst verloor in 1997 zelf ook met 5-1 van Juventus in de Champions League, maar leerde daarvan en speelde later bij Barcelona. Coco Gauff heeft zich geplaatst voor de halve finales van de US Open. De Amerikaanse nummer 4 van de plaatsingslijst versloeg de Russin Mira Andreeva in 3 sets. 3-6, 7-6, 6-3. Gauff verloor de eerste set, maar won daarna een spannende tiebreak waarin ze 2 matchpoints van Andreeva wegsloeg. In de beslissende set maakte de Russin veel meer fouten en kwam Gauff op voorsprong. Gauff neemt het nu op tegen Elena Rybakina, die eerder op de dag won van de Chinese Zheng Qin Wen. Paris Saint-Germain is het hoofdtoernooi van de Champions League begonnen met een ruime zege op Slovan Bratislava. De Parijzenaars wonnen thuis met 6-1. Ousmane Dembele scoorde 2 keer, waarna Ferran Torres en voorrust nog 1 maakte. Na de pauze maakte Torres nog 2 doelpunten. Sulaiman Kamara scoorde voor Slovan, waarna Fabian Ruiz de eindstand op 6-1 bepaalde. Liverpool heeft de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen van Atletico Madrid. Op Anfield wonnen de Engelsen met 2-1. Marcos Llorente bracht Atletico in de eerste helft op voorsprong. Dominic Szoboszlai maakte nog voor rust gelijk. In de tweede helft zette Alexis McAllister Liverpool op 2-1. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen geleidelijk droog. De wind uit het westen is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Aan de noordkust waait het eerst nog krachtig, maar in de loop van de avond neemt de wind overal wat af. Vannacht blijft het grotendeels droog. Alleen in het noordoosten valt misschien nog een lichte bui. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. Middagtemperaturen tussen de 18 graden in het noordwesten en lokaal 21 graden in Limburg. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Aan zee af en toe vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Trouw schrijft dat grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit voorkomen bij een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland. De Hogeschool van Amsterdam deed onderzoek naar deze snel groeiende bedrijfstak. Het rapport De Parallele Voetbalwereld schetst een zorgwekkend beeld van het ecosysteem rondom de ontwikkeling van jonge voetballers. De particuliere scholen zitten in toenemende mate in een onderling afhankelijk netwerk met sportverenigingen en spelersmakelaars, terwijl toezicht en bescherming van minderjarige spelers achterblijven. Er zijn signalen van witwassen, werving binnen voetbalscholen voor drugscriminaliteit en veroordeelde medewerkers die nog steeds actief zijn bij de scholen.
9: Het rommelt binnen de provinciale politiek in Groningen. Een meerderheid van de partijen in provinciale staten voerde woensdag een onderwerp over de gedwongen onteigening van een boerenbedrijf van de agenda af. De grootste coalitiepartij, BBB, had de kwestie vorige week juist op de agenda gezet, omdat de partij vindt dat er nog een oplossing mogelijk is. Het gaat om grond van een boerenbedrijf in Westerkwartier die volgens het college nodig is voor een waterberging en natuurrealisatie. BBB wil dat het punt nu op de besluitvormende vergadering van Provinciale Staten eind deze maand aan de orde komt.
8: Het verkeer kan beide kanten van de Hardenbergerbrug weer gebruiken, meldt Rijkswaterstaat. Sinds maandag was Rijkswaterstaat bezig met herstelwerkzaamheden aan de brug bij Nijkerk, waar de A28 overheen loopt. De wegbeheerder constateerde toen dat het niet veilig was om nog over dat stuk van de snelweg te rijden, omdat zand en grind rond de pijlers van de brug waren weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft de pijlers weer opgevuld met zand. Het verkeer op de A28 kan weer richting Utrecht rijden over de Hardenbergerbrug bij Nijkerk. Rijkswaterstaat heeft de herstelwerkzaamheden aan die kant van de brug afgerond. De rijrichting naar Zwolle is nog dicht. Daar wordt nog gewerkt aan het afbouwen van de verkeersmaatregelen. Maandag ontdekte Rijkswaterstaat dat er met spoed onderhoud nodig was, omdat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. De veiligheid van de brug kon daardoor niet worden gegarandeerd. Bijna 170 bestuurders van alle 21 waterschappen hebben staatssecretaris Silvio Erkens opgeroepen zich uit te spreken tegen aanpassingen van Europese regels voor gewasbeschermingsmiddelen. De bestuurders van 12 politieke partijen maken zich zorgen over voorstellen die het langer mogelijk maken om schadelijk bevonden middelen te gebruiken. Nu is die termijn 1,5 jaar. Europa wil daar 3 jaar van maken. De waterschapsbestuurders zeggen dat dit onverantwoord is voor de waterkwaliteit en de volksgezondheid. Erkens laat weten dat hij inzet op een verbeterd voorstel in Brussel. Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van XR Justice Now, die dinsdag het vragenuur verstoorden. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd. Van Kampen liet de publieke tribune ontruimen. Tegelijkertijd werd het glas bij de hoofdingang van het Kamergebouw beklad. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel kijken of de strafmaat voor het verstoren van een vergadering nog wel volstaat. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse Veiligheidsdienst heeft een dag voor de massale instroom van migranten in de exclave Ceuta gewaarschuwd voor een dergelijk incident. De grensdivisie van de politie meldde op 29 juli dat migrantengroepen een massale binnenkomst organiseerden voor die nacht. Een dag later begon de toestroom van naar schatting 80.000 migranten. Premier Pedro Sanchez had eerder in het parlement gezegd dat er geen signalen waren geweest. De regering maakte dinsdag de inlichtingen openbaar na kritiek van de oppositie. De Houthis hebben voor de tweede dag op rij meerdere steden in Saoedi-Arabië aangevallen met ballistische raketten en drones. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldt dat onder meer Abha, Khamis Mushaid en Jazan zijn bestookt. Een dag eerder raakten bij soortgelijke aanvallen 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië heeft de afgelopen 2 dagen grote luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Jemen. Daarnaast zijn jemenitische regeringstroepen een nieuw offensief begonnen om gebied van de Houthis te veroveren. President Trump zegt dat Iran met zijn aanvallen de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in november probeert te beïnvloeden. Hij voorspelt dat de oorlog na die verkiezingen direct zal eindigen, omdat Iran het dan niet meer vol kan houden. De oorlog begon eind februari, toen de Verenigde Staten samen met Israël Iran aanvielen. De laatste weken vallen de VS en Iran elkaars doelen weer veelvuldig aan. Ook is de straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, nog altijd zo goed als afgesloten. In de Noord-Oekraïnse stad Sumy zijn 3 mensen omgekomen bij een drone-aanval op een winkelcentrum. 2 anderen raakten gewond. De regionale gouverneur meldt dat reddingswerkers bezig zijn het puin te ruimen.
11: Sumy ligt dicht bij de Russische grens en wordt vaak aangevallen. Ook elders in Oekraïne vielen woensdag slachtoffers. In Kiev kwam iemand om bij een aanval op een woongebouw en in Mykolaiv vielen 2 doden toen de haven werd beschoten.
12: Het vliegtuig van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky is dinsdag vlak na het opstijgen in Moldavië bijna geraakt door een drone. Dat meldt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky ontving in Oslo. Het luchtruim van Moldavië wordt regelmatig geschonden door drones uit de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het is niet bekend wat voor drone het was of waar de drone vandaan kwam. Zelensky vloog naar Noorwegen voor de uitvaart van de Noorse koning Harald en had ook gesprekken over militaire samenwerking en steun.
13: Het Internationaal Atoomenergieagentschap stapt naar de Veiligheidsraad van de VN met klachten over Iran. De Raad van Gouverneurs van het agentschap vindt dat Iran moet meewerken aan inspecties. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten kwamen met het voorstel. Rusland, China en Niger stemden tegen de resolutie. Iran spreekt van een politieke resolutie en zegt dat de situatie alleen is gecreëerd vanwege agressie door de VS en Israël. Het agentschap kan sinds juni 2025 geen inspecties meer doen in Iran.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers maken zich zorgen over de oplaaiende gevechten tussen Iran en de Verenigde Staten en stijgende energieprijzen. De prijs voor een vat Brentolie kwam voor het eerst sinds juli boven de $100 uit. De Dow Jones-index zakte 0,8%. De S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,6%. De vrees is dat duurdere energie en brandstoffen zich vertalen in een langere periode van hoge inflatie.
17: Apple heeft woensdag zijn eerste opvouwbare iPhone gepresenteerd, de iPhone Duo. Het toestel kost omgerekend zo'n €1718 en is daarmee de grootste verandering aan het iPhone-ontwerp sinds de introductie van de smartphone. Apple benadrukt dat het scherm in opengevouwen stand een minder zichtbare kreuk heeft dan bij concurrenten. Het was de eerste grote productpresentatie onder leiding van topman John Ternus, die op 1 september Tim Cook opvolgde. De prijzen van de nieuwe gewone iPhones zijn $100 hoger dan vorig jaar, door de gestegen kosten van geheugenchips.
18: Duizenden vakbondsleden in het openbaar vervoer hebben vandaag gestaakt uit protest tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. FNV meldt dat 6.000 leden meededen. CNV spreekt van ruim 2.000 stakers. De vakbonden willen dat het kabinet alle bezuinigingen op uitkeringen en arbeidsongeschiktheid van tafel haalt. Vorige week deed de coalitie van D66, CDA en VVD een handreiking naar de bonden en de linkse oppositiepartij PRO. Maar de bonden eisen dat iedere vorm van bezuinigen op het sociale vangnet wordt geschrapt. Door de staking was het rustig bij stations en haltes. Vervoerders melden dat reizigers goed op de hoogte waren.
19: Het Belgische mobiliteitsconcern Dietere meldt dat kleinere aandeelhouders van Belron verschillende opties onderzoeken, waaronder een beursgang. Belron is het bedrijf achter autoruithersteller Carglass. Dietere heeft zelf iets meer dan de helft van de aandelen in Belron en blijft aandeelhouder. Minderheidsaandeelhouders hebben nog geen definitieve beslissing genomen. Belron heeft naast Carglass ook merken als Safelite en Autoglass en is met 32.000 medewerkers actief in 42 landen.
20: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een fors verlies gesloten. Beleggers maken zich zorgen over oplopende energieprijzen en het effect daarvan op de inflatie. De AEX-index daalde 1,3% tot 1101,89. De olieprijzen stijgen door spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten,
0: waarbij de straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is. Ook aanvallen van Houthi-rebellen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië drijven de prijzen op.
21: Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken. De omzet kwam uit op 6 miljard euro, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland stabiliseerde zich net boven de 20% na jaren van daling. In België groeide de omzet met 28%, vooral door nieuwe winkels, en kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 2% uit.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Trainer Hansi Flick complimenteert Feyenoord na de zege van FC Barcelona. Hij zegt dat de bezoekers uit Rotterdam echt durfden te voetballen en thuis horen in de Champions League. Barcelona is na 4 speelronden de enige club zonder puntenverlies in La Liga, met een doelsaldo van 17-2. Flick zegt dat de laatste training voor het duel met Valencia de beste was die hij ooit heeft gezien, ook niet toen hij trainer van Bayern München was. Hij benadrukt dat het seizoen pas net is begonnen en dat de prijzen in april en mei worden verdeeld. Givay Zegiel is niet verrast over het krachtverschil tussen Feyenoord en FC Barcelona. De 22-jarige middenvelder zegt dat Barcelona op het veld er net zo uitzag als op televisie, waar hij vaak van geniet. Zegiel liet zich ook zien met een mooie actie, waarbij hij de bal over een tegenstander lepelde. Hij had zichzelf voorgenomen om te voetballen alsof hij op een pleintje speelde. Zegiel vindt dat Feyenoord veel kan leren van de wedstrijd, vooral over de snelheid waarmee Barcelona druk zet.
24: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst noemt de 5-1-nederlaag tegen FC Barcelona in de Champions League geen verrassing. Hij denkt dat zijn ploeg tegen de beste ploeg van dit moment in de wereld heeft gespeeld. Feyenoord probeerde zijn eigen spel te spelen en liep niet alleen achteruit, wat Barcelona-trainer Hansi Flick ook erkende. Voor 18 spelers uit de selectie was dit de eerste wedstrijd in de Champions League. Van Bronckhorst verloor in 1997 zelf ook met 5-1 van Juventus in de Champions League, maar leerde daarvan en speelde later bij Barcelona.
25: Coco Gauff heeft zich geplaatst voor de halve finales van de US Open. De Amerikaanse nummer 4 van de plaatsingslijst versloeg de Russin Mira Andreeva in 3 sets. 3-6, 7-6, 6-3. Gauff verloor de eerste set, maar won daarna een spannende tiebreak waarin ze 2 matchpoints van Andreeva wegsloeg. In de beslissende set maakte de Russin veel meer fouten en kwam Gauff op voorsprong. Gauff neemt het nu op tegen Elena Rybakina, die eerder op de dag won van de Chinese Zheng Qin Wen. Paris Saint-Germain is het hoofdtoernooi van de Champions League begonnen met een ruime zege op Slovan Bratislava. De Parijzenaars wonnen thuis met 6-1. Ousmane Dembele scoorde 2 keer, waarna Ferran Torres er voor rust nog 1 maakte. Na de pauze maakte Torres nog 2 doelpunten. Sulaiman Kamara scoorde voor Slovan, waarna Fabian Ruiz de eindstand op 6-1 bepaalde. Liverpool heeft de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen van Atletico Madrid. Op Anfield wonnen de Engelsen met 2-1. Marcos Llorente bracht Atletico in de eerste helft op voorsprong. Dominic Szoboszlai maakte nog voor rust gelijk. In de tweede helft zette Alexis McAllister Liverpool op 2-1.
26: Dit was het laatste sportnieuws.
27: Je luistert naar Talk Radio.
28: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
29: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het op de meeste plekken droog. In het zuiden kan hier en daar wat mist ontstaan. Het wordt tussen de 8 en 15 graden. Aan de kust waait een matige wind. Verder landinwaarts is er weinig wind. Donderdag brengt zon en wolken. Het blijft grotendeels droog. Alleen in het noordwesten is een enkele lichte bui mogelijk. De middagtemperatuur loopt op naar 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 graden in Limburg. De zuidwestenwind is matig, aan zee af en toe vrij krachtig. Vrijdag wordt het bewolkter met af en toe wat regen. Het wordt ongeveer 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 47-jarige man uit Amsterdam is woensdag overleden nadat hij van een plezierjacht viel op het IJ. Het slachtoffer viel op het buiten-IJ tussen de Schellingwouderbrug en de Oranjesluizen overboord. Hoe hij precies te water raakte is niet bekend. Na een grote zoekactie met onder meer boten van de reddingsmaatschappij, de brandweer en duikers is zijn lichaam gevonden. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval, meldt het Parool. Trouw schrijft dat grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit voorkomen bij een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland. De Hogeschool van Amsterdam deed onderzoek naar deze snel groeiende bedrijfstak. Het rapport De Parallele Voetbalwereld schetst een zorgwekkend beeld van het ecosysteem rondom de ontwikkeling van jonge voetballers. De particuliere scholen zitten in toenemende mate in een onderling afhankelijk netwerk met sportverenigingen en spelersmakelaars, terwijl toezicht en bescherming van minderjarige spelers achterblijven. Er zijn signalen van witwassen, werving binnen voetbalscholen voor drugscriminaliteit en veroordeelde medewerkers die nog steeds actief zijn bij de scholen.
3: Het verkeer kan beide kanten van de Hardenbergerbrug weer gebruiken, meldt Rijkswaterstaat. Sinds maandag was Rijkswaterstaat bezig met herstelwerkzaamheden aan de brug bij Nijkerk, waar de A28 overheen loopt. De wegbeheerder constateerde toen dat het niet veilig was om nog over dat stuk van de snelweg te rijden, omdat zand en grind rond de pijlers van de brug waren weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft de pijlers weer opgevuld met zand.
4: Het rommelt binnen de provinciale politiek in Groningen. Een meerderheid van de partijen in Provinciale Staten voerde woensdag een onderwerp over de gedwongen onteigening van een boerenbedrijf van de agenda af. De grootste coalitiepartij, BBB, had de kwestie vorige week juist op de agenda gezet, omdat de partij vindt dat er nog een oplossing mogelijk is. Het gaat om grond van een boerenbedrijf in Westerkwartier die volgens het college nodig is voor een waterberging en natuurrealisatie. BBB wil dat het punt nu op de besluitvormende vergadering van Provinciale Staten eind deze maand aan de orde komt.
3: Het verkeer op de A28 kan weer richting Utrecht rijden over de Hardenbergerbrug bij Nijkerk. Rijkswaterstaat heeft de herstelwerkzaamheden aan die kant van de brug afgerond. De rijrichting naar Zwolle is nog dicht. Daar wordt nog gewerkt aan het afbouwen van de verkeersmaatregelen. Maandag ontdekte Rijkswaterstaat dat er met spoed onderhoud nodig was, omdat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. De veiligheid van de brug kon daardoor niet worden gegarandeerd. Bijna 170 bestuurders van alle 21 waterschappen hebben staatssecretaris Silvio Erkens opgeroepen zich uit te spreken tegen aanpassingen van Europese regels voor gewasbeschermingsmiddelen. De bestuurders van 12 politieke partijen maken zich zorgen over voorstellen die het langer mogelijk maken om schadelijk bevonden middelen te gebruiken. Nu is die termijn 1,5 jaar. Europa wil daar 3 jaar van maken. De waterschapsbestuurders zeggen dat dit onverantwoord is voor de waterkwaliteit en de volksgezondheid. Erkens laat weten dat hij inzet op een verbeterd voorstel in Brussel.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Op het Iraanse eiland Keshm in de straat van Hormuz is een luide explosie gehoord. Ook klonken meerdere explosies in de stad Sirik en het district Minab, die langs de straat van Hormuz liggen. Iraanse staatsmedia melden dat er geluiden van zee kwamen. Staatspersbureau IRNA meldt dat verschillende gebieden in de kustplaats Sirik zijn geraakt door projectielen.
7: De Spaanse Veiligheidsdienst heeft een dag voor de massale instroom van migranten in de exclave Ceuta gewaarschuwd voor een dergelijk incident. De grensdivisie van de politie meldde op 29 juli dat migrantengroepen een massale binnenkomst organiseerden voor die nacht. Een dag later begon de toestroom van naar schatting 80.000 migranten. Premier Pedro Sanchez had eerder in het parlement gezegd dat er geen signalen waren geweest. De regering maakte dinsdag de inlichtingen openbaar na kritiek van de oppositie.
8: De Houthis hebben voor de tweede dag op rij meerdere steden in Saoedi-Arabië aangevallen met ballistische raketten en drones. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldt dat onder meer Abha, Khamis Mushait en Jazan zijn bestookt. Een dag eerder raakten bij soortgelijke aanvallen 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië heeft de afgelopen twee dagen grote luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Jemen. Daarnaast zijn jemenitische regeringstroepen een nieuw offensief begonnen om gebied van de Houthis te veroveren.
9: President Trump zegt dat Iran met zijn aanvallen de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in november probeert te beïnvloeden. Hij voorspelt dat de oorlog na die verkiezingen direct zal eindigen, omdat Iran het dan niet meer vol kan houden. De oorlog begon eind februari, toen de Verenigde Staten samen met Israël Iran aanvielen. De laatste weken vallen de VS en Iran elkaars doelen weer veelvuldig aan. Ook is de straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, nog altijd zo goed als afgesloten.
10: In de Noord-Oekraïnse stad Sumy zijn drie mensen omgekomen bij een drone-aanval op een winkelcentrum. Twee anderen raakten gewond. De regionale gouverneur meldt dat reddingswerkers bezig zijn het puin te ruimen. Sumy ligt dicht bij de Russische grens en wordt vaak aangevallen. Ook elders in Oekraïne vielen woensdag slachtoffers. In Kiev kwam iemand om bij een aanval op een woongebouw en in Mykolaiv vielen twee doden toen de haven werd beschoten.
11: Het vliegtuig van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky is dinsdag vlak na het opstijgen in Moldavië bijna geraakt door een drone. Dat meldt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky ontving in Oslo. Het luchtruim van Moldavië wordt regelmatig geschonden door drones uit de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het is niet bekend wat voor drone het was of waar de drone vandaan kwam. Zelensky vloog naar Noorwegen voor de uitvaart van de Noorse koning Harald en had ook gesprekken over militaire samenwerking en steun.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws.
15: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers maken zich zorgen over de oplaaiende gevechten tussen Iran en de Verenigde Staten en stijgende energieprijzen. De prijs voor een vat Brentolie kwam voor het eerst sinds juli boven de $100 uit. De Dow Jones-index zakte 0,8%. De S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,6%. De vrees is dat duurdere energie en brandstoffen zich vertalen in een langere periode van hoge inflatie.
30: Apple heeft woensdag zijn eerste opvouwbare iPhone gepresenteerd, de iPhone Duo. Het toestel kost omgerekend zo'n €1.718 en is daarmee de grootste verandering aan het iPhone-ontwerp sinds de introductie van de smartphone. Apple benadrukt dat het scherm in opengevouwen stand een minder zichtbare kreuk heeft dan bij concurrenten. Het was de eerste grote productpresentatie onder leiding van topman John Ternus, die op 1 september Tim Cook opvolgde. De prijzen van de nieuwe gewone iPhones zijn $100 hoger dan vorig jaar, door de gestegen kosten van geheugenchips.
0: Duizenden vakbondsleden in het openbaar vervoer hebben vandaag gestaakt uit protest tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. FNV meldt dat 6.000 leden meededen. CNV spreekt van ruim 2.000 stakers. De vakbonden willen dat het kabinet alle bezuinigingen op uitkeringen en arbeidsongeschiktheid van tafel haalt. Vorige week deed de coalitie van D66, CDA en VVD een handreiking naar de bonden en de linkse oppositiepartij PRO. Maar de bonden eisen dat iedere vorm van bezuinigen op het sociale vangnet wordt geschrapt. Door de staking was het rustig bij stations en haltes. Vervoerders melden dat reizigers goed op de hoogte waren.
16: Het Belgische mobiliteitsconcern Dieteren meldt dat kleinere aandeelhouders van Belron verschillende opties onderzoeken, waaronder een beursgang. Belron is het bedrijf achter autoruithersteller Carglass. Dieteren heeft zelf iets meer dan de helft van de aandelen in Belron en blijft aandeelhouder. Minderheidsaandeelhouders hebben nog geen definitieve beslissing genomen. Belron heeft naast Carglass ook merken als Safelight en Autoglass en is met 32.000 medewerkers actief in 42 landen.
17: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een fors verlies gesloten. Beleggers maken zich zorgen over oplopende energieprijzen en het effect daarvan op de inflatie. De AEX-index daalde 1,3% tot 1101,89. De olieprijzen stijgen door spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, waarbij de Straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is. Ook aanvallen van Houthi-rebellen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië drijven de prijzen op.
18: Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken. De omzet kwam uit op 6 miljard euro, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland stabiliseerde zich net boven de 20% na jaren van daling. In België groeide de omzet met 28%, vooral door nieuwe winkels, en kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 2% uit.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Trainer Hansi Flick complimenteert Feyenoord na de zege van FC Barcelona. Hij zegt dat de bezoekers uit Rotterdam echt durfden te voetballen en thuishoren in de Champions League. Barcelona is na 4 speelronden de enige club zonder puntenverlies in La Liga, met een doelsaldo van 17-2. Flick zegt dat de laatste training voor het duel met Valencia de beste was die hij ooit heeft gezien, ook niet toen hij trainer van Bayern München was. Hij benadrukt dat het seizoen pas net is begonnen en dat de prijzen in april en mei worden verdeeld. Givay Zegiel is niet verrast over het krachtverschil tussen Feyenoord en FC Barcelona. De 22-jarige middenvelder zegt dat Barcelona op het veld er net zo uitzag als op televisie, waar hij vaak van geniet. Zegiel liet zich ook zien met een mooie actie, waarbij hij de bal over een tegenstander lepelde. Hij had zichzelf voorgenomen om te voetballen alsof hij op een pleintje speelde. Zegiel vindt dat Feyenoord veel kan leren van de wedstrijd, vooral over de snelheid waarmee Barcelona druk zet.
29: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst noemt de 5-1-nederlaag tegen FC Barcelona in de Champions League geen verrassing. Hij denkt dat zijn ploeg tegen de beste ploeg van dit moment in de wereld heeft gespeeld. Feyenoord probeerde zijn eigen spel te spelen en liep niet alleen achteruit, wat Barcelona-trainer Hansi Flick ook erkende. Voor 18 spelers uit de selectie was dit de eerste wedstrijd in de Champions League. Van Bronckhorst verloor in 1997 zelf ook met 5-1 van Juventus in de Champions League, maar leerde daarvan en speelde later bij Barcelona. Coco Gauff heeft zich geplaatst voor de halve finales van de US Open. De Amerikaanse nummer 4 van de plaatsingslijst versloeg de Russin Mira Andreeva in 3 sets. 3-6, 7-6, 6-3. Gauff verloor de eerste set, maar won daarna een spannende tiebreak waarin ze 2 matchpoints van Andreeva wegsloeg. In de beslissende set maakte de Russin veel meer fouten en kwam Gauff op voorsprong. Gauff neemt het nu op tegen Elena Rybakina, die eerder op de dag won van de Chinese Zheng Qinwen.
2: Paris Saint-Germain is het hoofdtoernooi van de Champions League begonnen met een ruime zege op Slovan Bratislava. De Parijzenaars wonnen thuis met 6-1. Ousmane Dembele scoorde twee keer, waarna Ferran Torres en voor rust nog één maakte. Na de pauze maakte Torres nog twee doelpunten. Sulaiman Kamara scoorde voor Slovan, waarna Fabian Ruiz de eindstand op 6-1 bepaalde. Liverpool heeft de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen van Atletico Madrid. Op Anfield wonnen de Engelsen met 2-1. Marcos Llorente bracht Atletico in de eerste helft op voorsprong. Dominic Szoboszlai maakte nog voor rust gelijk. In de tweede helft zette Alexis McAllister Liverpool op 2-1. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
29: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het op de meeste plekken droog. In het zuiden kan hier en daar wat mist ontstaan. Het wordt tussen de 8 en 15 graden. Aan de kust waait een matige wind. Verder landinwaarts is er weinig wind. Donderdag brengt zon en wolken. Het blijft grotendeels droog. Alleen in het noordwesten is een enkele lichte bui mogelijk. De middagtemperatuur loopt op naar 18 graden in het noordwesten tot plaatselijk 21 graden in Limburg. De zuidwestenwind is matig, aan zee af en toe vrij krachtig. Vrijdag wordt het bewolkter met af en toe wat regen. Het wordt ongeveer 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws.
21: Een 47-jarige man uit Amsterdam is woensdag overleden nadat hij van een plezierjacht viel op het IJ. Het slachtoffer viel op het buiten-IJ tussen de Schellingwouderbrug en de Oranjesluizen overboord. Hoe hij precies te water raakte is niet bekend. Na een grote zoekactie met onder meer boten van de reddingsmaatschappij, de brandweer en duikers is zijn lichaam gevonden. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval, meldt het Parool.
22: Trouw schrijft dat grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit voorkomen bij een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland. De Hogeschool van Amsterdam deed onderzoek naar deze snel groeiende bedrijfstak. Het rapport De Parallele Voetbalwereld schetst een zorgwekkend beeld van het ecosysteem rondom de ontwikkeling van jonge voetballers. De particuliere scholen zitten in toenemende mate in een onderling afhankelijk netwerk met sportverenigingen en spelersmakelaars, terwijl toezicht en bescherming van minderjarige spelers achterblijven. Er zijn signalen van witwassen, werving binnen voetbalscholen voor drugscriminaliteit en veroordeelde medewerkers die nog steeds actief zijn bij de scholen.
21: Het verkeer kan beide kanten van de Hardenbergenbrug weer gebruiken, meldt Rijkswaterstaat. Sinds maandag was Rijkswaterstaat bezig met herstelwerkzaamheden aan de brug bij Nijkerk, waar de A28 overheen loopt. De wegbeheerder constateerde toen dat het niet veilig was om nog over dat stuk van de snelweg te rijden, omdat zand en grind rond de pijlers van de brug waren weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft de pijlers weer opgevuld met zand.
23: Het rommelt binnen de provinciale politiek in Groningen. Een meerderheid van de partijen in Provinciale Staten voerde woensdag een onderwerp over de gedwongen onteigening van een boerenbedrijf van de agenda af. De grootste coalitiepartij, BBB, had de kwestie vorige week juist op de agenda gezet, omdat de partij vindt dat er nog een oplossing mogelijk is. Het gaat om grond van een boerenbedrijf in Westerkwartier die volgens het college nodig is voor een waterberging en natuurrealisatie. BBB wil dat het punt nu op de besluitvormende vergadering van Provinciale Staten eind deze maand aan de orde komt.
5: Het verkeer op de A28 kan weer richting Utrecht rijden over de Hardenbergenbrug bij Nijkerk. Rijkswaterstaat heeft de herstelwerkzaamheden aan die kant van de brug afgerond. De rijrichting naar Zwolle is nog dicht. Daar wordt nog gewerkt aan het afbouwen van de verkeersmaatregelen. Maandag ontdekte Rijkswaterstaat dat er met spoed onderhoud nodig was, omdat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. De veiligheid van de brug kon daardoor niet worden gegarandeerd.
6: Bijna 170 bestuurders van alle 21 waterschappen hebben staatssecretaris Silvio Erkens opgeroepen zich uit te spreken tegen aanpassingen van Europese regels voor gewasbeschermingsmiddelen. De bestuurders van 12 politieke partijen maken zich zorgen over voorstellen die het langer mogelijk maken om schadelijk bevonden middelen te gebruiken. Nu is die termijn 1,5 jaar. Europa wil daar 3 jaar van maken. De waterschapsbestuurders zeggen dat dit onverantwoord is voor de waterkwaliteit en de volksgezondheid. Erkens laat weten dat hij inzet op een verbeterd voorstel in Brussel.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Op het Iraanse eiland Keshm in de straat van Hormuz is een luide explosie gehoord. Ook klonken meerdere explosies in de stad Sirik en het district Minab, die langs de straat van Hormuz liggen. Iraanse staatsmedia melden dat er geluiden van zee kwamen. Staatspersbureau IRNA meldt dat verschillende gebieden in de kustplaats Sirik zijn geraakt door projectielen.
10: De Spaanse Veiligheidsdienst heeft een dag voor de massale instroom van migranten in de exclave Ceuta gewaarschuwd voor een dergelijk incident. De grensdivisie van de politie meldde op 29 juli dat migrantengroepen een massale binnenkomst organiseerden voor die nacht. Een dag later begon de toestroom van naar schatting 80.000 migranten. Premier Pedro Sanchez had eerder in het parlement gezegd dat er geen signalen waren geweest. De regering maakte dinsdag de inlichtingen openbaar na kritiek van de oppositie.
11: De Houthis hebben voor de tweede dag op rij meerdere steden in Saoedi-Arabië aangevallen met ballistische raketten en drones. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldt dat onder meer Abha, Khamis Mushaid en Jazan zijn bestookt. Een dag eerder raakten bij soortgelijke aanvallen 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië heeft de afgelopen 2 dagen grote luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Jemen. Daarnaast zijn jemenitische regeringstroepen een nieuw offensief begonnen om gebied van de Houthis te veroveren.
24: President Trump zegt dat Iran met zijn aanvallen de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in november probeert te beïnvloeden. Hij voorspelt dat de oorlog na die verkiezingen direct zal eindigen, omdat Iran het dan niet meer vol kan houden. De oorlog begon eind februari, toen de Verenigde Staten samen met Israël Iran aanvielen. De laatste weken vallen de VS en Iran elkaars doelen weer veelvuldig aan. Ook is de straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, nog altijd zo goed als afgesloten.
25: In de Noord-Oekraïnse stad Sumy zijn 3 mensen omgekomen bij een drone-aanval op een winkelcentrum. 2 anderen raakten gewond. De regionale gouverneur meldt dat reddingswerkers bezig zijn het puin te ruimen. Sumy ligt dicht bij de Russische grens en wordt vaak aangevallen. Ook elders in Oekraïne vielen woensdag slachtoffers. In Kiev kwam iemand om bij een aanval op een woongebouw en in Mykolaiv vielen 2 doden toen de haven werd beschoten.
27: Het vliegtuig van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is dinsdag vlak na het opstijgen in Moldavië bijna geraakt door een drone. Dat meldt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky ontving in Oslo. Het luchtruim van Moldavië wordt regelmatig geschonden door drones uit de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.
25: Het is niet bekend wat voor drone het was of waar de drone vandaan kwam. Zelensky vloog naar Noorwegen voor de uitvaart van de Noorse

0: Beleggers maken zich zorgen over de oplaaiende gevechten tussen Iran en de Verenigde Staten en stijgende energieprijzen. De prijs voor een vat Brentolie kwam voor het eerst sinds juli boven de $100 uit. De Dow Jones-index zakte 0,8%. De S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,6%. De vrees is dat duurdere energie en brandstoffen zich vertalen in een langere periode van hoge inflatie. Apple heeft woensdag zijn eerste opvouwbare iPhone gepresenteerd, de iPhone Duo. Het toestel kost omgerekend zo'n €1718 en is daarmee de grootste verandering aan het iPhone-ontwerp sinds de introductie van de smartphone. Apple benadrukt dat het scherm in opengevouwen stand een minder zichtbare kreuk heeft dan bij concurrenten. Het was de eerste grote productpresentatie onder leiding van topman John Ternus, die op 1 september Tim Cook opvolgde. De prijzen van de nieuwe gewone iPhones zijn $100 hoger dan vorig jaar, door de gestegen kosten van geheugenchips. Duizenden vakbondsleden in het openbaar vervoer hebben vandaag gestaakt uit protest tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. FNV meldt dat 6000 leden meededen. CNV spreekt van ruim 2000 stakers. De vakbonden willen dat het kabinet alle bezuinigingen op uitkeringen en arbeidsongeschiktheid van tafel haalt. Vorige week deed de coalitie van D66, CDA en VVD een handreiking naar de bonden en de linkse oppositiepartij PRO. Maar de bonden eisen dat iedere vorm van bezuinigen op het sociale vangnet wordt geschrapt. Door de staking was het rustig bij stations en haltes. Vervoerders melden dat reizigers goed op de hoogte waren. Het Belgische mobiliteitsconcern Dieteren meldt dat kleinere aandeelhouders van Belron verschillende opties onderzoeken, waaronder een beursgang. Belron is het bedrijf achter autoruithersteller Carglass. Dieteren heeft zelf iets meer dan de helft van de aandelen in Belron en blijft aandeelhouder. Minderheidsaandeelhouders hebben nog geen definitieve beslissing genomen. Belron heeft naast Carglass ook merken als Safelight en Autoglass en is met 32.000 medewerkers actief in 42 landen. De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een fors verlies gesloten. Beleggers maken zich zorgen over oplopende energieprijzen en het effect daarvan op de inflatie. De AEX-index daalde 1,3% tot 1101,89. De olieprijzen stijgen door spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, waarbij de Straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is. Ook aanvallen van Houthi-rebellen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië drijven de prijzen op. Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken. De omzet kwam uit op €6 miljard, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland stabiliseerde zich net boven de 20% na jaren van daling. In België groeide de omzet met 28%, vooral door nieuwe winkels, en kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 2% uit. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Trainer Hansi Flick complimenteert Feyenoord na de zege van FC Barcelona. Hij zegt dat de bezoekers uit Rotterdam echt durfden te voetballen en thuishoren in de Champions League. Barcelona is na 4 speelronden de enige club zonder puntenverlies in La Liga, met een doelsaldo van 17-2. Flick zegt dat de laatste training voor het duel met Valencia de beste was die hij ooit heeft gezien, ook niet toen hij trainer van Bayern München was. Hij benadrukt dat het seizoen pas net is begonnen en dat de prijzen in april en mei worden verdeeld. Givay Zegiel is niet verrast over het krachtverschil tussen Feyenoord en FC Barcelona. De 22-jarige middenvelder zegt dat Barcelona op het veld er net zo uitzag als op televisie, waar hij vaak van geniet. Zegiel liet zich ook zien met een mooie actie, waarbij hij de bal over een tegenstander lepelde. Hij had zichzelf voorgenomen om te voetballen alsof hij op een pleintje speelde. Zegiel vindt dat Feyenoord veel kan leren van de wedstrijd, vooral over de snelheid waarmee Barcelona druk zet.
2: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst noemt de 5-1-nederlaag

0: tegen FC Barcelona in de Champions League geen verrassing. Hij denkt dat zijn ploeg tegen de beste ploeg van dit moment in de wereld heeft gespeeld. Feyenoord probeerde zijn eigen spel te spelen en liep niet alleen achteruit, wat Barcelona-trainer Hansi Flick ook erkende. Voor 18 spelers uit de selectie was dit de eerste wedstrijd in de Champions League. Van Bronckhorst verloor in 1997 zelf ook met 5-1 van Juventus in de Champions League, maar leerde daarvan en speelde later bij Barcelona. Coco Gauff heeft zich geplaatst voor de halve finales van de US Open. De Amerikaanse nummer 4 van de plaatsingslijst versloeg de Russin Mira Andreeva in 3 sets. 3-6, 7-6, 6-3. Gauff verloor de eerste set, maar won daarna een spannende tiebreak waarin ze 2 matchpoints van Andreeva wegsloeg. In de beslissende set maakte de Russin veel meer fouten en kwam Gauff op voorsprong. Gauff neemt het nu op tegen Elena Rybakina, die eerder op de dag won van de Chinese Zheng Qin Wen. Paris Saint-Germain is het hoofdtoernooi van de Champions League begonnen met een ruime zege op Slovan Bratislava. De Parijzenaars wonnen thuis met 6-1. Ousmane Dembele scoorde 2 keer, waarna Ferran Torres en voor rust nog 1 maakte. Na de pauze maakte Torres nog 2 doelpunten. Sulaiman Kamara scoorde voor Slovan, waarna Fabian Ruiz de eindstand op 6-1 bepaalde. Liverpool heeft de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen van Atletico Madrid. Op Anfield wonnen de Engelsen met 2-1. Marcos Llorente bracht Atletico in de eerste helft op voorsprong. Dominic Szoboszlai maakte nog voor rust gelijk. In de tweede helft zette Alexis McAllister Liverpool op 2-1. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog, maar in het zuiden kan hier en daar wat mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. In het noordwesten is later misschien een enkele lichte bui mogelijk. Vanmiddag krijgen we af en toe zon en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Vanavond blijft het rustig met enkele opklaringen. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. In de nacht naar vrijdag kan er in het westen wat lichte regen vallen. Vrijdag wordt het bewolkt met af en toe regen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Een 47-jarige man uit Amsterdam is woensdag overleden nadat hij van een plezierjacht viel op het IJ. Het slachtoffer viel op het buiten-IJ tussen de Schellingwouderbrug en de Oranjesluizen overboord. Hoe hij precies te water raakte is niet bekend. Na een grote zoekactie met onder meer boten van de reddingsmaatschappij, de brandweer en duikers is zijn lichaam gevonden. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval, meldt het Parool. Trouw schrijft dat grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit voorkomen bij een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland. De Hogeschool van Amsterdam deed onderzoek naar deze snel groeiende bedrijfstak. Het rapport De Parallele Voetbalwereld schetst een zorgwekkend beeld van het ecosysteem rondom de ontwikkeling van jonge voetballers. De particuliere scholen zitten in toenemende mate in een onderling afhankelijk netwerk met sportverenigingen en spelersmakelaars, terwijl toezicht en bescherming van minderjarige spelers achterblijven. Er zijn signalen van witwassen, werving binnen voetbalscholen voor drugscriminaliteit en veroordeelde medewerkers die nog steeds actief zijn bij de scholen. Het verkeer kan beide kanten van de Hardenbergenbrug weer gebruiken, meldt Rijkswaterstaat. Sinds maandag was Rijkswaterstaat bezig met herstelwerkzaamheden aan de brug bij Nijkerk, waar de A28 overheen loopt. De wegbeheerder constateerde toen dat het niet veilig was om nog over dat stuk van de snelweg te rijden, omdat zand en grind rond de pijlers van de brug waren weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft de pijlers weer opgevuld met zand. Het rommelt binnen de provinciale politiek in Groningen. Een meerderheid van de partijen in Provinciale Staten voerde woensdag een onderwerp over de gedwongen onteigening van een boerenbedrijf van de agenda af. De grootste coalitiepartij, BBB, had de kwestie vorige week juist op de agenda gezet, omdat de partij vindt dat er nog een oplossing mogelijk is. Het gaat om grond van een boerenbedrijf in Westerkwartier die volgens het college nodig is voor een waterberging en natuurrealisatie. BBB wil dat het punt nu op de besluitvormende vergadering van Provinciale Staten eind deze maand aan de orde komt. Het verkeer op de A28 kan weer richting Utrecht rijden over de Hardenbergenbrug bij Nijkerk. Rijkswaterstaat heeft de herstelwerkzaamheden aan die kant van de brug afgerond. De rijrichting naar Zwolle is nog dicht. Daar wordt nog gewerkt aan het afbouwen van de verkeersmaatregelen. Maandag ontdekte Rijkswaterstaat dat er met spoed onderhoud nodig was, omdat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. De veiligheid van de brug kon daardoor niet worden gegarandeerd. Bijna 170 bestuurders van alle 21 waterschappen hebben staatssecretaris Silvio Erkens opgeroepen zich uit te spreken tegen aanpassingen van Europese regels voor gewasbeschermingsmiddelen. De bestuurders van 12 politieke partijen maken zich zorgen over voorstellen die het langer mogelijk maken om schadelijk bevonden middelen te gebruiken. Nu is die termijn 1,5 jaar. Europa wil daar 3 jaar van maken. De waterschapsbestuurders zeggen dat dit onverantwoord is voor de waterkwaliteit en de volksgezondheid. Erkens laat weten dat hij inzet op een verbeterd voorstel in Brussel. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Op het Iraanse eiland Keshm in de straat van Hormuz is een luide explosie gehoord. Ook klonken meerdere explosies in de stad Sirik en het district Minab, die langs de straat van Hormuz liggen. Iraanse staatsmedia melden dat er geluiden van zee kwamen. Staatspersbureau IRNA meldt dat verschillende gebieden in de kustplaats Sirik zijn geraakt door projectielen. De Spaanse Veiligheidsdienst heeft een dag voor de massale instroom van migranten in de exclave Ceuta gewaarschuwd voor een dergelijk incident. De grensdivisie van de politie meldde op 29 juli dat migrantengroepen een massale binnenkomst organiseerden voor die nacht. Een dag later begon de toestroom van naar schatting 80.000 migranten. Premier Pedro Sanchez had eerder in het parlement gezegd dat er geen signalen waren geweest. De regering maakte dinsdag de inlichtingen openbaar na kritiek van de oppositie. De Houthis hebben voor de tweede dag op rij meerdere steden in Saoedi-Arabië aangevallen met ballistische raketten en drones. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldt dat onder meer Abha, Khamis Mushaid en Jazan zijn bestookt. Een dag eerder raakten bij soortgelijke aanvallen 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië heeft de afgelopen 2 dagen grote luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Jemen. Daarnaast zijn jemenitische regeringstroepen een nieuw offensief begonnen om gebied van de Houthis te veroveren. President Trump zegt dat Iran met zijn aanvallen de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in november probeert te beïnvloeden. Hij voorspelt dat de oorlog na die verkiezingen direct zal eindigen, omdat Iran het dan niet meer vol kan houden. De oorlog begon eind februari, toen de Verenigde Staten samen met Israël Iran aanvielen. De laatste weken vallen de VS en Iran elkaars doelen weer veelvuldig aan. Ook is de straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, nog altijd zo goed als afgesloten. In de Noord-Oekraïnse stad Sumy zijn 3 mensen omgekomen bij een drone-aanval op een winkelcentrum. 2 anderen raakten gewond. De regionale gouverneur meldt dat reddingswerkers bezig zijn het puin te ruimen. Sumy ligt dicht bij de Russische grens en wordt vaak aangevallen. Ook elders in Oekraïne vielen woensdag slachtoffers. In Kiev kwam iemand om bij een aanval op een woongebouw en in Mykolaiv vielen 2 doden toen de haven werd beschoten. Het vliegtuig van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky is dinsdag vlak na het opstijgen in Moldavië bijna geraakt door een drone. Dat meldt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky ontving in Oslo. Het luchtruim van Moldavië wordt regelmatig geschonden door drones uit de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het is niet bekend wat voor drone het was of waar de drone vandaan kwam. Zelensky vloog naar Noorwegen voor de uitvaart van de Noorse koning Harald en had ook gesprekken over militaire samenwerking en steun. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers maken zich zorgen over de oplaaiende gevechten tussen Iran en de Verenigde Staten en stijgende energieprijzen. De prijs voor een vat Brentolie kwam voor het eerst sinds juli boven de $100 uit. De Dow Jones-index zakte 0,8%. De S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,6%. De vrees is dat duurdere energie en brandstoffen zich vertalen in een langere periode van hoge inflatie. Apple heeft woensdag zijn eerste opvouwbare iPhone gepresenteerd, de iPhone Duo. Het toestel kost omgerekend zo'n €1718 en is daarmee de grootste verandering aan het iPhone-ontwerp sinds de introductie van de smartphone. Apple benadrukt dat het scherm in opengevouwen stand een minder zichtbare kreuk heeft dan bij concurrenten. Het was de eerste grote productpresentatie onder leiding van topman John Ternus, die op 1 september Tim Cook opvolgde. De prijzen van de nieuwe gewone iPhones zijn $100 hoger dan vorig jaar, door de gestegen kosten van geheugenchips. Duizenden vakbondsleden in het openbaar vervoer hebben vandaag gestaakt uit protest tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. FNV meldt dat 6.000 leden meededen. CNV spreekt van ruim 2.000 stakers. De vakbonden willen dat het kabinet alle bezuinigingen op uitkeringen en arbeidsongeschiktheid van tafel haalt. Vorige week deed de coalitie van D66, CDA en VVD een handreiking naar de bonden en de linkse oppositiepartij PRO. Maar de bonden eisen dat iedere vorm van bezuinigen op het sociale vangnet wordt geschrapt. Door de staking was het rustig bij stations en haltes. Vervoerders melden dat reizigers goed op de hoogte waren. Het Belgische mobiliteitsconcern Dietere meldt dat kleinere aandeelhouders van Belron verschillende opties onderzoeken, waaronder een beursgang. Belron is het bedrijf achter autoruithersteller Carglass. Dietere heeft zelf iets meer dan de helft van de aandelen in Belron en blijft aandeelhouder. Minderheidsaandeelhouders hebben nog geen definitieve beslissing genomen. Belron heeft naast Carglass ook merken als Safelite en Autoglass en is met 32.000 medewerkers actief in 42 landen. De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een fors verlies gesloten. Beleggers maken zich zorgen over oplopende energieprijzen en het effect daarvan op de inflatie. De AEX-index daalde 1,3% tot 1101,89. De olieprijzen stijgen door spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, waarbij de straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is. Ook aanvallen van Houthi-rebellen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië drijven de prijzen op.
7: Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken. De omzet kwam uit op 6 miljard euro, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland stabiliseerde zich net boven de 20% na jaren van daling. In België groeide de omzet met 28%, vooral door nieuwe winkels, en kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 2% uit. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Trainer Hansi Flick complimenteert Feyenoord na de zege van FC Barcelona. Hij zegt dat de bezoekers uit Rotterdam echt durfden te voetballen en thuis horen in de Champions League. Barcelona is na 4 speelronden de enige club zonder puntenverlies in La Liga, met een doelsaldo van 17-2. Flick zegt dat de laatste training voor het duel met Valencia de beste was die hij ooit heeft gezien, ook niet toen hij trainer van Bayern München was. Hij benadrukt dat het seizoen pas net is begonnen en dat de prijzen in april en mei worden verdeeld.
9: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst noemt de 5-1-nederlaag tegen FC Barcelona in de Champions League geen verrassing. Hij denkt dat zijn ploeg tegen de beste ploeg van dit moment in de wereld heeft gespeeld. Feyenoord probeerde zijn eigen spel te spelen en liep niet alleen achteruit, wat Barcelona-trainer Hansi Flick ook erkende. Voor 18 spelers uit de selectie was dit de eerste wedstrijd in de Champions League. Van Bronckhorst verloor in 1997 zelf ook met 5-1 van Juventus in de Champions League, maar leerde daarvan en speelde later bij Barcelona. Coco Gauff heeft zich geplaatst voor de halve finales van de US Open. De Amerikaanse nummer 4 van de plaatsingslijst versloeg de Russin Mira Andreeva in 3 sets. 3-6, 7-6, 6-3. Gauff verloor de eerste set, maar won daarna een spannende tiebreak waarin ze 2 matchpoints van Andreeva wegsloeg. In de beslissende set maakte de Russin veel meer fouten en kwam Gauff op voorsprong. Gauff neemt het nu op tegen Elena Rybakina, die eerder op de dag won van de Chinese Zheng Qin Wen. Paris Saint-Germain is het hoofdtoernooi van de Champions League begonnen met een ruime zege op Slovan Bratislava. De Parijzenaars wonnen thuis met 6-1. Ousmane Dembele scoorde 2 keer, waarna Ferran Torres en voorrust nog 1 maakte. Na de pauze maakte Torres nog 2 doelpunten. Sulaiman Kamara scoorde voor Slovan, waarna Fabian Ruiz de eindstand op 6-1 bepaalde. Liverpool heeft de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen van Atletico Madrid. Op Anfield wonnen de Engelsen met 2-1. Marcos Llorente bracht Atletico in de eerste helft op voorsprong. Dominic Szoboszlai maakte nog voor rust gelijk. In de tweede helft zette Alexis McAllister Liverpool op 2-1. Tennisser Karen Khachanov heeft de halve finale van de US Open bereikt. De 30-jarige Rus versloeg de Belg Alexander Bloks, die in de derde set opgaf met een blessure. Khachanov stond toen met 2 sets voor, 6-2, 7-5, 3-2. Hij bereikte eerder in 2022 ook de halve finale in New York. Khachanov speelt nu tegen de winnaar van het duel tussen Alexander Zverev en Botik van de Zandschulp. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel overal droog, maar in het zuiden kan hier en daar wat mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. In het noordwesten is later misschien een enkele lichte bui mogelijk. Vanmiddag krijgen we af en toe zon en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Vanavond blijft het rustig met enkele opklaringen. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. In de nacht naar vrijdag kan er in het westen wat lichte regen vallen. Vrijdag wordt het bewolkt met af en toe regen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Een 47-jarige man uit Amsterdam is woensdag overleden nadat hij van een plezierjacht viel op het IJ. Het slachtoffer viel op het buiten-IJ tussen de Schellingwouderbrug en de Oranjesluizen overboord. Hoe hij precies te water raakte is niet bekend. Na een grote zoekactie met onder meer boten van de reddingsmaatschappij, de brandweer en duikers is zijn lichaam gevonden. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval, meldt het Parool. Trouw schrijft dat grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit voorkomen bij een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland. De Hogeschool van Amsterdam deed onderzoek naar deze snel groeiende bedrijfstak. Het rapport De Parallele Voetbalwereld schetst een zorgwekkend beeld van het ecosysteem rondom de ontwikkeling van jonge voetballers. De particuliere scholen zitten in toenemende mate in een onderling afhankelijk netwerk met sportverenigingen en spelersmakelaars, terwijl toezicht en bescherming van minderjarige spelers achterblijven. Er zijn signalen van witwassen, werving binnen voetbalscholen voor drugscriminaliteit en veroordeelde medewerkers die nog steeds actief zijn bij de scholen. Het verkeer kan beide kanten van de Hardenbergerbrug weer gebruiken, meldt Rijkswaterstaat. Sinds maandag was Rijkswaterstaat bezig met herstelwerkzaamheden aan de brug bij Nijkerk, waar de A28 overheen loopt. De wegbeheerder constateerde toen dat het niet veilig was om nog over dat stuk van de snelweg te rijden, omdat zand en grind rond de pijlers van de brug waren weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft de pijlers weer opgevuld met zand. Het rommelt binnen de provinciale politiek in Groningen. Een meerderheid van de partijen in Provinciale Staten voerde woensdag een onderwerp over de gedwongen onteigening van een boerenbedrijf van de agenda af. De grootste coalitiepartij, BBB, had de kwestie vorige week juist op de agenda gezet, omdat de partij vindt dat er nog een oplossing mogelijk is. Het gaat om grond van een boerenbedrijf in Westerkwartier die volgens het college nodig is voor een waterberging en natuurrealisatie. BBB wil dat het punt nu op de besluitvormende vergadering van Provinciale Staten eind deze maand aan de orde komt. Het verkeer op de A28 kan weer richting Utrecht rijden over de Hardenbergerbrug bij Nijkerk. Rijkswaterstaat heeft de herstelwerkzaamheden aan die kant van de brug afgerond. De rijrichting naar Zwolle is nog dicht. Daar wordt nog gewerkt aan het afbouwen van de verkeersmaatregelen. Maandag ontdekte Rijkswaterstaat dat er met spoed onderhoud nodig was, omdat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. De veiligheid van de brug kon daardoor niet worden gegarandeerd. Bijna 170 bestuurders van alle 21 waterschappen hebben staatssecretaris Silvio Erkens opgeroepen zich uit te spreken tegen aanpassingen van Europese regels voor gewasbeschermingsmiddelen. De bestuurders van 12 politieke partijen maken zich zorgen over voorstellen die het langer mogelijk maken om schadelijk bevonden middelen te gebruiken. Nu is die termijn 1,5 jaar. Europa wil daar 3 jaar van maken. De waterschapsbestuurders zeggen dat dit onverantwoord is voor de waterkwaliteit en de volksgezondheid. Erkens laat weten dat hij inzet op een verbeterd voorstel in Brussel. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Op het Iraanse eiland Keshm in de straat van Hormuz is een luide explosie gehoord. Ook klonken meerdere explosies in de stad Sirik en het district Minab, die langs de straat van Hormuz liggen. Iraanse staatsmedia melden dat er geluiden van zee kwamen. Staatspersbureau IRNA meldt dat verschillende gebieden in de kustplaats Sirik zijn geraakt door projectielen. De Spaanse Veiligheidsdienst heeft een dag voor de massale instroom van migranten in de exclave Ceuta gewaarschuwd voor een dergelijk incident. De grensdivisie van de politie meldde op 29 juli dat migrantengroepen een massale binnenkomst organiseerden voor die nacht. Een dag later begon de toestroom van naar schatting 80.000 migranten. Premier Pedro Sanchez had eerder in het parlement gezegd dat er geen signalen waren geweest. De regering maakte dinsdag de inlichtingen openbaar na kritiek van de oppositie. De Houthis hebben voor de tweede dag op rij meerdere steden in Saoedi-Arabië aangevallen met ballistische raketten en drones. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldt dat onder meer Abha, Khamis Mushaid en Jazan zijn bestookt. Een dag eerder raakten bij soortgelijke aanvallen 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië heeft de afgelopen 2 dagen grote luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Jemen. Daarnaast zijn jemenitische regeringstroepen een nieuw offensief begonnen om gebied van de Houthis te veroveren. President Trump zegt dat Iran met zijn aanvallen de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in november probeert te beïnvloeden. Hij voorspelt dat de oorlog na die verkiezingen direct zal eindigen, omdat Iran het dan niet meer vol kan houden. De oorlog begon eind februari, toen de Verenigde Staten samen met Israël Iran aanvielen. De laatste weken vallen de VS en Iran elkaars doelen weer veelvuldig aan. Ook is de straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, nog altijd zo goed als afgesloten. In de Noord-Oekraïnse stad Sumy zijn 3 mensen omgekomen bij een drone-aanval op een winkelcentrum. 2 anderen raakten gewond. De regionale gouverneur meldt dat reddingswerkers bezig zijn het puin te ruimen. Sumy ligt dicht bij de Russische grens en wordt vaak aangevallen. Ook elders in Oekraïne vielen woensdag slachtoffers. In Kiev kwam iemand om bij een aanval op een woongebouw en in Mykolaiv vielen 2 doden toen de haven werd beschoten. Het vliegtuig van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky is dinsdag vlak na het opstijgen in Moldavië bijna geraakt door een drone. Dat meldt de Noorse premier Jonas Gahr Støre, die Zelensky ontving in Oslo. Het luchtruim van Moldavië wordt regelmatig geschonden door drones uit de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het is niet bekend wat voor drone het was of waar de drone vandaan kwam. Zelensky vloog naar Noorwegen voor de uitvaart van de Noorse koning Harald en had ook gesprekken over militaire samenwerking en steun. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers maken zich zorgen over de oplaaiende gevechten tussen Iran en de Verenigde Staten en stijgende energieprijzen. De prijs voor een vat Brentolie kwam voor het eerst sinds juli boven de $100 uit. De Dow Jones-index zakte 0,8%. De S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,6%. De vrees is dat duurdere energie en brandstoffen zich vertalen in een langere periode van hoge inflatie. Apple heeft woensdag zijn eerste opvouwbare iPhone gepresenteerd, de iPhone Duo. Het toestel kost omgerekend zo'n €1.718 en is daarmee de grootste verandering aan het iPhone-ontwerp sinds de introductie van de smartphone. Apple benadrukt dat het scherm in opengevouwen stand een minder zichtbare kreuk heeft dan bij concurrenten. Het was de eerste grote productpresentatie onder leiding van topman John Ternus, die op 1 september Tim Cook opvolgde. De prijzen van de nieuwe gewone iPhones zijn $100 hoger dan vorig jaar, door de gestegen kosten van geheugenchips.
13: Duizenden vakbondsleden in het openbaar vervoer hebben vandaag gestaakt uit protest tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. FNV meldt dat 6000 leden meededen. CNV spreekt van ruim 2000 stakers. De vakbonden willen dat het kabinet alle bezuinigingen op uitkeringen en arbeidsongeschiktheid van tafel haalt. Vorige week deed de coalitie van D66, CDA en VVD een handreiking naar de bonden en de linkse oppositiepartij PRO. Maar de bonden eisen dat iedere vorm van bezuinigen op het sociale vangnet wordt geschrapt. Door de staking was het rustig bij stations en haltes. Vervoerders melden dat reizigers goed op de hoogte waren. Het Belgische mobiliteitsconcern Dieteren meldt dat kleinere aandeelhouders van Belron verschillende opties onderzoeken, waaronder een beursgang. Belron is het bedrijf achter autoruithersteller Carglass. Dieteren heeft zelf iets meer dan de helft van de aandelen in Belron en blijft aandeelhouder. Minderheidsaandeelhouders hebben nog geen definitieve beslissing genomen. Belron heeft naast Carglass ook merken als Safelite en Autoglass en is met 32.000 medewerkers actief in 42 landen. De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een fors verlies gesloten. Beleggers maken zich zorgen over oplopende energieprijzen en het effect daarvan op de inflatie. De AEX-index daalde 1,3% tot 1101,89. De olieprijzen stijgen door spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, waarbij de Straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is. Ook aanvallen van Houthi-rebellen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië drijven de prijzen op. Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken. De omzet kwam uit op 6 miljard euro, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland stabiliseerde zich net boven de 20% na jaren van daling. In België groeide de omzet met 28%, vooral door nieuwe winkels, en kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 2% uit. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Trainer Hansi Flick complimenteert Feyenoord na de zege van FC Barcelona. Hij zegt dat de bezoekers uit Rotterdam echt durfden te voetballen en thuis horen in de Champions League. Barcelona is na 4 speelronden de enige club zonder puntenverlies in La Liga, met een doelsaldo van 17-2. Flick zegt dat de laatste training voor het duel met Valencia de beste was die hij ooit heeft gezien, ook niet toen hij trainer van Bayern München was. Hij benadrukt dat het seizoen pas net is begonnen en dat de prijzen in april en mei worden verdeeld.
15: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst noemt de 5-1-nederlaag tegen FC Barcelona in de Champions League geen verrassing. Hij denkt dat zijn ploeg tegen de beste ploeg van dit moment in de wereld heeft gespeeld. Feyenoord probeerde zijn eigen spel te spelen en liep niet alleen achteruit, wat Barcelona-trainer Hansi Flick ook erkende. Voor 18 spelers uit de selectie was dit de eerste wedstrijd in de Champions League. Van Bronckhorst verloor in 1997 zelf ook met 5-1 van Juventus in de Champions League, maar leerde daarvan en speelde later bij Barcelona. Coco Gauff heeft zich geplaatst voor de halve finales van de US Open. De Amerikaanse nummer 4 van de plaatsingslijst versloeg de Russin Mira Andreeva in 3 sets. 3-6, 7-6, 6-3. Gauff verloor de eerste set, maar won daarna een spannende tiebreak waarin ze 2 matchpoints van Andreeva wegsloeg. In de beslissende set maakte de Russin veel meer fouten en kwam Gauff op voorsprong. Gauff neemt het nu op tegen Elena Rybakina, die eerder op de dag won van de Chinese Zheng Qin Wen. Paris Saint-Germain is het hoofdtoernooi van de Champions League begonnen met een ruime zege op Slovan Bratislava. De Parijzenaars wonnen thuis met 6-1. Ousmane Dembele scoorde 2 keer, waarna Ferran Torres en voorrust nog 1 maakten. Na de pauze maakte Torres nog 2 doelpunten. Sulaiman Kamara scoorde voor Slovan, waarna Fabian Ruiz de eindstand op 6-1 bepaalde. Liverpool heeft de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen van Atletico Madrid. Op Anfield wonnen de Engelsen met 2-1. Marcos Llorente bracht Atletico in de eerste helft op voorsprong.
16: Dominik Szoboszlai maakte nog voor rust gelijk. In de tweede helft zette Alexis McAllister Liverpool op 2-1. Tennisser Karen Khachanov heeft de halve finale van de US Open bereikt. De 30-jarige Rus versloeg de Belg Alexander Bloks, die in de derde set opgaf met een blessure. Khachanov stond toen met twee sets voor, 6-2, 7-5, 3-2. Hij bereikte eerder in 2022 ook de halve finale in New York. Khachanov speelt nu tegen de winnaar van het duel tussen Alexander Zverev en Botik van de Zandschulp. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het vrijwel droog, al kan er in het zuiden wat mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Morgenochtend wordt het een mix van zon en wolken en het blijft grotendeels droog. In de middag komt de temperatuur uit op 18 tot 21 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, aan zee iets krachtiger. Vanavond blijft het rustig met enkele opklaringen. Vannacht kan er aan het einde in het westen wat lichte regen vallen. Morgen, vrijdag, wordt het bewolkt met af en toe regen. Het wordt ongeveer 19 graden met een matige wind uit het zuidwesten.
18: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 47-jarige man uit Amsterdam is woensdag overleden nadat hij van een plezierjacht viel op het IJ. Het slachtoffer viel op het buiten-IJ tussen de Schellingwouderbrug en de Oranjesluizen overboord. Hoe hij precies te water raakte is niet bekend. Na een grote zoekactie met onder meer boten van de reddingsmaatschappij, de brandweer en duikers is zijn lichaam gevonden. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval, meldt het Parool. Vrouw schrijft dat grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit voorkomen bij een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland. De Hogeschool van Amsterdam deed onderzoek naar deze snel groeiende bedrijfstak. Het rapport De Parallele Voetbalwereld schetst een zorgwekkend beeld van het ecosysteem rondom de ontwikkeling van jonge voetballers. De particuliere scholen zitten in toenemende mate in een onderling afhankelijk netwerk met sportverenigingen en spelersmakelaars, terwijl toezicht en bescherming van minderjarige spelers achterblijven. Er zijn signalen van witwassen, werving binnen voetbalscholen voor drugscriminaliteit en veroordeelde medewerkers die nog steeds actief zijn bij de scholen. Het verkeer kan beide kanten van de Hardenbergenbrug weer gebruiken, meldt Rijkswaterstaat. Sinds maandag was Rijkswaterstaat bezig met herstelwerkzaamheden aan de brug bij Nijkerk, waar de A28 overheen loopt. De wegbeheerder constateerde toen dat het niet veilig was om nog over dat stuk van de snelweg te rijden, omdat zand en grind rond de pijlers van de brug waren weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft de pijlers weer opgevuld met zand. Het rommelt binnen de provinciale politiek in Groningen. Een meerderheid van de partijen in provinciale staten voerde woensdag een onderwerp over de gedwongen onteigening van een boerenbedrijf van de agenda af. De grootste coalitiepartij, BBB, had de kwestie vorige week juist op de agenda gezet, omdat de partij vindt dat er nog een oplossing mogelijk is. Het gaat om grond van een boerenbedrijf in Westerkwartier die volgens het college nodig is voor een waterberging en natuurrealisatie. BBB wil dat het punt nu op de besluitvormende vergadering van Provinciale Staten eind deze maand aan de orde komt. Het verkeer op de A28 kan weer richting Utrecht rijden over de Hardenbergenbrug bij Nijkerk. Rijkswaterstaat heeft de herstelwerkzaamheden aan die kant van de brug afgerond. De rijrichting naar Zwolle is nog dicht. Daar wordt nog gewerkt aan het afbouwen van de verkeersmaatregelen. Maandag ontdekte Rijkswaterstaat dat er met spoed onderhoud nodig was, omdat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. De veiligheid van de brug kon daardoor niet worden gegarandeerd.
19: Bijna 170 bestuurders van alle 21 waterschappen hebben staatssecretaris Silvio Erkens opgeroepen zich uit te spreken tegen aanpassingen van Europese regels voor gewasbeschermingsmiddelen. De bestuurders van 12 politieke partijen maken zich zorgen over voorstellen die het langer mogelijk maken om schadelijk bevonden middelen te gebruiken. Nu is die termijn 1,5 jaar. Europa wil daar 3 jaar van maken. De waterschapsbestuurders zeggen dat dit onverantwoord is voor de waterkwaliteit en de volksgezondheid. Erkens laat weten dat hij inzet op een verbeterd voorstel in Brussel.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. President Trump liep woensdag vertraging op bij zijn vertrek naar het Republikeinse Partijcongres in Dallas. De opblaasbare noodglijbaan van de Air Force One was per ongeluk uitgeklapt. Leden van de Amerikaanse luchtmacht hadden de glijbaan van het presidentiële vliegtuig per ongeluk geactiveerd. Trump zei tegen verslaggevers dat hij het toestel veilig genoeg vond, anders zou hij er niet instappen. Er bestaan al langer twijfels over de veiligheid van de nieuwe Air Force One, een cadeau van Qatar.
23: Op het Iraanse eiland Keshm in de straat van Hormuz is een luide explosie gehoord. Ook klonken meerdere explosies in de stad Sirik en het district Minab, die langs de straat van Hormuz liggen. Iraanse staatsmedia melden dat er geluiden van zee kwamen. Staatspersbureau IRNA meldt dat verschillende gebieden in de kustplaats Sirik zijn geraakt door projectielen.
24: De Spaanse Veiligheidsdienst heeft een dag voor de massale instroom van migranten in de exclave Ceuta gewaarschuwd voor een dergelijk incident. De grensdivisie van de politie meldde op 29 juli dat migrantengroepen een massale binnenkomst organiseerden voor die nacht. Een dag later begon de toestroom van naar schatting 80.000 migranten. Premier Pedro Sanchez had eerder in het parlement gezegd dat er geen signalen waren geweest. De regering maakte dinsdag de inlichtingen openbaar na kritiek van de oppositie.
25: De Houthis hebben voor de tweede dag op rij meerdere steden in Saoedi-Arabië aangevallen met ballistische raketten en drones. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldt dat onder meer Abha, Khamis Mushaid en Jazan zijn bestookt. Een dag eerder raakten bij soortgelijke aanvallen 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië heeft de afgelopen 2 dagen grote luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthis in Jemen. Daarnaast zijn jemenitische regeringstroepen een nieuw offensief begonnen om gebied van de Houthis te veroveren.
26: President Trump zegt dat Iran met zijn aanvallen de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in november probeert te beïnvloeden. Hij voorspelt dat de oorlog na die verkiezingen direct zal eindigen, omdat Iran het dan niet meer vol kan houden. De oorlog begon eind februari, toen de Verenigde Staten samen met Israël Iran aanvielen. De laatste weken vallen de VS en Iran elkaars doelen weer veelvuldig aan. Ook is de straat van Hormuz, cruciaal voor de wereldwijde oliehandel, nog altijd zo goed als afgesloten.
27: In de Noord-Oekraïnse stad Sumy zijn 3 mensen omgekomen bij een drone-aanval op een winkelcentrum. 2 anderen raakten gewond. De regionale gouverneur meldt dat reddingswerkers bezig zijn het puin te ruimen. Sumy ligt dicht bij de Russische grens en wordt vaak aangevallen. Ook elders in Oekraïne vielen woensdag slachtoffers. In Kiev kwam iemand om bij een aanval op een woongebouw en in Mykolaiv vielen 2 doden toen de haven werd beschoten.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen gesloten. Beleggers maken zich zorgen over de oplaaiende gevechten tussen Iran en de Verenigde Staten en stijgende energieprijzen. De prijs voor een vat Brentolie kwam voor het eerst sinds juli boven de $100 uit. De Dow Jones-index zakte 0,8%. De S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,6%. De vrees is dat duurdere energie en brandstoffen zich vertalen in een langere periode van hoge inflatie.
5: Apple heeft woensdag zijn eerste opvouwbare iPhone gepresenteerd, de iPhone Duo. Het toestel kost omgerekend zo'n €1718 en is daarmee de grootste verandering aan het iPhone-ontwerp sinds de introductie van de smartphone. Apple benadrukt dat het scherm in opengevouwen stand een minder zichtbare kreuk heeft dan bij concurrenten. Het was de eerste grote productpresentatie onder leiding van topman John Turnus, die op 1 september Tim Cook opvolgde. De prijzen van de nieuwe gewone iPhones zijn $100 hoger dan vorig jaar, door de gestegen kosten van geheugenchips.
6: Duizenden vakbondsleden in het openbaar vervoer hebben vandaag gestaakt uit protest tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. FNV meldt dat 6000 leden meededen. CNV spreekt van ruim 2000 stakers. De vakbonden willen dat het kabinet alle bezuinigingen op uitkeringen en arbeidsongeschiktheid van tafel haalt. Vorige week deed de coalitie van D66, CDA en VVD een handreiking naar de bonden en de linkse oppositiepartij PRO. Maar de bonden eisen dat iedere vorm van bezuinigen op het sociale vangnet wordt geschrapt. Door de staking was het rustig bij stations en haltes. Vervoerders melden dat reizigers goed op de hoogte waren.
8: Het Belgische mobiliteitsconcern Dieteren meldt dat kleinere aandeelhouders van Belron verschillende opties onderzoeken, waaronder een beursgang. Belron is het bedrijf achter autoruithersteller Carglass. Dieteren heeft zelf iets meer dan de helft van de aandelen in Belron en blijft aandeelhouder. Minderheidsaandeelhouders hebben nog geen definitieve beslissing genomen. Belron heeft naast Carglass ook merken als Safelight en Autoglass en is met 32.000 medewerkers actief in 42 landen.
9: De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een fors verlies gesloten. Beleggers maken zich zorgen over oplopende energieprijzen en het effect daarvan op de inflatie. De AEX-index daalde 1,3% tot 1101,89. De olieprijzen stijgen door spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten, waarbij de Straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is. Ook aanvallen van Houthi-rebellen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië drijven de prijzen op.
11: Supermarktketen Jumbo heeft in de eerste helft van 2026 meer omzet behaald en meer klanten getrokken. De omzet kwam uit op €6 miljard, 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal klanten per week steeg met 3,4%. Het marktaandeel in Nederland stabiliseerde zich net boven de 20% na jaren van daling. In België groeide de omzet met 28%, vooral door nieuwe winkels, en kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 2% uit.
28: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. Trainer Hansi Flick complimenteert Feyenoord na de zege van FC Barcelona. Hij zegt dat de bezoekers uit Rotterdam echt durfden te voetballen en thuis horen in de Champions League. Barcelona is na 4 speelronden de enige club zonder puntenverlies in La Liga, met een doelsaldo van 17-2. Flick zegt dat de laatste training voor het duel met Valencia de beste was die hij ooit heeft gezien, ook niet toen hij trainer van Bayern München was. Hij benadrukt dat het seizoen pas net is begonnen en dat de prijzen in april en mei worden verdeeld.
30: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst noemt de 5-1-nederlaag tegen FC Barcelona in de Champions League geen verrassing. Hij denkt dat zijn ploeg tegen de beste ploeg van dit moment in de wereld heeft gespeeld. Feyenoord probeerde zijn eigen spel te spelen en liep niet alleen achteruit, wat Barcelona-trainer Hansi Flick ook erkende. Voor 18 spelers uit de selectie was dit de eerste wedstrijd in de Champions League. Van Bronckhorst verloor in 1997 zelf ook met 5-0.